0: we weten nog niet zoveel, dus we zeggen niks. Maar vanuit reputatieoogpunt en publiekscommunicatie, maar ook politiek-bestuurlijke stakeholders, hoop ik dat bedrijven een keer de les gaan leren dat dat echt onverstandig is. En dat je veel eerder, veel empathischer toch moet communiceren. Al zeg je maar dat je het niet weet, is altijd beter dan niks op de lange termijn voor die relatie met je omgeving en je klanten.
1: Die regel is toch ook van, die heb ik in mijn studententijd geleerd. Dat is toch zeker meer dan 30 jaar geleden. De tijden zijn ook veranderd.
0: De tijden zijn veranderd en het is logisch, hè, want je hebt dan te maken, legal komt dan in beeld, advocaten komen in beeld, aansprakelijkheid, claims, die lopen ook allemaal bij Odido. Ik begrijp dat allemaal heel goed, ik begrijp wat er in die boardroom gebeurt. Maar tegelijkertijd is het dus wel zaak om vanuit communicatieoogpunt daar nu echt een keer ook binnen die organisaties op door te dringen dat dit zo niet kan.
2: En de communicatie op dit moment, want dat was een groot interview in de Telegraaf, en ik denk dat hij het verder laat bij video's op de website, en die worden dan ook weer verspreid richting de klanten. Maar dat is het, met als duidelijke boodschap: wij gaan hier wel van leren, wij gaan het een volgende keer anders aanpakken, maar wij gaan niet compenseren. Is dat wel afdoende wat jou betreft?
0: Nee, it's too little too late. Natuurlijk, als je het vanuit reputatieoogpunt bekijkt. Die schade is echt geleden. Die hek was begin februari. En we zitten inmiddels in mei.
2: We gaan naar de vakbonden. Die hebben weinig tijd voor het kabinet nog. Namelijk 2 weken. En anders dan komt het tot een actie volgens FNV-voorzitter Hans Pekman. Komen de plannen van het kabinet namelijk eenzijdig terecht bij werkende, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. En de vakbonden hebben de handschoen al een tijdje uit. Het is klokken geblazen. Dus dan komt er een moment dat er wordt gezegd: als jullie niet in beweging komen, dan gaan wij mobiliseren. Het mag allemaal niet zo verbazen, denk ik, Anki.
1: Nee. En met een minderheidskabinet hebben ze nog meer macht. Dus dat zij nu met z'n allen zo stevig hun piketpaaltje slaan. Ja, ik had dat wel verwacht. Ja.
2: Maken die vakbonden zich, gezien dat minderheidskabinet en toch voor een deel ook de furieuze oppositie, zich ook niet een beetje zorgen om niks? Want het gaat over een regeerakkoord dat dus niet kan bogen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is dus ook nog geen voldongen feit dat die bezuinigingen er komen.
1: En het een heeft ook met het ander te maken. Hè. Het feit dat zij deze acties ondernemen beweegt dus ook partijen in de Tweede Kamer om hun mening aan te scherpen. Dus het is echt een wisselwerking in dit geval.
2: Nora, ik heb ook al van Velbrief begrepen dat hij bepaalde zaken wil uitstellen, nog eens wil bezien. De ijskast is voorbijgekomen. Dus die vakbonden die hebben al iets gewonnen ten opzichte van wat er op papier stond.
0: Ja, hoewel er nog niks echt definitief van tafel is en er natuurlijk ook nog geen alternatief is. En hè, bij lobby gaat het ook altijd om timing. Goed om je te beseffen dat we nu in de fase zitten dat de begroting voor volgend jaar rond moet komen. Hè, dus Jette is bezig met een rondje langs de velden, kopjes koffie drinken, je weet hoe het gaat. En voor de zomer komt daar wel een redelijk definitieve klap op. En dan in augustus de laatste puntjes op de i. Dus ik vind dit een heel logisch moment om die deadline nog eens wat verder aan te scherpen. En ja, een vakbond en een vakbonden die zich verenigen, die putten dan uit de oude vertrouwde gereedschapskist van acties.
2: We gaan naar 70 prominenten uit de Nederlandse zakenwereld. Wetenschap waaronder Peter Wenning, Prins Constantijn, Philips CEO Roy Jacobs, Nelly Kroes, Anki van Werfs, om maar eens wat mensen te noemen. Ze hebben allemaal hun handtekening gezet onder een brief om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. En die NIB die moet met 10 miljard euro aan overheidsgeld als startkapitaal gericht gaan investeren in meerjarige programma's gefocust op chips, infrastructuur, netcongestie. En dat is een herhaalde oproep. Ik sprak er gisteren over met Jeroen Kremers, oud-bewindvoerder onder andere bij het IMF. Bankbestuurder, hij legde gisteren uit waarom het zo nodig is.
3: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd.
2: Anki, heb jij nog moeten nadenken of jij hier weer een handtekening onder zou zetten of niet?
1: Nee, ik sta heel erg achter deze investeringsbank. En wat ik vooral belangrijk vind is, als je het doet, doe het dan goed. En daar zit het risico in. En dat is de reden dat we nu ook zeiden, we willen toch nog nu, terwijl ze bezig zijn met de inrichting hiervan. En inderdaad, hè, we hebben een begroting die eraan komt. Nog één keer hier wel wat aandacht op geven. En dan ook specifiek over de invulling.
2: Ja, nog één keer hier wat aandacht aan geven. Ik begrijp het, want laten we dat ook wel eventjes vermelden. Er staat iets over die instelling, zoals dat op papier staat, in het regeerakkoord.
1: Ja.
2: Dus is het nodig om op deze manier nog een keer te zeggen, ja, er staat al iets, maar het is nog niet voldoende en er moet tempo gemaakt worden, als je weet dat de politiek er al mee bezig is?
1: Ja, maar je ziet dus dat de politiek ermee bezig is. En de eerste geluiden over de inrichting, dan zie je dat niet alle elementen worden meegenomen. En bij zo'n investeringsbank, nogmaals, je doet het goed of je doet het niet. En op het moment dat je zaken afzwakt, dat je kijkt naar andere budgetten, dat je kijkt naar andere richtlijnen en het wordt weer wat meer een overheidsmiddel in plaats van een serieuze investeringsinstelling, ja, dan loop je risico. Dus het momentum nu is bewust gekozen.
2: Nora, nog een keertje iedereen optrommelen. Best begrijpelijk?
0: Ja, vind ik heel begrijpelijk. En dit is ook als signaal bedoeld natuurlijk naar diegenen die daar nu met die uitwerking bezig zijn, om dit punt natuurlijk nog even publiekelijk ook te maken. Juist in die uitwerking. The devil is altijd in de details. Een zinnetje in het regeerakkoord is een prachtig resultaat, maar is eigenlijk pas de spijker in de muur waar je vervolgens je idee aan moet gaan ophangen en hoe dat een vorm gaat krijgen. Ja, daar zit ook het echte werk. Zeker bij een relatief ingewikkeld en nieuw middel, want het is geen doel op zich. Het is een middel om allerlei investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te kunnen maken.
2: Ah, dat is wel een belangrijk thema geweest, ook in aanloop naar de verkiezingen. En ik geef toe, ik heb ongetwijfeld een verwrongen blik op de realiteit. Maar alle politici die hier zijn geweest in aanloop naar die verkiezingen, die hebben gezegd, die investeringsinstelling, die bank, daar gaan wij ons hard voor maken. Dus misschien is dit iets meer dan zomaar het zinnetje in het regeerakkoord. En is dit iets wat bij veel politieke partijen ook echt wel als een wens genoteerd mag worden. Dit zou er echt moeten komen.
0: Dat deel ik helemaal met je. Dat is helemaal geen verwrongen realiteit.
2: Nee, maar wel, ik dacht misschien bij BNR gaat het hier al ja, misschien zelfs te lang over.
0: Ja,
1: dat kan ik me ook voorstellen.
0: Wat je vaker ziet in de politiek is dat er dus inderdaad bepaald commitment is en er wordt een term opgeplakt. Maar de invulling van hoe die term vervolgens precies vorm gaat krijgen is politiek gezien minder belangrijk. Want daar gaat het niet om. Je wordt afgerekend. Wij hebben die Nationale Investeringsbank opgestart. En als er dan straks 500 miljoen in zit en de randvoorwaarden zijn niet goed, dan heb je uiteindelijk je beleidsdoel niet gehaald, maar heb je wel het middel gerealiseerd. En daar, ja, daar gaat dan soms vanuit politiek meer aandacht naartoe. En dat neem ik die politiek overigens niet kwalijk. Dat is ook waar burgers vervolgens die politiek op afrekenen. Dus het is heel goed dat bedrijfsleven, maatschappij, burgers, dat die de overheid en de politiek bij de les houden. Van, het gaat niet alleen maar om het naampje, maar ook om hoe we het invullen.
1: Okay. En de impact die je ermee gaat maken, want daar zit precies de crux nu. De boodschap is 1 pagina, maar daaronder zitten 17 pagina's met governance structuren, de financieringsstructuren, transitievoorbeelden die graag gefinancierd moeten worden. Dus er zit zoveel detail achter waarvan wij eigenlijk hopen dat dat meegenomen wordt. Of eigenlijk wensen, verstandig vinden dat het meegenomen wordt. En daar zit de crux van deze boodschap. Alleen die gaat, het artikel refereert, de Telegraaf gaat die 17 pagina's niet overnemen.
2: Nee, maar hadden wel gewoon een serieuze pagina
1: absoluut
2: in de krant eraan gewijd.
1: Ja, ja.
2: Ik maakte overigens in het gesprek met Jeroen Kremers een cruciale fout. Ik had het nog over een investeringsinstelling. Hij zei nee,
1: dat
2: praat
1: is precies het probleem.
2: Ja, precies, maar leg even uit waarom dat dan precies het probleem is. Want die instelling staat in het regeerakkoord.
1: Ja, dus en dan zit je met een overheid kijkt op een andere manier naar investeren dan een bank doet. En een bank kijkt naar risk-return profielen, kijkt naar lange termijn, heeft een hele andere financiële verslaglegging en doelstellingen. En een overheid zit met zijn begroting. Een investeringsinstelling zou je zomaar heel dicht tegen een begroting kunnen zetten. En een begroting gaat over inkomen en uitgaven dit jaar. Dat heb je te verhouden. En een bank gaat over hoeveel rendement gaat dat ons over 10 jaar opleveren. Of wat doet dit nog meer? En daarom
0: daar zit precies de noodzaak. Hè? Ook als je naar andere debatten in de samenleving kijkt, investeringen in preventie, dingen die renderen op de lange termijn, waarvan iedereen zegt, ja, dit is gewoon een verstandige investering en hier gaan we veel aan hebben, buiten die strikte regels van die begroting om. Daar zit de concrete behoefte in de Nederlandse economie op dit moment. Op heel veel verschillende dossiers.
2: Wie moet zich dan nu door deze brief aangesproken voelen? Want er is een taskforce, volgens mij, vanuit het kabinet. Precieze naam, het gaat over welvaart, het gaat over verdienvermogen.
1: Verdienvermogen. Ja, die moeten zich aangesproken voelen.
2: En ze, dat zijn er nogal wat, toch? Dat zijn verschillende departementen onder leiding van de minister van Economische Zaken.
1: Ja, en het is goed dat het verschillende departementen zijn, want je ziet ook dat er veel investerings. Ik doe een quote, unquote, dat zie je natuurlijk niet op de radio, realiseer ik me.
2: We maken daar een YouTube-filmpje van voor jou.
1: Dank je.
2: Of niet meer, als dit, nu, als dit nu toch een beetje tegenvalt. Ga je gang.
1: Wat was mijn boodschap? Nee, er zitten in heel veel departementen losse investeringsmiddelen en instrumenten. En eigenlijk zeggen we ook, veegt die nou onder één beleid en één leiding? En daarom is het ook belangrijk dat al die departementen hierover meedenken.
2: We gaan naar deel 2 van het lobbypanel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De leden van het lobbypanel zijn Nora van Elveren en Ankie van Weers. Gisteravond, we zitten er bovenop, debatteerde de Tweede Kamer over het gebruik van pesticiden. En onderwerp van dat debat was specifiek de omnibus voedsel- en diervoeder. Omnibus, daar zijn we weer. Daarin staat onder andere dat bepaalde procedures rond het gebruik van pesticiden versoepeld moeten worden en dat de rapportageplicht versimpeld zou moeten worden. En het mag geen verrassing zijn, volgens de voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands, Margriet Manting, is die omnibus een pesticidentrein die in sneltreinvaart op de stikstofafgrond afrijdt. Dat schreven ze op de dag van het debat. Ja, Nora is nog aan het bijkomen in de Volkskrant. Eventjes, want pesticiden, dat is geen dagelijkse kost. Misschien niet in de Tweede Kamer en zeker niet in het lobbypanel. Maar het is wel een onderwerp waar stevige lobby op gevoerd wordt, Nora.
0: Absoluut. En pesticiden is wel degelijk onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Met zeer regelmatige debatten. Maar vooral in commissieverband of schriftelijk. Dus we hebben in Europa de Landbouw- en Visserijraad. We hebben allerlei verschillende. Het vindt vooral op Europees vlak plaats namelijk. Nederland heeft relatief weinig eigen vrijheid op pesticidenvlak. Wat wel goed om te weten is dat onze nationale toezichthouder, het CTGB, is voor heel veel pesticiden in Europa de aangewezen instelling om ze toe te laten. Dus er vindt ook in Nederland heel veel lobby plaats op pesticidenvlak, maar vooral in Europa waar de regels allemaal gemaakt worden.
2: En dat heeft er ook mee te maken dat het hele grote bedrijven zijn die op dit moment hun geld verdienen met pesticidenverkoop.
0: Dat klopt. En het gaat dan in het lobbypanel, maar ook wel in het maatschappelijk debat altijd dan over de big lobby van dat soort grote bedrijven. En als je daar dan ook wat beter in zit en induikt, dan zie je zeker in Europa dat die lobby ook voornamelijk gevoerd wordt door overheden zelf. De beste lobbyisten in Brussel zijn gewoon de lidstaten zelf, die opkomen voor de grote bedrijven die gevestigd zijn in hun eigen land. Dat zie je niet alleen maar rond pesticiden, maar zie je bijvoorbeeld ook rond de auto-industrie en olie en gas.
1: En dat zie je in dit geval ook, hè? Want ineens bemoeien Verenigde Staten en Brazilië er zich mee. Maar ja, goed, we hebben 4 grote bedrijven, Bayer, Syngenta, Basf en Corteva, die eigenlijk gewoon 70% van die pesticiden in de markt zetten. En alleen Bayer al heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor pesticidenlobby in Brussel.
2: Ja. En wat doen ze met die bedragen dan? Want Pointer heeft er eerder onderzoek naar gedaan, dat ze overigens alweer van een paar jaar geleden, waar het dan blijkt dat ze daar de deur plat lopen en dat bepaalde amendementen voor Europese wetgeving direct worden ingestoken door die grote lobby.
1: Alvast geschreven voor een commissaris.
2: Ja, maar dat bespreken we hier met enige regelmaat, want dat komt ook wel vaker voor. Ja. Maar is dat ook meteen hetzelfde als heel veel invloed hebben of niet per se?
0: Nee, heel veel geld vertaalt zich niet automatisch in heel veel invloed. Kijk maar naar de tabaksindustrie bijvoorbeeld. Waar enorme bedragen er tegenaan gaan, maar wiens invloed wel degelijk af aan het nemen is. Gelukkig, zeg ik daarbij. Maar wat je zeker specifiek op het Europese speelvlak ziet, is dat ook de nationale sectoren die afhankelijk zijn van dat soort pesticiden zijn niet alleen maar de bedrijven, maar het zijn ook de teeltsectoren. Dus bijvoorbeeld de aardappelteelt.
2: Lelieteelt.
0: Ja, die roeren zich. En die zijn in sommige, met name Oost-Europese landen, heel erg belangrijk, ook voor de lokale economie. En daar zie je dat ze in Europa dus veel invloed
2: op
0: hebben.
2: Maar dit wordt ook wel juridisch, want ik geloof, ik noemde net niet helemaal toevallig die lelieteelt. Dat mag nu in bepaalde gebieden, bepaalde gemeenten niet meer. En ik geloof dat de verantwoordelijk staatssecretaris ook heeft gezegd, ja, wij gaan niet in een sneltreinvaart, maar wij gaan nu wel op een muur af. Dit wordt ook weer een juridische strijd, als je niet oppast.
0: Let. Ja, dat geldt voor steeds meer dingen in de samenleving. En de ene kant zegt dan dat komt omdat de overheid zich niet aan de eigen regels houdt. Dus mensen stappen naar de rechter om die overheid of andere bedrijven aan de eigen regels te houden. Anderen zeggen weer, het zijn de verkeerde regels. In dit geval zie je dat er Europa is ooit opgericht als landbouwunie om de belangen van de Europese landbouw te bevorderen. En dus pesticiden hebben daarin altijd een belangrijke rol.
1: Ja, maar steeds minder. Dus dat vind
0: en dat
1: ik.
0: neemt af.
1: Ja,
0: en dus, daar zie je nu een maatschappelijke beweging ook op gang komen.
1: Maar niet alleen maatschappelijk,
0: debat hebben.
1: Ook business. Dus wat ik zie is dat de grote retailers zelf al aan het experimenteren zijn met minder pesticiden. Heel erg graag biologische middelen willen stimuleren. Boeren zelf, ja, die denken ook na over hun eigen gezondheid. Die willen eigenlijk ook niet meer. Dus het is de tegenbeweging ontstaat echt. Dit specifieke vraagstuk zit hier een beetje dubbel. Het argument wordt gebruikt, deze wetgeving is ook makkelijker om, dan wordt het ook makkelijker om biologische middelen toe te staan. En dat is niet helemaal waar. Dus wat ik heel mooi vond gisteren, want ik heb vanochtend nog alles even doorgenomen. Ik ben niet opgebleven, als je het niet erg vindt, voor het debat wat tot 12 uur duurde. Uiteindelijk zegt Nederland en bijna op BBB en SGP na, zeggen ze bijna allemaal, nou, ga nou niet mee in deze wetgeving. Kijk wel wat je kan doen voor biomiddelen. Maar dit gaat echt te ver.
2: We gaan er even naar AI om het af te toppen. Want de aanpassingen aan de in augustus 2024 aangenomen AI Act zijn afgezwakt. Zo worden de beperkingen voor AI-toepassingen met een hoog risico uitgesteld tot december volgend jaar. En komen er minder regels voor het gebruik van AI in industriële applicaties. En dit is ook een hele Brusselse gang geweest, want het leek eind april, dacht ik, al een gedane zaak. Mondde toch nog weer uit in verschillende onderhandelingsrondes. Duitsland, de ChristenDemocraten wilden meer aanpassingen. Was daar denk je dan ook al een lobby aan het werk, Nora?
0: Ja, natuurlijk. Dat geldt voor alles in Brussel. Toevalligerwijs waren wij als EPA in Brussel aanwezig toen dit onderhandelingsakkoord werd gepresenteerd op een Politico-event over AI. Dus zaten we daar dicht op het vuur. En wat je hier ziet is enerzijds dat men zegt dan, nou, de techlobby heeft gewonnen.
2: Ik wilde het jou ook wel in de mond leggen, maar de techlobby heeft niet gewonnen.
0: Nou, daar is een argument voor te maken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen dat bepaalde regels in het verleden niet gehandhaafd zijn. Waardoor er nu noodzaak is om er opnieuw naar te kijken. Elk verhaal heeft wat dat betreft twee kanten. Wat interessant is dat er natuurlijk sinds de start van die AI-act een hele hoop in de wereld is gebeurd. En ook een hele hoop in Europa is gebeurd. Waarbij er nu meer aandacht uitgaat naar we moeten toch die Europese...
2: Ja, ik zie enige aanvulling aan de andere kant van de tafel.
1: Iets kritischer. Ik had het net over de 8 miljoen van Bayer. Meta 10 miljoen aan Europese lobbykosten. Dat is niet om het moreel belang van AI te beschermen. In dit geval...
0: Nee, maar voor de goede orde, ook de Europese AI-bedrijven hebben hier dus voor gelobbyd.
1: Klopt. En dat is wat ik begrepen heb. De partijen die de standaarden schrijven. Dit is natuurlijk een act waarin de morele belangen van AI beschermd worden, of moreel beschermd worden. Dat vereist hele stevige standaarden. Hè, want dat is natuurlijk heel lastig zwart-wit te maken. En zelfs de ontwikkelaars van de standaarden zeggen van, joh, een jaar uitstel kan geen kwaad, want dan kunnen we het echt goed dichttimmeren. Dus dat het uitgesteld is denk ik goed. Waar ik heel blij mee ben, is dat het geen afzwakking is. En daar is wel stevig voor gelobbyd ook, door techbedrijven.
0: Nou ja, wat interessant is dat het veranderende speelveld wereldwijd en de nadruk die Europa legt op strategische digitale autonomie, dat die er ook voor heeft gezorgd dat Europese AI-bedrijven ook anders in de wedstrijd zijn gaan zitten. En dus ook bijvoorbeeld tegen de lidstaten hebben gezegd, ja, als jullie willen dat wij de volgende OpenAI worden of Mistral of wat dan ook, dan zullen wij een aantal dingen nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld uitstel van inwerkingtreding van deze regels, omdat er beter over nagedacht moet worden. En sommige bedrijven kiezen daarvoor wel. Europese techbedrijven kiezen wel, pleiten wel voor een afzwakking. Anderen kiezen juist een andere route. Dus het is wel interessant hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
1: AI gaat zoveel malen sneller dan wetgeving ooit kan doen. Dat blijft dan natuurlijk achteraan morrelen. En daarom zijn zo'n morele beschrijvingen gewoon belangrijk om die goed te hebben.
2: Want ergens zou je het plat kunnen slaan en zeggen, het gaat om beschermen van fundamentele rechten, mensenrechten. Maar om de hoek komt ook nog kijken dat eeuwige vraagstuk van die strategische autonomie, concurrentievermogen, ook allemaal zeer Europese thema's. En het is denk ik lastig om dat samen in één verhaal te vatten.
1: Nee, dus dat Europa op dit moment gevoelig is voor Europese economische autonomie is niet meer dan terecht. Hè? Weerbaarheid moeten we tonen. In dit geval vind ik daarom uitstel niet eens zo heel gek en waarschijnlijk broodnodig om het goed neer te zetten. Dat is wat anders dan versoepeling. Want dit gaat echt over onze bescherming en onze veiligheid. Laten we daar nou niet aan tonen. Economische slagkracht en innovatie is weer een ander verhaal.
2: Hebben we ook een brief over geschreven, geloof ik. Maar dan vooral Nederland. Ankie van Wers had daar ook haar handtekening onder gezet. Zij is directeur-bestuurder van FutureUp. Ja. Dank voor je komst. Ja, Nora van Elveren, partner bij EPA. Ook dank voor jouw komst.
0: Goedemiddag.
2: En dan kunnen we het nu gewoon weer over voetbal gaan hebben.
1: Jazeker.
2: Toen we binnenkwamen. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks, PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. En de Amerikaanse president Trump heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd met allerlei successen die hij zou hebben bereikt, zoals rond de oorlog met Iran. Hij hoopt dat de relatie met China sterker en beter wordt dan die ooit is geweest. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Flexwerk staat al lange tijd onder druk. Nou, uitzenders en detacheerders zien hun omzet, hun winst kelderen in Nederland. Maar voor internationaal detacheerder Brunel was er in het eerste kwartaal dit jaar sprake van een klein lichtpuntje. Het bedrijf zag de omzet 1% groeien. Is alle malaise dan zo goed als achter de rug? En hoe garandeer je eigenlijk de veiligheid van je mensen die in het Midden-Oosten aan het werk zijn? Dat en meer vraag ik aan Peter de Laat, de topman van Brunel. Welkom.
6: Dank je.
5: Op de dag na de beleggersdag. Beetje uitgerust?
6: Ja, zeker. Een goede dag en het is goed ontvangen. Leuke feedback van analisten en beleggers. Dus
5: hoe was de stemming dan?
6: Overwegend positief. Ze vonden dat we een helder verhaal hadden en snapten waar we naartoe willen.
5: Wat was je verhaal in het kort?
6: Het belangrijkste is dat wij in de juiste markten zitten met de juiste dienstverlening. En dat groei gaat opleveren de komende jaren.
5: Maar dat zit je misschien al langer en die groei is de afgelopen jaren niet altijd zo zichtbaar geworden. Sterker nog, er was sprake van krimp.
6: Absoluut. En dat komt ook dat we niet altijd in de juiste markt hebben gezeten. En we hebben de afgelopen 2 jaar ook een aantal markten gezien die behoorlijk zwakker waren. Nou, Duitsland, Nederland en de renewable energie. Nou, Duitsland lijkt voor ons de goede kant op te gaan nu. Renewable energie met alle initiatieven en de druk van die komt uit het conflict in het Midden-Oosten. Gaat dat ook de goede kant op? Dan blijft Nederland over. En dat was ook de enige die nog daalde in het eerste kwartaal.
5: Maar het was ook wel dringend nodig dat je die beleggers een keer wat positiefs kon vertellen. Want die zijn de afgelopen jaren niet bepaald rijker geworden van Brunel.
6: Ja, absoluut. De aandelenkoers is de afgelopen jaren hard gedaald. Maar dat zie je ook industriebreed. Onze sector wordt fors minder gewaardeerd dan in het verleden.
5: Ja. Toch pikt de quote, volgens mij was het eruit dat jij vorig jaar behoorlijk wat aandelen zelf particulieren bijgekocht.
6: Ja.
5: Is dat om te illustreren dat jij er alle vertrouwen in hebt?
6: Nou, absoluut. Dat is het belangrijkste onderdeel. Maar ik vind het ook gewoon een goede belegging.
5: Waarom?
6: Ik verwacht dat we daar behoorlijk rendement op gaan maken.
5: Ja. En welke voortekenen zie je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
6: Het staat en valt allemaal met de markten waarin we in zitten. En wij zitten in de hele wereld vooral in technische markten. En daar staan zoveel investeringen gepland in de energieindustrie, mijnbouw, defensie, netwerkbeheer. En daar zijn wij uniek voor gepositioneerd om onze klanten daarbij meer te helpen.
5: Wat, laten we even kort uitleggen wat dat is, dat detacheren. En zeker als je dat internationaal doet. Wat kunnen jullie voor bedrijven, voor jullie klanten betekenen?
6: Het begint met het invullen van de vacatures die ze hebben. Zorgen dat ze de juiste mensen hebben. En in die markten die ik net noemde gaat het vaak om grote teams die je in één keer moet leveren. En die teams werken ook niet continu op dezelfde locatie. Dat wisselt heel veel van landen. Grote energieprojecten die, ja, ik zeg altijd, die reizen over de wereld. Die worden eerst ontworpen op het hoofdkantoor van een oliebedrijf. En dan gaan ze naar een engineeringland. En vervolgens wordt er iets gebouwd in China. En dan moet het daarna in elkaar gezet worden naar Azië. Of naar Zuid-Amerika gaan.
5: Maar dat veronderstelt dat jij wel kunt vinden wat die bedrijven soms niet kunnen vinden. Terwijl ook Brunel natuurlijk te maken heeft met demografische ontwikkelingen. Met bepaalde talenten, bepaalde specificaties die heel erg gewild zijn. En andere die misschien juist buitengewoon voorradig zijn. Lukt het jullie dan wel om op die krappe arbeidsmarkt die in ieder geval Nederland en de andere delen van Europa parten speelt, die mensen te vinden?
6: Het begint niet altijd met dat uitgangspunt dat onze klanten niet kunnen vinden. Heel vaak hebben onze klanten een bewuste keuze gemaakt dat ze dit soort projecten met een flexibele schil willen doen. Dus daar zetten ze ons voor in. En wat helpt om die mensen te vinden is dat het gewoon de mooiste opdrachten in de wereld zijn. En over het algemeen beter betalen dan de lokale opdrachtgevers. Dus dat helpt om mensen te vinden.
5: Dus de kaart van de krappe arbeidsmarkt die hoef ik hier niet te spelen. Daar hebben jullie geen enkele last van.
6: Uiteraard hebben wij er ook last van. Want we hebben ook opdrachten die minder makkelijk in te vullen zijn. Maar dan helpt het dat je wereldwijd actief bent. Want schaarste is overwegend een lokaal punt. Er zijn altijd ergens in de wereld wel mensen te vinden.
5: Hoeveel willen jullie zelf nog investeren in de capaciteiten, de talenten, de vaardigheden van de mensen die voor jullie bij die klanten aan de slag gaan? Ik kan me voorstellen dat niemand meteen kant en klaar aan de start verschijnt bij.
7: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Academie.
3: Ja, dus die staat nu op een laag pitje, maar er is nog steeds interesse in. Ja. Want het is nog niet helemaal van tafel.
2: Waar ga je dat dan ook doen? Hè? Bijvoorbeeld Defensie, daarvan zou je kunnen veronderstellen, dat is niet morgen per se weg. Dat hebben we de komende jaren nodig.
3: Ja.
2: Daar hoort dan weer een specifiek opleidingstraject bij.
3: Ja, absoluut. En dat verschilt ook nog welk onderdeel van Defensie. Want Defensie is ook heel breed.
2: En, maar dat gaan jullie op poten zetten?
3: Dat is nog niet concreet, maar daar zijn we wel naar aan het kijken wat onze opdrachtgevers daarin willen.
2: Komt het ook wel eens voor dat als bepaalde ontwikkelingen toch wat anders verlopen dan je veronderstelt, dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn voor te weinig opdrachten? Want dat is natuurlijk hartstikke duur als detacheerder.
3: Ja, maar daar hebben we ons inmiddels dusdanig op ingericht dat we dat behoorlijk onder controle hebben. En zeker in Duitsland, waar we heel breed actief zijn, maar wel alleen maar op technische vlakken, zien we dat er best wel veel uitwisselbaarheid is tussen markten. Dus als de ene markt het wat minder doet, kunnen de mensen in de andere markten wel inzetten.
2: Dus er zijn niet heel veel mensen die in dienst van Brunel zijn, maar geen klussen hebben?
3: Nee, dat zijn er heel weinig. En dat speelt alleen in Nederland en Duitsland. En de rest van de wereld werken mensen met ons alleen overwegend als we een opdracht hebben. Dus als de opdracht wegvalt, dan stopt ook hun contract met ons.
2: Ja, maar dan stopt niet per se het contract tussen jullie en jullie medewerker, toch? Die moet dan naar een volgende klus.
3: In Europa wel, maar in de rest van de wereld niet per se. Bij voorkeur wel, want het zijn goede mensen waar je mee gewerkt hebt. Dus die wil je graag ergens anders kunnen inzetten.
2: Oh ja?
3: Maar soms lukt dat ook niet.
2: Ik zou juist zeggen, het is ook wel prettig. Ik bedoel, je kent de flexmarkt, dat als er even geen klus is, dat je dan ook kunt zeggen, tot hier en niet verder.
3: Tuurlijk, dat helpt je resultaten. Maar er is ook een waanzinnig gemiste kans.
2: Ja, goed, je hebt toch jarenlang als CFO gewerkt van dit bedrijf. Dus dan zul je ook moeten kijken naar de resultaten.
3: Ja. En daarom zit die contractstructuur zeker buiten Europa zo in elkaar. Dat we alleen risico lopen zolang mensen een opdracht hebben. En dat risico is ook dan op beperkt. Maar ik zou de organisatie graag meer trainen in het vinden van de volgende opdracht. Wat we in Nederland en Duitsland wel doen. Omdat je daar ook de financiële druk hebt om de volgende opdracht te moeten vinden.
2: Dus in Nederland doe je dat al wel. En ik wil graag meegaan in het optimisme en de voorzichtige ommekeer die zichtbaar is. Want er is internationaal over de hele groep 1% omzetstijging waar te nemen. Maar in Nederland daarentegen zie je dat het klap op klap is. Dat die omzet, om maar sympathiek uitgedrukt te blijven, onder druk staat. Dat de winst een dreun krijgt. Waarom is het hier zo anders?
3: Mag ik eerst nog even op die 1% terugkomen? Want 1% lijkt niet veel. Nee. Maar na 6 kwartalen van krimp is het wel een verandering in de trend.
2: Maar dan is het ook nog eens 1% van wat minder. Omdat het 6 kwartalen op rij gekrompen is.
3: Terecht punt. Dus dat moeten we nu weer snel laten groeien. Okay.
2: Maar ik Nederland. Ik had je echt graag de ruimte gegeven om er iets meer over te zeggen. En dat mag zo meteen ook. Maar ik dacht, we beginnen even dicht bij huis.
3: Ja.
2: Waarom gaat het in Nederland niet van een leien dakje?
3: En dat doet ook het meeste pijn dat het in Nederland niet goed gaat. Onze oprichter en grote aandeelhouder Jan Brandt was er gisteren ook bij. En die heeft dat nog een paar keer aangehaald dat dat toch beter moet.
2: Leuk dat hij op de uitnodiging inging.
3: Dat had een belang erbij.
2: Ja.
3: Maar waarom gaat het in Nederland niet goed? Dat is een deel extern. Er is heel veel nieuwe regelgeving gekomen die ons raakt. De ZZP-regelgeving raakt ons. De nieuwe CAO die er in ons sector is, die raakt ons. Daarnaast, we hadden het net over ABN AMRO, die voortvarend kosten heeft bespaard. Nou, een deel van die kostenbesparingen waren onze mensen. Dus dat zijn externe factoren waar je nu eenmaal mee te maken hebt. Maar waar we onvoldoende in geslaagd zijn, is dan de markten te vinden waar wel in geïnvesteerd wordt. Waar wel mensen worden aangenomen. En dat is waar we nu hard mee bezig zijn in Nederland.
2: Ja, want klopt het dat je in Nederland net wat meer markten bedient dan in veel andere landen waar Brunel ook actief is?
3: Ja, nee, in de hele wereld doen we eigenlijk alleen maar technische mensen. Behalve in Nederland, daar doen we ook juristen, finance professionals en IT-medewerkers. Ja. Dus dat is breder. En dat geeft ook een grotere uitdaging.
2: Ja, ik dacht juist, daar moet je dan mee stoppen. Want jij zegt, dan moet je kijken naar markten waar mensen wel nodig zijn. Maar als je ziet dat Nederland te dissonant is, en dat is toevallig ook het land waar je veel breder georiënteerd bent, dan leidt dat voor mij tot een conclusie die zou kunnen zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En probeer ook in Nederland dat specialisme goed in uitvoer te brengen.
3: En voor een groot deel is dat onderdeel van een plan voor Nederland. Wij moeten gewoon weer veel groter worden in technische profielen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we met de rest gaan stoppen, want daar hebben we ook een mooie positie in. Alleen het technische deel is veel te klein geworden door de

0: jaar heen.
1: Ja, omdat je je aandacht ook hebt gericht op andere zaken. Waar je zegt niet mee te willen stoppen.
0: Ja, dat is een scherp punt. Maar wij denken dat we het allebei kunnen doen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En wanneer ga je daar dan de vruchten van plukken?
0: We hebben een belangrijke wijziging ondergaan in Nederland. En net een nieuwe directeur aangesteld. Dus die gaat nu aan de slag.
1: Die vorige, die kon er niet zoveel van?
0: Er was behoefte aan een nieuwe.
1: Wat hoorden mensen toch altijd mooie diplomatiek op de radio?
0: Ja, dank. Maar dus er zijn wijzigingen, een nieuwe leiding. Dan moet je er realistisch rekening mee houden dat het eerst wat slechter wordt voordat het beter gaat worden. Ja.
1: Want jij bent zelf al heel lang aan Brunel verbonden. Ook voorafgaand aan deze functie als CFO. Betekent dat ook dat jij andere dingen in de bedrijfsvoering belangrijk vindt? Dat jij wat dat betreft ook sterker gaat letten op kosten, bijvoorbeeld?
0: Ja, kostenbeheersing is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf runnen. Maar het allerbelangrijkste is in de juiste markten zitten en de voldoende opdrachten binnenhalen. Dat is het makkelijkste om de problemen voor te blijven.
1: Maar blijft dat zo? Want het kwam eerder in deze uitzending al een paar keer aan de orde. Er is wereldwijd van alles aan de hand. Om te beginnen bij het Midden-Oosten. En natuurlijk ook nog altijd die oorlog op ons eigen continent in Oekraïne. Dat zou kunnen betekenen dat de appetite om te investeren of om tot nieuwe projecten over te gaan iets afneemt, toch? En dan heb je ook iets minder mensen nodig die je via Brunel kunt inhuren.
0: In algemene zin zeker, maar juist in de markt waarin wij zitten neemt die appetite alleen maar toe. Het conflict in het Midden-Oosten heeft nogmaals benadrukt dat Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk is van regio's buiten Europa voor energie. De nieuwe investeringen in offshore wind waren al aangekondigd. Die zouden potentieel versneld kunnen worden. De hele wereld is te afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Dus die gaan ook naar andere plekken.
1: Dat weten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Dat weten we in ieder geval sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat is sinds 2022. En terugkijkend in de achteruitkijkspiegel kan ik niet zeggen dat dat jullie beste jaren zijn. Dus waarom denk je dat die energietransitie, waar jullie dus geld aan kunnen gaan verdienen, nu echt flink vaart gaat winnen?
0: Nou, onder andere door wat je net zegt, dat de afgelopen jaren gewoon onvoldoende is geïnvesteerd.
1: Ja. Het had al gemoeten.
0: Het had al gemoeten.
1: Het staat in talloze rapporten. Het is door talloze politici benadrukt. En het is toch niet gebeurd.
0: Ben ik niet helemaal met je eens. Want als je kijkt naar onze performance in de rest van de wereld, is die best stabiel geweest over de afgelopen jaren. Hij is niet hard gegroeid, maar hij is wel stabiel geweest. En dat is omdat er nog steeds geïnvesteerd werd in energie en mijnbouw. Mm. En als er dan nu voor ons ook defensie bij komt, ben ik wel optimistisch.
1: Dus die oorlog in het Midden-Oosten, hoe wrang ook, dat kan voor jullie een positieve uitwerking hebben?
0: Op de lange termijn zeker. Los dat alles in het Midden-Oosten weer opnieuw opgebouwd moet worden, of de onderdelen. Ja. En onze mensen hebben voor een groot deel bijgedragen aan de eerste bouw. Dus we zijn ook goed gepositioneerd om ook het herstel bij te dragen.
1: Werken er op dit moment veel mensen via Brunel voor klanten in die gebieden die onder vuur liggen in het Midden-Oosten?
0: Verrassend genoeg zijn dat er nog heel veel. Er zijn op dit moment ongeveer nog 1500 mensen in het Midden-Oosten voor ons aan het werk. Dus toen op 28 februari dit begon, hebben wij natuurlijk heel veel contact gehad met ons management daar en de klanten. Maar hebben elke keer een manier kunnen vinden om die mensen veilig aan het werk te houden.
1: En welke manieren zijn dat?
0: Gewoon voortdurend. Die installaties zijn goed beveiligd. En vaak genoeg worden mensen ook naar huis gestuurd als de dreiging te groot wordt. Dan worden ze naar veilige plekken gebracht. Maar er is zoveel informatie beschikbaar dat het goed te overzien is waar de risico's zitten.
1: Die mensen over wie dit gaat, zijn er dus nog 1500, die zitten daar ook goed. Die hoeven niet per se naar huis.
0: Sterker nog, we hebben ze allemaal gevraagd, als je naar huis wil, zeg het en we brengen je naar huis. En daar heeft maar een heel klein groepje gebruik van gemaakt. En het grootste deel van die mensen, die moesten ook echt naar huis. Want die waren offshore in de straat van Hormuz aan het werk. Ja, dat was overduidelijk dat dat niet meer ging.
1: Maar dat moet je toch ook hebben verrast dat heel veel mensen dus willens en wetens zelf hebben besloten daar te blijven.
0: Ja, maar heel veel van die mensen werken al heel lang op die plants. En die vinden het hun plant. En het is hun verantwoordelijkheid om die draaiende te houden.
1: Nou, hun plant, hun verantwoordelijkheid. Maar ze werken er toch via Brunel, dus gedetacheerd.
0: Ja,
1: hoe lang werken ze daar dan? Want dat zijn toch meestal tijdelijke projecten, dacht ik.
0: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de brandweerbrigade op de Ras Laffan plant in Qatar. Die loopt ook via ons. Dat zijn 250 man. Nou, dat is toevallig de plant die geraakt is door een raket. En die mensen die zijn zo gedreven om dat snel onder controle te krijgen. Maar die zitten er al meer dan 7 jaar.
1: We gaan het over heel andere dingen hebben. Je noemde het net al wel een beetje. De Nederlandse omgang met flexwerk in een vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Hoe wij in Nederland omgaan met flexwerk, dat is uitzonderlijk. Of ook in andere Europese landen waar wij actief zijn, komen wij dezelfde problemen tegen.
0: In Nederland is het uitzonderlijk.
1: Peter de Laat is hier, de topman van Brunel. Wat vind jij uitzonderlijk aan de Nederlandse benadering?
0: Dat het in Nederland heel complex wordt gemaakt om dat op een goede manier te doen. En tegelijkertijd, we maken het heel complex, maar laat de handhaving op de juiste toepassing ook nog wel te wensen over.
1: Hoe zou je die handhaving meer voeten en handen in omgekeerde volgorde willen geven?
0: Nou, een deel gaat ook met de WTTA, want dan heb je die certificering en daar zit een deel van die controles zit al daaraan gekoppeld.
1: Die, een van die T's gaat over de toetsing inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat zou dan betekenen dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
0: Ja, nou, in elk geval gecontroleerd dat het juist wordt gedaan. Het wordt niet door de overheid gehandhaafd, maar ja.
1: Er komt een speciale autoriteit voor.
0: Ja.
1: Die komt er niet voor niks.
0: Nee.
1: En die komt er ook omdat er dus dingen misgingen.
0: Ja,
1: of
0: uiteraard. Kijk, compliance en integriteit is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. En wij willen het altijd op de juiste manier doen. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar, of dat helpt je alleen maar, als iedereen dat moet doen. En daarom is handhaving belangrijk.
1: Ja, oké, dan beginnen we met de handhaving. Maar jij loopt al veel langer mee in deze branche. En jij weet dat het over de hoofdlijnen gaat. Flex, minder flex, vast, minder vast. En dat er sinds 1 januari ook een nieuwe CAO is voor de uitzendbranche, waar jullie nog wel onder vallen als detacheerder, dus mee te maken hebben. En dan gaat het onder andere over de vraag of er een verschil is tussen gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Voor de fijnproever, want daar zijn we inmiddels wel beland. Wat is het verschil?
0: Als je gelijk beloont, dan moet je de identieke arbeidsvoorwaarden aanbieden als de onze opdrachtgever. Dus net zoveel vakantiedagen, net zoveel bijzondere uitkeringen, maar ook dezelfde pensioenregeling. Gelijkwaardig is dat je alles waardeert, bij elkaar optelt en hetzelfde bedrag uiteindelijk betaalt.
1: Ja. Snap jij de skepsis van onder andere vakbonden die zeggen, ja, gelijkwaardig en een sommetje dat dan uiteindelijk op ongeveer hetzelfde neerkomt, maar ja, hoe ga je dan om met vakantiedagen, met bonussen, incidentele toeslagen? Het is een beetje een black box.
0: Ja, ik ben dat niet eens. Want wat wij tot nu toe hebben gezien is dat het heel goed onderbouwen is. En de nieuwe CAO schrijft ook voor dat je het inzichtelijk moet maken voor je mensen. Dus zeker voor ons deel. Denk ik dat gelijk en gelijkwaardig bijna hetzelfde is.
1: Jij bent het er niet mee eens, maar het is heel hoog opgelopen. Sterker nog, die CAO waar we het over hadden, die is gesloten. Niet met de, zou je kunnen zeggen, gevestigde vakbonden, maar met een partij die wel wilde tekenen, waardoor die andere vakbonden dachten, wij worden hier buitenspel gezet. Had dat mooier, beter gekund?
0: Ja, absoluut. Want als je kijkt waar het risico zit in het verschil tussen gelijk en gelijkwaardig, dat zit niet zozeer bij detacheerders. Dat zit meer bij het uitzenden. En dat zijn maar een beperkt aantal punten. En ik denk dat daar prima een oplossing voor gevonden had kunnen worden waar de vakbonden zich prima in hadden kunnen vinden.
1: Maar dan zeg je, dan moet je SEC ook kijken naar de karakteristieken van een detacheerder. En dat is dan iets te makkelijk op één en dezelfde hoop gegooid?
0: Ja, nou, er is wel een aparte CAO voor gedetacheerden. Maar die is voor het grootste deel gelijk aan de CAO voor uitzendkrachten.
1: Oh, maar die is er al wel?
0: Ja.
1: En waarom zou je er dan niet, als het toch ook verschillende ambachten zijn, een wat groter verschil in aanbrengen? Dat je zegt, het is niet hetzelfde, dus zou het ook anders behandeld moeten worden.
0: Ja, maar andersom, als je kijkt, alle specifieke bepalingen voor de uitzendbranche, die zijn niet echt van toepassing voor de detacheringsbranche. Dus dan kan het ook niet zoveel kwaad als je die overneemt in je CAO. Ja, het voegt ook niks toe. Maar het maakt het wel makkelijker, omdat juridisch uitzenden en detacheren redelijk hetzelfde zijn.
1: Ja, we hadden het net over of er gehandhaafd moet worden. Ik drijf je op een mooi moment, want jullie hebben zelf natuurlijk die beleggersdag gehad. Maar er is ook in de Tweede Kamer gesproken over flexwerk. En er is ingestemd met het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers. En daarmee wordt het moeilijker voor werkgevers om af te wijken van het principe van een beloning voor flex en vast. Dus die gelijkwaardige beloning die is wel overeind gebleven. Maar mocht er nou toch nog de trucendoos worden opengetrokken, dan kan de minister achteraf nog zeggen, dit is mij te gortig. Wat vind jij van dat instrument?
0: In de eerste plaats gaat dat niet zo heel veel raken. Ons niet zo heel veel raken, want dat ziet ook veel meer op de uitzendbranche met de nulurencontracten en dat soort zaken. Het is natuurlijk wel voor een branche onhandig als je achteraf nog nieuwe regels opgelegd kan krijgen.
1: Ja, omdat je die regels hebt geschonden.
0: Ja.
1: Is hier dan de conclusie, toch? Anders dan hoeft die minister niks te doen.
0: Ja, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je achteraf de spelregels verandert.
1: Daar ben je bang voor?
0: Nou, dat gebeurt vaker.
1: Vind je dat het te veel over flexwerk gaat in Den Haag. Want dat wordt natuurlijk vaak op één en dezelfde hoop gegooid. Dat het gaat over ZZP'ers, het gaat over uitzendconstructies, het gaat over detacheren in iets mindere mate. Maar de teneur de afgelopen jaren is toch wel, dat is een beetje doorgeschoten. We zouden, zeggen veel politieke partijen, toch weer terug moeten naar het vaste contract als de norm. Waar komt dat door?
0: Ja, dat zit met de verantwoordelijkheid die onze overheid altijd voelt voor zijn mensen. Een ZZP'er die loopt wat meer risico of die moet meer zaken zelf regelen. En onze overheid ziet het vaak als hun taak om dat voor ze te regelen. En er zit ook een risico aan natuurlijk als een ZZP'er geen pensioen regelt.
1: Wat mij op de 10 ZZP'ers doet.
0: Ja, of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dan vallen die uiteindelijk terug op de overheid. Dus ik snap dat de overheid daarmee bezig is. En het zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het moet vooral een keer goed geregeld worden.
1: En jij vindt het nu nog niet goed geregeld?
0: Nee, als ik dat vergelijk met... Nou, de Europese landen zijn meest vergelijkbaar. Dan zijn het in de meeste Europese landen is het veel beter geregeld. Ja.
1: Maar ik schrijf op over die prestaties van Brunel Nederland. Die wetgeving werkt niet mee. Het is niet goed geregeld en er verandert nogal wat. Zo één keer in dezelfde tijd. Maar primair begon je toch te zeggen dat jullie zelf ook steken hebben laten vallen en dingen anders moeten doen.
0: Ja, er zijn behoorlijk wat concurrenten die het nu in Nederland beter doen. Ja, we zitten onvoldoende in die technische markt waar nog wel steeds geïnvesteerd wordt en waar nog wel vraag naar mensen is. En daar zijn in het verleden verkeerde keuzes in gemaakt. Of onvoldoende snel gereageerd op een gewijzigde marktdynamiek.
1: Jij gaat, als je het gewoon lekker volhoudt, zometeen naar 20 jaar Brunel. Wat is daar eigenlijk, laatste vraag, zo leuk aan? Je hebt het over, we hebben het net over mensen die van opdracht naar opdracht gaan en die het beste van het beste meemaken. En dan praat ik hier met iemand die honkvaster is dan verreweg de meeste mensen die de beroepsbevolking vormen.
0: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, we hebben er ook een heleboel mensen die al 10, 20 jaar plus voor ons werken. Dus waar we elke keer verschillende opdrachten vinden. Dus er zijn er meer die Brunel een mooi bedrijf vinden. Ja, het mooie is gewoon het bedrijf, Brunel, de cultuur. De cultuur die ooit begonnen is bij de oprichter. Het is zo'n gedreven cultuur, zo ondernemend om elke keer weer nieuwe kansen te vinden. En dat gecombineerd met een wereldwijd bedrijf in 45 landen. Dat maakt het wel heel leuk.
1: Peter de Laat was hier. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Internationaal actief. Dank voor je komst.
0: Dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met René de Wit. Hij is de interim CEO van Defenture. Dat is een defensiebedrijf dat vorig jaar nog bijna failliet ging. Ook al wordt er jarenlang al gesproken over meer defensieuitgaven. Hoe dat toch kan, dat hoor je als je luistert naar de podcast De Top van Nederland. En die vind je weer via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten. En vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
7: en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom, Ramis.
9: Ja, dankjewel, Rens.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Ramis Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook het brede scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Met het heel snel willen opschalen en veel te snel willen gaan eigenlijk.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Ramis, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
9: Ja, dankjewel.
8: Jij bestaat, de groep, de Ramzi Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
9: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
8: Zijn er bekende namen tussen?
9: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
8: Ja.
9: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
8: zeker
9: al kennen.
8: Ja. Ja.
9: We hebben Café de Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Oost-West is zelfs een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
8: Ja.
9: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen... Ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen, zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die we hebben neergezet om echt naamsbekendheid mee te creëren, maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep, ja, passanten.
10: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
9: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
10: Maar iets minder fors.
9: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog, ja, op. Ja.
10: Even over die Ventuno Sky Lounge, hè, want dat, ja, is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook nog veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
9: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond. Oh ja. Zeg maar. Okay. Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar, ja, gevierd.
10: Precies.
9: Dus 2 jaar. Terug, ja, 2-3 jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel 4 avonden in de week.
10: En waarom is het zo belangrijk voor je?
9: Om daar zo,
10: ja, nou, om, dit lijkt wel het vlaggenschipproject. Ja. Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
9: Nou ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers of de meeste ondernemers stilstonden, hè, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst... ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetjes steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. Mm. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
10: Ja. En het is een beetje, voor de mensen die hier nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig inderdaad in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood velour gevoel heb ik. Een, ja, beetje nachtclubachtig.
9: Nou ja, het is eigenlijk, ja, verschillende invloeden. Veel rood ook, ja, inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd, waardoor het ook heel tijdloos is. Ja. Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, ja, altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk. Ja. Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op, dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
10: Ik heb nog even gezien, cijfertjes, omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
9: Ja, kijk, ik ga niet echt meer op de omzetten in. Mm-hmm. Maar,
10: ben je gegroeid sinds 2023 of een beetje stabiel gebleven?
9: Nou, we zijn niet in de horeca doorgegroeid, maar wel in het vastgoed.
10: Okay.
9: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd.
10: Ja, snap ik. Ja. Snap ik. Even terug naar het begin, want mensen die luisteren en denken 33, begin 30, en dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin, hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
9: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn. Ja. In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat. Mm-hmm.
10: Want jouw vader komt uit Egypte?
9: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
10: Ja.
9: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
10: Vind ik sowieso een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou, dan start ik maar een snack. denkbaar.
9: Ja, ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89. En in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
11: Oh ja?
9: Ja, dus hij was, had al zijn pijlen erop gericht om de accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij zijn snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
11: Hoe heette die snackbar?
9: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader, want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
11: Totdat Disney op de vloer, op de stoep stond, neem ik aan.
9: Ja, ja. Letterlijk. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel. Ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck. In plaats van Donald Duck. Ja, ja, vond ik ook nog wel slimme. Ja, dus zo heeft hij, ik denk een anderhalf of twee jaar lang die snackbar gedraaid voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule waarmee hij echt groter geworden is. Mm-hmm. Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven, om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken, of een Argentijnse steakhouse.
11: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
9: ja,
11: toch, of niet?
9: Dat was zijn, hij zag van, ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist, want dat is de hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés die zich echt richten op lokaal publiek het niet zo goed meer deden. Dat waren dus die verlieslatende bedrijven die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor, wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen en mijn vader kreeg een vriendenprijsje, om het zo maar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was, zeg maar.
11: En sinds wanneer ben jij er, nou, niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
9: Ja, toen ik 11 was, draaide ik al mee als, begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. En het grappige is dat die zaak waar ik dan, toen ik 11 was, begonnen was, hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk, dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
11: Ja.
9: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
11: En weet je toen al, oké, ben je 11, ben je afwasser?
9: Ja.
11: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
9: gelukkig was het toen nog niet zo zoals nu.
11: Maar goed, oké, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
9: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Maar ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, oh, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing. Ja.
11: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
9: Nee.
11: Nee?
9: Mijn vader die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
11: Hij wilde dat je accountancy ging doen? Of?
9: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
11: Ja.
9: En
11: wat zei je vader dan daarover?
9: Nou, hij zei altijd tegen me van, tegen mij en mijn zus, van, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen. Advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Maar dat was voor mij gewoon, ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten.
11: Ja.
9: Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie,
11: vind je leuk.
9: De bus, ja, ja. Precies, ja. Goed gezegd. Ja, en, dat vind ik leuk.
11: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch.
9: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen, dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van... het is of hotelschool of defensie.
11: Kies maar.
9: Toen zei mijn vader, hotelschool. En toen had ik ook besloten van... ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is zeg maar waar ik in wil gaan groeien.
11: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.

0: Kun je er iets over zeggen?
1: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
0: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
1: Ja.
0: En dan, nou, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja.
0: Dus alles ligt voor je.
1: Ja. Dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En, en een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden. Zoals de Bekeerde Zuster, die we nog steeds hebben. Of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een andere deel was...
0: Maar je nam er dus... Even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
1: Ja.
0: 15 in hoeveel tijd was dat?
1: In 2 jaar tijd.
0: Oh, en dan moet je dus alles verbouwen.
1: Ja.
0: Personeel zoeken.
1: Alles erop.
0: Concept uitwerken.
1: Alles. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En dan, wat ik dan aan het begin al zei, van wat hebben we echt goed gedaan? Nou, is een goed team bouwen.
0: Ja.
1: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
0: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
1: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Nou, dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Nou, dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in 1 week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
0: Waar ligt dat aan dat je dat wil?
1: Omdat ik wel zag van... we kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Het kan niet handmatig zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren.
0: Ja.
1: Maar één ding waar ik dus tegenaan liep is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
0: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
1: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden, die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, oké, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan, omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek qua prijzing bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency-componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
0: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld, we doen het te snel, of ga je nog eerst om je heen kijken en denk je, ja, het ligt aan andere dingen?
1: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf.
0: Mm.
1: Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taken aan de juiste persoon delegeren. Ik had nog steeds een heel sterk team. Maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid. Ja. En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan. Maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik... Zeg
2: dat
1: maar
2: het neergelegd.
1: Zo, juist. Ja, ja. Dus, ja.
0: Hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis of even schets het als je wil.
1: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan... Gaat het met mij ook goed. Dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van... op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. Want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
0: Nee.
1: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van... Oké, ik ga het wat... Ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer. En bij mezelf, persoonlijk.
0: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk... heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken. Ja. Bepaalde zaken.
1: Ja.
0: Waarom die beslissing?
1: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen... op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen... en waar ook nog meer potentie in zit... dat als we de focus erop leggen... dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
0: Waren dat dan die 15 zaken die erbij gekocht hebt? Of heb je echt over de hele portefeuille gekeken... en zegt, we pakken de toppers?
1: Juist, ja. Dus ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook... We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad... van die 35 zaken hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen? Ja. En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden... dus en uit de oude portefeuille verkochten.
0: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen... dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, rust.
0: Ja?
1: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel... Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust. En dan uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van... Dus je zou kunnen denken van, heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van... Oh, had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik... ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog. En onze organisatie staat er nog. En we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd. En wat, ik denk liever op die schaal dan... dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen. Ja.
0: Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
1: Ja, zullen we dan zeggen... als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
0: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramis Ramzi, dankjewel.
1: Ja, Rens, jij ook bedankt.
0: Voor je openheid, de CEO van de Ramzi Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film... maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven... bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn... en daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde... maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week... in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven...

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: En de founder had een relatie met de head of sales. En,
7: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
8: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
6: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
9: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitch decks en wist binnen een paar slides vaak al, dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
6: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus je kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities, het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken, due diligence en vervolgens ook portfoliobedrijven begeleiden.
9: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij nou met name op?
6: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
9: Een van onze zustermerken.
6: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
9: Ja.
6: Nou, en zo'n proces ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hall was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
8: Jemig.
6: Ja, dat was het.
8: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
6: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder. Ja,
8: kun je het verschil uitleggen?
6: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist, investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe. Ja. En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese op nemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer. Product market fit en de eerste signalen daarvan, marktpotentie, et cetera. Ja. En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is en hoe stabiel dat is, hoe robuust dat is. Ja. Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk ook.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
3: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
4: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
3: Ja, precies. Ja.
2: Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij HAL. Want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
3: Ja.
2: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
4: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En
2: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hé, hier hebben we wat?
4: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes, dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè? Is dit iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelfreflectief is. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
2: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert.
4: Ja, zeker.
2: Dus wat voor vragen stel je dan?
4: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook, kan iemand samenwerken? Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken, de single founder die alles zelf in de hand houdt, maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent en daardoor weet wat voor team je moet bouwen en in staat is om dat team te bouwen, dus niet te veel ego heeft, maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn, dat is een hele belangrijke voorspeller en dat vereist zelfreflectie.
3: Hey, en Peak investeert toch ook alleen in niet single founder?
4: Klopt.
3: Bedrijf, ja.
4: Ja, dat was echt wel het mantra van Peak. We doen gewoon geen single founders.
3: Nee.
4: Daar sta ik ook achter.
2: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van, nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelfreflecterend bent.
3: Nee. Nee, niet op die manier.
2: Okay.
3: Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En ja, dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
2: Ja, okay.
3: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
2: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee... die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
3: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt.
4: Ja.
3: Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
4: Dat is echt een belangrijke les.
3: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En daar hadden we best een hoop gesprekken, een hele dag assessment en uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was, zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
4: Mm.
3: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben, maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds, we zijn bezig met een buy-and-build propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen om de komende jaren, ik met een M&A-pet, samen op te trekken, is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
4: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie, die referentie van, willen mensen met je samenwerken? Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus wij hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf. Ik zal geen

0: noemen we maar, er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
1: Moet kunnen, vind ik.
2: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
0: Nou ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
3: Ja, ja. Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag. Ja. En niet echt een heel goed idee had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
0: Ja, en dan is de kernreferentiechecks.
3: Ja.
0: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
2: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
0: Bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie? En hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste en daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit? En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat altijd de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar daar kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan? Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
2: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
0: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
2: Ja, dat is een klassieketje.
3: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
0: Exact, dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van
2: de risico's.
0: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
2: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan?
0: Ja, en daarom ben ik ook nu in mijn huidige bedrijf zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
2: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
0: Ja.
2: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei, ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity?
0: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij Hall in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
2: En dat ging heel hard, hè?
0: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij Peak Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op Peak. Maar eigenlijk zat die droom nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... en ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij Peak heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
2: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... ja, en nu ga ik het toch doen.
0: Ja, dat was... dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij Peak zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... ja, ik wou dat jou was.
3: Zij hebben wel een bedrijf. Ja.
0: En ik leerde, en dit was een belangrijke observatie... ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn Peak Partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: haar ondernemersdroom achternajagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaat, technologie, innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossiel afhankelijke maatschappij tot een niet fossiel afhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen, waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fondsen. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico, als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus, is er iemand die economie gestudeerd heeft?
1: Ja, echt, dat is dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden, laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook een soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij. En vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's vinden dat vaak heel erg interessant, omdat je dan buiten het fonds om ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over fund of funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen een half en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur, maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investing als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Ik hou het lekker informeel.
2: Ja, heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus het zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf wat heeft net... We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En zij hebben gisteren de beursgang aangekondigd.
0: Hoppa, ja.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5
0: drinken jullie
1: miljard.
0: Dan, oh, wow. Ja. Drinken jullie dan, zoals gisteren, even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of... Is
1: nee,
0: dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het fund of funds zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, en dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing. En rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesauer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesauer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies, op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de 2e halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Donderdag 14 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over de macht van de dollar, AI in oorlogvoering en Trump in China natuurlijk. Laten we daarmee beginnen, want Trump is in China en die probeert daar de Amerikaanse... Oh, wacht. En Nick Oost, die probeert de Amerikaanse pivot to Asia te begrijpen. Maar zegt, ja, ik moet eerlijk zeggen, het begint steeds meer te voelen als een PowerPoint-strategie in plaats van daadwerkelijk beleid. Op papier klinkt het logisch. China is de systeemrivaal, dus de focus richting Indo-Pacific. Maar in de praktijk, zegt Nick, zie ik ruzie met Europese bondgenoten, twijfels zaaien over de NAVO, Japan en Zuid-Korea, carriers die richting Iran en het Midden-Oosten varen, uitstappen uit TPP, TTP moet dat natuurlijk zijn, minder diplomatieke aanwezigheid dan China in grote delen van Afrika en Azië, bondgenoten als India, Japan en Australië die juist nerveus worden van Amerikaans gedrag. Dus zijn vraag is, als China echt de hoofdprioriteit is, waarom zie je dan vrijwel niets daarvan in het daadwerkelijke Amerikaanse gedrag? En van iets van zo'n coherente pivot to Asia?
9: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik mij ook voortdurend af. Volgens het boekje zou inderdaad, als je een pivot to Asia krijgt, wat trouwens een kreet is die in 2011 is ontstaan, toen Obama opdracht geeft aan zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, om die pivot to Asia in te zetten. Dat is toen gepresenteerd in een stuk, volgens mij was het in de Atlantic, een Amerikaanse tijdschrift. En de bedoeling was natuurlijk, Europeanen doen wat meer aan je eigen defensie. Zorgen ervoor dat je op eigen benen kan staan. Want onze prioriteit die verschuift nu van Europa naar Azië. Dat was op zich heel erg logisch. Omdat in die tijd zag je dus echt dat de Chinezen opkwamen. En ja, volgens de logica van de internationale betrekkingen krijg je dan nieuwe machtsbalansen in de wereld. En dat betekent dus automatisch dat de Amerikanen hun beperkte middelen, want hoe het ook al is, supermacht ze hebben beperkte middelen, veel meer in de richting van Azië gaan organiseren. Maar wat Trump nu doet, is totaal krankzinnig. Echt gewoon echt belachelijk. Want deze man, die denkt dat hij dat allemaal alleen kan. En dat kan hij dus niet. Hij heeft zich totaal verkeken op de hele discussie die er is over... Nou, daar hebben we het vaker over gehad in de podcast. Over zeldzame aardes. Die markt wordt gedomineerd door China. Dus China kan daarmee de Amerikaanse industrie compleet onder druk zetten. Dat gebeurt ook. En daarmee kan China machtspolitiek gaan bedrijven. Het is allemaal onderdacht wat de Verenigde Staten heeft gedaan. Als je dit echt goed zou willen doen, die machtspolitiek, dan heb je inderdaad de Europeanen daarbij nodig. Maar de Europeanen die worden afgeserveerd omdat het een week decadent en veel te links en woke continent is. Ja, weet je, als dit je overweging zijn, dan verdien je het ook niet anders dan de Verenigde Staten om op dit dossier onderuit te gaan.
10: Ja. Weet je, die Obama, die pivot, die draai naar Azië, draai naar China, dat betekende dus dat je tegenwicht zou bieden aan China, ook in militaire zin. En dat betekent dus ook dat je Taiwan zou steunen. Nou, we zien dus bij Trump, die daar allemaal conflicterende uitspraken over doet, dat hij soms gewoon Taiwan wel lijkt te laten vallen. Er wordt nu ook gefluisterd in alle analyses, expliciet zelfs van, ja, misschien is hij wel bereid om te zeggen tegen Xi van, wij zijn nu tegen dat Taiwan
11: onafhankelijk wordt.
10: Onafhankelijk, ja, wordt, hè?
11: De frasering is volgens mij tot nu toe, we zijn er niet voor, ja, toch? En ja, de China wil liever dat, ja, het is, we zijn er tegen. En dan zo subtiel ligt het.
10: En dan, ja, zou in ruil daarvoor, zou dan Amerika van China krijgen kritische aardmetalen. En dan zou of China zelf ook nog dan graag die Nvidia-chips de snelste krijgen. Hè? Nou, het kan zomaar zijn dat die deal er komt. Maar dan zitten we dus in een hele andere wereld dan de pivot. Dan zitten we in de invloedssferenregeling. En dan is het echt een breuk met Clinton en met Obama en ook met Biden. Want die wilde gewoon tegenwicht bieden. Saillant detail is dat Rubio was als senator een ongelooflijke China-havik. En als dit dus echt zou gebeuren vandaag en morgen, dan heeft Rubio wel wat uit te leggen.
9: Nou ja, wat je dus ook ziet is dat niet alleen er een ontkoppeling is van de Verenigde Staten in de richting van China, wat dus niet kon in verband met die kritische materialen en met name zeldzame aardes. Daar zat het grote probleem in, want Amerika is al volledig van afhankelijk. Maar wat je dus nu ziet is dat, en je noemde net die chips terecht, Arend-Jan, maar wat je op dit ogenblik ziet is dat DeepSeek, die heeft onlangs een nieuw large language model gelanceerd. En gebruikt dat maar, maakt daarbij van gebruik van Huawei chips.
10: Ja, ja.
9: En dat betekent dus dat zij in staat zijn om AI toe te passen met chips van eigen bodem. En dat betekent dus automatisch dat ze ook hier veel meer een drukmiddel hebben in de richting van Amerika. En uiteindelijk kunnen ze gewoon zeggen, weet je, laat die chips maar, laat die Nvidia chips maar. Dat is waar ze op aansturen. Dat kan nog niet helemaal, want ze hebben ook problemen om dat soort chips daadwerkelijk zelf te fabriceren dan wel in voldoende kwantiteiten, maar het gebeurt wel op dit ogenblik. Het streven is er en wat nu met DeepSeek is gebeurd, is echt een nieuwe stap in die richting.
10: Ja.
11: Ja. Er zit natuurlijk ook iets geks in. Hè? Tot voor kort zeiden we, kon je eigenlijk zeggen dat er maar één ding was waar de Republikeinen en Democraten in Amerika het over eens waren met elkaar. En dat was dat je hard moest opstellen tegen China. Tegelijkertijd zie je dat het Trump-Witte Huis eerder denkt in invloedssferen. Nou, en dan hoef je helemaal niet hard op te stellen tegenover China. Dan is gewoon Azië is voor de Chinezen.
10: Exact.
11: En Amerika is voor de Amerikanen. En Europa is volgens mij voor de Russen. Volgens het denken van Donald Trump.
10: Ja.
11: Maar ja, dan heb je helemaal geen pivot to Asia nodig. Gewoon een pivot naar thuis.
9: Nou ja, je hebt natuurlijk wel belangrijke grondstoffen nodig. En die worden gedomineerd door China op dit ogenblik. Dus de rollen worden behoorlijk omgedraaid. Hè? Ja. Dus je ziet dat gebeuren op dit ogenblik in het Midden-Oosten, waar Amerika van tafel is gespeeld. Maar op dit ogenblik wordt Amerika ook door China van tafel gespeeld. En dat is gewoon eigenlijk door eigen toedoen. Het is gewoon door stomme fouten die er zijn gemaakt. Door een totaal achterlijke manier van heffingen opleggen. Ook aan China, wat begon met 145% wat nu onder de 10% zit.
10: Ja, ja.
9: Maar ik zie die vertrouwt het ook niet meer. Die denkt ook dat Trump ja, gewoon niet spoort. En die maakt er gewoon gebruik van.
10: Ja. Als er een deal komt, dan gaan we dus terug naar de 19e eeuw. Invloedssferenregeling.
9: Ja.
10: En dan laten we dus de gedachte van indamming, hè, wat Rubio en Biden willen, laten we eigenlijk los.
9: Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd heb je geen keus om nog die mondialisering, die globalisering gedeeltelijk in stand te houden. Want je moet gewoon exporteren, ook naar landen als China. Ja. Je moet importeren uit landen van China. Dus het kan ook niet helemaal. Het is 19e eeuws. Maar dat past ook gewoon niet meer in de 21ste eeuw. Laten we nou wel zijn met elkaar.
10: Want je bent afhankelijk van Chinese grondstoffen.
9: Ja, je bent gewoon afhankelijk. Die mondiale bevoorradingsketen, die zijn zo verweven met elkaar. Je bent gewoon totaal afhankelijk van elkaar. Europa kan dit ook niet. Je moet gewoon zaken doen met dat soort landen. En dat betekent dat je ook een beetje leuk voor elkaar moet zijn.
10: Ja.
11: Ja. Je had het al over AI ook, Rob. En dat staat, als het goed is, ook op de agenda tussen Trump en Xi Jinping.
9: Ja.
11: Bij Trumps bezoek in China. Vraag van Harm Domhof daarover. Die zegt, ik hoor AI nog weinig bij jullie voorbij komen in de uitzending. Terwijl ik het idee heb dat dat een steeds grotere rol gaat innemen in oorlogvoering. Europa praat nu vooral over munitie, luchtverdediging, drones en tanks. Maar als AI de kern wordt van moderne oorlogvoering, hebben we dan niet een veel groter probleem? Harm is zelf werkzaam in de IT en ziet in de praktijk bijna geen Europese AI-modellen voorbij komen. Je hebt dat Mistral in Frankrijk wel, maar vergeleken met OpenAI en Anthropic, de grote Amerikaanse cloudpartijen, is dat nog een kleine speler. Europa heeft geen eigen AI-stack op Amerikaanse of Chinese schaal. Geen vergelijkbare cloud, chips, frontier models, data-infrastructuur en militaire toepassingservaring. Dus hoe schat Rob de impact van AI op oorlogvoering in? En hoe groot is dit een strategisch probleem voor Europa? Zitten we straks vast aan Amerikaanse of Chinese algoritmes voor onze eigen verdediging?
9: Ja, nee, die kan je denk ik nog wel zelf ontwikkelen. Er wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Je moet ook kijken wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt. AI speelt een hele belangrijke rol in het initiatief wat op dit ogenblik door Oekraïne is genomen, met name op het dronegebied. Die op een belangrijk aantal punten gaan gewoon autonome werk doen. Als Oekraïne dit kan, dan kunnen wij het ook. En zeker ook in relatie met Oekraïne. Dus ik ben daar niet zo bang voor. AI, of dat nou de kern wordt van de toekomstige oorlogsvoering, dat waar ik te betwijfelen. Want als iedereen AI gebruikt, dan uiteindelijk kan je dat ook weer tegen elkaar wegstrepen. En het is zo bij oorlogsvoering dat als je dat gaat doen en je hebt bijvoorbeeld geen munitie meer en AI kan alles kapot maken, dan eindig je gewoon met slagpartijen met messen op het slagveld. Hè. Dus er is altijd een uitweg om onder AI uit te komen. Nee, het grote gevaar vind ik zit in AI. Dat je eigenlijk de mensen uit de loop haalt. He, dus het is altijd zo geweest dat wanneer je een doelwit ziet, dat er dan toch sprake moet zijn van enige wenselijke waarneming, of het wel handig is om dat doelwit wel of niet te gaan uitschakelen. En als je denkt van oeps, ik heb een foutje gemaakt, dan moet je ook nog kunnen ingrijpen om een operatie tot stilstand te brengen. Nou, als iedereen bezig is om AI compleet toe te passen en de mensen helemaal uit te halen, dan moet de NAVO dat ook gaan doen. Of de westerse landen moeten dat ook gaan doen, want anders loop je gewoon achter. Want het gaat bij wijze van spreken om een verschil van nanoseconden. En dat kan het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Daar zit denk ik het allergrootste probleem in. Een voorproefje van hoe dat fout kan gaan hebben we al gezien in Gaza, waar ook AI is toegepast bij de doelwitherkenning. Nou, er zaten ontzettend veel fouten in en dat betekent gewoon dat een hele hoop mensen eigenlijk gewoon vermoord zijn om niet, omdat die in een of andere databank zaten. Maar AI heeft daar gewoon fouten in gemaakt. Ik bedoel, kijk maar gewoon naar de large language models die je zelf gebruikt met chatprogramma's. Daar zit dat stikt soms van de fouten. Dat klopt gewoon vaak niet. En vandaar dus dat er ook een disclaimer onder staat van er kunnen fouten zitten in het antwoord. Nou, dat geldt hier ook voor.
10: Ik las een heel verontrustend bericht dat als je AI-toepassingen doet, dat cyberwarfare veel gevaarlijker nog wordt.
9: Ja, ja. Ja, dat klopt. Alles is dan te kraken. Als je dat gaat doen. Maar ook daar zal weer een oplossing voor komen. Ja, maar wat je dan bijvoorbeeld krijgt, en dat is nu eigenlijk ook al het geval, van echt hele gevoelige informatie staat op standalone systemen. Daar kan je niet bij.
11: Rick Verstegen zegt, Arend Jan stipte in de podcast van 11 mei kort de oplopende schuld en het mogelijk aanstaande onverstandig monetair beleid in de VS aan. Hè, de rente mogelijk verder te verlagen. In het verleden hebben oorlogen, schulden en de devaluatie van reservemunten ertoe geleid dat deze wereldrijken in verval raakten. De Romeinse denarius, de Spaanse real, de Nederlandse schulden en meest recent de Britse pond. Bij de Bretton Woods Agreement van 1944 namen de VS de monetaire en geopolitieke scepter van de Britten over. Zijn we, gegeven de huidige economische, fiscale en monetaire uitdagingen voor de VS, getuigen van een vergelijkbare neergang van de reservemunt, de dollar en de opkomst van de yuan en of de euro? En is dit niet juist een geopolitiek pressiemiddel om in te zetten in reactie op het agressieve beleid van de Verenigde Staten? Verkopen van Amerikaanse treasuries of dollarreserves? Nou, Wagner.
10: Nou, het antwoord is ja, het is gevaarlijk wat er aan de gang is. Ik moet steeds weer denken aan dat boek van Ray Dalio. Hè. Dan wist je dat de Nederlandse florijn, die was ook een reserve currency, hè, 50 jaar lang. En dat zie je dan dus ook dan ten onder gaan. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk het Britse pond, hè, met die devaluatie van 1949. Nou, wat zien we nu? We zien dat er steeds minder de dollar wordt gebruikt in internationale transacties. We zitten nu op 57%. En het was in het verleden wel 70%, dus het wordt minder. We zien ook dat als de rente verlaagd gaat worden door de nieuwe centrale bank president. Ja, dat is nou precies wat verkeerd natuurlijk is. Dat zal de inflatie aanwakkeren. Dat heeft ook gevolgen voor de stabiliteit van de munt. Het is nog niet zover dat het morgen misgaat. Maar er zijn steeds meer mensen die zich zorgen maken. Met name ook omdat de Amerikaanse staatsschuld enorm toeneemt. Trump heeft daar nooit enige belangstelling voor gehad. Hè? En ook de private schulden Amerika zijn heel hoog. En die twee dingen samen maakt dat nog gevaarlijker. Huh? En natuurlijk, de rest van de wereld reageert daar natuurlijk op. Hè? Dus de Iran heeft natuurlijk al heel lang geen zin meer om de dollar te gebruiken voor olieverkopen en zo. En ook China voert daar ook een politiek. Dus het is de vraag hoe lang dat nog goed gaat met het Amerikaanse Rijk.
9: Ja, dat het is eigenlijk, ja, het is een soort slow motion zelfmoord die wordt gepleegd. Ja. Als je dat goed bekijkt. Het is interessant wat je noemt met de florijn. Dat dat ooit een reservemunt was van de wereld waar Nederland groot in kon zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo. En dan zie je dus dat als het gedaan is met Nederland als supermacht. Na de Gouden Eeuw, waar we inmiddels niet meer over mogen spreken over een Gouden Eeuw, want dat heeft ook negatieve connotaties. Maar het was natuurlijk wel een Gouden Eeuw, want Nederland stond op het toppunt van zijn macht. Dat daar dus ook een, kennelijk in dit geval, bij wijze van spreken, een reservemunt bij hoort. Ja. Hoewel je dat natuurlijk in die tijd zo helemaal niet kon noemen. Maar voor de achteruitgang van de dollar van als reservemunt heeft de Fed al volgens mij 10, 15 jaar geleden gewaarschuwd. Ja. En die hebben gezegd van als we zo doorgaan met dat sanctiebeleid, met heffingen, dan raakt de wereld fed up met ons en dan gaan ze alternatieven zoeken. En dat is dus ook gewoon gebeurd. Zelfs de Europese Unie heeft op een gegeven moment besloten om in het kader van de Iran-kwestie, niet wat er nu speelt, maar een aantal jaren geleden, het zodanig te regelen dat ze zaken konden doen en transacties konden doen met Iran, zonder dat ze getroffen werden door de Amerikaanse sancties. En de Chinezen en de Russen zijn gaan samenwerken. Die koppelen hun munten aan elkaar. Nou, ga zo maar door. En dat is volstrekt logisch. En ik denk dat ook op dit punt Trump een versneller is. Want landen die hebben hier gewoon genoeg van. Die zeggen van bekijk het maar. Wij laten onze transacties, onze internationale transacties, laten we niet meer door de Amerikaanse banken lopen. We gaan het gewoon anders regelen. De Chinezen en de Russen doen dat al. Iran doet dat ook. Maar je ziet steeds meer landen die dat gewoon doen. Het is wel een grote stap als je dat gaat doen. Want het is allemaal verdomd handig om het via de Amerikaanse banken te laten lopen. Maar dat betekent ook dat je kwetsbaar bent voor de Amerikaanse wetgeving. En dat, ja, dan heeft Amerika dus een mogelijkheid om alles te blokkeren wat je zou willen en je naar rechts te richten. Nou, de animo om daarin mee te gaan wordt steeds kleiner.
10: Ja. Ja. En als de macht van de dollar gebroken wordt, heeft het enorme consequenties. Amerika kan niet zomaar onbeperkt bijprinten, dus ze komen in budgetproblemen. En twee, de Amerikaanse sancties zijn nu zo effectief omdat je gewoon buitengesloten wordt van de dollar als je niet meedoet. Hè? Nou, dat wordt dan dus ook minder effectief. Dan zie je dus echt een verzwakt Amerika ontstaan en tegelijkertijd een versterkt China, waarbij de yuan natuurlijk belangrijker gaat worden.
9: Ja, en als wij het goed doen in Europa, dan worden wij enorm versterkt. Maar dan moeten we ook ophouden met zeuren hier. Dan moeten we ook eindelijk eens een keer gewoon doorpakken. We moeten dereguleren. We moeten ophouden met dat gedoe over eurobonds, euro-obligaties. Ja. Want als je als je een reserve munt wil ontwikkelen, dan zul je ook euro-obligaties moeten hebben. Ja. Nou, daar zijn allerlei ideologische problemen mee binnen Europa. Hier vrees je natuurlijk ook dat Europa niet echt één staat is, maar dat het toch uiteindelijk een collectie is van soevereine landen die hun eigen prioriteiten stellen, wat volstrekt logisch is natuurlijk. Maar de keerzijde van de medaille is dat je daardoor ook nooit die machtspolitieke speler kan gaan worden. Zelfs op defensiegebied hebben je al een probleem. Maar je zal dat dus wel moeten doen. En als je dus nu gebruik kan maken van die verzwakking van de Verenigde Staten, moet je eens kijken wat er hier in Europa gaat gebeuren. En dan krijg je een complete renaissance in Europa, ook van de industrie. Alleen we zijn te labbekakkerig om dat te doen in een deel van de wereld.
11: En dat is nog even, je hebt natuurlijk die erosie van de dollar als wereldreservemunt en als bijvoorbeeld petrodollar of breder voor de internationale handel. Maar die podcast van Ray Dalio waar je het over had, daar wordt natuurlijk ook gewezen op een heel acuut probleem van gewoon de angstaanjagende schuldenpositie die de Amerikanen op een gegeven moment aan het opbouwen zijn. En dat kan natuurlijk ook leiden tot een acute crisis. Ja. Die dan, wat er dan gebeurt, dat moeten we misschien nog eens een keer een econoom naar vragen. Maar daar zijn bijvoorbeeld ook alle banktegoeden hier en pensioenfondsen en beleggingen. Dat is ook allemaal rond die dollar gecentreerd. Dus dan hebben we wel een beetje een crisis.
10: Gelukkig reageert Trump wel op de bondmarkt. Hè? Als die rente stijgt, bindt hij weer wat in. Hij is ook gevoelig voor de aandelenmarkt. Maar ja, de aandelenmarkt is een beetje de weg kwijt, want die stijgt nog steeds een beetje. Terwijl dat volgens mij helemaal niks van klopt. Maar goed, de bondmarkt is nog even rustig. Maar als die gaat stijgen, dan zal je zien dat hij weer bijdraagt. Dat deed hij de vorige keer.
11: Oké. Dank jullie wel voor vandaag, mede namens de vragenstellers. En tot morgen.
10: Tot morgen.
9: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesauer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesauer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies, op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de tweede halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
7: Donderdag 7 mei, de dag dat er weer heel veel bedrijven met kwartaalcijfers kwamen. Waaronder Shell, waar het geld nog altijd tegen de plinten aanklotst.
8: Dat zag zijn winst in het eerste kwartaal verdubbelen ten opzichte van vorig kwartaal. Met ruim $6,9 miljard overstijgt het de verwachting van analisten. Het is niet zo gek ook.
7: En toch zijn beleggers niet blij. We zoeken deze aflevering uit waarom.
9: We hebben het ook over een biotechbedrijf dat juist minder geld vangt en keihard afgestraft wordt.
10: Wat er echt uitspringt is farming. Daar gaat 18% vanaf maar liefst. De omzet daalde ook en die cijfers waren gewoon echt slecht. En er werd verlies gedraaid, 5,2 miljoen.
9: Ja, het werd gedurende de dag alleen maar slechter. Toch zijn er lichtpuntjes bij farming, je hoort ze zo.
7: Dan vertellen we je trouwens ook waarom Samsung-medewerkers in opstand komen, terwijl het bedrijf scoort als nooit tevoren.
9: De Amsterdamse beurs sloot in de min 1,2% op 1019,5 punt. Grootste daler was Relix, dat 5,9% verloor. En de VS nog, de beurzen staan daar gemixt erbij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
11: Dank voor de uitnodiging.
7: Goed dat je er bent, AJ. Laten we beginnen in Brussel. Daar hebben ze tot na middernacht vergaderd over een handelsdeal met de Verenigde Staten. Maar ze kwamen er niet uit. Europese landen werden het niet eens met elkaar. Waardoor er op 19 mei verder gepraat moet worden. Tot woede van president Trump, vertelt onze Europa-verslaggever Miguel van der Toorn.
12: Hij zegt, ja, jullie hebben 9 maanden lang niets gedaan. En daar heeft hij niet helemaal ongelijk in, want de deal is afgelopen zomer gesloten in Schotland. En sindsdien is er vooral heel veel over gepraat.
7: Volgens de Europese Commissie zijn het goede gesprekken. Zetten ze stappen, ja, dat is te hopen. Want Trump die dreigt met 25% importheffingen op Europese auto's als er niet snel een deal gaat komen.
9: Jee, gaan we weer. Dan wil ik het even hebben over iemand die alles van handel afweet. De topman van containergigant Maersk, Vincent Klerk. En die heeft bij Bloomberg een ernstige waarschuwing.
13: The war that started in February really is gonna have an impact in the second and third quarter. It's about $500 million a month of extra costs we're taking since the beginning of the war that we need to pass on to customers. And so far we're able to maintain our guidance because our experience is that we're able to pass those costs on to our customers.
9: Ja, oftewel, Maersk denkt dat de schade van de oorlog in Iran voor hen zelf meevalt, maar puur omdat ze de kosten dus kunnen doorberekenen aan de klanten, betekent dus ook dat de komende kwartalen al die vervoerskosten pas flink gaan stijgen en dat er waarschijnlijk een flinke, stevige golf aan inflatie aankomt.
7: Leuk, golf.
9: Leuk. Oh, hey, die had ik nog niet.
7: Kijk, door naar de andere kant van het verhaal. SBS Wim Offshore. Dat heeft een prima kwartaal achter de rug. Of nou ja, meer dan prima. Hun omzet, ze noemen het zelf directional omzet, is in een jaar tijd met 216% gestegen. SBM Offshore bouwt, we weten het, van die enorm drijvende platforms die bedrijven als Total en ExxonMobil dan weer gebruiken om olie te winnen in diepzeewater. Dat gaat dus lekker. Zo lekker dat ze de omzetverwachting verhogen. Ze denken aan een jaaromzet die honderden miljoenen hoger uitvallen. SBM heeft de schuld meer naar beneden gebracht. Een ander deel gaat naar de inkoop van eigen aandelen. En een ander deel gaat naar dividend. Nou, beleggers die reageren gematigd een procentje in de plus.
9: Tot slot nog even Samsung. Mocht je het gemist hebben, dat ging gisteren door de grens van $1 biljoen aan beurswaarde heen. Ik geloof dat het zo druk was gisteren dat jullie daar geen tijd meer voor hadden. Maar goed, beleggers gokken daar op de enorme inkomsten door geheugenchips die ze maken. Gestuurd natuurlijk door die AI-hoos. Klinkt als leuk nieuws, maar het zorgt wel voor opstand binnen het bedrijf, schrijft de Financial Times. Medewerkers zien die berichten in de media namelijk ook. En die voelen zich ondergewaardeerd. Twee vakbonden van het bedrijf willen dat er meer bonus wordt uitgedeeld. 15% van de winst bij elke afdeling van het bedrijf eisen ze. En ze eisen ook nog een loonsverhoging voor iedereen van 7%. Gaat Samsung daar niet mee akkoord, dan dreigen ze met een staking van maar liefst 18 dagen. En dat is iets waar de hele chipsector van huivert. Want er is al een tekort aan geheugenchips. En dat zou dan nog eens opeens veel groter kunnen worden.
7: Straks hebben we het over een wasmachinebedrijf dat waarschuwt voor zware tijden.
11: The company slashed its full-year earnings guidance almost in half and said that it would suspend its dividend as it reported what it called a recession-level industry decline tied to the Iran war.
9: En we hebben een heerlijk verhaal over de baas van GameStop die een bijzondere manier heeft gevonden om de eBay-deal te bekostigen.
7: Eerst Shell.
14: Shell verdient flink aan de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen zijn sinds de start van de oorlog hard gestegen en dat zorgt vooral voor een hogere winst bij Shell.
7: Een winst om precies te zijn van bij.
0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Op 2,9 miljard. Dus ondanks al die geweldige cijfers die er natuurlijk vandaag waren, die vrije kaststroom was maar heel beperkt. Alles gaat in werkkapitaal zitten door ook mede die oorlog. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar er blijft maar 3 miljard over. En Shell had tot voor korte gewoonte, tot vorig kwartaal, om ieder kwartaal al voor 3,5 miljard aandelen in te kopen.
5: Ja, dus dat gaat dan al niet lukken.
4: En dan ook nog dividend. En dan ook nog, nou, dan snap je natuurlijk nu al het probleem waar de beurs mee heeft. Van hey, die aandeleninkoop die gaat naar 3 miljard terug voor het komende kwartaal.
5: Dus dat wel was 3,5 miljard?
4: Ja, wordt nu 3. Dividend gaat wel met 5% omhoog, dat wel. Maar ik denk dat dit het voornaamste is waar de beurs op dit moment over valt. Dat het eerste kwartaal, door die oorlog, dat goed was. Dat zagen we een maand geleden aan de trading update. Dat is geen verrassing. Maar inderdaad, dat het onderliggend allemaal niet allemaal geweldig is. Die oorlog brengt ook heel veel negatieve effecten mee voor Shell. Hun activiteiten in de Golf liggen gewoon plat. En dat gaat heel lang duren voordat ze dat weer hebben opgestart. Dus de komende kwartalen zouden wel eens wat minder kunnen worden ook.
5: Maar toch, als je bekijkt van 3,5 naar 3 miljard en het dividend verhoog je met 5%, dan gaat er dus nog genoeg naar aandeelhouders. Zijn die ook gewoon niet een beetje te verwend geraakt? Te verwend door deze
4: crisis? Ja, maar de koers van Shell is natuurlijk ook heel hard opgelopen door die oorlog. Hè? En ja, we zitten eigenlijk stiekem toch op een tweetje of een true social bericht van de president te wachten, dat er toch echt een deal is gesloten met Iran, hoor, het gezeur is afgelopen. Dus is die er al of nog niet?
5: Nee, die hebben we nog niet gezien.
4: Het zou mooi zijn als hij net in de uitzending viel. Maar,
5: ik zeg twittert, maar hij true socialt elke dag anders. Ja. Dan is er ook nog zoiets als die dalende olieprijs. Speelt die ook nog mee? Of zeg je, die hebben ze wel ingecalculeerd daar bij Shell?
4: Die maken lange termijn schattingen. En dit soort dingen, dat komt voorbij. Het gaat weer over. Ze hebben ze ook vaak last dat er gewoon iets gebeurt waardoor ze gewoon veel minder winst maken, waardoor er iets gebeurt. Dit hoort gewoon bij de business van Shell. Mm-hmm. En daar weten ze al 150 jaar of zo, hoe lang ze ook maar bestaan, prima mee om te gaan. Dat is ook de kracht van het bedrijf. Dus de lange termijn sommen die zijn kloppend. Maar het is toch allemaal even wat minder dan de beurs misschien verwacht hadden. Ja, die koers was ook wel heel ver opgelopen door die oorlog.
5: Je zei het net al, je kan heel veel dingen doen met geld. Bijvoorbeeld een bedrijf overnemen. Nou, laten ze dat nu net onlangs gedaan hebben. Een Canadese speler hebben ze gekocht, waardoor er dus iets minder naar aandeelhouders gaat. Is het goed dat Shell geld gebruikt voor die overname?
4: Onze analist Renny van Zanten had er vandaag een heel stuk over Shell. En dan ging hij ook echt in op die overname die ze gedaan hadden, die eigenlijk een beetje tussendoor kwam in de afgelopen weken. En dat heeft volgens hem Shell heel goed gedaan. Ze hebben dat Canadese oliebedrijf voor een relatief een prikkie overgenomen. En die Canadezen hebben gewoon pech. Die zijn klein. Die kunnen alleen maar met hun gas de Canadese markt bedienen. Maar dan is de gasprijs heel laag. Maar door Shell, door het hele wereldwijde netwerk van Shell, kunnen ze dat ontsluiten en kunnen ze ook gaan exporteren. Dus wij denken dat het heel snel gaat bijdragen aan de vrije kaststroom en ook de winstbare aandeel, om die ook maar even te noemen. Dus daar ligt direct bij. Ja. Dus dat lijkt op papier dus een hele goede overname.
5: Hele goede overname. Ja. Gaan ze nog meer overnemen, denk jij?
4: Weet ik niet. Dat gaan ze natuurlijk nooit verklappen, een bedrijf. Want als je gaat zeggen, ja, we gaan wat overnemen, dan drijf je overal de prijs op, zeg maar. Dus het zou kunnen, maar de oliesector is nu op dit moment niet goedkoop. Dus en wellicht dat ze ook nog wel wat in de Golf moeten gaan investeren als daar hopelijk weer vrede is.
5: Ze hebben minder met duurzame energie, maar ze hebben nu wel de wind mee om nu misschien overnames te doen. Dit is misschien wel het moment, nu ze zoveel geld hebben. Ja, of zijn de aankoop juist te duur geworden?
4: Dat weet ik niet. Overnames voorspellen is echt het moeilijkste wat er is op de beurs.
5: Ja, dat kan je wel. Dat doe je wel af.
4: Anders stond ik hier niet, hoor. Was ik al lang binnen geweest.
5: Ja, dan de vraag.
4: Ik bedoel, had jij GameStop eBay verwacht?
5: Nee, dat had volgens mij niemand verwacht.
6: Nee. Met een hele blinde hoek.
4: Nou, die komt zo nog wel voorbij, geloof ik.
5: Ja, die komt zeker voorbij. Hey, dan de vraag. Hebben we nu de top gezien van de koers? Of zit er nog meer tromgeroffel in het vat?
6: En maak jij zelf een...
5: Ja, wordt gewoon.
6: En mij erop het...
4: Ja. Nou, je moet daar niet zo heel veel... Zeker aandelen als Shell moet je ook niet voor de koerswinst hebben. Die moet je echt hebben voor inderdaad die aandeelhoudersreturn. Dat is iets van 10-11% bij Shell. Dus gewoon wat er naar jou als aandeelhouder komt. Daar moet je het echt voor doen. Ja, en koerswinst. Ja, ik heb zelf ook aandelen Shell. Ik heb me er eigenlijk nog nooit met de koers bezig gehouden.

0: Ik ben bezig inderdaad met wat doen ze met die vrije kaststromen? Wat zijn de dividenden en wat is de aandeleninkoop? Daarvoor zit ik erin.
1: En Hucrue ook. Ze hebben misschien nog wel een oorlog nodig. Als deze oorlog opgelost wordt, gaan die prijzen weer naar beneden. Is dan ook toch weer.
0: Ja, maar dan is er wel weer wat anders in de wereld. Zo doen ze, dus net wat ik zeg, ze doen het al 150 jaar zo.
2: BNR Beurs.
3: We hebben het om de haverklap over Shell. Waar we het minder vaak over hebben is over farming. Toch staat het biotechbedrijf vandaag flink in de spotlight bij beleggers. Geen goede spotlight. Het aandeel daalt 26%. Komt door hun belangrijkste medicijn, Ruconest. Dat raakt die status als belangrijk medicijn rap tempo kwijt. Er is namelijk concurrentie. De omzet ervan daalt en dus daalt de totale omzet van farming ook. En de collega's van RTLZ die maakten de vergelijking.
4: Ik heb net even uitgerekend dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro. Nou ja, farming een kwartaal.
3: Toch is er ook nog wat positiefs. Een ander medicijn van ze, Junia bijvoorbeeld. Daar moet de groei voor ze zitten. En groeien doet de omzet daar zeker met 37% zelfs. Maar daar moeten beleggers dus helemaal niks van hebben, Arend-Jan. Waarom wordt aan dat laatste dan geen waarde gehecht?
0: Blijkbaar veel minder. Het is wel inderdaad wel onthutsend, farming. Ja. Ik heb het nagezocht op 27 februari. Volgens mij een dag voor die oorlog uitbrak. Stond er op 1,78 euro. Dat staat nu een euro, denk ik, hè?
3: Ja, minder, geloof ik.
0: Ja, dus dan zit je tegen de 2 maanden lang tegen dat dalende aandeel te kijken. Terwijl iedere ochtend sla je je nieuws open en zie je al die chippers, weet ik veel, met hoeveel procent omhoog gaan. Dat haakt wel in de beleggerspsyche, kan ik zeggen. Dat wil je niet meemaken. Nee, het probleem bij farming is, het is een biofarmaceut. We noemen het nog altijd biotech, maar biotech is een bedrijf dat nog een middel in ontwikkeling heeft. Farming heeft twee medicijnen in de markt. Dat is ongelooflijk knap. Bijna alle biotechbedrijven, vooral in België, weten ze er alles van. Tientallen staan er genoteerd en uiteindelijk gaan ze gewoon allemaal bust, omdat ze geen medicijn op de markt krijgen. Farming is dat wel gelukt. Ze hebben er eentje gekocht. Dat is allemaal heel mooi, maar daar houdt het verhaal ook op. Het blijft heel klein. Het zijn ziektes waar ze middelen voor hebben, waar echt maar luttele mensen last van hebben. Of die ziekte hebben. Dus die markt is waanzinnig klein. En als er dan ook nog concurrentie komt, ja, dan kan een medicijn wel, ik weet niet hoeveel geld kosten, maar dan wordt je speelveld heel beperkt en dan heb je amper ruimte om te groeien. Dat blijkt ook wel uit de Ruconest. En ja, dan kan je wel een overname doen, wat ze hebben gedaan, dat Junia kopen. Maar dan vergroot je uiteindelijk je marges niet mee, je vrije kaststromen. Je gaat niet de kwaliteit van je bedrijf verbeteren. Je koopt eigenlijk alleen maar extra omzet in. En voor de beurs maakt dat allemaal niet zo heel veel uit voor de waardering. Ik denk dat het fundamentele probleem van farming is.
3: Wat me wel nog opviel, want die CEO die zegt, ja goed, die concurrentie die is er al en dat is wel een probleem. Maar hij houdt zich ook vast aan de eerdere omzetprognose voor het hele jaar. Dus ze hebben wel vertrouwen erin om die omzet weer in te halen. Maar beleggers dan dus niet? Of
0: Nee. Maar er zit ook absoluut een speculatief element in deze koersvorming, hoor. Er zitten geen institutionele partijen in de farming. Het zijn puur particulieren. Nou, die reageren in de regel altijd wat volatieler dan professionals. Zo, laten we het zomaar even zeggen. Dat speelt mee. Er zit een hoop speculatie in het aandeel. Ja, en je kunt je natuurlijk ook afvragen waarom het zo hard naar 1,78 was gestegen. Dus ja, misschien is 1 euro, het is een koers die heel vaak terugkomt bij farming de afgelopen jaren. En misschien is dat wel een beetje tekenend voor het bedrijf. Van ja, dat ze niet echt weten te groeien, niet echt waarde weten te scheppen.
3: Ja, is het dan ook een stabielere prijs, meer een realistische prijs misschien, die 1 euro per
0: jaar? Nee, dat weet ik niet. Daar zou ik een fundamentele berekening van farming eens moeten maken. En ik zal je verklappen, ik ging hier natuurlijk heen. En ik zei tegen mijn compagnon Niels Koerts, die overigens zo bij Saxo in een webinar kan zien om 7 uur. Zei ik van, wat ga je doen met BNR? Ja, oh, farming. Zei Niels van, oh, wat ben ik blij dat we dat aandeel niet volgen. En hij is echt een hardcore aandelenanalist. Hij is dol op aandelen. En als die al zoiets zegt, is heel moeilijk om echt een goede analyse, een goede prijsbepaling van zo'n bedrijf als farming te maken.
3: Ja, het is ook weer een Nederlands biotechbedrijf dat klappen krijgt vanwege een mislukkend medicijn. Is dit een probleem?
0: Ze hebben 2 werkende medicijnen.
3: Ja, goed, maar het mislukt in de zin van ze hebben concurrentie die nu erbij. Is dit,
0: nou, hoort bij het leven.
3: Lijkt me een probleem voor die hele sector dan, toch?
0: Ja, dat is voor iedereen een probleem. Jullie hebben ook concurrentie, wij ook. En, ja.
1: Ik zat nog wel te denken, dit gebeurt dus wel vaak op de Nederlandse beurs. Moet je voor dit soort, ja, laten we het dan breder trekken, die farmaceuten, moet je dan eerder op Wall Street zijn dan op de Nederlandse beurs?
0: Ja, wat ik al zei, Brussel was de hele tijd beroemd. Parijs ook, stonden er ook een heleboel. Ja, en op de OTC-markten in Amerika staan ze er ook vol mee. Maar bijvoorbeeld de Nasdaq Biotech Index, was dat voor een jaar of 10, was het waanzinnig populair. Het was heel populair om in biotechs te beleggen. Want ja, dat was natuurlijk de grote belofte, hè? Je doet een investering en die, als dan het middel werkt, ja, dan ga ik je 1000. Dus dat is altijd super verleidelijk. Maar ja, als je maar vaak genoeg je neus gestoten hebt, dan op een gegeven moment dan wil je niet meer. En die Nasdaq Biotech Index is al 10 jaar dood geld.
2: BNR Beurs.
1: Ik had het net over Wall Street. Laten we daar eens even gaan kijken bij de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Dow Jones in het rood verliest 0,5%. De S&P 500 verliest 0,2%. De Nasdaq staat onveranderd. Normaal beginnen we altijd met de belangrijkste koersen. Maar dit keer beginnen we toch echt met het leukste verhaal. En dat krijg je van Maxime.
3: Ja, en dat heeft alles te maken met het overnamebod van GameStop op eBay. Maandag hoorden we dat, hè, dat die CEO van GameStop, een bedrijf met een beurswaarde van $11 miljard, eBay wil overkopen met een bod van $56 miljard. Nou, dat betekent dus dat heel veel geld nodig heeft, die CEO van GameStop. En dat geld, dat wil hij ophalen door collectors items te verkopen op, ja, je weet het, eBay. Inderdaad.
5: The items for sale include a pair of socks, GameStop signs, vintage baseball cards and an unopened package of Windows 2000 software.
3: Ja, leuk plan. Eén klein probleem. eBay zat hier zelf helemaal niet op te wachten en die hebben zijn account geblokkeerd. Dus het hele feest gaat niet door. Dit begint wel, vind ik, Arend-Jan, een soort soap te worden. Hè? Maakt deze gast nou enige schijn van kans om dat bedrijf te kopen?
0: Zal ik je nog een anekdote vertellen over die CEO? Er stond gisteren een vacature op de site van GameStop. Ze zoeken een privé PA, personal assistant voor die Randy Cohen. Want ja, privé, thuis, schijnt een beetje rommelig te zijn. En dan denk ik van, ja, als een CEO thuis al niet op orde heeft, hoe wil hij dan een bedrijf gaan leiden? Laat staan, als hij zelf 12 miljard waard is, een bedrijf van $46 miljard overnemen. Ja. Dus nee, alles en iedereen is zeer sceptisch over deze overname. En ik las zelfs in Wall Street Journal notabene afgelopen weekend, die schreven eigenlijk gewoon keihard op, het is deze meneer alleen maar om zijn eigen bonus te doen van 100 miljoen. Hij moet de waarde van GameStop moet hij zien op te krikken en dan krijgt hij dan 100 miljoen voor. Zo'n soort constructie heeft Elon Musk ook, ja, maar dan nog hoger. Nog veel meer geld. Nou ja, en daardoor gaat hij dus dit soort grappen verzinnen om dat maar te realiseren.
3: Maar is dat dan
0: GameStop zelf is een videocase, is gewoon dode business.
3: Ja, maar is het dan een marketingstunt of is het ook echt wel iets wat hij serieus denkt dat hij kan halen door GameStop of door eBay over te nemen?
0: Want wat zou jij allemaal doen om 100 miljoen binnen te harken?
3: Ja, nou ja, goed.
0: hoop gekke dingen, denk ik.
1: 100 miljoen zou ik mijn moeder nog verkopen.
3: Ja, dat misschien wel.
0: Of, heb jij nog iets te veilen thuis, of niet?
3: Alles kan eruit.
1: Voordat jij familieleden gaat beledigen. We gaan door naar Whirlpool. Je weet wel van die wasmachines. Dat aandeel draait op dit moment ook door. Gaat maar liefst 13,5% naar beneden. En dat komt door een sloot aan slecht nieuws. Om te beginnen met de winstwaarschuwing dit jaar. Die wordt gehalveerd.
6: En said that it would suspend its dividend as it reported what it called a recession-level industry decline tied to the Iran war. In its financial release, Whirlpool highlighted a collapse in consumer confidence in late February and March. The company said that it would be hiking prices and cutting costs to try and help restore profitability. Over the last year, that stock is now down by 40%.
1: Ja, klinkt niet best. Winst door de helft, dividend opgeschort, de prijzen moeten flink omhoog. Arend Jans hebben het over een recessieachtige daling van de industrie. Schrik jij daarvan?
0: Nee, maar ze moeten natuurlijk ook. Dit zijn natuurlijk gruwelberichten. Dat moet je natuurlijk ook een beetje inkleden. Van dat het niet allemaal je eigen schuld is. Dus ja, dan ga je er ook wel enge dingen bij halen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje manier. Maar ja, het is niet de eerste die voor een recessie waarschuwt. Nee. En als je naar heel veel economische parameters kijkt, dan is een recessie helemaal geen gekke gedachte. Er is alleen één heel groot voordeel. 9 van de 10 voorspelde recessies zijn er nooit gekomen. Dus ja, dat is.
1: Daar maar aan vasthouden.
0: Ja, dat was vorig jaar hadden we eigenlijk precies dezelfde situatie. Hè? In april gingen we ook keihard omlaag, die Trump-tarieven toen. Ja. Hè, door die tarieven zou er ook een recessie komen, inflatie. Dat hebben we niet gezien. Dus wie weet zwijnen we dit jaar ook weer.
3: Goed, dan moeten we het nog even hebben over chipmaker ARM. Ik kwam gisteren met, ja, je raadt het nooit, goede cijfers en goede vooruitzichten, zal als niet met een chipmaker. En ging toen 13% omhoog. Vandaag ziet het er net wat anders uit. En dat is dan weer omdat het bedrijf vlak na het sluiten van Wall Street Street gisteren nog een tegenvaller melden. De inkomsten uit de smartphone-markt die vallen namelijk tegen.
7: Components are in short supply. Pricing of these components are going much higher. So your royalty stream from those devices are going lower. But it's another element on the overall demand showing that AI demand is here to stay and quite significant growth coming through there.
3: Ja, kort samengevat, ARM verdient vooral aan licenties van een chiparchitectuur die zij hebben bedacht. Die chips worden duurder, de vraag naar smartphones dus waarschijnlijk lager. En dus verdient ARM onderaan de streep daar ook minder aan. Ja, die analist die probeert het nog een positieve draai te geven, zegt ze maken dat wel goed. Maar zo wordt het op Wall Street totaal niet ontvangen. Het aandeel staat 10% in de min en zo gaat die hele koerswinst van gisteren poef zo door het putje heen.
0: Ja, maar er is nog veel meer koerswinst van ARM, hè? Het is een hard gestegen chip en ook de duurste.
3: Maar al het goede nieuws van gisteren is dus gewoon weer weggevaagd in één keer.
0: Ja, maar als het zo hard gaat, dan moeten ze beter dan betere cijfers komen. Ja, en als er dan kleine dingetjes in zitten, dan is het hak.
3: Ja, dat is waar. Goed, we zijn er alweer doorheen, de beursdag. En we kunnen gaan kijken naar de laatste beursdag van de week. Voor vrijdag staat er toch nog aardig wat op de planning. Te beginnen met kwartaalcijfers. Die krijg je nog van bouwer Heijmans. En met gestegen energiekosten en een koers die dit jaar al 30% is opgelopen, kan dat nog wel interessant worden. Verder zijn er ook nog resultaten van Commerzbank, de Duitse bank die nog altijd overnameprooi is van het Italiaanse UniCredit. Wat ook extra spannend is, want de aandeelhouders van UniCredit zijn ermee akkoord dat die bank nog meer geld in die overnamepoging steekt. Dan is er nog een aandeelhoudersvergadering bij Philips, waar beleggers vrolijk zijn, want de cijfers vielen eerder deze week erg goed. De winst verdubbelde, vooral de afdeling tandenborstels en scheerapparaten die blijft scoren. En dat belooft dan ook weer veel goeds voor topman Roy Jacobs, die nu verkozen moet worden voor zijn tweede termijn. En tot slot komen er nog macrocijfers uit de VS over de werkgelegenheid.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 7 mei. Dit weekend is het moederdag, dus ik hoop niet dat ze net zat te luisteren. Het was natuurlijk een grapje. Ik zou je nooit verkopen voor 100 vergeten. Miljoen. Voor 200 miljoen. Ja. Een van.
3: Heel erg.
1: Even dank Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl.
0: Het was weer een genoegen, heren.
3: Yes, en jou voor het luisteren. Morgen zijn we er weer, dus tot dan.
1: Tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten proberen zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: De wereldorde verandert en dus de macht ook. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Minder afhankelijkheid dus van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En het is intussen een buzzwoord, maar hoe krijgen we het echt goed van de grond? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want vanwege Hemelvaart hebben we 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag heb ik Boudewijn Simons te gast. De CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel, fijn om er te zijn.
4: Want de haven is natuurlijk superbelangrijk als je kijkt naar heel Europa. Ze zijn namelijk de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf faciliteert 3000 bedrijven. Logistieke, industriële bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de basis maken voor kleding, medicijnen, elektronica. Maar ook bedrijven die brandstof maken van fossiel tot duurzaam. Ja, dat is nogal wat. Voel je die trots als je over de haven loopt en dit dan ook echt ziet in de praktijk voor je ogen?
5: Ja, en ik kan iedereen uitnodigen om dat ook een keer te komen doen. Want de haven is inderdaad beren indrukwekkend. Het is 42 kilometer lang. Er zijn bijna 30.000 zeeschepen die de haven van Rotterdam elk jaar aandoen. En op het puntje van de haven, helemaal westelijk, staat een heel nieuw ervaringscentrum wat we hebben gebouwd. Dat heet Portlantis. En het is bijzonder de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je eigenlijk in één keer zien wat de haven is, maar ook hoe wij denken dat de haven in de toekomst gaat worden.
4: Ja, en je bent ook oud-marineman, heb ik begrepen. Dus dat maakt voor jou ook een extra dimensie bij zo'n haven. Kan ik
5: ja, het is voor mij ook echt leuk dat je dat zegt. Het is echt wel een extra dimensie. Want voor mij is een haven ook een plek waar vandaan mensen weggaan en ook weer terugkomen. Dus het is voor mij ook een emotionele plek. Ik ging als jonge marineman ging ik soms 6 maanden van huis. En dan had ik een vriendinnetje en die stond me uit te zwaaien. Oh. En dan hoopte ik dat ze 6 maanden later er ook stond als ik weer terugkwam.
4: Stond ze er nog dan?
5: Ja, en inmiddels ben ik over 2 weken ben ik 35 jaar met dat vriendinnetje getrouwd.
4: Oh, dat is echt mooi. Ik zie het helemaal voor me. En je werkt intussen ook al heel lang bij de haven. Hè? Want je bent nu 2 jaar CEO, maar daarvoor zat je er al.
5: Ja, ik denk zelfs bijna 3 jaar CEO. Ik heb het in de zomer van 23 heb ik het overgenomen. Eerst interim en daarna in februari van 24 permanent benoemd. Maar ik ben in oktober 2020 begonnen als COO. Maar ik heb in het verleden heb ik voor Vopak gewerkt, tankopslagbedrijf. En ben ik ook jarenlang actief geweest aan de bedrijfslevenkant van van de haven Rotterdam. Ja.
4: En als ik dan zeg strategische autonomie, hè, want dat is het thema van deze week. Wat zou jij dan als CEO het liefste morgen doen, als je alles zou kunnen doen wat er maar mogelijk is, om dat echt bij de kern goed aan te pakken?
5: Ja, eigenlijk wat ik dan het liefste zou doen is op dit moment is nogal praktisch. En dat is zorgen dat we een investeringsklimaat hebben, waardoor die bedrijven die we nu hebben en waar we trots op zijn, en dat zijn internationale bedrijven, dat die ook in de haven van Rotterdam willen blijven. Omdat we op dit moment wel meer strategische autonomie, of eigenlijk relevantie, hebben op te bouwen. Mm-hmm. Maar het is ook wel een beetje een crisissituatie, maar wel een spannende situatie. Want vorig jaar zijn er een aantal bedrijven die gewoon hun hekken hebben gesloten. En een aantal projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de haven, die afgeblazen zijn.
4: Zoals bijvoorbeeld? Wie is belangrijk?
5: Zoals de bouw. Er zijn drie vrij grote bioraffinageprojecten niet doorgegaan in de haven. Indorama, die PET maakt, waar die plastic flesjes bijvoorbeeld van gemaakt zijn, die heeft zijn hekken gesloten. Die fabriek wordt ingepakt en die wordt straks in het Midden-Oosten weer opgebouwd door degene die fabriek gekocht heeft. En die gaat daar winstgevend PET produceren. En dat is dus een vorm van productie. Maar daarmee ook werkgelegenheid en economie die ons land, onze haven, verlaat omdat het ergens anders beter is.
4: Ja, en dat dus willen we natuurlijk nooit. Maar als je dat relateert aan strategische autonomie, waarom zeg je dat is zo cruciaal voor die strategische autonomie? Want ik zou eerder denken aan bijvoorbeeld voedsel dat ook via de haven allemaal binnenkomt. Dat is nog crucialer voor ons om strategisch autonoom te zijn.
5: Het is allemaal belangrijk. En wat we nu wel zien in het huidige tijdsbeeld is dat we voor de voedseltoevoer, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, hè, een kwart van de containers die aankomt in de Rotterdamse haven, en dat zijn er zo'n 10 miljoen per jaar, 14 miljoen teu, dat staat voor die 20 voet containertjes. Als je dat overigens achter elkaar zet, ga je twee keer de wereld rond. Zoveel is het wat er elk jaar aankomt. Maar een kwart daarvan is voedsel. Dus dat is inderdaad berenbelangrijk. En we hebben daar verschillende terminals voor en verschillende alternatieven voor om te zorgen dat dat naar het achterland kan komen. Dus ik denk dat er ook iets meer redundantie zit in die toevoer van voedsel en containers. Mm-hmm. En het meest acute op dit moment is wel dat investeringsklimaat. Wat niet betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken of geen werk hebben om die weerbaarheid in die logistieke ketens niet beter te krijgen voor bijvoorbeeld voedsel. Maar daarnaast hebben we ook de energie en die productie. Maar die productie heeft het op dit moment het lastigste in de haven.
4: En dan hebben we het over, als je die productie, je noemde net al een voorbeeld, maar misschien kan je nog wat andere voorbeelden. Dat is de basisindustrie eigenlijk die heel belangrijk is voor een aantal zaken.
5: Ja, en het heet basisindustrie omdat het aan de basis staat van alles wat wij maken. Dus eigenlijk alles wat je hier in deze studio om je heen ziet, daar zit een bepaalde kunststof in en die moet gemaakt worden. En op het moment dat we die niet meer zelf kunnen maken, dan moeten we het importeren uit het buitenland. En dat is weer een afhankelijkheid. Nou kunnen we niet helemaal onafhankelijk worden. Daarom is autonomie misschien ook wel een te groot woord. Alleen we zijn wel heel erg afhankelijk geworden. En er zit geen balans meer in de afhankelijkheid van andere delen van de wereld van ons. Wij zijn veel afhankelijker van andere delen van de wereld geworden. En dan met name Amerika en China en het Midden-Oosten. Dus meer balans proberen daarin terug te brengen. Dat betekent dat we bepaalde productie hier moeten kunnen houden. En het zijn producten, het is een beetje abstract chemie, maar het zijn producten die komen terug in, wat je al zei, in medicijnen, in kunststoffen, in windmolenbladen, in zonnepanelen, in onderdelen voor wapens, helmen, kogelvrije vesten. Overal komt het in terug. En dat moeten we dus hier ook kunnen blijven maken.
4: Ja, heel belangrijk dat dat gemaakt kan blijven worden. Dan hebben we het ook nog niet gehad over energie. Ook daarin is een heel belangrijke poot als je kijkt naar die Rotterdamse haven, toch?
5: Ja, en je zei het goed, hè? De Rotterdamse haven staat op drie benen. De ene is logistiek, dat zijn dus die containers, maar ook heel veel andere spullen die door de haven heen gaan. De tweede is energie en de derde is productie, dat zijn die dingen maken. In de energie hebben we ook een hele belangrijke rol. 13% van de energie die heel Europa gebruikt, die komt door de haven van Rotterdam. Dus op het moment dat daar iets in stokt, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want alles begint met energie. Elke vorm van vervoer, het licht gaat aan of uit, of je computer wel of niet werkt, dat heeft allemaal energie nodig. Ja, en dat komt allemaal door Rotterdam.
6: De Big Five. Diana Matroos.
4: Mijn gast is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben al benoemd dat investeringsklimaat wel echt een heel belangrijke is. Je merkt ook aan jouw verhaal, alles zit aan elkaar geknoopt. Hè? Als er ergens iets misgaat, dan voelen we het niet alleen hier, maar ook heel Europa zal daar last van ondervinden. Hoe snel zouden we iets kunnen merken? Stel, de haven valt stil of hapert. Hoe snel merken wij dat dan?
5: Ligt eraan over welk product we het hebben. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over voedsel en het hapert, dan is het wel een kwestie van dagen voordat we met z'n allen in de supermarkt lopen en erachter komen dat er bepaalde dingen niet meer zijn. En dat betekent niet dat we meteen met z'n allen honger hebben, maar dan gaan we het wel merken met z'n allen. Met energie zit er, ja, zeg maar, in termen van weken. Dat je wat incasseringsvermogen hebt, omdat er altijd voorraden zijn. Mm-hmm. En we hebben ook raffinaderijen, dus we kunnen blijven raffineren. De windmolens op zee blijven doen, dus elektriciteit blijft komen. Maar je hebt het wel. Het is niet dat je het een dag later merkt. Hè. We hebben af en toe ook wel eens een keer een storm op zee. En dan zijn we een keer 2-3 dagen dicht in het jaar. Dat kan ook gebeuren. En met dat Ever Given dwarslag in het Suezkanaal hebben we het ook draaiend weten te houden met z'n allen. Maar als het echt de haven stil zou liggen, dan merken we dat met z'n allen vrij snel.
4: Ja, is er iets waarvan jij wakker ligt? Ik weet niet of je altijd gewoon goed slaapt. Je hebt ook van die mensen die hebben heel veel stress en die kunnen gewoon toch nog prima slapen. Maar is er iets waar je echt heel zorgen over maakt, gezien die geopolitieke druk waar we allemaal in leven en werken?
5: Nou, ik ben inderdaad een bofkont dat ik gewoon goed kan slapen. Ja. Ik besef ook terdege hoe fijn dat het is.
4: Dus als marineman ben je natuurlijk ook wel wat gewend. Dan word je ook wel voorbereid om met dit soort dingen om te kunnen gaan.
5: En, ik kan ook, dat is even misschien een zijstapje, maar ik kan ook gewoon slapen wanneer ik de gelegenheid heb. En daar zijn sommige mensen wel eens jaloers op. Dat ik gewoon even gelicht mijn ogen dicht doe en ben ik weg. Maar dat zal ik dit uur niet doen. mijn grote zorg. Moet ook oppassen dat we het niet alleen maar over de zorg hebben. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden die de haven biedt. Ja. Maar als we het even over de zorgkant hebben, dan zit het wel in dat investeringsklimaat. Dat is toch echt wel iets wat de afgelopen jaren gewoon echt zich heeft opgebouwd tot een serieuze continuïteitsdreiging, vind ik, voor onze economie.
4: Maar die heb je benoemd?
5: Die heb ik benoemd. En de tweede zorg is ook echt wel de weerbaarheid. Daar hebben we met elkaar wat te doen. En we hebben te zorgen dat we eigenlijk in die logistiek zoals we het erover hadden, en dan heb ik het ook over de logistiek van energie, zijn we compleet ingericht naar een just-in-time economie. En de wereld zit nu zo in elkaar dat er grote verstoringen kunnen zijn. Dat zien we aan de blokkade in de straat van Hormuz.
4: Want hoeveel last heeft de haven daar dan van gehad?
5: Nou, op zich gaat 80% wat door de straat van Hormuz gaat eigenlijk richting het Verre Oosten. Dus veel minder gaat naar ons toe. En je ziet dat het raffinagecomplex en het energiecomplex, dat die zich weten aan te passen. Alleen de hele wereld heeft wel iets van 10% minder energie ter beschikking. Dus je ziet wel in het Verre Oosten dat het behoorlijk impact heeft. En hoe langer dat duurt, zal dat ook weer impact op ons hebben. Effecten op ons hebben, omdat er bepaalde goederen minder worden geproduceerd op dit moment in Azië, die ook weer deel uitmaken van onze productieketens in Europa. Dus het effect is wat indirecter. In de haven, in doorzetten, merken we tot op heden niet. Maar we zullen het als economie ook door de inflatie die erbij komt kijken,
4: Dat
5: soort zaken,
4: merken,
5: zullen we het met z'n allen echt gaan merken. Dit is echt wel iets heel groots.
4: Als ik naar de Europese Commissie, die zijn ook met een havenstrategie gekomen. Dat is weer aangezet door het Europees Parlement. Die hebben gezegd, daar moet echt wat serieuzer naar gekeken gaan worden. Dan zijn er grote zorgen over de invloed van Chinezen op havens. Als je kijkt naar Griekenland, dan is dat helemaal extreem. Maar als je ook kijkt naar de haven Rotterdam, de laatste cijfers die wij konden vinden, 2/3 van de containerterminals is in handen van Chinezen. Dat was 2025. Is dat nog steeds zo'n groot percentage?
5: Maar het is wel aan het veranderen. Want in de Amaliahaven zijn er 2 grote containerterminals waar in eentje ervan maar een heel klein stukje Chinese participatie zit en de ander niet. Die zijn echt heel groot aan het uitbreiden. Dus dat zal in de komende jaren zal dat minder worden. En ik vind het ook wel belangrijk om even het verschil met Griekenland aan te geven. De haven van Piraeus, daar zijn de aandelen van het havenbedrijf, dus het bedrijf wat ik vertegenwoordig, die zijn in handen van een Chinese entiteit Cosco gekomen. Bij ons in Rotterdam is de grond van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf, want het is een constructie. Het is van de gemeente, wij hebben de eeuwigdurende erfpacht en wij geven het dan weer in de erfpacht uit. Maar de grond is van Nederland. De kademuren zijn van het havenbedrijf. En degene die grond exploiteren, die daar een terminal op bedrijven, dat kunnen ook Chinese partijen zijn. Of Chinese partijen hebben daar een aandeel in. Dat is dus een wezenlijk andere constructie.
4: Dat snap ik. Dan, ja, dan kan je veel minder doen dan dat ze in Griekenland zouden. En we moeten ook oppassen. Het is niet per se zo dat ze iets zouden gaan doen. Hè, maar het zou kunnen. En dat is reden genoeg dat de havenstrategie ook van de Europese Commissie uitschrijft. Daar moet veel strenger op gestuurd gaan worden. Ben je het daarmee eens?
5: Ja en nee. Kijk, we moeten nooit naïef zijn. En je ziet dat China, maar ook andere landen in de wereld, ook Amerika, die gebruiken hun economische positie voor geopolitieke doeleinden. Dus geo-economie en geopolitiek overlappen steeds meer. Dat is eigenlijk de wereld waarin we nu leven. En dat hebben we maar te accepteren. Daarbij betekent het dat aandeelhouderschap dan in dat soort terminals ook gebruikt zou kunnen worden. Dus daar moeten we nooit naïef in zijn.
4: Want hoe zouden ze het kunnen gebruiken? Ja. Ik zag dan een kop boven het AD. Kunnen ze het stilleggen, de haven? Wat zouden ze kunnen doen?
5: Ja, dat zit ik me ook nog steeds af te vragen. Ik kan niet zeggen ze kunnen het niet stilleggen, maar ik twijfel ook of ze het wel stil zouden kunnen willen leggen. Want uiteindelijk vind ik de echte discussie niet de eigenaarschap van onze terminals in Chinese handen. Maar is de echte discussie, wat zit er in die containers?
4: Mm-hmm.
5: En 25% van de containers die in Rotterdam aankomt, komt rechtstreeks uit China. Ik denk dat in zeker nog een kwart spullen zitten met ergens een Chinees componentje erin. Wij zijn economisch volledig afhankelijk van China. Dat hebben we zelf in de afgelopen 30 jaar met elkaar
4: voor onze spulletjes opgebouwd. Die we voor allemaal kopen. Lekker maken. Goedkoop.
5: Kijk eens wat voor een stress er is bij de Europese auto-industrie als één chipje van Xperia dreigt niet te komen.
4: Mm-hmm.
5: Dan valt eigenlijk die hele auto-industrie plat. Een kwart van de containers, denk het je even in, een kwart van die 10 miljoen containers die elk jaar aankomt.
4: Want per dag gaan er hoeveel containers doorheen bij jullie?
5: Ja, dan moet ik 10 miljoen delen door 365, zoiets zal het zijn.
4: Ik zie hier 17.500 per dag.
5: Elke 2 of 3 seconden gaat er een container door de haven.
4: Zo, ja. Ja. Dus als je daar dan even van bedenkt dat 25%
5: komt uit China.
4: Ja.
5: En daarmee is onze, en dat is niet alleen maar dat daar spulletjes in zitten, Temu of hoe heet het? Dat zijn allemaal
4: Alibaba, geloof ik.
5: Ja, Alibaba.
4: Ja, hebben ze allemaal even
5: dat
4: genoemd.
5: Is echt niet zo. Dat is maar een paar procent van de containers hebben consumptieartikelen. Dat zijn onderdelen voor machines of goederen die wij hier in Europa maken. Dat zijn kritieke materialen. Dat kan van alles kan dat zijn. En daar is onze economie zo afhankelijk van. Dat zijn dus ook chips die we nodig hebben voor onze auto-industrie. Dat komt met containers onze kant op.
4: En je zegt 25%. Is dat dan hetzelfde als je kijkt naar, hè, want het laatste cijfer wat wij konden vinden is 2/3 van de containerterminals is in handen van de Chinezen. Is dat dan relateert, is het minder geworden dan?
5: Nee, dus die 2/3, dat zijn de terminals die die containers van het schip afhalen en op de grond zetten of vanaf het land weer op een schip zetten. He, die slaan die containers over. En waar ik het over heb, is wat er in die containers zit. En daar is een eigenaar van. Iemand die heeft iets gekocht van iemand in China. En dat komt dan onze kant op.
4: Ja.
5: En dat is,
4: en
5: die
4: dat is,
5: dat is een hele grote afhankelijkheid. En het lijkt wel alsof de discussie alleen maar gaat over wie bezit die terminal.
4: Ja.
5: En dat we met elkaar veel te weinig praten over. En wat zit er dan in die containers?
4: Nee, dat
5: en hoe
4: is
5: die afhankelijkheid?
4: Om dat aan te vullen. Maar als je kijkt die eigenaren van die containerterminals, als dat in Chinese handen zit, dan lees ik ook dat zij inzicht hebben in software, of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de software. En dat ze dus bijvoorbeeld, als wij een conflict hebben, kunnen zien hoe het NAVO-leger zich beweegt op de haven. Ik lees het, hè, in een krant. Ja. Ik denk, is dat dan zo?
5: Ja.
4: Lijkt me niet fijn.
5: Het lijkt mij ook niet fijn. En ik denk ook niet dat we hebben alternatieven in de haven. En we zijn bijvoorbeeld met Defensie nu aan het praten over een eigen stuk grond voor Defensie
4: in
5: de haven.
4: Maar is dit nou onzin wat ik net zei? Want ik lees het dan in een krant, ik check het bij jou. Zouden ze kunnen zien, omdat ze in de software zitten, hoe dus de bewegingen van ons leger, van NAVO-troepen via de haven gaat?
5: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om dat te gaan observeren.
4: Mm-hmm.
5: Dan te proberen dat via de software erachter te komen. En we hebben in ieder geval, als het 2/3 is van het eigenaarschap en het gaat richting ongeveer de helft, dan zijn er altijd nog alternatieven voor de NATO om, als ze het al via een commerciële terminal willen vervoeren, om dat via een commerciële terminal te doen waar geen Chinees eigenaarschap in zou zijn. En dat is dan ook weer niet alleen dat ze dat door Rotterdam zouden doen. Ja. Dat kunnen ze ook nog via Hamburg of Antwerpen doen. Dus er zijn legio optionaliteiten. En we praten gelukkig met Defensie over hun eigen terminal, waar ze die, wat we noemen, host nation support, dus het kunnen faciliteren van militaire mobiliteit, ja, waar we dat kunnen doen.
4: Maar gaat toch, hoe hebben we dit nou zo uit de hand kunnen laten lopen met Geneve? Want we hebben er heel lang discussie over gevoerd. Hè? Ja. En volgens mij is het zo, dan kom je weer bij dat investeringsklimaat ook op een andere manier uit, dat wij er gewoon niet in wilden investeren destijds. En de Chinezen dat gretig hebben gepakt.
5: Dat is denk ik ook zo, Diana. We hebben het over ongeveer rond het jaar 2000. Toen was ECT, de grote containerterminal van Rotterdam, was te koop. Toen waren er geen Europese bedrijven, geen Nederlands, maar ook geen andere Europese bedrijven die daarin geïnteresseerd waren. En toen waren we met z'n allen heel blij dat er een bedrijf, Hutchison Ports, was uit Hongkong, beursgenoteerd, die daarin wilde investeren. En nu 20 jaar later is de wereld, 25 jaar later, is de wereld zo ontwikkeld dat we het op dit moment zien als een kwetsbaarheid. Ik vind dat we niet naïef moeten zijn. Ik vind wel dat we het ook niet te groot moeten maken.
4: Okay.
5: Maar je moet dus ook nu gaan nadenken over, en waar zijn we dan nu mee bezig, waar we over 20 of 25 jaar op terugkijken. En
4: dat mag van, in ieder geval niet meer worden dan die 2/3, toch?
5: Die kans is niet zo heel groot. Tegelijkertijd kun je ook afvragen hoeveel instrumenten we hebben dat als een privaat bedrijf verkocht wordt, of we dat dan kunnen tegenhouden.
4: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat verder met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En dan gaan we ook iets meer over die weerbaarheid praten. En welke maatregelen kunnen er nog meer worden genomen om die strategische autonomie te versterken? Blijf luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten proberen zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week hebben we het over strategische autonomie en spreken daar invloedrijke gasten over. Elk met een ander perspectief, zoals jullie van ons gewend zijn. Eerder deze week sprak ik over het thema met Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor het NRC onder andere, over het wakker worden van Europa als het gaat om dreiging vanuit Rusland en ook de Verenigde Staten, onze afhankelijkheden en welke stappen we ook moeten nemen om echt afhankelijk te worden. Luister het terug via onze BNR-app. Te gast vandaag is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval praten hoe belangrijk het is ook voor onze strategische autonomie om ook echt meer naar groen te gaan. Veiligheid en weerbaarheid. En eigenlijk ook wat jullie als haven nou echt kunnen doen om ons weerbaar te maken. En misschien is dat mooi om de kettingvraag bij te pakken. Ik sprak gisteren met Pieter van Oort. Hij is de voormalig hoogste privacy-ambtenaar van de overheid. Dat valt onder het agentschap van Binnenlandse Zaken. En hij had deze vraag voor jou. Luister maar.
6: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
7: Ja, allereerst ben ik het helemaal met Pieter eens dat de haven het mooiste bedrijf is van Nederland. Daar zijn we het roerend over eens. En als ik vertaal autonomie eigenlijk net iets anders dan Pieter. Want ik denk niet dat het erom gaat dat wij bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. Dat moet je denk ik als havenbedrijf niet willen bepalen.
5: Want?
7: Omdat wij een democratie zijn. En wat er wel en niet ons land binnen mag komen, dat horen we als democratie in een regering en in de Kamer te beslissen. En je ziet bijvoorbeeld dat als wij als samenleving bepalen dat er bepaalde sancties zijn voor Rusland, of dat Russische schepen de haven niet meer inkomen, dan voeren wij dat als een soort van uitvoeringsorganisatie van de overheid, dan voeren wij dat uit.
5: Dus dat is echt een taak ook voor onze overheid om dat te regelen. Dat is niet een knop waar jullie op kunnen drukken.
7: Ik vind dat het principieel een knop is waar wij niet op zouden moeten mogen drukken.
5: Okay.
7: En dat doen we dus ook niet. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel in overleg met de overheid. duidelijkheid van wat wel en niet kan en hoe we dat kunnen doen. Een laatste hierover die ik zou willen aangeven, ik zei het al eerder, dat het in mijn beleving gaat om wederzijdse afhankelijkheden creëren en dat wij nu een niet gebalanceerde afhankelijkheid hebben van andere geografieën en dat we dus wat op te bouwen hebben. En Peter Wennink die omschrijft dat mooi, die zegt: ik heb het niet over strategische autonomie, maar over het opbouwen van strategische relevantie. En als je niet aan de tafel zit, dan sta je waarschijnlijk op het menu, zegt hij. En wij zitten niet genoeg aan de tafel. En hoe komen we terug op de tafel? Door strategische relevantie op te bouwen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat je wel een aantal dingen heel goed moet kunnen, waardoor anderen graag met jou willen samenwerken.
5: Ja, want je bent natuurlijk ook veel op reis voor jouw werk. Ook veel in de Verenigde Staten, Azië. Hoe kijken ze dan naar ons? Zien ze ons als een totaal afhankelijke partij die met de rug de pootjes omhoog ligt?
7: Een beetje wel.
5: Ja?
7: Een beetje wel. En wat ik bijvoorbeeld zie, ik ben een paar weken geleden was ik in Houston. En er zijn er een aantal bedrijven zijn heel hard bezig om miljarden projecten op te zetten voor blauwe ammoniak. Nou, daar kunnen we heel erg lang over praten. Maar ammoniak gaat een scheepsbrandstof worden. Dat gaat een transportmiddel worden voor waterstof die we zo graag willen hebben. Maar wat de essentie is dat wij nu een fossiele afhankelijkheid hebben van andere delen van de wereld. Dat wij terechte hele sterke duurzaamheidsambities hebben. Maar als we niet oppassen dat we onze fossiele afhankelijkheid gaan inruilen in de toekomst voor een duurzame afhankelijkheid. En dat wij weer van alle delen van de wereld afhankelijk zijn om blauwe ammoniak of waterstof deze kant op te krijgen. Dus ik denk dat we nog veel meer moeten kijken naar hoe kunnen wij zelf bijvoorbeeld in Europa, in Rotterdam, blauwe ammoniak gaan maken. En allerlei vormen van.
5: Terwijl dat helemaal tegen duurzaamheid, dan denk je echt, gaan we toch niet ammoniak nu maken?
7: Ja, ammoniak is een raar goedje. Ja, het is wel onderdeel van de energietransitie. Dus ammoniak, daar zit geen. Dat produceert geen CO2 en we willen geen CO2 meer in de lucht. Dus ammoniak is een onderdeel van de energietransitie en de energietoekomst van de wereld.
5: Ja.
7: En ammoniak. Maar het gaat er maar even over dat we nu heel erg bezig zijn dat andere delen van de wereld veel actiever bezig zijn met te proberen die producten te maken die wij nodig hebben in de energietransitie.
5: Ja.
7: En dat we dus onze afhankelijkheid, als we niet oppassen, niet aan het afbouwen zijn, maar alleen aan het omruilen zijn.
5: Ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gedaan. Hè. Op een gegeven moment kregen we dat probleem met
0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Zijn een van de drie investeerders in het Portos-project. Het grootste en tot nu toe het enige grote CCS-project. Dus waarbij je CO2 onder de zeebodem gaat opslaan. Mm-hmm. Het grootste project in Europa op dit moment, op het vasteland van Europa. Noorwegen heeft het ook.
5: Ja, dus dat is de manier waarop jullie kunnen sturen. Ja, dus dit is een belangrijk
4: we investeren
5: punt.
4: Daar ook in als havenbedrijf.
5: Ja. Als we kijken naar onze haven, het viel net al even ook in het eerste half uur in relatie tot China. Hè. We hebben natuurlijk defensie, NAVO-troepen, die maken ook gebruik van een haven. En zeker als het om de grootste haven van Europa gaat. Ik snap dat je niet alles kan zeggen vanuit veiligheid, maar hoe gebruikt Defensie en de NAVO, hoe gebruiken zij op dit moment al de haven en in een oorlogssituatie, wat voor intensivering komt er dan?
4: Ja, op dit moment gebruikt Defensie de haven nog niet. Anders dan dat we af en toe samen met Defensie oefeningen doen in onze haven. Port Defender heet die oefening. Dat is een jaarlijkse grote oefening en die wordt eigenlijk steeds groter. Maar al sinds 2 jaar praten we heel actief met het ministerie van Defensie, met de NCTV, met de NATO. Vanmiddag heb ik nog een gesprek met de NATO over militaire mobiliteit en wat de rol van de haven van Rotterdam zal zijn op het moment dat de grootste schalige troepenverplaatsingen zouden gaan plaatsvinden.
5: Wat moeten we er ons bij voorstellen, nogmaals met de opmerking erbij, dat ik snap dat je niet alles uit de doeken kan doen?
4: Nou, het is een reëel risico of scenario dat als er op een bepaalde manier een vrede komt in Oekraïne, en laten we hopen dat dat snel gebeurt, dat dan met de Russische oorlogseconomie die gewoon op volle toeren draait, dat Rusland binnen een jaar in staat is om ook te gaan knabbelen aan de NATO-grenzen en misschien iets te willen ondernemen in de Baltische Staten. Dat zou via artikel 5 van de NATO ons in een situatie kunnen brengen met z'n allen, met Europa en met de NATO, waarin die grootschalige troepenverplaatsingen nodig zouden zijn. En ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar de paradox is dat hoe beter we ons daarop voorbereiden, hoe kleiner de kans is dat we het ook echt nodig zullen hebben. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En dat doen wij als haven samen met Defensie en met de NATO.
5: Ja, en is dan bijvoorbeeld, want we weten ook in zo'n oorlogssituatie, dan is cyber natuurlijk een belangrijk onderdeel ook wordt ingezet om te verstoren. We weten ook in 2017 heeft de haven even stilgelegen. Vanwege lag een hele terminal lag plat naar aanleiding van cyber. En toen hebben we ook echt gezien hoe kwetsbaar het systeem is. Is dat dan iets waar met name ook aan gewerkt moet worden en waar je lessen ook uit hebt geleerd?
4: Ja, absoluut. En 2017 was één terminal van de 4 grote terminals die we hebben, die een tijdje plat heeft gelegen vanwege eigenlijk een toevalstreffer van cybercriminelen. Maar dat is wel een soort van een hele goede les geweest als haven. Maar dat zat dus wel in één van die 3 benen waar ik het eerder over had. Dus niet de hele haven lag plat. Maar absoluut is cyber een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook van hoe gaat de haven om als een tijd geen elektriciteit is? Hoe gaat de haven om als er een datakabel gesaboteerd zou zijn? Dat zijn een beetje, en dan die militaire mobiliteit, dat zijn het soort scenario's waar we ons op dit moment op aan het voorbereiden zijn.
5: Ja, kan je dan nu al zeggen, joh, we zijn zo sterk dat we dit aankunnen, of moet er echt nog wel wat gebeuren?
4: Ja, op het moment dat we dat zouden denken, dan dat zou ook naïef zijn. En ook met cybersecurity is het zo dat je nooit 100% veilig kunt zijn. Maar je kunt je wel heel goed voorbereiden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat logistiek is opgebouwd uit allerlei ketens. En dat wij zijn alleen nog maar het havenbedrijf. Wij doen eigenlijk geen overslag in de haven zelf. Dat doen de bedrijven in de haven. Dus wij organiseren ook met die verschillende sectoren in de bedrijven in de haven weerbaarheidstafels om te kijken dat die ketens ook weerbaar worden. En dat elk bedrijf in die keten op eenzelfde niveau komt in cyberweerbaarheid, maar ook hun weerbaarheid voor bijvoorbeeld sabotageacties.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Ik sprak eerder deze week met Pieter van Oort. We hoorden net al even zijn kettingvraag aan de gast vandaag. Hij is de voormalige

0: De hoogste privacyambtenaar van de overheid. En we spraken over de digitale soevereiniteit van Nederland. En dan hadden we het vooral over die DigiD-affaire waar hij bij betrokken is. Hij heeft namelijk de pers gewaarschuwd voor het gevaar van de mogelijke overname van de Amerikanen. En hij is om die reden op non-actief gesteld. Hij praat er heel open over de situatie. Ook hoe hij op dit moment door de landsadvocaat onder druk wordt gezet. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En we waren eigenlijk op het punt aangekomen dat we ook weerbaar moeten zijn in een tijd dat we ons moeten voorbereiden op een naderende oorlog. Je praat erover met Defensie, de NCTV. Zijn allemaal tafels ook met de hele keten. En dan praten jullie heel veel. Ja, maar wat is er nou precies wat er nou moet gebeuren om de haven weerbaarder te maken? Ook dat we niet daarin te afhankelijk zijn van anderen. Wat kunnen we doen om dat te doorbreken?
1: Ja, eigenlijk moeten we er trots op zijn dat zoveel internationale bedrijven zich willen vestigen in de haven van Rotterdam. Dus als we de haven van Rotterdam weer alleen zouden willen bevolken met Nederlandse bedrijven, dan wordt het een heel klein haventje. De wereld is gewoon een toch die globalisering die groeit wat minder snel, maar die neemt eigenlijk nog steeds toe.
0: Dus daarom is het belangrijk. Maar ik heb een cijfer in het FD gezien dat 80% in handen is van buitenlandse bedrijven. We hebben het net over die hele grote portie China gehad. Dat is echt wel veel.
1: Ja, dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Nederlandse economie vergeleken met de wereldeconomie, dan is 80% misschien nog weinig. En uiteindelijk faciliteren wij wel globale handelstromen. Dus dat betekent dat anderen vanuit die wereld, andere bedrijven zich vestigen in Rotterdam. Dat is eigenlijk een compliment en misschien ook niet direct een bedreiging.
0: Nee, maar het is ook wel misschien ook een dilemma. Want enerzijds is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook wel spannend als je in deze geopolitieke tijd.
1: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. En en die spanning die neemt toe omdat die geopolitiek steeds volatieler wordt. Maar in de basis denk ik dat het nog steeds een goed bedrijf, een goede zaak is. Ja. Dat wij zo'n breed palet aan verschillende bedrijven in de haven actief hebben. Ja. Ook dat maakt je, die breedte van het palet van bedrijven, dat maakt je ook weer op een bepaalde manier redundant of zorgt voor incasseringsvermogen.
0: Zeker. Maar bijvoorbeeld als het gaat over die cyberdreigingen, die zeker op het moment dat wij ook nog meer met oorlog. Het is nu al aan de orde van de dag, maar dat kan alleen maar geïntensiveerd worden. Moeten we daar dan meer op gaan acteren door daar toch meer te beveiligen? Ik probeer gewoon even meer met drones te werken.
1: Wat doen we concreet? Ja. Even die cybervraag. Dat gebeurt ook. Ja. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop wat we hier niet aan het bespreken zijn. Maar er is bijvoorbeeld een nieuwe Europese wet, de NIS 2, die veel hogere eisen stelt aan cybersecurity. En wij als havenbedrijf moeten er ook aan voldoen. En op dit moment zijn wij het enige bedrijf wat als vitaal is aangemerkt in de hele Rotterdamse haven. Onder die nieuwe wet zijn er straks 150 bedrijven die als vitaal worden aangemerkt. En die moeten allemaal aan die nieuwe wetgeving gaan voldoen. En dat gaat ook allemaal gecontroleerd worden. Mm-hmm. Dus er gebeurt ook best veel al in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om die weerbaarheid te vergroten. Nou, als je dan vraagt van wat doen we nou praktisch in de haven op dit moment, dan is denk ik, als je 5 jaar geleden mij had gevraagd, gaan jullie 15 hectare uitgeven aan Defensie voor een Defensieterminal in de haven Rotterdam, had ik, ik lach je natuurlijk nooit uit, maar dan was ik wel gaan grinniken.
0: Zelfs als oud marineman.
1: Ja. Een beetje aanwezigheid van de krijgsmacht in de haven is goed, maar een complete terminal inrichten voor de krijgsmacht had ik niet echt heel, heel logisch gevonden. Nu zijn we daar heel serieus mee bezig en zijn we in vergevorderde gesprekken met Defensie om een eigen terminal te hebben waar ze die goederen, die militaire materieel vandaan kunnen gaan doorzetten door de haven
0: heen. Zodat je ook veel meer kan waarborgen dat we strategisch autonoom zijn. En dat dus niet dat voorbeeld wat ik eerder noemde, de Chinezen eigenlijk kunnen volgen hoe de NAVO-troepen zich verplaatsen.
1: Dan hebben ze gewoon een eigen plek. Dat kunnen ze zelf beveiligen. En we praten ook met Defensie over. Ze willen heel graag oefenen bij ons in de haven en dan amfibische oefeningen doen meer aan de buitenkant van de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar praten we met ze over. En dat gaan we ook faciliteren. Dus we zijn echt de De intensiteit van de contacten met Defensie, die waren er eigenlijk niet. En daar besteed ik nu echt wel een significant deel van mijn tijd aan.
0: En welke dilemma's heb je dan nog als het gaat om die strategische autonomie? Hè? Je hebt dat investeringsklimaat natuurlijk genoemd. Hè? Maar is er nog iets waar jij als dilemma tegenaan loopt?
1: Nou, een dilemma is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat er ook in het Wenning-rapport staat over de infrastructuur die we nodig hebben voor de digitale wereld waar we naartoe groeien, met AI en semicon en die hoek, dan hebben we behoefte aan rekenkracht in Europa. 75% van 's werelds rekenkracht staat in Amerika. En dat is ook een beetje dat Signify-verhaal, waar ik me inhoudelijk niet mee moet bemoeien. Maar ik begrijp wel dat wij rekenkracht nodig hebben. Nou, is het dan ook logisch of niet dat er iets als een AI Gigafactory in de haven van Rotterdam komt? Dat is een vraagstuk. Daar zijn we actief op dit moment over aan het nadenken en met partijen over in
0: gesprek. Wat is erop tegen om het te doen?
1: Nou, op tegen is dat het gewoon echt heel veel energie vraagt. Ja. En dat de bedrijven die actief zijn in de haven ook heel veel energie nodig hebben. En het is elektrische energie en we hebben al last van netcongestie. Dus als wij een AI Gigafactory in de haven zouden zetten die de netcongestie nog verder zou vergroten, ja, dan doe ik het niet goed ten opzichte van de klanten die we al in de haven hebben. Tegelijkertijd is het een maatschappelijke functie die we nodig hebben. Dus is dat energiesysteem in de haven zo in te richten dat we ook daar een AI Gigafactory neer zouden kunnen zetten, wat op zich niet zo heel veel oppervlakte vraagt. En wat wel deel uit zou kunnen maken van het energiesysteem in de haven. Dat is een hele nieuwe toepassing waar we ook een aantal jaren geleden niet echt actief over nadachten.
0: Ja.
1: Kernenergie, dat is ook weer zo eentje waar we actief over nadenken. Small modular reactors, moeten die wel of niet in de haven gaan komen? Nou, het zijn allemaal eigenlijk wel hele interessante vraagstukken.
0: Ja, zeker, om je daarmee bezig te houden. En als je dan kijkt naar strategisch, en je bent trouwens ook nog met vergroening bezig, hè? Dus dat loopt tegelijkertijd.
1: Absoluut.
0: Want dat is ook weer belangrijk dat we straks waterstof hebben, zodat we ook weer minder afhankelijk zijn van andere partijen. Kan ik me zo voorstellen?
1: Ja, vanuit weerbaarheid heeft die energietransitie eigenlijk nog een reden gekregen om zo belangrijk te zijn. De primaire reden is natuurlijk dat we af moeten van al die uitstoot van CO2 de lucht in. En dat daar werkt het havenindustriecomplex hard aan mee. Maar nu vanuit duurzaamheid, of vanuit weerbaarheid, is het ook belangrijk dat we dat energie. Ja, de energiebronnen die we hebben, dat we dat breder maken, dat we dat diversificeren. En daar is waterstof en elektriciteit, ja, dat zijn daar twee hele belangrijke onderdelen van.
0: Ja, als ik kijk naar strategische autonomie, het onderwerp van deze week, dan proef ik wel, weet je, iedereen is ermee bezig, het is een buzzwoord, men is wakker geworden. Tegelijkertijd was een heel mooi gesprek met Carlien de Gruyter, die Europa-correspondent is voor NRC en columnist en al heel lang eigenlijk Europa volgt en alles wat daaronder valt. En zij zegt, je ziet ook ergens nog een terughoudendheid. Enerzijds zijn we wakker en tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om weer te denken in termen van oorlog, omdat we zo lang in vrede hebben kunnen leven. Dus dat we ook weer niet helemaal wakker zijn, ook met dat strategische autonomie. Hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat wakker worden toch een beetje een proces is. En ik denk dat wij als Europa niet uitblinken altijd in snelheid. Ik denk wel, als ik nu vergelijk met hoe we er een jaar geleden met elkaar bij zaten, dat het besef in Europa en in Nederland dat we wat te doen hebben echt vele malen groter is, dus dat we echt wel wakker zijn.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben we min of meer wel geaccepteerd dat die wereldorde ook anders in elkaar steekt en dat wij iets te doen hebben als Europa.
0: Ja, maar wat is er nodig om te versnellen? Want ik vind het altijd heel goed als mensen praten. Ik bedoel, zelf ook zo graag hier. Maar ik heb ook zoiets, we moeten wat doen. Want het, we horen Rutte ook zeggen van, binnen nu 5 jaar, en dat zei hij geloof ik 2 jaar geleden al, zo'n beetje, kunnen wij met die oorlog geconfronteerd worden.
1: Ja, wat we te doen hebben, en dat is ook aan het gebeuren, is allereerst gewoon die defensieindustrie. Als we dan toch meer geld moeten uitgeven aan defensie, laten we het dan alsjeblieft in ons eigen continent uitgeven en niet in andere delen van de wereld moeten gaan besteden. Dus onze defensieindustrie veel sterker en groter maken. Maar ook die basisindustrie, die weer de grondstoffen levert aan die defensieindustrie, ook zorgen dat die hier blijft. En dat heeft ook te maken met dat we meer Europa nodig hebben en niet minder. En dat we allemaal op dezelfde manier als landen in Europa Europa, de regels van Europa invoeren. En daarin doet Nederland het niet altijd goed. Wij zijn altijd heel snel met het invoeren en we doen het altijd net even ietsje strenger dan de landen om ons heen. Wat ook weer ten koste gaat van onze Nederlandse concurrentiepositie binnen Europa.
0: We hebben nog één taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen. Niet naar morgen, want morgen hebben we vanwege Hemelvaart geen uitzending. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. En dan praat ik met Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau. Ook wat het kost en oplevert, die twee. Want het heeft toch ook een prijskaartje om strategisch autonoom te zijn. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het in al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook. En ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie. Maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
0: Nou, dan ga ik hem samen met jou even lekker uitdagen vrijdag om daar toch echt even antwoord op te geven.
1: Mooi.
0: Ik vond het ontzettend leuk. Het afgelopen uur Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam.
1: Dankjewel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag? Waarom gebeurt dit? Wij zoeken de feiten. De verbanden. De gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
5: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. Twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van het park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen en die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren, waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. En nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, zijn staatsbezoek zit erop, Donald Trump. Hij keert terug naar Washington nadat hij China bezocht en hoopt dat de relatie met China sterker en beter is dan ooit tevoren. Maar hoe denken ze daar in China over? Hoor je zo meteen van onze correspondent daar.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in.
6: Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
5: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Dr. Pol, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
4: Goedemorgen en het is vandaag vrijdag 15 mei 2026. Voelt dus een maandag, is een vrijdag en dat komt omdat het gisteren hemelvaartsdag was. Naast me Nina van der Dungen.
9: Goedemorgen Bas.
4: Wat gaan we allemaal doen?
9: Nou, Israël en Libanon die zijn met elkaar in gesprek sinds gisteren in Washington. Het zou een productief gesprek zijn geweest over een mogelijke verlenging van een vredesbestand, zeggen in elk geval de Amerikanen. Dus ja, welke stappen kunnen de landen nu daadwerkelijk nemen? Dat gaan we zo meteen bespreken met Tara Kenkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten. En Nederlandse banken die scherpen hun beveiliging aan, hun digitale beveiliging, naar waarschuwingen over een nieuwe AI-tool van Anthropic. Hoor je zo meteen ook alles over.
4: Ja, je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende werkstag begint uiteraard in China, waar de laatste dag van het staatsbezoek van Donald Trump bezig is op dit moment. Het is daar 's morgens nu vroeg, het is de laatste dag dat hij besprekingen zal voeren met Xi Jinping en daarna keert hij terug naar Washington. Dan is hij 3 dagen in China geweest. Nou, op Truth Social heeft hij al geschreven dat de relatie tussen Amerika en China hopelijk sterker en beter zal zijn dan ooit tevoren. En ook Xi Jinping die benadrukt dat de betrekkingen tussen Amerika en China de belangrijkste bilaterale betrekkingen zijn ter wereld. En, zo zeggen beide landen, er is een reeks aan overeenkomsten bereikt. China gaat onder meer vliegtuigen kopen van Amerika, zei Trump tegen Fox News.
10: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing's.
11: Boeing.
10: 200 big ones. That's a lot of jobs. That's a lot. Boeing wanted 150, got 200.
4: Nou, nog toch een deeltje eruit gesleept. Ook China heeft volgens Trump ingestemd met het kopen van olie uit Amerika en sojabonen. En de Chinese president en zijn vrouw zijn uitgenodigd in Amerika. Nou, over die bespreking gaan we spreken met Cindy Huygen, onze China-correspondent. Cindy, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, hij claimt dit als een succes. Zien de Chinezen dat ook zo?
6: We zijn natuurlijk van Trump gewend dat hij erg enthousiast is over alles en dat alles geweldig gaat. In China zijn ze wat meer genuanceerd. Ook zie je bij bijvoorbeeld die aankondiging van 200 vliegtuigen van Boeing dat Trump dat vol trots bracht in dat interview. Maar op de beurs zien we dan weer een ander beeld, juist eentje van teleurstelling. Want de aandelen van Boeing zijn namelijk met 4,1% gedaald na Trumps aankondiging. En beleggers hadden duidelijk gehoopt op nog meer vliegtuigen dat China zou gaan inkopen.
4: Ja, zeker. Maar nog even, de Chinezen. En Xi Jinping zelf, heeft hij iets gezegd over hoe hij kijkt naar dit bezoek?
6: Xi Jinping die zegt zelf vrij weinig rechtstreeks. Als hij al wat zegt, dan is dat terwijl Trump er ook bij zit en een paar journalisten aanwezig mogen zijn. Maar vooral wordt het in China via staatsmedia verteld en via officiële verklaringen. In een officiële verklaring van Beijing zou deze gesprekken bijdragen aan een nieuwe toekomst voor de bilaterale relaties. Dus daaruit blijkt wel dat China positief is over dit bezoek.
4: Ja, precies. Zover. En dus zou je kunnen stellen, de relatie is beter geworden de afgelopen dagen tussen beide landen?
6: Dat is inderdaad wat Trump graag wil zeggen. Je zag ook gisteren toen ze elkaar spraken dat ze erg leken op twee goede oude vrienden. Trump gaf president Xi een stevige hand en zelfs een vriendschappelijk klopje op de schouder. Maar China is toch wel wat meer genuanceerder. Ook als Trump zegt, oh, ze hebben allerlei deals gesloten met de China. Dan zegt Beijing van, nou, we willen kijken. Trump zegt, Xi wil olie kopen van Amerika. En China zegt, Xi heeft niet negatief gereageerd op het idee om olie te kopen van de VS. Dus dat ligt veel genuanceerder.
4: Ja, is er dan nog gegaan over importheffingen? Want zoals we weten, die hebben de Amerikanen ook ingesteld, tot groot verdriet van Xi Jinping en van die Chinezen. Hebben ze daar iets over gezegd? Want met name die kritische aardmetalen die de Amerikanen graag willen hebben. Nou, daar was ook een hoop gesteggel over. Is dat helemaal niet aan de orde gekomen? Is dat gewoon heerlijk begraven onder een goed nieuwsshow van Dr. Trump?
6: Het nieuws dat we daarover hebben gehoord komt vooral van de Amerikanen ook weer. Het zou inderdaad zijn gegaan over de sancties, maar Trump zegt van er blijven wel nog sancties, nog importheffingen voor de Chinese producten, maar China zou het daar ook over eens zijn. Maar China zit heel erg af te wachten op wat hij in de zomer weer gaat aankondigen, want dan zou er weer een ronde aan importheffingen klaarstaan vanuit de VS.
4: Ja, dan het verhaal Taiwan. Is daar nog iets over gezegd?
6: Taiwan is vooral een belangrijk onderwerp voor Beijing. Beijing vindt Taiwan een gevoelig onderwerp. En in de Chinese retoriek is dat een rode lijn die niet overtreden mag worden. Xi Jinping wil het eiland desnoods met geweld weer bij het moederland voegen, zoals hij dat dan zegt. En in december kondigde Washington juist een wapendeal van 11 miljard dollar met Taipei aan. En Trump zei vlak voor het bezoek aan Beijing zelf dat China liever niet ziet dat Amerika wapens aan Taiwan verkoopt. En daar zullen we nu vandaag ook mogelijk weer meer horen over hoe dat er nu voor staat en of Trump nog meer wapens wil gaan leveren aan Taiwan, of dat Xi hem daar toch van kan overtuigen om dat niet te doen.
4: Dankjewel, correspondent Cindy Huygen in Beijing. Zo trots als een pauw. Nou, dat geldt niet voor een piepklein en slaperig vissersdorpje aan de Italiaanse kust. Althans, het was slaperig. Totdat ze daar last kregen van pauwen.
9: Oh?
4: Dat zit, hoor je over een minuut of 15.
2: Ochtendnieuws.
9: Gaan we naar de vredesbesprekingen tussen Israël en Libanon. Die zijn namelijk gisteren begonnen in Washington. En die eerste gesprekken verliepen prachtig. productief en positief. Dat meldt althans het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werd dus gesproken over een langdurige vrede. Het huidige bestand tussen de partijen loopt volgens de huidige afspraken zondag af. En vandaag wordt er ook weer verder gepraat. Wij gaan erover praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Wat weten we over de inhoud van de gesprekken gisteren?
11: Nou, nog eigenlijk vrij weinig, maar de gesprekken zijn heel cruciaal, omdat natuurlijk zondag de huidige verlenging van het staakt het vuren afloopt. Libanon zal van Israël eisen dat het wapens laat zwijgen en stopt met de vernietiging van civiele infrastructuur in Zuid-Libanon. Mm. Er is een Libanese overheidsorganisatie die heeft gemeten dat er sinds de wapenstilstand van 17 april, dus een maand geleden, meer dan 5000 huizen totaal vernietigd zijn en nog eens 5000 die schade hebben opgelopen. Ja. Dat kan je inmiddels ook zien op satellietbeelden. En Israël zal garanties zoeken voor Hezbollah's ontwapening. En die twee punten zijn niet zo gemakkelijk met elkaar te verenigen. Dus een heel groot deel zal afhangen die de druk van de VS nog zal zetten vandaag en morgen.
9: Ja, nou, we weten inderdaad dat het bestand wat nu geldt en dat zondag afloopt, geldt sinds 17 april. Ja, je kan je natuurlijk ook afvragen, is er wel sprake van het bestand? Als je ziet al die aanvallen, al die doden die Israël heeft veroorzaakt ook, en met name ook in Zuid-Libanon, maar ook rondom Beirut natuurlijk. Is er volgens beide partijen officieel nog steeds sprake van een bestand?
11: Ja, officieel houdt men zich aan de woorden dat het een bestand is, maar dat geldt zeker niet voor Zuid-Libanon. En de afgelopen dagen zagen we ook steeds meer aanvallen, bijvoorbeeld op wegen, iets meer ten noorden van die lijn die Israël de haar gele lijn noemt. Mm. Dus ja, het is eigenlijk meer een minder vuren dan een staakt het vuren. Ja. We weten eigenlijk ook nog niet wat er nu precies uit deze gesprekken is gekomen. Vandaag gaan ze nog verder en daarna zullen we denk ik statements krijgen over wat de uitkomst is. En het zou me niet verbazen als er voor nu eigenlijk alleen een verlenging van dat staakt het vuren, dus eigenlijk van dat minder vuren komt.
9: Precies, gaan we zien wat daaruit komt. Dan naar dat andere epicentrum van de geopolitieke strijd, Iran, de straat van Hormuz. Nou, volgens Trump zal China geen militaire steun aan Iran verlenen.
12: They're not fighting a war with us or anything. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement.
9: Dat zei hij gisteren tegen Fox News. Hoe cruciaal is het voor de VS dat China geen militaire steun aan Iran gaat geven, Tara?
11: Ja, dat is voor de VS wel heel belangrijk, maar dit lijkt me toch enigszins een symbolische uitspraak. China die houdt haar steun aan Iran altijd al voornamelijk geheim. Mm. En dat zal nu niet opeens stoppen. Het gaat overigens ook met name tussen China en Iran om samenwerking op basis van inlichtingen. En Trump heeft het hier over equipment. Dat is toch weer ook iets aan nuance. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken was vorige week al in China om garanties te krijgen dat de Chinezen bijvoorbeeld olie zullen blijven kopen van Iran, maar ook om Chinese backing bij de VN te houden en ook om te horen wat de president deze week tegen Trump zou gaan zeggen. China die heeft natuurlijk veel invloed op Iran, maar zal dat zeker niet zo publiekelijk inzetten en Iran afvallen als Trump suggereert.
9: Nee, dus het blijven strategische partners, maar een beetje onder de radar, zullen we maar zeggen. Dan over de straat van Hormuz. We zien allerlei berichten dat er wel Chinese schepen zijn doorgelaten, een aantal gisteren dan, maar ook weer dat er een klein schip vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zou zijn gekaapt en dat dan nu koers zet naar Iran. Wat zie jij daar allemaal gebeuren?
11: Ja, Iran die claimt dat ze rond de 30 schepen hebben doorgelaten, maar het is nog niet duidelijk of die ook aan de andere kant van de straat door de Amerikaanse blokkade zijn of mogen als ze eraan komen. Ondertussen heeft Iran natuurlijk al die douanedienst opgetuigd waar bevriende schepen hun doorvaart kunnen regelen. Dit werd gisteren nogmaals bevestigd door Iran. Wat significant is, denk ik, is vooral dat in ieder geval één Chinees Costco-schip precies tijdens de summit gisteren is doorgevaren zonder tol te betalen. En dat is natuurlijk een duidelijk gebaar aan China en een boodschap aan de VS dat Iran en China goede banden hebben en dat ook nog zullen blijven.
9: Ja, een symbolisch bewijs inderdaad daarvan. We hadden het er net al over met Cindy, onze correspondent in China, dat Trump vandaag met zijn laatste dag bezig is van het staatsbezoek in China. Dan komt hij terug naar Washington. Wat gaat dat betekenen? Gaat dan weer volle focus op Iran? Hij heeft er wel iets over gezegd net in China, dat hij ervan uitgaat dat er toch echt heel snel een akkoord zal zijn, et cetera, et cetera. Maar daar is zometeen denk ik weer volle aandacht voor, hè?
11: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Trump die zal moeten bepalen hoe hij nu verder gaat met de voorstellen die heen en weer gestuurd zijn. En natuurlijk of hij zijn dreigement om een terugkeer naar militaire escalatie waar wil maken, of dat hij toch concessies zal doen om tot een deal te komen.
9: Dankjewel. Tara Kenkhuis, onze correspondent vanuit Libanon.
4: En dan gaan we naar het andere conflict op ons eigen continent, namelijk tussen de Russen en de Oekraïners. Na de zware bombardementen door de Russen is het dodental in Oekraïne opgelopen tot 21 gisteren. Er zijn ook tientallen mensen vermist die mogelijk onder puin liggen van flats die werden geraakt door Russische bommen en drones. Nou, de afgelopen dagen doen de Russen dat weer. Die bestoken verschillende gebieden in Oekraïne met drones. Allereerst, op het moment dat de luchtafweer zo'n beetje leeg is van Oekraïne, dan gooien ze er ook raketten op af. Het belangrijkste doelwit was de hoofdstad Kiev. Voor vandaag is dan ook een nationale dag van rouw afgekondigd door Zelensky. Maar er zijn ook positieve berichten en die komen volgens CNN van het front. Want in april is het voor het eerst in anderhalf jaar Oekraïne gelukt om verschillende gebieden die door de Russen bezet waren te heroveren en in totaal meer land te heroveren dan door de Russen is veroverd. Een Oekraïense officier die vecht vlak bij de stad Zaporizhia zegt tegen CNN dat hij na vier jaar oorlog nu echt een omslag merkt. We kunnen voelen en zien dat de stemming onder de Russische troepen aan het front verandert. Ze zijn totaal uitgeput, zo zegt hij. Nou, toch, alles goed en wel, maar dan mag je zeggen, Oekraïne heeft wat land veroverd. In totaal hebben de Russen nog 20% van heel Oekraïne in bezit, met name die Donbass-regio. Maar intussen melden de Russische autoriteiten ook dat er doden zijn gevallen door tegenaanvallen vanuit Oekraïne in Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, dus vrij diep in Rusland, zouden 3 mensen zijn gedood en 12 gewond zijn geraakt.
9: Gaan we even kijken wat er vandaag gaat gebeuren op beleggersvlak. Maxime van Meel van BNR Beurs, die weet het.
13: Er is genoeg te doen zo vlak voor het weekend. Beleggers richten de ogen eerst en vooral op Azië, op China om precies te zijn. Daar is Trump op bezoek bij Xi Jinping in een poging om de handelsrelaties van de landen te verbeteren. De handelsoorlog die Trump startte is dan wel een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar richt zeker nog altijd aanzienlijke schade aan. En de hoop is dus dat de heffingenstrijd na deze trip gaat afnemen. En let dan specifiek nog op een paar bedrijven. Apple, Boeing, Tesla bijvoorbeeld. Dat zijn een paar van de topmannen die mee mogen op bezoek en die dus misschien wat deals kunnen waarmaken. En natuurlijk is er ook nog Nvidia. Topman Jensen Huang mocht wel mee, toen weer niet, toen toch wel. Die wil graag dat een van zijn beste chips weer naar China mag. Tot slot nemen we ook nog afscheid. De termijn van Jerome Powell zit erop bij de Amerikaanse Centrale Bank. Maar afscheid nemen bestaat niet. Powell blijft wel aan als bestuurder.
9: En dat hoor je allemaal vanavond om 6:30 live in BNR Beurs, zoals elke werkdag. En als dat niet lukt, dan kun je hem lekker terugluisteren als podcast of op YouTube.
4: Ja, dan is iedereen bang voor die nieuwe AI-tool van Anthropic, Mythos. Ja, wat dat ding kan van alles en met name systemen breken. En dat is eng, want er zijn nogal wat banken die ineens wat zweet in de oksels krijgen. Nederlandse banken scherpen nu ook hun digitale beveiliging aan naar waarschuwingen over dat systeem. En volgens de Europese Centrale Bank moet de bank hun kwetsbaarheden aanpakken omdat zo'n AI-systeem als Mythos mogelijk door cybercriminelen kan worden ingezet. Hoewel Anthropic zegt, nee, we geven het alleen maar aan goede klanten. Nou, banken als ING, Rabobank en ABN en AMRO zijn al maatregelen aan het nemen. Maar hoe erg het nou allemaal is, hoe structureel die dreiging is, gaan we bespreken met Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Remy, goedemorgen.
14: Hele goedemorgen.
4: Ja, de banken nemen die waarschuwing van de ECB echt serieus. Maar is dit inderdaad nou een gamechanger op het gebied van cyberdreiging? Of is het met name, maken we elkaar bang?
14: Ja, het is een model, het bijna mythisch inmiddels, in omvangsvorm, want iedereen heeft het erover. En aan de ene kant is het inderdaad een grote doorbraak. Het zou, naar verluid, want wij hebben er zelf geen toegang toe, maar als je de geluiden mag horen van de bedrijven die daar inmiddels mee bezig zijn, ja, kan het zelfstandig beveiligingslekken vinden die mensen soms al 27 jaar lang over het hoofd hebben gezien. En dat is natuurlijk wel heel erg knap.
4: Ja.
14: Tegelijkertijd is het ook alweer in een heel bijzondere situatie dat een privaat bedrijf, in dit geval het Amerikaans privaat bedrijf, zelfstandig mag beslissen wie vervolgens wel of niet
4: deze
14: technologie mag gebruiken om zijn of haar beveiligingen te up-to-date krijgen. Veel Amerikaanse banken hebben al toegang. Er is nu ook toegezegd dat een paar Japanse banken het wel gaan gebruiken. Nou, Europese bedrijven hebben een beetje het nakijken. Mm. En daar schuurt het natuurlijk een beetje.
3: Ja.
14: Maar ja, wie zijn vriendjes en wie niet? En wie mag als eerste voor sorteren? Ja, dat wordt nu heel erg duidelijk.
4: Ja, toch eventjes de cruciale vraag is natuurlijk. In hoeverre is het een dreiging inderdaad voor die banken? Want er zijn, ik neem aan dat er stresstests nu worden gedaan door allerlei Amerikaanse banken. En worden wij er deelgenoot van? Kunnen we die informatie gebruiken?
14: Dat is dus inderdaad de vraag. Wat je wel ziet gebeuren is dat het ook een enorme kans biedt natuurlijk. Want het is heel fijn dat je in één keer, als je dan bij het clubje zit die wel toegang heeft tot deze software, dat je in één keer je software een flink goede stresstest kan geven, zoals je het al zegt. Mm-hmm. ING zou al, naar verluid heb ik begrepen, ook toegang hebben via security partners, wat ze dan zelf noemen, maar ze zijn niet heel duidelijk erin wie dat allemaal zijn en hoe dat in zijn werk gaat. Aan de ene kant is het dus een heel groot voordeel dat je even je beveiliging flink op orde kunt krijgen. Mm. Tegelijkertijd moeten we ook realiseren dat dit is natuurlijk niet een mythisch model wat altijd alleen maar in handen van Anthropic zal blijven. Nee. De Chinezen lopen enorm voorop in deze modellen. Misschien hebben ze ook wel al zo'n model, hebben ze dat ons nog niet verteld.
4: Ja.
14: En Europa is een beetje aan het snuffelen. Nou, ons eigen AI-paradepaardje Mistral, die trok natuurlijk wel ook al gelijk aan de bel. Die zei, wij willen ook graag met onze Europese partners, met onze Europese banken. En ze noemden al gelijk een paar Franse banken uiteraard, want Mistral komt uit Frankrijk. Ja. Die zeggen, we moeten ook zo'n model gaan creëren. Nou, dat kan wat uitdagend zijn. Enerzijds omdat je natuurlijk hele goede software moet hebben. Nou, ze kunnen vast goede software maken in Frankrijk. Maar een groot onderdeel van de vernuft van dit systeem is dat je heel veel rekenkracht nodig hebt, omdat ze over een hele lange periode moeten gaan nadenken over hoe zouden mensen nou aanvallen kunnen gaan plegen.
4: Ja.
14: En die rekenkracht, dat is nou iets waar we in Europa niet in voorop lopen.
4: Toch, hè, als je nu, waar zit de kwetsbaarheid? Is dat het in handen van criminelen valt. Nou, je kan één ding, daar kan je vergif op innemen. Dat gaat gewoon een keer gebeuren, dat weten we ook. Hè. Maar dan inderdaad die rekenkracht. Moeten we dan ons echt serieus zorgen maken over het feit dat als criminelen voldoende rekenkracht hebben en ze hebben beschikking over een systeem als Mythos of een Chinese equivalent, dan zijn onze bankgegevens ineens, wat dat betreft, kunnen gecorrumpeerd raken. Maar hoe groot is die kans?
14: Het grootste probleem is natuurlijk dat op dit moment links en rechts om je oren vliegen al de security hacks bij de Odido's van deze wereld.
4: Precies.
14: De rituals, de gemeente Ede, niemand lijkt meer veilig. En dat was nog allemaal voor het Mythos tijdperk.
4: Ja.
14: Dus dat wordt alleen maar erger, het wordt alleen maar serieuzer. Dus het is ook op zich wel goed dat de ECB, maar ook de Nederlandse Bank, wel even aan de bel rammelt bij de security teams van deze banken. Van jullie zijn zo'n belangrijk onderdeel van die kritische infrastructuur.
4: Ja.
14: Gaat het wel heel serieus nemen. En ook de CEO van JP Morgan Chase, die zei het al van vroeger konden we als er een security incident was, ons makkelijk permitteren om misschien daar een week over te doen om dit te patchen. Het moet nu in minuten gaan gebeuren. Dus het is vooral het vak van de cybersecurity professional. Ja, die is ineens veranderd van iets wat ook al heel belangrijk was, maar waar je wel redelijk de tijd voor kan nemen. Ja, naar iets waar je gewoon als een soort Formule 1 team die de bandenwissel moet gaan doen.
4: Ja.
14: In dat kader moet je erover gaan nadenken.
4: Ja, dat je recordtijden gaat neerzetten. Toch even één ding. De Mythos werd bij een test geconfronteerd. Haalde daar vier beveiligingslekken naar voren en voorspelde die verkeerd. Dus ook daar zit gewoon een hoop hallucinatie in.
14: Ja, dat was inderdaad de oprichter van dit hele bekende open source framework. Bestaat al 28 jaar ook. Wordt gebruikt om informatie tussen webapplicaties uit te wisselen.
4: Ja.
14: En die zei, Michael heeft inderdaad naar onze software gekeken. En die zei dat er vijf grote beveiligingslekken in zaten. Ja. Nou, bleek daarvan inderdaad eentje bleek relevant. Dus hij was daar een beetje lacherig over aan het doen. Nou, zeiden mensen daarentegen ook al een beetje van, deze man dat doet misschien ook al een beetje om zijn ego te strelen. Van kijk hoe goed mijn eigen software is.
4: Ja.
14: En omdat het open source is, hebben mensen daar al jarenlang flink naar kunnen kijken. Ja, maar software bij banken, daar kijken natuurlijk een paar red teams naar, die één keer in het jaar een security audit doen.
4: Dat is een ander
14: kwartaal.
4: Ja.
14: Dus daar hebben veel minder mensen naar kunnen kijken en over kunnen nadenken. Dus de kans dat dit bij private bedrijven veel meer, maar ook meer veel serieuzere security flaws vindt, dat is veel groter. Want, en dat is eigenlijk het laatste belangrijkste, Maestro is dus heel goed in het vinden van security flaws, maar ook om op het oog lijkende, niet-zeggende security flaws aan elkaar te knopen.
4: Juist.
14: En dan blijkt in één keer een schakel van die kleine incidentjes de route om in één keer inderdaad heel veel data te kunnen verzamelen.
4: Het is een slim systeem, dat blijkt. Dus goed om je er tegen te wapenen. Dankjewel, Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Gaan we naar de kranten, Nina.
9: Ja, in de Financiële Telegraaf lezen we een nieuwe uithaal naar omstreden box 3-plannen van het kabinet. De grootste Nederlandse techbedrijven die halen hard uit naar deze plannen die het kabinet heeft met box 3, want volgens de sector dreigt Nederland zichzelf op achterstand te zetten.
4: Ja, met het geweld groeit de verdeeldheid, kopt de Volkskrant op de voorpagina. Voortdurende rellen in Loosdrecht tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers leiden tot steeds grotere verdeeldheid in dat dorp. Vanwege de voortdurende onrust vaardigde de burgemeester van Weidemeren afgelopen woensdag een noodverordening uit. En veel bewoners zijn bang voor die relschoppers, want het zijn gewoon tuig.
9: Mm-hmm. Dan in het FD, de recycler Prime sluit een fabriek, herstructureert en verdwijnt van de beurs. Dat is een plastic recycler. Heeft zijn enige fabriek stilgelegd, gaat hij ook niet meer opstarten in de Rotterdamse haven. Nou, staat stil vanwege aanhoudende technische problemen. En dat blijft zo. En het verdwijnt dus ook helemaal van de beurs in Oslo.
4: Ja, dank u wel. 100% van zijn waarde kwijt. En dan gaan we nog even naar dit. Het lieflijke Italiaanse dorpje Punta Marina aan de Adriatische Zee was altijd een parel. Zo'n mooi huisjes tegen elkaar gebouwd op een heuvel. Mooie bomen erbij. 3000 mensen gezellig en in harmonie samenleven. Totdat ze werden overspoeld door een kolonie van inmiddels 150 loslopende pauwen.
9: Ja.
4: Ja, en dan denk je, leuk, pauwen, mooi beest, weet je wel, grote staart.
9: Veren,
4: nou, die dingen die maken een tering ergens morgens. Mannetjes in het voorjaar die willen al keihard 's morgens vroeg laten weten dat ze graag willen paren. En ze worden nu ook agressief naar de bewoners. Bovendien, ze vernielen auto's door hun eigen spiegelbeeld aan te vallen. Want, hè, heb jij je auto gepoetst, dan komt er een pauw die denkt, hé, daar staat een mannetje hakken.
9: Oh ja.
4: En ze poepen kleverige drol op het trottoir, waardoor het gevaarlijk wordt om daar te lopen. En bovendien, ze blokkeren het verkeer. Moet je niet aan nooit doen. Het ergste is, het worden er steeds meer. In 2023 waren er nog maar 30 pauwen en nu, 3 jaar later, 150. Hoe is dat nou begonnen? Nou, het begon allemaal toen een pauw een jaar of 10 geleden uit een kooi ontsnapte en zich vestigde in een bos aan de rand van Punta Marina. Elk voorjaar krijste dat beest ook op zoek naar een partner, tot iemand dacht, uit met de herrie, hier is een vrouwtje. En dat was een vrij stomme beslissing, want daaruit ontstond dus die hele kolonie die zich eerst in een oude verlaten militaire kazerne vestigde. En toen de groep groeide, trokken ze het dorp in, bezette parken, verlaten huizen om veilig te zijn voor natuurlijke vijanden als vossen en wolven. Waarvan het aantal ook fijn toegenomen is, want ja, er zijn inmiddels 150 pauwen.
9: Ja.
4: Ja, en nu dan? Nou, de ene helft van het dorp is meteen afmaken. Die willen dat heel graag. En de andere helft zegt een plaatselijke dierentuin. Maar daar is een dierenorganisatie voor gaan liggen. Die hebben gezegd, nee, niet in een dierenasiel of een dierentuin. Dat kan niet. We gaan borden plaatsen om mensen te vragen de beesten niet te voeren.
9: Nou, dat schiet lekker op.
4: Dat gaat helpen. De prijs van koper is gestegen tot boven de $14.000 per ton. Dat is historisch hoog. Hoe dat komt, hoor je zo meteen op BNR in de reguliere ochtendspits.
15: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
16: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
19: Kozijnen. Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en het onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Pietriga, topman van acculeverancier Intercell. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
25: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. En er zijn geen files, niet zo heel verbazend. Er zijn ook geen meldingen van flitsers.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. Twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen en die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren, waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. En nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Ja, dacht je, goud en zilver, dat is toch duur? We gaan in koper. Nou, de prijs van koper is historisch hoog. $14.000 per ton. Hoe dat komt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, hoor je zometeen in de ochtendspits op BNR.
27: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
28: De Nationale Autoshow.
29: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen.
28: Meindert en Wouter.
30: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, en dat ja. Is gewoon zo.
28: De Nationale Autoshow.
31: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
32: Elke vrijdag om 3:00.
33: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing. En rental. Huren, delen, leasen.
27: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
26: Goedemorgen, het is 6:53. En als je ook een van die lucky bastards bent die vandaag lekker naar zijn werk mag, hè, want dat is het Hemelvaartsdag, leuk. Dat voelt een beetje vandaag als maandag. En het goede is, het is een vrijdag, 15 mei 2026. En dus zit naast me Nina van der Dungen.
9: Goedemorgen, ik vind het ook helemaal niet erg om te werken.
26: Nee, dit wordt voor het gevoel de kortste werkweek die je in je leven zult hebben. Namelijk één dag.
9: Precies, ja.
26: Heerlijk, daarna is het weekend. Zo, ja. Kunnen we uitrusten. Wat gaan we doen het komende half uur?
9: We gaan het even hebben over de top van de BRICS-landen. Vandaag in New Delhi begint dat. En India die schuift ook echt steeds nadrukkelijker zichzelf naar voren als wereldmacht. Nou, dat is even zo meteen horen hoe ze dat gaat doen. Trouwens, premier Modi komt ook naar Nederland binnenkort. Ook leuk om het heel even over te hebben. En even iets heel interessants en ook iets heel anders. Onderzoekers van de TU Delft die hebben gekeken naar hoe bewegen honingbijen nou precies? Hoe navigeren die? En hoe gebruiken ze eigenlijk hun rekenkracht, hun denkkracht om weer terug te komen? Nou, dat is een heel systeem natuurlijk. Dat hebben die onderzoekers nu geleerd aan drones. Oh. Dus drones die kunnen dan op een...
26: Wat bijen doen?
9: Ja, eigenlijk wel. En daarmee dus slimmer en ook goedkoper en efficiënter eigenlijk gewoon werken. Ja. Wel vet. Gaan we zo meteen ook horen.
26: Dus ik kom zo bij je.
9: Ja, bij je.
26: Ja. We gaan eerst naar dit, want de prijs van koper is gestegen tot boven de $14.000 per ton. Dat is historisch hoog. Ja, die vraag is enorm, onder andere door de energietransitie. Want China maakt zonnepanelen, daar zit veel koper in. Maar ook al die chips, computers, noem maar op. De snelle groei van AI-datacenters, ook daar is koper voor nodig. En tegelijkertijd kampt de markt met tekorten door problemen in mijnen, dure energie en een gebrek aan belangrijke grondstoffen, zoals zwavelzuur. Nou, voordat we al het gras voor zijn voeten wegmaaien, gaan we naar Benjamin Sprecher. Die is industrieel ecoloog aan de TU Delft. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
26: Wat zijn de oorzaken van die prijsstijging? Ik heb er een paar genoemd, maar kunt u dat een beetje in verband brengen?
0: Ja. Je hebt het denk ik goed opgenoemd inderdaad. Je hebt, kijk, als zo'n prijs omhoog gaat, dan heb je...

0: Dat is een onbalans tussen vraag en aanbod. Ja. En wat er nu bij kopers gebeurt, is dat zowel aan de vraag als aan...
1: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
2: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
1: Is AI de

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dat het best wel moeilijk is om er meer van te produceren.
7: Mm-hmm.
6: Er zijn al heel veel kopermijnen. En dus als je extra productie wil regelen, dan moet je echt een enorme nieuwe mijn gaan vinden. En niet eentje, maar echt tientallen. Dus eigenlijk was het een beetje vreemd dat de koperpleister zo lang heel laag bleef.
7: We had it coming, eigenlijk. Ja.
6: Ja, zeker.
7: Ja, precies. Maar u zegt al eventjes, wil je dan nieuw koper aanboren, moet je veel meer mijnen gaan exploiteren. Maar deze prijzen lijkt me dat die exploitatie daarvan, of de exploratie, wel in beeld gaat komen. Of duurt dat enorm lang voordat je een nieuwe kopermijn hebt?
6: Ja, dus dat kan echt tientallen jaren duren.
7: Oh.
6: Dus eerst moet je het vinden. Nou, dat duurt al een tijdje. En dan, normaal gesproken zegt men 10 tot 15 jaar om een serieuze mijn te bouwen. Maar specifiek voor koper, je hebt voorbeelden van mijnen in Mongolië bijvoorbeeld, waar ze gewoon 30 jaar gewerkt aan hebben. Dus het is niet zo makkelijk om op te schalen. En tegelijkertijd heb je op korte termijn best wel veel disrupties. Dus bijvoorbeeld, weer Iran, daar komt heel veel zwavelzuur vandaan. En zwavelzuur heb je nodig bij de productie van koper.
7: Ja.
6: En omdat dat er gewoon niet meer uitkomt, zie je nu dat langzaam de productie begint af te nemen. Dus China heeft bijvoorbeeld al 3-6% minder geproduceerd afgelopen kwartaal. En in theorie, je weet natuurlijk nooit hoe het daadwerkelijk gaat lopen, maar in theorie zou 15-20% van de wereldproductie van koper daardoor offline kunnen gaan op termijn. En dat zou natuurlijk, dat zou echt tot hoge prijzen leiden.
7: Dat wou ik zeggen, ja. Dat is inderdaad dus, als dit scenario bewaard wordt, dan gaat de prijs nog verder stijgen.
6: Mm-hmm. Ja. En daardoor heb je ook nog eens een keer speculatie.
7: Ja.
6: Dus dan mensen gaan erop speculeren. En ook in Amerika heb je weer het idee dat ze weer tarieven gaan instellen op kopers specifiek.
7: Ja.
6: Dus dan zie je dat terwijl dit allemaal speelt, dat er ook nog eens een keer mensen gaan speculeren op een hogere prijs. En die gaan dan koper inslaan. En dan krijg je natuurlijk dat op het moment dat het al heel krap is op de kopermarkt, gaan mensen ook nog eens een keer koper opkopen.
7: Ja,
6: en niet leveren.
7: Een hamster.
6: En ja, dan krijg je waar we nu zitten.
7: Ja, nou, dank voor de toelichting. Ben je mijn spreker? Is industrieel ecoloog aan de TU Delft.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Dan kan je dus één ding stellen, is goud, zilver is leuk, maar ook koper in de gaten houden.
8: Ja, en ik denk ook aan die koperdieven. Weet je nog dat die op het spoor steeds aan het jatten waren? Dat zal dan ook alweer een ding worden.
7: Die stijgende prijs.
8: Goed, even iets anders. In New Delhi kwamen gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken van de BRICS-landen samen, met toch op de achtergrond, of eigenlijk op de voorgrond, grote spanningen rondom Iran, de energieprijzen en ook natuurlijk de nieuwe machtsverhoudingen in de wereld. Er wordt nogal wat verschoven wat dat betreft. En wat zien we is dat India zich daarbij steeds sterker probeert te positioneren als de leider, het geopolitiek zwaargewicht en ook de brug tussen Oost en West. En Europa kijkt natuurlijk ook steeds vaker naar India als bijvoorbeeld een strategische handelspartner en alternatief voor China. Nou, dat is nog wel een lastige dans waar India in zit, ook in die BRICS-landen. We gaan erover praten met oud-ambassadeur in India, Fons Toelinga. Meneer Toelinga, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Nou, u kent India natuurlijk goed, maar u ziet ook die verhouding natuurlijk al verschuiven. Hè? De oorspronkelijke BRICS-landen, dan denken we aan Rusland, India, China, Brazilië. Maar sinds 2024 zijn er allerlei landen bijgekomen, zoals Iran. Maar ook de Verenigde Arabische Emiraten, waar nu ruzie mee is. Egypte, Ethiopië. Hoe is die sfeer daar geweest aan tafel, denkt u?
9: Nou ja, ze zitten wat dat betreft dus moeilijk. Aan de ene kant heb je natuurlijk altijd al gehad China en India, die het niet altijd met elkaar eens zijn.
8: Mm-hmm.
9: En die op sommige punten dus ver uit elkaar liggen. En nu de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Maar kijk, als je kijkt naar het oprichtingsmanifest destijds van de BRICS, dan gaat het vooral over economie. Dan gaat het over de Global South, de Global South landen die dus nooit hebben mogen meespreken om die ook aan de bak te laten komen.
8: Een stem te geven, ja.
9: Ja, een stem te geven. En dus het is niet direct, ze weten van elkaar dat ze over een heleboel dingen verschillend denken. En bijvoorbeeld als je India neemt, die zit met Rusland en China in de BRICS.
8: Mm-hmm.
9: Ze zitten met

0: Rusland en China in de Shanghai Cooperation Organization. Maar ze zitten met Amerikanen en Australiërs in de Quad. En die doen marineoefeningen in de Indische Oceaan. Die erop gericht zijn om China uit die Indische Oceaan te houden. Ja. Dus daar zijn ze weer tegen. Dus het is heel erg, het is veel acrobatiek.
1: Precies.
0: Politieke acrobatiek. En dat wordt wel steeds moeilijker voor ze. Kijk, wat India eigenlijk wil en wat de BRICS ook willen. Kijk, nu leven we in een monopolaire wereld. Eigenlijk is tot nu toe, vanaf de val van het communisme tot nu toe,
1: Amerika is leidend.
0: Amerika is leidend, monopolair.
1: Ja.
0: Nou, wat die Indiërs, dat vonden de Indiërs ook een afschuwelijk systeem. Wat zij willen is een multipolaire wereld met meer blokken. Dat wil de BRICS ook. Dus dan heb je de VS, Europa, Rusland, China, de rest van Azië, Afrika, de Arabieren, Latijns-Amerika. Dus een zeker stuk of 10 blokken die allemaal meepraten. Het ergste, het horrorscenario voor India is dat er nu een duopolaire wereld, een bipolaire wereld komt met de VS en China, die voor de rest van de wereld de lakens gaan uitdelen. Dat willen ze dus absoluut niet. Maar ja, ik denk dat China, die ook in de BRICS zitten, dat het helemaal niet zo gek zou vinden als zij met de Amerikanen samen.
1: En het liefst er voorbij natuurlijk.
0: Ja, dus er zit een enorme. Ja, we zitten nu in een tijd dat allerlei organisaties, ook de NAVO hebben we gezien, die zijn allemaal gebouwd op de oude wereldorde.
1: Precies.
0: En we krijgen nu een nieuwe wereldorde. En al die dingen beginnen te kraken.
1: Ja, alles verschuift. Dat zien we natuurlijk al een hele tijd. En het gebeurt eigenlijk van dag tot dag. Hè? Dat je bijna niet bij te houden de snelheid, wie er ruzie krijgt met wie en wie er vrienden wordt met wie. Dit is natuurlijk wel een kans dus ook voor India. Dat zien zij natuurlijk zelf ook. Het is aan de andere kant dat zij u ook al de moeilijkheid om te balanceren, om die acrobatiek goed toe te passen en te zorgen dat je vrienden wordt met iedereen. Is dat dan eigenlijk het doel van India? Vrienden met iedereen en daarin de kans te verzilveren?
0: Nou kijk, wat zij eigenlijk willen is met iedereen in gesprek blijven. Ja, ze doen het tegenovergestelde, bijvoorbeeld wat wij doen in Europa. Wij hebben een groot probleem hier in Europa, dat is de oorlog in Oekraïne. Maar we praten niet met Rusland, dat willen we gewoon niet. En ik zie ook al bewegingen nu, dat die oorlog duurt nu vier jaar. Er zijn misschien 1,5-2 miljoen mensen omgekomen inmiddels in de gevechten. En nu beginnen we na te denken over, laten we misschien eens toch eens met die Russen gaan praten. Dus India die wil zoveel mogelijk met iedereen willen praten. Die wil met iedereen willen spreken. Mm-hmm. En zij vinden bijvoorbeeld het ongelooflijk dat wij Rusland, waarmee we dus niet spreken, dat we die zo op die manier in de armen van China drijven. En China is voor India het grootste probleem. Dus zij vinden wat wij niet doen niet verstandig. En wij zeggen misschien van met zoveel, je kunt met iedereen vriend blijven. En dat dringt dus ook.
1: Oké, dus daar liggen nog steeds wel de belangen uit elkaar. De een vindt niet wat de ander vindt, maar goed, dat hou je natuurlijk. Nou komt premier Modi wel dit weekend ook naar Nederland. Hij is nu onderweg naar Europa. Wat wil hij hier halen of wat komt hij hier brengen? Of misschien wel allebei?
0: Ja, hij komt naar vier landen, naar Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden. Hij komt vooral naar Europese landen, omdat Europa voor India steeds belangrijker wordt. En dat telt ook voor Europa. Wij vinden India steeds belangrijker. Nu we van Bush, van Trump een koude douche hebben gekregen. Voor Nederland heeft hij gekozen omdat het Nederlandse bedrijfsleven voor de Indiase economie de vijfde grootste bron is van directe investeringen. Van foreign direct investment. En dus Nederland is een heel belangrijk land voor India. Daarom komt hij hier. En ze hebben dus ook politieke doelen. Hè. Ze willen met Nederland samenwerking op cybersecurity, op defensie. Ik weet niet hoe ver dat zou kunnen gaan.
1: Ja.
0: Maar ook economisch. En op economisch gebied vinden ze heel belangrijk de halfgeleiders.
1: Ja.
0: De semiconductors. Daar is Nederland heel ver in. India wil daar zwaar in investeren, miljarden. Dus dat zou ook voor het Nederlands bedrijfsleven een enorme kans zijn om iets wat waar wij goed in zijn, om dat misschien in India te gaan doen. En omdat hier in Europa is er niet toegang echt tot investeringen in innovatie. Dat loopt heel stroef in Europa.
1: Ja, voor beide partijen dus zijn er kansen. Dank. Ja. Oud-ambassadeur in India, Fons Stoelinga.
2: Ja, dan kunnen we heel kort en duidelijk zijn. We zeiden het al eventjes, heel veel mensen die hebben nog een dagje vrijgenomen. Er is niets aan de hand op de snelwegen, zo meldt de ANWB. Geen flitsers, geen files, dus lekker overal doorrijden. Maar toch op je snelheid passen, want trajectcontroles, die doen het altijd.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
5: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
6: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
2: Het is 14 minuten voor 7 geworden hier in de ochtendspit. Even naar Transavia, onderdeel van de Air France KLM. Luchtvaartmaatschappij gaat banen schrappen, maakte de nieuwe topman Paul ter Stegen bekend bij de presentatie van de cijfers. Het bedrijf moet ingrijpen in de kosten om de marge naar 8% op te hemelen, want die staat nu op 1%, zegt de topman. Ja, dat is niet echt rendement, dan kan je het beter op de bank zetten. Heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Hij zegt tegen de Telegraaf, dat is nodig om onze miljardeninvesteringen in nieuwe Airbus-vliegtuigen te betalen. En die hebben we echt nodig in verband met minder uitstoot, geluidsreductie en dus lagere kosten. En daarbij is de consument afwachtend door spanningen in de wereld. En zo zegt Ter Stegen, er zou een perfect storm kunnen ontstaan van afnemende opbrengsten en hogere kosten. Een soort stagflatie, maar dan in de luchtvaart. Met de bijkomende onzekerheid of er voldoende brandstof is, kerosine, in sommige landen in Europa. Nou, en toch verwacht Ter Stegen niet dat de luchtvaartmaatschappij zomaar tegen de kort aanloopt. Minister Karremans heeft gezegd dat er voor maanden aan kerosine beschikbaar is. En we hebben vertrouwen in wat onze stakeholders daarover melden. We voeren onze zomerdienstregeling volledig uit. En ik hoor nu allemaal mensen, we gaan dus toch met Transavia lekker.
1: Op vakantie.
2: Met vakantie.
1: Maar misschien wel met wat minder cabinepersoneel. Dat zou kunnen. Ze gaan banen schrappen.
2: Ja, of is er iemand die kan vliegen? Dan
1: zou hebben we nog wat minder piloten. Ja. Goed, het Pentagon heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen afgeblazen. Gewoon geschrapt, dat meldt persbureau Bloomberg. In maart werd het nog aangekondigd dat er troepen naar Europa zouden komen om collega's af te lossen. Dus 4000 ook dan richting Polen. Maar dat gaat niet door. Commandanten in Europa die zouden bepalen waar de militairen precies heen zouden gaan. Velen daarvan zouden naar Polen worden gestuurd. Als onderdeel van een cavalerie-eenheid uit Texas. Een aantal van hen was ook al daadwerkelijk onderweg naar Polen. Maar ze moeten gewoon omkeren. De Litouwse minister van Defensie heeft eerder gezegd dat de VS hun bondgenoten hebben laten weten dat de troepenrotatie naar Europa mogelijk tijdelijk wordt stopgezet. De Amerikaanse krijgsmacht is namelijk niet meer zo zeker van de inzet van de troepen in Europa. Nou, dat weten we eerder na de ruzie met Duitsland. Toen zei Trump al dat hij 5000 militairen uit Duitsland zou terugtrekken. En toen suggereerde hij ook al van nou, dit kan ook wel tot een bredere terugtrekking leiden van de 85.000 Amerikaanse troepen in totaal in Europa die op de planning staan. Volgens de Poolse minister van Defensie gaat deze kwestie Polen juist niet aan. De herschikking van Amerikaanse militairen zou volgens hem niet betekenen dat het aantal troepen in Polen verminderd wordt. Pentagon zelf die zegt, wij geven voorlopig geen commentaar.
2: En dan een treurig uit de hand gelopen duikexpeditie op de Malediven. 5 Italianen zijn er omgekomen. Voor verschillende media gaat het om een groepje wetenschappers, onder wie een vrouwelijke universitair hoofddocent en haar dochter. En die 5 duikers waren op 50 meter diepte aan het duiken om grotten te verkennen. Wat er misgegaan is, dat weet niemand. Maar toen ze na een tijdje niet meer boven kwamen, sloeg de bemanning van de boot die ze naar de duiklocatie had gebracht alarm. Het is niet bekend of het groepje bezig was met wetenschappelijk onderzoek of dat ze voor hun plezier op expeditie waren. Maar het leger is nu bezig om de lichamen op te sporen en te bergen met speciale apparatuur. 1 lichaam is naar boven gehaald. Dat lag op 60 meter diepte. Het dodelijkste duikongeluk tot nog toe op de Malediven is een hele populaire bestemming bij zowel toeristen als professionele duikers. Maar 50 meter is echt de absolute grens waar je als sportduiker op kan verblijven. Ook als je met stikstofverrijkte lucht duikt. En het is gewoon niet handig om dat te doen, zou ik zeggen.
1: Nee, dat blijkt.
2: Ik werk zelf al 30 jaar, dat doe ik niet.
1: Hoe diep ben jij geweest dan?
2: Nou, ik ben wel eens op 50 meter geweest.
1: Echt waar?
2: Ja, maar dat moet je echt een keer doen. Leuk, foto's gemaakt en toen had ik gelukkig een buddy bij me die zei van, we gaan naar boven, want we zitten ver door de tijd heen. Dat had hij gelijk in. Daarom zit ik er nog. Fijn, dank u.
1: Heel fijn.
2: Voor mijn buddy Joost. Ja. Onderzoekers van de TU Delft hebben een nieuw navigatiesysteem voor drones ontwikkeld. En dat is gebaseerd op het gedrag van honingbijen. En het systeem heet BNAV. En dat zorgt ervoor dat kleine drones zelfstandig hun weg terug kunnen vinden met eigenlijk maar heel weinig geheugen en rekenkracht. Heel slim. Techniek die je kunt gebruiken voor het controleren van gewassen in een kas of in andere lichte, autonome dronesystemen. En daar praten we over met Guido de Kroon. Die is hoogleraar aan de TU Delft. Werkte mee aan het onderzoek. en is nu bij ons. Meneer De Kroon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, een drone die met een geheugen van 42 kilobyte kan navigeren, dat is niks.
1: Minder dan een WhatsApp-fotootje.
2: Ja,
3: het is echt heel weinig inderdaad, ja. Maar het is ook eigenlijk ongelooflijk, want als je naar bijen in je tuin kijkt, dan denk je van, dan ben je er eigenlijk gewend aan. Dat is normaal wat ze doen. Maar als je, net als wij aan de TU Delft werkt om drones slim te maken, dan is het eigenlijk enorm indrukwekkend. Want dingen die mensen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor zelfrijdende auto's, die hebben echt heel veel rekenkracht nodig. Ja. En wel honderden megabytes of gigabytes aan geheugen.
2: Mm-hmm. En als je dit nu zo blijkt te kunnen doen, hè, met deze technologie, eigenlijk door bijen ontwikkeld, afgekeken van bijen. Wat kunnen we daar verder mee? Is dat heel beperkt eigenlijk?
3: Nou, er is, je betaalt er wel iets voor. Dus als je wat die zelfrijdende auto's bijvoorbeeld doen, is echt een heel gedetailleerde 3D-kaart van de omgeving maken. Ja. En dan kun je van elk punt in de kaart naar elk punt in de kaart kun je navigeren. Mm-hmm. Wat we hier doen is dat de robot kan eigenlijk alleen wegreizen en weer terug naar huis komen. Yes. Maar dat is wel heel handig voor heel veel toepassingen. En ook bijen zijn er heel blij mee. Ja. dus dat is een beperking die we op dit moment hebben. Maar we gaan er ook aan werken om te kijken van, kunnen ze niet, als ze twee interessante plekken vinden, daar ook tussen reizen.
2: Juist.
3: En het interessante is eigenlijk dat biologen daar ook nog niet over uit zijn of bijen dat kunnen.
2: Maar ik heb wel begrepen dat ze, ondanks dat kleine brein, en los van het feit dat ze van A naar B en van B weer naar A kunnen vliegen, dat ze ook hun omgeving kunnen leren. Dus het is toch een soort, ze hebben toch een soort hele rudimentaire LiDAR wellicht in beeld, als die maar niet verandert.
3: Nee, dus wat bijen doen als ze de eerste keer de korf uitgaan, is dat ze een kort vluchtje maken in de omgeving. Mm-hmm. En dan leren ze met wat ze zien, zeg maar. Dus ze leren eigenlijk te herkennen van, oh, die boom staat rechts van mijn korf. Dus als ik die boom zie, dan moet ik naar links. Mm-hmm. En dat doen wij mensen denk ik ook wel eens. Als je naar een andere stad gaat die je niet kent, je komt je hotel uit, dat je even goed rondkijkt van, oh, als ik dat zie straks, als ik terugkom, dan weet ik waar ik ben. En dan weet ik waar ik heen moet.
2: Ja.
3: En dus dat leren eigenlijk.
2: Ja. Nou, zeg ik al net, dit systeem werkt binnen, in kassen bijvoorbeeld, vrij goed, omdat je dan van A naar B en B naar A kan. Maar buiten neemt het succespercentage af. Hoe komt dat?
3: Ja, dat komt omdat vanwege allerlei uitdagingen voor ons met de robot. Dus als er wind staat, dan moet een drone, die moet dan schuin in de wind gaan hangen. En de camera die we erop hadden, die zag dan wat minder van de omgeving.
2: Juist.
3: En dat was dus moeilijker. Maar ook dingen waar wij ons helemaal niet van bewust zijn. Zoals bijvoorbeeld de zon die de lens in schijnt. Of als je aan het leren bent, zijn er wolken. En als je gaat vliegen, dan schijnt de zon. En daar kunnen wij als mensen en dieren heel robuust mee omgaan. Maar als robotici moeten we echt nog hard werken om robots ook zo slim en robuust te maken.
2: Ja, en toch knap, hè, dat die hele bescheiden honingbij, waarvan we denken, het is maar een beestje, zoveel slimheid heeft met zo weinig rekenkracht. Dat moet u toch als wetenschapper heel blij stemmen.
3: Ja, dat is echt fantastisch. Ja. En het leuke is dat je met die robotexperimenten ook weer nieuwe inzichten kunt geven aan biologen. Mm-hmm. Dus die zijn echt heel geïnteresseerd ook in het onderzoek.
2: Ja,
3: omdat ze zien van, hey, deze simpele strategie, die werkt eigenlijk gewoon in de echte wereld.
2: Ja.
3: En dat leidt voor hun ook weer tot nieuwe inzichten en dingen om te onderzoeken.
2: Stel dat je dit nou kunt groter maken. We denken niet alleen maar in kas en binnen. En u lost een aantal van de problemen op die u nu heeft. Wat gaan we dan in de praktijk zien voor toepassingen buiten?
3: Ja, dus ik denk buiten kun je een heel aantal dingen doen. Dus bijvoorbeeld sowieso in de landbouw ook buiten dingen in de gaten houden. Maar ook inspectie van bijvoorbeeld windmolenparken, waar je toch heel moeilijk kunt komen, op zee bijvoorbeeld. En dan zou je een soort korf van drones hebben die van tijd tot tijd uitvliegt, inspecties uitvoert en dan weer terugkomt om op te laden.
2: Ja, ongelooflijk. Zwermen met BNF drones eigenlijk.
3: Ja, dat zou fantastisch zijn.
2: Geweldig. Succes met het onderzoek. Professor Guido Kroon van de TU Delft.
1: Dan nog meer wetenschappelijk interessant nieuws. Thaise en Britse wetenschappers die hebben namelijk de skeletresten ontdekt van een reusachtige dinosaurus in Thailand.
2: Maar echt de grootste ooit, hè?
1: Enorm is dat ding. Leefde 113 miljoen jaar geleden. Het dier heeft 27 ton gewogen en was 27 meter lang.
2: Dat is zo'n apparaat. Ja, maar zo'n drietrap vrachtauto die je wel ziet lijpen. Dames, opgepaste mijn is 25 meter lang.
1: Ja, precies.
2: Die is dan nog korter.
1: Het is echt waanzinnig. Het is ook dus twee keer zo groot als de... iedereen kent de Tyrannosaurus Rex. Ja. Twee keer zo groot. Dit dier, de resten daarvan, werd gevonden in de noordoostelijke provincie Chaiapum in Thailand. De grootste dino dus ooit gevonden in Zuidoost-Azië. Ze hebben het beestje ook een beetje daarnaar vernoemd. Hij heet de Naga Titan Chaiapumensis. En de dino behoort tot het geslacht van de sauropoden.
2: Oh, dus
1: de dino's die staan bekend om de lange nek.
2: Een herbivoor.
1: Ja, lange staart, kleine kop, vierkante poten. Die wel eens op die dino-tour in Dierenpark Amersfoort is geweest. Die kent hem wel, zo'n hele lange, met zo'n lang nek, ja, ja. Met zo'n planteneter. Nou, in eerste instantie waren het de Thaise dorpsbewoners die de resten van het dier ontdekten. In een rivierbedding kwamen ze resten tegen. En de onderzoekers die erbij kwamen, die groeven daarna de poten op, de ribben, het bekken en een wervelkolom. De kop en de tanden die zijn dan jammer genoeg niet gevonden. Maar toch konden de onderzoekers concluderen dat het beest dus planten at, bijvoorbeeld naaldbomen en... Volgens de wetenschappers geeft de ontdekking nu inzicht in hoe veranderingen in klimaatomstandigheden de ontwikkeling van deze enorme dino dus eigenlijk heeft mogelijk gemaakt. Wetenschappers die nemen aan dat Thailand toen heel erg droog was, maar ook warm en bosrijk. En daardoor konden dus de dino's als de Naga Titan hier heel erg goed leven. Het is overigens de 14e dinosaurus die in Thailand is ontdekt. En volgens de onderzoekers had het beest weinig natuurlijke vijanden, want hij was zo groot dat elk roofdier gewoon werd geplet onder die poot.
2: En waarschijnlijk inderdaad een soort kippenbrein hebben en dan 27 meter lang. Ideale combinatie.
1: Heel lief eigenlijk. Wil je hem als huisdier?
2: Nee. God, moet je met elke dag een hele boom naar binnen. Er zijn verschillende handelsovereenkomsten gesloten tussen Trump en Xi tijdens het staatsbezoek in China. Maar wat kunnen die bijdragen aan de interne economie van de Chinezen, waar het niet zo lekker mee gaat? Hoor je zo meteen hier op BNR.
7: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
10: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
12: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
13: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
11: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
14: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
12: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
11: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
16: Nu in de BNR-app.
1: Israël en Libanon voeren cruciale vredesbesprekingen in Washington. Palm Beach Airport wordt vernoemd naar Trump en die naamswijziging kost $5,5 miljoen. En de Finse strijdkrachten die verhogen de paraatheid na een melding van meerdere drones bij Helsinki. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: We gaan naar Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, kun je een beetje doorrijden?
17: Het antwoord is volmondig, want er staan nul files en er zijn ook geen flitsers. Maar je moet je wel aan de snelheid natuurlijk houden.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. update van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Markershauer, die in de Tweede Kamer een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markershauer over Palestijnse asielzoekers dat we ze bij de grens met geweld moeten tegenhouden. Volgens de Mensenrechtenclub zijn zulke uitspraken strafbaar. En de lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, die is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Topfavoriet Australië is door, net als Denemarken. Dinsdag kregen onder meer Griekenland en Finland ook al een ticket voor morgen. Nederland boycott het festival vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen. En dat was het ANP-nieuws.
19: Ja, gaan we naar Azië. De Nikkei 1,6% in de minder. Hang Seng een procentje lager. En de Kospi in Zuid-Korea 5% lager. Nou, komt dat? Olieprijzen zijn weer gestegen. Trump zei dat China ermee heeft ingestemd olie vanuit Amerika te betrekken. Dat zou zijn besproken in de ontmoeting. En we zagen dat we op dit moment Brent crude naar een niveau van $107 bijna zien stijgen. 106,96. Volgens Trump zullen de Chinese schepen naar Texas, Louisiana en Alaska worden gestuurd om daar olie op te halen. Dat is nog niet bevestigd door de Chinezen. Het land heeft al sinds mei vorig jaar geen Amerikaanse olie meer geïmporteerd. En dat komt door al die importheffingen, waarover weinig bekend is wat er besproken is. De laatste dag van het staatsbezoek van Donald Trump trouwens. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En uiteraard, ja, we willen ook weten, wat gaat er nou gebeuren? Er zijn handelsovereenkomsten gesloten tussen Trump en Xi tijdens het staatsbezoek in China. Ja, er was een hele rij aan de grote CEO's van de dikke bedrijven in Amerika die meereisden. Hebben die deals kunnen sluiten? Wat kunnen die bijdragen aan de interne economie van China? Kortom, dat gaan we allemaal zo bespreken.
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
21: 52 min 40.
22: 12 natuurlijk.
21: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: In 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
25: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
26: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
27: Chris?
28: Ja?
27: Hoef jij niet te werken vandaag?
28: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
27: Dus, heb je nu...
28: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
27: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Vijfhart, dat klopt voor jou.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
19: Goedemorgen, het is 5 over 7 op vrijdag 15 mei 2026. Ja, het is vrijdag.
1: Ja, het is vrijdag.
19: Toch heel erg als maandag, maar dat is het niet. Het wordt de kortste werkweek ooit. Nina van der Dungen, want het is vrijdag.
1: Goedemorgen.
19: Fijn dat je er bent. Wat gaan we allemaal doen zometeen?
1: Nou, in het Europese parlement is een nieuw samenwerkingsverband opgetuigd. En dat samenwerkingsverband moet de strijd aanbinden met de grote Amerikaanse techbedrijven. Hoe ze dat willen doen, dat gaan we zo meteen bespreken met een van de bedenkers van deze nieuwe alliantie. En we gaan het hebben over dat je eigenlijk je baby al tijdens de zwangerschap alle groenten en fruit kunt leren eten die je maar wil.
19: Ik ben was heel benieuwd.
1: Was dat even een utopie geweest? Nou, had ik dat eerder geweten?
19: Ze hebben mij al dik in de 20, dus dat is jammer.
1: Nee, dat is
19: die strijd
1: mij
19: hebben
1: niet
19: wij op. Gevoerd. Maar. Ja,
1: nou goed, u hoort het zo meteen hoe dit wel zou kunnen werken.
19: Mooi. We gaan eerst naar China. Want ja, de laatste dag van het staatsbezoek van president Trump is aan de orde. Een van de dingen die nu aan deals is gekomen, daar is hij natuurlijk altijd voor Trump. China gaat honderden vliegtuigen bestellen bij de Amerikaanse Boeing.
0: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing. 200 big ones. That's a lot of jobs. That's a lot. Boeing wanted 150. He got 200.
19: Ja, al dus Trump helemaal blij. Nou, een van de uitkomsten van het staatsbezoek, dat vandaag, zoals gezegd, zijn laatste dag in gaat. Maar er is meer besproken. Ja, we weten allemaal dat die Amerikaanse CEO's allemaal meereizen. Een stuk of 20. De Chinese president Xi Jinping die zei dat de deur voor zaken doen in China verder zal opengaan. Zegt dat dan zijn staatskant Xinhua. Maar als je nou kijkt naar wat is er dan echt uitgekomen, weten we nog niet helemaal. En of er voldoende mee is. Ja, er waren allemaal houten metoten mee, als Elon Musk en Jensen Huang, van alles op het gebied van AI en noem maar op. We gaan naar Casper Witz, die is China-expert aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
19: Is dit nou een succesvol bezoek geweest voor Trump en voor Xi Jinping?
3: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo. Ja. Maar ik denk dat we wel degelijk van een succesje kunnen spreken. En dat in ieder geval, ja, als je naar die relatie kijkt tussen China en de VS, dat het stukken beter is dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Ja. Toen de importheffingen zo extreem hoog werden en er de communicatie gewoon extreem slecht was op dat moment. Dus wat dat betreft kan je dit wel een bescheiden succes noemen.
19: Ja, ze zijn ietsje minder animo's tegenover elkaar, maar toch, die importheffingen die gelden er toch nog voor een groot deel. Dat is het ene. En er zijn allerlei deals waarvan we nog niet eens weten of die gesloten zijn. Want het hele verhaal, het omstreden verhaal AI, maken van chips, daar heb ik niets van gehoord. En er zaten wel allemaal houten metoten aan boord van het regeringstoestel bij Trump.
3: Ja, wat jij nu zegt, je klinkt heel erg sceptisch.
19: Ja,
3: en dat is denk ik terecht. Ja, nee, dat vind ik helemaal terecht. Ja. Dat is inderdaad heel veel van de pijnpunten. Discussies over verantwoordelijk omgaan met AI. Heb ik inderdaad weinig doorbraken gezien.
19: Ja.
3: Er zijn nog steeds hoge importheffingen. Een stuk minder hoog dan een jaar geleden. Dus dat lijkt dan een groot succes. Maar ja, het is nog steeds zullen er heel veel barrières zijn.
19: Ja.
3: Dus het is een stapje in de juiste richting. Maar we moeten inderdaad niet overdrijven dat dit nou een grote gamechanger is. Nee. Of zo.
19: En is dit iets waar de Chinese economie zelf van kan profiteren? We weten dat de interne markt de laatste tijd niet heel geweldig loopt. Hè. Vroeger kenden we groeipercentages van 8%. En dat is toch een beetje terug naar 4%. Wat nog steeds heel respectabel is, maar toch voor een enorme economie, een opkomende economie als de Chinese, is dat gewoon niet zo goed nieuws. We horen ook wat over inflatie hier en daar. Maar kunnen ze van deals profiteren met de Amerikanen? Als je praat over olieimport en sojabonen en 200 Boeings bestellen, denk ik van nou, wie zit er aan de receiving end? De Amerikanen.
3: Ja. Inderdaad, ik zie weinig structureel voordeel voor de Chinezen op het gebied van de interne markt. Dus ze zullen nog steeds met het probleem worstelen dat ze erg veel overcapaciteit hebben. Dus ze produceren veel te veel dingen, goederen, en die moeten geëxporteerd worden. En dat blijft, dat issue blijft gewoon bestaan. Dus het aanzwengelen van die interne markt, ja, dat ik zie nog steeds niet hoe dit nou daar een groot verschil in zou kunnen brengen voor de Chinezen.
19: Nee, dan anderzijds importheffing. We weten de Amerikanen willen niks hebben van Chinese automobielfabrikanten, bijvoorbeeld. Of AliExpress en Temu-goederen, dat soort dingen die naar Amerika massaal komen. Waar ze eigenlijk de deur de facto voor deur dichtgesloten hebben, of dicht gedaan hebben. Is daar iets aan veranderd? Blijft dat zo? Of gaat China toch een beetje masseren en zeggen: joh, we kopen bij jou, maar dan moet je even terug doen?
3: Nou, er zijn nu wel grote plannen voor een zowel een investeringsraad als een handelsraad die dus tussen de beide landen gaat plaatsvinden. Ja. En waarin er dus een toch best wel groot deel van exports wel degelijk ook met een minimum aan importheffingen aan beide kanten kan worden geïmporteerd en geëxporteerd. En dan gaat het over zo'n 30 miljard dollar beide kanten op. Ja. Maar dat zijn wel hele specifieke sectoren weer. Jij noemde net al dingen zoals soja vanuit de VS ja. naar China, et cetera. En het gaat dan absoluut niet om die hoogwaardige technologie waar heel veel van die strijd over was. Dus ja. Maar het is aan de andere kant, als dit echt gaat gebeurt, wel weer een stap naar normaliteit. Ja. Dus waar kan je wel degelijk een bescheiden doorbraak noemen.
19: Ja, zeg ik als je kijkt naar die mannen zelf, hè, Trump is altijd onder de indruk van allemaal mannen die sterk zijn, zeker als ze 1,1 miljard mensen leiden, kan ik me voorstellen. Maar als we naar de landen zelf kijken, China had toch een tijdje geleden, was het een beetje het land wat in de niet in de driver's seat zat. En dat is ze wel enorm geworden sinds Xi Jinping. Merkt Trump dat ook of heeft hij daar geen oog voor?
3: Nou, ik denk, dat gevoel heeft men nu wel een beetje. Ik denk ook echt wel aan de Amerikaanse kant. Dat zij ten opzichte van China niet per definitie meer de bovenliggende partij zijn. Precies. En dat de Chinezen ook echt wel het gevoel hebben van wij staan heel sterk. Ook omdat die oorlog tegen Iran van de VS zo slecht gaat.
19: Ja,
3: en ik denk dat de Amerikanen dat best wel voelen en merken. En ik denk ook wel dat dit iets structureels zal zijn. Dat die twee landen steeds meer toch als gelijken hun rivaliteit zullen uitvechten.
19: Ja, precies. En ook dat ze misschien de wereldmacht gaan verdelen een beetje, economische wereldmacht. Of is dat...
3: Ja, het is nog wel zo van al die het praten over verdeling en over hoe die handel nu in de juiste kanalen geleid kan worden. Het gaat, de minister van Financiën, die zei ook heel erg van we gaan praten over. Dus niet van het is allemaal beklonken. Ja, zo proberen ze het wel een beetje te presenteren natuurlijk.
19: Ja.
3: Maar het is nog echt nog wel een geval van we moeten het allemaal nog maar even zien.
19: Duidelijk. Eén laatste ding nog. Taiwan stond ook op de agenda. Wat hebben de Chinezen daarover gezegd? Want kijk, als je ziet dat Amerika Iran aanvalt samen met Israël... Of de president van Venezuela even uit zijn land tilt... dan kan ik me ook voorstellen dat Xi Jinping op een gegeven moment zegt... dan moet je niet zeuren op het moment dat ik een afvallige provincie inlijf.
3: Zo zegt hij het niet, maar het is inderdaad wel een heel groot thema geweest.
19: Ja.
3: En van tevoren was ook best wel een angst dat de Chinezen hier iets groots binnen wilden halen. Nou ja, het is nog niet afgelopen. Hè. Trump zit nu thee te drinken met Xi Jinping.
19: Ja.
3: En wie weet wat er dan kan gebeuren. Maar het lijkt erop dat Xi Jinping het heel erg benadrukt van dit is... echt een halszaak voor China en waag het niet om daar tegen in te gaan. Maar de Amerikanen Trump heeft daar niets in toegezegd of iets dergelijks. En je ziet dat aan de Amerikaanse kant, Marco Rubio bijvoorbeeld, minister van Buitenlandse Zaken, heeft ook al meteen gezegd van we hebben eigenlijk niets over Taiwan echt besproken. Dus ik heb het idee dat er weinig dat het relatief weinig aan bod is gekomen. Ja. En dat dat dus eigenlijk ook wel goed nieuws is voor de Taiwanese, want die hopen dat binnenkort Trump een grote wapenverkoop naar Taiwan gaat goedkeuren.
19: Ja,
3: precies.
19: We gaan het zien. Nog even een kopje thee en een lunch en dan in het staatstoestel terug naar Washington. Dankjewel, Casper Witz, China-expert aan de Universiteit Leuven. Leiden.
4: De ochtend.
19: Zelf gestudeerd, maar verder
1: alles
19: goed.
1: Top of mind.
19: Ja.
1: Goed, een nieuw samenwerkingsverband in het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van Big Tech kleiner wordt. De Democratic Tech Alliance, DTA, had deze week de eerste vergadering. En hierbij zijn niet alleen Europese politieke partijen betrokken, maar ook het maatschappelijk middenveld. En wij gaan erover praten met Sophie Bloemen, directeur van Denktank Commons Network, politiek econoom en ook een van de oprichters van deze tech-alliantie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Moet deze alliantie nou de vuist worden tegen, wat ik dan maar even noem, de Amerikaanse techsector specifiek?
5: Nou ja, in ieder geval één van de vuisten. En niet per se zelfs de Amerikaanse techsector, maar in ieder geval big tech. En ondemocratische technologie, die onze democratie ondermijnt. Niet in lijn is met onze publieke waarden. Maar ik denk wel dat de Democratic Tech Alliance een grote... wel uniek gepositioneerd is. Omdat het dus een samenwerking is van een brede coalitie van Europese partijen.
1: Mm-hmm.
5: die samen de meerderheid hebben in het Europese parlement van NGO Denktanks en van het bedrijfsleven.
1: Ja, want ik zag inderdaad Groene, Liberaal Centrum Rechts Renew Europe, de Europese Volkspartij. Ja, je krijgt een heel lijstje, maar inderdaad ook die bedrijven. En wat voor bedrijven moet ik dan denken?
5: Nou, dat is European Digital SME, is bijvoorbeeld prominent lid. En zij vertegenwoordigen 45.000 Europese bedrijven in Europa.
1: Aha,
5: die technologische bedrijven.
1: Ja, en dan heb je dus invloed.
5: Die wel zich aan de regels willen houden.
1: Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk is jullie bedoeling, als ik het dan goed begrijp, dat jullie eigenlijk samen veel sterker staan tegen de grote macht van met name die grote techjongens.
5: Ja, ja, het is natuurlijk een. We zijn altijd het maatschappelijk middenveld en bedrijven zijn altijd betrokken bij regelgeving, ook beleidsvorming. Maar het is natuurlijk een speciaal moment, is het. Het is erg verontrustend wat we zien. Onze digitale infrastructuur van onze economie, van onze samenleving is gewoon voor een groot deel in handen van buitenlandse bedrijven die het eigenlijk niet goed met ons voor hebben, blijkt nu. Dus je hebt überhaupt, is dat misschien niet zo verstandig van ons geweest, onze digitale soevereiniteit op die manier helemaal weg te spelen in groot vertrouwen. Maar nu blijkt ook nog dat die grote bedrijven onze office software, onze sociale media platforms, onze data in handen hebben, dat die eigenlijk heel erg aanschurken tegen ondemocratische en zelfs fascistische regimes. Dus dat, die urgentie is zo groot, ook bij beleidsmakers van die verschillende partijen en bij dus het bedrijfsleven en ons, dat we denken, we moeten ons verenigen. We moeten veel meer gaan coördineren, veel meer collectieve actie.
1: Hebben jullie dan ook een stok om mee te slaan?
5: Nou ja, een stok om mee te slaan. In zoverre het Europese parlement een stok heeft om mee te slaan, natuurlijk. Hè? Die geeft commentaar op wetgeving en kan daarover stemmen. Mm-hmm. Dus je willen nu, en die wetgeving, die Europese digitale toekomst, die wordt nu vormgegeven in de komende jaren.
1: Ja.
5: En er is gewoon best wel weinig tijd. En er is enorme sterke lobby van tech. Hè. Ik zou zeggen dat de ratio van het publieke belang stem naar een big tech lobby is 1 op 50. Mm-hmm. Dus je moet je verhaal vertellen en de hele tijd opnieuw vertellen en uitleggen.
1: Ja, dus je kan beleid maken, je kan beleid beïnvloeden, je kan natuurlijk onderhandelen met zo'n sterk collectief. Zeker met grote bedrijven die dan heel veel kleinere bedrijven ook vertegenwoordigen of meenemen daarin. Wat ga ik hier als Europese techconsument van merken? Van dat jullie er nu zijn en dat jullie wellicht echt wat meer kunnen bewerkstelligen dan nu gebeurt?
5: Ja. Nou, kijk, we zetten ons in voor die digitale soevereiniteit en democratische samenleving. En daarom heten we de Democratische Tech Alliantie. Dus het is niet genoeg om alleen maar ook Europese hetzelfde te gaan doen als wat er gebeurt met die grote platforms die heel veel waarde onttrekken, heel gecentraliseerd zijn, geen probleem hebben onze privacy te schenden, onze dochters en zonen verslaafd te maken aan onszelf ook, aan sociale media. Dus we willen ook andere modellen van technologie. We willen bedrijven die businessmodellen hebben die in lijn zijn met onze maatschappelijke waarden en het publieke goed. Dus je ziet ook, het gaat niet alleen maar over Europese bedrijven. Het gaat erom dat we bedrijven hebben die onze regels respecteren, maar ook dat de technologie zelf ons keuze geeft. Voor een bepaalde vorm van zelfbeschikking. Dus dat je kan kiezen tussen de apps die je gebruikt. Dat je niet vastzit in een platform.
1: Meer keuze.
5: Ik denk dat voor die zelfbeschikking is die keuze heel belangrijk. Dus dat is die openheid, die interoperabiliteit. Dus dat zou je. Dus ja, in die zin, wat ga je merken? Je gaat merken dat die regelgeving wel wordt toegepast en niet wordt ondermijnd, zoals je nu het grote wat je nu ziet. En dat je ook dat er echt ingezet wordt op technologie en op bedrijven die de consument steunen en waarde toevoegen. En dat je dat ook merkt. En ik denk dat je een onderdeel van ons werk is ook dat we. Wat zijn nou die verhalen? Wat zijn die narratieven? Hoe kunnen we. Kijk, er zijn bepaalde verhalen die maar iedere keer herhaald worden, zoals regulering ondermijnt innovatie. He, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Regulering zorgt ervoor dat consumenten beschermd worden en dat we de innovatie hebben die we willen. Er zijn altijd kaders.
1: Precies. Nou, helder. Dank. Nou ja. Sophie Bloemen, politiek econoom en een van de oprichters van de Democratic Tech Alliance.
19: Ja, naar de ABB gaan we niet eens, want het is heerlijk aan de koffie. Het is niets te doen, alle schermen blijven leeg. Geen flitsers, geen files, rijden met hem.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: Maar wel volgens de regels van het spel. Veel ouders kennen wel het gemopper aan de eettafel. Die twee happen broccoli of die ene wortel die je kind echt niet wil eten. Ik vind het vies. Dat probleem had wellicht al voorkomen kunnen worden voor de geboorte van je kind.
1: Precies, het is onze eigen schuld.
19: Ja, het is eigenlijk je eigen schuld, ja. Onderzoekers van de Britse Durham University gaven zwangere vrouwen capsules met wortel of boerenkoolpoeder. En wat zagen ze? Dat zowel tijdens als na de geboorte baby's positief reageerden op de geur van groenten. En daarmee zou je dus kunnen zeggen, als je dat nou vroegtijdig doet,
1: heel veel boerenkool eten. En dat soort dingen.
19: Alle ellende kwijt. Tess
1: Rozenboom. Ja. Nou, wat is er dan misgegaan?
19: Wist ik ook niet. Tess Rozenboom is bij ons. Hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Van Rozenboom, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
19: Ja, je laat ze dus wennen eigenlijk aan de smaak en geur van groenten. Hoe gaat dat? Dat gaat via de umbilical cord, neem ik aan. Gewoon via de navelstreng krijgt zo'n babytje die stoffen binnen en denkt, hé, dat is bekend.
7: Nou, het gaat via de navelstreng, maar ook in het vruchtwater komt de smaak van voedingsstoffen die moeders eten. Mm-hmm. En in het derde trimester, dus de laatste 3 maanden van de zwangerschap, zien we ook dat baby's al oefenen met slikken. Ze hebben ook al smaakpapillen op hun tong, dus daar leren baby's al wennen aan smaken. Ja. En in dit onderzoek hebben ze dus tijdens de zwangerschap vrouwen capsules gegeven met met de smaak van ofwel boerenkool of wortel. Ja. En daar zagen ze inderdaad dat kinderen minder negatief reageerden op die smaken als hun moeder die capsules had gehad.
19: Ja, maar minder negatief. Het wil nog niet zeggen dat ze daarmee alles accepteren wat je erin stopt in de capsule. Neem ik al?
7: Nee, de reactie was alleen maar iets minder negatief.
19: Ja, ja. Precies.
7: Dus ik denk dat dit een belangrijk. Het zou een onderdeel natuurlijk kunnen zijn van zorgen dat kinderen makkelijker groente eten.
1: Ja.
7: Maar capsules met gedroogd groentepoeder zijn niet de oplossing om de jeugd gezond te laten eten, denk ik.
1: Nee, want ik heb het wel eerder gehoord, hè, dat je als vrouw zwanger raakt en je kan dan alles wat jij eet komt bij de baby. En inderdaad, hoe meer verschillende soorten dingen jij eet, hoe meer de baby waarschijnlijk ook kan proeven of durft te proeven. Nou, ik heb mijn best gedaan, 6 jaar geleden.
19: Maar is niet gelukt.
1: Er is niks gelukt qua groenten. En ook met fruit is het een redelijke ramp. God. Dus dan zit ik te denken, ja, ligt het nou aan mij of ligt het gewoon aan dat kind?
7: Nou, het is niet zo dat als je zelf heel gevarieerd eet tijdens de zwangerschap, dat dan automatisch je kind heel blij is met alles wat het voorgeschoteld krijgt. Alles is nieuw. En de meeste peuters en baby's hebben even de tijd nodig om aan smaken te wennen.
1: 18 jaar.
7: Dus het ligt. Voor sommigen duurt dat wat langer dan voor anderen, inderdaad. Mm. En er zijn gewoon grote verschillen tussen mensen. Dus het had best wel eens lastiger kunnen zijn als je minder gevarieerd had gegeten in de zwangerschap.
1: Daar houd ik me daar maar aan vast. Die van mij is nu bijna 7, dus ik heb nog hoop. Maar inderdaad, het is dus wel iets wat blijkbaar dus bij kan dragen als je bepaalde stoffen en dan zal het ook wel liggen ook aan bepaalde smaken die je dan toevoegt. Want de een is wortel is wat minder heftig misschien dan boerenkool of dan weer iets anders.
7: Ja. Ja, klopt. Ja, in dit onderzoek hebben ze deze twee smaken uitgekozen. In ander onderzoek is er ook wel naar anijs gekeken, bijvoorbeeld. En je ziet inderdaad dat als kinderen er vaker aan zijn blootgesteld al voor de geboorte, dat ze het herkennen. En het dus meer als iets bekend zien en minder tijd nodig hebben om dan uiteindelijk het ook te gaan eten.
1: Ja, dus het advies aan alle zwangere vrouwen nu?
7: Nou, voordat we advies gaan geven aan zwangere vrouwen en vrouwen nog meer schuldgevoel geven en zeggen het ligt allemaal aan jou als je kind duinenbonen niet wil eten. zou mijn advies eigenlijk zijn, laten we zorgen dat het voedselaanbod wat er is voor iedereen, zwangere vrouwen, baby's, peuters en de hele samenleving, laten we zorgen dat dat gezonder is. Ja. Want eerder deze week kwam er onderzoek naar buiten. We weten al dat 80% van het voedselaanbod in de supermarkten niet binnen de schijf van 5 valt.
2: Nee, precies.
7: Eerder deze week kwam naar buiten dat 99% van het babyvoedselaanbod in de supermarkten niet binnen de schijf van 5 past.
2: Ja. Ja.
7: Dus we kunnen erg op de individuele vrouw zeggen, je moet meer boerenkoolcapsules gaan eten of wortelcapsules, want dat maakt het voor je kind makkelijker. We kunnen ook zeggen, laten we onze collectieve voedselomgeving proberen wat gezonder te maken.
2: Dat zou ook wel
7: helpen.
2: Dat
7: lijkt me eigenlijk effectiever.
2: Ja, en ik zit ook even te denken, als je nou wil dat je kinderen koriander eten, de helft van de bevolking wil dat niet.
1: Nee, het smaakt naar zeef van veel, hè?
2: Ja. Dat kan je dus wel doen in het dieet, moeder.
1: Koriander gaat eten.
2: Koriander,
1: en dan hopen dat je kind...
2: Tenminste een kind wat koriander eet.
1: Ja, wellicht.
2: Wel
1: ja.
2: Lekker.
1: Ja, ik at dus heel veel taart toen ik zwanger was. Ja, mijn kind is gek op taart. Het is heel gek. Nou. Dat is dus wel gelukt.
2: Mijn moeder is er helaas niet meer, maar dat zou mijn voorliefde voor bitterballen.
1: Ook heel fijn.
2: Kunnen verklaren. Dankjewel. Tessa Rozenboom is hoogleraar vroegontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, en naast gevarieerd eten, gevarieerd nieuwsaanbod. Ook heel belangrijk, ook voor niet-zwangeren. En daar hoor jij toe. Vandaag is de laatste dag van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Fed. Hoe heeft hij het nou gedaan en hoe laat hij de zaak achter? Zometeen onze eigen huiseconoom Han de Jong.
8: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal. En verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
13: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
30: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
30: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Erwin Hout van de ANWB. Er zijn geen files en geen meldingen van flitsers.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Marcus Hauer, die in de Tweede Kamer een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Marcus Hauer over Palestijnse asielzoekers dat we ze bij de grens met geweld moeten tegenhouden. Volgens de Mensenrechtenclub zijn zulke uitspraken strafbaar. En de lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, die is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Topfavoriet Australië is door, net als Denemarken. Dinsdag kregen onder meer Griekenland en Finland ook al een ticket voor morgen. Nederland boycott het festival vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is vandaag de laatste dag van Jerome Powell als voorzitter van de Amerikaanse Fed. Ja, hoe heeft hij het ervan afgebracht? Hoe laat hij de zaak achter? Is dit dan eindelijk het moment dat Trump grip krijgt op de Fed? Dat gaan we zo meteen vragen aan onze huiseconoom Han de Jong.
22: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
23: Yes!
24: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
22: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
23: Yes!
25: En, hoe ging je leestoets?
27: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
25: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
25: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: In 14 weken begrijpend leren lezen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
31: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
32: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 7:54 geworden op vrijdag 15 mei 2026. En ja, daar waar het vandaag als een malle zou gaan regenen in de regen in het westen, zien we nu nog een voorzichtig waterig zonnetje. En ook hier in de studio.
1: Een heel waterig zonnetje.
2: Daar staat niet van de lukken. Het is niet alleen die water, het is gewoon een zonnetje. Wat gaan we doen?
1: Goedemorgen. We gaan het zo meteen met Stijn onder andere hebben over Siri, hè, die assistent van Apple. De integratie van Siri in ChatGPT. Dat gaat echt heel slecht. En zelfs zo slecht dat er nu rechtszaken dreigen aan te komen. En ja, een van onze collega's die is zo gek om er naartoe te gaan. Harry Styles begint morgenavond met een concertreeks van 10 concerten volgens mij in de Amsterdam Arena. Mm-hmm. En heb je misschien wel vorige week gehoord. Die kaartjes die zijn aan de straatstenen eigenlijk niet te slijten. Er waren er 3 concerten, die waren helemaal strak uitverkocht. Ja. En dacht Harry, nou dan kan ik er nog wel 7 verkopen.
2: En dat ging,
1: dat ging niet. Dus inmiddels gaan ze echt voor een habbekrats op Ticketswap. Heeft onze collega inderdaad lekker van geprofiteerd.
2: Ach, jeetje. Nou, kijk dan. Eerst gaan we naar dit, want vandaag is de laatste dag dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, bestuurd wordt door ene Jay Powell. Jerome heet hij eigenlijk. De laatste paar maanden van zijn termijn die vandaag afloopt, ja, die leken af en toe echt op een politieke soap. Hè. Met name de woede die bij president Trump ontstond. En die uitte omdat hij vond dat de renovatie van de Fed-gebouwen veel en veel te duur was.
0: So we're taking a look and it looks like it's about $3.1 billion. It went up a little bit or a lot. So the 2.7 is now.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Boeken ingaat als een van de meer memorabele bazen, of niet?
5: Nou ja, wat mij betreft, als je alleen naar Paul zelf kijkt, dan zou ik zeggen dat hij helemaal geen memorabele vetvoorzitter is geweest. Nee. Maar zijn ambtstermijn, die is wel heel erg memorabel geweest. Misschien wel de meest memorabele ooit. Vanwege twee zaken. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis en de hoge inflatie van die tijd. Ja. En ten tweede natuurlijk vanwege, nou, daar liet je al het een en ander van horen, vanwege de zeer expliciete kritiek die Trump op Paul geuit heeft. Dat begon trouwens eigenlijk al in de eerste regeerperiode van Trump. Want toen Trump in 2016 de verkiezingen had gewonnen, vrij snel daarna begon de Fed met renteverhogingen. En in 2018 heeft Trump Paul in de functie van Fed-voorzitter benoemd. Onder Paul ging de Fed gewoon door met renteverhogingen.
4: Ja.
5: Dat was eigenlijk direct al tegen het zere been van Trump. En ja, het is nooit meer goed gekomen.
4: Nee, precies. En daarna is hij gewoon herbenoemd. Hè, toen Trump weg was en Biden kwam. Het is allemaal niet helemaal lekker. Maar inderdaad, je zegt al, inhoudelijk gezien is het niet een enorme koning. Het is geen Alan Greenspan of een Ben Bernanke.
5: Nee, dat klopt. Als je nou gaat kijken van, als je hem wilt beoordelen op of de Fed onder het voorzitterschap van Paul zijn taken goed heeft gedaan, of in ieder geval zijn doelstelling heeft bereikt, dan moet je zeggen eigenlijk van helemaal van niet. Want de belangrijkste taak is natuurlijk het bewaren van prijsstabiliteit.
4: Ja.
5: Nou, die is gedefinieerd als de inflatie rond de 2%. Nou, ik heb het net eventjes nog uitgerekend. De gemiddelde inflatie onder het voorzitterschap van Paul, die is 3,5% geweest. Dus dat ligt ruim boven de doelstelling. En ook het laatste cijfer is 3,8. Het meest memorabel trouwens is ook wel geweest dat toen de inflatie in 2021 begon op te lopen, toen deed de Fed niets. Toen was de rente heel erg laag. De Fed liet die lage rente op dat niveau. Waarom? Nou, omdat ze dachten, en dat betoogden ze ook heel expliciet, dat die hoge inflatie tijdelijk zou zijn en helemaal niet hardnekkig zou zijn. Ja, dat bleek toch wel een beetje een misser. Want die inflatie liep veel hoger op dan ze hadden gedacht, en bleek ook veel hardnekkiger. Dus ten aanzien van inflatie is het voorzitterschap van Paul geen succes gebleken.
4: Nee.
5: De tweede doelstelling van de Fed is zo groot mogelijke werkgelegenheid. Dat is eigenlijk wel heel succesvol geweest.
4: Ja. Toch, hè, de hele discussie die ontstond tussen Trump en Powell was over die onafhankelijkheid van de Fed. Waarbij Trump zegt, nee, ik wil gewoon dat een centrale bank doet wat ik wil. Sterker nog, heeft hem met behulp van die rechtszaak zelfs onder druk gezet om rente te verlagen. En Powell wist dat te weerstaan.
6: The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
4: Ja, het is toch, hè, ik vind het knap. Hij heeft de rug recht gehouden. Wel een fatsoenlijke man, volgens mij, die Paul.
5: Nou, absoluut. Hè. Ja. En ja, ik heb ook gewoon heel erg met de man te doen gehad.
4: Nou,
5: anderhalf jaar. En hij heeft natuurlijk toch, inderdaad, zoals je zegt, de rug recht gehouden. En de onafhankelijkheid van de Fed, zo goed als hij dat kon, heeft hij dat wel bewaard. Hè. Hij heeft zich toch eigenlijk van de kritiek van Trump weinig aangetrokken. Althans, het heeft hem wel geraakt natuurlijk, maar hij heeft zich er weinig van aangetrokken, in de zin dat de Fed heeft vorig jaar de rente weliswaar 3 keer verlaagd. Maar ja, dat was goed te verdedigen, denk ik, op basis van, zoals Paul in dat fragment net zegt, economische condities. En niet dat kwam door de druk van Trump, lijkt mij.
4: Precies. En nu gaan we Paul niet verliezen, want die wordt bestuurder. Zolang

0: En die rechtszaak nog duurt tegen hem, hè? Dat is wel heel significant. Doet hij dat als een soort verzekeringspolis? Van je kan me niet pakken als ik bestuurder ben?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar nee. Ik denk dat hij ervan uitgaat dat hij die zaak het best kan behartigen als hij daar nog gewoon in het bestuur zit.
0: Ja, ja.
1: En dat hij dan ook de vet zelf het best kan beschermen.
0: Ja.
1: Eigenlijk zien ze nu toch wel af van die gerechtelijke onderzoeken. Maar Paul is daar niet gerust op. En ja, naar verluid wil hij net zo lang blijven. Zolang het niet absoluut zeker is dat er geen gerechtelijke onderzoeken komen tegen hem en tegen de Fed. Hè. Dat is allemaal in verband met die budgetoverschrijdingen bij die renovatie van die gebouwen. Paul, zijn termijn als gewoon bestuurslid, dat loopt nog door tot in januari 2028. Dus zolang zou hij nog kunnen blijven.
0: Ja.
1: Wat gaat er nou gebeuren? Ja, ik vermoed toch eigenlijk dat Warsh Trump zal proberen over te halen om tegen de openbare aanklager te zeggen: hou er nou alsjeblieft mee op.
0: Ja.
1: Wat betreft het rentebeleid denk ik dat Paul zich gedijst gaat houden. Je zegt het al, het is een hele correcte man. Ik denk niet dat hij zijn opvolger heel nadrukkelijk voor de voeten wil gaan lopen. Want ik denk dat dat schade toebrengt aan het instituut de Fed. En dat zal Paul zeker niet willen.
0: Dankjewel. BNR's huiseconoom Al de Jong.
2: Nou, morgenavond, dan is het zover. Zou hij ook wel denken nu, want vroeger waren mijn concerten uitverkocht.
0: Ja.
2: Maar now it's not the same as it was.
0: Het is Harry Styles, hè?
2: Ja, dit is een Brits
0: onderdeel van One Direction.
2: One Direction, zeer populair.
0: Mijn jongste dochter zal de naam niet noemen. Heel graag de future Mrs. Styles wilde worden. Dat wilde ze niet meer.
2: Dat snap ik ook wel, want dat had ik met de Backstreet Boys lang geleden.
0: Ja.
2: Maar goed, dit is inderdaad de Britse popartiest Harry Styles. Die dacht in elk geval iets nieuws te gaan doen. Ik ga geen grote Europese tour doen. Nee, ik doe een aantal concerten in Londen en een aantal concerten in Amsterdam. En dan, dus dat is mijn residency op dat moment. En daar moet iedereen maar naartoe komen. Nou, eerst leek dat heel erg goed te gaan. De kaarten waren in no time uitverkocht voor. Ik dacht uit mijn hoofd dat hij 3 concerten verkocht in Amsterdam. Toen dacht hij, nou, er kunnen er dus nog wel een paar bij. Ik ga wel gewoon 10 concerten in Amsterdam geven. En daar heeft hij zich een beetje op verkeken. Nou, daar gaan we over praten met Atze de Vriese, muziekjournalist van 3 voor 12. Atze, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik heb me.
3: Daar is er inderdaad een beetje verkeken.
2: Nou, inderdaad. Ik heb mij door een collega die fijn morgenavond naar het eerste concert gaat laten vertellen dat een kaartje €120 kostte. Zij heeft hem goedkoper voor €70 via Ticketswap, denk ik dan maar. Dus als je had gewacht, dan heb je wel prijs in dit geval.
3: Ja, nou, die €120, daar zit je wel voor op de tweede ring van de arena. Dat is, als je op de eerste ring wil zitten, dan zit je al aan de €200. Die kaarten zijn relatief eigenlijk hartstikke duur. Staanplaatsen zijn er ook nog. Wat je vaak ziet bij concerten is dat de duurste kaarten eigenlijk het snelste uitverkopen. Juist de voorste rijen, de beste plekken op de tribune.
2: Die diehard fans, hè?
3: Precies, die willen daar het liefst heen. En hier zie je dus dat bij de shows die iets minder lopen, dat vooral de tweede ring juist uitverkocht is en de eerste ring nog veel plekken biedt.
2: Ja.
3: Dat is toch een indicatie dat mensen het aan de dure kant vinden. En dat is misschien ook wel weer te verklaren door het feit dat Harry Styles toch nog steeds wel een type artiest is waar je met het gezin naartoe gaat. Hè. Een dochter of zoon, met name dochter, zegt ik wil naar Harry Styles en pa of ma zegt ja, dat gaan we doen, maar niet voor €200.
2: Nou, en €200, wacht even, als je daarvoor ook nog vanuit Duitsland of zo naar Amsterdam moet rijden of verder, dan wordt het helemaal een dure grap natuurlijk. Is dit dan iets wat eigenlijk niet werkt, wat Styles nu probeert? Gewoon op twee plekken heel veel concerten geven?
3: Nou, er zijn denk ik een paar dingen die meespelen. Eén, het type artiest dat Harry Styles is. Relatief jong publiek. Misschien met je gezin erheen. Dan ben je nog meer geld kwijt natuurlijk.
2: Mm-hmm.
3: Kijk, Celine Dion in Parijs bijvoorbeeld. Dat is als een malle gegaan. Daar heeft ook te maken met haar omstandigheden. Natuurlijk dat ze ziek is en lang niet op heeft kunnen treden. Harry Styles doet dan Londen en Amsterdam. Dat ligt natuurlijk ook relatief heel dicht bij elkaar.
2: Ook
3: als je kijkt naar Europa, zullen we maar zeggen. Hij doet verder nog Madison Square Garden in New York. Daar doet hij echt heel veel shows.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, kennelijk zijn er toch niet genoeg mensen. Het is natuurlijk een interessant experiment. Er zijn niet genoeg mensen geweest om al die shows uit te verkopen. Vanuit heel Europa.
2: Nee. Denk jij dat hij het er wel uithaalt? Want als je dus hebt meerekend dat je niet een compleet reizend circus hebt door heel Europa, wat ook weer heel veel geld scheelt, want je hebt vaak meerdere decors die met meerdere ploegen en vrachtwagens natuurlijk rijden. Ja, jij weet er alles van.
3: Ja, kan dat niet gaat dus echt daar met tientallen vrachtwagens.
2: Nou, daar precies. En dan zou je dus zeggen, als je maar op een paar locaties optreedt, dan scheelt je dat ook natuurlijk een bak met geld.
3: Dat is absoluut een van de ideeën. Een ander idee is ook wel duidelijk dat veel artiesten tegenwoordig denken, ja, dat toeren is toch wel heel erg zwaar. Maar ja, zeker die financiële factor speelt mee. Of hij het eruit haalt, dat is natuurlijk de vraag. Dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe het nu gaat. Hè? Want we hebben natuurlijk veel focus op het feit dat die shows niet helemaal uitverkocht zijn. Mm. Maar de eerste shows zijn dat wel. En het zijn ook echt de eerste shows van de hele tour. Dus ja, wat gaat er gebeuren als straks die eerste show morgenavond geweest is en Instagram en TikTok volstaan met filmpjes?
2: Gaat iedereen, denk ik. Nog kopen.
3: Je ziet het er geweldig uit, dan kunnen er nog best wel wat mensen op afgaan.
2: Ja.
3: Dus ja, hoeveel procent van de tickets blijft dan onverkocht? Dat is natuurlijk een beetje de vraag.
2: Ja, en tegen welke prijs? Want als je het inderdaad, dus het is niet alleen niet uitverkocht, maar er wordt dus ook nog heel veel doorverkocht op TicketSwap.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dus dat je onder de prijs kan kopen voorlopig zit er denk ik wel in. De vraag is, gaan wij ooit weten of hij er nou op verdient? Wat zijn ze daar open over, dit soort artiesten?
3: Nee, daar gaan ze zeker niks over zeggen. Ik denk dat hij echt wel die shows grotendeels zou moeten uitverkopen om uit de kosten te komen, want het is echt hartstikke duur.
2: Ja.
3: Met die doorverkoop zie je overigens dat ook veel mensen op de hype gekocht hebben van ik heb in elk geval een ticket in mijn mandje. Het is misschien niet het ticket dat ik wil, maar dan ben ik erbij.
2: Mm-hmm.
3: En die mensen, heel veel daarvan willen nu bijvoorbeeld toch naar Londen, omdat ze gewoon uit Engeland komen. En dan denken ze, nou dan verkoop ik dat kaartje voor Amsterdam wel. En dan loop je er dus nu tegenaan dat je dus echt die kaart aan de straatstenen niet meer kwijt kunt. Omdat ze gewoon nog volop aanwezig zijn. Ja, of Harry Styles de beurs, of het allemaal uitkomt voor hem. Dat zullen wij nooit weten, denk ik.
2: Ja, dat is wel jammer natuurlijk. Toch altijd de leuke dingen om erachter te komen. Maar goed,
3: zeker,
2: wellicht, zeg nooit nooit. Ga je zelf nog? Ga je nog kijken?
3: Ik heb een kaartje voor 4 juni, dus een van de laatste shows. Ik geloof dat mijn buren nog, dat er nog niemand naast me zit. Dus ik ben benieuwd of ik straks in een vol vak zit. Maar ik ben echt wel heel benieuwd naar die show. Hoor,
2: want zeggen, heb je er zin in? Of is dit vooral een beroepsdingetje? Maar je hebt er echt zin in.
3: Ja, dat. Kijk, hij is natuurlijk inmiddels een van de grootste popartiesten van de wereld. Ook al valt zijn nieuwe plaat een beetje tegen. Maar je mag wel verwachten dat hij gewoon een spectaculaire show gaat geven. Veel dansers, decors. Dus ik verwacht wel dat de mensen toch wel nieuwsgierig zullen worden om toch misschien op het laatste moment een kaartje
2: te
3: gaan kopen.
2: Te gaan kijken. Dankjewel, Atze de Vriezen, en veel plezier, muziekjournalist van 3 voor 12.
0: Ja, en dan kunnen we kort zijn over de ANWB. Iedereen zit er heerlijk in de koffie, dus ik neem even waar voor ze. Kunnen ze even het koekje dippen. Er is namelijk niets te doen op de Nederlandse wegen. Geen flitsers, geen files, helemaal niks. Heel veel mensen hebben een dagje vrij. Maar voor de gelukkigen die echt werken, zijn wij er gewoon. Hè?
2: Jij en ik. En jij in de auto.
0: Ochtendspits. Dat zou ik zeggen. En is ook Stijn Goossens gewoon in de studio. Stijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
0: Integratie van ChatGPT en Apple's assistent Siri is zo'n flop dat zelfs OpenAI nu eraan denkt juridische stappen te gaan zetten tegen Apple.
4: Ja, heb jij dat wel eens gebruikt?
0: Intelligence?
4: De ChatGPT in Siri?
0: Nee.
4: Als je Siri een te ingewikkelde vraag stelt, dan zegt hij ook, moet het even aan ChatGPT vragen. En dan komt hij even later met een antwoord van ChatGPT. Ja, dat was het idee waarmee Apple 2 jaar geleden kwam. Hè? De grootste aankondiging. Siri wordt slimmer, maar als je het even niet weet, dan heb je altijd ChatGPT er nog achter.
0: Ja.
4: Hele grootste aankondiging, OpenAI ook super blij, want we zitten op de iPhone, iedereen gaat ons gebruiken. Maar dat blijkt dus best wel flop geweest te zijn, want ja, die hele ChatGPT, dus sowieso Siri wordt door bijna niemand gebruikt, is gewoon niet zo goed. Maar ChatGPT zelf is ook behoorlijk verstopt. Hè. OpenAI had verwacht dat er een hele rits aan nieuwe abonnees bij zou komen, maar in werkelijkheid is die hele functie heel erg verstopt. En is die hele integratie eigenlijk niet zo heel erg goed gelukt.
0: Precies.
4: Dus OpenAI had er meer van verwacht. En daarom is er dus nu een beetje ruzie met Apple over de deal. En volgens Bloomberg zou OpenAI daarom in gesprek zijn met een extern juridisch kantoor om het contract met Apple te ontbinden. En daar zou dus een rechtszaak uit kunnen komen. Laat ook wel zien, Apple is ook gewoon best wel een lastige partner als hierover gaat. Je hebt in het verleden Google en Intel en Spotify gehad, die allemaal wel samenwerkten met Apple. Maar we gaat uiteindelijk ook gewoon tot klachten van die bedrijven leiden, omdat Apple alles onder controle wil houden.
2: Ja.
4: En nou is het natuurlijk nu ook zo dat uiteindelijk gewoon een heel Siri gewoon niet zo goed blijkt te zijn. Nou komen ze volgende maand Apple weer met een nieuwe Siri-belofte, namelijk Siri wordt weer beter.
0: Maar
4: met
0: ze gaan
4: AI.
0: Nu met Google Gemini.
4: En dan gaan ze met Google samenwerken inderdaad
0: nou,
4: weer.
0: Lachen.
4: Dus dat wordt interessant. Nou, de hoop is dat daar in ieder geval weer een betere Siri uitkomt. Ik denk dat OpenAI daar ook stiekem niet zo heel erg blij mee is.
0: Dat denk ik ook. Nou, over dit gesproken, OpenAI. Gisteren was de laatste dag van fase 1 in die rechtszaak OpenAI, gestart door Elon Musk. Die was er dit keer niet bij, want die was met Trump in China. Hoe gaat het nu in het verdere verhaal verlopen?
4: Inderdaad, gisteren waren de closing arguments in die rechtszaak. Twee, drie weken lang hebben we hier naar een soapserie mogen kijken van Elon Musk en OpenAI, die elkaar van alles beschuldigden. Ja. De advocaat van Musk moest zich aan het begin gisteren toch even verontschuldigen, want Elon Musk was er niet. Die had een snoepreisje naar China, waar ik hem vooral gekke bekken heb zien trekken en selfies met CEO's van andere techbedrijven heb zien maken. Nou ja, die slotargumenten kwamen gisteren dus voorbij, waarin OpenAI wordt beschuldigd van nalatigheid in het vooropstellen van de veiligheid van de AI, doordat ze uiteindelijk voor het grote geld zijn gegaan. Ze hebben de non-profit organisatie omgezet in een for-profit, en daar is Elon Musk niet blij mee, want die heeft heel veel geld erin gestoken met het idee het blijft non-profit. Nou, de zaak heeft ook behoorlijke impact op uiteindelijk de AI-sector, want als Musk zijn zin krijgt en OpenAI moet terug naar die non-profit-organisatie, er gaan een heleboel investeringen in de AI-sector niet door. Mm-hmm. En daarom is waarom deze rechtszaak zo belangrijk is. Nou, OpenAI brengt dan weer terug. Hè, we hebben nooit beloftes gedaan aan Musk over die bedrijfsstructuur. Musk zou pas een rechtszaak begonnen zijn toen hij zelf een concurrerend AI-bedrijf had opgericht. Ja. Ook Microsoft is betrokken bij deze zaak, maar wil zich er zo ver mogelijk buiten houden. En de jury gaat zich er nu vanaf maandag over beraden, over wat ze ervan vinden. En ook de rechter die krijgt dan daar een advies over. Maar maandag begint ook fase 2 meteen. En daarin wordt dan gezocht naar de beste oplossing in de zaak, de remedies fase. Wordt dus bekend of bekeken of OpenAI dan dus echt zo'n non-profit moet gaan worden, of dat er gewoon een bedrag betaald moet worden, dat alles is. Musk die wil ook, die eist $134 miljard schadevergoeding, maar die wil ook dus dat OpenAI die non-profit weer wordt. En als je denkt dat het dan bijna klaar is, want we zijn in fase 2 beland, nou, het kan nog jaren duren, want als beide weer een hoger beroep gaan bij deze beslissing, dan zijn we weer een paar jaar verder voordat we het volgende fase krijgen. Maar misschien komt er wel een schikking, want ook dat is er hier nog wel eens gebeuren. En dat gaan we allemaal ergens in de komende weken weer horen.
0: Oké, dan gaan we naar Netflix. Komt volgend jaar met goedkoper abonnement in ons land.
4: Ja.
0: Tenminste, zo lijkt het.
4: Ja, er zit een adder onder het gras.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk alles als een malle alleen maar advertenties om je oren.
4: Allemaal reclames om je oren, natuurlijk. Ja, er komen vanaf volgend jaar 15 nieuwe landen waarin Netflix dus een goedkoper abonnement met reclames gaat aanbieden. Tot nu toe is het al in de VS onder andere, in Duitsland en Frankrijk ook beschikbaar. Mm-hmm. Maar nu is dus bekendgemaakt dat ze het volgend jaar gaan uitrollen naar een breder publiek. In Duitsland kost zo'n abonnement nu €5 per maand. Ter vergelijking, okay, hier in Nederland betaal je nu op het goedkoopste €10. En dan krijg je dus geen reclames.
2: Nee.
4: Maar dat kan ook oplopen naar €21 als je meer mensen wil hebben die het erbij kunnen en een hoger resolutiebeeld.
2: En ik heb het dat het ieder jaar weer €1-2 erbij
4: is. De verwachting is ook wel, waarschijnlijk gaat Netflix het laagste abonnement, wat nu €10 is, duurder maken. En dan €5 per maand voor dus dat reclameabonnement.
2: En verwachten ze dan dat mensen inderdaad van dat €10 of €12 abonnement gaan overstappen naar €5? Of verwachten ze, hier krijgen we gewoon een compleet nieuwe markt bij?
4: Eigenlijk. Okay. Want er zijn heel veel mensen die het nu gewoon niet kopen, of die delen met andere mensen, omdat ze er gewoon niet voor willen betalen. Mm-hmm. Zo'n goedkoper abonnement maakt die drempel natuurlijk ook lager.
2: Ja, maar als je toch al aan het delen bent, dan ga je natuurlijk niet.
4: Ja, maar
2: niet
4: ze zijn daar heel streng op. Dus al die
2: ze worden wel steeds
4: geblokkeerd.
0: Net anders.
4: En ter vergelijking, vorig jaar verdiende Netflix meer dan $1,5 miljard aan reclames. Dat is 3% van de ongeveer totaal omzet. Maar dat, als ze dit dus naar 15 nieuwe landen gaan uitrollen, zal het dus flink meer gaan worden. En zullen ook die inkomsten gaan stijgen die ze uit reclames halen.
2: Slim.
4: Ja, maar ik weet niet of ik het ga nemen.
2: Ik ga het zeker niet nemen. Nee.
0: Even, Stijn, wat startjes? 10 voor 10 hebben we natuurlijk de schaal van hebben.
4: Ja.
0: Wat gaan we doen? Wat heb je bij je?
4: We zitten in de examentijd, de middelbare scholen. En dat deed me terugdenken aan dit dingetje. Dit is de oude grafische rekenmachine die ik had.
0: Texas Instruments.
4: Deze had ik 11 jaar geleden toen ik examen deed. Ja. Heeft me er doorheen gesleept. Al dan niet omdat je er een beetje op kan afkijken natuurlijk. Zo'n grafische
2: rekenmachine. Je kan allemaal formules erin zetten. Ja, dat is
4: maar
2: heel handig.
4: De huidige examens worden met een nieuwer model al gedaan. Maar er is 2 weken geleden een nog nieuwer model aangekondigd door Texas Instruments. En die heb ik nu bij me. Die heb ik getest samen met de bekendste wiskundedocent van Nederland. Math with Menno. En die heeft zijn oordeel daar ook over gegeven. Wat hij daar nou van vindt. En die legt ook uit wat je er allemaal nieuw mee zou kunnen. Gaan we zo
0: bespreken. En hoe je kan afkijken. Dankjewel, Stijn Rozens.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, wat stond er op programma? Importheffingen, de aanpak met soja, met olie. Gaat China helpen met Iran? En hoe gaat het met Taiwan? Zijn die dingen allemaal besproken? Nou, zowel Trump als Xi zeggen, het is een tot nog toe geslaagd staatsbezoek. Het is de laatste dag vandaag. Maar als we de balans zo eens opmaken, nou, wat zegt oud-China-ambassadeur Ed Kronenburg daarvan? Hoor je zo meteen.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
9: Kozijnen. Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
12: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
14: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
15: Zie je het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
14: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
16: Nu in de BNR-app.
2: Israël en Libanon voeren cruciale vredesbesprekingen in Washington. De Britse economie zit in de lift, maar de wankele positie van Starmer zorgt voor nieuwe onzekerheid. En de koperprijs schiet naar recordhoogte en het wordt alleen maar duurder als de situatie zo blijft. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Naar Erwin de Hart van de AWB. Erwin, dit is rustig. Iedereen blijft lekker thuis vandaag.
1: Ik heb wel de indruk, er zijn geen files en er zijn ook niet eens meldingen van flitsers.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. President Trump, die vandaag zijn tweedaagse bezoek aan China afsluit, heeft naar eigen zeggen fantastische handelsakkoorden gesloten met de Chinese leider Xi. Ze pakken geweldig uit voor beide kanten, zegt hij. Wat er precies in die akkoorden is afgesproken, is nog niet bekend. En in Finland is de dreiging van drones rond de hoofdstad Helsinki voorbij en het gevaar is geweken. Inwoners kregen vannacht het bevel om binnen te blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet duidelijk. Finse gevechtsvliegtuigen hielden de boel in de gaten. Vliegverkeer werd stilgelegd, dat komt nu weer op gang. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, dan kijken we naar de beurzen. Nikkei 2,6% lager, de Hang Seng bijna 2% kwijt in de Kospi in Zuid-Korea. Seoul staat 6,9% lager. Ja, dat komt allemaal een beetje doordat er een gestegen olieprijs is. Op dit moment 107,67 voor een vaatje Brent crude. Volgens Trump zullen er Chinese schepen naar Texas, Louisiana en Alaska worden gestuurd om daar olie op te halen. Allemaal een gevolg van de gesprekken die Trump in zijn staatsbezoek 3 dagen aan China brengt op dit moment. Hij is met Xi nu aan de thee. En daarna gaat hij verder praten. En dan is het in het regeringstoestel, dat staat al klaar in Beijing, om hem te vervoeren naar Washington. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Want dat staatsbezoek wat bijna ten einde is, ja, ze spreken allebei van een geslaagd staatsbezoek, Trump en Xi. Maar is dat nou zo? Dingen als Taiwan, importheffingen zijn helemaal besproken. Gaan we zo met oud-China-ambassadeur Ed Kronenburg bespreken.
18: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
19: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
20: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
21: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
20: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien
23: uit.
22: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is bijna 6 minuten over 8. We zijn over de helft van deze ochtendspits. En hard op weg naar het weekend. Het is vrijdag 15 mei 2026. En naast me zit Nina van den Deur.
25: Goedemorgen, Bas.
0: Nina, wat gaan we doen straks?
25: Nou, we gaan het onder andere hebben over de vredesbesprekingen die vandaag de tweede dag ingaan in Washington. En dan hebben we het over afgevaardigden van Israël en Libanon. Gisteren waren de eerste dagen van de gesprekken. Toen was het productief en positief, zegt Amerika. Nou ja, wat gaat er uitkomen? En we gaan het zo meteen hebben over een gigantische dinosaurus. De resten van een gigantische dinosaurus die gevonden zijn in Thailand. Grootste in Zuidoost-Azië ooit. En dat heet de Naga Titan, hebben ze hem genoemd.
0: Ja.
25: Zometeen horen we wat dat voor beest was.
0: 27 meter dinosaurus.
25: Ongelooflijk. Ja.
0: Ja, dat is nogal een apparaat. We gaan eerst naar dit, want de Amerikaanse president Donald Trump keert vandaag terug naar Washington naast een staatsbezoek aan China. Alle poppetjes staan al klaar naast het regeringstoestel in Beijing. Die zien we nu opgesteld staan. De rode loper ligt uit. Hij is iedereen aan het handjes aan het drukken, want het zit erop. Hij heeft net thee gedronken en geluncht. Laatste dag van een driedaags staatsbezoek aan China, waarin hij met Xi Jinping eigenlijk allerlei dingen besprak. Hij schrijft op Truth Social, Trump, dat de relatie tussen Amerika en China hopelijk sterker en beter zal zijn dan ooit tevoren. Een hoop dus. En Xi Jinping zegt dat de betrekkingen tussen China en Amerika de belangrijkste bilaterale betrekkingen ter wereld zijn.
3: The people of China and the United States are both great peoples. Achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand. We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world.
0: Ja, na synchronisatie van de collega's van BBC. In ieder geval mooie woorden van Xi Jinping, zeer verbindend. Hè. Wij zijn de grootmachten en wij kunnen bilateraal de hele wereld aan. Maar als we nou kijken naar wat er op de agenda stond en wat daarvan terechtgekomen is, of wat we daarvan weten, kunnen we dan spreken van een succes. Gaan we bespreken met Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in China. Meneer Kronenburg, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, we spraken elkaar een aantal dagen geleden, voordat dit staatsbezoek zou gaan plaatsvinden. Toen stonden er een aantal dingen op het programma. Onder meer de situatie Taiwan, de hulp van de Chinezen in de strijd in Iran, en met name om het vrijgeven van de straat van Hormuz. Daar horen we op dit moment vrij weinig over. Behalve Trump die zei, ja, ik heb 200 Boeings verkocht aan Xi, terwijl ik er eerst wel 150 wilde.
4: Ja.
0: Ja, en nu is de vraag, is dit dan een succesvol staatsbezoek geworden?
4: Nou ja, ik denk dat ze in ieder geval hebben afgesproken dat ze niet in elkaars geopolitieke vaarwater zullen zitten. En dat er een vorm van strategische stabiliteit is bereikt op dit moment. Kijk, voor China is het denk ik geslaagd omdat ze in staat zijn geweest nog een keer het Taiwan-verhaal over het voetlicht te brengen. De Amerikanen duidelijk te maken dat ze zich daar niet mee moeten bemoeien. Mm-hmm. Ja, en verder zijn er denk ik handelsafspraken gemaakt. We moeten nog een beetje weten precies wat het dan inhoudt.
0: Ja.
4: Maar dat is het zo ongeveer, denk ik.
0: Ja, nou heeft Trump gezegd dat ook Xi heeft aangeboden Amerika en Iran te helpen om tot vrede te komen. En welke rol zou China daarin kunnen spelen? We weten, China en Iran staan op vriendschappelijke basis tegenover elkaar. Maar China is altijd op het standpunt geweest op het geopolitiek. En zeker op dit soort dingen roeren we ons eigenlijk liever niet. Dit is wel een andere stap in die zin, denk ik.
4: Als het zo zou zijn, denk ik wel. Maar het is maar zeer de vraag of de Chinezen daadwerkelijk ook iets zullen doen om de situatie op te lossen.
0: Ja.
4: Ik denk dat ze op zich, hebben ze dit natuurlijk al lang aanzien komen. Ze hebben natuurlijk wel een beetje last van, maar dat kunnen ze op zich wel hanteren. En ik denk niet dat ze staan te trappelen om de Amerikanen uit deze situatie te helpen. Ja. Ik denk het niet.
0: Nou, er is er gesproken over de situatie, over de straat van Hormuz. Hij zegt, Trump, dat China de straat open wil, maar dat China geen militaire steun wil verlenen aan Iran.
5: They're not fighting a war with us or anything. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement.
0: Ja, inderdaad, geen militaire steun. Maar dat was er altijd wel, militaire steun aan Iran, toch? Met wapensystemen, dat soort dingen?
4: Ja, dat klopt. En of die leveranties nu doorgaan, is natuurlijk zeer de vraag. Maar goed, als de Chinezen niet doen, dan zijn de Russen daartoe wel bereid.
0: Ja.
4: Dus ja, dat per saldo, denk ik, zal het niet zo heel veel uitmaken wat daar nu verder gebeurt.
0: Ja.
4: Wat me overigens opviel, is dat er met geen woord blijkbaar is gerept over Oekraïne.
0: Mm-hmm.
4: Poetin komt binnenkort ook op bezoek in Peking. Dus het zou ook een goede kans zijn geweest voor Trump om aan Xi te vragen daar inderdaad de nodige druk uit te oefenen. Maar het komt in het hele verhaal niet voor. En dat is toch ook wel veelzeggend.
0: Ja, wat ook misschien veelzeggend is, is dat in september Xi Jinping met vrouw ook weer Amerika gaat bezoeken. En dat is volgens mij een lange tijd geleden dat de Chinese president op bezoek ging in Amerika.
4: Alhoewel die wel volgens mij een keer in Mar-a-Lago is geweest.
0: Ja,
4: maar een officieel staatsbezoek is inderdaad weer de volgende stap. Maar het geeft gewoon aan dat we, en dat zien we nu natuurlijk hier met de twee wereldmachten te maken hebben die elkaar min of meer toch een beetje met rust laten. En China eigenlijk op voet van gelijkheid met de Amerikanen aan tafel zit.
0: Ja, wat wel anders is inderdaad, want de Chinezen zijn erin sterker geworden. Wat doet dat voor ons? Wat betekent dat voor ons in Europa?
4: Ja, dat we eigenlijk, maar dat weten we al jaren, veel meer aan moeten doen om ook binnen de Europese Unie, of althans binnen Europa, ervoor te zorgen dat we op dit vlak, als het gaat om de geopolitieke zaken, ook met één stem kunnen spreken. Ja, ja. Daar slagen we nog steeds niet in.
0: Nee.
4: Zolang we dat niet doen, blijven we toch een beetje afhankelijk van de een of de ander. En zitten we er precies tussen.
0: Ja.
4: Er is genoeg reden, maar goed, dit is op zich geen nieuws. Ik zie nog niet heel veel tekenen die erop wijzen dat we daar ook echt daadwerkelijk werk van maken om vanuit Europa, zeg maar, voor te zorgen dat we op voet van gelijkheid min of meer met zowel de een als de ander kunnen spreken.
0: Ja, zeker. Maar als zij dan de poppetjes en de macht verdelen, dan staan we toch weer op plek 2.
4: Klopt. Klopt.
0: Dank voor je toelichting. Ed Kronenburg is ambassadeur in China geweest.
6: Goedemorgen.
25: Dan hebben de Finse autoriteiten vannacht een waarschuwing afgegeven voor een drone-dreiging in de regio Uusimaa, waar de hoofdstad Helsinki ook in ligt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels gemeld dat het gevaar nu geweken is. Het vliegverkeer komt ook weer op gang. Maar vannacht werd er wel degelijk opgeroepen om binnen te blijven. Want Finland was volgens de strijdkrachten niet direct een militair onder dreiging. Maar het was toch wel verhoogde paraatheid, daar was sprake van. Ook de Finse grenswacht deed daaraan mee. Want er waren meerdere drones gezien, zo liet de politie weten. Er is verder geen informatie over waar die drones vandaan komen. De Finse premier, Petteri Orpo, die schreef op X het volgende bericht. Er is een waarschuwing uitgegeven voor een drone-dreiging in Uusimaa. De autoriteiten nemen maatregelen. De strijdkrachten hebben hun eigen bewakings- en reactiemogelijkheden versterkt. En ik roep iedereen op de waarschuwingen van de autoriteiten op te volgen. Lokale media die melden vanochtend in het oosten van Helsinki ook veel gevechtsvliegtuigen van de Finse strijdkrachten te hebben gezien. Inmiddels is dus het gevaar voorbij. Maar het is altijd wel eventjes naar, ook in Finland, omdat je dan toch wel extra alert moet zijn op drones die wellicht uit Rusland komen en de bocht zijn uitgevlogen.
0: En dan, Nederlandse techbedrijven hebben hard uitgehaald naar de box 3-plannen van het kabinet. En dat doen ze in de Telegraaf. En die kritiek die komt van de grote Nederlandse techbedrijven. Dan moet je denken aan beursfondsen als Adyen, Prosus, TomTom, Booking.com en Uber. Maar ook bedrijven als Bunk en Picnic. Onvrede draait vooral over de manier waarop het kabinet box 3 wil hervormen. Er wordt daarbij niet alleen belasting gegeven over daadwerkelijk ontvangen inkomsten, nee, ook over waardestijgingen van aandelen die nog niet zijn verkocht. Dus datgene wat je niet liquide hebt, waar wel winst vermeend op gemaakt is, daar moet je over gaan afrekenen. Nou, de bedrijven vrezen dat Nederland daarmee juist hoogopgeleide internationale werknemers van zich wegjaagt, terwijl de concurrentie alleen maar groter wordt. En ook de directeur van CM.com, Jeroen van Gladbeek, spreekt namens de coalitie en zegt dat dit een probleem op de beurs wordt. Als de koers flink stijgt, kunnen medewerkers vervolgens met een forse belastingaanslag worden geconfronteerd, zonder dat ze daar geld voor hebben om dat te betalen. Alleen maar omdat ze daar werken. Nou, volgens die groep ligt het alternatief voorhanden: belasting heffen zodra iemand zijn aandelen verkoopt en dus daadwerkelijk dat rendement cashed. Dat plan raakt ook de gewone belegger. Ook die zou in het nieuwe systeem belasting kunnen betalen over beurswinst, zonder dat ze die aandelen hebben geliquideerd. En dat klinkt toch altijd een beetje als ellende. Critici vrezen dat beleggen voor particulieren dan gewoon minder aantrekkelijk wordt. En dan is de grote vraag: waar haalt het bedrijfsleven dan zijn geld vandaan? En dat is misschien een vraag die de politiek zichzelf ook eens moet stellen. We gaan even naar de ANWB toe en daar zien we niemand. En dat klopt, want er is ook niets te doen op de weg. Er zijn geen files, er zijn geen flitsers, geen ongelukken. Er is niks, je kan doorrijden. Maar dat moet je natuurlijk wel doen volgens de geldende verkeersregels in ons land. En hou rekening met trajectcontroles. Maar geniet van een dagje fileloos.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
9: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
6: BNR, blijf scherp.
25: Kwart over acht is het. De vredesbesprekingen tussen Israël en Libanon die zijn gisteren productief en positief verlopen. Meldt althans het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Want die vredesbesprekingen zijn in Washington. En ja, het is natuurlijk de bedoeling dat ze tot een langdurig bestand komen. Want het huidige bestand tussen de partijen loopt komende zondag af. Nou, vandaag gaan de gesprekken dus door tussen Libanon en Israël. En onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis vertelt dat we vrij weinig weten over de uitkomst van die gesprekken.
6: De gesprekken zijn heel cruciaal, omdat natuurlijk zondag de huidige verlenging van het staakt het vuren afloopt. Libanon zal van Israël eisen dat het wapens laat zwijgen en stopt met de vernietiging van civiele infrastructuur in Zuid-Libanon. Mm. Er is een Libanese overheidsorganisatie die heeft gemeten dat er sinds de wapenstilstand van 17 april, dus een maand geleden, meer dan 5000 huizen totaal vernietigd zijn en nog eens 5000 die schade hebben opgelopen. Ja. Dat kan je inmiddels ook zien op satellietbeelden. En Israël zal garanties zoeken voor Hezbollah's ontwapening. En die twee punten zijn niet zo gemakkelijk met elkaar te verenigen. Dus een heel groot deel zal afhangen die de druk van de VS nog zal zetten vandaag en morgen.
25: Ja, nou, we weten inderdaad dat het bestand wat nu geldt en dat zondag afloopt, geldt sinds 17 april. Ja, je kan je natuurlijk ook afvragen, is er wel sprake van het bestand? Als je ziet al die aanvallen, al die doden die Israël heeft veroorzaakt ook, en met name ook in Zuid-Libanon, maar ook rondom Beirut natuurlijk. Is er volgens beide partijen officieel nog steeds sprake van een bestand?
6: Ja, officieel houdt men zich aan de woorden dat het een bestand is, maar dat geldt zeker niet voor Zuid-Libanon. En de afgelopen dagen zagen we ook steeds meer aanvallen, bijvoorbeeld op wegen, iets meer ten noorden van die lijn die Israël de haar gele lijn noemt. Dus ja, het is eigenlijk meer een minder vuren dan een staakt het vuren. Ja. We weten eigenlijk ook nog niet wat er nu precies uit deze gesprekken is gekomen. Vandaag gaan ze nog verder en daarna zullen we denk ik statements krijgen over wat de uitkomst is. En het zou me niet verbazen als er voor nu eigenlijk alleen een verlenging van dat staakt het vuren, dus eigenlijk van dat minder vuren komt.
25: Precies, gaan we zien wat daar uitkomt. Dan naar dat andere epicentrum van de geopolitieke strijd, Iran, de straat van Hormuz. Nou, volgens Trump zal China geen militaire steun aan Iran verlenen.
5: They're not fighting a war with us or anything. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement.
25: Dat zei hij gisteren tegen Fox News. Hoe cruciaal is het voor de VS dat China geen militaire steun aan Iran gaat geven, Tara?
6: Ja, dat is voor de VS wel heel belangrijk, maar dit lijkt me toch enigszins een symbolische uitspraak. China die houdt haar steun aan Iran altijd al voornamelijk geheim. Mm. En dat zal nu niet opeens stoppen. Het gaat overigens ook met name tussen China en Iran om samenwerking op basis van inlichtingen. En Trump heeft het hier over equipment. Dat is toch weer ook iets aan nuance. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken was vorige week al in China om garanties te krijgen dat de Chinezen bijvoorbeeld olie zullen blijven kopen van Iran, maar ook om Chinese backing bij de VN te houden en ook om te horen wat de president deze week tegen Trump zou gaan zeggen. China die heeft natuurlijk veel invloed op Iran, maar zal dat zeker niet zo publiekelijk inzetten en Iran afvallen als Trump suggereert.
25: Nee, dus het blijven strategische partners, maar een beetje onder de radar, zullen we maar zeggen. Dan over de straat van Hormuz. We zien allerlei berichten dat er wel Chinese schepen zijn doorgelaten, een aantal gisteren dan, maar ook weer dat er een klein schip vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zou zijn gekaapt en dat dan nu koers zet naar Iran. Wat zie jij daar allemaal gebeuren?
6: Ja, Iran die claimt dat ze rond de 30 schepen hebben doorgelaten, maar het is nog niet duidelijk of die ook aan de andere kant van de straat door de Amerikaanse blokkade zijn of mogen als ze eraan komen. Ondertussen heeft Iran natuurlijk al die douanedienst opgetuigd waar bevriende schepen hun doorvaart kunnen regelen. Dit werd gisteren nogmaals bevestigd door Iran. Wat significant is, denk ik, is vooral dat in ieder geval één Chinees Costco-schip precies tijdens de summit gisteren is doorgevaren zonder tol te betalen. En dat is natuurlijk een duidelijk gebaar aan China en een boodschap aan de VS dat Iran en China goede banden hebben en dat ook nog zullen blijven.
25: Ja, een symbolisch bewijs inderdaad daarvan. We hadden het er net al over met Cindy, onze correspondent in China, dat Trump vandaag met zijn laatste dag bezig is van het staatsbezoek in China. Dan komt hij terug naar Washington. Wat gaat dat betekenen? Gaat dan weer volle focus op Iran? Hij heeft er wel iets over gezegd net in China, dat hij ervan uitgaat dat er toch echt heel snel een akkoord zal zijn, et cetera, et cetera. Maar daar is zometeen denk ik weer volle aandacht voor, hè?
6: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Trump die zal moeten bepalen hoe hij nu verder gaat met de voorstellen die heen en weer gestuurd zijn. En natuurlijk of hij zijn dreigement om een terugkeer naar militaire escalatie waar wil maken, of dat hij toch concessies zal doen om tot een deal te komen.
0: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Ja, en dan gaan we naar dit. Je kent T-Rex, hè? Die enorme vleesetende dino. Nou, dat was dan natuurlijk gewoon een carnivoor, of een omnivoor zelfs. Maar dan eentje die twee keer zo groot is, een dinosaurus. De gigantische dino, die werd ontdekt door Britse en Thaise wetenschappers in de noordoostelijke provincie in Thailand. Is een dino die 113 miljoen jaar geleden leefde, 27 ton woog en 27 meter lang was, daarmee de grootste dinosaurus ooit gevonden in Zuidoost-Azië. We gaan naar Anne Schulp, paleontoloog, onderzoeker bij Naturalis, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in paleontologie. Meneer Schulp, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Een kolossaal beest. Ja,
10: hij is best fors.
0: Een diplodocus-achtig beest, een planteneter, neem ik aan.
10: Het is een planteneter, ja. Het is een sauropode. Dat is die groep van de grote plantenetende dino's. Je moet een beetje denken aan zo'n soort van olifantachtig lichaam. En dan aan beide kanten een heel lange staart aan de achterkant en een heel lange nek aan de voorkant met een heel klein kopje erbovenop.
0: Ja, inderdaad, waar weinig brein in zat ook, hè, geloof ik.
10: Ja, maar goed, voor zo'n hele grote dino met een heel klein brein lukt het ook. Ik bedoel, muizen zijn ook best heel succesvol. Dus,
0: dat is waar.
10: Je hebt niet per se heel veel nodig, denk ik.
0: Nee. En met name die lange nek om te zorgen dat je bij dat frisse groen komt in de hoge boomtoppen.
10: Ja, nou, misschien niet alleen in de hoogste bomen. Ja, dat is altijd zo'n giraffenverhaal. Ja. Maar het is niet alleen om bij de hoogste boompjes te komen. Ja, als je zo verschrikkelijk groot bent, is het natuurlijk ook heel slim als je gewoon heel relaxed lekker kunt blijven staan. En dan ga je met je kop en met je nek 10 meter naar links. En dan ga je 10 meter naar rechts. Om dan ook maar één stap te verzetten. En je krijgt al dat eten binnen. Want je moet je voorstellen, het is een beest van bijna 30 ton. Dus daar zal, nou, er zal toch wel 500 kilo salade per dag naar binnen moeten.
0: Dus dat is,
10: En dan hebben die arme beesten ook nog een heel klein koppie met niet echt kiezen om het goed fijn te malen. Dus wat die langnekdino's allemaal doen, die schrokken dat allemaal zonder te kauwen naar binnen. En dan wordt dat en dan moet je dus 500 kilo salade verder verteren in een soort van hele grote gistingsvat.
0: Met
10: GFT-bak. Waar het allemaal lekker zit te brouwen en te borrelen.
0: Gezellig. Zo'n dier, is dit echt de grootste die we ooit gevonden hebben? Of is dit met name Zuidoost-Azië?
10: Nee, we zitten wel in een groep in Zuidoost-Azië. En wat heel leuk is aan deze vondst is, we leren hier ook weer van dat groot zijn is eigenlijk best wel een hele slimme oplossing. In ieder geval als je langnekdino bent. En we zien dat er onafhankelijk van elkaar verschillende takken van die stamboom, van die langnekdino's, dat die oplossing van heel erg groot worden ook weer naar voren komt. En het leuke van deze is dat die zit in een groep van de langnekdino's die verhoudingsgewijs nog wat grotere voorpoten hebben. Dus die staan een beetje scheef, lijkt het wel, van voor naar achteren.
0: Ja.
10: Je stelt je altijd voor dat bij zo'n vondst dat daar dan zo'n compleet skelet klaar ligt. Dat is ook hier niet het geval. Als je dat plaatje van die opgraving ziet, het arme beest ligt volledig uit elkaar. Je ziet stukjes van de voorpoot naast de rugwervels dwars liggen. En dan zit er een stuk van de heup er vlak naast. Dus het is een beetje een rommeltje, dit skelet. Helemaal uit elkaar getrokken, denk ik, door aaseters. En van de staart is niks gevonden. En van de
0: kop ook
10: nek
0: niet,
10: is niks gevonden nog. Maar door vergelijkingen met anderen hebben we wel een idee van dat die in welke groep we dat met die moeten zoeken. Dus of die inderdaad 27 meter was, of misschien toch net een wat kortere nek had, of misschien wel een nog langere nek, dat weten we niet. Nee. Dus terug het veld in en meer vondsten doen. Ja, dat is de boodschap, denk ik.
0: Dat begrijp ik. Maar hoe lang duurt het? Want als je inderdaad zo'n gefragmenteerd skelet uit wil graven, dan ben je wel even bezig, of niet?
10: Nou, hoe groter de dino, hoe meer werk.
0: Ja.
10: Dat is helaas zo. En dat is voor deze bepaald niet anders. De eerste vondst werd in 2016 gedaan. We zijn al 10 jaar verder. En nu is het onderzoek klaar voor een gedeeltelijk skelet. Dus
25: we zijn zelf
10: ook met
25: een
10: langnek bezig.
25: Ja, je bent ook bang als je dan gaat graven dat je net iets raakt. Dat je breekt of dat je iets mist.
10: Maar we zijn heel goed in dit vak met lijm dus dat komt helemaal goed.
0: Nou zag ik een onderzoeker op een fotootje staan op een van de internationale nieuwssites. Die staat bij een dijbeen van dit dier. En dat is manshoog, dat is gewoon 1,80 meter dijbeen.
10: Ja, dat is een middenmotor voor een langnek-dino's. Dus het kan nog extremer. In Argentinië hebben ze er eentje met een achterpoot van meer dan 2 meter 20, 2 meter 30. Ik ben 1,80 meter. En als ik dan mijn handen helemaal uitstrek, dan kom ik net van het puntje van mijn teen tot het puntje van mijn middelvinger. Ja, maar dat is dus zo eentje die. En bij deze zijn de voorpootjes juist verhoudingsgewijs weer wat groter. Ja. Echt waanzinnig bij deze. Mooi.
0: En het enige begrijp ik dat de natuurlijke vijanden die waren echt hadden ontzag voor deze beesten. Want ja, als je door geplet werd, was je echt klaar.
10: Dan ben je wel klaar. Nee, kijk, groot zijn is een van de strategieën. Ja, je wil als plant eten, je wil gewoon de eerste wet van evolutie is don't die. Wordt niet opgevreten. En er zijn allerlei strategieën. Je kunt camoufleren, je kunt onder de grond verstoppen, je kunt heel hard kunnen rennen. En een ander ding is gewoon heel erg groot worden, of pansers, of giftig zijn, of scherpe klauwen, of heel erg vies smaken. De langnek dino's die hebben een hele goede strategie die het 100 miljoen jaar plus goed heeft uitgepakt. Gewoon super groot worden. En het is een beetje een wapenwedloop tegen ook de vleeseters die steeds groter werden. Maar deze langnekken die hebben dat heel lang volgehouden. Ja.
0: Letterlijk. Met 27 ton moet je ook niet ergens op gaan staan. Dankjewel, Hannes Gulp, paleontoloog, onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Nou is het vrijdag, bijna 8:30. Tijd dus om de Keek op de Week te doen met onze eigen Leendert Beekman. Ja, week.
25: Een paar dagen,
0: ja,
25: een paar uur.
0: Het was een heel kort dingetje. Nou. Maar er is wel genoeg te bespreken. Zometeen, Leendert Beekman.
2: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après midi. Op het terras bij een sterrenchef. Een show. Langoustine. Leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
27: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
26: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op whats.com. Dat is whats.com.
1: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen meldingen van flitsers.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
21: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. President Trump, die vandaag zijn tweedaagse bezoek aan China afsluit, heeft naar eigen zeggen fantastische handelsakkoorden gesloten met de Chinese leider Xi. Ze pakken geweldig uit voor beide kanten, zegt hij. Wat er precies in die akkoorden is afgesproken, is nog niet bekend. En in Finland is de dreiging van drones rond de hoofdstad Helsinki voorbij en het gevaar is geweken. Inwoners kregen vannacht het bevel om binnen te blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet duidelijk. Finse gevechtsvliegtuigen hielden de boel in de gaten. Vliegverkeer werd stilgelegd, dat komt nu weer op gang. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: En dan is het vrijdag, bijna half... Ja, je gelooft niet, het lijkt maandag, maar het is echt vrijdag, bijna 8:30. En dus is het tijd voor de politieke week. Dus bij ons zometeen Leendert Beekman en die praat over de kortste politieke week van zijn carrière. Ik denk, dat is niet meer waar. Het zijn twee hele Kamerdagen en de ministerraad. Toch is er genoeg te doen. Zometeen Leendert Beekman.
22: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
28: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
30: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
31: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
32: Is AI een tool of uw nieuwe collega?
2: Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Ja, het is alweer 8:30 geweest. 8:55. Buiten begint het betrekken. Want het gaat vandaag gezellig regenen.
3: Ah, heel fijn.
0: Ja, dat is altijd heel fijn. Nina van der Dungen, het voelt als maandag, maar het is toch echt een vrijdag?
3: Ja.
0: Voor de kort werkweekje van de dag.
3: Weer vrij.
0: Ja, morgen gewoon weer weekend. Net als gisteren zondag.
3: Mm-hmm. Oh, en daarna zaterdag zondag.
0: Ja, het voelt wel een beetje.
3: Ik denk ook dat wij niet zoveel luisteraars hebben als normaal. Ik denk dat het vrij rustig is.
0: Degene die er zijn, zijn de mensen die volhouden, doorzetten, het land draaiend houden. Dus bij deze.
3: Trots op jullie.
0: Fijn dat je er bent. En we gaan een hoop doen. We hebben dus leuke dingen in petto.
3: Ja.
0: Nou,
3: ja.
0: Vertel maar.
3: Nou, onder andere gaan we even kijken natuurlijk, wat ook de beurs gaat vandaag open. Dus we kunnen gewoon vooruitblikken op de beurs. Nout is er zo meteen met het laatste autonieuws. En we hebben natuurlijk ook eventjes een terugblik op de politieke week. En hier zit hij al, Leendert Beekman.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, week. Het was niet echt een week, hè?
4: Nee, het was niet echt een week. We hebben 2 Kamerdagen gehad en de ministerraad.
0: Ja.
4: Dat was het.
0: Desondanks genoeg te bespreken. Luister maar.
5: Voor ons als vakbonden is de grens bereikt. En daarom hebben we vandaag een ultimatum de deur uit gedaan. En ondertussen zijn we collectieve acties aan het voorbereiden.
6: We komen binnen enkele weken met een voorstel waarvan wij denken dat we werkgevers en werknemers aan tafel kunnen krijgen.
7: Ik vind dat echt een slappe reactie. Ze weten al heel lang dat dit een doorn in het oog is van de vakbonden, maar ook van de oppositie.
8: Gisteravond is geprobeerd hier een pand.
7: Slappe reactie. Ze weten al heel lang dat dit een doorn in het oog is van de vakbonden, maar ook van de oppositie.

0: verruiming van de hypotheekrenteaftrek ongedaan maken. SP, GroenLinks Partij van de Arbeid, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, ChristenUnie, aangenomen.
1: Kijk eens, dat was even een heel kort politiek weekje.
2: Ja.
1: In één keer. Eerst eventjes, Leendert, met die aangekondigde acties van de bonden. Dat gaat over de WW, de WIA en de AOW.
2: Ja.
1: En dan met name de AOW-leeftijd. En dan hoor je inderdaad Klaver, die zegt, ja, over vuilbrief, ik wil best aan tafel met ze. Onze minister van Sociale Zaken, Klaver meteen, nee, dat gaan we niet doen, want we steunen de bonden. Hoe is dit allemaal gevallen, die aangekondigde acties van bonden in Den Haag?
3: Nou, laten we eerst even bij vuilbrief beginnen.
1: Ja.
3: Die heeft toch ernaar gekeken van wat zeggen ze nou eigenlijk.
1: Mm-hmm.
3: Nou, de verhoging van de AOW-leeftijd, dat moet geschrapt worden, is gezegd. Dat is weer wat anders dan van tafel. Want de WIA en de WW, de plannen zoals ze er liggen, moeten van tafel. En wat Vuilbrief daarover zegt, is van, daar valt dus nog over te praten. Want ook de bonden weten, zeker als het over arbeidsongeschiktheid gaat, dat er wel wat moet gaan gebeuren.
1: Ja, precies.
3: WIA, daar is een probleem.
1: Maar daar heeft Vuilbrief al veel eerder van gezegd, jongens, dat is best bespreekbaar, laten we daar nou eens over gaan broeden.
3: Ja,
1: en toen trokken de bonden, die trokken de deur dicht.
3: Ja, dat klopt. Omdat Vuilbrief namelijk de bal weer teruglegt bij de bonden. Hij zegt eigenlijk, we moeten daar inderdaad over gaan praten. Wij hebben plannen gepresenteerd. Bent u het daar niet mee eens, dan staat de deur open.
1: Ja.
3: Maar kom dan ook zelf met ideeën. En wat zeggen de bonden? En wat zegt bijvoorbeeld ook Pro of GroenLinks Partij van de Arbeid? Nee, dat is de omgekeerde wereld. Eerst moet het van tafel af. En daarna gaan we eventueel met elkaar verder praten.
1: Ja,
3: ik zie jou kijken. Uiteindelijk moet je alsnog met elkaar gaan zitten.
1: Ja.
3: En de vraag is ook een beetje, want je stelt terecht de vraag, hoe is dat nou gevallen? Dat is ook bij verschillende partijen op een andere manier gevallen. Want bij de VVD zeggen ze bijvoorbeeld, nou, we hoeven nu nog helemaal niets te doen. Deze zomer hoeft het nog niet geregeld te zijn. Want alle grote hervormingen zoals wij dat, leesbezuinigingen zoals wij dat ingeboekt hebben, dat gaat niet over de begroting van volgend jaar, maar dat staat voor later gepland. Dus laten we het er dan ook later over gaan hebben. Ga vooral dat gesprek aan. Terwijl die urgentie bij bijvoorbeeld D66, maar ook bij het CDA, toch wel wat steviger gevoeld wordt.
1: Mm-hmm.
3: Ja, en de bonden willen natuurlijk zo snel mogelijk hier met het kabinet over praten.
1: Ja.
3: En als je daar niet van de zomer iets voor gaat regelen, dan ga je wel, of je komt niet met elkaar aan tafel, dan ga je acties in het najaar krijgen. En daar zit het kabinet waarschijnlijk ook niet op te wachten. Nee. Dus ze zitten toch wel in een spagaat.
1: Ja, en dus gaan ze bewegen.
3: Ja, ze moeten wel. Want uiteindelijk, je zou ook in het voorjaar, volgend jaar, een meerjarenbegroting moeten gaan presenteren voor Brussel.
1: Mm-hmm.
3: En dan moet je wel weten wat je van plan bent. En met plannen waarvoor je geen steun hebt, ja, dan leg je een begroting, een meerjarenbegroting neer, zoals Brussel die wil zien.
1: Ja.
3: En in het loop van het jaar moet je dan ook de begroting van het volgend jaar, maar dat is nog ver weg. Maar je zou toch moeten laten zien hoe je dit met z'n allen wil gaan betalen. En deze zomer zal er in ieder geval een handreiking richting Pro, GroenLinks Partij van de Arbeid, moeten gaan komen. Want ook over koopkracht gaat nog gesproken worden. Nou, die straat van Hermoes, die is nog wel even dicht, hè Bas?
1: Ja.
3: En de gevolgen daarvan gaan we ook nog wel even voelen. En GroenLinks Partij van de Arbeid zal toch in ieder geval naar buiten willen komen op het moment dat er gesproken wordt. We hebben iets substantieels binnengehaald. Dus het gaat nog wel een hete zomer worden.
1: Nou.
3: En waarom noem ik nou GroenLinks Partij van de Arbeid en niet Ja 21 bijvoorbeeld, SGP of die rechterkant, omdat ze wel voelen dat op het moment dat je in de Eerste Kamer ook die begrotingen er doorheen wil halen, voelen, weten, die begrotingen er doorheen wil krijgen, dat je eigenlijk niet meer om GroenLinks Partij van de Arbeid heen kan. En waarom is dat nu? Omdat ze toch de deksel op de neus hebben gekregen rondom de asielwetgeving. Waar steun zeker leek in de Eerste Kamer, blijkt die Eerste Kamer zo onzeker dat je daar naartoe wil gaan met een ruime meerderheid en met een deal. Dus
1: ja,
3: er zal gesproken moeten worden over een deal. Ik zie je kijken, Bas. Want dat gaat niet gebeuren.
1: Nou ja, weet je wat ik denk? We weten dat we in dit land, waar we met een hele hoop belangrijke issues zitten, gewoon moeten zorgen dat we voortgaan. En dat we een begroting hebben die betaalbaar blijft. En zolang je dat niet hebt omdat je over dit soort dingen gaat zitten delibereren, kom je niet verder.
3: Nou,
1: en ik begrijp dat eerlijk gezegd niet helemaal van de oppositie, dat die het landsbelang niet voorop stellen, maar weer het portemonneetje van die arme werknemer.
3: Ja, maar wat er gezegd wordt is,
1: de kleine man.
3: Het onzin. Is inderdaad waar dat we moeten gaan kijken naar vergrijzing en extra kosten in de zorg. Maar waarom is er nu zoveel extra geld nodig? Dat is niet per direct omdat er miljarden voor de zorg nodig zijn.
1: Nee, we hebben een defensieverhaal.
3: Juist,
1: ja, natuurlijk.
3: Dus het verhaal van, nou goed,

0: bonden weten ook wel, en de oppositie zou ook moeten weten, dat dit een onhoudbaar systeem is.
1: Exact. Daarvan zeggen zij blijven graaf.
0: Ja, onhoudbaar systeem, maar. De ombuigingen zijn nu niet voor het systeem, maar voor geld voor Defensie. Ja. En dat blijft een lastige spagaat.
1: Ja, totdat de Russen op de stoep staan.
0: Maar ja. Als je als Kamer met elkaar. Precies, maar als je met als Kamer met elkaar zegt, wij gaan die NAVO-norm verhogen. En je dekt dat niet en je legt dat bij een volgend kabinet neer. Dan zou je ook met elkaar.
1: Ja,
0: zou je dat geld moeten gaan regelen. Maar dat ligt nu toch echt op het bordje van de coalitie.
1: Ja, dat is een beetje. Dat vind ik dus best moeilijk. Even naar de hypotheekrenteaftrek. Ach, in 2001 gingen we dat allemaal regelen. Hè. 30 jaar was het voorbij geweest.
0: Ja, dat is toen Leiden was. 30 jaar lang mag jij gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. En daarna. Ja. Heb je er geen recht meer op. Met het idee, over 30 jaar...
1: Is dat lang geregeld.
0: Dan bestaat de hypotheekrenteaftrek helemaal niet meer.
1: Dan had je gedacht.
0: En wat blijkt, dat blijft. Bestaat nog steeds. Ja, en als dat de VVD ligt, gaat er ook helemaal niets aan veranderen.
1: Dat hoorden we net.
0: Nee, nou, en twee punten waar het deze week over gesproken is. Ten eerste, 30-jaarstermijn. Wat nou te doen? De minister van Financiën zegt, wij hebben afgesproken om niets te veranderen aan de systematiek van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Dus wij gaan hier nu niets aan doen. Er ligt nu een rapport vanuit zijn eigen ministerie, waarin toch heel erg duidelijk geadviseerd wordt, ga daar wel iets aan doen. Ja. Want je kan minimaal een gat in de begroting krijgen van 100 miljoen en maximaal van 1,4 miljard. Dus ga een maatregel nemen. Ik ga die niet allemaal benoemen, maar 7 opties. Waarbij niks doen eigenlijk niet een van de 7 opties is. Ja. Maar daar pleit het kabinet nu voor. Maar het gekke was wel dat de staatssecretaris van Fiscaliteit, die ook Eelco heet, Ehrenberg, alleen van D66, na de ministerraad, op het moment dat Dylan Jezokus als vicepremier de pers te woord stond, toen zei we doen er niets aan, zei we moeten toch wat gaan doen. Dus ook hier is het kabinet weer
1: verdeeld
0: over.
1: Zeker.
0: En het andere punt, dat gaat over de verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Er is een motie van Pro aangenomen, waarmee ze dat terug willen draaien. En hoe zit dat nou? Ook een technisch verhaal, maar doordat je iets sneller belasting gaat betalen in de tweede schijf in box 1, kan je ook meer hypotheekrente aftrekken.
1: Ja.
0: Dat is een neveneffect van de bontebalbelasting, de vrijheidsbijdrage, waarvan de meerderheid van de Kamer zegt dat moeten we niet doen. Inclusief CDA en D66 en de VVD richting de eigen coalitiegenoten. Maar wij hadden afgesproken om niks aan de systematiek te doen. Ja. En hier heeft de VVD wel gelijk. Dit is namelijk een gevolg van het systeem. Het systeem willen ze niet veranderen. Ja, op het moment dat je daar iets aan gaat aanpassen, dan schend je de afspraken met elkaar. Ja. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Dat is waar. Ja. Nog even kort naar Loosdrecht, dat vreselijk geweld. Met dat tuig wat er is, dat krijgen ze het geest nog een beetje in de fles. Want in politiek Den Haag is dat wel een issue.
0: Nou, nogal.
1: Maar is het ook een issue die gewoon gezellig op wijde meren komt? Het bordje van de burgemeester.
0: Daar wringt nou de juiste schoen, Bas. Mm-hmm. Want op het moment dat je maar constant blijft zeggen, we begrijpen de zorgen.
1: Maar we doen er even niks mee.
0: Ja. En dan is de vraag van wat moet er dan gaan gebeuren? Mm-hmm. En dan komen er discussies over de spreidingswet, over de instroom. Ja. Maar daar gaat het nu natuurlijk niet over. We hebben het over politiek geweld. Een aanslag op een AZC waar op dat moment al mensen en ook COA-medewerkers zitten.
1: Ja.
0: En alle mitsen en maren die je daarbij noemt, in mijn ogen zijn die onnodig en ook richting lokaal bestuur zelfs ondermijnend. Want op het moment dat je zegt van ja, maar ze staan hier toch echt met een legitiem doel, dan ben je toch aan het normaliseren wat niet normaal is. En dan wordt er gezegd van ja, maar al die mensen die geen geweld plegen en daar staan, dat klopt. Maar welke angsten hebben zij dan, waarnaar gerefereerd wordt? Van we begrijpen de sentimenten, we begrijpen de angsten bij mensen. Dat gaat toch over criminaliteit, verkrachten van vrouwen en kinderen. En als je naar de statistieken kijkt, blijkt dat niet het geval. Je kan heel ontevreden zijn over de spreidingswet, je kan heel ontevreden zijn over de instroom. Maar de zorgen over plunderende en verkrachtende asielzoekers. Die massaliteit waarin er over gesproken wordt, ja, dat is natuurlijk onzin.
1: Het is helemaal duidelijk, dankjewel. Leendert Beekman, politiek verslaggever. Niks te doen op de wegen, geen files, geen flitsers, lekker doorrijden. Dus dat is heel prettig.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, nog een kwartiertje over de beurs. En dus kijken we vooruit met Nadia Bellucci, vermogensbeheerder bij TRB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, wat zegt de future op dit moment?
2: Ja, de Future die geeft een aardig rood kleurtje aan. We zijn gisteren gesloten echt heel mooi in de plus op 1021. Maar daar gaan vanochtend echt wel 10 punten omlaag. Dus we gaan een procentje lager openen. Rond de 1010, 1011 punten.
1: Oeps, dat is pijnlijk. Welke aandelen moeten we in de gaten gaan houden?
2: Ja, we gaan vandaag ga ik even stilstaan bij een beursintroductie op Wall Street. Die hebben we al een tijdje niet gehad. Nee. En dat was Cerebras Systems. Gisteren hadden zij hun eerste handelsdag. En Cerebras Systems is een Amerikaanse AI-chipmaker.
1: Ja.
2: Zij zijn gestart in 2015, dus ze bestaan al een tijdje. Ja. En hebben nu de beursgang gemaakt. En zij richten zich op extreem krachtige hardware voor kunstmatige intelligentie.
1: Ja, nou dan weet je al, dat moet goed gaan.
2: Nou, precies. SpaceX is er niks bij, maar de koers die ging 68% omhoog.
1: Hallo.
2: Ten opzichte van de uitgifteprijs. Ja. En sloot op $311. En die koers die ging ook gisteren wel al best op en neer, maar als je dan 68% hoger sluit, nou, dan heb je een goede eerste dag gehad.
1: Zo, dat wou ik zeggen.
2: En daarmee werd het bedrijf in één keer $67 miljard waard. En nou, na deze beursgang is het wachten op de beursgang van SpaceX en dan Anthropic en ook OpenAI. En je kent de afkorting IPO, hè, de Initial Public Offering. Ja. Als een bedrijf voor het eerst naar de beurs gaat.
1: Eerste beursgang, ja.
2: Een bekende beleggingsuitspraak is ook wel it's probably overpriced.
1: Ja.
2: Dus voor beleggers denk ik wel heel belangrijk om te kijken wanneer en voor welke prijzen in dit soort nieuwe aandelen willen instappen.
1: Ja, dat is heel duidelijk. Dan nog eventjes, wat is er verder in de gaten te houden?
2: Nou, Louis Vuitton, mooi merk, hebben net bekendgemaakt dat ze het label Marc Jacobs gaan verkopen.
1: Oh.
2: Het luxe huis heeft het erg moeilijk op de beurs dit jaar. Staat al 30% lager. En dat komt omdat de verkoop toch erg te lijden heeft onder de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Ja, zeker.
2: Want daardoor worden daar echt veel minder luxe waren verkocht dan normaal.
1: Ja.
2: Nou, Louis Vuitton die heeft ongeveer 75 merken. Echt van mode tot cognac en kranten en hotels. En nu willen ze zich echt gaan focussen op de grote merken zoals Louis Vuitton en Dior, die de meeste winsten genereren.
1: Mm-hmm.
2: En Marc Jacobs is de eerste verkoop die ze gedaan hebben.
1: Kijk dan, en ze hebben een koper gevonden.
2: Dat is WHP Global. Nou, dat heeft zelf al een omvangrijke portefeuille. En dat wordt de nieuwe eigenaar. Maar ook de merken van Fenty, dat is van Rihanna, de Amerikaanse zangeres. Maar ook een Amerikaanse wijnproducent, Joseph Phelps, die staan in de etalage. En alle desinvesteringen, nou, die kunnen samen echt miljarden euro's opbrengen. En die kan Louis Vuitton dan opnieuw in zijn resterende bedrijven investeren.
1: Precies, en dan openen we weer een fles champagne en dan ben je ook weer bij hetzelfde concern.
2: Precies.
1: Dankjewel, Nadia Bellucci, vermogensbeheerder bij TRW Vermogensbeheer.
3: Auto-update.
1: En dat brengt ons bij Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Hoi.
1: Ja, we wisten het al een beetje dat het vandaag de dag zou zijn dat het zou gaan komen. Maar er is een heel slecht Nederlands te spreken, maar er is een lied van. Volkswagen onthult vandaag zijn eerste elektrische GTI. En dat is een Polo GTI. En een foto, die hebben we. Een knalrooie.
4: Ja, is uitgelekt, hè?
1: Ja.
4: We hadden al eerder wat foto's, maar waren mensen van de pers volgens mij die wat dingen lieten lekken. Maar dit is echt een officiële foto van de ID Polo GTI. En dat is een spannende auto, want na 50 jaar geen brandstof GTI meer, maar een vol elektrische.
1: Ja.
4: Ja, ik weet, jij gruwelt ervan, uiteraard. Maar ja, ik vind hem er toch wel tof uitzien, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
1: Ja, het is een... Ja. Nou ja,
5: ja, zeg het maar.
1: Een Polo GTI, ja.
4: Ja, okay, GTI sausje eroverheen, hè?
1: Ja, maar ja, het is een Gran Turismo Injezione, staat GTI voor. Ja. Nou, er zit geen injectie op. En Gran Turismo is hij ook niet, want dat is een Polo.
4: Nee, dat klopt niet helemaal. Nee. Maar ja, goed, hij is knalrood en je ziet ook de rode accenten. Dus een rode lijn in het front, hè, dat hoort altijd. Grotere wielen, binnenin ruitjesbekleding. Ja, de vraag is, wordt het net zo speels als een GTI? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag bij een elektrische auto. 226 pk, dat weten we al. Slechts 15 pk meer dan de dikste ID Polo uitvoering zonder GTI-badge. Dus ja, het onderstel zal aangepast zijn. Meer details horen we vanmiddag rond 1 uur. Maar ja, het is al uitgelekt.
1: Weet wel prijzen? Nee, ook niet, hè?
4: Nou, die dikste ID Polo uitvoering is rond de 36.000, 37.000 euro. Daar gaat hij wel overheen. Dus we gaan richting de 40 en misschien nog wel meer. Voor een Polo GTI.
1: Ja, dank u. Dan het Chinese Xpeng wil mogelijk een fabriek van Volkswagen in Europa gaan kopen. Dit is een stap, hè?
4: Ja, zeker. Ja, die twee werken natuurlijk als wel samen in China. Volkswagen heeft ook een belang in Xpeng. Ze ontwikkelen modellen voor de Chinese markt. Dus heel verrassend is het niet dat ze met elkaar praten en gesprekken voeren. Maar ja, dit gaat over een fabriek van Volkswagen in Europa. Xpeng laat in Europa wel al auto's bouwen bij Magna Steyr in Oostenrijk. Maar die productiecapaciteit schijnt daar niet groot genoeg te zijn voor de groei van het merk. Het gaat nog om duizenden auto's, dus ja, zoveel is dat ook weer niet. Maar ja, er zou volgens de Financial Times interesse zijn in een van de vele fabrieken van Volkswagen hier in Europa en waarschijnlijk dan in Duitsland. Maar ja, goed, dat kan Volkswagen wel gebruiken, want die kampen met overproductie. En het sluiten van fabrieken, dat is echt geen optie. Hè. Vandaag hebben vakbondsleiders nog in een statement aan Reuters laten weten van daar gaan we echt niet aan beginnen. Dus een mogelijke verkoop is wel bespreekbaar. Mm-hmm. Dus wie weet dat Xpeng dus die Chinese auto's in Europa gaat bouwen bij Volkswagen. Nou, dat zou wel wat zijn.
1: Dat zou wel zijn, zeg. En dan Pelvi, waar zit ze ook weer? Ramsdonk 4. Ja, precies. Ja. Je rijdt er langs, hè? Maker van vliegende auto's. Dat doen ze al 40 jaar, komen er persberichten van. We zijn weer een stapje verder. Maar ze zitten nu in de problemen, hè, hebben we laatst in het FD.
4: Ja, het FD schrijft over een rechtszaak die een oud commercieel directeur tegen Pelvi voert. Ja. Hij heeft dus beslag laten leggen op de rekeningen van het bedrijf voor ruim een half miljoen euro. Hij claimt recht te hebben op een bonusregeling. Ja, het is een ruzie over waar hij nou precies recht op zou hebben en of Pelvi dat überhaupt zou kunnen betalen. Want Pelvi zegt, met het beslag dat op ons bedrijf is gelegd, komen wij in financiële problemen, kunnen salarissen en de leveranciers niet meer betalen. Maar ja, die oud-medewerker die zegt, ja, Pelvi heeft dit wel aan mij beloofd en doet zelf ook heel veel loze beloftes. Want al sinds 2014 zou die vliegende auto over 2 jaar
1: Er zijn.
4: Ja, eigenlijk wat wij al heel veel jaren ook al zeggen. Mm-hmm. Maar ja, hij gaat er een keer komen, hij gaat een keer de lucht in. Yeah. Maar ja, Pelvi zegt, ja, momenteel hebben we alleen geld, kunnen we alleen geld lenen. En hebben we zeker geen geld voor een bonus van ik weet niet hoeveel miljoen. Maar die man zegt daar wel recht op te hebben. Dus ja, er is een schikkingsvoorstel gedaan van 27.000 euro. Ja goed, ik heb alle documenten natuurlijk niet ingezien, maar dat lijkt me heel erg aan de lage kant. Ja. Dus ja, de rechter doet eind mei uitspraak in dit kort geding. Maar ja, dan moeten ook de salarissen betaald worden voor juni alweer. Dus dit wordt een groot probleem voor dit.
1: Dat wordt een crash in slow motion. En dan wil je Tesla's full self-driving supervised systeem kopen. Moet je snel zijn, begrijp ik?
4: Ja, na vandaag kun je het niet meer kopen in Nederland. Het kost eenmalig 7500 euro. Tesla biedt straks alleen nog het abonnement aan van 99 euro per maand. Dat is toch wel echt een koerswijziging. Waar Tesla eigenlijk helemaal geen toelichting op geeft. Maar die ik op zich ook wel weer begrijp. Want ja, 7500 euro is best veel geld voor een optie. Een abonnement sluit je toch wat makkelijker af. Zo'n bedrag kun je natuurlijk als Tesla zijnde weer een keer verhogen. Het kan natuurlijk ook een keer omlaag. Je weet het niet, hè, bij Tesla. Dus mensen kunnen het weer opzeggen. Dus ja, of ze laten het heel lang doorlopen. Dus ze zullen er vast onderzoek naar hebben gedaan dat het abonnement beter werkt dan een eenmalige
1: afkoop voor 7500 piek. Ja.
4: Dat denk ik wel, want anders veranderen ze
1: dit. Nou, kort nog eventjes, wat zit er in de autoshow vanmiddag om 3 uur?
4: Ja, de occasionmarkt staat volledig op zijn kop. Autobedrijven zijn massaal op zoek naar gebruikte EV's. Want ja, plots verkopen die wel heel erg goed. Dus waar kun je nog een EV vinden? En daar gaan we dus vanmiddag uitsluitsel over geven. En een unieke Mercedes-collectie is in Nederlandse handen gekomen. We hebben de primeur vanmiddag. Het is een fantastisch verhaal. Dus dat moet je vanmiddag echt even tussen 3 en 4 luisteren.
1: Dankjewel, Noud Broekhoff van de Nationale Autoshow.
6: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Ja, het was Finland vannacht ineens in verhoogde staat van paraatheid. Want er waren er drones binnengekomen. Wat is daar gebeurd? En waar komen ze vandaan? En hoe moet je omgaan met de dreiging van drones? Zometeen in de ochtendspit.
7: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
9: Be Frank, pensioenalert.
10: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
8: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
1: Yes!
11: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Vijfhart, dat klopt voor jou.
13: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en het onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Pietriga, topman van acculeverancier Intercell. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
20: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
22: Nu in de BNR-app.
23: Oorlog nekt Transavia, het luchtvaartbedrijf sluit reorganisaties niet uit. Palm Beach Airport wordt vernoemd naar Trump en die naamswijziging kost $5,5 miljoen. En de TU Delft ontwikkelt een bijenbrein voor drones. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app.
1: En we gaan naar Erwin de Hart van ABW. En zo waar, Erwin, staan er files?
24: Ja, Warempel staat er een file op de A27 Gorkum richting Utrecht. Door werkzaamheden is de weg dicht en bij Nieuwegein 3 kilometer file. De vertraging is niet heel groot. Op de A59 Sertogenbosch-Os tussen Nuland en Oss staat ook een file. 3 kilometer door een spoedreparatie, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de flitser, die is er ook ineens. Op de A12 Duitse grens Arnhem, hectometerpaal 146,7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert, krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. Tientallen filialen van Slijter Gallegal blijven vandaag dicht. De medewerkers die staken voor een betere cao, meldt vakbond FNV. Gallegal komt met een loonsverhoging van in totaal 3%, maar halveert ook de zondagstoeslag. De FNV noemt dat een flutbot en kondigt meer acties aan als de slijter niet met iets beters komt. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden. En dit was het nieuws van het ANP.
1: En dan kijken we naar de AEX. Die is net open. Nou, 0,9% ervan af. Hadden we al gedacht. We glijden terug naar 1013 punten. Kijken we even naar de allersterkste stijgers en dalers. Wolters Kluwer staat als grootste stijger. 1,5% erbij. Universal Music Group 1,3. SBM Offshore 0,5. En ook Shell staat 0,2% hoger. Aan de andere kant verliezers. En dat zijn eigenlijk alle grote zware techfondsen. ASML 2,5% eraf. ASM International 2,3. ArcelorMittal staat 2% lager. En ook in dat rijtje dalers komen we Besi tegen 1,9% ervan af. En dan kijken we naar de olieprijs. Ja, die zien we oplopen op $107,4 voor een vaatje Brent Oil in the Future. Nou, dat is natuurlijk net een beetje jammer. Dat begint op te lopen. En we zien dus inderdaad dat zowel de oliefondsen daar baat mee hebben. Maar de rest niet zo heel veel. Alle heffingen en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Finland vannacht in verhoogde staat van paraatheid omdat er drones werden gezien boven het land. Wat is daar gebeurd? Van wie komen die? En hoe moeten we omgaan met de dreiging daarvan? Gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
0: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA. En familiebedrijven.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
6: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 6:06. Daarmee zijn we bij het laatste deel van deze ochtendspits aangekomen. Het is namelijk vrijdag 15 mei 2026. Buiten schijnt de zon, maar het kan een beetje verkeren. Het wordt waarschijnlijk ook nog wat slechter weer. En naast me zit Nina van der Nungen. Nou, die staat nog, want die is net koffie gaan halen.
28: Nou, mag
1: wat
28: het?
1: Een feest.
28: Ja, mag het, hè? Lekker. We zitten hier ook al 4 uur.
1: Ja, dat is waar.
28: En er was nog geen koffie bij mij, dus tijd.
1: Nee, dit is lekker. Dat is heel fijn. Ja. Wat gaan we doen?
28: We gaan zo meteen even kijken hoe de beurs is geopend, even over 10 minuutjes. En ja, voor mij is het heel herkenbaar, misschien voor jou ook nog wel van vroeger. kleine kinderen die niks lusten. Geen groenten, geen fruit. Dat je elke dag aan tafel dat gezeik.
1: Ja, van die komt een vliegtuig.
28: Ja, dat soort dingen. Nee, en gewoon laten we het gewoon keihard weigeren. Ja. Ze willen het gewoon niet. Dat is allemaal onze eigen schuld van de zwangere vrouwen.
1: En er is wat aan te doen, hè?
28: Nou, wellicht is er ook nog wat aan te doen. Dat hoor je zo meteen.
1: De bloemkoolpil. Nou, dan gaan we het straks over. Ja, dat is, komt het wel op neer. Maar eerst naar dit, want de Finse autoriteiten hebben vannacht een waarschuwing afgegeven voor drone-dreiging in de regio van de hoofdstad Helsinki. Inwoners werden opgeroepen binnen te blijven en lokale media melden dat ze diverse gevechtsvliegtuigen van de Finse strijdmacht zagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat inmiddels weten dat het gevaar is geweken en het vliegverkeer weer gewoon op civiele op gang is gekomen. Toch, het is de tweede keer in een week tijd dat er drones worden gezien in die oostelijke regio van Europa. Vorige week, weten we, daar doken er ineens Oekraïense drones. Bleek later op in Letland. En dat zorgde gisteren nog voor het vertrek van de Letse premier trouwens. Maar wat er nu aan de hand is, gaan we bespreken met Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. Goedemorgen, meneer Voskuil.
7: Goedemorgen.
1: Ja, die drones in Finland van afgelopen nacht. Weten we al waar die vandaan komen? Is dat Oekraïens, Russisch of iets anders?
7: Precies dat. We weten nog niet precies wat het nou was. Hè, maar er is gezegd dat er gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen. En dat gebied in Finland ligt vrij dicht bij Sint-Petersburg en een Russische havenstad. En die regio met kritische infrastructuur, die wordt wel vaker aangevallen door Oekraïne met lange afstandsdrones.
1: Ja.
7: Dus dat is mogelijk een optie. Maar het kan ook iets anders zijn, zoals we eerder in Europa hebben gezien.
1: Oeps, en daar valt de lijn een beetje weg. Ja,
7: u viel even weg. Horen.
1: Ja, zoals we in de rest van Europa zagen met drones. Ja, die kennen we, hè? De berichten van eind van het afgelopen jaar, waar we ineens drones boven vliegvelden zagen en militaire basis in Duitsland.
7: Ja, klopt.
1: Ja, bedoelt u, hè? Nog eventjes daar. Ja. Hoe groot is de kans dat het inderdaad Oekraïense drones zijn? Want die zagen we dus in Letland ook komen. En je zou dan eigenlijk hopen dat de Oekraïners even bellen en zeggen, jongens, we hebben er 3 afzwaaiers, dus hou er even rekening mee. Dat zijn niet de Russen, niks aan de hand, komt goed.
7: Ja, en bellen, dat zal dan niet zo snel gaan. Want dan moet je even bekijken hoe die drones werken. En die vliegen meestal op een GPS-coördinaat af. Dus bijvoorbeeld richting kritische infrastructuur.
1: Ja.
7: En die drones hebben dan vervolgens eigenlijk helemaal geen communicatie meer met Oekraïne. Mm-hmm. Dus die worden afgevuurd, die gaan zelf op pad.
1: Ja.
7: Ja, en als er dan een technische fout is, of bijvoorbeeld als de Russen elektronische oorlogsvoering gebruiken, waardoor die drone niet meer weet waar die is, ja, dan kan die mogelijk afzwaaien. En dan is Estland, Letland, Litouwen en Finland vrij dichtbij.
28: En weet Oekraïne dat dan op dat moment ook niet, dat hij een aantal afzwaaiers heeft en waar ze naartoe gaan?
7: Oekraïne weet uiteraard best waar ze hun drones heen sturen. Maar ze weten natuurlijk niet wat er vervolgens onderweg gaat gebeuren met die drones en of het gaat lukken.
1: Nee.
7: Ja.
1: Toch even als je kijkt naar de respons. Hè? Die Finse luchtmacht die zit er echt bovenop, zo lijkt het. Want als er serieus gevaar is, zijn ze ook meteen in de lucht. Wordt meteen gescrambled. Dat laat wel zien dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Hè? We zijn alert.
7: Dat lijkt er wel op te wijzen dat ze inderdaad doorhebben dat er wat aankomt. Het gaat altijd eerst om detecteren van dit soort drones.
1: Ja.
7: Vervolgens zijn er vrij snel gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Dus dan hebben ze middelen om die drones eventueel uit te schakelen. En klaarblijkelijk is het uiteindelijk niet echt een dreiging geworden en is het weer, zijn ze weer geland.
1: Ja.
7: Dus in die zin was het wel een goede, gepaste reactie, lijkt het.
1: Ja, zeker. Toch, hè, die drones, stel dat het afzwaait en het komt van Oekraïne, dat zijn niet leuke face-drones waarmee je probeert je familie te filmen. Die zitten explosieve lading onder. Waar blijven die dingen dan? Weten we dat? Verstoort ze die gewoon neer?
7: Als ze eenmaal neerstorten, ja. Ja, als ze hun koers, als ze zeg maar afzwaaien, uiteindelijk raakt de brandstof op.
1: Ja.
7: En dan landen ze in een veld of ze storten neer. Klopt.
1: En exploderen ze dan?
7: Dan liggen ze gewoon ergens op de grond.
1: Ja, dan liggen ze daar dus.
7: Dat ligt een beetje aan wat voor type drone is en onder welke omstandigheden die zal afgaan. Maar ja, hij hoeft niet per se dan ook te exploderen.
1: En meneer Voskuil, we zitten natuurlijk, wat dat betreft, u zei het al even, die Baltische Staten, Finland, dat zit allemaal een beetje in het schootsveld van Oekraïne, maar ook van Rusland. Dus ja, daar moeten we dan maar rekening mee houden dat die landen af en toe te maken krijgen met dit soort drone-dreigingen.
7: Dat blijkt wel een beetje het gegeven te zijn. Hè? Dus, het ligt vlak bij Rusland, bij die kritische infrastructuur. Ja, en Rusland schendt zelf, nou, we hebben het nu over Oekraïnse drones, maar Rusland schendt zelf natuurlijk ook best wel eens het luchtruim van andere landen. Mm-hmm. Het is gewoon het feit dat ze zo dichtbij liggen dat dit aan de orde van de dag lijkt te zijn.
1: Duidelijk, dank Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen.
28: De prijs van koper is gestegen tot boven de $14.000 per ton. En dat is een historisch hoog niveau. De vraag naar koper blijft enorm door onder andere de energietransitie, de Chinese export van zonnepanelen en ook de snelle groei van AI-datacenters. Nou, tegelijkertijd kampt de markt met tekorten door problemen in de mijnen, door natuurlijk de dure energie en ook door een gebrek aan belangrijke grondstoffen zoals zwavelzuur. Volgens Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog aan de TU Delft, komt die prijsstijging van koper vooral door de vele gebeurtenissen aan zowel de vraag als de aanbodkant.
8: Als zo'n prijs omhoog gaat, dan heb je altijd een onbalans tussen vraag en aanbod. Ja. En wat er nu bij koper is gebeurd, is dat zowel aan de vraag als aan de aanbod dingen veranderd zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je ook speculatie, waardoor de prijs nog verder omhoog wordt gedreven.
1: Ja.
8: Dus inderdaad, aan de vraagkant heb je nu best wel grote toename. Aan de ene kant vanuit die AI-boom, heel veel chips worden gebouwd en datacenters en in het algemeen heb je veel meer elektrificatie in de maatschappij.
1: Ja.
8: En aan de andere kant heb je door de oorlog met Iran grote tijdelijk, in elk geval extra toename in vraag naar zonnepanelen en windturbines. En overstappen van fossiel naar elektriciteit.
1: Precies, dus die energietransitie zorgt ook voor druk juist op die kopermarkt. Dat is natuurlijk interessant. Was het te verwachten dat het zo hard zou stijgen? Of heeft het echt een versnelling gekregen door die oorlog in het Midden-Oosten?
8: Ja, vanuit ons perspectief kijken we al heel lang naar de kopermarkt en denken we eigenlijk, het is heel raar dat de prijs historisch zo laag was.
1: Ja.
8: Omdat je inderdaad op lange termijn enorme toename kan verwachten. En de koper is een beetje venijnig metaal in de zin van dat het best wel moeilijk is om er meer van te produceren. Er zijn al heel veel kopermijnen. En dus als je extra productie wil regelen, dan moet je echt een enorme nieuwe mijn gaan vinden. En niet eentje, maar echt tientallen. Dus eigenlijk was het een beetje vreemd dat de koperprijs zo lang heel laag bleef.
1: We had it coming, eigenlijk. Ja.
8: Ja, zeker.
1: Ja, precies. Maar u zegt al eventjes, wil je dan een nieuw koper aanboren, moet je veel meer mijnen gaan exploiteren. Maar deze prijzen lijkt me dat die exploitatie daarvan, of de exploratie, wel in beeld gaat komen. Of duurt dat enorm lang voordat je een nieuwe kopermijn hebt?
8: Ja, dus dat kan echt tientallen jaren duren.
1: Oh.
8: Dus eerst moet je het vinden, nou, dat duurt al een tijdje. En dan, normaal gesproken, zegt men 10 tot 15 jaar om een serieuze mijn te bouwen. Maar specifiek voor koper, je hebt voorbeelden van mijnen in Mongolië bijvoorbeeld, waar ze gewoon 30 jaar gewerkt aan hebben. Dus het is niet zo makkelijk om op te schalen. Nee. En tegelijkertijd heb je op korte termijn best wel veel disrupties. Dus bijvoorbeeld, weer Iran, daar komt heel veel zwavelzuur vandaan. En zwavelzuur heb je nodig bij de productie van koper.
1: Ja.
8: En omdat dat er gewoon niet meer uitkomt, zie je nu dat langzaam de productie begint af te nemen. Dus China heeft bijvoorbeeld al 3-6% minder geproduceerd afgelopen kwartaal. En in theorie, je weet natuurlijk nooit hoe het daadwerkelijk gaat lopen, maar in theorie zou 15-20% van de wereldproductie van koper daardoor offline kunnen gaan op termijn. En dat zou natuurlijk, dat zou echt tot hoge prijzen leiden.
1: Dat wou ik zeggen, ja. Dat is inderdaad dus, als dit scenario bewaarheid wordt, dan gaat de prijs nog verder stijgen.
8: Mm-hmm. Ja. En daardoor heb je ook nog eens een keer speculatie.
1: Ja.
8: Dus dan mensen gaan erop speculeren. En ook in Amerika heb je weer het idee dat ze weer tarieven gaan instellen op koper specifiek.
1: Ja.
8: Dus dan zie je dat terwijl dit allemaal speelt, dat er ook nog eens een keer mensen gaan speculeren op een hogere prijs. En die gaan dan koper inslaan. En dan krijg je natuurlijk dat op het moment dat het al heel krap is op de kopermarkt, gaan mensen ook nog eens een keer koper opkopen en niet leveren. En dan krijg je waar we nu zitten.
1: Ja, dat zei Benjamin Sprecher, die is industrieel ecoloog aan de TU Delft. Erwin de Hart, daar gaan we naartoe. Ja, we hadden straks nog even een file, maar we hebben nu ook een flitser gevonden.
9: Ja, de file is alweer afgelopen. Daar zijn ze alweer aan het bezemen. Want asfaltreparaties, die duren niet eeuwig gelukkig. Een flitser, ja, dat is als iemand te hard rijdt en dan gaat er opeens een flits af. En dan dat betekent dat iemand te hard gereden heeft, zich niet aan de snelheid hield. Op de A12 Utrecht-Den Haag moet dat zijn gebeurd. Want anders was er nooit een flits gezien. Bij hectometerpaal 60,4.
25: Blik op de beurs.
1: Ja, we gaan eens even kijken hoe het erbij staat op de beurs. Nou, een verliesje van 0,19%. 1012,3 punten op dit moment. Grootste stijgers en dalers. Wolters Kluwer 2,1% hoger. UMG 1,4. Shell staat 0,5% hoger. En SBM Offshore 0,4. Heeft alles te maken met de oplopende olie. Ik wou koffieprijs bijna zeggen. Olieprijs.
28: Je bent zo lekker koffie uit drinken.
1: Lekker koffie. $107.32 voor een vaatje Brent Crude in the future. Dus wat dat betreft, ja, dat gaat een beetje omhoog. Waar het mee te maken heeft, dan steeds spanning in Hormuz. En het feit dat er uit het China-reisje van Trump niet zo gek veel gekomen is. Behalve het feit dat de Chinezen olie gaan bestellen in Amerika. Ik zit een beetje met die koffie in mijn hoofd.
28: Ja, precies.
1: Aan de andere kant, de dalers, dat zijn alle techfondsen. ASML staat 3,6% lager. ASM International 3,2. Dan volgt ArcelorMittal met 2,2 daartussen. En Besi 2,1% lager.
28: Weet je wat ik gisteren iemand hoorde zeggen?
1: Koffie.
28: Hè? De staart van Hormuz.
1: Oh, de staart van Hormuz.
28: De staart van Hormuz vond ik ook leuk.
1: Dat is weer iets anders, ja.
28: Ook ook een hele leuke.
1: Goed. Als je olie en koffie vermengt, ja, dan weet je wel wat we normaal gesproken drinken.
28: Precies.
1: Afgewerkte motorolie. Maar dit is echt een goede koffie. Ja.
28: Het Pentagon heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen afgeblazen, meldt Bloomberg. In maart werd aangekondigd dat de troepen naar Europa zouden komen om collega's af te lossen. En commandanten in Europa die zouden dan bepalen waar de militairen precies naartoe zouden gaan. Vele daarvan zouden dus naar Polen gaan. Nou, de 4000 militairen die zijn onderdeel van een cavalerie-eenheid uit Texas. Sommige van hen waren al onderweg, notabene, naar Polen, maar die kunnen nu gewoon rechtsomkeerd maken. De Litouwse minister van Defensie heeft gezegd dat de VS hun bondgenoten hebben laten weten dat de troepenrotatie naar Europa misschien tijdelijk wordt stopgezet. Nou, dat zien we dus nu gebeuren. De Amerikaanse krijgsmacht is namelijk niet meer zo zeker dat ze daadwerkelijk nog hun troepen hier willen inzetten. Eerder deze maand zei Trump al dat hij 5000 militairen uit Duitsland zou terughalen. En toen suggereerde hij ook meteen een bredere terugtrekking van 85.000 Amerikaanse troepen in Europa. Nou, volgens de Poolse minister van Defensie gaat deze kwestie Polen juist niet aan. De herschikking van Amerikaanse militairen zou volgens hem niet betekenen dat het aantal troepen in Polen verminderd wordt. Oké, maar er komen er in elk geval geen 4000 bij. Het Pentagon weigert vooralsnog alle commentaar te geven.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, en er zijn heel wat ouders die kennen het gemopper aan de eettafel over die twee happen broccoli of die ene wortel die je kind echt wil laten eten. En die dat gewoon weigert of het uitspuurt. Ik deed het met spinazie ooit op een vers, kerstvers overhemd van mijn vader met das. Die kwam in pak thuis van kantoor. En ik was een klein ventje en mijn moeder had mijn hele mond volgestopt met spinazie. En ik deed op een gegeven moment...
28: Ja. Op zijn overhemd.
1: Vader Groen.
28: Ja, heel top.
1: Ik was gelukkig twee, dus nou, daarna ging het vanzelf over. Gelukkig, ik heb hem nooit meer gezien, hij ook niet.
28: Maar heb jij ooit spinazie leren eten?
1: Nou, dat is een beetje het verhaal, hè?
28: Ja, dat is zeker het verhaal. Want uiteindelijk gaat het allemaal om wat wil je kind wel en niet. Mm-hmm. En onderzoekers van de Britse Durham University die hebben dat getest. Ze gaven zwangere vrouwen capsules met of wortelpoeder of boerenkoolpoeder. En ze zagen dat zowel tijdens als na de geboorte de baby's positiever reageerde op de geur van die groenten die ze dan hadden gehad tijdens de zwangerschap. Tessa Rozenboom is hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. En zij vertelt hoe dat dan komt.
10: Het gaat via de navelstreng, maar ook in het vruchtwater komt de smaak van wat van voedingsstoffen die moeders eten. Mm-hmm. En in het derde trimester, dus de laatste 3 maanden van de zwangerschap, zien we ook dat baby's al oefenen met slikken. Ze hebben ook al smaakpapillen op hun tong, dus daar leren baby's al wennen aan smaken. Ja. En in dit onderzoek hebben ze dus tijdens de zwangerschap vrouwen capsules gegeven met pers met de smaak van ofwel boerenkool of wortel. Ja. En daar zagen ze inderdaad dat kinderen minder negatief reageerden op die smaken als hun moeder die capsules had gehad.
1: Ja, maar minder negatief. Het wil nog niet zeggen dat ze daarmee alles accepteren wat je erin stopt in de capsule. neem ik al.
10: Nee, de reactie was alleen maar iets minder negatief.
1: Ja, ja. Precies.
10: Dus ik denk dat dit een belangrijk... het zou een onderdeel natuurlijk kunnen zijn... van zorgen dat kinderen makkelijker groente eten.
28: Ja.
10: Maar capsules met gedroogd groentepoeder zijn niet de oplossing... om de jeugd gezond te laten eten, denk ik.
28: Nee, want ik heb het wel eerder gehoord... Hè, dat je als vrouw zwanger raakt... en je kan dan alles wat jij eet komt bij de baby. En inderdaad, hoe meer verschillende soorten dingen jij eet... hoe meer de baby waarschijnlijk ook kan proeven of durft te proeven. Nou, ik heb mijn best gedaan, 6 jaar geleden.
1: Maar is niet gelukt.
28: Er is niks gelukt qua groente. En ook met fruit is het een redelijke ramp. God. Dus dan zit ik te denken, ja, ligt het nou aan mij... of ligt het gewoon aan dat kind?
10: Nou, het is niet zo dat als je zelf heel gevarieerd eet tijdens de zwangerschap... dat dan automatisch je kind heel blij is met alles wat het voorgeschoteld krijgt. Alles is nieuw. En de meeste peuters en baby's hebben even de tijd nodig om aan smaken te wennen.
28: 18 jaar.
10: Dus het ligt... Voor sommigen duurt dat wat langer dan voor anderen, inderdaad. En er zijn gewoon grote verschillen tussen mensen. Dus het had best wel eens lastiger kunnen zijn... als je minder gevarieerd had gegeten in de zwangerschap.
28: Daar houd ik me daar maar aan vast. Die van mij is nu bijna 7, dus ik heb nog hoop. Maar inderdaad, het is dus wel iets wat blijkbaar dus bij kan dragen... als je bepaalde stoffen... En dan zal het ook wel liggen ook aan bepaalde smaken die je dan toevoegt. Want de een is wortel is wat minder heftig misschien dan boerenkool... dan weer iets anders.
10: Ja. Ja, klopt. Ja, in dit onderzoek hebben ze deze twee smaken uitgekozen. In ander onderzoek is er ook wel naar anijs gekeken, bijvoorbeeld. En je ziet inderdaad dat als kinderen er vaker aan zijn blootgesteld... al voor de geboorte, dat ze het herkennen. En het dus meer als iets bekend zien... en minder tijd nodig hebben om dan uiteindelijk het ook te gaan eten.
28: Ja, dus het advies aan alle zwangere vrouwen nu...
10: Nou, ja, voordat we advies gaan geven aan zwangere vrouwen... en vrouwen nog meer schuldgevoel geven... en zeggen, het ligt allemaal aan jou als je kind tuin en bonen niet wil eten.
1: Ja?
10: Zou mijn advies eigenlijk zijn... laten we zorgen dat het voedselaanbod wat er is voor iedereen... zwangere vrouwen, baby's, peuters en de hele samenleving... laten we zorgen dat dat gezonder is. Want eerder deze week kwam er onderzoek naar buiten... en we weten al dat 80% van het voedselaanbod in de supermarkten... Niet binnen de schijf van 5 valt.
1: Nee, precies.
10: Eerder deze week kwam naar buiten dat 99% van het babyvoedselaanbod in de supermarkten niet binnen de schijf van 5 past.
1: Ja. Ja.
10: Dus we kunnen erg op de individuele vrouw zeggen... je moet meer boerenkoolcapsules gaan eten of wortelcapsules. Want dat maakt het voor je kind makkelijker. We kunnen ook zeggen, laten we onze collectieve voedselomgeving proberen... wat gezonder te maken.
1: Dat zou ook
10: en dat
1: helpen.
10: Lijkt me eigenlijk effectiever.
1: Ja, en ik zit ook even te denken. Als je nou wil dat je kinderen koriander eten... de helft van de bevolking wil dat niet.
28: Nee, het smaakt naar zeven van veel, hè?
1: Ja. Maar dat kan je dus wel doen in het dieet, moeder.
28: Koriander gaat eten.
1: Koriander,
28: en dan hopen dat je kind...
1: Tenminste een kind wat koriander eet.
28: Ja, wellicht.
1: Wel
28: ja.
1: Lekker.
28: Maar ik at dus heel veel taart toen ik zwanger was. Ja, mijn kind is gek op taart. Het is heel gek. Nou. Dat is dus wel gelukt.
1: Mijn moeder is er helaas niet meer, maar dat zou mijn voorliefde voor bitterballen.
28: Ook heel fijn.
1: Kunnen verklaren. Dankjewel. Tessa Rozenboom is hoogleraar vroegontwikkeling en gezondheid... aan de Universiteit van Amsterdam. En dan nog even naar deze. Het lieflijke Italiaanse dorpje Punta Marina aan de Adriatische Zee. Zoek het erop.
28: Ja.
1: Een parel, hè? Allemaal van die kleine rood gepande witte huisjes... waar 3000 mensen gezellig en in harmonie samenleefden. Samenleefden, zeg ik, totdat ze werden overspoeld... door een kolonie van inmiddels 150 loslopende pauwen.
28: Okay.
1: Nou, denk je aan één pauw. Dat is leuk in een dierentuin, hè? Dat maakt best herrie. Nou, een mannetjespauw die wil paren. Die begint in het voorjaar als morgens heel vroeg... keihard te roepen dat hij wel seks wil. En als je er dan 150 van hebt, of 75, dan is dat best ellendig. Maar de beesten worden nu ook agressief naar bewoners. Bovendien, ze vernielen auto's door hun eigen spiegelbeeld aan te vallen. He, je zit aan de glimmende deur te kijken als pauw. Je denkt, hey, daar staat een vent aanvallen, die hap. Gaat in het lakwerk. Nou, daarnaast, ze poepen. kleverige drollen op het trottoir.
28: Ach, God.
1: Daardoor wordt het gevaarlijk om daar te lopen. En ze blokkeren het verkeer. Het ergste is, het worden er steeds meer. In 2023 waren er nog maar 30. Maar nu, 3 jaar later, 150.
28: Maar hoezo dan? Waarom lopen er ineens pauwen los in een dorpje?
1: Dat is wel mooi. Hoe is dat begonnen? 10 jaar geleden was er een pauw. Die brak uit een kooi daar in de buurt. En die vestigde zichzelf in een bos aan de rand van Punta Marina. En elk voorjaar krijste dat ding, ik wil een partner. Totdat iemand dacht, weet je wat, we gaan een vrouwtje brengen. Dan zijn we van het gezeur af. Dat was niet zo'n handige zet, want daaruit ontstond een kolonie. En die kolonie van pauwen die vestigde zich in een militaire kazerne. Verlaten hem wel. Nou, dat was nog leuk, maar toen die groep groeide, trokken ze het dorp in. Bezette parken, verlaten huizen om veilig te zijn van natuurlijke vijanden als vossen en wolven.
28: Mm-hmm.
1: Want ook die kwamen op die pauwen af. Dus het werd er ook een beetje drukker met vossen en wolven.
28: Gezellig,
1: ook leuk.
28: Ja.
1: Ja, nou, nu dan. We zitten op 150, still counting. Nog geen dingen gedaan. Ooit is voorgesteld, we gaan ze in een lokale dierentuinplaats. Nee, dat mocht niet van de dierenwelzijnsorganisatie. Nou, de ene helft van het dorp is nu voor afmaken. Dus lekker opeten, pauwen in plaats van kalkoenen.
28: Pauwenvlees.
1: Bij de kerst, ja. En de andere helft zegt nee, toch maar in een plaatselijke dierentuin. De dierenwelzijnsorganisatie, die is inmiddels van het dierentuinplan af, maar hebben wel gezegd, nou, we gaan borden plaatsen om mensen te vragen om de beesten niet te voeren.
28: En
1: dat
28: heeft
1: gaat helpen.
28: Zin.
1: Ja, op naar de 300, zeggen wij. Er zijn verschillende handelsovereenkomsten gesloten tussen Trump en Xi tijdens het staatsbezoek in China. Maar wat kunnen die bijdragen aan de interne economie van China? Gaan we zo over praten op BNR.
11: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
12: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
14: Kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
15: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en het onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Pietriga, topman van acculeverancier Intercell. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
20: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 1 file in Nederland op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 4 kilometer door de werkzaamheden daar. En een flitser langs de A6 Emmeloord-Lelystad, hectometerpaal 105,1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
26: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde 1.5 jaar geleden al. 2 moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wiel. Wie weigert, krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. Tientallen filialen van Slijter Gallegal blijven vandaag dicht. De medewerkers die staken voor een betere cao, meldt vakbond FNV. Gallegal komt met een loonsverhoging van in totaal 3%, maar halveert ook de zondagstoeslag. De FNV noemt dat een flutbot en kondigt meer acties aan als de Slijter niet met iets beters komt. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden. En dit was het nieuws van het ANP.
1: Er zouden verschillende handelsovereenkomsten zijn gesloten tussen Trump en Xi tijdens het staatsbezoek in China. Maar wat kunnen die bijdragen aan de interne economie van de Chinezen, waarmee het niet al te lekker loopt? Hoor je zometeen op BNR.
0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
4: Mijn naam is Harm Edens.
3: Hetzelfde format.
4: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
3: En ook weer net zo inspirerend.
4: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
3: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: 3:30. En dat betekent het laatste half uurtje. Op weg naar het weekend. Na deze ene werkdag deze week. Zo voelt het dat dan na gisteren zondag.
28: Echt, hè?
1: Nina, ja, goed, hè?
28: Ja.
1: Wat gaan we nog doen het half uur?
28: Nou, eigenlijk vooral heel veel leuke dingen. Stijn Goossens komt namelijk.
1: Nou, dat is wel prettig dat we iets leuks gaan doen.
28: Ja, nee, dat is altijd fijn, toch? Ja, en zeker ook een fijne afsluiting zo net voor het weekend. Mm-hmm. Nee, we gaan natuurlijk altijd iets testen op vrijdag. Doen we altijd rond 9:50. Stijn heeft vanwege de eindexamenperiode een allernieuwste rekenmachine meegenomen. Oh. Wel leuk, gaan we even testen of dat ding het doet.
1: Ja.
28: En we beginnen in China.
1: Dat dacht ik. Ja. Want ja, hij is net op het vliegtuig gestapt, half uurtje geleden. Donald Trump, afgerond, het staatsbezoek. Met veel pomp en circumstance en een rode loper. Hoppakee, naar binnen en weg. China gaat honderden vliegtuigen bestellen trouwens. Bij het Amerikaanse Boeing, zei Trump.
13: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing.
21: Boeing.
13: 200 big ones. That's a lot of jobs, that's a lot. Boeing wanted 150, he got 200.
1: Ja, nou, zei Trump, toch een mooie deal, hè? 50 meer dan hij dacht. Een van de uitkomsten van het staatsbezoek van de Amerikaanse president aan China. Maar op handelsgebied is er veel meer besproken. Xi Jinping vertelde Amerikaanse CEO's die met president Trump meereisden dat de deur voor zaken doen in China verder zal opengaan, zegt de staatskrant Xinhua. Wij spraken Kasper Wits, China-expert bij de Universiteit Leiden, die zegt, ja, we kunnen wel spreken van een bescheiden succesje.
22: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
1: Ja.
22: Maar ik denk dat we wel degelijk van een succesje kunnen spreken. En dat in ieder geval, ja, als je naar die relatie kijkt tussen China en de VS, dat het stukken beter is dan bijvoorbeeld een jaar geleden.
1: Ja.
22: Toen de importheffingen zo extreem hoog werden en er de communicatie gewoon extreem slecht was op dat moment. Dus wat dat betreft kan je dit wel een bescheiden succes noemen.
1: Ja, ze zijn ietsje minder animo's tegenover elkaar. Maar toch, die importheffing die geldt er toch nog voor een groot deel. Dat is het ene. En er zijn allerlei deals waarvan we nog niet eens weten of die gesloten zijn. Want het hele verhaal, het omstreden verhaal AI, maken van chips, daar heb ik niets van gehoord. En er zaten wel allemaal houten metoten aan boord van het regeringstoestel bij Trump.
22: Ja, wat jij nu zegt, je klinkt heel erg sceptisch. Ja, en dat is denk ik terecht. Ja, nee, dat vind ik helemaal terecht. Ja. Dat is inderdaad heel veel van de pijnpunten. Discussies over verantwoordelijk omgaan met AI. Heb ik inderdaad weinig doorbraken gezien. Ja. Er zijn nog steeds hoge importheffingen. Mm-hmm. Een stuk minder hoog dan een jaar geleden. Dus dat lijkt dan een groot succes. Maar ja, het is nog steeds zullen er heel veel barrières zijn. Ja. Dus het is een stapje in de juiste richting. Maar we moeten inderdaad niet overdrijven dat dit nou een grote gamechanger is. Nee. Of zo.
1: En is dit iets waar de Chinese economie zelf van kan profiteren? We weten dat de interne markt de laatste tijd niet heel geweldig loopt. Hè. Vroeger kenden we groeipercentage van 8%. En dat is toch een beetje terug naar 4%. Wat nog steeds heel respectabel is, maar toch voor een enorme economie, een opkomende economie als de Chinese, is dat gewoon niet zo goed nieuws. We horen ook wat over inflatie hier en daar. Maar kunnen ze van deals profiteren met de Amerikanen? Als je praat over olieimport en sojabonen en 200 Boeings bestellen, denk ik van nou, wie zit er aan de receiving end? De Amerikanen.
22: Ja. Inderdaad, ik zie weinig structureel voordeel voor de Chinezen op het gebied van de interne markt. Dus ze zullen nog steeds met het probleem worstelen dat ze erg veel overcapaciteit hebben. Dus ze produceren veel te veel dingen, goederen, en die moeten geëxporteerd worden. En dat blijft, dat issue blijft gewoon bestaan. Dus het aanzwengelen van die interne markt, ik zie nog steeds niet hoe dit nou daar een groot verschil in zou kunnen brengen voor de Chinezen.
1: Nee, dan anderzijds importheffing. We weten de Amerikanen willen niks hebben van Chinese automobielfabrikanten, bijvoorbeeld, of AliExpress. Nee, dan anderzijds importheffing. We weten, de Amerikanen willen niks hebben van Chinese

0: aan beide kanten kan worden geïmporteerd en geëxporteerd. Dan gaat het over zo'n 30 miljard dollar beide kanten op. Ja. Maar dat zijn wel hele specifieke sectoren weer. Jij noemde net al dingen zoals soja vanuit de VS naar China, et cetera. En het gaat dan absoluut niet om die hoogwaardige technologie waar heel veel van die strijd over was. Ja. Dus het is, maar het is aan de andere kant, als dit echt gaat, gebeurt, wel weer een stap naar normaliteit. Ja. Dus waar kan je wel degelijk een bescheiden doorbraak noemen.
1: Ja, zeg ik, als je kijkt naar die mannen zelf, hè, Trump is altijd onder de indruk van allemaal mannen die sterk zijn, zeker als ze 1,1 miljard mensen leiden, kan ik me voorstellen. Maar als we naar de landen zelf kijken, China had toch een tijdje geleden, was het een beetje het land wat in de niet in de driver's seat zat. En dat is wel enorm geworden sinds Xi Jinping. Merkt Trump dat ook of heeft hij daar geen oog voor?
0: Nou, ik denk, dat gevoel heeft men nu wel een beetje. Ik denk ook echt wel aan de Amerikaanse kant. Dat zij ten opzichte van China niet per definitie meer de bovenliggende partij zijn. Precies. En dat de Chinezen ook echt wel het gevoel hebben van wij staan heel sterk. Ook omdat die oorlog tegen Iran van de VS zo slecht gaat.
1: Ja,
0: en ik denk dat dat de Amerikanen dat best wel voelen en merken. En ik denk ook wel dat dit iets structureels zal zijn. Dat die twee landen steeds meer toch als gelijken hun rivaliteit zullen uitvechten.
1: Ja, precies. En ook dat ze misschien de wereldmacht gaan verdelen een beetje. Economische wereldmacht. Of is dat...
0: Ja, het is nog wel zo van al die het praten over verdeling en over hoe die handel nu in de juiste kanalen geleid kan worden. Het gaat, de minister van Financiën, die zei ook heel erg van we gaan praten over. Dus niet van het is allemaal beklonken. Ja, zo proberen ze het wel een beetje te presenteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is nog wel een geval van we moeten het allemaal nog maar even zien.
1: Duidelijk. Eén laatste ding nog. Taiwan stond ook op de agenda. Wat hebben de Chinezen daarover gezegd? Want kijk, als je ziet dat Amerika Iran aanvalt samen met Israël, of de president van Venezuela even uit zijn land tilt, dan kan ik me ook voorstellen dat Xi Jinping op een gegeven moment zegt, dan moet je niet zeuren op het moment dat ik een afvallige provincie inlijf.
0: Zo zegt hij het niet, maar het is inderdaad wel een heel groot thema geweest.
1: Ja.
0: En van tevoren was ook best wel een angst dat de Chinezen hier iets groots binnen wilden halen. Nou ja, het is nog niet afgelopen. Hè. Trump zit nu thee te drinken met Xi Jinping.
1: Ja.
0: En wie weet wat er dan kan gebeuren. Maar het lijkt erop dat Xi Jinping heeft heel erg benadrukt van dit is echt een halszaak voor China en waag het niet om daar tegen in te gaan. Maar de Amerikanen hebben Trump heeft daar niets in toegezegd of iets dergelijks. En je ziet dat aan de Amerikaanse kant, Marco Rubio bijvoorbeeld, minister van Buitenlandse Zaken, heeft ook al meteen gezegd van we hebben eigenlijk niets over Taiwan echt besproken. Dus ik heb het idee dat er weinig dat het relatief weinig aan bod is gekomen. En dat dus eigenlijk ook wel goed nieuws is voor de Taiwanese, want die hopen dat binnenkort Trump een grote wapenverkoop naar Taiwan gaat goedkeuren.
1: Zij Casper Wits en die China-expert aan de Universiteit Leiden.
2: Dan heeft TNO een doorbraak bereikt in het recyclen van zonnepanelen, lezen we in de Telegraaf. Volgens TNO kunnen zonnepanelen met de technologie efficiënt en energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van het gebruikte zilver en hoogzuiver silicium worden teruggewonnen. De eerste generatie zonnepanelen bereikt binnenkort het einde van een levensduur, want de panelen die zijn gebouwd voor minstens 25 jaar gebruik. Nou, dat is dus nu 25 jaar geleden. En het hergebruik van die onderdelen zoals zilver bleek mogelijk, maar wel heel complex en ook heel duur. Het versnipperen van zonnepanelen en het onder veel hitte verwijderen van de lijmlagen in afgedankte panelen, die leiden vaak tot verlies van die waardevolle stoffen. Nou, tot nu toe, want de nieuwe lasertechnologie verwijdert die lijmlagen rond de energiecellen veel gerichter. En er blijken na tests ook geen lijmresten achter te blijven.
1: Dat is mooi.
2: Ja, ook pakt deze vernieuwing de grondstoffenschaarste aan, zegt TNO. Deze lasertechnologie, zeggen ze, kan een goudmijn aan grondstoffen opleveren.
1: Nou, met zilver.
2: Goed gefixt, ja, dat dan weer wel.
1: Ja. Ja, en dan zijn Nederlandse investeerders bezorgd over het effect van AI op hun bedrijven. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen, de NVP. De Belangenvereniging van Investeerders na een ledenbijeenkomst over het effect van AI op investeren, waar het FD vandaag over schrijft. Hoewel NVP-jaars hebben ze een recordbedrag van 7 miljard euro nieuw opgehaald geld voor private equity laten zien, was er volgens voorzitter Martijn van Dam een reflex. We moeten voorzichtig zijn, zegt hij, want AI zet bestaande bedrijfsmodellen op zijn kop. Als je investeringen hebt in softwarebedrijven, kan ik me voorstellen voorstellen, aldus Van Dam, dat je stevig nadenkt en ook

0: daalden de beurskoersen van veel softwarebedrijven dit jaar sterk. En de vrees is dan ook dat AI softwareontwikkeling overneemt en dat de waarde van die bedrijven gaat aantasten. Nou, AI dringt ook door in de werkwijze van investeerders zelf, bijvoorbeeld bij het analyseren van investeringskansen. En toch, alles blijft wel redelijk op peil. Start- en scale-ups die investeerden in totaal 2,5 miljard. Investeringen vanuit private equity liepen terug van 4,5 miljard naar 6. Naar 4,5 komen van de 6 in 2024. En tot slot noemt voorzitter Van Dam het onbegrijpelijk dat de overheid van plan is 40 miljoen te bezuinigen op het toekomstfonds dat juist investeringsregelingen voor jonge techbedrijven bevat, zoals de regeling voor seed capital. Nou, dat u het even weet. En dan heb jij verdrietig nieuws, waarschijnlijk uit Denemarken.
1: Ja, want daar is namelijk niet ver van het Deense eiland Anholt het karkas van een walvis ontdekt. En ja, iedereen veert op.
0: Toch niet.
1: Het zou toch niet. Het zal toch niet. Na al die moeite, al die tranen die gevloeid zijn, alle ellende. Nou, volgens een Deense milieuorganisatie gaat het om een karkas ongeveer 75 meter uit de kust. Het drijft al een tijdje in het water. En een lokale natuurwachter gaat ervan uit dat het dier een bultrug walvis is. Ja, in een interview met de omroep TV2 schatte hij de lengte van het karkas op zo'n 10 tot 15 meter. En iedereen die denkt, ja, zou het Timmy zijn, ja, de bultrug die strandde bij het Timmendorfer strand in Duitsland en een maand later, na heel veel gedoe en heisa, naar het Skagerrak werd gebracht.
0: Ja, in een soort drijvend dok met geld van een multimiljardair van de mediamarkt.
1: Ja, maar goed, er is door experts eindeloos gewaarschuwd, jongens, deze bultrug is zo verzwakt. Mm-hmm. Ook al sleep je hem terug naar diep water, hij gaat dit waarschijnlijk niet overleven. Nou, we weten dat hij een trekker om heeft gekregen, Timmy. Maar sindsdien, sinds zijn vertrek, is er maar één signaaltje verstuurd. En sindsdien is er dus ook geen informatie meer beschikbaar. Nou, dus is de grote vraag, is deze dode bultrug dan Timmy? Volgens Deense media zal er gedurende de dag een weefselmonster van hem worden genomen, zodra het waterpeil dat toelaat. Theoretisch zouden ook afbeeldingen van de staartvin kunnen bijdragen aan identificatie. En ook de individuele kenmerken, zoals littekens op de huid, ja, daar kun je ook bultrugwalvissen aan herkennen. Dus het wordt spannend. Ik denk dat we wel ergens dit weekend gaan horen, nee, gelukkig is het is Timmy niet, of Timmy wel.
0: Is zijn broer Tommy.
1: Timmy of Tommy.
0: Blijft niet leuk.
1: Of Tammy, zijn zus. Ja, je weet het niet.
0: Hebben we de hart van de AWB? Zijn er nog files?
2: Ja, er zijn zeker files. Niet heel veel, namelijk één. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld, Giessendam, 4 kilometer. Ja, Nederland stapt massaal niet in de auto vandaag. En dat is natuurlijk heel erg begrijpelijk. Het wordt vanmiddag weer wat drukker. Dagjesmensen, recreatieverkeer ook genoemd, zorgen voor wat drukte. Files, die zijn er waarschijnlijk niet zo heel veel. Van een avondspits zal niet echt sprake zijn. Er gaat wel een aantal wegen dicht. Tot zaterdagochtend de A9 Amstelveen richting Den Helder vanavond, dus uit Geest en Heilo. Tot maandagochtend de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, die is nu al dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Knoop het Everdingen en Lunetten. Tot zaterdagochtend is de weg dicht door werkzaamheden. Op dit moment wordt nog geflitst als iemand te hard rijdt langs de A6 Emmeloord Lelystad bij hectometerpaal 105,1.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
5: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
6: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
0: Ja, dat kan alleen maar als je luistert naar BNR. Eigenlijk de hele dag, maar ook naar BNR's Big Five, die deze week Big Four is, omdat we een hemelvaartsdagje hadden. De week van de strategische autonomie. En Diana Matroos, die staat uiteraard naast me. Wie heb je vandaag te gast?
7: Ik heb vandaag te gast Pieter Hazekamp. Hij is natuurlijk econoom en directeur van het Centraal Planbureau. Ja. En wat een beetje de kern van ons gesprek gaat worden, denk ik, strategische autonomie. Prachtig woord, mooi buzzwoord in politiek Den Haag en ook in Brussel. Maar we moeten vooral ook niet doorschieten. Want er zit ook een prijskaartje aan. Hij zou ook waarschuwen, denk ik, voor protectionisme. Dus heel mooi om ook die kant van het verhaal wat beter te horen.
0: De kritische kant van strategische autonomie.
7: Exact.
0: Mooi, hè? Dat zometeen in BNR's Big Four. Deze week over strategische autonomie met Pieter Hazekamp van het CPB. Diana Matroos, veel plezier.
8: Tech Update.
0: En dan gaan we naar Stijn Goossens.
9: Goedemorgen, Bas.
0: We gaan zo meteen de schaal van hebben met de nieuwe grafische rekenmachine van Hoe is het ook weer? Texas Instruments. TI.
3: Yes, ja? TI.
0: Ja, in mijn tijd waren dat dingen, er zaten 5 knoppen op. En dan had je het wel gehad. Maar
3: ik tel er nu wel meer dan 5.
0: Dat dacht ik al. We gaan eerst naar kort technieuws. Want Netflix wil eigen animaties gaan maken. Dus eigenlijk films, animatiefilms met AI?
3: Jazeker. Ze zijn intern een hele nieuwe animatiestudio aan het optuigen. Mm. Genaamd Incubator, met INK dan als hoofdletters. En er staan een heleboel vacatures uit online. Maar Netflix wil er verder nog niks over zeggen.
1: Je hebt toch geen mensen nodig als je alles met AI maakt?
3: Dat zou je zeggen.
0: Er zijn
3: wel mensen die AI dan weer dat laten doen. Mm. Dat is inderdaad goed opgemerkt. Maar er staan vacatures uit. En aan de hand van die vacatures is dus te lezen dat ze met AI grootse plannen hebben. Ze willen beginnen met animaties die kleinere specials zijn, korte animatieseries. Ze hebben tegenwoordig ook shorts, een beetje TikTok-achtige reels in Netflix.
1: Die hebben wij ook in de app.
3: Ja, op de website inderdaad, kan je die zien. Die zijn dan niet met AI
0: gemaakt. Mr. Murphy toch heeft ook shorts, maar dat is anders. Hè?
3: Ja, en uiteindelijk willen ze dus hele series gaan maken. Staat ook in die vacature tekst. Ze willen uiteindelijk op de langere termijn hele grote shows gaan maken met AI, waarin AI dus de animaties voorziet. Ze hebben recent in maart ook een AI-startup van Ben Affleck, zijn regisseur, opgekocht. Dat is nu onderdeel van Netflix. Dat is echt voor de postproductie. Maar met deze incubator gaan ze dus de hele productie doen van zo'n animatie. Krijg je dus nu ook nog in Nederland goedkopere abonnementen. Hè. Die komen er ook aan. Dus recent het nieuws met reclames. Dus dacht ik
1: van Netflix.
3: Ja, ja, dus gaan ze. Ja. Dan kan je voor €5 een Netflix abonnementje afsluiten.
0: Mm-hmm. En dan krijg je overal reclame.
3: Dan dacht ik, zo meteen gaan we dan AI-filmpjes kijken met AI-reclames tussendoor. Ja. En daar betaal je dan €5 per maand voor.
0: Goed, hè?
3: Hartstikke leuk.
0: Iemand moet AI betalen.
3: Ja, ik denk dat is een mooie combinatie zo.
0: Zeker. Tijd voor
9: de schaal van Hebben.
0: Nou, of afgelopen woensdag was het VWO wiskunde-examen. Komende dinsdag is het voor de HAVO-scholieren aan de beurt. Wat? En die hebben allemaal een grafische rekenmachine nodig. Nou, Stijn, die heb jij getest. Die ken je ook uit jouw jeugd, volgens mij. Je hebt je eigen jeugd-examen meegenomen.
3: Alweer, zat ik daar in de bankjes, wiskunde A wel. Ja. Ik was niet zo heel goed in wiskunde. Mm-hmm. Toen had ik dit model, een vrij dik log plastic dingetje van Texas Instruments dus. Ja. Heb ik heel veel aangehad. Heeft mij door de examens heen geloodst. Waar gebruik je dat dan voor? Ja, kan je grafieken op animeren? Dan kan je er moeilijke formules op mogelijk maken. Maar als ik hem nou nu weer zie, dan denk ik, jeetje, al die knoppen, ik weet echt helemaal niet meer
0: voor
3: hoe ik dit ding nou moet gebruiken. En nou heb ik hier ook het nieuwste model voor me. Ja. Dit is de TI 84 Evo. En dit was de 84 Plus. Dus dit is echt de opvolger hiervan. Ja. De mensen die nu examens aan het maken zijn, die hebben de voorganger hiervan. Dus dat is wel al de opvolger van het vorige model.
0: Van de Plus, ja.
3: Ja, dus deze heeft
0: dit is het nieuwste van het nieuwste.
3: Het nieuwste van het nieuwste. Maar ja, ik ben dus geen kei met wiskunde. Dus ik dacht, ik heb hier hulp bij nodig. Ja. Ik heb hulp gevraagd van de bekendste wiskundedocent van Nederland. Mm-hmm. Mathwith Menno. Menno Lagerwij heet hij. Hij is al 15 jaar wiskundedocent op YouTube. Hij legt mensen die niet zo goed zijn in wiskunde uit hoe ze het wel beter kunnen doen. Hij heeft hele theatertours tegenwoordig. Echt het fans
1: serieus?
3: Ook die bij hem langs gaan. Ja? Die dan op hun grafische rekenmachine een handtekening van hem willen hebben. En hij was een van de eerste die dus deze TI-84 Evo mocht gebruiken en mocht testen. En hij kon me meteen al goed vertellen wat er nou echt nieuw is aan dit nieuwe model.
10: Nou, het opvallendste, dat is sowieso de menustructuur. Als je op het huisje klikt, dan kom je nu in een menu uit en dan kun je eigenlijk kiezen welke variant van de rekenmachine je wil gebruiken. En vroeger moest je echt zoeken in de verschillende menus. Was heel veel werk voor leerlingen, heel onoverzichtelijk. En nu zie je gewoon in één keer wat hij allemaal kan. En daarnaast is ook een opvallende verandering dat je nu een breuktoets hebt. Dus je kunt heel makkelijk werken met breuken. Dat zat vroeger ook een beetje verstopt, moesten leerlingen zoeken. En daardoor waren er wel examenleerlingen die niet wisten hoe een breuk ingetoetst moest worden. Nou, dat probleem is nu opgelost, hoop ik. En wat ik ook heel goed vind aan deze rekenmachine, een belangrijke verandering, is dat je bijzondere punten van een grafiek veel makkelijker kunt berekenen. Zoals het maximum, minimum, nulpunt. Ja, ook vroeger moest je daarvoor heel erg zoeken. En tegenwoordig kan je dat gewoon met een paar drukken op de knop vinden.
3: Nou, dat klinkt allemaal heel erg niche natuurlijk. Mm-hmm. Punten opzoeken in een grafiek. Maar dat is dus heel belangrijk voor een wiskunde-examen.
0: Ja,
3: dat je dat goed en snel kan doen. En ook opvallend, heeft Menno hier niet gezegd, maar hij is ook 3 keer sneller volgens Texas Instruments dan het voorgaande model.
0: Oh, dat is wel fijn.
3: En dat kan ik me dus nog wel herinneren, dat het heel vervelend was. Dat je soms 10 seconden aan het wachten was tot die grafiek dan verscheen. Ja. En dan zag je dat je het fout gedaan had. Moest je weer opnieuw beginnen. Nou, dat is wel fijn dat wat sneller te zien is nu. En nog even over de menustructuur. Je hebt hem nu ook in je hand. Ja, je ziet een soort van app-icoontjes in beeld.
0: zeker. Dan kan ik doorheen scrollen met een pijltjestoets.
3: Ja. Het lijkt bijna een beetje op een smartphone, toch? Met apps?
0: Jawel, ja. Dat lijkt er wel op.
3: Maar
0: ja.
3: Het is geen smartphone, je kan sowieso niet meer bellen. Maar hij mist volgens Menno nog één ander belangrijk ding.
10: Wat echt mist aan deze rekenmachine is dat je geen touchscreen hebt. Ik zie ook wel eens leerlingen bij een rekenmachine op dat scherm drukken, maar dan gebeurt er niks. Dat is eigenlijk wel zonde. Maar ja, aan de andere kant, dit is ook wel een rekenmachine die je heel hard kunt laten vallen. Dan gaat hij nog steeds niet stuk, dus daar heeft het misschien wel mee te maken. Maar een touchscreen zou wel echt iets zijn wat de anno 2026 wel hoort.
3: Jij zat al op het scherm te drukken, was.
0: Natuurlijk zat ik op het scherm te drukken. Ja, nee, en dan denk ik van, ja, waarom doet hij dat nou niet? Hè? Dat is net een beetje jammer.
3: Ja, maar ik vind het wel een stuk overzichtelijker. Ja. Het is dus ook een mooi kleurenschermpje. Het schermpje is ook iets groter geworden dan de voorganger. Ja, ja. Dat model van 12 jaar geleden van mij is gewoon allemaal zwart-wit. Het is echt, ziet er nog echt outdated uit. Dus wat dat betreft is het wel wat meer bij de tijd. En nou is Texas Instruments niet de enige.
0: Nee, precies.
3: Nou, jij zei net heel hard Casio. Inderdaad.
1: Ja, ook ik vroeger.
3: Een van de grotere.
0: Maar volgens mij is dat gebonden aan wat er mag op scholen.
3: Precies, hier. In Nederland zijn er 4 bedrijven die dat mogen doen. En dat hangt inderdaad echt mee samen dat er echt een gesloten markt is. Je moet namelijk voldoen aan de exameneisen. De examencommissie moet hem goedkeuren. En de school zelf bepaalt welk model je moet kopen. Dat vertelde ook Menno.
10: Je hebt Casio. Casio biedt ook rekenmachine aan. Is heel groot ook in Nederland, net als TI. En daarnaast heb je 2 wat kleinere merken, HP en Numworks. En wat er eigenlijk gebeurt is dat een school kiest voor een bepaald merk rekenmachine. Daar werken ze vaak al een aantal jaar mee. En er wordt dan tegen leerlingen gezegd, nou, wij werken hier op school met de TI, want dat vinden wij fijn. Koop alsjeblieft in de 4e klas een TI. Koop dan dit model, want dan hebben we allemaal dezelfde rekenmachine en daar gaan we dan mee aan de slag.
3: Ja, zo'n school zit ook niet echt te wachten op een nieuw model elk jaar. Dus ik snap het wel dat het wat langzamer gaat. De innovatie is daardoor ook wat langzamer in de markt. Maar ja, ga als docent maar even elk jaar een nieuw model leren kennen. Met dan hier ineens een touchscreen of zo, dat soort dingen. Het is ook dat de allernieuwste rekenmachine, dit model dat nu uitkomt, mag ook dit jaar en volgend jaar nog niet gebruikt worden voor de examens.
0: Oh.
3: Ja, dat komt dus omdat de examens van 2027...
0: Die zijn nog afgestemd op de oude.
3: Die zijn nu al getest met het oude model. En dan is dit model dus wel goedgekeurd door de examencommissie, maar mag je hem pas gebruiken in 2028 voor de examens. Koop dit model dus echt alleen als je nu bijvoorbeeld naar de 4e gaat en weet, oké, in 2028 heb ik mijn examens. Op zich logisch, scholieren die nu dan na de zomer naar de bovenbouw gaan, die gaan dus nu shoppen voor een nieuw model. Dus logisch dat Texas Instruments nu met een nieuw model uitkomt. Maar let dus heel goed op welk model mag ik kopen van mijn school en welke mag ik überhaupt gebruiken voor mijn examen.
0: Ja. En nu is de grote vraag uiteraard, kun je ermee afkijken? Je kan er apps op installeren.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel handig. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik kan wat manipuleren in de software. Als ik een beetje handig jongen
3: ben. Dat gebeurde in mijn tijd heel veel. Dit ding had nog geen examenstand. En dat heeft deze dus wel.
0: Oh.
3: Dat is wel een belangrijk verschil. Er is dus nu een examenstand. Daarom is dit model dus goedgekeurd op de Nederlandse markt. En dat betekent, als je hem gebruikt, dan moet je hem in die examenstand zetten tijdens je dingen. En
1: dan kan je geen formules opzoeken.
3: Precies.
1: Zo.
3: Nou ja, Menno die legde even uit wat die examenstand dan inhoudt.
10: Die examenstand is echt bedacht zodat je niet stiekem dingen met de rekenmachine kunt doen. En eigenlijk bij de examenstand gebeuren er 2 dingen. Hij wordt teruggezet in de fabrieksinstellingen. Dus alles wat je ooit hebt opgeslagen, dat gaat eruit. En je kunt ook bepaalde onderdelen van de rekenmachine die er standaard in zitten niet gebruiken. Bijvoorbeeld het oplossen van een stelsel vergelijkingen kan dan niet meer in 1 keer. Waardoor leerlingen gedwongen worden om dat handmatig te doen. Dus ze kunnen echt heel erg sturen wat je wel en niet met de rekenmachine kan met die examenstand.
3: Ja, nee, ik had
1: vreselijk,
3: wat lullig. Ik had een gladblok op mijn rekenmachine. Kon je afkijken dat je hele
0: samenvatting op. Ja, tuurlijk.
3: Maar ik weet wel, ik heb al mensen gesproken die toevallig het vorige model hadden. Daar kon je ook alweer een jailbreak op doen. En dan kon je die examenstand weer terugdraaien. Want het is best wel ingewikkeld. Dan moet je eigenlijk normaal aan de computer hangen. Maar dit kan dus ook met een jailbreak. Ja. Dus ook als je een beetje slim bent, dan kan je dit ding waarschijnlijk ook wel hacken. Maar ja, dan denk ik ook ondernemerschap in die leerlingen. Een beetje dat inventieve, dat mag je ook wel een beetje stimuleren, toch?
0: Ja.
3: Prima. Nou, heb ik nog
1: doorgekocht voor 10 euro, dan hack ik jouw rekenmachine wel.
3: Ja, precies.
1: Ik denk dat daar een levendige zwarte markt is.
3: Heb ik een eindoordeel voor je?
0: Ja.
3: Want ja, ik dacht bij mezelf, wil ik dit ding? Had ik dit nieuwe
0: willen
3: model
0: hebben? Ja.
3: 15 jaar geleden nou willen
0: was je
3: hebben?
0: Nooit list geworden waarschijnlijk.
3: Nou ja, ik ben er beter van was geworden in wiskunde wat dat betreft. Ja, dan dacht ik, nou, ik vond het model dat ik had eigenlijk ook best prima. Ik kon er alles mee wat met die ook zo'n beetje kan. Het is allemaal makkelijker geworden, het is overzichtelijk geworden, het is sneller geworden. Maar is het nou echt een innovatie? Nee, dat niet. Dus zeg ik,
9: prima om te hebben.
3: En het nadeel is, je school bepaalt welke je mag hebben. Dus je kan helemaal niet zelf kiezen.
0: En wat kost die? Weten we dat?
3: Ja, hij is iets van €120 ongeveer. Oh, daar had ik inderdaad even moeten zeggen erbij. Ja, je moet er wel wat voor betalen. Ja, schoolboeken kosten ook wat.
0: Yeah.
3: En uiteindelijk moeten we er toch allemaal aan geloven dat we wiskunde gewoon moeten leren.
0: Tenzij je geen wiskunde hebt in je pakket.
1: Dat kan verplicht.
3: Dat is verplicht.
0: Dat is verplicht. Nee, dat is zeker. Ben ik blij dat ik 62 ben. Dat is ellende nooit
3: gehad. Gewoon een fijne markt. Mensen moeten dat ding kopen.
0: Dankjewel, Stijn Roosens.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Zo, tot zover de Ospiers voor vandaag. Deze werkdag van 1 week na gisteren zondag. Zometeen is het 10:00. Tijd voor BNR's Big Five, Big Four eigenlijk. En Diana Matroos spreekt dan met Pieter Hazekamp, economisch directeur van het Centraal Planbureau. Het is echt weekend. We zijn er maandag weer. En is Iwan er weer. Precies. Nina, dankjewel dat je er was.
1: Nou, fijn weekend.
0: Fijn weekend en tot dan.
12: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
18: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
19: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
17: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
20: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
18: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
17: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Nu in de BNR-app.
1: De straat van Hormuz komt tot leven. Iran laat rond de 30 Chinese schepen door. Trump wil verrijkt uranium van Iran liever zelf houden. En Ursula von der Leyen zegt Rusland tart de diplomatie met aanvallen. Dit en meer vind je in de BNR-app.
0: En dan gaan we nog even naar de ABB, Erwin de Hart. Erwin, waar staan de files?
10: Nou, de files staan achtereenvolgens op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 3 kilometer door drukte en door grenscontroles. Op de A15 in Rotterdam richting Gorkum staat tussen Alblasserdam en Houdingsveld-Giessendam 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een flitser langs de A8, Zaanstad-Amsterdam, hectometerpaal 8,0. En de A9 Amstelveen-Alkmaar 68,7.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:00.
25: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
2: Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat huftige gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden voor het hergebruiken van zonnepanelen. Met lasertechniek kunnen bijna alle kostbare grondstoffen zoals zilver worden teruggewonnen. Dat is mooi en nodig, zegt TNO, want over een paar jaar zijn veel zonnepanelen die nu nog in gebruik zijn, afgeschreven. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de buurt. Maar voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. En nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. En het wordt niet warmer dan 12 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Strategische autonomie is het nieuwe buzzword in politiek Den Haag en ook in Brussel. Want die autonomie levert ons veel op, maar vergeet het prijskaartje niet. Ik ga er zo meteen een uur lang over praten met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau, in BNR's Big Five van de strategische autonomie.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
7: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
25: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
26: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
25: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: De wereldorde verandert en dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Dan hebben we het over minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En de vraag is, hoe krijgen we dit echt goed van de grond? En maken we ook allemaal een beetje de verstandige beslissingen als we dat doen? Zijn we wakker genoeg? Nou ja, over al die zaken praat ik al de hele week. Deze week met 4 kopstukken, want vanwege Hemelvaart is er 1 uitzending minder. Maar het blijft natuurlijk wel de Big Five heten van de strategische autonomie. Vandaag sluit ik de week af met Pieter Hazekamp, econoom en directeur van het Centraal Planbureau. Welkom weer terug bij de Big Five.
28: Goedemorgen.
4: Heel leuk dat je er weer bent. Daarvoor heb je trouwens, want je zit nu al een aantal jaar bij het CPB, maar daarvoor heb je bij het ministerie van Financiën Volksgezondheid gewerkt en was je van 2008 tot 2015 directeur bij Zorgverzekeraars Nederland. Hebben we even het plaatje helemaal compleet. Met jou gaan we vooral ook dit uur praten over het prijskaartje van strategische autonomie. Dat we niet al te positief over dat woord moeten zijn. Maar eerst maar even, wat is de grootste onzin die je hebt gehoord over strategische autonomie?
28: Nou, er zijn mensen die denken dat we dat op Nederlands niveau kunnen realiseren. Daar is natuurlijk volstrekt geen sprake van. Hè. Als je het al hebt over minder afhankelijk worden van het buitenland, dan moet je daar op Europees niveau naar kijken.
4: En dat hoor je nog te vaak, dat er op Nederland niveau wordt gesproken hierover?
28: En dat is misschien ook wel logisch, want uiteindelijk maken de beleidsmakers in Den Haag maken vooral beleid voor Nederland. Maar dan wordt er wel eens vergeten dat Nederland echt onderdeel is van Europa en dat je met name dit vraagstuk, het minder afhankelijk worden op een aantal terreinen van buitenlandse importen of technologie,
4: ja,
28: dat je dat alleen maar op Europees niveau kan realiseren.
4: Ja, en dus ook een beetje boven het eigen belang misschien uitstijgen. Absoluut. Dat zit er een beetje onder, denk ik.
28: Ja, dat zie je bijvoorbeeld op een terrein als defensie, waar de reflextunnel al heel erg is, om met de extra investeringen die nu plaatsvinden, dat iedereen toch zoiets heeft van ja, ik wil dat eigenlijk wel toch in mijn eigen industrie investeren.
4: Ja, goed. We komen nog wel uitgebreid ook op defensie uit. Je geeft veel interviews natuurlijk vanuit jouw rol. En 2 jaar geleden zei je in een interview met het FD dat je een cynische adolescent was met een enigszins zwartgallig wereldbeeld. Dat is intussen wel veranderd, toch?
28: Nou, ja, dat is lang geleden. En dat was een citaat uit mijn boekje, wat toen net uit was, over de crisis voorbij.
4: Ja. Je mag nooit boekje zeggen, hè? Boek.
28: Boek. Het was een bundeling van columns. Maar inderdaad, een zekere pragmatische blik is altijd wel gebleven, denk ik.
4: Okay.
28: Ik weet niet of je dat cynisch moet noemen, maar
4: ik vraag het ook een beetje omdat ik ook met je wil kijken naar deze tijd. Hè? Een dreigende energiecrisis. Een Amerikaanse president die ons de rug heeft toegekeerd als Europa. We zitten natuurlijk in die hele oorlog Midden-Oosten. We hebben Oekraïne ook nog, de Straat van Hormuz. Al deze zaken bij elkaar. Hoe optimistisch ben je over deze tijd? Of hoe zorgelijk ben je over deze tijd?
28: Nou ja, best wel zorgelijk. Precies wat je zegt, het stapelt enorm. Ik zei, ik geef inderdaad de nodige interviews. Ik zei paar maanden geleden, ja, dit is nu de vierde crisis in 6 jaar tijd. Ik ben 6 jaar directeur van het Centraal Planbureau. En ja, aan de ene kant kan je zeggen, is Nederland die crisis nog best goed doorgekomen. Onze economie draait nog steeds en we hebben het relatief gezien goed. Tegelijkertijd, de wereld is echt aan het veranderen. En dat betekent dat we ook echt een aantal dingen anders zullen moeten doen.
4: Ja, we komen straks wel op wat we anders zouden moeten doen. Maar waar maak jij je het meeste zorgen over? Waar zie je onze grootste kwetsbaarheden?
28: Nou ja, de grootste kwetsbaarheid zit denk ik toch in het feit dat we jarenlang hebben vertrouwd op vooral de Amerikanen, dus op defensieterrein, maar ook op digitaal terrein, waar we de afgelopen 20 jaar echt enorm afhankelijk zijn geworden van de Amerikanen. Op energieterrein zijn we niet alleen van de Amerikanen, maar ook van een aantal andere landen afhankelijk. En je ziet op dit moment natuurlijk met de crisis in het Midden-Oosten hoe dat weer doortikt, hè, in prijzen. Dat is de korte termijn. Maar op langere termijn zullen we toch echt meer onze eigen broek moeten leren ophouden.
4: Ja, er wordt ook genoemd dan dat kunstmest een steeds groter probleem. Hè? Want er zijn een aantal zaken die we wel heel duidelijk nu voor ogen hebben. Defensie, energie, weet je, dat is dan het lijstje digitaal wat steeds voorbij komt. Maar moeten we ook niet wat verder kijken naar het kunstmestprobleem wat op ons afkomt?
28: Ja, dus er komt relatief gezien natuurlijk de nodige kunstmest uit die golfregio. Ook uit Rusland nog steeds, begrijp ik. Hè. Dus daar ben je afhankelijk van landen waar je misschien wat minder van afhankelijk wil zijn. Tegelijkertijd, dat zal ook mijn bredere verhaal zijn. Afhankelijkheid op zichzelf is niet het grote probleem. Je moet ook kijken hoe makkelijk is het dan om dingen ergens anders vandaan te
4: halen. Je moet naar de balans kijken.
28: Je moet naar de balans kijken en je moet kijken ook welke alternatieven zijn er. Nou, voor kunstmest in de landbouw zijn niet zoveel alternatieven, maar je kan natuurlijk kijken naar alternatieve producenten. We produceren natuurlijk in Nederland zelf ook kunstmest.
4: Ja, je moet naar die alternatieven kijken. Dan zeg je, die zijn er niet heel erg veel. Hoe zou dit een probleem kunnen worden met die kunstmest? Want daarmee zie je eigenlijk dat in een hele keten je toch ergens een probleem kunt gaan.
28: Als er niks meer uit de golfregio komt en je zou ook de invoer vanuit Rusland volledig afsnijden. Ja, dan is er op wereldschaal een tekort. En dat betekent overigens niet zozeer dat Nederland als eerste in de problemen komt. Dat is vooral een ramp voor heel veel landen in de rest van de wereld, die ontwikkelingslanden. ja, die gewoon minder geld hebben om dan... dus voor ons zal het betekenen dat voedsel duurder wordt. Voor andere landen zal het betekenen dat er gewoon geen voedsel is of veel minder.
4: Ja, maar voedsel dat duurder wordt is natuurlijk ook best wel problematisch.
28: Zeker.
4: Ik weet niet, ga je dat snel merken of zijn dat zaken van de langere lijnen?
28: Het zijn langere lijnen, want die kunstmest zit aan het begin van de productieketen, zeg maar. Dus voordat je dat merkt ben je een tijdje verder. Maar op dit moment krijg je wel de signalen dat dit een probleem gaat worden.
4: Mm-hmm.
28: En ook vanuit die optiek is het te hopen dat... De invoer vanuit de golfregio weer snel op gang komt.
4: Ja, je zegt, je maakt je best wel veel zorgen over al die stapeling van crisis op crisis op crisis die we hebben gezien. En ook de afhankelijkheden die daarbij horen. Is er echt een scheve balans ontstaan als je kijkt naar afhankelijkheden?
28: Op een aantal terreinen wel. Hè. Dus je kan er eigenlijk drie noemen waar dat het meest voor geldt. Dat is energie. Nou, dat merken we op dit moment natuurlijk dankzij die oorlog in de golfregio. Dat is digitaal. Was natuurlijk ook van de week in jouw uitzending volop in het nieuws. Hè. We zijn daar met name afhankelijk van de Amerikanen. En in het verleden was dat een betrouwbare bondgenoot en nu misschien niet meer. Daarnaast heb je nog defensie als groot aandachtspunt, waar we ook in het verleden te afhankelijk waren van de Amerikanen. En waar we nu heel hard bezig zijn om zelf een defensieindustrie op te zetten.
4: Ja, is eigenlijk die afhankelijkheid van de Amerikanen als onze grote vriend misschien wel ons grootste probleem, omdat we heel veel moeite hebben om daaruit los te komen?
28: Ja, kijk, die discussie over strategische autonomie die kwam eigenlijk op vooral dankzij Rusland en China, zeg maar even. En nu zie je dat het eigenlijk zich heeft verplaatst, dat debat, naar de afhankelijkheid van de VS. En ik denk dat dat inderdaad op dit moment een hele acute is. Ja, omdat sinds Trump de Amerikanen inderdaad niet meer betrouwbaar zijn als bondgenoot. En dat betekent dus dat ze ook bereid zijn om economieën, economische afhankelijkheden in te zetten als wapen. Dat is natuurlijk op verschillende
4: momenten. Was jij
28: erdoor
4: verrast?
28: Zien.
4: Is er ergens een moment dat jij wakker werd op dit punt, dat je dacht, ja, jeetje, het is
28: nou,
4: het
28: ja,
4: is
28: we hebben als CPB kort voor de Amerikaanse verkiezingen, dus kort voordat Trump werd gekozen, al een rapport uitgebracht waarin we die afhankelijkheden in beeld hebben gebracht. Maar 5 jaar geleden, denk ik, hadden weinig mensen dit in beeld. Ik ook niet.
4: Nee,
28: dus het is de afgelopen jaren is het helderder geworden. En sinds die verkiezingen is het glashelder.
4: Ja, glashelder. Maar zijn we echt wakker genoeg? Want dat proberen we ook een beetje deze week duidelijk te maken.
28: Nou, ik denk op sommige punten nog niet. Hè. Dus ik denk wel, het besef is er. De actie is er nog niet altijd. Hè. Dus dat is natuurlijk ook in dat voorbeeld, Pieter van Oort, die in jouw uitzending zat. Maar dat geldt ook op andere terreinen. Hè. Dus ook op defensie richten we ons nog steeds op Amerikaanse wapens voor een deel.
4: Ja, dus je verwijst naar Pieter van Oort. Hè, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Het is een echt ontluisterend gesprek. Dus luister het zeker terug. Dat is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En dat ging helemaal over die zaak Solfinity. Zou overgenomen worden door de Amerikanen. En hij heeft daarvoor gewaarschuwd. Heeft hij uiteindelijk in de pers gedaan omdat hij niet werd gehoord intern en daardoor is hij op non-actief gesteld. Is dit rond dat digitale toch wel waar jij dan zorgen ziet in relatie ook tot de Amerikanen, waar we toch echt gewend zijn om heel vriendschappelijk zaken mee te doen? Hij vertelde op een gegeven moment ook dat die Amerikanen die het nog niet hadden overgenomen zelfs al bij het gesprek voor de veiligheidsanalyse zaten.
28: Ja.
4: Dat geeft wat aan.
28: Nee, zeker. En daar zijn we denk ik inderdaad de afgelopen jaren in ieder geval te gemakkelijk in geweest. En we moeten ons realiseren dat inderdaad met een paar drukken op de knop hier de boel op zwart kan. Hè. Dus we zijn allemaal afhankelijk van Microsoft, van Google, van een beperkt aantal Amerikaanse bedrijven. En we zullen dus echt moeten kijken, om te beginnen bij de overheid zelf, van waar is dat verantwoord en waar is dat niet verantwoord.
3: De Big Five. Diana Matroos.
4: Mijn gast vandaag is Pieter Hazekamp. Hij is de directeur van het CPB, oftewel het Centraal Planbureau. Je hoeft in Politiek Den Haag of Brussel maar een willekeurige vergaderkamer binnen te lopen. Of de term strategische autonomie vliegt je om de oren. En daar hebben we ook de kettingvraag bij. Want Boudewijn Simons, de CEO van het Rotterdamse havenbedrijf, was bij mij te gast. En die wilde dit van jou weten. Luister maar.
6: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview. Ik geloof dat het al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wennick dat ook. En ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie. Maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wennick-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wennick die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wennick-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
4: Nou, er zitten eigenlijk een paar vragen in verborgen. Hè. Laten we eerst maar even met de eerste vraag. Die term strategische autonomie, daar ben je kritisch over geweest in het verleden. Hoe zit je er nu in?
28: Ja, autonomie suggereert dat je echt onafhankelijk zou kunnen worden van het buitenland. En ik denk dat dat zelfs op Europese schaal niet mogelijk is. Hè. Dus we zullen altijd als Europa moeten blijven handelen met het buitenland. Afhankelijk zijn van investeringen over en weer. En van technologie die deels van buiten komt. Ik denk wel, en daar heb ik inderdaad die term ook globaliseren voor gebruikt. Dat je meer op zoek moet naar evenwicht in die afhankelijkheden. Dus nu zijn we op sommige terreinen, we hebben er net een paar genoemd, eenzijdig afhankelijk van of de Amerikanen of de Chinezen of van een beperkt aantal energieleveranciers. Ja, en daar zal je naar moeten zoeken naar minder afhankelijkheid. Aan de andere kant denk ik ook dat je vooral moet investeren, en dat is ook wat Wennick zegt, in zaken waar het buitenland van jou afhankelijk kan zijn. Hè. Dus niet zozeer een defensieve strategische autonomie nastreven, maar een offensieve.
4: Ja, want als je in het defensief terechtkomt, wat is dan het prijskaartje daarvan?
28: Ja, kijk, de economie is toch gebaseerd op specialisatie en comparatief voordeel. Hè. Dus je doet de dingen op de plekken waar ze eigenlijk het best kunnen gebeuren. En daar heeft iedereen baat bij. Dan handel je met elkaar. Dat geldt binnen landen, maar dat geldt ook tussen landen. En als wij dus nu zouden proberen precies te kopiëren wat anderen doen op allerlei terreinen, ja, dan betekent dat we met z'n allen minder efficiënt worden. Dat kan in sommige gevallen, de voorbeelden die ik net noemde rond energie en digitaal, een prijs zijn die je bereid bent te betalen. Maar het is wel een prijs. Het is, je kan niet zeggen, we gaan investeren in strategische autonomie en de productiviteit verhogen. Althans niet op korte termijn.
4: Kan je dat uitleggen waarom dat zo aan elkaar verweven zit?
28: Ja, omdat je uiteindelijk, kijk, nu profiteren we van het feit dat andere landen, neem het voorbeeld van die digitale diensten, op een hele efficiënte manier dat hele stelsel hebben vormgegeven en die diensten produceren. Als we daar zelf alternatieven voor willen bieden, zullen we daarin moeten investeren. Dat kost tijd, dat heeft op korte termijn nog niet, denk aan AI, denk aan clouddiensten, heeft nog niet de efficiëntie en de lage prijs die de bestaande aanbieders hebben. Het kan een prijs zijn, hè, dat je zegt, uiteindelijk willen we dat zelf kunnen realiseren. En daar zijn we bereid voor die prijs te betalen. Mm-hmm. Maar dat kost wel tijd voordat je dat hebt gerealiseerd.
4: Ja, het kost dus tijd en producten worden daar dus ook duurder. Dus ja, Daar heeft de consument uiteindelijk last van. Krijgen we ook minder diverse producten?
28: Ja, dat gevaar bestaat. Hè. Dus dat je minder goede producten krijgt. Dat je inderdaad minder keus hebt ook in de dingen die je doet. En je ziet ook in de productiviteitscijfers dat wat zijn de meest productieve bedrijven die we hebben? Dat zijn bedrijven die rechtstreeks concurreren met het buitenland. Hè. Dus de exportsector is in Nederland, maar eigenlijk in alle landen, ja, de meest productieve sector.
4: Ja, heeft het ook consequenties voor de werkgelegenheid?
28: Dat misschien niet direct, hè, want op dit moment heeft Nederland een hele krappe arbeidsmarkt nog steeds. Mm-hmm. En dat zal zo blijven. Sterker nog, ik denk dat als je een aantal van deze investeringen wil realiseren, daar heb je ook weer mensen voor nodig. Dan gaat dat, denk ik, in eerste instantie dan toch ook weer ergens ten koste van. Hè. Dus die krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat je de mensen maar op één plek kan inzetten en dat je ze dan ergens anders mist.
4: Ja. Met andere woorden, je zegt laten we veel meer over strategische relevantie spreken. En dat roep je eigenlijk al een tijd. Hè. Dat is dus niet opgeschoven bij jou. Nu we zien dat we steeds meer onder druk worden gezet, geopolitiek gezien, en onze grote vriend eigenlijk de rug toekeert, namelijk de Amerikanen.
28: Ja, dus ik denk dat die Amerikanen wel de veranderde positie van de VS echt wel een gamechanger zijn op het digitale terrein met name, en ook bij defensie. Dus dat je zegt, daar moeten we echt gaan doorpakken. Dus ik ben ook niet tegen minder afhankelijkheid. Ik denk dat het op deze terreinen, digitaal, energie, defensie, hard nodig is. Dat zijn overigens ook drie van de vier terreinen die Wenning noemt. De vierde is biotech. Dus dat onderschrijf ik, dat je hier nu op moet inzetten. Ik denk, als ik dan ook nog kritiek op Wenning zou mogen noemen. Dus ik deel de ambitie en ik deel de offensieve strategie. Maar het gaat wel ergens ten koste van. Dus dat we alleen maar meer van alles kunnen krijgen, denk ik, is een illusie. Dus
4: Waar ben je dan kritisch op bij Wenning? Vind je het positief?
28: Omdat hij uiteindelijk toch nog te weinig kiest. Hè. Dus ja, ik denk dat je moet inzetten op nieuwe sectoren. Maar er wordt ook wel heel erg voorzichtig omgegaan met het bestaande. Hè. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ook grote clusters van chemische industrie, van staalindustrie.
4: Jij zegt eigenlijk, neem nou gewoon afscheid van Tata.
28: Dat is niet aan mij om dat te zeggen.
4: Het is een politieke afweging.
28: Ik denk wel dat als je je geld wil ergens in wil investeren, dat je het vooral zou moeten doen in nieuwe industrie en minder in bestaande industrie.
4: Ja, terwijl je ook zou kunnen zeggen, we hebben die oude industrie toch nog wel een tijdje nodig voordat we in die nieuwe industrie.
28: Voor een deel is dat waar. En ik denk dat ook niemand hoeft staan te juichen als je afscheid zou nemen van een deel van de chemische industrie. Waar natuurlijk ook de haven van Rotterdam in belangrijke mate van afhankelijk is. Dus ik denk dat is geen doel op zich. Maar ik zou wel willen zeggen, investeer vooral in het nieuwe.
4: Ja, en dan zeg je van die vier richtingen, onderschrijf ik er in ieder geval drie. Die vierde, biotechnologie, onderschrijf je die?
28: Op zichzelf denk ik dat inderdaad de kansrijke sectoren zijn voor de Nederlandse economie. Het kabinet, zowel het oude als het nieuwe kabinet, hebben die analyse ook omarmd. Maar dan zie je ook wel dat er tegelijkertijd ook weer nieuwe. Dus Wenning had er dan vier en het kabinet heeft er nu alweer zes. Dus het gevaar is een beetje dat je uiteindelijk toch te weinig kiest.
4: Zeggen, die biotechnologie heeft misschien wat minder prio dan die andere drie.
28: Dat weet ik niet. Ik denk dat ook een sector is waar Nederland sterk in is.
4: Omdat je zei van, jij noemt steeds die drie richtingen en die vierde dus niet. Dus probeer even te kijken hoe je dan naar die biotechnologie.
28: Dat is als je het hebt over afhankelijkheid tegelijkertijd. Dit zijn de dingen waar je zegt van, hier willen we minder afhankelijk worden van het buitenland. Dat zijn die drie.
4: Ja.
28: De vierde is misschien inderdaad een van de voorbeelden waar je zegt, nou ja, daar kunnen we dingen ontwikkelen waar het buitenland dan weer van ons afhankelijk is.
4: Want je zegt, pas op dat je nieuwe dingen gaat ontwikkelen wat de anderen beter kunnen. Het is helemaal niet erg als je afhankelijkheden hebt in de wereld.
28: Absoluut, ja.
4: Waar ze ook zitten, maakt dat voor jou nog uit?
28: Dat maakt uit. Hè. Zijn natuurlijk, daarom is het denk ik een positieve ontwikkeling dat in reactie op Trump de Europese Unie nu handelsverdragen sluit met andere landen. Dus met India, met Zuid-Amerika, hopelijk ook nog in de toekomst met nog een aantal andere landen. Hè. Dus we zullen ook. Dus afhankelijkheden op zichzelf hoeven geen probleem te zijn als ze maar enigszins gespreid zijn. En ja, je moet natuurlijk ook kijken naar welke landen hebben we het dan over.
4: Nou ja, maar misschien ook van waar kunnen we zorgen dat anderen afhankelijk zijn van ons. Want dan heb je ook iets er tegen in te brengen, toch?
28: En daar hebben we natuurlijk in Nederland met ASML en het hele cluster daaromheen hebben we natuurlijk ook echt wel iets in huis. Er zijn nog veel meer terreinen waar het buitenland afhankelijk is van Europa. Denk aan iets als het containervervoer, wat voor een belangrijk deel door Europese bedrijven wordt georganiseerd. En het hoeft ook niet allemaal industrie te zijn. Hè. Er wordt veel gesproken over het belang van de industrie. Dat deel ik. En tegelijkertijd zie je dat Nederland ook in wereldwijde value chains en waardeketens een belangrijke rol speelt als het gaat om diensten. Ja. En die zijn net zo belangrijk.
4: Ja, als je dan kijkt naar de Europese macht en de economische macht, zijn we dan geneigd dat te onderschatten eigenlijk?
28: Ja, dat denk ik wel. Europa is nog steeds een van de grootste economieën ter wereld. Vergelijkbaar erg in omvang met de VS en China. En ik denk dat we onszelf niet te klein moeten maken. We moeten zorgen dat we gaan investeren. We moeten zorgen dat we minder gefragmenteerd zijn. Maar dan staat Europa er op zichzelf goed voor.
4: Nou, waar zijn we dan groter in dan dat we denken? Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En ook over de industriepolitiek waar kabinet Jette op inzet. Blijf luisteren zo meteen naar CPB-directeur Pieter Hazekamp.
8: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
9: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
13: Kozijnen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
16: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
15: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
19: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
15: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
20: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
31: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
32: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
31: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
32: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
33: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
34: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum rijdt het langzaam over 11 kilometer. Op de A59 Den Bosch-Os. Door een spoedreparatie 2 kilometer file bij Rosmalen-Oost. En er zijn wat flitsers op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Hectometerpaal 229,3. A28 Zwolle Amersfoort 66,2.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
35: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufte gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden voor het hergebruiken van zonnepanelen. Met lasertechniek kunnen bijna alle kostbare grondstoffen zoals zilver worden teruggewonnen. Dat is mooi en nodig, zegt TNO, want over een paar jaar zijn veel zonnepanelen die nu nog in gebruik zijn afgeschreven. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de buurt. Maar voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. En nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. En het wordt niet warmer dan 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Eigen industrieën beschermen, inzetten op eigen koplopers, meer op eigen bodem produceren. Moeten Nederland en Europa wel met dit protectionisme meedoen? Wat zijn de valkuilen? Ik ga er zo meteen over verder praten met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau in BNR's Big Five van de strategische autonomie.
0: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Trulease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Dr. Pol, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je nog steeds luistert. Deze week praten we over strategische autonomie. Het buzzwoord in politiek Den Haag en ook in Brussel. Het zou nodig zijn om dat veel meer aan te zetten. Ik praat erover met invloedrijke gasten. Eerder deze week sprak ik met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-correspondent en columnist, onder meer voor NRC. Ik sprak met haar over hoe ons denken steeds meer vanuit het defensief wordt vormgegeven. Maar ook de moeite die we daarmee hebben om de vredestrategie, waar we al die jaren zo gewend aan waren, los te laten. Dat heeft zijn langste tijd gehad, maar dat vinden we moeilijk. Luister het terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, waar wij als Europa, Nederland economisch machtiger zijn dan we denken, want daar waren we eigenlijk een beetje gebleven op dat stuk. En met andere woorden, waar andere landen zoals China toch behoorlijk afhankelijk van ons zijn. En industriepolitiek. En laten we met dat laatste beginnen. Want we horen aan alle kanten dat we autonomer moeten worden. Jij zegt dan relevanter. En jij zegt vooral pas nou op met industriepolitiek.
28: Ja, en met name om als overheid heel erg te gaan bepalen wat de winnaars van de toekomst zijn. Dus ik denk dat de geschiedenis leert dat de overheid daar niet zo goed in is. Dus op zichzelf bijvoorbeeld zo'n idee van een nationale investeringsinstelling vind ik een goed idee. Omdat je dan zegt van nou, we hebben eigenlijk een soort investeringsbank, hè, waar mensen die daar verstand van hebben kansrijke innovaties kunnen helpen financieren. Dan moet je wel goed kijken van hoe verhoudt het zich tot wat de markt zelf al kan doen. We hebben natuurlijk gewoon banken, pensioenfondsen die kunnen investeren. Maar goed als de overheid daar ook een rol in kan spelen, maar dan wel op afstand. Dus het is niet de bedoeling, denk ik, dat de overheid zelf bedrijven gaat uitkiezen die het dan moeten gaan maken.
4: Ja, want je zegt van daar zijn we eigenlijk niet zo goed in als Nederland. Om dat even te ontvlechten. Als je terugkijkt in de historie, waar kon je dat zien dat we daar niet zo goed in zijn?
28: Nou ja, wat iedereen natuurlijk nog steeds, zelfs meer dan 40 jaar na dato nog op het netvlies staat, is de RSV-affaire waarbij een scheepsbouwer werd gesteund en uiteindelijk toch failliet ging. Dus, maar kijk, Nederland heeft zich denk ik zelfs nog relatief ingehouden op dit terrein. In andere landen zie je veel meer voorbeelden waar, en dat is ook logisch, want dat is zichtbaar, de bestaande industrie toch vooral steun krijgt. En ja, wat je nog niet ziet, de nieuwe bedrijven, de start-ups, de groeiende bedrijven, ja, zijn toch minder in beeld. En daardoor is ook voor de overheid vaak minder bereikbaar. En Dus ik denk dat het vooral van belang is om te zorgen dat er toegang is tot kapitaal. Hè, ook voor bedrijven die willen doorgroeien. En dat je erg voorzichtig moet zijn met gerichte steun aan bestaande bedrijven.
4: Ja, en dan doen we dit natuurlijk ook omdat je ziet dat in Amerika en China dat wel allemaal gebeurt. Hè. Daar wordt flink gesteund aan alle kanten. Maar dat is toch een trend.
28: Dat heeft dan ook een prijs. Hè. Dus als je buurman in de sloot springt, moet jij dan ook achteraan springen. Dat hangt er een beetje vanaf misschien. Maar een paar jaar geleden had iedereen natuurlijk over de IRA, de groene politiek van Biden. Dat is nu helemaal weggevallen. Je ziet dus ook dat waarschijnlijk consistent beleid gericht op een goed ondernemersklimaat, waarbij we misschien wat minder regels zouden moeten hebben, waarbij we vooral ook investeren in kennis en innovatie, waarbij de overheid ook zorgt voor infrastructuur, dat belangrijker is dan het heel specifiek steunen van bepaalde bedrijven. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
4: Ja, toch heb je heel veel geopolitieke experts, noem het Instituut Klingendaal, Adviesraad Internationale Vraagstukken, die ook vanuit het verband strategische autonoom dit ook wel op een bepaalde manier adviseren in meer of mindere mate. Je ziet die reflexen ook bij VNO-NCW naar voren komen. Hoe kijk je daar dan naar?
28: Ja, ik denk toch dat je voorzichtig moet zijn, ook vanuit het bedrijfsleven gezien, met het idee dat de overheid een soort raad van bestuur van de BV Nederland gaat vormen. Dus uiteindelijk wil je toch dat degenen die daar goed in zijn, ondernemers, ook kunnen ondernemen en daar zelf de keuzes in kunnen maken. Op het moment dat iedereen naar de overheid gaat kijken van faciliteer mij, geef mij geld, dan creëer je ook een soort afhankelijkheidsrelatie van de overheid die je volgens mij niet op die manier moet willen hebben. Dus de overheid moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Maar moet zich wat mij betreft toch zeer terughoudend opstellen als het gaat om gerichte steun aan specifieke bedrijven.
4: Ja, hoe vind je dat kabinet die het doet in dat verband?
28: Nou ja, als je,

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat die markt kan functioneren ook, ik herhaal het nog maar een keer, op Europees niveau. Hè. Dus die Europese kapitaalmarkt, die moet er ook echt komen.
3: Ja, de digitale euro, kijk je daarnaar? Want dat is natuurlijk ook wel, je ziet dat de dollar altijd zo sterk en ons ook uit balans kan brengen.
2: Ja, nou ja, dat is een interessante gedachte. Dus een paar jaar geleden zei inderdaad iedereen daar nog van, ja, dit is een oplossing op zoek naar een probleem. Nou, het probleem is er inmiddels, namelijk dat we misschien niet meer van de Amerikanen op aankomen en dat daardoor ook, ja, de positie van de dollar toch wat meer in twijfel wordt getrokken. Dus ik denk dat die doorontwikkeling van digitale euro een goed idee is. Tegelijkertijd, nou ja, moet je ook wel kijken hoe het zich verhoudt tot het bestaande geldstelsel wat we hebben. Dat is nog niet op alle punten doordacht, zullen we zeggen.
3: Nee. Maar je zegt in ieder geval, ga niet zo'n Tata waar je het in het eerste half uur, hè, als het zie je die reflexen dus wel, dat dan wordt aangegrepen om te zeggen.
2: Ik moet ook vanuit mijn rol voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over individuele bedrijven. Dat is niet mijn rol, maar ik zou inderdaad zeggen, wees nou voorzichtig met het steunen van bestaande industrieën.
3: Maar je ziet natuurlijk bepaalde partijen die dat natuurlijk toch een beetje proberen erin te fietsen vanuit het gevoel van we kunnen niet op eigen benen staan.
2: Ja, nee, zeker. En dat is ook een hele logische reflex vanuit bedrijven. Hè. Als er geld te halen is, dan wil je daar waarschijnlijk ook van mee profiteren. Het hoeft ook niet allemaal verkeerd te landen, laten we helder zijn. Dus het is mooi als dat geld in ieder geval voor een deel wordt gebruikt om bijvoorbeeld te verduurzamen. Tegelijkertijd, ik herhaal het nog maar een keer, zet voor vooral in op nieuwe bedrijven en nieuwe technologieën.
3: Ja, want dat zei je ook net van die kleine bedrijven, die start-ups, daar is wat weinig oog voor. Hè. Zo'n Tata of een ander groot bedrijf, dat hebben we heel duidelijk in beeld.
2: Ja.
3: We zouden dus meer, want je bent er niet op tegen om in nieuwe industrieën wat nieuwe markten wat meer impuls te geven.
2: Daar ben ik niet op tegen, maar ik zou zeggen, doe het dan wel op afstand van de overheid. Hè. Dus de politiek of ambtenaren die gaan kiezen welke bedrijven het meest kansrijk zijn, dat werkt meestal niet zo goed.
3: Mm-hmm. Hoe moet je het dan organiseren?
2: Dus doe het dan inderdaad via zo'n investeringsinstelling.
3: Ja.
2: Of de NADI, hè, zo'n instituut voor disruptieve technologieën, die ook echt nieuwe bedrijven uitnodigt om met iets te komen. Nou, ik denk dat je daar de kansen moet.
3: En dan gaat het dus om de kwetsbaarheden, onder andere dat digitale aspect. Dat blijf jij ook in relatie tot defensie noemen. Dat proeft toch wel als iets dat jullie bij het CPB ook heel belangrijk vinden. Of in
2: absoluut,
3: ieder geval jij.
2: Nee, dus die afhankelijkheid die zit er. Ik heb ook al eerder gezegd van op defensieterrein zie ik nog steeds wel de reflex om toch vooral te kijken naar Amerikaanse technologie. En als die er dan niet is, te kijken of we in Nederland dingen kunnen ontwikkelen. Terwijl ik zou zeggen, kies hier echt voor Europese samenwerking. Ja. En
3: dat heeft dan heel erg te maken dat op defensiegebied de Amerikanen ook onze geopolitieke, of onze defensievriend waren.
2: Ja, absoluut. En Nederland heeft natuurlijk jarenlang gebruik gemaakt van Amerikaanse systemen, of het nou vliegtuigen of Patriots of wat dan ook was. Ja, ik denk dat je echt wel moet gaan nadenken van welke alternatieven zijn er, wat kunnen we zelf ontwikkelen. En niet alleen in Nederland, maar in Europa.
3: Ja, zouden we ook veel meer op kwantumtechnologie moeten gaan inzetten?
2: Quantum is een interessant terrein. Of dat op hele korte termijn ook al gaat leiden tot producten die op de markt komen, is de vraag. Maar bijvoorbeeld het groeifonds, twee kabinetten geleden is geïntroduceerd. En alweer is bijna gestopt, heeft ook echt wel geld vrijgemaakt voor Quantum. Dus en Nederland is daar goed in. Dus ik denk dat dit een voorbeeld kan zijn voor iets wat op termijn ook rendement gaat opleveren.
3: En kritieke grondstoffen?
2: Ja, nou, interessant, net op het nieuws was TNO die net technologie heeft ontwikkeld om grondstoffen uit zonnepanelen te halen. Dus ik denk dat soort technieken, waarbij je kijkt naar circulaire technologie. De Sociaal-Economische Raad heeft daar ook pas een advies over uitgebracht.

0: dat daar kansen liggen.
1: Oké. We gaan zo meteen verder praten over kansen, maar eerst... Zometeen praat ik dus verder met de directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp. Maar eerst Thomas van Zijl, waar ga je het vandaag over hebben?
2: Ik ga de kansen benutten. Weer een uitzending. En het gaat vandaag onder andere over batterijen, accu's die in Nederland gemaakt worden. Dus dan komen we meteen terecht bij die grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Lithium bijvoorbeeld. Intercell heeft een hele grote fabriek in Haarlem, waar ze hopen een groot deel van Europa te kunnen voorzien van accu's. Mm-hmm. Jeroen Pietriga die leidt dat bedrijf en hij is zometeen te gast. Het bedrijvenpanel is er ook onder andere over de vraag wat nu te doen als je gehackt bent als bedrijf, want Odido en Canvas kiezen allebei voor een totaal andere benadering. Bij Odido heeft de topman deze week nog laten weten, compensatie, ik dacht het niet. Is dat verstandig of niet? En als het met bedrijven helemaal verkeerd afloopt, dan heb je in ieder geval nog het geluk dat je wordt besproken in Onder Curatoren. Een verse aflevering vandaag over het einde van vliegtickets.nl.
1: Iedereen heeft er zoveel mee gedaan.
2: Maar je kunt er dus naar luisteren.
1: Ja,
2: dat wel.
1: Vanaf 11 uur, dankjewel.
2: Yes, oké.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Eigenlijk is het een Big Four, want vanwege hemelvaart hebben we er eentje minder. Eerder deze week sprak ik met de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid, die recent op non-actief is gezet, omdat hij via de pers uit de school klapte in verband met het gevaar dat hij ziet als de Amerikanen het bedrijf Sovinity overnemen, dat onze DigiD regelt en beheert. Het was een ontluisterend gesprek. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. We zien wel, als we even naar het totaal kijken, echt een protectionistische trend in de wereld. Hoe kijk jij naar die trend?
4: Ja, dat is zorgelijk, vooral voor Nederland. Want Nederland is bij uitstek een land wat profiteert van internationale handel, van betrekkingen met het buitenland. Nederland is ook een groot investeringsland. Dus ja, en wij zijn relatief klein. We zijn een middelgrote economie, maar als land zijn we, zeker geopolitiek gezien, klein. Ja, en dat betekent dat het spel anders is geworden dan in het verleden.
1: Ja, en voor Europa, hè, want je zegt het is ook belangrijk om elke keer weer Europa te benadrukken.
4: Ja, dus Europa zal hier veel meer zijn positie moeten opeisen. Wij zijn als Europa wel een grote economie. Alleen we hebben last van het feit dat we zowel politiek als economisch toch nog steeds gefragmenteerd zijn. En op beide terreinen zal je stappen naar voren moeten durven zeggen. Het dus op wat ik genoemd heb, op defensieterrein, zal je echt nauwer moeten samenwerken. Ja, om uiteindelijk je eigen veiligheid te kunnen garanderen.
1: En dat betekent ook dat je niet per se zelf alles hoeft te doen. Dat je dat ook elders in Europa kan organiseren. En dus ook een beetje boven het eigen belang uitstijgen.
4: Ja, absoluut. Dus wat je nu toch nog ziet is de reflex. Hè, dat iedereen kijkt naar zijn eigen en vooral bestaande industrieën. Nou, in sommige gevallen kunnen die ook een bijdrage leveren. Maar ik zou vooral zeggen, kijk ook, en nou, gelukkig gebeurt dat voor een deel ook, naar waar nieuwe kansen liggen. Dus de drones die in Nederland en Denemarken, soms in samenwerking met Oekraïne, worden ontwikkeld. Nou, als wij die maken, ja, dan kunnen we de granaten ergens anders vandaan halen. En de tanks en vliegtuigen ook. Hè. Dus we hoeven niet alles zelf te doen.
1: Nee, jij zegt ook consistent beleid is belangrijk, hè, denk ik. Ja. Want als je dat heel gefragmenteerde hebt, dan krijg je geen consistent beleid. En ook in Nederland zelf hebben we natuurlijk geen consistent beleid gezien. Econoom Matthijs Bouwman schreef deze week in het FD: de politiek heeft wel de ideeën, maar niet de spirit van Wenning overgenomen. Men is vooral druk bezig met kleinzielige discussies over benzineaccijns, hypotheekrenteaftrek, box 3 en natuurlijk het asielbeleid. Is dat ook jouw ergernis?
4: Ja, ik denk dat Nederland de afgelopen jaren te veel zich heeft gericht op de korte termijn. We hebben natuurlijk een aantal crisis gehad, maar er is dus ook veel crisisbeleid gevoerd. Ik heb wel eens in dat verband gesproken van een compensatiesamenleving, waar de problemen vooral afkopen en niet investeren in het voorkomen van die problemen in de toekomst. Dus ik denk dat dit kabinet wel gaat proberen om daar verandering in te brengen, maar tot nu toe is dat best ingewikkeld.
1: Ja, en dan wat zou er boven de to-do-lijst moeten staan van Nederland en Europa? Dan kom je toch weer terug op die terreinen waar, maar misschien kan je die iets
4: dan
1: meer concretiseren.
4: Kom je terug op de terreinen defensie, energie en die.

0: lokale diensten. Dat zijn denk ik de dingen die je als eerste moet gaan oppakken. Nou, Defensie wordt natuurlijk ook echt ingeïnvesteerd, maar ik hoop dat dat dan ook gaat renderen in de zin van... laten we het vooral ook aan de goede dingen besteden. Dus niet aan Amerikaanse wapens, maar aan dingen die ons als Europa verder brengen. Ja, we zullen vol moeten inzetten op minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. En dat betekent ook inzetten op de energietransitie. Dus toch niet alleen om naar een duurzamer samenleving te komen, maar ook gewoon om minder afhankelijk te worden. Zorgen dat je meer groene energie produceert en meer zelf produceert.
1: Ja, en blijven innoveren en inzetten op talent. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
0: Ja, die laatste hebben we inderdaad nog niet genoemd. Gelukkig is daar ook wel weer verandering in gekomen met dit kabinet. Inzetten op talent. Zowel talent in Nederland als in het buitenland. Dat we naar Nederland kunnen toehalen. En dus Nederland profiteert ook daar van kennis en talent vanuit andere landen. Dus ook daar moeten we voorkomen dat we een soort gesloten samenleving worden.
1: Ja, wat een belangrijke les is ook met jou deze uitzending, is die strategische relevantie, waar we eerder over spraken. Dat je zegt, oké, de balans is nu wel een beetje de verkeerde kant opgeschoten, maar laten we ook niet doorschieten de andere kant op. Want ga ook meer kijken waar andere landen zo afhankelijk zijn van jou. Als je kijkt naar China bijvoorbeeld, hoe afhankelijk is China van ons? Om ook iets meer te kijken waar onze eigen economische macht als Nederland en als Europa ligt.
0: Ja, dus we hebben daarin bij het laatste Centraal Economisch Plan ook een beschouwing aangeweid. Kijk vooral naar die kansen die er ook liggen. Waar zijn andere landen afhankelijk van ons? Of waar kunnen ze afhankelijk worden van ons? Nou, op dit moment zien we dat het beeld bestaat dat China niet afhankelijk is van het buitenland. Maar we kwamen toch al snel op tientallen productcategorieën.
1: Ja, ik zag 41 productgroepen waarvoor China voor meer dan 80% afhankelijk is van Europese import.
0: Ja, en ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar daar hoort in ieder geval ook bij de chipsmachines natuurlijk. Dat is het bekende voorbeeld van ASML die dingen maakt die nergens anders ter wereld worden gemaakt. Dus daar is een heel duidelijk voorbeeld van afhankelijkheid van het buitenland, in dit geval China, van ons. Maar ook de Amerikanen zijn op terreinen van ons afhankelijk. Siemens maakt de generatoren voor de datacenters. Dus er zijn wel degelijk sterke punten van Europa. We zijn ook sterk in transport. Ik heb al genoemd, de containervaart is belangrijk mate. Is een Europese onderneming. Ook in het faciliteren daarvan. Dus ik heb al eerder genoemd de dienstverlening. Maar in dat geval bijvoorbeeld de verzekeringskant daarvan is ook in Europese handen. Dus je hoeft ook niet alles fysiek te maken in de vorm van een fabriek, mm-hmm, om relevant te zijn.
1: Ook de
0: diensten zijn belangrijk in die wereldwijde waardeketens.
1: Ja, we moeten ons dus enerzijds meer bewust zijn, ook een beetje in de mindset, dat we veel krachtiger zijn dan dat we denken. Want dat is toch een beetje wat mij ook vaak bekruipt. Dat ik denk van, we moeten bang zijn dat de Amerikanen ons verlaten. En we zijn zo afhankelijk van die en van die.
0: Ja, nee, we moeten een beetje uit onze schulp krijgen, kuipen. We moeten wel wat doen. Hè. Dus het is niet dat je zegt van, hier kunnen we op onze lauweren rusten, kijken eens hoe anderen afhankelijk van ons zijn. Ik denk inderdaad dat er op bepaalde terreinen echt nog wel een te scheve verhouding is. Maar we beginnen niet bij nul en we kunnen nog veel meer, zou ik zeggen.
1: We hebben volgende week weer een mooie week. Daar gaat mijn collega Art Royakkers heeft een Big Five over de slagkracht van het minderheidskabinet. En zijn eerste gast is Marieke van der Velde, politicoloog, universitair docent politieke communicatie. Wat zou je aan Marieke willen vragen?
0: Ja, wat kan wel, is de vraag. En de vraag dringt zich natuurlijk onmiddellijk op. Het is een hele simpele vraag. Wat kan het minderheidskabinet doen om met name de moeilijker maatregelen die ook nodig zijn, bezuinigingen, lastenverzwaringen, om daar meerderheden voor te vinden?
1: Oké, mooie vraag. Die gaat hij volgende week zeker stellen. We begonnen de uitzending dat je zegt, ik kijk pragmatisch naar dingen. Dat cynisme, dat heb ik wel een beetje laten varen. Maar ik maak me wel zorgen over deze tijd. Ik sprak eerder met Carlien de Gruyter, die het ook heel zegt dat we het moeilijk vinden om ook naar deze tijd te kijken, dat we steeds meer in het defensief moeten komen en dat vrede eigenlijk niet meer goed werkt. Is dat ook iets wat jou lastig afgaat om zo naar deze tijd te kijken?
0: Ja, dus mijn generatie, ik ben geboren in de midden jaren 60, heeft natuurlijk een vrij unieke periode meegemaakt van langdurige vrede en eigenlijk ook de overwinning, zou je kunnen zeggen, van het westerse denken. En daar moeten we aan wennen dat dat niet meer vanzelfsprekend is. Hè. Dus dat we toch op een aantal terreinen, misschien Ricardo, de econoom, moeten vervangen door Machiavelli. Dat is aan de hand. En tegelijkertijd denk ik dat we ook, en zeker een land als Nederland, moet blijven streven naar die multilaterale wereldorde met regels waar uiteindelijk iedereen van profiteert.
1: Dat is uiteindelijk misschien ook onze kracht, dat wij die regels
0: in
1: Europa
0: hebben. Dat is zeker onze kracht en daar moeten we ook nieuwe bondgenoten in zoeken.
1: Ik wil je heel erg danken dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau.
0: Dankjewel.
1: Natuurlijk zijn de andere afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je in ieder geval zeker dat je niks mist. Maar blijf zeker op deze zender nu, want zometeen krijg je natuurlijk zoals altijd BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
2: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
3: Wat is jou opgevallen deze week?
4: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot nul. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ja. En ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
2: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
5: Je kent ons van het nieuws, van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
8: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
9: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig. En daar helpt KPN ons mee.
8: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de Connected Warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
10: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk. Dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: De Nationale Autoshow.
12: Ja, echt door een rivier. Hè? Sorry, harder. Blijft
11: toch kleine kinderen.
12: Meindert en Wouter.
13: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
12: De Nationale Autoshow.
14: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
12: Elke vrijdag om 3:00.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
5: Nu in de BNR-app.
16: Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofprijzen. De Britse economie is het jaar met stevige economische groei begonnen. En onderzoekers van de TU in Delft hebben een nieuw navigatiesysteem voor drones ontwikkeld, gebaseerd op het gedrag van honingbijen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Er zijn veel buien die over het land trekken. Op dit moment zorgt dat nog voor vertragingen?
17: Nou, eigenlijk niet. Er is een ongeluk gebeurd. Dat geeft heel veel vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Dat is al een tijdje bezig bij Hoevelaken. Het verkeer moet via de vluchtstrook en dat geeft veel vertraging. Het verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat door werkzaamheden bij Knoopend Everdingen 5 kilometer file. En er wordt geflitst langs de A6 Emmeloord-Lelystad bij hectometerpaal 105,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. De minister van Justitie noemt het zorgelijk dat mensen die met drugs op in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufte gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. En de 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen. Komt door het slechte weer. Het is te koud om op het water te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest van vanavond gaat wel door. Dan nu het weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en er trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden. En dat was het ANP Nieuws.
16: De relatietherapie tussen Trump en Xi zorgt voor winnaars en verliezers op de beurs. Straks meer in BNR Zaken.
19: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
20: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
22: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
1: In de BNR-app
0: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
1: Download de BNR-app
0: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
16: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ook vandaag te beginnen op het Damrak.
1: Beursnerd.
16: Aangeschoven onze beursnerd, BNR-redacteur Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
3: Thomas, goedemorgen.
16: Stand van de AEX graag.
3: 1006 punten, 1,5% in de min vandaag. Grootste stijgers SBM Offshore, 1,3% in de plus. Grootste dalers, zal ik er maar van maken, zijn eigenlijk alle chippers. ASML 4,4%, ASM 4,2%. BC zie ik ertussen staan. Nou, ga zo maar even door. Ik ben een rondje langs de velden gegaan om eens erachter te halen. Hoe kan dat nou eigenlijk? Want de afgelopen dagen zaten ze flink in de plus. Ja, en dan voeg ik me toch een beetje bij de conclusie van onze collega's van het FD. Die stellen namelijk dat het hier gewoon om een stukje winstneming gaat. Weinig spannend dus. Ook vond gisteren de beursgang op Wall Street van het jaar plaats.
16: Ja, wel spannend.
3: Ja, zeker. AI-chipbedrijf Cerebra Systems. Had je er ooit van gehoord eigenlijk?
16: Ik ben blij dat jij er bent.
3: Nou, fijn hè. Aandeel steeg met 68% ten opzichte van de introductieprijs. Het bedrijf werd daarmee in één klap dus 67 miljard dollar waard en won 5,5 miljard in een dag. Nou, dat lijkt me niet verkeerd. Aandeel is momenteel 311 dollar waard. Dus wellicht dat beleggers ook wat kapitaal hebben verschoven om nou een graadje mee te pikken van die beursgang.
16: Dan nog even naar de whereabouts van Donald Trump, want is hij nog in China of was hij in China? Het zit er wel zo goed als opgelopen, hè, dat bezoek aan Xi.
3: Volgens mij is hij onderweg weer terug naar het Witte Huis momenteel. En beleggers die zaten toch een beetje watertanden te wachten op dat nieuws rondom dat bezoek. Je zou kunnen stellen dat Trump en Xi de afgelopen dagen bezig waren met spoedcursusje relatietherapie. Want op zijn zacht gezegd is die relatie tussen beide landen niet heel erg fantastisch. Ze zijn dus hard bezig. Schouderklopje hier, complimentje daar. Nou, dat geopolitieke en diplomatieke verhaal, dat ga je over een uurtje horen van mijn collega Luc de Klerk. Ik wil me even richten op die 30 captains of industry die Trump vergezelde op zijn tripje naar China. Denk je aan Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink. Nou, kan nog wel even doorgaan. En ook voor Kelly Ortberg, de topman van vliegtuigbouwer Boeing. Nou, was het hopen op een dealtje. En dat lijkt dan toch wel weer gelukt, want Trump liet weten vanochtend dat Boeing 200 vliegtuigen mag gaan leveren aan China. Nou, dat zou enkele tientallen miljarden dollars op gaan leveren en heel veel banen. En dus ook een duwtje in de rug voor Boeing, want die verliest de strijd in China momenteel nog van onze Europese trots Airbus. Maar Peking is dan nog wel opvallend stil over deze deal en daardoor lijken beleggers ook nog niet verkocht. Het aandeel daalde namelijk 5% gisteren op de Amerikaanse beurs. Want ja, Boeing zou toch wel een iets harder Chinees duwtje in de rug nodig hebben om dat wat meer terrein te kunnen
16: over. Wat je zegt, Trump had een hele entourage van topmensen uit het bedrijfsleven om zich heen. De topman van Nvidia, Jens Huang,
3: ja,
16: zou daar niet bij zijn, maar was er toch?
3: Ja, dat is al een soap op zich. Eerst niet, toen wel, toen niet en toen toch weer wel. Hij schoof aan bij CNBC en bestempelde, of CNBC die zei ja, hij gaat niet mee. En toen zei hij, het is fake nieuws, hij gaat zeker wel mee. Maar ja, het Witte Huis kwam ook met een brief met wie er allemaal mee ging. Daar stond hij niet tussen. Maar goed, hij was er dus wel. En met een reden lijkt ook wel, want Reuters meldt dat de Amerikaanse overheid 10 Chinese bedrijven toestemming heeft gegeven om Nvidia-chips te kopen. En we weten dat dat ook nogal een heet hangijzer was, want ook dat wel niet, groen, wit. Fijn voor Wang, die officieel nog geen chips mag verkopen in China. Het kost hem namelijk miljarden dollars op jaarbasis. En beleggers zijn ook tevreden, want het aandeel steeg bijna 5%. Wel moeten we even gaan zien of de grote bedrijven ook zitten te wachten op chips van Amerikaanse makelij en of dit überhaupt gaat gebeuren, want ook dit is nog niet officieel bevestigd. En de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, liet bij CNBC dan weer weten, ik weet eigenlijk helemaal nog van niks. Moraal van dit verhaal is dus, beleggers smachten maar naar goed nieuws uit China. En dat zorgt ervoor dat nieuws uit de wandelgangen al zorgt voor stevige koersreacties. Maar het is nog maar de vraag of er dus iets gaat komen.
16: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten, dan kun je je abonneren op de podcast Beursnerd. Hoef je zelfs geen aflevering te missen.
1: Het MKB praat mee.
16: Morgenavond is de finale van het Eurovisie Songfestival en Nederland boycott samen met Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland dat festival vanwege de deelname van Israël. Voor veel mensen is het Songfestival normaal gesproken het moment om met vrienden in de kroegen te kijken, maar steeds minder cafés zenden het uit. In Leiden kunnen liefhebbers gelukkig nog terecht bij de Roze Beurs. Contact met Miguel Hoogkamer, eigenaar van het gaycafé De Roze Beurs. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
16: Mijn collega Noortje Deutekom van Radio 1 ging bij de eerste halve finale polshoogte nemen van de sfeer bij een queercafé in Utrecht. Daar waren de bezoekers niet echt in de Eurovisie. Stemming, dat klonk als volgt.
4: Je zit rechts onder het scherm, onder de boksen. Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
6: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
4: Naast jou zit...
11: Joey.
4: Kijk jij nooit of vooral nu niet?
11: Ik kijk vooral nu niet.
16: Oei, dus er is wat skepsis dit jaar. Zeker is de sfeer bij jullie. Hoop je morgenavond dan toch wat uitbundiger? Of merk je ook iets van een tanende interesse?
2: Nee, geheel niet. Geheel niet. Het was zoals van ouds gewoon een feestje gisteravond en dinsdagavond. Misschien iets rustiger, omdat Nederland niet meedoet. Maar het was gewoon een topfeestje.
16: En dus het was voor jou ook geen vraag of je dit moest gaan uitzenden? Dat stond wel vast?
2: Ja. Ik ben wat dat betreft toch echt wel een songfestivalkroeg. Voor ons is het gewoon een soort WK voor het jaar, zeg maar. Het is altijd een feestje.
16: Het is wel veel politieker geworden de afgelopen jaren. Met dit jaar misschien wel als voorlopig hoogtepunt daarvan. Speelt dat dan toch nog een rol?
2: Ja, we hebben het erover. Ja, maar ja, wat kunnen wij eraan doen? Wij laten ons het feestje van het jaar niet afnemen daardoor. Ik zend het gewoon uit.
16: En is gewoon uitzenden ook gewoon de tv aanzetten? Of heb je het hele café nog versierd? Heb je speciale drankjes? Is er een speciaal menu?
2: Nee, dat weet niet. Ja, ik hoor het. De kroeg hangt helemaal vol met de landenvlaggetjes. Het scherm gaat uit. En voor morgen gaat al het meubilair eruit. Want ik verwacht toch wel een grote toestroom.
16: En die grote toestroom is er ook bij jou, omdat er andere cafés in Leiden niet meedoen dit jaar? Of ben je sowieso al de enige waar het echt goed toeven is?
2: Nou nee, er zijn meestal waren er 2 of 3 locaties waar je dat kon kijken. Dit jaar ben ik dan toch echt wel de enige locatie.
16: Ja, want waar kon je nog meer terecht normaal gesproken?
2: Bij het CFC De Kroon, bij mij om de hoek en de Gebroeders De Nobel.
16: Oh, maar waarom doet bijvoorbeeld het CFC De Kroon dan niet meer mee?
2: Dat geen idee, dat zou je moeten vragen.
16: Ja, nou, die bellen we meteen op. Heb je zelf nog een favoriet waar je het meest naar uitkijkt? Of valt het toch qua musicaliteit of originaliteit een tikkie tegen?
2: Nou, nee. Het is elk jaar een heerlijke rariteitenkabinet van muziek. Waar ik nu toch Finland erg goed vind. Ook bij de boekmakers het favoriet. Frankrijk vind ik erg mooi. En zoals elk jaar een beetje een zotte act. En dat doet Griekenland dit jaar. Dus dat is een feestje.
16: Ja, het klinkt alsof je het ook kunt uittekenen. Er is een beetje muziek, er is een gek die meedoet.
2: Ja.
16: En wat brengt jou dan zo aan?
2: Ja, toch wel dat rariteitenkabinet en de diversiteit aan muziek. Maar voornamelijk ook het samen in de kroeg. Gewoon heerlijk alle opmerkingen eruit gooien die je maar kan zeggen, zeg maar.
16: En wat zijn dat voor opmerkingen dan? Ik begin nu te denken dat het helemaal niet zo politiek correct is.
2: Dat klopt. Ja, als het vals is, dan hoor je ook echt in de kroeg dat het echt ook vals is. Of als het een mooie jurk is of een intens lelijke jurk, dan hoor je dat toch echt bij ons in de kroeg.
16: De strengste recensenten verzamelen zich ook deze keer weer bij de Roze Beurs in Leiden. Michiel Hoogkamer, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
24: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
16: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat zou zomaar de app van BNR kunnen zijn.
25: Zaken doen. Pitch.
16: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de eer aan Anthony Jacobsen van Hydrix en Aisha Gumus van Class 26. Welkom, pitchers. En dankjewel. Warme welkom geldt natuurlijk ook voor Cilian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal.
26: Dankjewel.
16: Startups moeten ook beoordeeld worden en daar waar nodig van advies voorzien. Anthony, dat geldt natuurlijk zeker ook voor jou als eerste pitcher. Ben je er klaar voor?
27: Ja hoor.
16: Succes.
27: Wij zijn Hydrix en wij brengen als Hydrix moderne energiemanagement naar stortplaatsen, afvalstortplaatsen. En wat je ziet is dat stortplaatsen buiten Nederland nog veel afval innemen en ook veel methaan produceren. En dat het best wel lastig is om dat methaan af te vangen en goed te benutten door het om te zetten in groene stroom. Wat wij doen is met ons systeem dat wel mogelijk maken. En zo leveren wij voor klanten zo'n 40% meer stroom op uit bestaande installaties. Het is supersnel te installeren en je ziet dus gelijk rendement. En wij zijn als bedrijf nu 3 jaar actief. Actief in Nederland, Engeland en Finland.
7: Binnen een minuut zelfs, Cilian. Nou, dat kan blijkbaar gewoon vandaag. Dat betekent dat er meer ruimte is voor jouw vragen.
8: Ja, nou, super. Hey, ik ben benieuwd, jij zegt het is heel moeilijk om het af te vangen in Zuid-Europa. Waarom dan?
27: Nou, je kan je voorstellen, als je nog actief aan het storten bent, dan ligt er geen bovenafdekking op een stortplaats. Dan is het dus heel makkelijk voor het methaan wat geproduceerd wordt om te ontsnappen.
8: Oké, okay, en zij hebben die verplichting niet wettelijk? Terwijl die in Noord-Europa wel is.
27: Ja, die verplichting is er wel. Dus mag steeds minder organisch materiaal gestort worden. Maar veel stortplaatsen die nu open zijn, zijn nog steeds open en worden nog de komende 5 tot 10 jaar gebruikt.
8: Jij zei net, er is 40% meer output mogelijk. Dat is natuurlijk gigantisch veel, denk ik. Maar hoe urgent is nou zo'n probleem voor een operator om dit te willen?
27: Nou, dus op dit moment een operator of een klant?
8: Nou, degene die afval stort plaatst. Nou, dus neem ik aan dan ook eigenaar van de methaan die eruit komt.
27: Kijk, voor de eigenaar van de stortplaats is dit heel urgent. Omdat je laat gewoon heel veel geld op tafel liggen. En zeker met de huidige stroomprijzen en gasprijzen gaat het om best wel grote bedragen. En de operator die de stort zelf beheert. Wat je ziet is veel stortplaatsen worden echt met de hand beheerd. Dus er loopt een operator, loopt een mannetje iedere dag over die stort door de regen, door de wind. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Het is alsof je een windpark met pen en papier aan het managen bent.
7: Maar dat mannetje moet toch wel ergens blijven lopen of helemaal niet? Als jullie systemen het overnemen.
27: Nou, dus met onze systemen is dat niet meer nodig.
7: Ja, ik kom wel eens op zo'n stortplaats in Frankrijk. Ja, dames en heren, genieten geblazen. Dan zeggen ze groen afval naar links, metaal naar rechts. En dat zijn toch wel mannetjes die daar dan rondlopen. Dat is toch ook nog steeds nodig als jullie daar de regie in handen nemen?
27: Er zijn mannen zijn altijd nodig. Operators zijn altijd nodig. Als je het hebt over nieuw afval managen en sorteren. En de afvalindustrie is een gigantische industrie met heel veel expertise. Maar er zijn nog steeds veel dingen die handmatig gebeuren. En zo'n stortplaats, ja, het is natuurlijk oude wereld eigenlijk.
7: Ja, het is geen technologie. Als je er wel eens, je komt er vaker dan ik. Er komt weinig technologie bij kijken, bij zo'n berg.
27: Nou, meer dan je denkt.
7: Toch nog wel, ook als jullie zeker er niet bij betrokken zijn.
27: Ja, zeker. Er wordt natuurlijk goed over nagedacht om te zorgen hoe je zo'n stort veilig kan aanleggen. Buiten Europa is dat natuurlijk wat minder. Maar in Europa is daar echt strenge wetgeving over. Ja.
8: Heb je concurrenten?
27: Nee. Het is een korte antwoord. Echt het hele slimme energiemanagement. Zorgen dat je op de juiste momenten stroom produceert. Waardoor je de hoge stroomprijspieken kan benutten. Dat wordt eigenlijk niet gedaan in Europa.
8: Hey, en is jouw, als iemand dit dus aanschaft, dat systeem. En jij zegt het is allemaal heel eenvoudig. Het is allemaal zo gebeurd. Is dat dan afhankelijk ook nog van de elektriciteitsprijzen? De waarde voor degene die dat koopt?
27: Ja, absoluut. Iedereen heeft zijn eigen stroomcontract. En
8: als die dus lager worden, dan is dit niet zo interessant. Maar dan blijf je wel met methaanprobleem zitten.
27: Nou, klopt. Wat wij ook doen met ons systeem is zorgen dat de kwaliteit van het gas beter is. En dat de kwaliteit van het gas consistenter is. En dat maakt het veel, veel beter mogelijk om te investeren in een gas upgrader. En dan ga je dus van het stortgas geen stroom produceren, maar ga je het opwerken naar aardgaskwaliteit. En dan gaat het netwerk in. En dat is helemaal interessant voor Europa. Want je ziet de grote tekorten aan aardgas. We zitten gewoon op 50.000 vuilstorten in Europa die veel gas produceren. Laten we die benutten.
7: En het is wel duidelijk dat je meteen over Europa moet praten. Want in Nederland
27: hebben we
7: vooral verbranding natuurlijk.
27: Klopt, in Nederland verbranden we hartstikke veel. En we storten al 20 jaar of meer dan dat zelfs geen organisch materiaal meer. Dus in Nederland, we zijn echt koploper op het gebied van afvalmanagement. Dat doen we hartstikke goed.
7: Maar als de andere landen ook naar verbranding overstappen, wat misschien toch een logische beweging is, dan is jouw oplossing niet meer nodig?
27: Ja en nee. Kijk, een stortplaats, als het afval eenmaal ligt, kan een hele lange tijd, dan heb je het over 30 jaar, gas produceren. Dus de bestaande storten moeten we beter benutten. Maar we moeten met z'n allen zeker meer recyclen en beter met ons afval omgaan.
8: Laatste vraag.
7: Als jij wil.
8: We hadden meer tijd natuurlijk. Even een vraag. Hoeveel van die 50.000 stortplaatsen die jij net noemt zijn economisch echt interessant voor jou? Is dat al die 50 of is dat daar maar een klein plukje uit?
27: Nou, wel een groot deel ervan. Dat komt omdat wij... onze pricing is heel afhankelijk van hoe groot een stort is. Het is voor ons eigenlijk altijd een goede business case voor een klant.
8: En waar produceer jij je materiaal, zeg maar, die meetapparatuur en alles wat je daar installeert?
27: Ja, we zijn een Nederlands bedrijf, Amsterdams bedrijf zelfs. We zitten hier in Amsterdam en we hebben hier een team van 20 mensen die de productie doet.
7: Ja. De laatste vraag is wat je nodig hebt. En ik vul al voor jou in dat dat niet per se geld is, want je hebt recent 2,5 miljoen opgehaald.
27: Klopt, we hebben recent een investeringsronde opgehaald.
7: Die overtekend was.
27: Dat is zeker oversubscribed. Dus dat is hartstikke goed. Als founder moet je natuurlijk altijd bezig zijn met nieuwe investeerders aanspreken. Dus mochten mensen dit interessant vinden, dan sta ik altijd open voor gesprek. Er zijn ook in Nederland of in België zijn echt nog wel een aantal operators die hier profijt van kunnen hebben. Dus
7: het verhaal moet verder verteld worden.
27: Absoluut.
7: Heb je nu gedaan en zometeen het eindoordeel van Cilian. Maar eerst naar Aisha voor de tweede pitch.
9: Ja, dankjewel.
7: Klaar voor?
9: Ja, zeker.
7: Alle succes.
9: Herinnert u zich het moment dat u online op zoek was naar een coach of cursus? Er is enorm veel aanbod, maar is het ook betrouwbaar en past het bij je? Online vinden we namelijk vaak de meest zichtbare partijen. Dat zegt niet veel over de deskundigheid van die personen. Ondertussen zijn echte experts veel tijd kwijt aan allerhand zaken. Denk aan marketing, technieken, administratie. Class 26 brengt structuur in deze markt. Wij bouwen een gecureerd platform waar toegelaten experts hun kennis eigenlijk professioneel en schaalbaar kunnen aanbieden. 1-op-1 groepsessies, cursussen, digitale producten. Zo kunnen experts blijven doen waar ze goed in zijn, namelijk hun expertise uitoefenen, en kunnen gebruikers minder ruis en meer vertrouwen ervaren. Het belangrijkste is het verdienmodel. Dat is namelijk zo dat het op basis van commissie op transacties is. En daarnaast...
7: We gaan daar nog veel meer over horen in de vorm van een antwoord op de scherpe vragen van Cilian.
9: Okay.
7: Wat was je eerste indruk?
8: Ja, ik denk die markt, daar zie je de boom het bos niet meer. En ik ben dan ontzettend benieuwd, wat bedoel jij nou met het woord gecureerd?
9: Nou, dat is een hele mooie vraag. Het gaat namelijk niet om de woordenboekbetekenis, maar het gaat erom dat wij het interpreteren als filter op kwaliteit. En het is ook geen open marketplace, dus niet iedereen kan zomaar joinen. Het gaat er ook echt om dat wij vooraf kijken. Ben jij wie jij belooft te zijn? Heb jij daar voldoende bagage voor? Heb je ervaring? Heb je de juiste papiertjes als je zegt dat je bepaalde cursussen of therapieën kan geven? Dus voor ons gaat het echt om de selectie die wij uitvoeren, om de kwaliteitseis te waarborgen.
8: Want dat werd mij niet helemaal duidelijk uit je pitch. Inderdaad, ben jij nou een marketplace? Of ben jij een eigen creator enabler? Of ben je een learning platform?
7: Maar nu moet ik zelf even proberen bij te schakelen. Ja. Wat zei je nou? Creator?
8: Nou ja, wordt er eigen content gemaakt? Oh ja. Zeg maar? Of bied je het alleen maar aan een beetje als gewoon een marktplatform? Of doe je alles?
9: Nou, gelukkig doen we niet alles. We zijn iets meer gespecificeerd. Wij geven zelf geen cursussen of coachings. Wij zullen natuurlijk wel eigen content ook delen. Denk aan een videopodcast en dergelijke. Maar het gaat er echt om dat wij ervoor zorgen dat experts, dus diegenen die coach zijn of bepaalde zaken aanbieden, dat zij hun zaken op een veilige platform die all-in-one is kunnen aanbieden.
8: En is dat dan uiteindelijk B2B of is dat B2C?
9: Kan allebei. We kunnen natuurlijk ook B2B werken. Ja. En voor de consument is het natuurlijk altijd makkelijk als je iets gaat zoeken. Dat je weet van als ik het via Class 26 doe, weet ik zeker dat daar een kwaliteit achter zit.
8: En er is geen concurrentie. Er zijn op dit moment geen platformen die dit bundelen.
9: Er zijn geen vergelijkbare concurrenten. Er zijn natuurlijk wel online learning platforms. Bepaalde kennen we, ik zal geen namen noemen. Ja. Alleen dat gaat vaak op basis van abonnementen, bepaalde fees die je betaalt en dergelijke. Voor ons zijn er geen instapkosten of abonnementskosten. Wij werken echt, als jij als expert verkoopt, dan pas krijgen wij onze commissie.
7: Maar jij wil heel streng zijn, want het moet allemaal wel kloppen. Hè? Maar je moet natuurlijk ook zou ik zeggen, serieus te nemen aanbod hebben van mensen die die coaching dan kunnen uitvoeren.
10: Ja.
7: Dus is er al een serieuze kring die dat dan onder jullie vlag doet?
10: Ja, we zitten nu in de soft launch fase. Dat betekent eigenlijk dat we nu samen met de eerste gefilterde groep experts aan het bouwen zijn. De eerste personen zijn al aangesloten. En ik zou ons niet per se streng noemen. Het gaat er echt ook om de experts die al aangesloten zijn, die moeten zich met elkaar ook kunnen identificeren. Het is ook een communitygevoel. Iedereen moet min of meer op hetzelfde niveau zitten. Zo kun je namelijk kwaliteit.
7: Maar datzelfde niveau is toch een hoog niveau, neem ik aan?
10: Dat is een hoog niveau, ja.
7: Dus dan mag je toch best streng zijn?
10: Ja, daar heb je ook wel een punt.
7: Ah, ja.
11: Ze zoeken volume. Ja,
10: ik zoek, het gaat ons niet om meeste aanbod. Het gaat echt om kwalitatief beste aanbod.
11: Okay. Hey, en dan een meer generieke vraag. AI. Mm-hmm. Hoe gaat dat jouw markt veranderen?
7: Cillian, wat fijn dat je dat even opbrengt.
11: Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen zich op die manier willen scholen en leren. En daar niet per se coaches of...
10: Dat kan.
11: Voor nodig hebben. Dus heb jij indruk dat AI een bedreiging wordt voor jouw markt?
10: Nou, wat we in de afgelopen jaren steeds meer zien is dat mensen heel veel gebruik maken van AI natuurlijk. En op het moment dat je een simpele tekst wilt schrijven of te lui bent om een mailtje te schrijven, kan AI heel goed helpen. Maar we zien ook dat bepaalde learning platforms zogenaamd gebruik maken van AI-cursussen die ze hebben opgebouwd voor €5, om maar even zo te zeggen, denk je dat je je wereld en jezelf volledig kan ontwikkelen of veranderen. Dat zie ik niet gebeuren. Het gaat echt het menselijke daaraan en contact die we met mensen bouwen en de verdieping naar jezelf toe zal nooit door AI vervangen kunnen worden.
7: Je doet dit samen met je broer?
10: Ja.
7: Gaat het goed tussen jullie?
10: Heerlijk.
7: Ja, wat doet hij, wat doe jij?
10: Ik kom meer vanuit de kant van eigenlijk recht en kwaliteit. Hij heeft jarenlang bij een grote bank gewerkt. Dus hij is ook nog bekend met het stukje techniek en hoe je dat toepasbaar maakt in realiteit. We zijn een goede match. Nooit gedacht dat we samen zouden gaan werken. Alleen op het moment dat je merkt dat je eenzelfde visie hebt over leren en over de toekomst, dan ga je toch al snel opschakelen. En wie kan ik het meest vertrouwen? Dat blijft toch wel mijn broer, denk ik.
11: Oké.
7: Okay. Jij hebt nog wel geld nodig, geloof ik.
10: Ja, dat heb ik zeker.
7: Zo, ik ga de nullen noteren.
10: Nou, ik zal mezelf even in deze identificeren als Class 26, want ik heb gelukkig niet heel veel nodig. Maar Class 26 zit natuurlijk in de soft launch fase. Dat wil zeggen dat we al bouwend online en actief zullen zijn. En we hebben voornamelijk geld nodig, niet om alleen de techniek te onderhouden, maar ook ervoor te zorgen dat we de marketinggedeelte goed kunnen doen. En dat we gewoon de kwaliteitstoetsen vooraf en tijdens de community ervaring wel kunnen waarderen.
7: Maar voor de investeerders die luisteren, of de investeerder hier in de studio, ja, om wat voor bedragen gaat het?
10: Pakweg tussen de 1,5 miljoen wat we nog nodig hebben.
11: En hoeveel van daar is voor marketing en hoeveel nog voor technische ontwikkeling?
10: Voor technische ontwikkeling heb je het over denk ik zo'n 30% richting toekomst als je groter gaat uitrollen. Maar grotendeels zal gaan naar marketing, mm-hmm, en de connectie. Ja.
7: We gaan luisteren wat Cillian er allemaal van vond. Zullen we maar beginnen bij Hydrix, bij Anthony?
11: Ja, nou ja, weet je, het klinkt zo ontzettend logisch en ik kan me daar alles bij voorstellen. Maar aan de andere kant vind ik het haast too good to be true. Want 40% verhoogde output, en denk je, waarom is dit dan A, al niet lang bedacht, B, waarom wordt het al niet toegepast? Dus voor mij blijft dan wel heel erg de vraag, hoe maak je jezelf bekend bij die cliënt dat jullie daar een oplossing voor bieden? En ik denk, als je dat echt op orde hebt, dat het heel interessant kan zijn en dat de wereld daar eigenlijk alleen maar beter van wordt.
7: Maar daar heeft hij dus 2,5 miljoen voor.
11: Ja, ja, sure. Maar ergens is het er dus nog niet. En dat begrijp ik dan niet helemaal.
7: Ja.
11: Dus dat is heel mooi. En ik vind het alleen maar heel knap dat je er geld op hebt gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat die uitrol veel groter nog moet dan. Dus...
27: Mag ik reageren?
7: Ja, is dat eraan.
27: Staat eraan. Mooi. Ja. Nee, klopt. Wat je ziet is dat een van de redenen die wij zien als dat nog niet groot is uitgerold, is dat afvalverwerkers, de eigenaren van stortplaatsen, bezig zijn met het verwerken van nieuw afval. En niet per se bezig met het benutten van de energie. Energiedenken is echt anders dan afvaldenken. Je ziet ook nu energiemanagement systemen, de elektronen en batterijen, et cetera. Industrieel energiemanagement is enorm thema, ook in andere industrieën op dit moment.
7: Dan naar de tweede pitcher van vandaag, naar Aisje.
11: Ja, ik denk dat je niet een heel makkelijk onderwerp hebt gekozen. Simpelweg omdat er zo vreselijk veel van zijn. Maar dat is waarschijnlijk ook precies het probleem wat je wil ordenen of oplossen. Dus dan, wat bij mij overblijft na de vragen en de pitch, is dat ik zou zeggen, maak je profilering nog scherper. maakt nog duidelijker wie het is wie je zoekt op dat platform. Hoe dat dan werkt. Want er zijn er zo gruwelijk veel. Je kan ze ook allemaal op LinkedIn vinden. En je hebt allerlei andere concurrenten, denk ik. En daar moet jij je positie in vinden. Dus, maar dat je dat wil ordenen, daar kan ik me alles bij voorstellen. Want hoe vind je een goede business coach? Hoe vind je een goede opleider?
7: Class 26.
11: Ja, juist.
7: Ja, ik doe het zelf maar even hier. Okay, dank voor jullie komst, pitcher Cilian Janssen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En ter inspiratie zou je bijvoorbeeld ook de podcast Pitch kunnen opzoeken. Dan weet je hoe het anderen is vergaan. Straks tijd voor het bedrijvenpanel. We worden steeds vaker geconfronteerd met datalekken. Hoe kun je daar het beste op reageren? Je hoort het zo.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
13: De afscheiding van Friesland.
14: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
13: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
12: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
15: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
17: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
15: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
17: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed? Mogelijk.nl.
18: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
26: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
28: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
29: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
30: BNR Verkeer.
31: Ik ben Erwin Oud van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam. 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Voorthuis en Hoevelaken. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht, want de rijbaan is dicht. 3 kilometer file aan de Duitse grens op de A7 vanuit Groningen. Op de A59 Zonzeel Den Bosch. 3 kilometer file door een ongeluk bij Drunenwest. Flitser langs de A12 Duitse grens Arnhem bij hectometerpaal 142,4.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
33: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. De minister van Justitie noemt het zorgelijk dat mensen die met drugs op in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat huftergedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. En de 50ste editie van de sloep-roeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen. Komt door het slechte weer. Het is te koud om op het water te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest van vanavond gaat wel door. Dan nu het weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en er trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Hoe kunnen bedrijven zich zo goed mogelijk wapenen tegen datalekken? En als het misgaat, wat is dan een gepaste reactie? Straks het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Dr. Pol, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
7: Kantoorartikelengigant 123inkt.nl moet zijn vorig jaar ontslagen topman een 500.000 aan ontslagvergoedingen betalen. De accountant is op straat gezet en de winst staat onder druk. En bedrijven hebben steeds meer last van datalekken. Wat is de beste manier om te reageren als het je overkomt? Ik bespreek het met de leden van de bedrijvenpanel. Elske Doets is hier van Doetsreizen en Carlijn Lortie van People Power People. Welkom leden van het panel.
10: Dankjewel.
7: Met natuurlijk ook jullie eigen nieuws. Elske, dat is treurig nieuws.
11: Ja, ik weet even niet hoe ik de naam van dat bedrijf uitspreek. Maeve of Maeve?
7: Ik zou daarop inzetten, maar ik had met jou gerekend.
11: Ja, maar goed, dat is een start-up die zich richt, het komt uit Delft, op het ontwikkelen van initieel, dus echt elektrische vliegtuigen waar maximaal 75 tot 100 passagiers in zouden kunnen. Inmiddels hebben ze zich al toegelegd toch op meer hybride vliegen, dus een combinatie van die twee. Maar ze moeten er helaas mee stoppen, want ze krijgen de laatste investeringsronde van 20 miljoen niet rond. Ja, waarom wil ik daarover praten? Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er een verduurzaming gaat plaatsvinden in de luchtvaart. En ik las ook dat Japan Airlines, SkyWest en Delta Airlines interesse hadden vorig jaar. Ja. Maar ja, het blijkt dus, dat zegt Maarten Stijnboeg, die is hoogleraar systemen en controle aan de TU Delft en tevens ook een kleine investeerder. Ja, dat er toch nu steeds vaker wordt ingezet op AI en defensie. En dat dit eigenlijk een minder interessante investering is.
7: Ik vroeg me wel af wat dat nu betekent. Want ik zag onder het rijtje partners en potentiële partners heel veel luchtvaartmaatschappijen. Ja. Hebben die dan ook de portemonnee getrokken? Of hebben die een beetje afgewacht en hebben die het een beetje ondersteund, maar niet echt financieel bijgedragen? Want dit is uiteindelijk, bleek ook volgens mij uit het artikel, niet iets wat je met een paar miljoen redt. Ook niet met 10 miljoen, ook niet met 20 miljoen. Nee, dat gaat echt nog heel veel verder.
11: Miljarden.
7: Miljarden werd zelfs inderdaad genoemd. Ja, dan heb je dus heel veel steun nodig van de industrie zelf. Die dat blijkbaar niet op dit moment daarvoor over heeft.
11: Nee, daar zou je een conclusie uit kunnen trekken. Maar het is natuurlijk heel zonde dat eigenlijk zoiets strandt.
7: Het strandt ook niet helemaal, geloof ik, hè? Want er wordt gedacht aan een doorstart.
11: Ja, maar goed.
10: Ze zijn ook niet enige, dus dat is ook wel hoopgevend. Hè? Er zijn ook wel veel meer bedrijven ook echt met het elektrisch vliegen bezig. Dus ja, maar ja, misschien zijn ze te vroeg.
11: Ik denk niet te vroeg, maar ik denk dat het belangrijk is dat ze ook echt partnerschaps gaan vinden met de grote vliegtuigbouwers. Want daar zit denk ik de sleutel.
7: Carlijn, jouw oog viel op een ander stuk in de krant, namelijk?
10: Ja. Nou, over een rechtszaak van een manager bij een Amerikaanse databedrijf. En die was ontslagen, naleiding van een klacht van een collega over ongewenst gedrag. En normaal gesproken, je doet wat koppensnel, maar ik
1: werd getrokken in dat artikel. Want wat was er nou aan de hand? Die man die was heel star. Die werd op een training gestuurd, wilde dat niet. Kreeg zelf klachten, voelde zichzelf onveilig. Nou, je raadt het al, burn-out. En uiteindelijk dus ontslagen. En ontslagvergoeding. Maar daar komt dus nu die werkgever weer op terug. En waar het mij eigenlijk om ging, en dat was toevallig, want deze week had ik het met een andere bestuur van een andere organisatie erover, dat een beschuldigde in een organisatie, dus het gaat hier over ongewenst gedrag, en die wordt beschuldigd, die wordt vaak niet begeleid. Maar er is tegenwoordig dus ook wel begeleiding beschuldigde. Want je bent als werkgever net zo goed werkgever van die medewerker die beticht wordt van iets, dan al diegene die klacht geeft. Dus je moet ze beide serieus nemen. En toen dacht ik, ja, ik snap die man in dit geval ook wel. En zou die dan begeleid zijn? Nou ja, ik las het in ieder geval niet terug uit het artikel. En ja, het is toch wel iets om over als werkgever over na te denken. Van joh, ben ik goed bezig met mijn beleid rondom ongewenst gedrag? Heb ik een extern vertrouwenspersoon? Heb ik protocollen? En hou ik ook in de gaten dat als iemand beschuldigd wordt, dat hij ook...
7: En die externe vertrouwenspersoon, dat is volgens mij nu wettelijk wel vastgelegd,
1: klopt.
7: Toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
7: Maar jouw pleidooi, want dit nieuws koppel jij dus eigenlijk aan een oproep. Ja. Zorg ervoor dat beide kanten van de zaak in ieder geval dezelfde rechten hebben, dezelfde begeleiding.
1: Absoluut. Kennen. En het kan nooit door dezelfde...
6: Trulease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat vind ik ook zo absurd.
3: Er zijn dus mensen die bijvoorbeeld in een positie komen waarin ze van het een of het ander worden beschuldigd. Ja. De begeleiding, althans, dat maak ik op uit de woorden van Carlijn, die schiet soms tekort. En dan zeg jij, dat is dan maar zo.
2: Nou, heel kort door de bocht. Ik vind gewoon alles wat wij moeten doen als werkgevers, vind ik gewoon te ver gaan.
4: De zorgplicht is veel beter geworden.
2: Die slaat echt door.
3: We gaan het zo meteen nog hebben over 123inc.nl. Dit is een teaser, maar eerst naar grote datalekken. Bedrijven krijgen daar steeds vaker mee te maken. Na Odido in februari is nu ook het onderwijsplatform Canvas aan de beurt. Waar Odido een oproep om losgeld te betalen aan de hackers weigerde, stemde het moederbedrijf achter Canvas daar wel mee in. En het laatste nieuws over Odido is overigens ook, en dat hebben ze kenbaar gemaakt bij monden van de topman, dat er van een eventuele compensatie niet terecht gaat komen, terwijl er nog een 500.000 mensen zich hebben aangesloten bij een claim. Elske, wat is wijsheid in dit verband?
2: Ja, ik vind het wel bijzonder dat er eigenlijk wel compensatie wordt geboden op het moment dat er een storing is. Maar niet op het moment dat er een datalek is. En dat kan natuurlijk vele malen. Dat kan natuurlijk vele malen schadelijker zijn dan een storing van 20 minuten, bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel bijzonder dat de focus heel erg ligt op de interne organisatie en de medewerkers. Terwijl de klanten zijn natuurlijk het leven, hè, de levenselixer van dat bedrijf. En uiteindelijk is dat bedrijf is data. Dus het schuurt heel erg bij mij.
3: Carlijn, wat is jouw eerste reactie op hun eerste reactie?
4: van de compensatie, dat snap ik. Want je moet daarin echt aantonen dat je zelf echt schade hebt geleden, doordat die data dus op straat is komen te liggen. In dit geval is het zeker een vertrouwenscrisis. Hebben ze daar goed aan gedaan door niet te betalen? Dat hoorde ik ook een beetje in jouw vraag terug. Ja, dat ligt heel erg aan het risico wat ze daarmee hebben genomen.
3: Nou, de topman zegt, het was mij vrij snel duidelijk dat het een onbetrouwbaar clubje was. Dus betalen biedt geen enkele garantie dat je dan van het gezeur af bent. Dus hebben we dat niet gedaan.
4: Ja, dat laatste klopt. Hè? Dus cybersecurity zijn ze echt, experts zijn ze echt over eens dat betalen niet altijd de oplossing is. Maar als er nou een enorm groot risico is dat die data kan leiden tot identiteitsfraude en dat soort zaken, wat dus nog veel meer tot grotere claims gaat leiden, ja, dan kan een organisatie kiezen om daar wel aan de voorkant te betalen. Maar ja, dan hou je het dus wel in stand.
3: Het smult nu behoorlijk na, want het gaat over een hack en een lek in februari. De topman en overigens ook de topvrouw Tisha van Lammeren hebben nu van zich laten horen via verschillende media. Er zijn video's verspreid om klanten verder te informeren. De topman zegt in de Telegraaf, ik snap dat mensen meer wilden horen, maar juistheid moet prevaleren boven snelheid. Het laatste wat ik wilde was onjuiste informatie naar buiten brengen. En voor de mensen die de webcam aan hebben, die zien al een heftig schuddende Elske. Het doet het hele lichaam doet inmiddels mee. Waarom was dit niet de juiste manier?
2: Ja, ik vind, ook al kan je niet de juiste informatie geven, is het belangrijk om te communiceren en niet om je in te houden. Dus alles, zo komt het op mij over, lijkt erop dat ze dingen proberen toch toe te dekken in plaats van dat ze transparant proberen te zijn. En transparant kan ook zijn dat je meldt dat je het niet weet, maar dat er wel iets aan de hand is. En dat stoort mij en niet voor niks. Ik heb misschien niet zoveel met overheidsinstanties, maar ik lees ook dat de autoriteit persoonsgegevens van de Rijksinspectie onderzoek gaat doen over de bewaartermijn van klantgegevens.
3: Ja, goed, dat is natuurlijk wat er nog meer speelt.
2: Dat zullen ze natuurlijk niet voor niks doen.
3: Nee, ze hebben ook wel gezegd, we moeten hiervan leren. We zullen toch nog eens kijken naar wat we allemaal bewaren en waarom en op welke plek. Want dat is wel duidelijk geworden door deze hack.
4: Ja.
3: Daar valt wel het nodige op aan te merken.
4: Nou, 100%. Als jij al jaren niet meer die klanten bedient en je behoudt alle gegevens, ja, dat wil je eigenlijk als klant ook niet. En ik denk dat er heel veel bedrijven hier les uit kunnen trekken en zeggen, oké, wij bewaren onze klantgegevens deze termijn, bijvoorbeeld maximaal een jaar. En daarna sturen we ook een bevestiging naar klanten dat die gegevens zijn verwijderd. En dan ben je transparant bezig. Dus, en ik ben het helemaal met Elske eens, ze hadden veel

0: meer moeten communiceren. Ook al heb je geen nieuws, gewoon laten horen dat je ermee bezig bent en welke stapjes je zet en wanneer je verwacht wel wat te kunnen vertellen. Want wat hier gebeurd is, en dat is hetzelfde als met de compensatie, de klant voelt zich niet gezien en gehoord. En op het moment dat je dus dat niet doet als bedrijf, ja, dan ben je gewoon weg.
1: Leden van het panel, ik denk dat heel veel toch onder de noemer aansprakelijkheid en juridische consequenties te vatten valt, want voor je het weet zeg je iets wat je misschien niet had moeten zeggen en waardoor je in een hoek gedreven wordt, dus zeg je maar niets meer.
0: Wat kan je verkeerd zeggen?
2: Ik vind het ook een beetje neurotisch dat je dan gaat zeggen, ja, we communiceren niet, want anders brengen we mensen op ideeën. Nou, sorry, dan ja. Ja, dat duidt niet op dat je transparant wil zijn.
1: Nee. Ik denk dat het meer te maken heeft met dingen waar je achteraf op terug moet komen, maar die je dan toch al hebt gezegd en die
0: voor die massaclaim.
1: Ja,
0: bedoel je?
1: Dat denk
0: ja.
1: ik.
0: Ja.
1: Ik
0: ja,
1: denk
0: dat
1: advocaten
0: kunnen
1: zeggen, niet bewegen, niet bewegen.
2: Ja, maar dan nog kan je communiceren. Kijk naar politici, die kunnen dat ook heel goed.
1: Ja, en ben je daar dan van onder de indruk? Als ze dan wel iets zeggen, maar niks zeggen?
2: Dan zeg je iets.
1: Ik ben benieuwd wat jullie te zeggen hebben over, het is al een paar keer aangekondigd, 123inkt.nl.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Elske Doets en Carlijn Lortie zijn de leden van de bedrijvenpanel. Er is onrust bij 123inkt.nl, de kantoorartikelengigant, moet zijn vorig jaar ontslagen topman ruim een half miljoen euro aan ontslagvergoedingen betalen. RTL Nieuws is in die zaak gedoken. Volgens de rechter handelde het bedrijf daarmee ernstig verwijtbaar met zijn ontslag. Tegelijkertijd zijn er ook nog wat zorgen over de financiële resultaten. Al is het nog de vraag of we daar al met zekerheid iets over kunnen zeggen, want we wachten nog op de cijfers over 2024. En er werd een accountant aan de kant gezet. Jij was al begonnen met ontslagvergoedingen. Dus Carlijn, ja, ik geef jou graag als eerste het woord. Het gaat ook weer over een half miljoen.
0: Jongen, maar even, een oprichter die zijn eigen CEO er zo snel uitgooit, ja, die moet niet alleen naar die CEO kijken, maar ook in de spiegel. Want wat is daar gebeurd eigenlijk? Hè? Dus ook hier, ontslagvergoeding krijg je niet voor niks. En die natuurlijk, wat Elske zei, van ja, het is wel, de drempel is wel vrij laag. Maar in dit geval is er wel heel veel gebeurd. En er stond in het artikel dat er 9 managers een brief hebben gestuurd.
1: Een motie van wantrouwen.
0: Het is niet één signaal. Het is echt een opgezette, hoe noem
1: een
0: je dat? Een coup. Nou, bijna een coup, ja. Ja.
1: Of wilde je iets anders zeggen?
0: Nee.
1: Ik dacht, ik help je even.
0: Nee, dank.
1: Dus die CEO die had beter moeten weten, want die heeft voor de rechter nog verklaard. Ja, maar ik ben zelf geschrokken van wat ik in ieder geval in financieel opzicht ook aantrof.
0: Ja.
1: Maar dan had hij er strakker op moeten zitten.
0: Ja, vanuit die CEO zou je kunnen zeggen, oké, doe diligence beter. Vanuit de oprichter kan je zeggen, hey, je haalt iemand binnen met een bepaald doel en die ziet hele andere dingen. Een oprichter ziet altijd heel veel kansen en de CEO die zag gewoon één bak ellende eigenlijk. Nou, en dan zit je dus niet op hetzelfde niveau eigenlijk.
1: Elske, ik wacht, Elske.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Inmiddels tot een antwoord.
2: Nou ja, ik vind het schokkend om te lezen, want het is niet een half miljoen uiteindelijk. Het is 9 ton wat hij mee heeft gekregen. Dus met alle toeters en bellen erbij. Ja, zoals ik er naar kijk, is dat 123inkt was buitengewoon winstgevend. Hè. Ze hadden in 2023 511 miljoen euro omzet en 14 miljoen euro winst. En het jaar daarvoor was dat zelfs 16 miljoen de winst. Nou, dat is niet verkeerd. En het is duidelijk dat die oprichter, want ja, ik wil toch wel even tegen Carlijn zeggen, wat is de rol nog van de oprichter?
0: Ja.
2: Want het is volgens mij, zoals ik het zie, nu van een investeringsmaatschappij.
0: Ja.
2: En dat heeft als doel, hè, want ze zijn nu al actief in 10 landen, er is een agressieve groeistrategie. Dat heeft als doel om dat bedrijf enorm te laten groeien. Dus de vraag is ook, hoeveel aandelen heeft die man nog en welke betrokkenheid is er überhaupt nog?
1: Want als die betrokkenheid wat afgenomen is en het aandelenpakket ook in omvang gering is, dan hoeft hij wat minder in de spiegel te kijken wat jou betreft.
2: Nou, ik wil nog niet eens over die spiegel hebben, maar goed. Dan is dus vervolgens wel mijns inziens heel duidelijk dat vanaf het begin er toch wantrouwen was naar die nieuwe, die meneer Vos, die CEO, die er dus in is gehuurd. Ja, dat niet voor niks 9 moties van wantrouwen. En allemaal vooral toch op zijn leiderschap, financieel leiderschap. En op zijn kostenbeheersing.
1: Ja, hij krijgt overigens nog een ton mee, specifiek over de bonus van 2024, waar de cijfers dus nog niet van gedeponeerd zijn.
2: Ja. Nou ja, dat is ook wel heel wonderlijk, want we zitten nu natuurlijk al in 2026. Maar ik

0: Ik neig dus heel erg. Ik ben geschrokken dat die rechter dus dat uitspreekt. Hè, die ernstig verwijtbaarheid. Want die man had dus geen controle. Je ziet dat gewoon aankomen. Vandaag de dag als leider van een bedrijf heb je, als het goed is, een dashboard waarop je elke dag kan zien hoe je bedrijf ervoor staat. Dus een accountant mag je nooit en te nimmer verrassen. Die is ook controlerend over hetgeen wat jij hebt gepresteerd als bedrijf.
1: Daar kunnen we nog een boom over opzetten, want er is geen accountant op dit moment.
0: Nee, oké, maar
1: over dat jaar.
0: Dus hij schrok van wat de accountant rapporteerde en toen kwam er allemaal onrust en toen werd hij ontslagen. En nou ja, ik denk dan persoonlijk, stel dat meneer Vos wel nog gewoon de oprichter was en de DGA was, dan was hij nooit op deze manier eruit gekikt. Ja. En had hij ook niet dat geld gehad. En had gewoon die DGA die pijn moeten lijden dat het nu slecht gaat met het bedrijf. Dus hij is gewoon uit de bocht gevlogen.
2: Ja, daar kan hij zeker helemaal in meegaan, wat je zegt, Elske. Maar moet je nagaan wat er dus nu en aandacht en in de top allemaal gebeurt en dus geen aandacht is voor de groei en van het bedrijf eigenlijk. Hè? Dus
0: ja, maar het is al uit de bocht gevlogen, want ze maken geen winst meer. En je kan je ook afvragen, is zo'n agressieve groeistrategie verstandig in een markt waar kantoren steeds kleiner worden en er steeds meer hybride wordt gewerkt? Dus in hoeverre heb je nog bureaus en stoelen
1: het
0: allemaal
1: is wel
0: heel veel nodig?
1: Meer dan inkt, hè? Want als je op die website kijkt, een absolute aanrader overigens, dan kom je echt de hele wereld tegen. We gaan naar een zeer pikante zaak. Een Duits gezin won een rechtszaak omdat hun tour operator TUI de zogeheten handdoekjesoorlog bij een zwembad niet aanpakte. Het gezin kreeg een schadevergoeding. We zitten wel goed in de schadevergoedingen, moet ik zeggen. Omdat ze recht zouden hebben op een lichtbedje. Dan is de vraag, wat blijft er nog over van die misschien toch wel irritante gewoonte om nog voordat je er gaat liggen uren van tevoren alvast een plekje te claimen. Moeten we hier nog in spiegels kijken, ook in deze zaak, of doen jullie dat allemaal niet?
2: Nee, ik doe dat niet.
1: Het wordt heel erg ongemakkelijk misschien.
0: Nee, kijk, ik als je als hotel gewoon een goede policy hebt, want daar gaat het natuurlijk vooral om. Dat is allereerst, ik zit natuurlijk in de reiswereld, is de aansprakelijkheid van tour operators op het moment dat ze een pakketreis verkopen. Daar gaat het hier om. Het gaat ook niet om een pakketreis van een paar honderd euro. Ze hebben een pakketreis geboekt van 7000 euro. Dus dat is echt wel een fix bedrag naar een Grieks eiland.
1: Moeten ze op de grond gaan liggen? Dat is toch
0: Dat is misschien wat dramatisch geschetst, maar goed, oké. En ze hebben dus een vergoeding gekregen van 900 euro. Feit is dat primair is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het hotel om te zorgen dat dit goed loopt. Dus je moet inderdaad gewoon handdoeken weghalen of inderdaad niet toestaan dat mensen eigen handdoeken neerleggen. Maar als tour operator is het ook jouw taak om goed te kijken, wat is het beleid, zijn er genoeg bedden?
1: Is het voor jou heel duidelijk dat de verantwoordelijkheid primair ligt bij dat hotel? Want de branchevereniging zegt
0: Als het een pakketreis is, dan ben je altijd overkoepelend verantwoordelijk voor de diensten die je verkoopt.
1: Dus dan is het de operator,
0: dit
1: toch?
0: Dit is terecht. Alleen, hoe ga je hier nu handen en voeten aangeven aan? Enerzijds heel irritant gedrag van mensen. En anderzijds moet je dus ook inderdaad een strikt beleid voeren. Of in Amerika is het gewoon heel normaal dat hotels resort fees rekenen. Dat staat ook gespecificeerd op je nota. En het is heel pijnlijk dat je, weet ik wat, $50 per nacht moet betalen voor resort fee. Maar dat betekent dus dat ze handdoekjes neerleggen, dat er gratis zonnebrandolie is, dat ze een watertje brengen bij je. Ja, oké, dit was ook een dure reis, hè?
1: Ja, maar je zegt zelf dat je het pijnlijk vindt dat soort dingen blijkbaar nodig is.
0: Ja, het is gewoon menselijk, heel naar menselijk gedrag, territoriaal gedrag, wat wij Nederlanders en Duitsers heel erg hebben.
1: Is die verantwoordelijkheid wat jou betreft ook zo duidelijk, Carlijn?
2: Ja, die verantwoordelijkheid is duidelijk, maar nog heel even over dat gedrag. Dat is eigenlijk ook te leiden naar een economisch model, de tragedy of the commons. Als je een stuk land hebt wat van iedereen is, dan gooit iedereen daar bijvoorbeeld zijn vee op. En binnen no time is dat helemaal opgevroten.
1: Dit is het klassieke voorbeeld.
2: Dit is het klassieke voorbeeld. Maar dat is zo wildend. Dus wat gebeurt hier? Iedereen doet het, dus ik doe mee. Ja, en om dat te doorbreken moet je inderdaad echt handhaven.
1: Maar
2: dus
1: hoe moeilijk is het om te zeggen, oké, als er in dit hotel 100 gasten passen, dan zorgen we dat er ook 100 grote stoelen zijn? Of ben ik dan simpel van geest?
2: Nou ja, wellicht is daar niet altijd ruimte voor. En het is net als met een flexkantoor. Daar ga je ook niet voor alle medewerkers die ook part-time werken een bureaustoel
1: Maar het is een bittere strijd, begrijp ik. Want ik kwam wat voorbeelden tegen van mensen die echt er 's nachts op uittrekken om alvast hun handdoekje te kunnen leggen, die dus hun nachten onderbreken. En dan zijn er weer hotels die ermee optreden en dan zeggen van luister eens, wij spuiten ritueel om 9 uur alles nat. Zodat mensen dat 's nachts dan niet meer doen.
2: Ja.
1: Waar zijn we dan eigenlijk?
2: Waar zijn we in balans?
0: Ja, het moet iets leuks zijn, vakantie, maar het is eigenlijk
2: stressvol.
0: Heel veel lijden. Ook omdat dat voor mensen ook stress geeft vakantie om uit een dagelijkse routine te stappen.
1: Ja, maar jij wijst ook wel specifiek naar Nederlanders en Duitsers die dit zo ongeveer hebben uitgevonden. Ja, er zijn veel landen waar dit een aanzienlijk minder groot probleem is.
0: Wij staan daar echt onbekend, helaas. Ja.
2: Dus een beetje echt dat asociale. En heel gewoon
0: Italianen hebben meer dat gedrag dat ze zo'n soort kring maken in de zee. Dat je daar niet doorheen kan komen.
2: Dan weet je wat ze in Italië doen op het strand? Daar kan je gewoon tevoren het hele seizoen je bedje reserveren. Met als resultaat dat je daar tussen 80 lege bedjes zit. En dat jij geen plekje meer hebt, alleen achteraan. Dus dat is in Italië het geval. Dus er is nog niet één oplossing
1: voor. Nee, want dan was ik wel eigenlijk met de afsluiting van dit panel. Dacht ik, de oplossing.
2: Ja, de oplossing.
1: De vier
0: soort vier rekenen en gewoon handdoeken weghalen. Dus als het
2: zelf een huis boeken met eigen zwembad.
1: God, jeetje.
2: Ja.
1: Nou, de BNR-luisteraar voelt zich aangesproken, denk ik. Zelf een huis boeken met een eigen zwembad. Ik dank jullie voor de suggestie. Elske Doets van Doets Reizen en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
2: Dank je.
1: En tot de volgende keer. Waar gaat de volgende reis naartoe? Voor jullie?
0: Italië,
1: nou, let op de kring in de zee. En jij, Carlijn?
2: Oostenrijk.
1: Oh, en wat is daar iets waar je een beetje op moet letten? Om het leuk te hebben en niet gestrest terug te komen
2: van
1: vakantie?
2: Nou, gewoon juist heel relaxed in de natuur wandelen. Gewoon
0: bloemetjes plukken.
2: Ja, zingen.
1: Carlijn gaat zingen en bloemetjes plukken. Weten we dat ook weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast via onder andere de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. Toegelicht door Arnoud Boot. Blijf luisteren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context. En soms is er
5: naast het nieuws
4: ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze.
4: Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beats.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR.
4: Op bnr.nl/bb
5: en via
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
7: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
8: Crayon kozijnen.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
12: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: In de BNR-app.
1: De prijs van koper is gestegen tot een recordhoogte van boven de $14.000 per ton. Het driedaagse staatsbezoek van de VS aan China is ten einde gekomen en volgens China-expert Casper Witz is er sprake van een succesje. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege stijgende brandstofprijzen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. ANWB, vandaag bemand door Erwin de Hart. Het is natuurlijk het hemelvaartsweekend. Zijn er al gevolgen van terug te zien op de weg?
16: Nou, het is over het algemeen wat minder druk dan gebruikelijk door dat hemelvaartsweekend. Het wordt wel weer wat drukker door dagjes mensen die op pad gaan. En het staat ronduit stil op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Maar dat komt door een ongeluk met twee auto's. Bij Hoevelaak is de weg of de rijbaan is dicht. Het verkeer gaat stapvoets via de vluchtstroken langs. Het verkeer kan beter omrijden voor de richting Amersfoort via Ede en Utrecht. Op de A2 Maastricht-Eindhoven. Een file bij Knopend Baterdorp. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De grenscontrole zorgt voor 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. In 5 kilometer file vanaf Zevenaar. En A59 Zonzeel richting Den Bosch. Een ongeluk met twee auto's en een motorrijder. 4 kilometer stilstaand verkeer vanaf afrit Dussen tot aan Drunen-West. Omrijden kan via Gorkum over de A27, A15 en de A2. En dat is echt wel aan te raden. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad wordt geflitst bij hectometerpaal 105,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal, die door hun moeder zouden zijn mishandeld. De vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij drie jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die daar op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is daar over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En in het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel en op een betonnen vloer terechtkwam. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden en het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Jeroen Pietriga is de topman van Intercel. Daar leveren ze onder andere accu's voor snellaadpalen. Hoe belangrijk is de Europese origine van dat bedrijf? En er zitten nog te veel mensen en te veel geld bij bedrijven die niet zoveel toevoegen aan de economie. Voor Arnoud Boot genoeg reden om in beweging te komen. Straks in BNR Zaken doen.
19: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
20: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
23: Mijn naam is Harm Edens.
22: Hetzelfde format.
23: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
22: En ook weer net zo inspirerend.
23: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
22: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
24: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control.
0: Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen Pietriga van Intercel, acculeverancier. Maar nu eerst.
5: Macro, met Boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, vanuit Spanje, een goede middag.
6: Ja, Thomas, een goede middag ook.
1: We gaan het over de Nederlandse Bank hebben en in het bijzonder over een studie van DNB over hoe wij als Nederland in de toekomst ons geld gaan verdienen. En er hoort ook bij dat de arbeidsproductiviteit wordt opgevijzeld. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse Bank daar iets over schrijft of andere instituties zich daarover uitlaten. Zelfs hoogleraren doen dat wel eens, Arnoud. Wat viel jou op?
6: Ja, ja. Ja, Thomas, het is een studie van de Nederlandse Bank vorige week die eigenlijk veel te weinig aandacht heeft gekregen. Een beetje afgeleid door, ja, ik ben bijna geneigd te zeggen, het toch een beetje geneuzel in Den Haag op dit moment. De Nederlandse Bank heeft eigenlijk een hele serieuze studie. Die gaat over bedrijfsdynamiek. Hoe dynamisch zijn bedrijven en benutten ze kansen, et cetera, et cetera. Heeft eigenlijk een beetje proberen af te rekenen met anekdotes. Op twee manieren. Anekdotes in het algemeen, veel te oppervlakkig. Dat moet je veel beter onderzoeken. Maar ook stemmingmakerij. Stemmingmakerij over bedrijven. Hoe gaat het nu echt? En waar zitten nu echt de fricties? En dan het mooie is wat ze gedaan hebben, en dat is toch een beetje het hart van de wetenschapper in mij die dan gaat klinken. Ze hebben zich gebaseerd op internationaal onderzoek wat probeert te meten of de factor arbeid, mensen, en de factor kapitaal, of dat terechtkomt bij de bedrijven die daar eigenlijk het meest mee kunnen. Dus waardoor de mensen het beste kunnen floreren, of het geld het beste kan floreren. En als daar grote verschillen zijn, dus als één bedrijf makkelijk overeind blijft, terwijl het houdt mensen vast, terwijl ze eigenlijk helemaal niet productief zijn. En een ander bedrijf zijn ze veel productiever. En er is geen verschuiving. Hè, dus de markt werkt niet. Hè, de allocatie van middelen werkt niet. En dat die mensen of dat geld blijft opgesloten zitten in minder productieve bedrijven, dan is dat een teken van gebrek aan dynamiek.
1: Nou, en dat is dan in Nederland wel een beetje aan de orde. Want ik heb ook gekeken naar die studie en dan kom ik toch redelijk vaak de term misallocatie tegen. Dus geld en arbeid zitten niet altijd op de beste plek.
6: Ja, dat is inderdaad het economenjargon. Leuk dat je het zelf gebruikt. Het gaat over misallocatie. Hè? Allocatieve efficiëntie, daar hebben economen het altijd over. Dat het geld en de mensen op de goede plekken zitten. Eerst even een kwalificatie. Het is niet zo dat Nederland bijster slecht is. Binnen Europa doet Nederland het best wel goed. Het probleem echter is dat als je één land in Europa aanwijst waar de kraptes op allerlei manieren het grootst zijn, dan is het Nederland. Dus als er één land is wat juist vooruit kan door zaken beter te allokeren, dan is het Nederland, want wij hebben kraptes. Dus hetgeen wat we hebben, moeten we extra goed inzetten. En dan komen er twee dingen uit, Thomas, want dat is nog even belangrijk. Eén is, we zijn het land van eenpitters, zelfstandigen. Dus als er ergens dynamiek is, dan is dat bij die zelfstandigen. Maar er is één kenmerk van die zelfstandigen. En dat is dat die zelfstandigen eigenlijk niet willen ondernemen. Dat zijn bedrijfjes die geen mensen in dienst nemen, zijn zelfstandigen. Daar zie je wat dynamiek. Maar dat is geen dynamiek waar een economie van gaat groeien. En dus dat is het ene. En het andere wat je ziet is dat onder de echte bedrijven, dus waar mensen in dienst zijn, de echte bedrijven, dan zie je dat die groep redelijk stabiel is. Daar valt weinig uit en er komt weinig nieuwe bedrijven in. En dan is de vraag, waarom is dat? Waarom slagen we er niet in om daar meer dynamiek te hebben? En dat is eigenlijk de helft van het vraagstuk. En de andere helft van het vraagstuk is natuurlijk, waarom hebben we al die eenpitters? En dat zijn de twee zaken die de Nederlandse Bank heeft uitgezocht, heeft aangetoond. En daar kunnen we beleid op maken. En die beleidsrichtingen zijn redelijk voor de hand liggend.
1: Hou me, ook al is het heel erg voor de hand liggend, niet langer in spanning.
6: Ja, nee, inderdaad, we moeten er toch een soort cliffhanger van maken. Kijk, al die eenpitters. Het is natuurlijk geweldig dat wij allerlei subsidies hebben op het starten van ondernemingen en eenmanszaken, zelfstandige fiscaal tegemoetkomen.
1: Ja, verder afgebouwd. Daar blijft niet zo heel veel van
6: cruciaal
1: over.
6: Cruciaal dus. Ja? Cruciaal dus dat dat gebeurt. Twee, diezelfde zelfstandigen, die moeten wel de gelegenheid hebben om mensen in dienst te nemen. En dat durven ze nu niet. Want dat is letterlijk, ze durven het niet of het is de traditie. Het is, wie weet wat, het is hoe het gegroeid is. Men moet dus, om dat te doorbreken, mensen in dienst kunnen nemen. En dat betekent dus, qua beleid, probeer aan die onderkant kleinere bedrijven het makkelijker te maken, minder kostbaar, minder als een bloksteen rond je nek of een rots rond je nek, dat je mensen in dienst durft te nemen. Want daar blijkt dan ook meteen uit, als dat wel gebeurt, is dat één van de motoren van dynamiek. Dus dat is één richting. En om af te sluiten, de tweede richting, Thomas... die heeft natuurlijk te maken met die bestaande bedrijven. Die bestaande bedrijven die het best wel goed doen. Hè. Dus laten we niet allemaal negatief zijn. In Europese context doen bestaande bedrijven in Nederland het best wel goed. Dat heeft te maken met het feit dat we denk ik een open economie zijn en die bedrijven toch redelijk wat concurrentie voelen om fatsoenlijk te opereren. Het is dus niet dramatisch. Maar er is een gebrek aan dynamiek. En dan is de belangrijke les van de Nederlandse Bank uit COVID. De dynamiek is uit die groep voor een deel verdwenen door allerlei compensatiemaatregelen, allerlei subsidies. Dus Nederland.
1: Het klinkt alsof jij hun ghostwriter was, Arnoud.
6: Ja, het is, Thomas, het wel een beetje een onderwerp uit mijn hart gegrepen. Ja. En laten we ook een beetje eerlijk zijn. Ja, god, het is ook wel een beetje. Je bent als onafhankelijk econoom. Je opereert een aantal decennia. En je probeert ook wat richting te geven. En als ik hun wat geïnspireerd heb, graag. Maar als dat niet zo is, dan ben ik nog steeds onvoorstelbaar blij met deze studie. Want het laat zien, geen subsidiestromen overal heen sturen. Ga voor ambitie en ondernemerschap. Schep de juiste omstandigheden. En dan kan Nederland het economisch gezien nog beter doen dan we het al doen.
1: Het verhaal is dat jij binnenkort terugkeert naar Nederland. Dus dat we elkaar ook daadwerkelijk weer kunnen gaan zien. Maar ik dank jou vandaag al voor je bijdrage vanuit Spanje. Arno Boot, dankjewel.
7: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van mijn BNR-collega, buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Thomas.
1: Donald Trump is een paar uur geleden reeds vertrokken uit China na een bezoek aan Xi Jinping. Hoe zijn de verhoudingen inmiddels na dat bezoek?
8: Ze zeggen beide eigenlijk natuurlijk uitstekend. Trump heeft Xi nog net niet de hemel ingeprezen. Ze hebben ook samen de beroemde Tempel van de Hemel bezocht. Dus wat dat betreft wel toepasselijk. Hij vindt hem een geweldige leider en heeft respect voor het feit dat hij controle heeft over een land met 1,4 miljard mensen. En van tevoren ging het een beetje ook over wat heeft Amerika China nou te bieden. Nou, dan ging het over de drie B's, beans, beef en Boeings. En volgens Scott Bessent, de minister van Financiën, komt er een grote order voor Boeing aan. En ook over landbouw, dus beans waarschijnlijk wordt er gesproken. Maar China blijft een beetje vaag. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar eigenlijk een heel obligaat een diplomatiek statement over afgegeven. En waar de Amerikanen ook allemaal CEO's van grote bedrijven mee hadden genomen, ontbrak dat eigenlijk bij de Chinese delegatie. Collega Donne Bakker heeft zojuist in de Beursnerd ook nog verder over gehad. Dus luister die als podcast terug.
1: Verwijzen jullie toch keurig naar elkaar, want hij kondigde jou weer aan.
8: Ja, precies. Alsof we het hebben afgesproken.
1: Wat een superorganisatie. Oké, we gaan door.
8: En ja, Trump had dus veel lovende woorden over Xi, maar andersom was dat ook niet per se zo. Xi heeft dit bezoek wel gezegd dat het wederzijdse begrip en het vertrouwen versterkt heeft. Dus dat die diplomatieke taal is er wel. Maar als we het over vertrouwen hebben, vond ik het ook nog wel weer grappig dat er volgens de New York Post Coast helemaal niks uit China mee aan boord mag van Air Force One. Dus zelfs accreditatiepasjes en pinnetjes werden weer allemaal afgepakt bij het vliegtuig. En ja, Xi zocht toch ook wel meer de confrontatie als het aankwam op bijvoorbeeld Taiwan. Hij zegt dat de VS die kwestie met uiterste voorzichtigheid moet behandelen. En waar Trump dus telkens zegt eigenlijk, ja, we komen er wel uit toen we allerlei moeilijkheden besproken hebben, zegt Xi, als we niet oppassen zullen we onze landen botsen.
1: Ja, want Taiwan is die klassieke splijtswam. Dat is al jaren zo, decennia al zo. Is daar nu iets in veranderd?
8: Nou, vanuit Amerikaanse oogpunt lijkt het daar niet echt op. De Chinezen hadden natuurlijk wel gehoopt, maar Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, zei er bij NBC het volgende over.
9: We always respond by saying anything that would compel or force a change in what we have now would be problematic. And that we would certainly, our policies on that have not changed. It's been pretty consistent across multiple presidential administrations and remains consistent now.
8: Ja, er veranderde dus niet echt iets. Er was van tevoren een beetje angst dat Trump misschien wel iets weg zou geven op dit punt. Formeel erkent de VS Taiwan niet als onafhankelijk land binnen dat één China beleid. Maar ja, in de praktijk steunt Washington Taipei natuurlijk wel. En al in de jaren 80 onder president Reagan heeft Peking eigenlijk begonnen met proberen om die Amerikaanse wapensteun aan Taiwan te stoppen. En toen Trump en Xi elkaar in januari aan de telefoon nog spraken, gebruikte Xi eigenlijk ook weer dezelfde woorden van die voorzichtigheid. En er ligt momenteel nog een wapenpakket voor Taiwan vanuit Amerika ter waarde van $11 miljard. Is goedgekeurd door de regering Trump, maar nog niet geleverd. En de Chinezen zouden eigenlijk ook graag zien dat de Amerikanen echt hun taal over Taiwan aanpassen. Nu zegt Amerika dus formeel, we steunen de onafhankelijkheid van Taiwan niet. Maar dus als het vanzelf gebeurt, is het wel prima. China probeert al een tijdje te lobbyen dat de Amerikanen juist voor een bewoording kiezen waarbij ze zeggen niet tegen een vreedzame hereniging te zijn. Maar voor zover we weten heeft Trump dat niet gezegd. En er is ook weer een bezoek van Xi aan het Witte Huis gepland. Dus dat is op zich dan voor de relatie wel weer een goed teken.
1: Dit bezoek is eerder uitgesteld vanwege het begin van de oorlog in Iran. Is daar nog iets aan veranderd? Werd de positie van Trump of juist die van Xi beïnvloed door wat zich daar afspeelt?
8: Nou ja, voor Trump is het natuurlijk wel lastig. Hij staat daarin natuurlijk wat minder sterk tegenover Xi. Ook interessant voor China natuurlijk, want wat Amerika tegen Iran verschiet kan er niet meer voor Taiwan gebruikt worden. En van tevoren zei Trump tegen de pers, nou, we hoeven het niet per se over Iran te hebben, want dat heb ik helemaal onder controle. Maar het is er wel degelijk over gegaan. Dat staat ook in de officiële statements wel. De Amerikanen zeggen dat beide partijen het over eens zijn dat de straat van Hormuz open moet blijven. En president Xi maakte ook duidelijk dat China tegen de militarisering van de straat is. Dat zeggen de Amerikanen dus. En dat beide landen het er ook over eens zijn dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Nou, aan de Chinese kant is er dan weer een verklaring gekomen waarin staat dat militaire oplossingen nergens toe leiden en dat ook het momentum om de escalatie, om te deescaleren, dat dat behouden moet worden. En ze halen ook wel dat de straat van Hormuz snel geopend moet worden. Maar over dat kernwapen, dat staat er bij de Chinezen dan niet weer zo duidelijk in. En de Amerikanen proberen natuurlijk al wel een tijdje China zover te krijgen om dan weer Iran onder druk te zetten. De vraag is wel of China daar nou echt een toezegging op heeft gedaan, want dat is nog een beetje moeilijk op te maken uit deze communicatie.
1: Maar het geduld van Trump is op met Iran, dat liet hij duidelijk blijken. Hoe is de stemming in het Amerikaanse congres?
8: Ja, dat is ook nog wel opvallend, omdat daar gisteren nog een stemming over was in het Huis van Afgevaardigden over de zogenoemde War Powers Resolution. Op 1 mei verstreek de deadline van 60 dagen waarbij de president het congres om toestemming moet vragen om een oorlog dan voor te zetten. En Trump stuurde toen alleen een briefje naar het congres waarin hij eigenlijk stelde dat de oorlog voorbij was en dat hij dus geen toestemming hoefde te vragen. Nou, daar denken veel congresleden dus dan wel anders over. En gisteren was er een stemming in het huis en dat werd precies gelijk, 212 tegen 212. Niet iedereen stemde dus ook mee, want het is niet de volledige 435 stemmen. En er werd ook niet volledig per partij gestemd. 1 democraat stemde tegen. Maar belangrijker, 3 republikeinen waren juist voor en stemden met de democraten mee. Het scheelde dus niet veel, maar uiteindelijk bleven de meeste republikeinen dus wel achter Trump staan, ook met het idee dat het bezoek aan Xi mogelijk weer iets zou forceren in die oorlog. Nou, het is afwachten of dat dan echt zo gaat zijn. En anders raakt het geduld van die republikeinen misschien ook nog wel verder op.
1: Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur, was hier voor zijn blik op de wereld. Dankjewel. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jeroen Pietriga, hij is de topman van acculeverancier Intercel. En Corné van Zijl van Cardano. Voor zijn blik op de wereld niet. Maar het is ook wel wereldpolitiek dat natuurlijk langzaam de beurs binnendringt. Als je kijkt naar overigens de standen van nu, zie ik alle chipbedrijven in Nederland op een minnetje staan. Heeft dat nog iets te maken met Trump en Xi of niet?
10: Nee, dat zag je eigenlijk al gisteren een beetje in het Verre Oosten. Gewoon winstneming. De winsten zijn zo belachelijk groot dat sommige mensen denken, nou, een paar 100% winst nemen. SK Hynix 206% dit jaar. Is toch wel de moeite waard om het even ietsje in te lokken.
1: Ja. Het ging net in het gesprek met Luc al over stemmingen. Er is ook een stemming geweest die heeft bepaald dat Kevin Warsh echt kan beginnen als president van de Fed. Maar hakken over de sloot?
10: Met hakken over de sloot. Nou,
1: niet helemaal.
10: Er waren 9 stemmenverschil tussen de voor- en tegenstanders. Maar dat is de smalste marge sinds 1972. En dat is toch wel bijzonder. Maar het zegt eigenlijk niet zoveel over de kwaliteit van Warsaw, waar je daar ook lang over kan discussiëren, maar wel gewoon over het scheiden tussen de Democraten en de Republikeinen, dat die steeds verder uit elkaar gaat. En dat hoorde je net ook van Luc.
1: Wat mag er beleidsmatig van die man worden verwacht in de wetenschap dat de inflatie, er zijn ook cijfers over bekend geworden, ik geloof eerder deze week, op 3,8% staat? Ja.
10: Dat is toch wel een beetje hoog. Toch wel een stukje weg van de 2% doelstelling. Ergo, je zou gewoon de rente moeten gaan verhogen. Niet dat het helpt tegenover de olieprijs. Hè, want de olieprijs gaat niet veranderen als de Fed met zijn rente gaat verhogen. Maar het is wel duidelijk om te laten zien dat je wel wat wil gaan doen aan de inflatie. En dat is nu wel een dingetje. Want Warsh is dat natuurlijk neergezet om die rente te gaan verlagen. Tenminste, daarom heeft Trump hem voorgedragen. Maar dat Warsh komt wel in een probleem. Hij is natuurlijk compleet ongeloofwaardig als hij nu een renteverlaging voorstelt. Maar goed, hij zit er niet in zijn eentje. En Powell blijft er ook nog zitten. Ja. En eigenlijk betekent dat het dus de Fed wat meer hawkischer is geworden. Dus meer streng beleid. En dat is denk ik alleen maar goed.
1: Want
10: maar
1: omdat Powell blijft zitten, is er ook geen plek meer voor Steven Miron, geloof
10: Steven
1: ik.
10: Steven Miron is inderdaad degene die echt helemaal los is geslagen. Als je alle dots ziet wie waar gestemd hebt, dan kan je Steven Miron altijd heel goed ontdekken. Dat is degene die altijd enorme renteverlagingen wil. Die had een tijdelijke plek, dus die zal nu het veld moeten ruimen.
1: Jeroen, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: We gaan jouw jeugdsentiment eens een beetje afstoffen, want er is nieuws over Knight Rider, in het bijzonder de iconische auto. Precies. Wat is het nieuws?
11: Nou, het nieuws wat mij opviel was een bericht dat het museum in Chicago, waar de Knight Rider, de auto staat, een Pontiac Trans M, een bekeuring heeft gekregen van de staat of stad New York voor te hard rijden. En dat bracht mij natuurlijk heel veel jeugdige gevoelens op.
1: En nog even voor de goede orde, terwijl die auto daar al jaren staat.
11: In dat museum. Maar toch kwam bij mij ook de gedachte op van, zou het nou zijn dat David Hasselhoff een weekendje in New York was en gewoon in zijn horloge zei, kid, pick me up.
1: Ja.
11: Nou, ik denk het niet.
1: Want de echte oorsprong is te vinden in hetzelfde nummerbord, geloof ik, toch?
11: Nou, dat was het tweede wat bij mij opkwam. Dat eigenlijk het zich anders voordoen. Dat maakt het eerst even grappig, omdat het gaat over de Knight Rider. Maar dat het natuurlijk in deze tijd met alle AI en digitalisering, dat we goed op onze hoede moeten zijn, dat andere mensen zich anders kunnen voordoen.
1: Ja, want hoe kon dit? Het is dat kenteken.
11: Ja, dus een hele auto nagebouwd. Want ze hebben het op beelden bepaald, niet alleen op nummerbord.
1: Oh.
11: En daarom is die bekeuring ook echt gestuurd. En daar komt een rechtszaak zelfs van.
1: Er is overigens over hoe je je voordoet en wat er allemaal met AI kan. Er is volgens mij ook nieuws over de grootste beursintroductie in Amerika. Een AI-bedrijf, geloof ik, hè, Cornel?
10: Ja, inderdaad. Cerebras. Een bescheiden 67 miljard beurswaarde. Ze hebben flink wat geld opgehaald. 68% koersstijging bij de beursintroductie. Ja, het probleem is altijd voor de gewone belegger, die kan er toch niet bij zijn. Want jij krijgt een aandelen toegewezen. Dat gaat altijd naar speciale, vriendelijke partijen. Maar het geeft wel een beetje aan de gekte die er op dit moment is. Dit soort enorme stijgingen. En als we toch straks over batterijen gaan hebben. Klein alvast. Ford is afgelopen paar dagen met 20% in koers gestegen. Het oude autobedrijf, omdat ze batterijen gaan maken voor de AI datacenters. En dat geeft er wel een beetje de gekte van het moment aan, denk ik.
1: Jeroen?
11: Ik zou zeggen succes. Ik denk dat het een...
1: Maar is het een gemeende succeswens of niet?
11: Nou,
1: zo klonk het namelijk niet.
11: Nou, een beetje van beide. Want ook in Europa zijn er natuurlijk heel veel bedrijven die batterijen willen maken. Tot op heden is dat eigenlijk nog maar zeer sporadisch geluk. We horen vooral nieuws waar batterijproductiebedrijven failliet gaan. Dus het is een beetje een dubbele boodschap. Het is niet zo makkelijk. Ja. Maar het mag evident zijn dat de datacenters een enorme energiebehoefte hebben. En daar gaan batterijen een grote rol spelen. En wij leveren ook aan datacenters.
1: Belangrijke rol in het nieuws deze week was weggelegd voor de Britse politiek en het keeps on giving. Want er is een belangrijke minister nu opgestapt.
12: Ja, inderdaad. Minister van Gezondheid. Ik ben even zijn naam kwijt.
1: Streeting. Streeting?
12: Ja. En die maakt een serieuze kans om de nieuwe Labour-leider te gaan worden. En daarmee zou hij dus als Keir Starmer daadwerkelijk af moet treden, dus de nieuwe premier worden. Maar er is nog een andere kandidaat. En dat is Andy Burnham. En dat is toch wel best wel iemand die flink aan de linkerkant van het spectrum zit. Die is nu burgemeester van Manchester. Greater Manchester zelfs. En als die de nieuwe premier gaat worden, betekent dus dat de hele regering een beetje links gaat opschuiven. En dat gaat toch wel een probleem worden. En je ziet dat de obligatiemarkt er echt wel bang voor aan het worden is. De rente in Engeland is hard aan het stijgen. 10-jaarsrente is nu 5,15%. 5 jaar geleden was dat ook nog gewoon net boven 0%. Dus ja. Echt, en dat gaat best wel een serieus probleem
1: maar
12: worden.
1: Maar deze Streeting die geeft natuurlijk zijn baan op, omdat hij het niet meer ziet zitten in Keir Starmer. Maar ook omdat hij zich, neem ik aan, de meest serieuze tegenstrever waant.
12: Ja, inderdaad. Nou, je kan zeggen, wat is dan waar zullen de meeste stemmers voor stemmen? Nou, dat zal misschien voor de Streeting zijn. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Want de nieuwe leider wordt bepaald door de partij zelf. En daar zitten best nog wel heel wat linkse backbenchers, zoals ze dat noemen, die toch wel voor de wat linksere koers gaan. En prachtige opmerkingen die ik deze week ook gehoord heb, dat een van die mensen zei van, ja, en die obligatiemarkt die moet gewoon zijn mond houden, die moet gewoon luisteren naar ons. Ik ben bang dat de werkelijkheid toch iets anders is. Dus de typische politici die hun ogen wegkijken voor de werkelijkheid.
1: We gaan naar jouw getal van de week, Corné.
12: Het is 383 miljard. En dat is de stijging van de beurswaarde van Intel in de afgelopen 6 weken. Dat is bijna een verdrievoudiging van de beurswaarde. Echt in no time. Alleen maar omdat er een beetje positieve berichten over AI zaten. Dat ze wat samenwerkingen zijn aangegaan.
1: Oh, samenwerking met Apple.
12: Ja, nou...
1: En met Elon.
12: Ja, inderdaad. Dat klinkt
1: ik zit er ook in, hoor. Nee.
12: Ja, nee, maar dat klinkt allemaal wel mooi. Maar als je naar de afgelopen 2 jaar kijkt van al die aankondigingen die er zijn geweest, nou, de helft hoor je nooit meer wat van. En de andere helft blijkt pas op hele lange termijn iets voor te stellen. Maar goed, geloof en hoop doet leven. En dat is hier zeker het geval. Mooi voordeel wel voor de Amerikaanse staat. Die hebben in augustus vorig jaar een 10% belang genomen. Ja. En zijn daarmee 43 euro.
1: Goed, dat was natuurlijk ook wel de stroomversneller voor Intel. Want sindsdien gaat het ook weer beter met die contracten die ze afsluiten.
12: Ja, inderdaad. Nou, stroomversneller, het was gewoon heel erg hard nodig. Intel lag een beetje met de pootjes omhoog. En zonder deze financiële impuls was dat echt een groot probleem geweest. En nu vertrouwt iedereen Intel wat meer en durven ze dit soort afspraken te maken.
1: Corné van Zijl van Cardano. Ik wens je veel plezier met je weekendje weg.
12: Dankjewel. Tot volgende week.
1: En dan spreken we elkaar volgende week inderdaad weer. Stand van de AEX op dit moment laat een minnetje zien. Dik 1% eraf. 1% en 2/10 zelfs. Komt daarmee uit op een stand van 1008 punten. Straks het Made in Europe label wordt steeds waardevoller. Geldt dat ook in de accu- en batterijenbranche? Je hoort het zo.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
15: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
20: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
21: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
23: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand, er staan een paar korte files en een tweetal opvallende. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaak is eerder al een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou rekening wel met bijna 3 kwartier oponthoud. En de A12 voor Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier vertraging. En verder een snelheidscontrole gezien op de A6. En Emmeloord richting Lelystad bij 105,0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
26: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal, die door hun moeder zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij 3 jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die daar op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is daar over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En in het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel en op een betonnen vloer terechtkwam. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden en het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe voorziet acculeverancier Intercel vanuit Haarlem 28 landen van accu's en batterijen? Straks meer in BNR Zaken doen.
27: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS 2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van accu's voor golfkarretjes tot de backupstroom voor datacenters. De Intercel-groep biedt batterijen aan in alle soorten en maten. En dat doet het bedrijf tegenwoordig onder leiding van Jeroen Pietringa. Hij was onder andere het brein van de wuppies en de voetbalplaatjes van Albert Heijn. Houdt zich tegenwoordig dus bezig met laadpalen en noodaccu's. Hoe doe je dat? En komt zijn kennis vanuit Delft hem dan nog af en toe van pas? Hij is hier om het allemaal toe te lichten. Welkom.
22: Dankjewel, Thomas.
1: En je bent hier niet met lege handen gekomen, want dat gebeurt hoogst zelden. Jij hebt meegenomen een schilderij, kunstwerk dat uitzicht biedt op het centrum van Haarlem?
22: Nee, wat ik eigenlijk meegenomen heb, want ik vind als je ergens uitgenodigd wordt, zo ben ik opgevoed, dan neem je iets mee. Wat ik meegenomen heb is eigenlijk onze droom.
1: Oh.
22: En die verbeeldt eigenlijk op een grafische manier dat wij naar streven dat elke Europeaan elke dag een keer gebruik maakt van een batterij van Intercel. We hadden het net over Intel Inside, toevallig. Maar eigenlijk zit er in heel Europa ongelooflijk veel Intercel-batterijen in allerlei toepassingen.
1: Want jullie maken met Intercel batterijen, accu's. Ik merk dat ik dat door elkaar gebruik. Misschien is dat toch nog wel een onderscheid dat ik moet maken.
22: Dat deed ik ook. Ik voelde me een van mijn eerste vragen toen ik startte was ook, joh, wat is dan eigenlijk het verschil? En als ik het goed onthouden heb, is het verschil dat een accu van oudsher altijd opgeladen wordt en een batterij van origine eenmalig in gebruik is. Tegenwoordig noemen we batterijen, accu's ook batterijen. En die kan je dus natuurlijk ook hergebruiken.
1: Dus wat jullie maken is?
22: We zeggen altijd, dus ik zit in de batterijen. Maar het is een accubedrijf. Accu en ja, ik kan het niet mooier maken. Accu's en batterijen.
1: Jij hebt in Delft gestudeerd. Maar ja, als je kijkt naar jouw cv, dan kom je van alles tegen wat heel weinig met Delft en de Delftse kennis te maken heeft. Ik noemde net al eventjes dat jij je onder andere bezig hebt gehouden met de wuppies en met de voetbalplaatjes. Dus dat geeft aan dat je ook wel kaas gegeten hebt van marketing. Is het dan nu nog een kwestie van veel domme vragen stellen? Of ben je gewoon technisch weer helemaal aangehaakt?
22: Nee, het is meer de categorie domme vragen stellen. Maar ik doe wel mijn best om aan te haken. Tuurlijk heb ik er baat bij dat ik een technische achtergrond heb. En het ook, dat ik stiekem ook een nerd ben die het ook dingen wil graag begrijpen. Daarom stap ik ook altijd weer in eigenlijk nieuwe uitdagingen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik inderdaad dicht bij een bedrijf zit waar de kern, tastbare techniek zit. En dat vind ik hartstikke leuk.
1: En dat bedrijf, dat is Intercel, de Intercel Groep. We moeten er toch nog eventjes kort ontleden, want dan weten we ook waar het zijn oorsprong vindt. Want jij bent niet begonnen bij Intercel, maar bij WeTac.
22: WeTac, ja.
1: WeTac, pardon. Nee. WeTac, dat kon ik zo niet erin aflezen. Want WeTac heeft Intercel overgenomen. Normaal gesproken zou je dan denken, WeTac blijft de naam die overeind blijft. Dat is nu niet zo. Waarom niet? Ja.
22: Nou, wij zeggen zelf dat we samen zijn gegaan. Ja. Het waren bedrijven van vergelijkbare dimensies.
1: Ik heb het persbericht ook gelezen, maar jij weet zelf ook dat dat toch niet echt gepruimd wordt als bedrijven echt helemaal samen gaan. Want ergens is er toch ook sprake van een fusie Of een overname?
22: Ja, nou, het is een overname, maar nogmaals, intern werken we samen vanuit het feit dat we zijn samengegaan. WTAC en Itzel bestaan beide 40 jaar of meer. En bij het samengaan hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 januari dit jaar onder de naam Intercel verder te gaan. Omdat wij zo internationaal opereren dat Intercel eigenlijk gewoon beter landt dan WTAC. Dat is
1: en
22: mijn mening.
1: Waarom? Ik ga gewoon helemaal met jou mee, joh. Het is vrijdag. Waarom gingen jullie samen?
22: Wij gingen samen omdat wij beide eigenlijk vooraanstaande batterijbedrijven zijn en waren en zijn in Nederland. En dat er heel veel voordelen waren om samen te gaan. Het vergroot van onze handelstak enerzijds, maar ook heel veel batterij-expertise vanwege de maatwerk, batterij-maatwerkfabriek die Intercel had in Haarlem.
1: Ja, want als je zegt, wij zijn allebei vooraanstaande bedrijven, dat waren we ook op eigen kracht, dan is er dus niet een duidelijke noodzaak om samen te gaan. Soms kom je toch ook dit soort verbanden tegen, omdat de ene partij het zonder die andere niet redt. Dat was hier niet aan de orde.
22: Dat was hier niet aan de orde, zeker niet. Wat wel zo is, dat die schaalgrootte ons wel meer in staat stelt om te investeren in onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van batterijen. En dat op de schaal van Europa. Denk aan verduurzaming, denk aan veiligheid. We hadden het net al heel kort over Made in Europe. Daar zijn best wel veel speelkapitaal voor nodig. En dan kan je samen, sta je sterker dan in je eentje.
1: Dus het was misschien toch nodig met de blik.
22: Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk wel, op dat moment niet.
1: Ja, ik las nog een persbericht, want vlak voordat jij aantrad bij WTAC heeft Nordian, dat is een investeringsmaatschappij, een meerderheidsbelang genomen in dat bedrijf. Als je dat dan terugleest, dan staat er het huidige managementteam, dat al sinds 2009 verantwoordelijk is, dat zal betrokken en actief blijven. En
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Voor mij lag wel voor de hand dat ik, terwijl ik me aan het verdiepen was wat ik wilde gaan doen, dat ik graag een maatschappelijke bijdrage wilde doen. En ik voelde me heel erg verbonden met de energietransitie. En batterijen spelen daar ontegenzeggelijk een grote rol in.
3: Ja, dat is ook zo. En dat kun je zo breed maken als je zelf wil. Als je kijkt naar wat jullie dan doen, hebben jullie dat duidelijk opgedeeld in 4 divisies?
2: 4 divisies, ja.
3: Nou, vertel eens.
2: Ja, nou, we hebben een handelstak bestaande uit 2 divisies. Die noemen we zelf Motive. Dat gaat eigenlijk om batterijen voor kleine elektrische voertuigen. Groter dan een fiets, kleiner dan een auto. Denk aan schaarliften, vegerschopmachines, golfkarretjes. We hebben een handelstak die heet Standby. Dat gaat over backupstroom voor kritieke systemen. We hadden het al even over datacenters, maar ook telecom, ziekenhuizen. Daar zijn we ook heel groot in Europa. En dan hebben we een tak die zich meer vanuit de lithiumhub in Haarlem opereert. Dat is de energieopslag, storage noemen we dat. Waarbij we naar de aanleiding ook voor netcongestie energievoorziening op orde kunnen krijgen. En elektrificatie, het ombouwen van dieselmachines naar elektrische machines. Met name off-road, waarin we maatwerkbatterijen maken.
3: En ik dacht, ik ga shoppen. Ik ben op jullie website geweest. Dan kom je in het assortiment verschillende accu's tegen. Van ook nog weer verschillende merken. Dus onder verschillende namen verkrijgbaar.
2: Ja.
3: Is dat dan jullie eigen merk of maken jullie accu's in opdracht van anderen?
2: Wij hebben inderdaad verschillende merken. Verreweg het grootste deel zijn onze eigen merken. En dus ik weet niet welke merken jij gezien had, maar de meeste van de merken die je daar ziet.
3: Een hele Tristan-merken,
2: ja,
3: zag
2: dat ik. Klopt. We verkopen ook wat A-merken, die gewoon een grote, een goede naam hebben. En daar zijn we dan een distributeur van. En het maken van merken doen wij onder ons eigen merk, Cellpower. En dat is specifiek voor die elektrificatiedivisie, waar we het ombouwen doen van dieselmachines. Of dat nou off-road is of inner city. Daar bouwen we eigenlijk de dieselmachine om naar een elektrische machine.
3: Je noemde net al Haarlem. En ik dacht ook, dus op het verkeerde been gezet. Ik kijk hier nu, terwijl wij dit gesprek voeren, naar iets wat met Haarlem te maken heeft. Want daar staat een grote fabriek. Dat is in jouw woorden een hub.
2: Ja.
3: Wat gebeurt daar in Haarlem?
2: In Haarlem hebben we eigenlijk sinds mei vorig jaar, dus heel recent, hebben we misschien wel de meest moderne lithiumopslag en assemblyfabriek van Europa staan. Waarin wij in staat zijn om volgens de allernieuwste en strenge wetgeving, ja, met lithium te mogen werken en op te slaan. En daar zul je dus al onze activiteiten, want in al die 4 divisies is lithium een belangrijk onderdeel. Maar met name daar waar we zelf maken, kan je je voorstellen dat een fabriek.
3: Leid mij eens rond door die fabriek. Wat gebeurt er dan? Want veiligheid is een belangrijke vereiste. Er is heel veel wetgeving waar je aan moet voldoen. Maar stel, je doet de deur daar open en ik meld me. Wat zie ik daar dan? Ja. Hoe ziet die productie eruit?
2: Nou, kom vooral een keer langs, zou ik zeggen. Maar wat je nu zou zien als je door zou lopen, is dat je. We hebben een aantal vloeren waar gewoon echt een productielijn staat, waarin batterijen bij elkaar gezet worden. Dus de cellen, modules, maar ook een BMS met een wat jargon, batterijmanagement systemen die erin gezet worden. Onze eigen controls, die we zelf, Europese controlmechanismes die we erin zetten.
3: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat?
2: Heel moeilijk. Nee.
3: Ja, dat dacht ik wel.
2: Nou, kijk, het vergt zeker heel veel expertise. Wij zien onszelf ook graag als meer dan 150 batterijnerds. Dus we zijn echt dag en nacht bezig om die kwaliteit en service te bieden. Dus het is zeker niet dat iedereen het kan doen. Het is ook niet dat je ermee naar de maan kan.
3: En het is ook niet zo dat het alleen maar Europees is, want het wordt hier in elkaar gezet. En je gaf al aan, er zit een flinke dot Europa in. Maar de cellen, waar je net ook wel over sprak, die batterijcellen, die komen dan weer uit China.
2: Dat is correct.
3: Terwijl het voor jullie van belang is om duidelijk aan te geven, wij zijn een Europese alternatief.
2: Ja.
3: Wat blijft daar dan toch nog weer van over?
2: Nou, we halen inderdaad cellen uit China. Overigens niet alleen uit China, ook uit Vietnam, ook uit de Emiraten. En we zijn ook bezig natuurlijk hier in Europa.
3: Het is natuurlijk logisch dat ik nu vraag naar China, want die relatie die staat onder hoogspanning.
2: Ja, dat klopt. Wat wij natuurlijk in de markt merken is dat mensen willen het liefst dat het helemaal uit Europa komt. Wij ook, maar ze willen tegelijkertijd natuurlijk ook een goede prijs. En de kwaliteit en prijs die nu uit China komt op het celgebied is eigenlijk ongeëvenaard. Daar kunnen we in Europa niet aan tippen.
3: Want wat is dat, een batterijcel? Ja, nu we toch de diepte ingaan. Dat lijkt me onontbeerlijk, dat heb je nodig. Maar wat is de cel van een batterij?

0: gewoon het wezen van de batterij.
1: Ja, dus daar zitten in een anode en een kathode en elektrolyt, waarin eigenlijk, ja, ik weet niet hoe technisch je het wil maken, maar waarin eigenlijk
0: zo technisch kan nog net
1: de elektronen opgeslagen worden om en daarmee de energie, zodat die dan van de ene naar de andere weer kan gaan, als op het moment dat je het wil ontladen en gebruiken.
0: Maar jullie maken dus heel duidelijk een afweging tussen prijs en kwaliteit, en dan zeg je, het komt toch uit China. Is het er nog niet in Europa, of is het er wel maar veel duurder?
1: Nou, waar we het net ook even hadden over Ford, het bericht van Ford wat voorbij kwam. Het is in Europa zo dat het in veel duurder is, maar het is ook nog niet van de kwaliteit als in China. En de investeringen en pogingen die gedaan zijn, denk aan Northvolt, maar denk ook aan, ik ben even de naam vergeten, wat Noorse bedrijf wat vorige week failliet is gaan.
0: Maar Northvolt is wel een bekend voorbeeld van een Europese belofte die toch ook wel wat tegenwind ontving. En uiteindelijk dacht ik vorig jaar ook faillissement moest aanvragen.
1: Ja, vorig jaar of zelfs dat jaar daarvoor. En wat blijkt is gewoon dat op grote schaal hoogwaardige kwaliteit lithiumcellen maken is echt nog een vak apart waar we in Europa niet aan kunnen tippen voor hetgene wat in China gebeurt. Dat betekent dat ze dat op een schaal doen waardoor ook hun prijs scherp is. En daar maken we gebruik van. Maar wat wij daaraan toevoegen, en dat is denk ik een verschil dan van direct in China kopen, is dat we vanuit de Europese gedachte de kwaliteit waarborgen. Met een BMS, met de kwaliteit, met de controlpanels die we eraan toevoegen, zodat zowel geen Chinees, maar ook geen Amerikaan in die batterij kan, als die hier in Europa staat.
0: Maar proef ik toch een beetje in jouw woorden dat als er een Europees alternatief is, dat ook nog betaalbaar is, dat je die afhankelijkheid zo snel mogelijk wil afbouwen?
1: Daar zijn we actief mee bezig. Om te zoeken naar partners en fabrikanten die daar toekomsten zien. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan, in alle eerlijkheid en helaas. Maar dat is iets waar we continu mee bezig zijn.
0: Want wat weten jullie dan van die Chinese leverancier? Dan moet je natuurlijk ook eigenlijk diep de keten induiken, want het gaat hier over grondstoffen. Er gaat ook wel eens wat mis als je het hebt over lithium, over kobalt, over de winning daarvan, over de mensen die werken in dat eerste stadium. Begin er maar aan.
1: Nou, dat klopt. Twee dingen daarover. Eén is, onze lithiumoplossing is wat heet LFP, lithium-ijzerfosfaat. Dat is dus niet, daar zit dus geen kobalt in. Dus heel veel van die misstanden gebeuren bij NMC, dus met kobalt ingrediënt. Maar wat wij belangrijk vinden is dat wij werken met al meer dan 20 jaar met onze grootste leveranciers in China. Dus we hebben langdurige relaties waarin we inderdaad tot heel diep in de keten met elkaar weten wat er speelt.
0: Dus als jij nu op de radio zegt, we zijn actief bezig om te kijken of er Europese alternatieven zijn, dan schop je ze daar een beetje tegen de schenen.
1: Nee, dat denk ik zelf niet. Sterker nog, ik ga over 2 weken weer naar China toe. Zij zijn zelf ook actief bezig om fabrieken in Europa neer te zetten. Dus het is een continue dialoog. En om nog even het punt af te maken over die veiligheid in die keten, dat bepalen we niet zelf. Daar hebben we natuurlijk ook externe audits voor. En we hebben ook niet voor niks daarmee het gouden certificaat van EcoVadis, waardoor we bij de 5% meest duurzame bedrijven van de wereld horen.
0: Het gouden certificaat van EcoVadis.
1: Correct.
0: Dat krijg je echt niet zomaar.
1: Dat krijg je zeker niet zomaar. En ook zeker niet als een batterijbedrijf.
0: Nee. We gaan even door over dat thema Europa in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De urgentie bij bedrijven en overheden om Europees te winkelen, die is wel duidelijk nu. Of nee hoor, die boodschap moet nog steviger worden uitgedragen.
1: Europees winkelen?
0: Nou, dus Europees proberen.
1: Made in Europe?
0: Ja.
1: Daar ben ik voor.
0: En daar ben je voor, maar is het ook duidelijk bij eventuele klanten dat het echt een voordeel biedt als je werkt met Europese bedrijven? Dus kunnen jullie daar al iets op winnen?
1: Zeker, meer en meer. Er zijn ook tenders geweest waar we die eerst op prijs verloren en dat ze terugkwamen omdat ze voor ons kozen, niet voor een Chinees, omdat de raad van bestuur zegt, we willen met een Europees bedrijf.
0: Want je ziet natuurlijk op andere vlakken, noem maar iets wat politiek heel gevoelig ligt, dat er wel degelijk wordt gekeken naar prijzen en dat Europa, dat stempel, dat Made in Europe er dan toch wat minder toe doet. Maar jij ziet in jouw omgeving al dat dat wel degelijk van meerwaarde is.
1: Zeker. En ik geloof niet zozeer in zwart-wit. Het gaat ook niet of het 100% Made in Europe is. Het gaat erom dat je die dingen die belangrijk zijn, die kritiek zijn in een systeem, dat je die in Europa de volledige controle over houdt. En dat proberen wij dus ook met onze batterijen.
0: En is Europa dan genoeg? Want jullie bedienen heel veel landen. Dus vanuit Nederland, vanuit Haarlem?
1: Nou, we hebben ook nog 6 vestigingen in het buitenland. Dus we hebben 8 kantoren. We bedienen 28 landen en we hebben een focus op Europa. En dat is voorlopig wel groot genoeg.
0: En hebben die andere landen, die Europese landen, dan niet hun eigen acculeveranciers die ongeveer hetzelfde kunnen? Dat ze denken, waarom zouden wij over de grens kijken. Waarom zouden wij het in Nederland halen?
1: Ja. Er zijn zeker concurrenten, ook in het buitenland. Maar het grote verschil is eigenlijk dat wij investeren op zowel die duurzaamheid, die ecovaters waar ik het over had, en op dat Made-in-Europe als het gaat om controle en veiligheid in onze systemen.
0: Ja. Hoe groot is dan die dreiging? Want je noemt nu een paar keer die controle, die is essentieel.
1: Ja.
0: Omdat er vaak wordt meegekeken, of dat in ieder geval kan?
1: Ja, in eigenlijk met, zeg maar, in de lithiumsystemen zit heel veel technologie in. En ook toegang tot cloud-oplossingen. En ik denk dat het gewoon gezond verstand is dat je als Europa daar een streep zet van, nou, het is allemaal leuk en aardig, maar we willen wel zelf de controle hebben over onze eigen technische spullen. En dat merken we ook bij onze klanten.
0: Met hoeveel zekerheid durf jij dan te zeggen dat het bij jullie waterdicht is?
1: Nou, kijk, met zekerheid zeggen dat iets waterdicht is, dat is niet. Dat kan je eigenlijk nooit doen. Maar ik durf wel te zeggen dat wij er alles aan doen. En we hebben dat tot op heden ook geen problemen mee gehad. Ja. Dus laten we hopen dat het zo blijft.
0: En jullie hebben grote klanten. Dan maken we nu even een sprong naar Q8.
1: Ja.
0: Wat gaan jullie voor dat bedrijf doen?
1: Nou, Q8 is een van onze klanten waar we een begin maken met het leveren van batterij voor de opslag. Je moet je voorstellen dat een tankstation, die had altijd een elektriciteitsaansluiting om hun winkel te bedienen. Nu moeten ze elektrisch laden, want ze willen dat eigenlijk mensen nog steeds in hun winkel komen. Maar ja, met een elektrische auto hoef je niet langs het tankstation. Nou, daarvoor is die aansluiting te klein, het beroemde netcongestie. En daar is een batterij een goede oplossing voor om die bij wijze van spreken 's nachts op te laden en 's avonds, of overdag te gebruiken voor het laden van auto's.
0: Ja.
1: En onze systemen doen dat. We beginnen met een tiental vestigingen, maar dat gaat over de hele Benelux. En we doen het niet alleen voor Q8. Primeur is dat we ook een contract hebben met BP, Pulse in Spanje en Portugal. En we deden het ook al voor Avia. Dus de hele charging, EV-charging, is echt een focusgebied voor ons.
0: Je hoeft dus ook geen exclusiviteit af te spreken. Je kunt de hele branche bedienen.
1: Ik denk dat kwaliteit voorop staat.
0: Ah, nou ja, vanzelfsprekend. Ja, ja. En je noemt dan netcongestie. Er wordt in ieder geval gezegd dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing van netcongestie. Maar als je het zakelijk zou bekijken, als je puur je commerciële bril opzet, dan rinkelt de kassa, denk ik, zolang er netcongestie is. Nou, is er een grotere noodzaak voor batterijen inzet?
1: Ik denk dat de invalshoek iets anders is. De invalshoek is namelijk dat de energiebehoefte is eentje die groot is en die nu al moeilijk in voorzien kan worden. En die wordt alleen maar groter. En ik denk dat elke puzzel in die energievoorziening, waar batterijen één puzzelstuk van is, dat is here to stay. Dus ik geloof er niet in van het is even net congestie en over 2 jaar is het afgelopen.
0: Nou ja, maar je zou kunnen denken, hè, kunnen we dat net niet veel beter gebruiken? Kun je aansluiting niet beter gebruiken? Kun je dat optimaliseren? Je kunt het makkelijker maken om op dat moment overtollige energie te verkopen.
1: Zeker. En dus ik ben daar ook helemaal voor. We zijn voorstander van dat op alle mogelijke manieren de energievoorziening wordt zekergesteld tegen een goede prijs. En batterijen zijn daar een belangrijk onderdeel van.
0: Ja. Maar zouden die batterijen dan bijvoorbeeld, of andere oplossingen die jullie aanbieden, want ik kwam op jullie site ook het belangrijke kopje subsidie tegen, moeten worden aangemoedigd?
1: Nou, kijk, mijn persoonlijke mening daarover is dat energie is de basis eigenlijk van alles. Alle onze activiteiten. Zelfs als mens moet je eten voor energie om wat te doen. En dat geldt ook voor alle maatschappelijke activiteiten. Dus ik vind dat, volgens mij zei Remco de Boer dat deze week de technische briefing in de Tweede Kamer inderdaad, over dat energie zou geen politiek onderwerp moeten zijn, anders dan erin voorzien dat we dat tegen de juiste kwaliteit en de juiste prijs hier hebben.
0: Dat begrijp ik, maar de juiste prijs, dat wordt dus bijvoorbeeld ook nog beïnvloed door subsidies. Ik zou denken, als het zo logisch is als wat, dat we allemaal als mens of als bedrijf, als huishouden energie nodig hebben, en jullie kunnen dat beter managen door bijvoorbeeld de batterijen en de andere oplossing die we hebben besproken.
1: Ja.
0: Waarom is er dan nog subsidie voor nodig? Blijkbaar werkt de markt nog niet zo goed.
1: Nou, je hebt wel een bepaalde initiële investering die gedaan moet worden. En daar is in de markt, zeker in de huidige onzekerheid, kan een subsidie dat wel goed op gang krijgen. Zeker als je het ook weer gaat vergelijken met China. Eén leverancier van ons die zegt gewoon dat die uitgenodigd wordt door een provincie om daar een fabriek neer te zetten. Geheel kosten, hoeft geen huur te betalen. Enige verplichting, mensen aannemen. Nou, dat maakt het wel heel lastig om een fabriek in Europa neer te zetten concurrentie is. En ik denk dat wij echt met z'n allen, dan bedoel ik mee burgers, bedrijven en overheid, die energievoorziening als een basisbehoefte moeten zien en daar langetermijn keuze
0: maar
1: voor maken.
0: Maar wie ziet dat niet als een basisbehoefte?
1: Nou, omdat ik vind dat het soms gepolitiseerd wordt... dat we daar een standpunt in moeten nemen. Het standpunt zou moeten zijn, het moet er gewoon zijn.
0: Ja, maar het standpunt is dan, je kunt het nog wel politiek maken... als je kijkt naar wat is dan belangrijk. Het gaat om beschikbaarheid, het gaat om betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
1: Ja.
0: Dat kost ook allemaal geld.
1: Daarom.
0: En we hebben ook geld nodig voor onze NAVO-doelstellingen... Ja. voor de sociale zekerheid. Je kunt het zo gek niet verzinnen of we hebben er geld voor nodig. Ja. Dus dan moet je politieke afwegingen maken... wat je op dat moment belangrijk vindt.
1: Dat klopt. En daarom ben ik gelukkig geen politicus. Maar ik durf wel te zeggen dat energie de basis is van alles.
0: Jon Pieter was hier van Intercel. Fijn dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: En leuk dat je wat meenam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen woensdag had met Peter de Laat. Hij is de topman van Brunel, internationaal detacheerder... over alle mensen die toch nog werken in het Midden-Oosten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen gaat het in BNR Zaken doen... over de overnamegeruchten rondom Magnum. Straks meer.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Zo klinkt werken beter.
4: BNR Business Beats.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: In de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
4: En via
5: bnr+. Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron... directeur Digitalisering en Data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
9: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen... en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament... en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
8: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
10: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
13: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver... In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Nu in de BNR-app.
0: Landen rond de Baltische Zee zien een toename van drone-activiteiten in het gebied. De Verenigde Arabische Emiraten gaan de bouw van een nieuwe oliepijpleiding versnellen. En voor Jerome Powell is het de laatste dag als voorzitter van de Federal Reserve. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erik Evengroen in het bijzonder. Er zijn problemen rondom Utrecht. Hoe ernstig is de situatie?
15: Nou ja, het is vooral de A1 die opvalt. Van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is namelijk een ongeluk gebeurd. Als je die bedoelt, althans hoor. Want er staat nu 6 kilometer file. Er is een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan er langs via... Ik hou wel rekening met een half uur vertraging. En verder nog 2 opvallende files in de grenssteek. De A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de controles daar een kwartier op onthoudt. En de A76 geleden richting Aken. Bij de grens daar een kwartier vertraging ook. En dan nog een snelheidscontrole gezien op de A6. Jouw richting Emmeloord bij hectometerpaal 300,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markers zover vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markers zover dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bulterug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. Rusland en Noord-Korea zijn ook niet welkom op het Aziatische Songfestival. De organisatie laat weten dat deze landen niet de juiste waarden delen. Het is voor het eerst dat het Songfestival in Azië wordt gehouden... door dezelfde club die achter het Eurovisie Songfestival zit... dat nu in Wenen bezig is. En in het Tiki-bad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt... omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag... in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West... Er is intussen aangifte gedaan. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Hoe desastreus was de coronacrisis voor het moederbedrijf van Vliegtickets.nl? Straks onder curatoren. En ijsbedrijf Magnum is nog maar net beursgenoteerd. De eerste overnamekandidaten hebben zich al gemeld. Je hoort het in BNR Zaken doen.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
19: Kozijnen. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
23: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
22: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
24: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
22: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
25: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen natuurlijk onder curatoren. Maar eerst naar zeer actueel nieuws. Het aandeel Magnum is zojuist flink in waarde gestegen op het Damrak. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Amerikaanse investeringsbedrijven dat bedrijf op de korrel hebben en het graag zouden willen overnemen. Jorik Simoni, dit is hier van BNR Beurs. Jorik.
3: Dag Thomas.
0: Op deze vrijdagmiddag wordt het in één keer explosief. Welke namen hebben zich gemeld?
3: Wel, dat had ik niet verwacht. Blackstone en CD&R gaat het om. Het zijn twee Amerikaanse private equity bedrijven inderdaad. Het is een voor de goede orde nog onbevestigd verhaal van Reuters. Die baseren zich op twee bronnen. Maar de markt neemt het wel erg serieus, want het aandeel Magnum schoot uit het niets omhoog. Wij hadden eerst ook niet helemaal door waar het dan lag. Eerst met 7%, toen met 12%. Op het piekje nog even met 17%. Op dit moment staan we op 16,8 ongeveer.
0: Ja, dat wordt een korte geschiedenis dan, Magnum op de beurs, mocht het zo aflopen.
3: Ja, het was een kort huwelijk. Begin december splitste het zich natuurlijk af van Unilever. Ging het zelfstandig naar de beurs. Het was ook wel een beetje de bedoeling dat het... het werd gelijk een AX-notering. Moest ook weer een beetje de belofte zijn worden van het Damrak. Na een moeilijk jaar, Just Eat Takeaway vertrok. JDE Peet's vertrok natuurlijk. Dus
0: hoofdkantoor in Amsterdam ook. Belofte richting het kabinet, geloof ik.
3: Ook zelfs nog, ja. Dus het was ook voor Nederland was het een belangrijke naam. Het was een beetje de nieuwe hoop voor de AX, moest het worden. Maar echt floreren deed het niet. Het ging voor ruim 13,50 ongeveer naar de beurs. Het piekte daarna richting de jaarwisseling, piekte het een beetje. Maar daarna ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts.
0: Maar je kon er volgens mij ook vanaf. Als Unilever aandeelhouder kon je dan, als die beursnotering eenmaal een feit was, kon je zeggen, nou ja, dit was het dan. Dus dan kon je aandeel in de verkoop doen.
3: Ja, je kreeg inderdaad als Unilever belegger kreeg je volgens mij voor elk Unilever aandeel 5 Magnum aandelen.
0: Dat
3: kon je van de hand doen.
0: Ja. Dus het is niet zo goed verlopen eigenlijk de afgelopen maanden.
3: Nee, dat is denk ik wel een beetje de treurige conclusie. Even vanuitgaande dat dit waar is, deze geruchten. Het lijkt er toch een beetje op dat deze private equity bedrijven misschien toch een beetje een koopje zien.
0: Ja.
3: Want het aandeel staat laag. Inmiddels met die flinke sprong van vandaag zijn ze die introductiekoers wel weer overheen. Maar echt van de grond kwam het gewoon niet, dat aandeel. Het is ook tijdlang nog het meest geshorte aandeel geweest. Volgens Bloomberg vrij recent bleek. Dat is ook geen... Dat doet je bedrijf ook niet echt heel goed misschien. Nee. Dus het lijkt er een beetje op dat deze bedrijven denken, misschien kan ik toch zo goedkoop er wel wat van maken. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook gewoon een beetje een risico. Want het is een moeilijk bedrijf. En dat is natuurlijk ook de reden dat beleggers er twijfels over hadden afgelopen.
0: Ik herhaal nogmaals de uitnodiging aan het adres van Peter te Kulver, de topman van de Magnum Ice Cream Company. Wij ontvangen u nog altijd zeer graag in deze studio. Maar misschien dat u de komende tijd druk bent met wat andere zaken. Jorik, dank voor je toelichting.
1: Zaken doen.
0: Op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over Otravo, het bedrijf achter onder meer vliegtickets.nl. Investeerders achter Otravo waren druk bezig hun wereldwijde reisbedrijf uit te bouwen toen de coronacrisis uitbrak. En nadat de investeerders zich hadden teruggetrokken, probeerden banken te redden wat er te redden viel. Of dat lukte, je hoort het nu.
4: Wij waren natuurlijk, wij waren het kastje en de luchtvaartmaatschappijen waren de muur. En alle klanten werden steeds van het kastje naar de muur gestuurd.
0: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, misschien hebben wij zelf wel een klein beetje bijgedragen aan dit faillissement, want vanwege klimaatoverwegingen moet ik bekennen dat ik in ieder geval nauwelijks vlieg. Hoewel, we spelen hier open kaart. Ik ben naar de Olympische Spelen gevlogen in Milaan. Dat was nog redelijk recent. Dat was ook jouw laatste bestemming, geloof ik, hè?
5: Milaan, ja, zeker. Het was december 2021 en dan denk je, was het toen niet corona? Ja, maar op dat moment mocht je wel vliegen. Mondkapjes waren nog overal, ook in Milaan. En dat was echt de coronatijd. En laat die coronatijd nu ook iets te maken hebben met het faillissement van vandaag, Thomas.
0: Je zou maar een boekingswebsite hebben waar je dan vliegtickets kunt bestellen. Vliegtickets.nl, ja, dat ging natuurlijk bijna om zeep. Of bijna, het is niet voor niks nu een onderwerp van deze aflevering tijdens die coronacrisis.
5: Nee, en wat dat betekende voor Otravo, het moederbedrijf van vliegtickets.nl, dat gaan we vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Duco van Dongen, partner en curator bij ACT Legal. Van harte welkom.
6: Dankjewel.
5: Ja, we gaan praten over vliegtickets.nl, maar ja, voor de luisteraar, dat is eigenlijk onderdeel van Otravo. Dat is de echte bedrijfsnaam, toch?
6: Klopt. Dat is de naam van de groep eigenlijk.
5: En dat was een groep van websites, meerdere websites eigenlijk.
4: Het was een groep van verschillende vlieglabels. Maar er zat bijvoorbeeld ook een van de dochterondernemingen was vakantiediscounter. En die deden meer dan vliegtickets, maar die deden echt pakketreizen.
5: Oké, okay, en dan was, heb je ook het hotel erbij en alles.
4: Ja, en de bus en activiteiten. Dus, dat,
0: en meer iets van vroeger, denk je. Maar misschien was het nog heel populair, die pakketreizen.
4: Die onderneming loopt op dit moment heel goed. En dat...
5: Ja, want die zat bij Otravo, maar dat waren eigenlijk twee takken. Kun je iets meer vertellen over hoe dat verdienmodel in elkaar zat van Otravo?
4: Ja, dus Otravo was een groep van vennootschappen. Die zaten in, ik meen, 15 landen. Het was een hele kerstboom van 40 vennootschappen. Dus voor heel veel landen waren er afzonderlijke vennootschappen. En helemaal bovenin was dan de holding van Otravo. Die zat in Nederland. En Otravo had eigenlijk twee verschillende activiteiten. Het waren dus de pakketreizen, maar die zaten in vakantiediscounter. En dan had je nog allerlei vlieglabels. Nederland was de bekendste vliegtickets.nl. In België had je vliegtickets.be. Maar je had bijvoorbeeld ook Travel Genio in Spanje. En je had in de Baltische Staten nog allerlei local heroes, noemden ze dat bij Otravo. En... het idee van de investeerder was, die ongeveer 10 jaar voor het faillissement betrokken raakte.
5: Dat was Waterland,
4: dat
5: toch?
4: Dat was Waterland. Ja. En die hadden een buy-and-build-strategie. Dus die wilden het liefste zoveel mogelijk labels kopen en integreren. En dan wereldwijd via één platform verkopen. Zodat je ook alle synergievoordelen hebt. Omdat je één platform hebt, maar allerlei labels in allerlei landen. Dus dat was het groeipad. En daar werd in geïnvesteerd. Maar ja, corona doorkruiste dat plan.
5: En zij hadden zelf die reizen, die vliegreizen, die namen ze af gewoon van vliegtuigmaatschappijen. Dus het was niet een bedrijf wat zelf echt vluchten organiseerde, toch?
4: Nee, het was een reisagent. Dat betekende dat zij faciliteerden, zoals vliegtickets.nl een website, waarin je een bestemming kan kiezen en dan geeft vliegtickets.nl je de goedkoopste optie. Maar die combineert dus ook allerlei vliegtijden. Hè. Dus het is heel gebruiksvriendelijk, omdat je heel makkelijk allerlei luchtvaartmaatschappijen kan vergelijken. En dan boekte vliegtickets.nl de ticket of het ticket namens de klant bij de luchtvaartmaatschappij. En regelde dus ook annuleringen, omboekingen, bagage wel of niet mee. Hè. Dus dat deed Otravo allemaal.
5: Oké, en voor de coronacrisis, hoe liep dat toen? Liep het een beetje goed?
4: Nou, het was buy and build. Hè. Dat betekent dat er veel wordt geïnvesteerd. Maar ook al die labels, die moeten dan ook weer integreren bij elkaar. Allemaal op één platform. Hè. Dus dat kost een hele hoop geld en ook tijd voordat zoiets loopt.
0: Maar een investeerder wil daar toch op zekere termijn wel rendement tegenover zien.
4: Ja, zeker. Maar de investeerder had de coronacrisis ook niet helemaal voorzien. Hè? Dus jammer. Maar er werd gewoon hard gebouwd en er werd veel geïnvesteerd. En wij hebben ook gesproken met de aandeelhouders. En die zeiden dat voor de coronacrisis zag het er allemaal nog volgens plan uit.
5: Ja, en, rooskleurig eigenlijk wel.
4: Ja, rooskleurig. Hè? Er waren natuurlijk wel uitdagingen, maar... Ja, uiteindelijk maak je een plan en dat voer je uit. En eigenlijk in het midden van de uitvoering van dat plan... werd eigenlijk een streep getrokken... omdat corona natuurlijk het vliegverkeer wereldwijd stillegde.
5: Want wat gebeurt er dan? Als je terugkijkt daarnaar, dan houdt die omzet... die gaat gewoon
4: die gaat naar nul, zo ongeveer. Zeker in Nederland, hè, dus bijna 100% daling. Ja, en dan heb je natuurlijk nog wel heel veel kosten. Hè. Je had natuurlijk wel programma's van de overheid, NOW, TVL... maar die dekken ook weer niet alles. Dus je bent in één keer al je omzet kwijt. Maar wat vooral hier de uitdaging was, zeker voor investeerders... is op een gegeven moment dan moet je weer gaan rekenen... van wat gaat de toekomst brengen? Gaan we weer vliegen? Hoeveel gaan we weer vliegen? Of zijn we, in corona dacht iedereen, de wereld gaat nu veranderen. En een paar maanden nadat het helemaal eindigde... was het weer net zo druk op straat. Maar dat was toen moeilijk te voorzien.
0: Gingen mensen juist op vakantie.
4: Ja, precies. Ja. Hè? Dus, ja,
5: dus Waterland is er ook uitgestapt, toch?
4: Waterland is er uitgestapt. Dus die kregen het niet hoe diep wordt die coronacrisis? Hoe lang wordt die? Hoeveel lockdowns gaan er komen? Nou, ik begrijp dat je dat moeilijk kan voorspellen. Dus ja, ga je er dan nog geld in stoppen? Ja of nee? Nou, Waterland maakte de keuze van niet.
5: Maar toen was het nog niet ten einde, toch? Toen zijn de banken hebben het overeind gehouden.
4: Ja, er zaten vier banken in die het gezamenlijk hadden gefinancierd. En die hebben toen die zijn toen wat meer aan de touwtjes gaan trekken bij Otravo. En die hebben het toen nog best wel lang voortgezet.
5: Want toen zat vakantiediscounter er nog in.
4: Klopt.
5: En dat is toen verkocht, om die pakketreizen ergens anders
4: te brengen. Ja, dat is behoorlijk veel later verkocht. Dus daar hebben ze nog volgens mij wel bijna 1,5 jaar over gedaan. Ja, ook dat was natuurlijk een moeilijk proces in deze periode. Hè? Maar gedurende die tijd hebben de financierende banken eigenlijk heel goed op de winkel gepast. En ervoor gezorgd dat de schuldenlast niet toenam. En dus die hebben dat wel heel netjes gedaan.
5: En daar hebben ze ook nog wel een aardig bedrag voor gekregen toen.
4: Ja, dus de vakantiediscounter is voor een heel mooi bedrag verkocht. Ik meen iets van 3 of 74 miljoen. Dus dat was voor de banken natuurlijk heel mooi. Want die hadden een heel hoog bedrag gefinancierd aan die hele groep. En er is daarna ook nog geprobeerd om de ticketbusiness te verkopen. Onder andere vliegtickets.nl. En Travogenio, hè, in Spanje was het vooral heel groot. Hè. Dus wereldwijd was er in de hoogtijjaren bijna 2 miljard omzet. Dus natuurlijk inclusief vakantiediscounter. Maar het gros daarvan zat in Spanje. En die ticketverkoop was best wel uitdagend ook. En uiteindelijk toen er een koper afhaakte, toen besloten de banken dat ze de handdoek in de ring moesten gooien. En toen is de surseance van betaling aangevraagd.
5: De surseance van betaling. Maar jij bent toen niet meteen bewindvoerder geworden, toch? Je bent pas later betrokken geraakt?
4: Ja, klopt. Dus ik was wel vanaf het begin betrokken. En toen de surseance werd omgezet naar een faillissement. Vier dagen later, dacht ik, of vijf. Toen ben ik door de rechtbank aangesteld als curator.
0: En dat is echt het staartje van 2022. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan is corona al achter de rug. Zo goed als verteerd.
4: Ja, dat...
0: Best wrang, toch?
4: Best wrang, ja. Best wrang. Maar goed, hè, dat zien we wel meer nu. Dat die corona-periode voor veel meer meeslepende problemen zorgt bij veel bedrijven.
5: En wat doe je dan als je zo'n nieuw faillissement op je bord krijgt? Ga je er dan gelijk naartoe?
4: Ja, zeker. Dus wij werden op vrijdag gebeld. En dat is altijd ook wel een spannend moment. Want ja, soms krijg je een naam door en dan weet je meteen wat dat voor bedrijf is. Maar bij Otravo hadden wij dat in ieder geval niet op kantoor.
0: Hadden ze vliegtickets.nl gezegd?
4: Geweten, ja. Maar dan hadden ze dus eigenlijk maar een heel klein gedeelte van waar het om ging aangeduid. Want ja, Otravo, dat was de top van die enorme kerstboom waarover ik vertelde. Dus, maar dan had het wel meer tot de verbeelding gesproken, ja. Nou, toen hebben we de advocaat van het bedrijf gebeld, die dus de surseance heeft uitgesproken. Toen hebben we het hele weekend daar op kantoor gezeten. Met een paar van ons kantoor. Dus ik had wel fijn dat je in het begin dat je het gewoon met 2-3 man doet.
0: Het was wel ruimte op dat kantoor, toch? Geloof ik?
4: Ja. Het was een heel groot kantoor, internationaal hoofdkantoor in Londen. Dus die hebben altijd wel mooie grote kantoren.
5: Want het was dus internationaal, maar voor een deel. Maar hoe valt het dan uit elkaar op zo'n moment? Omdat dat Spaanse deel was natuurlijk ook
4: heel groot. Dat was hier best wel ingewikkeld, moet ik zeggen. Dat je hebt een faillissement van de Nederlandse holdings. En je hebt in de kerstboom zitten ook allerlei buitenlandse vennootschappen. Waar dus ook heel veel omzet wordt gedraaid. Waar heel veel belangrijke werknemers zitten. Waar ICT-platformen zitten bijvoorbeeld. Maar de snelheid in Nederland is, heb ik toen geleerd, behoorlijk goed. Hè? Dus bij ons heb je redelijk snel een insolventieprocedure. Ja, dat heeft toen in 23 was dat, heeft dat in Spanje bijna 1,5 jaar geduurd. En dat is, ja, dan heb je in Nederland moet er van alles gebeuren. Want zoveel tijd heb je niet als curator om er nog chocola van te maken. Maar in Spanje ligt het ook stil. Want toen het bedrijf de surseance van betaling aanvroeg, toen werden op dat moment, of de dag later bij het uitspreken ervan, werden alle werkzaamheden wereldwijd stilgelegd. Omdat om te doen wat Otravo deed, heb je een vergunning nodig van de IATA. Dat is zo'n internationale organisatie. En de surseance van betaling was grond om die vergunning dus meteen in te trekken.
5: Het was voor al die entiteiten, al die ook entiteiten. In het buitenland, ja. In Nederland, overal.
4: Dus in Spanje werkten volgens mij wel 300 mensen. Maar ja, daar werden dus ook geen tickets meer verkocht. Maar er was ook nog geen curator, want die kwam pas een half jaar later.
5: Maar dat is best heftig, toch? Want dan heb je niet eens echt een activiteit om door te laten gaan.
4: Nee,
5: dat
4: helemaal
5: is in
4: niet.
5: Één keer gewoon afgelopen.
4: Ja, dus dat is wat je als curator in het begin natuurlijk vaak doet. Kan ik nog even door? Hè? Want je hebt nog 4 tot 6 weken heb je de personeelsleden die in dienst zijn. Die worden ook gewoon betaald gedurende die periode. Je hebt nog een huurovereenkomst. Dus in principe zou je nog door kunnen. Maar vanwege die vergunningen kon dat hier gewoon niet.
5: En heb jij toen ook met die Nederlandse bestuurders gesproken?
4: Ja, zeker. Ja, dat is het eerste aanspreekpunt.
5: En wat vertelde zij?
4: Zij vertelde over wat ik dus net aangaf, hè, over die laatste 2 jaar en het uitstappen van de investeerder en het proberen te verkopen van de ticketbusiness. En dat toen die verkoop mislukte, dat ze toen surseance hebben aangevraagd.
5: Ja, en hoeveel werknemers waren er op dat moment nog in Nederland eigenlijk?
4: Ja, ik meen 7 of 28, dus dat is best wel beperkt. Zeker als je ziet hoe groot wereldwijd die organisatie was. Dat was op zich ook wel bijzonder, want ze huurden 1700 vierkante meter in Amsterdam. Dus,
5: en waar dan was dat?
4: Ja, ze zaten in de suikersilo's. In Halfweg is dat.
5: Dat was groot.
4: Ja, het was ook een heel, heel mooi pand. Dus ze hadden de 2 bovenste verdiepingen van de 2 silo's. En die 2 verdiepingen waren verbonden met een glazen luchtbrug. Dus je kon van de ene silo naar de andere lopen. Als enige hadden ze dat. En het was een enorm grote, mooi ingerichte ruimte.
0: Hadden daar dan ooit honderden medewerkers hun plek gehad? Of is het altijd al een vrij bescheiden organisatie geweest?
4: Het was natuurlijk een organisatie die ooit groter was. Maar vakantiediscounter zat daar met hun hele team. En die hadden wat meer mensen in dienst. Omdat zo'n pakketreis organiseren is wat intensiever, hè, dan het verkopen van een ticket. Want dat is gewoon software. Hè. Dus vandaar
5: en
4: dat
5: die waren al weg?
4: Die waren al weg, ja.
5: Ja, precies. Was het makkelijk voor jou om inzicht te krijgen in het financiële reilen en zeilen?
4: Ja, omdat de controller, de financiële man, daar hadden wij eigenlijk vanaf het begin met ons team een hele goede relatie mee. En die heeft ons enorm geholpen. En dat is vaak wel wat de behandeling van een faillissement kan maken of breken. Als er nog mensen zijn die gemotiveerd zijn om te kijken van, is er nog een doorstart mogelijk, of kunnen we nog even door? Ja, als curator kan je dat natuurlijk allemaal zelf niet doen. Hè? Daar heb je ook helemaal de kennis niet voor, want ieder bedrijf is anders. Dus je leunt heel erg op de werknemers van het bedrijf waar je curator van bent.
0: Die er nog enige goede zin in hadden, of in ieder geval bereid waren jou ter wille te zijn.
4: Ja, en dat verschilt. Hè? Sommige bedrijven, zeker als de problemen al heel lang voortduren, dan kan je soms zien dat de futter een beetje uit is bij de personeelsleden. En dat was hier gelukkig in ieder geval bij de controller niet. Maar we hadden sowieso.
5: En het was allemaal netjes bijgehouden, zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook wel eens dat je echt een boekhouding aantreft waar je niet over naar huis kan schrijven.
4: Ja, nee, dat was hier niet zo. Hè? Dus het werd goed bijgehouden. Het enige probleem was dat er natuurlijk ook veel in het buitenland gebeurde.
5: Oh ja.
4: En omdat we daar dus niet een curator hadden die we even konden bellen, van kunnen we dit en dit even afstemmen, was dat hier af en toe niet helemaal duidelijk.
0: Krijg je dan niks jouw kant op, of is het gewoon harder duwen, harder trekken?
4: Nou, ja, kijk, in het begin ben je met alle mensen van je kantoor waarmee je dit faillissement behandelt, ben je zo druk met allerlei andere brandjes dat ja, dat wij zijn in die beginfase niet heel erg bezig geweest met de administratie uit Spanje.
5: Want er waren natuurlijk ook allerlei mensen die een ticket hadden geboekt.
4: Ja.
5: Ging dat in veel gevallen toch goed? Of waren er ook veel mailtjes, belletjes naar jullie van... goh, ik zit vast of kan ik nog wel vliegen?
4: Ja, nou, allebei is waar. Want ja, het ging in de meeste gevallen goed. Verreweg de meeste gevallen zelfs. Want als er een ticket was en ja, dat was een ticket... wat je ook wilde en dat hoefde niet te worden omgeboekt... ja, dan kon je gewoon vliegen. Hè? Dus... maar het tweede wat je zei is ook waar, want we hebben wel heel veel mails gekregen. En dat komt omdat er werden zoveel tickets verkocht op een dag. Dat ja, er hoeft maar een klein gedeelte daarvan hoeft iets mee te zijn. En dan krijg je in ieder geval een hoop klanten die wat van Otravo wilden. En het probleem was door het intrekken van al die vergunningen... mocht Otravo niet meer optreden als reisagent. Dat betekent dat... Al zouden ze het willen, je hebt allerlei boekingssystemen... waarmee zij dan weer kunnen communiceren met alle luchtvaartmaatschappijen. Maar dat werkte niet meer.
0: Dus Duco van Dongen werd de reisagent?
4: Ja, nou ja, gelukkig niet. Maar wij waren het kastje en de luchtvaartmaatschappijen waren de muur. En alle klanten werden steeds van het kastje naar de muur gestuurd.
5: Want hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb zo'n vliegticket geboekt, maar er is een probleem mee, het moet omgeboekt worden. Ja. Dan zeg ik, ga ik eerst naar jou toe, dan zeg jij van...
4: Naar de luchtvaartmaatschappij waar je mee vliegt. Maar het probleem is, die luchtvaartmaatschappij die kent jou niet. Want Otravo heeft die boeking verzorgd. Dus er is geen contact geweest over deze boeking tussen jou en die luchtvaartmaatschappij. Want dat deed nou juist Otravo.
5: Maar ben je nou de klant van die luchtvaartmaatschappij of van Otravo?
4: Allebei. Hè? Dus de Otravo die boekt voor jou het ticket... Maar het ticket wordt wel rechtstreeks van die luchtvaartmaatschappij uitgegeven aan jou. He, dat loopt niet via Otravo. Maar Otravo beheert die boeking. En dat zorgt er dus voor dat die luchtvaartmaatschappij... dat zijn natuurlijk hele grote organisaties. En als jij je dan meldt en je zegt... ja, mijn naam is die en die en ik wil graag zus en zo... ja, dan krijgt de medewerker van die luchtvaartmaatschappij in het systeem een melding. Ja, je moet bij Otravo zijn. En die zeggen dan tegen jou, ja, je moet naar Otravo.
0: Maar jij zegt hier nu, en zo klinkt het ook... we hebben mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is meestal niet bevorderlijk voor het humeur. Je hebt dus niks voor ze kunnen betekenen.
4: Nou, nee. Niet dat ik weet. Wij hebben op een gegeven moment wel een brief gestuurd... naar alle luchtvaartmaatschappijen... waarin we dus hebben aangegeven wat de situatie is. En dat wij menen dat die luchtvaartmaatschappijen... rechtstreeks met deze mensen moeten kunnen schakelen... over omboekingen, maar ook over terugbetalingen. Want wat hier ook vaak was gebeurd... is dat de luchtvaartmaatschappij bij een annulering van het ticket... ja, die betaalde die ticketgelden terug aan Otravo...
5: Aan jou dus?
4: Aan Otravo.
5: Maar kan jij dat dan niet aan die consumenten betalen...
4: Ja, nou ja, goed, als het er allemaal nog was, dan was dat natuurlijk een mogelijkheid geweest. Maar ja, zo is het natuurlijk niet.
0: Maar stonden die luchtvaartmaatschappijen in hun recht te handelen zoals ze hebben gehandeld? Want jullie hebben daar een brief over geschreven.
4: Wij vinden van niet. Dus wij vinden dat die luchtvaartmaatschappijen op grond van, van ook het Europese recht... moeten die bij een annulering ervoor zorgen dat die klanten van Otravo hun geld terugkrijgen... Maar goed, ja, die luchtvaartmaatschappijen hebben dat allemaal al teruggeboekt naar Otravo. Die gaan natuurlijk niet zomaar twee keer betalen. Althans, dat was wat wij steeds te horen kregen van die klanten die zich dan weer bij ons melden. En,
5: maar is ook wel logisch, toch, ergens, of niet?
4: Ja, dat is ook wel logisch, denk ik, hè, als je het zo uitlegt. Maar goed, het recht zegt dat de luchtvaartmaatschappijen... ja, die moeten ervoor zorgen dat die...
5: Dat de eindklant...
4: Ja, dat die gewoon de tickets terugkrijgen. En bij D-reizen speelde dit ook. En bij D-reizen is er zelfs door de inspectie hier actie genomen... En toen hebben twee grote Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ook die zijn daarop aangesproken. En je ziet dus in het faillissement wat wij hebben behandeld, zie je die twee namen dus ook niet terugkomen bij alle klachten.
5: En
4: dus,
5: ah.
4: Dus dat was, die hebben dat waarschijnlijk al die in al die gevallen wel gewoon netjes gedaan. Maar goed, ja, er waren ook...
5: Want dat geld wat eerder door die luchtvaartmaatschappij dan is terugbetaald aan jouw boedel, zeg maar, moet ik dan zeggen. Dat is daar gewoon, dat gaat gewoon in de hele pot, in de grote pot met geld. Ja. Voor de schuldeisers uiteindelijk.
4: Nou ja, ja. Heel vaak was het ook al enige tijd voor het faillissement terugbetaald. En dat geld, dat stond niet allemaal nog op de rekening. Nee.
5: Wil je weten of de curator te maken kreeg met gestrande reizigers? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app, seizoen 4, aflevering 10. En luister verder vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
7: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
8: Rechtstreeks van jou de beslisser.
7: We stellen korte, gerichte vragen
8: over wat er speelt
7: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
8: Ben jij die beslisser?
7: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
11: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/azr.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
29: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
30: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd vooral wat korte files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Wel een paar opvallende. Om te beginnen de A1. Goed nieuws daar, van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is bij Hoevelaken de weg enige tijd dicht geweest. Zojuist is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A50 valt op, Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein 4 kilometer met een kwartier vertraging. En behoorlijk wat oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de grenscontroles daar 5 kilometer file en een half uur vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A20. Gouden richting Hoek van Holland bij hectometerpaal 21,2.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markerszover vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markerszover dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. Rusland en Noord-Korea zijn ook niet welkom op het Aziatische Songfestival. De organisatie laat weten dat deze landen niet de juiste waarden delen. Het is voor het eerst dat het Songfestival in Azië wordt gehouden door dezelfde club die achter het Eurovisie Songfestival zit, dat nu in Wenen bezig is. En in het Tiki-bad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
19: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
18: Nigaio Wijnen
19: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
18: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
20: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
31: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Reitsma.
21: Donderdag 14 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over de macht van de dollar, AI in oorlogvoering en Trump in China natuurlijk. Laten we daarmee beginnen, want Trump is in China en die probeert daar de Amerikaanse... Oh, wacht. En Nick Oost, die probeert de Amerikaanse pivot to Asia te begrijpen. Maar zegt, ja, ik moet eerlijk zeggen, het begint steeds meer te voelen als een PowerPoint-strategie in plaats van daadwerkelijk beleid. Op papier klinkt het logisch. China is de systeemrivaal, dus de focus richting Indo-Pacific. Maar in de praktijk, zegt Nick, zie ik ruzie met Europese bondgenoten, twijfels zaaien over de NAVO, Japan en Zuid-Korea, carriers die richting Iran en het Midden-Oosten varen, uitstappen uit TPP... TTP moet dat natuurlijk zijn. Minder diplomatieke aanwezigheid dan China in grote delen van Afrika en Azië. Bondgenoten als India, Japan en Australië die juist nerveus worden van Amerikaans gedrag. Dus zijn vraag is, als China echt de hoofdprioriteit is, waarom zie je dan vrijwel niets daarvan in het daadwerkelijke Amerikaanse gedrag? En zo'n coherente pivot to Asia?
22: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik mij ook voortdurend af. Volgens het boekje zou inderdaad, als je een pivot to Asia krijgt, wat trouwens een kreet is die in 2011 is ontstaan, toen Obama opdracht geeft aan zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, om die pivot to Asia in te zetten. Dat is toen ook gepresenteerd in een stuk, volgens mij was het in de Atlantic, een Amerikaanse tijdschrift. En de bedoeling was natuurlijk, Europeanen doen wat meer aan je eigen defensie. Zorg ervoor dat je op eigen benen kan staan. Want onze prioriteit die verschuift van Europa naar Azië. Dat was op zich heel erg logisch. Omdat in die tijd zag je dus echt dat die Chinezen opkwamen. En ja, volgens de logica van de internationale betrekkingen krijg je dan nieuwe machtsbalansen in de wereld. En dat betekent dus automatisch dat de Amerikanen hun beperkte middelen, want hoe het, ook al is een supermarkt, ze hebben beperkte middelen, veel meer in de richting van Azië gaan organiseren. Maar wat Trump nu doet, is totaal krankzinnig. Echt gewoon echt belachelijk. Want deze man, die denkt dat hij dat allemaal alleen kan. En dat kan hij dus niet. Hij heeft zich totaal verkeken op de hele discussie die er is over. Nou, daar hebben we het vaker over gehad in de podcast. Over zeldzame aardes. Die markt wordt gedomineerd door China. Dus China kan daarmee de Amerikaanse industrie compleet onder druk zetten. Dat gebeurt ook. En daarmee kan China machtspolitiek gaan bedrijven. Het is allemaal onderdacht wat de Verenigde Staten heeft gedaan. Als je dit echt goed zou willen doen, die machtspolitiek, dan heb je inderdaad de Europeanen daarbij nodig. Maar de Europeanen die worden afgeserveerd omdat het een week decadent en veel te links en woke continent is. Ja, weet je, als dit je overweging zijn, dan verdien je het ook niet anders dan de Verenigde Staten om op dit dossier onderuit te gaan.
0: Ja. Weet je, die Obama, die pivot, die draai naar Azië, draai naar China, dat betekende dus dat je tegenwicht zou bieden aan China, ook in militaire zin. En dat betekent dus ook dat je Taiwan zou steunen. Nou, we zien dus bij Trump, die daar allemaal conflicterende uitspraken over doet.
1: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Gewoon tegenwicht bieden. Saillant detail is dat Rubio was als senator een ongelooflijke China-havik. En als dit dus echt zou gebeuren vandaag en morgen, dan heeft Rubio wel wat uit te leggen.
3: Nou ja, wat je dus ook ziet is dat niet alleen er een ontkoppeling is van de Verenigde Staten in de richting van China, wat dus niet kon in verband met die kritische materialen en met name zeldzame aardes. Daar zat het grote probleem in, want Amerika is al volledig van afhankelijk. Maar wat je dus nu ziet is dat, en je noemde net die chips terecht, Arend-Jan, maar wat je op dit ogenblik ziet is dat DeepSeek, die heeft onlangs een nieuw large language model gelanceerd. En gebruikt dat maar, maakt daarbij van gebruik van Huawei-chips.
2: Ja, ja.
3: En dat betekent dus dat zij in staat zijn om AI toe te passen met chips van eigen bodem. En dat betekent dus automatisch dat ze ook hier veel meer een drukmiddel hebben in de richting van Amerika. En uiteindelijk kunnen ze gewoon zeggen, weet je, laat die Nvidia-chips maar. Dat is waar ze op aansturen. Dat kan nog niet helemaal, want ze hebben ook problemen om dat soort chips daadwerkelijk zelf te fabriceren dan wel in voldoende kwantiteiten. Maar het gebeurt wel op dit ogenblik. Het streven is er. En wat nu met DeepSeek is gebeurd, is echt een nieuwe stap in die richting.
4: Ja. Ja. Er zit natuurlijk ook iets geks in. Hè? Tot voor kort zeiden we, kon je eigenlijk zeggen dat er maar één ding was waar de Republikeinen en Democraten in Amerika het over eens waren met elkaar. En dat was dat je hard moest opstellen tegen China. Tegelijkertijd zie je dat het Trump-Witte Huis eerder denkt in invloedssferen. Nou, en dan hoef je helemaal niet hard op te stellen tegenover China. Dan is gewoon Azië is voor de Chinezen.
2: Exact.
4: En Amerika is voor de Amerikanen. En Europa is volgens mij voor de Russen. Volgens het denken van Donald Trump.
2: Ja.
4: Maar ja, dan heb je helemaal geen pivot to Asia nodig. Een pivot naar thuis.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk wel belangrijke grondstoffen nodig. En die worden gedomineerd door China op dit ogenblik. Dus de rollen worden behoorlijk omgedraaid. Hè? Ja. Dus je ziet dat gebeuren op dit ogenblik in het Midden-Oosten, waar Amerika van tafel is gespeeld. Maar op dit ogenblik wordt Amerika ook door China van tafel gespeeld. En dat is gewoon eigenlijk door eigen toedoen. Het is gewoon door stomme fouten die er zijn gemaakt. Door een totaal achterlijke manier van heffingen opleggen. Ook aan China, wat begon met 145% wat nu onder de 10% zit.
2: Ja,
3: maar
2: ja.
3: Ik zie die vertrouwt het ook niet meer. Die denkt ook dat Trump gewoon niet spoort. En die maakt er gewoon gebruik van.
2: Ja. Als er een deal komt, dan gaan we dus terug naar de 19e eeuw. Invloedssferenregeling.
3: Ja.
2: En dan laten we dus de gedachte van indamming, wat Rubio en Biden willen, laten we eigenlijk los.
3: Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd heb je geen keus om nog die mondialisering, die globalisering gedeeltelijk in stand te houden. Want je moet gewoon exporteren, ook naar landen als China.
2: Ja.
3: Je moet importeren uit landen van China. Dus het kan ook niet helemaal. Het is 19e eeuws. Maar dat past ook gewoon niet meer in de 21e eeuw. Laten we nou wel zijn met elkaar.
2: Want je bent afhankelijk van Chinese grondstoffen.
3: Ja, je bent gewoon afhankelijk. Die mondiale bevoorradingsketen, die zijn zo verweven met elkaar. Je bent gewoon totaal afhankelijk van elkaar. Europa kan dit ook niet. Je moet gewoon zaken doen met dat soort landen. En dat betekent dat je ook een beetje leuk voor elkaar moet zijn.
2: Ja.
4: Ja. Je had het al over AI ook, Rob. En dat staat, als het goed is, ook op de agenda tussen Trump en Xi Jinping.
3: Ja.
4: Bij Trumps bezoek in China. Vraag van Harm Domhof daarover. Die zegt, ik hoor AI nog weinig bij jullie voorbij komen in de uitzending. Terwijl ik het idee heb dat dat een steeds grotere rol gaat innemen in oorlogvoering. Europa praat nu vooral over munitie, luchtverdediging, drones en tanks. Maar als AI de kern wordt van moderne oorlogvoering, hebben we dan niet een veel groter probleem? Harm is zelf werkzaam in de IT en ziet in de praktijk bijna geen Europese AI-modellen voorbij komen. Je hebt dat Mistral in Frankrijk wel, maar vergeleken met OpenAI en Anthropic, de grote Amerikaanse cloudpartijen, is dat nog een kleine speler. Europa heeft geen eigen AI-stack op Amerikaanse of Chinese schaal. Geen vergelijkbare cloud, chips, frontier models, data-infrastructuur en militaire toepassingservaring. Dus hoe schat Rob de impact van AI op oorlogvoering in? En hoe groot is dit een strategisch probleem voor Europa? Zitten we straks vast aan Amerikaanse...

0: Japanse of Chinese algoritmes voor onze eigen verdediging.
1: Ja, nee, die kun je denk ik nog wel zelf ontwikkelen. Daar wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Je moet ook kijken wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt. AI speelt een hele belangrijke rol in het initiatief wat op dit ogenblik door Oekraïne is genomen, met name op het dronegebied. Die op een belangrijk aantal punten gaan gewoon autonome werk doen. Als Oekraïne dit kan, dan kunnen wij het ook. En zeker ook in relatie met Oekraïne. Dus ik ben daar niet zo bang voor. AI, of dat nou de kern wordt van de toekomstige oorlogsvoering, dat waag ik te betwijfelen. Want als iedereen AI gebruikt, dan uiteindelijk kan je dat ook weer tegen elkaar wegstrepen. En het is zo bij oorlogsvoering dat als je dat gaat doen en je hebt bijvoorbeeld geen munitie meer en AI kan alles kapot maken, dan eindig je gewoon met slagpartijen met messen op het slagveld. Hè? Dus er is altijd een uitweg om onder AI uit te komen. Nee, het grote gevaar vind ik zit in AI. Dat je eigenlijk de mensen uit de loop haalt. He, dus het is altijd zo geweest dat wanneer je een doelwit ziet, dat er dan toch sprake moet zijn van enige wenselijke waarneming, of het wel handig is om dat doelwit wel of niet te gaan uitschakelen. En als je denkt van oeps, ik heb een foutje gemaakt, dan moet je ook nog kunnen ingrijpen om een operatie tot stilstand te brengen. Nou, als iedereen bezig is om AI compleet toe te passen en de mensen er helemaal uit te halen, dan moet de NAVO dat ook gaan doen. Of de westerse landen moeten dat ook gaan doen, want anders loop je gewoon achter. Want het gaat bij wijze van spreken om een verschil van nanoseconden. En dat kan het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Daar zit denk ik het allergrootste probleem in. Een voorproefje van hoe dat fout kan gaan hebben we al gezien in Gaza, waar ook AI is toegepast bij de doelwitherkenning. Daar zaten ontzettend veel fouten in. En dat betekent gewoon een hele hoop mensen eigenlijk gewoon vermoord zijn om niet, omdat die in een of andere databank zaten. Maar AI heeft daar gewoon fouten in gemaakt. Ik bedoel, kijk maar gewoon naar de large language models die je zelf gebruikt met chatprogramma's. Daar zit dat stikt soms van de fouten. Dat klopt gewoon vaak niet. En vandaar dus dat er ook een disclaimer onder staat van er kunnen fouten zitten in het antwoord. Nou, dat geldt hier ook voor.
2: Ik las een heel verontrustend bericht dat als je AI-toepassingen doet, dat cyberwarfare veel gevaarlijker nog wordt.
1: Ja. Ja. Ja, dat klopt. Alles is dan te kraken. Als je dat gaat doen. Maar ook daar zal weer een oplossing voor komen. Ja, maar wat je dan bijvoorbeeld krijgt, en dat is nu eigenlijk ook al het geval, van echt hele gevoelige informatie staat op standalone systemen. Daar kan je niet bij.
0: Rick Verstegen zegt: Arend Jan stipte in de podcast van 11 mei kort de oplopende schuld en het mogelijk aanstaande onverstandig monetair beleid in de VS aan. Hè? De rente mogelijk verder te verlagen. In het verleden hebben oorlogen, schulden en de devaluatie van reservemunten ertoe geleid dat deze wereldrijken in verval raakten. De Romeinse denarius, de Spaanse real, de Nederlandse schulden en meest recent de Britse pond. Bij de Bretton Woods Agreement van 1944 namen de VS de monetaire en geopolitieke scepter van de Britten over. Zijn we, gegeven de huidige economische, fiscale en monetaire uitdagingen, voor de VS getuigen van een vergelijkbare neergang van de reservemunt, de dollar en de opkomst van de yuan en of de euro? En is dit niet juist een geopolitiek pressiemiddel om in te zetten in reactie op het agressieve beleid van de Verenigde Staten? Verkopen van Amerikaanse treasuries of dollarreserves? Nou, waar gaat
2: het? Nou, het antwoord is ja, het is gevaarlijk wat er aan de gang is. Ik moet steeds weer denken aan dat boek van Ray Dalio. Hè. Dan wist je dat de Nederlandse florijn, die was ook een reserve currency, hè, 50 jaar lang. En dat zie je dan dus ook dan ten onder gaan. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk het Britse pond, hè, met die devaluatie van 1949. Nou, wat zien we nu? We zien dat er steeds minder de dollar wordt gebruikt in internationale transacties. We zitten nu op 57%. En het was in het verleden wel 70%, dus het wordt minder. We zien ook dat als de rente verlaagd gaat worden door de nieuwe centrale bank president. Ja, dat is nou precies wat verkeerd natuurlijk is. Dat zal de inflatie aanwakkeren. Dat heeft ook gevolgen voor de stabiliteit van de munt. Het is nog niet zover dat het morgen misgaat. Maar er zijn steeds meer mensen die zich zorgen maken. Met name ook omdat de Amerikaanse staatsschuld enorm toeneemt. Trump heeft daar nooit enige belangstelling voor gehad. Hè? En ook de private schulden Amerika zijn heel hoog. En die twee dingen samen maakt dat nog gevaarlijker. Hè? En natuurlijk, de rest van de wereld reageert daar natuurlijk op. Hè? Dus de Iran heeft natuurlijk al heel lang geen zin meer om de dollar te gebruiken voor olieverkopen en zo. En ook China voert daar ook een politiek. Dus het is de vraag hoe lang dat nog goed gaat met het Amerikaanse Rijk.
1: Ja, dat het is eigenlijk, ja, het is een soort slow motion zelfmoord die wordt gepleegd. Ja. Als je dat goed bekijkt. Het is interessant wat je noemt met de florijn. Dat dat ooit een reservemunt was van de wereld waar Nederland groot in kon zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo. En dan zie je dus dat als het gedaan is met Nederland als supermacht. Na de Gouden Eeuw, waar we inmiddels niet meer over mogen spreken over de Gouden Eeuw, want dat heeft ook negatieve connotaties. Maar het was natuurlijk wel een Gouden Eeuw, want Nederland stond op het toppunt van zijn macht. Dat daar dus ook een, kennelijk in dit geval, bij wijze van spreken, een reservemunt bij hoorde. Ja. Hoewel je dat natuurlijk in die tijd zo helemaal niet kon noemen. Maar voor de achteruitgang van de dollar van als reservemunt heeft de Fed al, volgens mij 10, 15 jaar geleden gewaarschuwd. Ja. En die hebben gezegd van als we zo doorgaan met dat sanctiebeleid, met heffingen, dan raakt de wereld fed up met ons en dan gaan ze alternatieven zoeken. En dat is dus ook gewoon gebeurd. Zelfs de Europese Unie heeft op een gegeven moment besloten om in het kader van die Iran-kwestie, niet wat er nu speelt, maar een aantal jaren geleden, het zodanig te regelen dat ze zaken konden doen en transacties konden doen met Iran, zonder dat ze getroffen werden door de Amerikaanse sancties. En de Chinezen en de Russen zijn gaan samenwerken. Die koppelen hun munten aan elkaar. Nou, ga zo maar door. En dat is volstrekt logisch. En ik denk dat ook op dit punt Trump een versneller is. Want landen die hebben hier gewoon genoeg van. Die zeggen van bekijk het maar. Wij laten onze transacties, onze internationale transacties, laten we niet meer door de Amerikaanse banken lopen. We gaan het gewoon anders regelen. De Chinezen en de Russen doen dat al. Iran doet dat ook. Maar je ziet steeds meer landen die dat gewoon doen. Het is wel een grote stap als je dat gaat doen. Want het is allemaal verdomd handig om het via de Amerikaanse banken te laten lopen. Maar dat betekent ook dat je kwetsbaar bent voor de Amerikaanse wetgeving. En dat, ja, dan heeft Amerika dus een mogelijkheid om alles te blokkeren wat je zou willen en je naar rechts te richten. Nou, de animo om daarin mee te gaan wordt steeds kleiner.
2: Ja. En als de macht van de dollar gebroken wordt, dan heeft het enorme consequenties. Amerika kan niet zomaar onbeperkt bijprinten, dus ze komen in budgetproblemen. En twee, de Amerikaanse sancties zijn nu zo effectief omdat je gewoon buitengesloten wordt van de dollar als je niet meedoet. Hè? Nou, dat wordt dan dus ook minder effectief. Dan zie je dus echt een verzwakte Amerika ontstaan en tegelijkertijd een versterkt Rusland, China, waarbij de yuan natuurlijk belangrijker gaat worden.
1: Ja, en als wij het goed doen in Europa, dan worden wij enorm versterkt. Maar dan moeten we ook ophouden met zeuren hier. En dan moeten we ook eindelijk eens een keer gewoon doorpakken. We moeten dereguleren. We moeten ophouden met dat gedoe over eurobonds, euro-obligaties. Ja. Want als je als je een reserve munt wil ontwikkelen, dan zul je ook euro-obligaties moeten hebben. Ja. Nou, daar zijn allerlei ideologische problemen mee binnen Europa. Hier vrees ik natuurlijk ook dat Europa niet echt één staat is, maar dat het toch uiteindelijk een collectie is van soevereine landen die hun eigen prioriteiten stellen, wat volstrekt logisch is natuurlijk. Maar de keerzijde van de medaille is dat je daardoor ook nooit die machtspolitieke speler kan gaan worden. Zelfs op defensiegebied hebben je al een probleem. Maar je zal dat dus wel moeten doen. En als je dus nu gebruik kan maken van die verzwakking van de Verenigde Staten, moet je eens kijken wat er hier in Europa gaat gebeuren. En dan krijg je een complete renaissance in Europa, ook van de industrie. Alleen we zijn te labbekakkerig om dat te doen in een deel van de wereld.
3: En dat is nog even, je hebt natuurlijk die erosie van de dollar als wereldreservemunt en als bijvoorbeeld petrodollar of breder voor de internationale handel. Maar die podcast van Ray Dalio waar je het over had, Aart-Jan, daar wordt natuurlijk ook gewezen op een heel acuut probleem van gewoon de angstaanjagende schuldenpositie die de Amerikanen op een gegeven moment aan het opbouwen zijn. En dat kan natuurlijk ook leiden tot een acute crisis. Ja. Die dan, ja, nou ja, wat er dan gebeurt, dat moeten we misschien nog eens een keer een econoom naar vragen. Maar daar zijn bijvoorbeeld ook alle banktegoeden hier en pensioenfondsen en beleggingen. Dat is ook allemaal rond die dollar gecentreerd. Dus dan hebben we wel een beetje een crisis.
2: Gelukkig reageert Trump wel op de bondmarkt. Hè? Als die rente stijgt, ja, dan bindt hij weer wat in. Hij is ook gevoelig voor de aandelenmarkt. Maar ja, de aandelenmarkt is een beetje de weg kwijt, want die stijgt nog steeds een beetje, terwijl dat volgens mij helemaal niks van klopt. Maar goed, de bondmarkt is nog even rustig. Maar als die gaat stijgen, dan zal je zien dat hij weer bijdraagt. Dat deed hij de vorige keer.
3: Oké, dank jullie wel voor vandaag, mede namens de vragenstellers. En tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
4: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
6: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
6: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
11: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
10: En naar wat er o zo fout is gegaan.
12: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
10: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
13: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
18: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
19: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
17: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
20: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
18: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
17: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog altijd wat korte files met niet al te veel vertraging. En met bijzondere oorzaak, de A6 om te beginnen, Lelystad richting Emmeloord. Bij afrit Urk staat een auto met pech. Hier is de linkerlijst ook dicht in de vertraging 20 minuten. En de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij hectometerpaal 14,4.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. Vijf mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. Justitieminister Van Wil keurt de oproep tot geweld tegen Palestijnen van Gidi Markeso weer hard af, zegt hij. Markeso weer nuanceerde zijn uitspraken vanochtend wel op Radio 1. Het had beter, scherper en gepaster gemoeten, zei hij. Van Wil laat het aan het OM of de uitspraken strafbaar zijn. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet mee als VAR naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
3: Volgens mij zou het een heel gemankeerd weekje gaan worden, toch?
5: Twee kamerdagen en een ministerraad op woensdag.
3: Ja, we zouden het helemaal aan. Ja.
5: We zouden het heel rustig krijgen.
3: Ja, volgens mij gaat deze podcast 2 uur duren. Wat denken jullie?
25: Ik wilde met een mop beginnen.
3: Oké. 3 uur. Ja.
25: En daar komen we dan nog wel op terug in deze podcast. Kennen jullie die mop van de hypotheekrenteaftrek? En alle discussie daarover die was nu voor altijd beslecht. Het was nu gewoon duidelijk en klaar.
3: Ja. Oh ja, die mop.
25: Nou, dat was dus niet zo.
3: Ja, die mopje kende ik al. Goed. Nou, zullen we eventjes...
25: In mijn hoofd was dit leuker. Maar ga je gang, Martijn.
3: Zullen we even aankondigen dat we zitten in Studio Den Haag van vrijdag 15 mei 2026. De week van het harde ultimatum. De week waarin het H-woord haar zoveelste comeback maakte. En een steek onder water voor onze premier in het Caribisch gebied. En hadden we het al over het H-woord gehad. Maar we beginnen gewoon in Loosdrecht.
26: Ja.
3: Want, jongens, we zijn op zoek naar begrip.
26: Nou, dat wordt er constant bijgezegd. We hebben begrip voor de zorgen, maar we keuren het geweld af. Meestal andersom, we keuren het geweld af, maar we hebben begrip voor de zorgen. En daar begin ik me, nou, ik ben niet de enige, maar ik stoor me daar verschrikkelijk aan. Want de vraag is een beetje, waar hebben we het over op het moment dat we het over begrip hebben? Want welke zorgen zijn er nou daadwerkelijk? Want je kan natuurlijk zeggen, er zijn zorgen over de instroom, en daar gebeurt er weinig op. En over, er is ongenoeg over de spreidingswet. Maar wat we in Loosdrecht zien, zijn eigenlijk twee dingen. 1, georganiseerde misdadigers, laten we ze gewoon zo noemen, die politiek geweld plegen om hun zin te krijgen. En daarmee dus ook, nu hebben we gezien, brandstichten. Er is over een auto heen, of over een voet heen gereden met een auto van een ME'er.
3: Van een politieman, ja.
26: Burgemeesters, wethouders, raadsleden worden bedreigd. Dus we hebben het gewoon over politiek geweld, misdaad.
3: Nou, niet alleen de raadsleden, maar ook fik in het struikgewas... Ja, voor precies, de deur van het gemeentehuis zelf.
26: Waar mensen binnen zitten. Nou, dat is groep 1. En voor de zorgen die zij hebben... dit zijn mensen... die zeggen zich onveilig te voelen... en om dat kracht bij te zetten... maken ze de samenleving onveiliger. En zij zeggen dat hier mensen naartoe komen... die de Nederlandse normen en waarden niet ondersteunen... en niet uitdragen. En ja, hoe zouden die mensen nou in dat asielzoekerscentrum... uit het raam hebben staan kijken? Zo van, wij moeten ons dus daaraan aanpassen.
3: Zijn dit de Nederlandse normen en waarden?
26: Ja, precies. Dat is het visitekaartje zoals wij dat afgeven op dat moment. Hè? In ieder geval wij, die mensen. Dan hebben we de andere groep. Dat zijn de inwoners van Loosdrecht. En... zij zeggen, wij zijn niet meegenomen in dit besluit. De spreidingswet en de oproep van minister Van der Brink... hebben ertoe geleid dat hier in hele korte tijd een noodopvang komt. En wij voelen ons daar niet in gekend en daardoor gaan we op straat. Tuurlijk, je mag
3: demonstreren, je mag uitzorgen. Je mag van alles vinden, zeker. Ja. Ja.
26: Maar dan naar die zorgen. Want deze mensen stonden niet op straat... voordat dat asielzoekerscentrum daar zou komen... Dus ze hebben waarschijnlijk wel zorgen over de instroom. En er is onvrede over de spreidingswet. Maar dat die onvrede wordt pas in de vorm van demonstreren... wordt dat geuit op het moment dat dat bij hen in de backyard is. NIMNY-gedrag noemen ze dat. En welke zorg hebben ze dan? Als je luistert naar de interviews die daar op straat worden gehouden... die zorgen gaan nog steeds niet over de instroom... of dat wordt er wel bijgehaald. Maar primair gaat het over... hier komen mensen uit een andere cultuur... en die komen
25: mannen crimineel uit een andere cultuur.
26: En die komen crimineel gedrag komen ze vertonen. He, ze gaan de vrouwen en de kinderen verkrachten... en de winkels worden geplunderd. Ja, en dus die zorgen... want we hebben begrip voor de zorgen. Hebben we dan begrip voor die zorgen? Want die zorgen zijn irreëel. Want het is niet zo dat als je ergens een noodopvang of een AZC neerzet... dat er dan hordes mannen plunderend en verkrachtend door de straten gaan. Want dat is het beeld dat geschetst wordt, hè?
3: Ja, het is een beetje... Is het niet gewoon... daar zou je dan eventueel begrip voor kunnen hebben. Onbekend maakt onbemind. Ik bedoel, mensen weten niet dat het eigenlijk meevalt. Ik bedoel, als verslaggever loop ik al wat jaartjes mee. Ik heb in 2015 ook, toen we schaffen das, de crisis met rond Syrië meemaakte.
25: Ja. Toen hebben we ook in Geldermalsen was het toen, hè, een raadsvergadering. Die was daar dan binnen in het gemeentehuis aan de gang. En buiten werd een brand gesticht.
3: De volgende dag ook nog geweest, toen daar de boel werd opgeruimd. En ook in het gemeentehuis iedereen nog een beetje na zat te shaken. Ik heb in Utrecht heb ik ook gewoon de veldslagen zelf mee gemaakt. Maar iedere keer, bijvoorbeeld daar in Utrecht, ben ik later nog eens terug geweest. En dan bleek de buurt eigenlijk helemaal gewend te zijn aan wat hun was opgelegd. Geen enkel probleem met dat opvangcentrum.
26: En ik heb dus ook voor de luisteraar die nu kritisch hier naar luistert en denkt, waar hebben ze het over? En het gaat niet. Het gaat niet over hen, het is niet bij hen in de achtertuin. Ik ben precies hetzelfde gedaan als jij gedaan hebt. Toen werkte ik voor Omroep West als algemeen verslaggever... naar al die rellen toe, op het gemeentehuis. Ook demonstraties voor centra waar mensen geplaatst werden. Zowel de crisis, want toen was ook crisisopvang in schoolgebouwen... Hè, dus in de gymzalen. En je had noodopvang, dat zijn ook nog twee verschillende dingen... maar bij de demonstratie gestaan en ook daar later teruggegaan. En wat bleek, er was eigenlijk niks aan de hand. Sterker nog, de mensen die er in de buurt woonden... gingen vrijwilligerswerk doen. Taallessen met mensen, met nieuwkomers. En dan is het verhaal natuurlijk, ja, maar laten we Lisa niet vergeten. Op het moment dat je zo'n ongelooflijk verdrietig, treurig, misdadig voorval... als norm gaat stellen voor wat al die anderen zullen gaan doen... ja, dan snap ik wel dat je bang bent. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. En als je dan ook naar de politieke reacties kijkt... we hebben 2 jaar geleden... er worden heel veel vergelijkingen worden er gemaakt. Hè, en die gaan vaak ook gewoon mank. Dus daar moet je mee oppassen en toch ga ik het doen.
3: Fijn, we hinkelen er even doorheen. Ja, kom maar door.
26: Nee, want er wordt er gezegd van... zeker op rechts... wij, ook politici die daar geweest zijn, Mona Keizer, Gidi Markeshouwer, Liedewij de Vos, wij hebben niet opgeroepen tot het geweld en maak rechts Nederland niet verantwoordelijk voor dit geweld. Dat klopt. Maar laten we even teruggaan naar 2 jaar geleden, toen de UvA gebarricadeerd was en daar grootse rellen waren en vernielingen. Toen heeft iedereen zich terecht uitgesproken tegen dat geweld. Zonder die maar. Dat ging niet op een dergelijke manier. En terecht.
25: Ja, dus die zorgen, eerst het uitgangspunt. Toen was het feit dat universiteiten, waaronder de UvA, nog samenwerkten met Israëlische instellingen.
26: Ja. Precies. Maar goed, die discussie rondom loodsrecht. En de vraag is, kunnen ze de geest weer in de fles kijken? Nou, ik heb een commissiedebat gevolgd. Woensdag aan het eind van de middag. Nou, Michiel heeft dat ook gekeken.
3: Ik wou net zeggen, ik heb jou ook bij de nodige politieke schermutselingen zien staan die rond dit onderwerp speelt.
25: Ja, nou ja, zeker de hele week.
3: Het blonde achterhoofd met de gele microfoon.
25: Ja, daar kun je mij aan herkennen, inderdaad. Ik moet naar de kapper, dat viel mij ook op. Maar, inderdaad. Dus het was sowieso een gekke week, omdat de ministerraad op woensdag was vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. Dus er gebeurde van alles tegelijk en achter elkaar. Dus we hadden dinsdagavond die brandende bosjes in Loosdrecht gehad. Nou, dan was de ochtend daarna was de ministerraad waar David van Wil, de minister van Justitie, reageerde, waar Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie, reageerde. En daarna ook nog Dylan Jesselgus, die als vicepremier de persconferentie deed, omdat Rob Jetten in het buitenland was. Dus dat hadden we allemaal gehad. En dan was er daarna inderdaad nog een commissiedebat dat begon rond 4:15, geloof ik, met Bart van der Brink opnieuw. Met allerlei asiel- en migratie-gerelateerde onderwerpen op de agenda. Maar je zag ook in het tijdschema over de hele dag het steeds veranderen. Dus de tijd die voor dat debat uitgetrokken was, omdat steeds meer partijen daar dus toch bij wilden zijn. En wat daar opviel was dat Gidi Markeshouwer, de ex-PVV'er en nu aanvoerder van de groep Markeshouwer, binnenkort DNA, dat hij al heel vroeg in die commissiezaal was. Omdat het in zo'n commissiedebat zo werkt. Het is zo'n... hoe leg ik dat uit? Ja. Het is een half ronde tafel. De voorzitter zit in het midden, de griffier zit daarnaast.
26: Een soort maantje is het. In het midden van de maan, halve maan. En in het midden van de maan zit de griffier en de voorzitter. En links en rechts daarvan zitten dan de commissieleden.
25: Ja, en hoe dichter je bij de voorzitter en de griffier zit, hoe eerder je aan de beurt bent. Dus je zag dat Gidi Markeshouwer, die was al heel vroeg en mooi op tijd in die commissiezaal. En hij kreeg als eerste het woord. En toen kwam inderdaad hele stevige taal van hem. En hij had het ook over, er zijn incidenten geweest. Er zijn wat schermutselingen geweest. En dat is natuurlijk niet goed. Maar inderdaad wel begrip voor die zorgen. Sterker nog, heel veel begrip voor die zorgen. Want een ongekozen burgemeester neemt niet democratische besluiten. En het ging zelfs zover dat hij het had over een overheid die misschien zelf wel gewelddadig was en groot onrecht aandeed. Ja, en dan is het niet zo gek dat je daartegen in verzet komt als die overheid zich zo onrechtvaardig gedraagt. En vervolgens alle andere zo'n beetje alle partijen die daarbij zaten in dat commissiedebat, die gingen stevig tegen Gidi Markeshouwer in. Waardoor, het duurde bijna een uur, geloof ik. Het betoog van Markeshouwer ongeveer een minuut. Maar vervolgens nog een uur bezig met alle interrupties. Interrupties op hem.
26: We begrijpen de zorgen. Was niet alleen bij Gidi Markeshouwer te horen. Dat hoorde ik ook bij Mona Keizer. Ik hoorde het ook bij BBB. Dus dat is een breder gedragen sentiment. Op dit moment in de Tweede Kamer. En bij de bewindspersonen viel me op dat ze echt, want ik stond daarbij, uitloop ministerraad, zowel David van Wil van de VVD, had echt wel de toon van zijn boodschap aangepast. Toch blijven die zorgen, ik zeg het voor het laatst, dat blijft benoemd worden. We begrijpen de zorgen. Maar het veroordelen van het politieke geweld, wordt echt veel steviger gedaan dan zoals we het de vorige week erover hadden. Het is nu meer dan gewoon tuig- of raddraaiers. Het gaat echt over politiek geweld en het ontwrichten van de rechtsstaat. En dat signaal komt wel. En 's avonds zat, en Bart van der Brink deed dat ook, en 's avonds zat de politiek leider van het CDA bij Eva, Bontebal. En Bontebal die liet zich helemaal duidelijk erover uit. Dit kan niet. En ze hadden ook een meneer uit Loosdrecht aan tafel gezet. Zo'n bezorgde burger. Die zonder geweld al wekenlang actie aan het voeren is. En daar zei Bontebal terecht tegen. Ja, u zegt dat er niet geluisterd wordt. En dat, dat de democratie niet werkt. Daar kwam het eigenlijk zeg maar op neer in mijn eigen woorden. Maar het is precies andersom. Wij luisteren wel. Alleen dat betekent toch niet dat u direct daardoor uw zin krijgt. En waarom krijgt u uw zin niet? Omdat die spreidingswet het resultaat is van een democratisch proces waarin de meerderheid van de volksvertegenwoordiging daarvoor gestemd heeft. Dus we hebben een democratisch besluit.
3: Dat kan soms iets inhouden wat je niet leuk vindt.
26: Ja.
3: Dat weten we eigenlijk allemaal wel natuurlijk, stiekem.
26: Nou, maar ja.
3: Ja. Al willen we dat dan misschien niet altijd even duidelijk weet.
26: En ik heb het ook. Er zijn politieke besluiten waarvan je denkt van ja, dat wil ik liever niet. En,
3: misschien vind je zelfs dat het onverstandig is.
26: Het is onverstandig, ja. Staat daar wel. Maar ja, je zou je uiteindelijk toch, want anders kan je de parlementaire democratie afschaffen. Op het moment dat je zegt van nou ja, op het moment dat ik mijn zin niet krijg, dan is er geen functionerend politiek systeem. En dan houdt het een beetje op.
3: Nog zo'n dingetje, Michiel. Ik hoorde dat Van den Brink ook de IVD noemde in een van zijn antwoorden. Want ja, we hebben het hier over de bezorgde burgers, maar we hebben het ook over een ander kaliber.
25: Ja, en ik vond het wel interessant wat jij net deed aan het begin, Leendert. Gewoon benoemen wat hier aan de hand is. Maar het kabinet vindt dat een stukje ingewikkelder om dat te doen. We hebben die Defend-groepen, hè. Dus, ja. Die bestaan al veel langer trouwens. Een jaar of 5, 6 geleden toen er grote coronaprotesten waren. Toen zag je ze al, Defend Netherlands, maar daaronder Defend Amsterdam, Defend Rotterdam, Defend Den Haag, tot aan Defend.
3: Defend Loosdrecht sinds deze week.
25: Ja, die kennen we nu ook. En je ziet die spandoeken en je ziet de mensen achter die spandoeken vaak in het zwart, gezichtsbedekking.
26: Je ziet ze vaak niet. Dus je ziet ze wel, maar.
25: Ja, maar je ziet niet wie er onder die sjaal zit. Doet een beetje denken aan de harde kern die je iedere week in de voetbalstadion ziet zitten. Die daar ook dingen uithalen die niet mogen. Maar vlak voordat ze dat doen, doen ze wel een mooie zo even die sjaal.
26: Dat is trouwens wel een mooie vergelijking. Wij zijn allebei Feyenoord supporter. Misschien dat nu een aantal luisteraars doet afhaken. Maar ik hoop van niet. Ja, blijf gewoon. We zullen niet te veel.
25: We gaan
26: niet
25: ook niks aan doen.
3: Ze zijn verder wel aardig. Ja. Dus laat het maar even.
26: Maar dit gebeurt precies in het stadion. Waarbij kleine gewelddadige delen van de supporters, van een legioen, zegt namens iedereen te spreken, dat absoluut niet doet en met geweld probeert hun zin te krijgen. Dit is precies, daarom is het ook gewoon hooliganisme. Dit is precies zoals het in de stadion gebeurt.
25: Ja. En dat heb ik ook een keer aan Bart van den Brink gevraagd deze week. Van ja, maakt u zich nou zorgen en ziet u hier iets georganiseerds in? En zover wil het kabinet dus op dit moment dus nog niet gaan. Dus inderdaad, wat jij zegt, Martijn. Deze week tijdens het vragenuur moest Bart van den Brink naar de Tweede Kamer komen. Ook om het hier over te hebben. Dat was nog voordat die bosjes in brand vlogen. Maar we hadden daarvoor natuurlijk al avond en avond ongeregeldheden in Apeldoorn bijvoorbeeld. En ook op allerlei andere plekken. Maar dat ging dan steeds niet verder inderdaad dan oké, zorgen uiten, dat snappen we, maar geweld, daar trekken we de streep. Maar er moet worden uitgezocht in hoeverre dit georganiseerd is. En dat is iets waar de AIVD op dit moment mee bezig is inderdaad. Om dat uit te zoeken, is hier sprake van georganiseerd geweld. Groepen die zich organiseren om dit te doen. Terwijl als je de beelden ziet, ja, we noemden ze die defendgroepen die ook niet vorige week zijn ontstaan, maar er al veel langer zijn. Hooliganisme, groepen die een hekel aan de overheid en aan de politie hebben. En ik heb het idee dat de aanleiding om te gaan rellen, dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van de onrust die er in Loosdrecht is op dit moment. Dus toch ongemakkelijk vind ik het dan om te horen. Ja, dat moet uitgezocht worden en niet te snel conclusies trekken.
3: Ja, misschien een beetje begrip voor de gemiddelde Loosdrechter die helemaal niets met dit geweld heeft. Want dit lijkt me helemaal niet een veilig gevoel opleveren, dit soort gedoe bij je in de straat. Ik bedoel, zou je dit leuk vinden voor de deur?
26: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee.
26: Maar dit brengt ook onveiligheid. Dus degene waar ze tegen staan te demonstreren, het mogelijke onveilige situatie, doordat eraan, die creëer je als je daar zelf met vuurwerk gaat staan gooien. en een aanslag pleegt. Ja, zo simpel is het. Maar dan nog steeds over die de zorgen van de gewone mensen uit Loosdrecht. Het is ook aan de politiek om die zorgen dan te adresseren. Van, maar waar hebben we het dan eigenlijk met elkaar over? En nu wordt er benoemd, we begrijpen de zorgen. Op het moment dat het echt gaat over, wij denken dat er hierdoor onrust, dat zij onrust gaan veroorzaken bij ons in de gemeenschap. Ja, daar, dan moet je dat gaan adresseren. En rechts doet dat eigenlijk wel, hè? Want rechts gaat dan de voorbeelden. Want dat is dus rechts. De anti-AZC-partijen. Die adresseren dat wel. Maar door voorbeelden te geven, zoals Lisa. Die niet representatief zijn voor hoe het gemiddeld in Nederland gaat. En dan moeten we er misschien ook bij zeggen dat het niet in elke gemeente zo is dat als daar een noodopvang komt, dat iedereen met fakkels en vuurwerk klaar staat om aanslagen te plegen. Dat mag misschien ook wel gezegd worden. Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeente waar ik zelf woon, Leiden, waar het allemaal veel makkelijker gaat.
3: Zullen we nog eventjes het mailtje aanhalen van ja, Simon? Simon die mailde ons dat hij graag luistert naar het programma. En hij had onze aflevering gehoord met Mark Thiese van vorige week, Leendert. Mark Thiese, de auteur en columnist van EW Magazine. En hij had ons een aantal vragen horen stellen. En dat ging onder andere over, nou, allereerst de vuurwerkbom door de brievenbus van D66... Wij constateerden dat dat inmiddels als politiek geweld moest worden gezien. Mark Thiese zei daarop, nou, als het een moslim was geweest, dan hadden we het gewoon terrorisme genoemd. En Simon in zijn mailtje vindt het erg jammer dat we daar niet wat verder op door zijn gegaan. Kan jij dat moment nog herinneren?
26: Zeker.
3: Yeah.
26: En hij blijkt gelijk te hebben. Want ja. Het OM heeft nu laten weten dat de dader een terroristisch oogmerk heeft.
3: Dus nou ja, dat ze dat in ieder geval ten laste gelegd hebben. Hè? Ja. Dus dat is de beschuldiging die dan geuit wordt. Dus het OM inderdaad is met hem meegegaan. Een tweede vraag die stelde, hij overweegt om in de politiek te gaan. Lokale politiek. En zegt van, ja, maar jullie hadden het er ook over. Van de lokale politiek wordt op deze manier door de Haagse politiek ook wel een beetje in de steek gelaten.
26: Uh-huh.
3: We hebben dat benoemd, maar ja, we zijn daar op een gegeven moment niet veel verder mee gegaan.
26: Nee, maar wat is dan precies de vraag? Of die wel of niet de politiek in moet gaan?
3: Nou ja, hij vraagt zich dat inderdaad af.
25: Dat snap ik wel, dat mensen zich dat afvragen.
3: Ja, of hij dat nog wel moet doen. En voelt zich daarin toch wel degelijk enigszins in de steek gelaten. Ja.
26: Nou ja, daar valt wel wat op te zeggen. Want het is altijd goed om de lokale politiek in te gaan. Sterker nog, ik juich dat persoonlijk toe. Dat is mijn persoonlijke mening. Doe dat vooral. Maar dit is natuurlijk een cliché, maar een gevleugelde uitspraak. Je moet, als je met applaus ontvangen wil worden, moet je niet de politiek in gaan. Want het is een ondankbare taak. En dat zie je op het moment dat je de lokale politiek volgt, zie je dat ook in gemeentehuizen gebeuren. Burgers weten heel goed de gemeentehuis te vinden, maar niet op het moment dat het goed is om een blosje bloemen te brengen. Hoog zelden. Als er inspraakavonden zijn of gemeenteraadsvergaderingen waarop die publieke tribune helemaal vol zit, dan gaat het vooral over zaken die misgaan of die veranderen. Bijvoorbeeld een zwembad dat dicht gaat. Maar daar moet je als lokaal politicus wel tegen bestand zijn. Hè? Dan is de andere uitspraak, we zijn niet van suiker. De grens ligt natuurlijk bij bedreigingen en geweld. En dat neemt wel toe, waardoor het voor politici wel niet gevaarlijk, maar voor mensen niet interessant meer is om die lokale politiek in te gaan. Zeker niet. Als nou, jij ja. nu
3: hoezo
26: als je de portefeuille sport krijgt.
3: Ja, oké. Okay. Goed. Maar toch niet gevaarlijk. Ook in dit dossier waar we het net over gehad hebben. AZC's die geopend worden, noodopvangen die geopend worden. Ja, gevaarlijk voor alle politici. Want zo'n raad wordt tijdens de vergadering nog lastiggevallen. En het gebeurt dus ook regelmatig dat de raad uiteindelijk beslist om, nou, bijvoorbeeld in Loosdrecht is besloten om minder asielzoekers toe te laten.
26: Maar nu over die Haagse politiek en de back-up daarvan. Op het moment dat je als kabinet, en het is een minderheidskabinet, maar goed, als je als kabinet constant zelf nog de spreidingswet ter discussie stelt, wat bijvoorbeeld de VVD doet, en laat blijken dat je er zelf ook niet tevreden mee bent, dan zorg je er natuurlijk voor dat het draagvlak voor wetgeving wegvalt. je zal nu, als in ieder geval als coalitie, als je die burgemeesters wil steunen, zou je vol achter die spreidingswet moeten gaan staan. Geen mits en maren meer. Dit is gewoon hoe we het doen. De belofte is dan om de instroom te beperken. Dan heb je hem ook niet meer nodig. De vraag is een beetje, kan dat? Andere discussie. Maar dan heb je hem niet meer nodig. Maar als je daar niet vol achter gaat staan, dan laat je inderdaad het lokaal bestuur in hun hemd staan. Want zij kunnen namelijk niet zeggen van, dit is besloten in Den Haag. Dit moeten we gewoon doen. Dan kan je zeggen, jullie verschuilen je op dat moment achter Den Haag. Maar dat moet ook, want het is een spreidingswet waar een dwangelement in zit. Dus dan kan je gewoon zeggen, dit wordt ons gewoon gevraagd, opgelegd. Want nu is het nog een vraag, maar vanuit Den Haag. En we moeten dit gewoon doen, beste mensen.
3: Ja, dan weet iedereen die er tegen is dat hij bij de lokale politiek aan het verkeerde adres is. Jongens, we gaan er heel eventjes uit. Zo direct dan gaan we eigenlijk gewoon weer door met een hard ultimatum.
4: Gaan we staken, zo.
3: Gaan we staken, ja. We gooien de kont tegen de krip.
6: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
7: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
27: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
29: BNR Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er is nog altijd weinig aan de hand. Er staan een paar korte files en een paar opvallende. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Akersloot is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is daar dicht en die vertraging een half uur. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Alfred Liesel liggen obstakels op de weg. De rechterreis ook is dicht en de vertraging 20 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland bij hectometerpaal 31,4.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
24: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. Justitieminister Van Wil keurt de oproep tot geweld tegen Palestijnen van Gidi Markesso weer hard af, zegt hij. Markesso weer nuanceerde zijn uitspraken vanochtend wel op Radio 1. Het had beter, scherper en gepaster gemoeten, zei hij. Van Wil laat het aan het OM of de uitspraken strafbaar zijn. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet mee als VAR naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
18: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
17: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
18: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
17: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
18: Op BNR en ons podcast.
19: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
21: En welkom terug. We zitten hier nog steeds met Leendert Beekman, Michiel Jurjens en mijn naam is Martijn de Rijk. Jij zat al helemaal in het staakverhaal, toch? jij was maandag de man die ook bij de vakbonden aanschoof in Nieuwspoort.
30: Ja, die hadden in Nieuwspoort een persconferentie belegd maandagochtend om daar meteen maar de week mee te beginnen. En zij kwamen met een ultimatum. Dat moet je dan doen. Dat is juridisch van aard. Dus als je dat niet hebt gedaan en je had bij wijze van spreken maandagochtend gezegd vanaf morgen gaan we staken, dan heb je nog best een kans als je naar de rechter gaat dat de rechter zegt, hou eens even, dat kan niet zomaar. Dus dat een rechter die staking verbiedt. Dus vandaar dat ultimatum. En dat ultimatum is eigenlijk vrij simpel. Binnen 2 weken moet het kabinet, nou tenminste ik zeg dat het heel simpel is, maar we gaan het zo nog hebben over het verschil tussen iets schrappen en iets van tafel halen. Maar goed, binnen 2 weken moet het kabinet terugkomen. Moet het niet meer doen. De bezuinigingsplannen die er zijn bij de AOW, bij de WW en bij de WIA. Als dat niet gebeurt, dan zullen er collectieve acties volgen. En daar gaat heel Nederland iets van merken op dat moment. Dat was de boodschap van de bonden maandagochtend. Het geduld is op, waar op de achtergrond al speelt dat er niet meer gepraat werd. Er is vlak nadat het kabinet was aangetreden en de eerste ophef was ontstaan over die plannen, is er een kennismakingsgesprek geweest. Het was een scène bij het Katshuis. Vertegenwoordigers van de bonden die daar langskwamen en ook heel snel weer buiten stonden, omdat zij aangaven...
21: Hier wordt niet gepraat.
30: Nee. En het kabinet is eigenlijk niet ontvankelijk voor de zorgen die wij hebben. Dus het overleg stopt hier nu, totdat die plannen van tafel gaan. En de bonden zeiden daarover, ja, we zijn nu een paar maanden verder. Er is niet bewogen, er is stilstand nu. Dus dit is op dit moment wat wij moeten doen. Dat ultimatum dus. En dan was het interessant om te gaan kijken wat dan de reactie van het kabinet in de persoon van Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zou zijn. En hij zegt dat hij binnen 2 weken...
0: Staat dat in je agenda, Michiel?
30: ja, want nou ja, goed, we zijn nu alweer aan het einde van deze week. Dus we hebben nog iets minder dan anderhalve week voordat die reactie er zal gaan zijn.
0: Wordt een zwaar weekend voor Veilbrief.
30: Ja. Ja, nou ja, hij zal aan het schrijven zijn aan een brief, want die komt eraan. En die brief, die reactie, dat voorstel, dat gaat ervoor zorgen, zei Veilbrief zelfverzekerd, dat de bonden weer aan tafel komen. En dan komt er een gesprek en dan hopelijk komen we eruit met elkaar. Met z'n allen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan in dat voorstel zal staan. Want als het allemaal heel slap en heel weinig is, ja, dan zullen de bonden zeggen, ja, dit is niet wat onze inzet was. Dit is niet waar wij om gevraagd hadden. Dus we gaan nog steeds niet praten. Die bezuinigingsplannen zijn niet van tafel. Dus collectieve acties. Nou, is er wel wat ruimte. En dat is vooral als het gaat om de AOW. Dus in het coalitieakkoord was er het plan om die AOW-leeftijd sneller te gaan verhogen vanaf 2033.
0: Maar dat liep heel erg snel tegen een keiharde betonnen paal op, toch?
30: Ja, ja.
0: En ook dat, in de Tweede Kamer.
30: Ja, en dat heeft dan weer te maken met wat er in het pensioenakkoord in 2019 is afgesloten. Dus voor ieder jaar dat er bij de levensverwachting bij komt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. En in de kabinetsplannen wordt dat een 1-op-1 koppeling. Dus ieder jaar levensverwachting wordt 1 jaar later recht op AOW. Dat was een groot onderdeel inderdaad van het debat over de regeringsverklaring. En toen werd al duidelijk, zo vanaf 2033, die 1-op-1 koppeling, dat gaat niet lukken om daar een meerderheid voor te vinden. Het kabinet is toen uit de brand geholpen, bij wijze van spreken, door, daar is hij weer, Guido Markeshauer en de SGP. Die kwamen met een motie die toen door de coalitiepartijen gesteund is om dat in ieder geval af te gaan zwakken. Ook nog eens goed naar zware beroepen te gaan kijken. En in de reactie van Velbrief afgelopen maandag zag je ook weer dat hij zelf al zei, ja, dat is niet goed geweest, dat plan. Er wordt ook de afgelopen weken al steeds gezegd, wij zijn dat niet nu actief in beleid aan het omzetten. Dus maakt u daar zich niet te veel zorgen over. Dus ik denk dat we er vanuit kunnen gaan, maar onderbreek mij vooral als ik nu iets raar zeg. Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan. Die 1-op-1 koppeling, die gaat van tafel. En dat zou ook fijn zijn voor de bonden en ook voor de linkse oppositie, want die kan dan zeggen, oké, wij hebben ons hier tegen verzet. Democratisch en geweldloos trouwens. Tot nu toe. En dat plan is er dus uitgekregen.
0: Blijft over die WIA en de WW. Waarbij het eigenlijk ook best wel bijzonder is. Hè? Want dat zijn allebei verzekeringen, volksverzekeringen, waar we allemaal premie voor betalen. Hoe kan je daarop bezuinigen, zou je denken? En de reden dat dat kan, is dat dat geld, dat die verzekeringen, die zijn bij lange na, gaat er niet zoveel geld uit als dat erin gaat. We betalen veel te veel premie, daar komt het eigenlijk op neer.
30: Ja.
0: En dat geld, dat overschot, dat steekt Den Haag in de achterzak. Daar willen ze zelf leuke dingen mee doen.
30: Ja, en een van die leuke dingen, nou ja, ja. Leuk, is het vele extra geld bijvoorbeeld dat naar defensie moet.
0: Ja, maar het is ook niet meteen heel helder op die manier, toch? Dat je nou, dus precies. Eigenlijk,
1: en daar
0: eigenlijk
1: zit dus
0: belasting
1: ook
0: betaalt via je WW-premie.
1: Ja, Michiel gaat erover verder. Er zijn eigenlijk 2 eisen gesteld. 1, het AOW-plan moet gewoon geschrapt worden. En rondom de WW en de WIA moeten de plannen van tafel. Zeg ik het goed? Zo hebben de bonden het ongeveer gebracht.
30: Ja, zo werd het geformuleerd. Maar het duizelt bij mij eerlijk gezegd nog steeds een beetje. Wat is dan het verschil tussen schrappen en van tafel? Het betekent toch allebei dat je iets niet gaat doen?
1: Nou, daar valt nog wel iets over te zeggen. Omdat namelijk, jij kan je nog wel herinneren, Martijn, dat in 2012 in het coalitieakkoord stond dat de zorgpremie inkomens afhankelijk zou gaan worden. De inkomensafhankelijke zorgpremie.
30: Mm-hmm.
1: Dat leidde tot heel veel verzet in de samenleving. En zeker bij de achterban van de VVD. Dat is toen uiteindelijk is daar een gebaar gemaakt vanuit Diederik Samson en is dat plan geschrapt. Daarvan wisten ze al vrij snel, hier is te veel gedoe omheen. Dit gaan we, zeker omdat de manier waarop het geframed werd, dit gaan we niet meer redden. Dat is bij de AOW eigenlijk nu ook zo. Ze weten dat die koppeling zoals die nu erin staat, dat gaat ook, daar kunnen ze niks meer mee. Er is gewoon niet genoeg steun voor. Dat is eigenlijk al van tafel, maar je kan dat niet te snel opgeven, want je moet ook nog gaan onderhandelen. Schappen hebben we het over. Mm-hmm. En dan gaan we naar de WW en naar de AOW. Daar hebben ze het over.
30: Nee, de WIA.
1: Oh, de WIA, sorry. De WIA. Ja,
30: afkortingen.
1: Al die afkortingen.
30: Ja, lastig.
1: Daar vinden de bonden ook wel van, zeker als je naar de WIA kijkt, dat daar zoveel problemen spelen dat het goed is om eens te gaan hebben over hoe kunnen we de WIA.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ker moeten gaan hervormen, dat is waar. Maar gaan we dat doen omdat we echt dat stelsel gaan hervormen? Of zijn we gewoon aan het ombuigen om extra geld voor andere plannen te creëren? En zolang dat het geval is, hebben zij zoiets van ja, maar wij gaan niet de melkkoe zijn voor defensiegeld. Zeker niet, omdat die rekening, en dan komen we bij Pro uit, die rekening komt te liggen bij de werkende mensen.
3: De werkende mensen dan ook nog met die in dienst zijn, hè, begrijp ik? Of...
2: Nou, bij de werkende, bij de mensen die inkomen vergaren uit werk.
3: Ja,
2: en dan maar... bij mensen die arbeidsongeschikt zijn, kan dat natuurlijk. Maar dat is een verzekering voor werkenden, is dat?
3: Ja, een verzekering voor werkenden, maar die alleen betaald wordt. De WW-premie wordt niet betaald door ZZP'ers.
2: Nee.
3: Toch? Nou, precies.
2: Nee. En. En de WW wordt dan verkort. En het duurt veel langer voordat je recht op WW opbouwt.
3: Ja.
2: Zo lang dat het eigenlijk...
3: Ja, maar de defensie die daarvan betaald wordt... daar mag iedereen van mee profiteren. Wat logisch is, want dat kan niet anders. Maar dat is een beetje een rare belasting dus eigenlijk.
2: Ja. En het heeft natuurlijk met die vrijheidsbijdrage... Die zit ook in het domein van de werkenden. Die zit voor een deel, voor 2/3 zit die in box 1... En de bonden en GroenLinks Partij van de Arbeid, of Pro, die gaan eisen, dit is scheef. We moeten naar de balans gaan kijken van wie betaalt nou wat. Zoals jij zegt, zij zullen zeggen, doe dat maar uit de algemene middelen. Haal dat maar aan de inkomstenkant ergens linksom of rechtsom op. Maar niet bij de werkenden. Nou, dan kunnen we allemaal invullen waar je dat dan moet gaan ophalen.
3: Ja,
2: bij de grote bedrijven en bij de mensen met vermogen. En daar zijn er nog heel veel fiscale maatregelen waar je naar kan kijken, zoals die hypotheekrente aftrekken.
3: Ik wou net zeggen, want volgens mij is er ook lik op stuk meteen de volgende dag een voorstel gedaan door Pro in de Tweede Kamer om hier maar eens inderdaad even werk van te gaan maken.
4: Ja, dat voorstel dat was al eerder gedaan. Dus inderdaad, die hypotheekrenteaftrek. Er speelden eigenlijk twee zaken deze week die vlak na elkaar kwamen. Waar reacties op kwamen en waar ook wel onrust door is ontstaan. Dus laten we bij dat eerste beginnen. En dat is de verruiming van de hypotheekrenteaftrek.
2: Ja, Leendert, dat zeg je dus verkeerd.
4: Leendert, Leendert steekt nu zijn vinger op.
2: Nee, ik ga geen monoloog houden.
4: Jij steekt terecht je vinger op. En ik ga proberen dat ook nog te nuanceren zo meteen. En daar zo op terug te komen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de inkomstenbelasting die gaat iets omhoog in de tweede schijf.
2: De vrijheidsbijdrage.
4: Ja, en dat zorgt ervoor dat als het percentage in die tweede schijf, als dat wat omhoog gaat, dat je ook wat meer hypotheekrente kunt aftrekken. Waardoor er het beeld kan ontstaan dat inderdaad, als je al lekker die hypotheekrenteaftrek hebt, waarover is afgesproken, nou, dat blijft ongewijzigd, er verandert niks aan, maar dat in de praktijk je zelfs nog wat meer gaat profiteren als huizenbezitter. Terwijl bijvoorbeeld al die huurders, dat die achterblijven, is onwenselijk. Zij Progressief Nederland, GroenLinks, PvdA, al tijdens het debat over de voorjaarsnota dat nog voor het reces gevoerd werd. En er ontstond ook debat toen tussen Luc Stultiens, financieel woordvoerder van Pro, en bijvoorbeeld ook D66 en CDA, waarbij Pro ook bij zeker D66 los kreeg, die verruiming, die eigenlijk geen verruiming is, komen we zo nog op, dat onwenselijk is. En we hebben dat natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne gezien. D66 en CDA zijn eigenlijk voor afbouw van die hypotheekrenteaftrek. Het stond ook nog in de positieve agenda van D66 en CDA. En
3: maar het is er met een hele harde knal uitgeschoten door de VVD, toen ze ook aanhaakt.
4: Ja, het blijft uiteindelijk ongemoeid. Dus is er bij dat debat over de voorjaarsnota is er een motie ingediend uiteindelijk door Luc Stultiens, waarin het kabinet verzocht wordt om die verruiming van de hypotheekrenteaftrek, dus dat je gewoon nog net wat meer voordeel hebt, uiteindelijk.

0: kost dat de staatskas? Het zou op bijna 300 miljoen uit mijn hoofd zou het uitkomen. Dus echt wel significant uiteindelijk om dat te voorkomen. Dat dat niet gaat gebeuren. Afgelopen dinsdag waren de stemmingen onder andere over de moties die tijdens dat debat zijn ingediend. En wat zagen we daar? Die motie werd aangenomen dankzij voorstemmen van de partijen waarvan je het kunt verwachten. Dus de SP van Pro, maar ook D66 en CDA. Dat die op die manier ook nog weer eens hebben kunnen laten zien, ja, eigenlijk diep van binnen.
1: Maar wacht nou eventjes. Ik heb op de billboards langs de snelweg gelezen. dat niet zou gaan gebeuren. Dat de hypotheekrente aftrekt, dat die veilig zou zijn. Rust in de portemonnee. Wat zullen we nou krijgen?
2: Nou, en zo wordt er bij de VVD ook naar gekeken.
0: Ja.
2: Want ik weet niet of jij het over wil vertellen, over of het nou wel of geen verruiming is.
1: Nou, het kost 300 miljoen.
2: Ja.
1: Dus laten we het daarbij staan. Of dat, wat voor term we eraan verbinden.
0: Ja, alleen nou, dat
2: maar
0: is voor,
2: die, ja, maar ja. Nu gaan we het over politiek hebben, Martijn.
1: Oh, okay.
2: Je hebt beleid en je hebt politiek.
1: Mm-hmm.
2: En er is afgesproken om niets te veranderen aan de systematiek van de hypotheekrenteaftrek.
0: En dat is een heel belangrijk woord, hè, die systematiek. En de fiscale behandeling van de eigen woning.
2: Ja. En wat gebeurt hier nou? Dit is geen gevolg van gewijzigd beleid. Maar dit is een gevolg van hoe de, zo zien ze het bij de VVD, van hoe het systeem werkt. Dus op het moment dat jij iets verandert in de eerste of de tweede schijf in box 1, ja, dan gebeurt daar automatisch, dan gaan die raderen gaan, zeg maar, komen in beweging. En dan gaat er ook iets gebeuren met het knopje hypotheekrenteaftrek. Alleen die knop is er niet nieuw ingebouwd. Die zit daar al. Dus het systeem. En wat daar afgesproken
1: zit,
2: is.
1: Daar zit ook wel wat in.
2: Het is een gevolg. Het is een gevolg van het systeem zoals we dat nu hebben.
1: Ja, okay,
2: en
1: goed.
2: Op het moment dat je dat wil veranderen, want daar kwam bijvoorbeeld Pieter Gimwis kwam met een motie om er een extra knop in te zetten, waarmee je dus in dat systeem, ik probeer het een beetje uit te leggen dat mensen een beetje visueel.
1: Mm-hmm. Ja,
2: een extra knopje
1: knoppen,
2: erin.
1: Jij zit aan de knoppen.
2: Een extra knopje, speciaal dat als je in de tweede schijf in box 1, als je die verhoogt of verlaagt, dat die hypotheekrenteaftrek, als die gaat meebewegen, dat je die weer terug kan of naar voren kan draaien. Die knop zit er niet. Maar bij de VVD zeggen ze, ja, wij hebben afspraken gemaakt. Kom nou niet aan die hypotheekrenteaftrek. En wat flikken jullie ons nou eigenlijk? Want dat is wel het sentiment dat daar hangt. Daar was echt wel woede over. Want op het moment dat je het gaat hebben over politiek, dan heb je het ook over afspraken. En politiek is puur sang vertrouwen. Zeker als je met elkaar in een coalitie zit. En jullie schaden op deze manier het vertrouwen. En dat is eigenlijk voor het reces al gebeurd in de Eerste Kamer. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat gaan we hier niet doen, of dat nou terecht is of niet, om dat verwijt te maken. Volgens mij kan je iedereen wel een beetje de schuld geven van het falende asielbeleid. Maar hier wordt gewoon gezegd, dit hadden ze niet moeten doen. En er kwam ook een briefje van de staatssecretaris, dus Ilko.
0: Ehrenberg.
2: Ja, van de D66. En Ilko Heijnen, waarin ze eigenlijk gewoon precies uitleggen, ja, dit is een gevolg van de systematiek. De motie in de Kamer vraagt om de verruiming ongedaan te maken. Er is geen sprake van een verruiming, dus we gaan ook niets doen. Dat is de lijn van
1: ik
2: het kabinet.
1: Dat, Ehrenberg, heeft hij echt gezegd van, ik doe hier niets mee?
2: Jij gaat nu naar een ander onderwerp.
0: Ja, want
2: maar die,
1: okay.
2: Nou, hetzelfde onderwerp, maar een andere casus.
0: Dit was allemaal pas dinsdagmiddag.
1: We zijn er nog lang niet.
0: Toen moest het nog woensdag worden. Want
1: oké, jong mensen, het wordt nu woensdag.
0: Ja, dag verder. Woensdag. Ja, trouwens, dat zeggen we nou wel, woensdag. Maar ook, dit is iets, hier wordt al veel langer voor gewaarschuwd. Hier wordt ook al veel langer over geschreven. Bijvoorbeeld door onze collega's van het FD.
1: Ik wou net zeggen, weet jij hoe lang je al hypotheekrente aftrekt?
2: Ja, want daar gaat het om. Dat hadden we al niet genoemd. 30 jaar recht
1: op hypotheek. Maar heb jij het paraat?
2: Ja, ik heb nog 23 jaar er recht op.
1: Oh, jij hebt er nog 23 jaar?
2: Ja.
1: Ik ben
2: al
1: een beetje de tel kwijt.
2: Dat is ook in je voordeel. Dat gaan we zo uitleggen.
1: Okay.
2: Ja.
0: En ik heb nog niet zo heel lang een huis. Dus,
1: Jij weet het ook nog wel.
0: En ik ben ook 30. Dus het zou ook gek zijn als ik al bijna aan mijn 30 jaar zat. maar goed, woensdag kwam er een rapport van ambtenaren van het ministerie van Financiën. En zij voorzien vanaf 2031 voorzien zij grote chaos in de uitvoering en ook de handhaving van de 30-jaarstermijn van de hypotheekrenteaftrek. Want vanaf 2031 verloopt voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Bedacht destijds door het kabinet Kok aan het begin van deze eeuw, tijdens de opkomst van de aflossingsvrije hypotheek. Dat was een hele fijne deal. Dan kon je eigenlijk eeuwig lekker veel rente blijven aftrekken zonder dat je aan het aflossen bent. En dat zou op termijn ook de schatkist heel veel geld gaan kosten. Dus 2031, dan verloopt dus voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Maar het probleem is, we geinden er al een klein beetje over, niemand weet precies voor wie die termijn afloopt, wel of niet. De Belastingdienst weet dat niet, want die houdt dat soort gegevens niet 30 jaar lang bij.
1: In 7 jaar dan moet het vernietigd worden, toch? Ja, als ik me niet vergis.
0: Dat mag ook niet. Hetzelfde geldt voor banken.
2: 14 jaar, als ik het inderdaad meen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat de mensen zelf ook het niet altijd helemaal meer weten. Als ze bijvoorbeeld hertrouwd zijn, een partner hebben die een heel ander verhaal heeft. Wie mag.
0: Dan wordt het inderdaad nog complexer. Ja. En die ambtenaren noemen dat in dat rapport heel mooi live events. Dus inderdaad, als er live events zijn, verhuizen, scheiden. Maar bijvoorbeeld een extra hypotheek voor een verbouwing, dan wordt het allemaal.
1: Het is ook een live event, toch?
0: Dat kan heel veel stress en daardoor live events.
1: Hey, heb je wel eens een keuken verbouwd?
0: Nog niet. Nee. En dat maakt het ook nog heel lastig. Het werkt bij belasting en je aftrekposten zo dat je het zelf moet kunnen aantonen. Dus de bewijslast die ligt bij jouzelf als belastingplichtige.
2: Het komt er dus ook op neer dat als je je administratie niet op orde hebt, dus stel je bent pas 25 jaar en 31 ben je bezig met je hypotheek, maar je kan niet aantonen dat je 25 jaar bezig bent en je zou gecontroleerd worden, dan kan je daar dus op gehandhaafd worden, omdat je dus niet kan aantonen dat je terecht die hypotheekrente aftrekt. En voor de mensen die er geen recht meer op hebben, als je niet gecontroleerd wordt, dan krijg je gewoon die hypotheekrenteaftrek. En dan zal niemand daar verder meer naar omkijken.
1: Eén dingetje wat ik las en wat ik gewoon zo ongelooflijk schattig vond, was dat in de tijd toen ze deze wet in het leven riepen, dat ze dachten van, over 30 jaar, dan is die hele hypotheekrenteaftrek sowieso wel afgeschaft. Dus de Volkskrant schreef daarover vanochtend, daarmee hadden ze niet gerekend op de apathie van 10 kabinetten achter elkaar, waardoor we nu nog steeds met exact datzelfde probleem zitten en eigenlijk niets veranderd is.
0: Ja, precies, want als dat inderdaad geklopt had, dan was dit probleem er nu dus niet geweest. Dus dat zit er aan te komen. Daar wordt dus al veel langer voor gewaarschuwd. Want, wat je zegt, dat wisten we in 2001 dus al. Maar ook enkele jaren geleden wisten we het al. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En afgelopen week dus nog maar eens een keer. En die ambtenaren van het ministerie die zeggen dus eigenlijk, de politiek zal iets moeten gaan doen. En wat je dan gaat doen, daar gaan die ambtenaren niet over. Daar gaat de politiek uiteindelijk over. Maar er worden in dat rapport wel een aantal oplossingsrichtingen worden er gegeven. Dat zijn er een stuk of 7. We zullen ze niet allemaal langs gaan. Maar in het kort, oplossing 1. Wat je zou kunnen doen.
1: Dit gaan we eventjes onderbreken. Ik steek mijn hand op, want we gaan nu lekker gewoon afronden voor hier. Meer kun je natuurlijk horen in de podcast. En als je naar de podcast zit te luisteren, dan heb je geluk. Want dan ga je de 7 wonderen van de Nederlandse ambtenarij meemaken.
3: AI, chips, cybersecurity, social media, quantum en entertainment. Je hoort het allemaal in De Grote Tech Show met Ben van den Burg en Joe van Buurik.
4: Mogen AI-agents zoals die van OpenAI en Perplexity toegang tot je bankrekening om geld uit te geven? En vooral, mogen ze dat dan doen bij webwinkels als die van Amazon? Nou, daar lijkt het niet op, want Amazon heeft Perplexity deze week voor de rechter gesleept, omdat je met Perplexity's AI-browser Comet dingen kan bestellen. En dat mag niet, zegt Amazon, dat schendt onze gebruiksvoorwaarden. Amazon, Perplexity piept terug, wij worden gepest en we willen alleen maar innoveren. Ben, wie heeft er volgens jou gelijk?
5: Ja, dit is zo'n interessant onderwerp. Dit is de kern van de verandering, naar mijn idee, op dit moment die plaatsvindt. En dat is, waar gaat de waarde zitten?
4: Ja.
5: Wie heeft de gelijk?
4: Ja. En wie heeft de marktmacht?
5: Wie heeft, daar gaat het nu om. Kijk, als je nu puur kijkt, weet je, Perplexity, dat is echt een boevenpartij. Hè. Die screpen, die doen alles om te innoveren. En dat doen ze best wel goed. Want ze, ja,
4: ze gaan voorbij paywalls van nieuwsites. Ze pakken nog meer data dan OpenAI ooit heeft gepakt.
5: Dus als ik nu gewoon plat kijk, van ja, dan heeft Amazon nu natuurlijk gelijk. Want Perplexity doet illegale dingen. Weet je, als je gewoon alles scrept, terwijl iemand zegt je mag niet screpen en je doet het wel, dan moet je niet doen.
3: Verder luisteren naar De Grote Tech Show? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
6: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
7: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
12: Dr. Pol, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn straks om 4 uur te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
14: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files met niet al te veel vertraging en een enkele met een bijzondere oorzaak. Zoals de A12 om te beginnen, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. De A13 in Rotterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein 3 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Eindhoven. Bij knooppunt Paalgraaf is de verzorgingsplaats en benzinestation dicht door een ongeluk. De rijstroken zijn wel vrij, maar er staat wel een korte file van 8 kilometer met een 10 minuten oponthoud. En er zijn dus controle gezien op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 19,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de 2 daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Want steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die even later overleed aan het hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou die VAR zijn bij NEC Go Ahead Eagles. Maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris met 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Zometeen in de Nationale Autoshow.
15: Autobedrijven zijn massaal op zoek naar gebruikte elektrische auto's. Want ja, die verkopen nu wel plots goed.
10: Ja, zo goed zelfs dat de handelsprijzen omhoog schieten door het dak. Je hoort zo de cijfers en de analyse van restwaardebepaler Indicata. Dus blijf luisteren.
21: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Thomas van Zijl.
24: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de nieuwe voorzitter van de Fed en een gesprek met Sebastian Lambalk, general manager in Nederland bij de internationale verzekeraar QBE. Ik vraag hem naar de toetreding van het bedrijf op de Nederlandse verzekeringsmarkt en waar de focus voor de verzekeraar in Nederland op komt te liggen. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
27: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Het is Metropool Druten gelukt om een indrukwekkende privéverzameling Mercedes te kopen. Museum en Metropool in Druten natuurlijk. Hè.
15: Ja, begin november gaat de collectie dan wel weer onder de hamer. Deel blijft in het museum, geloof ik. In Oostenrijk, Roy Bolks vertelt er straks voor het eerst alles over. Maar dan ook echt alles.
10: Heel cool. En verder een rijtest in de meest krachtige productie Porsche met een verbrandingsmotor.
15: Ja, heel goed. Ja. In de nieuwe 911 Turbo S.
31: Ik brak hem even af.
10: Ja, want?
15: Ja, regen. Er was launch control, maar dit is zoveel vermogen. Dan gaat hij zeg maar toch alle kanten op.
10: Nou, je hoort er straks alles over in de Rijnpressie. We spreken zo ook restwaardebepaler Indicata over de ontwikkelingen op de occasionmarkt. Maar eerst gaan we een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Ook wel eens leuk. Wouter, Joost die vraagt aan ons of One Pedal Drive nou echt een verschil maakt bij elektrische auto's. Hij zet zelf het altijd uit.
15: Ja.
10: Even maakt One Pedal Drive uitleggen nog? Moeten we dat nog doen?
15: Ja, misschien wel. Dus feitelijk zeg maar dat je met je gaspedaal eigenlijk ook feitelijk kan afremmen. Als je van het gas afgaat, dan je elektrische auto zo hard afremt dat je bijna het rempedaal niet meer nodig hebt. Sommige mensen zweren erbij. Omdat je dan hoef je niet meer helemaal je voeten verplaatsen naar de rem.
10: Oh, wat een luxe.
15: Mocht je. Ja. eigenlijk maakt het je ook wel weer een slechte automobilist. De meeste mensen. Omdat je ziet ze op de snelwegen wel rijden van die auto's waar dan heel even de remlichten van flikkeren. En dan weer de remlichten. Ja, ja. Ze lijken niet te vertragen of te versnellen. En dat is door het regeneratief remmen van elektrische auto's. Als je heel even je voet verplaatst van het gas, dan vertraagt hij eigenlijk zo hard dat die remlichten aanflikken.
10: Maar juist op de snelweg lijkt het minst efficiënt.
15: Ja, is het zeker minst efficiënt. En het is ook onzin om het verder te gebruiken. Want een moderne elektrische auto, zeg maar eigenlijk alle elektrische auto's, recupereren gewoon energie ook als je gewoon het rempedaal gebruikt. Die remmen helemaal niet met de remmen, in heel veel gevallen. Dus je hoeft het niet aan te zetten om zuiniger te rijden. Dat is gewoon onzin.
10: Oh ja, nee, ja. Ook in de stad en in bergen, heuvelachtig landschap, denk ik toch dat je wel... Ik zet het met de skivakanties, zet ik het altijd aan.
15: Zet je het altijd aan?
10: Als ik de berg afga.
15: Maar modernere auto's die winnen sowieso gewoon die elektriciteit.
10: Nee, dat doet hij ook
15: als
10: wel.
15: Je gewoon met je voet remt.
10: Doet hij ook wel.
15: Dus het is puur een soort bedieningskwestie. En er zitten gewoon een aantal nadelen aan. 1, inderdaad, die remlichten die continu flikkeren. Ja. 2, in noodsituaties, stel je komt gewoon in de bergen, het regent ook een beetje, en die bocht is toch wat krapper dan je dacht, die gaat opeens van je gas, dan remt die auto hard af.
10: Mm-hmm.
15: Nou, 1 ding wat je denk ik geleerd is, ook tijdens je rijles, dat je in bochten niet stevig moet afremmen. Nee. Dus het geeft gewoon instabiliteit in die auto.
10: Ja.
15: Dat is ook de reden waarom de merken die iets meer hebben met autorijden, we noemen bijvoorbeeld een niet naast te noemen Duits merk, wat ook in de show zit straks, die doen geen one-pedal drive.
10: Nee.
15: Omdat dat past gewoon niet bij de filosofie van die auto onder controle.
10: Daar begrijp ik het nog wel, maar er zijn natuurlijk andere merken waar dat wat beter bij past. En je gaat toch ook minder je rem gebruiken, wat...
15: Nee, je rempedaal.
10: Dat bedoel ik.
15: Nee, ja, maar dat is het enige. Eigenlijk is dat feitelijk het enige verschil. Hij regenereert ook gewoon een moderne elektrische auto. Een plug-in hybrid, de meeste ook. Halen gewoon stroom, weer terug uit elektromotoren. Ja. En pas als je harder gaat remmen, gaat hij je remschijven of je trommels gebruiken.
10: Ja. Okay.
15: Dus gewoon uitzetten, onzin, hoppakee, afgeserveerd.
10: Nou, kan ook uit de auto gehaald worden, wordt hij misschien weer wat lichter.
15: Precies, het is vaak een softwarestandje.
10: Arno van den Berg, die vraagt zich af of we met de komst van semi, tussen haakjes, zelfrijdende auto's de routine van het autorijden langzaam zullen verliezen. En zijn we daar dan ook bang voor?
15: Ja, use it or lose it. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Maar er zijn natuurlijk, even los van Tesla, full self-driving, waar je meteen supervised achter moet zetten, wat dus helemaal niet zo heel erg zelfrijdend is. Zijn er eigenlijk nog geen zelfrijdende auto's? Ja, weet je, natuurlijk, automatische versnellingsbak, adaptieve cruise control, maar ook ABS. Hè. Vroeger, ik kon vroeger best goed aanvoelen wanneer een auto ging blokkeren met remmen. En dan kon je precies tegenaan remmen. Ja. Nou, inmiddels ben je dat wel een beetje verleerd met al die auto's met ABS. Want je trapt hem gewoon in. En eigenlijk is dat meestal beter dan proberen te doseren. Dus ja, je verleert wel dingen. Alleen is de vraag hoe erg is het.
10: Precies.
15: Ben je niet bang voor.
10: Nee?
15: Nee.
10: Oké. Okay. Nou, we zijn sowieso nergens bang voor, toch?
15: Dus, nooit.
10: Hey, dan heb ik nog @JudithRob1591.
15: Dat is niet hun geboortejaar, hopelijk.
10: Dat hoop ik ook niet, anders zijn het hele bijzondere mensen. Die wil weten hoe lang een batterij meegaat als je hem vaak snel laadt. Gaat dat inderdaad invloed hebben op je batterij?
15: Dit is zo'n nobody really knows.
10: Nee.
15: Omdat we zien auto's waar fors mee snel geladen en die hebben dan een prima state of health.
10: Ja. Er zijn wel onderzoeken geweest van universiteiten die aantonen dat het snel laden misschien soms wel beter is dan het langzaam laden. Maar de algemene, we weten het van onze telefoon, hè? Daar zit ook een batterij in. En dat je weet dat als je hem altijd tot 100% laat en altijd weer leeg laat lopen, dat is niet zo goed voor de batterij.
15: Kijk, het beste is om tussen de 20 en de 80% continu te houden. En te snel laden is vaak wel tot 80%. Ja. Dus ik denk dat belangrijker is.
10: Als je tussen 20 en 80 houdt, dan is hij ook sneller leeg. Moet je weer snel laden.
15: Ja, dat klopt. En ik denk toch ook wel gewoon af en toe even lekker belasten zo'n auto. Dat die accu ook een beetje moet werken. Ja. Het wordt niet stoffig. En verder is het... Ja, we weten daar eigenlijk gewoon nog niet alles van. En wat een armoe om dan altijd tussen 20 en 80% moeten laden. Maar goed, dat geldt te zijn.
10: Wat we wel weten, is dat je als je onze vraag wil stellen... Dan kan dat. We gaan deze zomer weer veel vragen beantwoorden.
15: Ja.
10: Je kunt ons mee. We hebben ook helemaal geen vrije tijd. Hè. Gewoon de hele zomer gaan wij gewoon vragen beantwoorden voor
15: al
10: mensen.
15: Die levensvragen.
10: Heerlijk, terwijl jullie gewoon lekker op een terrasje liggen of naast een zwembad.
15: Een terrasje liggen.
10: Ja. hangen met een groot glas bier of een champagneglas in de hand. Gaan wij gewoon antwoord geven op jullie vragen. Je kunt ons mailen autoshow@bnr.nl.
15: Ja, of stuur een DM via Instagram. En we schijnen ook X te hebben. Voorheen Twitter.
10: Mag dat nog?
15: Nee, dat is helemaal niet meer woke. Dus dat kan niet meer. @BNR Autoshow in ieder geval. Ja. Volg ons. Ja, ik weet niet waarom je op X nog überhaupt iets wil doen. Maar goed, wie weet komt je vraag voorbij.
10: Ja, luister ook onze midweekse podcast. Breek de Week. Die staat uiterlijk iedere woensdagochtend online in diezelfde podcastfeed.
0: De Nationale Autoshow.
10: De gestegen brandstofkosten zetten de tweedehands automarkt flink op zijn kop. Autobedrijven zoeken nu massaal naar gebruikte elektrische auto's. Want ja, die verkopen opeens best wel goed. De gast is Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. Welkom, leuk dat je er weer eens bent.
1: Ja, dankjewel.
10: Ja, en lekker in de cijfers gedoken natuurlijk. Gestegen brandstofprijzen, we hebben het natuurlijk allemaal gezien, hebben invloed op de tweedehands automarkt. Hoe duidelijk is dat inmiddels zichtbaar in de data?
1: Nou, wat je zag, dat tot en met maart eigenlijk viel dat wel mee. Het waren eigenlijk twee slechte maanden, hè, begin van het jaar. Ja. Dat lees je ook in de krant wel terug. Maar je zag dat in maart, april, zag je een enorme piek eigenlijk wel in de EV-verkopen. Dus als je kijkt, als je het in aandelen even uitdrukt, totaal marktaandeel schoot van 12% naar 18% ongeveer van de tweedehands verkopen.
15: Zo, dat is 50% meer marktaandeel. Ja, dat is fors. Maar is van fors. 12 naar 18 denk je, oh, nou, maar het merendeel is dus nog heel iets anders. Dat ook wel weer.
1: Dat is zeker zo. En als je kijkt naar de absolute cijfers, ik kan me de headlines nog wel herinneren. Het verdubbelde bijna, riep iedereen. Maar dat kwam dat januari, februari verkocht ongeveer 7, 8000 auto's per maand elektrisch. In het jongere segment totaal, die is van 10 of zo. En dat steeg in één keer naar, nou, pak een beet, 5000 auto's extra. Dus in absolute zin is alles wel aan het stijgen. Ja. Dus het is in ieder geval wel een hoger piek dan we ooit eerder hebben gehad. Dus in dat opzicht is het wel een...
10: Maar zijn dit allemaal een beetje goede rekenaars? Deze mensen die dan een Occasion EV kopen? wat besparen ze?
1: Ja, ik verbaas me er ook over, eerlijk gezegd. Nee. Wat besparen ze? Als je nou, pak eens een beetje gemiddelde auto in Nederland. Hè? Dan niet de auto waar jullie in test rijden, met plezier in test rijden. Maar gemiddeld Nederlander rijdt 11.000 kilometer per jaar. En dat kan je bij het CBS kan je dat zo opvragen. Ja. Als je dan kijkt naar de brandstofprijzen, zeg dat die van 2,30 naar 2,60 gaan. 3 dubbeltjes extra, dat was aanname. Ja. Pak je een auto, 1 op 14. Dat is nemen. Kan je zelf wel even bekijken op je dashboard wat je eigen auto doet.
15: Ja. Zit je al, 14 op 100 staat er bij mij. Ja. 1 op 14 is dat toch?
1: Ja, 1 liter op 14 kilometer. Laten we dat even aanhouden. Als je dan even aan doorrekent of even aan ChatGPT vraagt, dan zegt hij, nou, dat kost je ongeveer €250 per jaar.
15: Ja.
1: En daarom ga je dan in één keer een EV kopen. Hè?
15: €250 je uit, dat scheelt inderdaad.
1: Ja, maar dan moet het ook eens een keer een jaar lang moet Trump die straat dichtgooien. Hè? Ja. Want we gaan er van een jaar op.
10: Ja, maar stel je voor dat er opeens wereldvrede komt, dan is deze hele business case weer helemaal anders.
15: Ja, dan gaat de benzineprijs gewoon niet meer laag. Ja, hele irrationele mensen dus eigenlijk, die autoskopers.
1: Ja, als je dan ook eens een keer kijkt wat die prijs ook nog eens een keer aardig gestegen is de laatste 1-2 maanden. Dan denk je bij jezelf.
15: Al te laat.
1: Ja, dat is eigenlijk in januari of februari.
10: Ze kijken verder in de toekomst. Hè. Ze willen ook iets doen voor het klimaat.
15: Ja, dat zal het zijn, ja. En wat zijn de verhoudingen nu? Want we hadden 18% batterij-elektrisch. Er zijn ook nog wat andere aandrijflijnconcepten. Bijvoorbeeld diesel.
1: In Nederland?
15: Ja.
1: We kunnen ook wel even over Duitsland praten. Zeg. Ja. Daar heb je nog wel wat diesels rijden. Nee, in Nederland, ik kijk vooral even naar het jongere segment dan. Hè. Daar is het dieselsegment al helemaal niks. Maar als je kijkt naar de PHEV in Nederland, die is nog vrij populair. Hè. Dus die zit ergens rond de 20% op dit moment.
15: Okay.
1: Als je kijkt naar de benzineauto, die zit toch nog op de 40%. Die is wel dalend. Hè. We zien al, want mensen denken dat dit echt wel verrassend is wat er gebeurt. Maar eigenlijk, vanaf de zomer vorig jaar zagen wij al die kentering in de populariteit van EV's.
15: Yeah.
1: Dat je toch wel een beetje dat spiegelbeeld ziet van, ja, de benzineauto wordt wat minder populair in aandeel, wat minder populair in de staardagen ook. Dat zien we ook wel. En die EV begint toch echt wel steeds meer op het verlanglijstje van veel mensen te komen te staan.
15: Okay. En verkopen die elektrische auto's nu ook veel sneller dan voorheen? Ja. Ik zou bijna zeggen dat kan bijna niet anders.
1: Ja, ze verkopen ongelooflijk snel inderdaad. Ja. Normaal gesproken zitten ze ergens rond tussen de 80, 90 staardagen. Hè? Wat verhoudingsgewijs.
15: Een heel kwartaal. Zit je meestal met zo'n klote EV in je showroom. Maar het is nu korter.
1: Ze lopen nu vanzelf de deur uit. Dus als je nu een dealer hebt, dan heb je 40 staardagen ongeveer.
10: Okay. Ja. Oh, dat is een forse daling.
1: En dan maakt het ook nog uit of je een wat jonger of ouder hebt. Want als je nou een wat oudere IV hebt, hè, boven de 5 jaar, dan is het aanstaande goed met 20.
15: Oh, dus dat is wel grappig. Is, ja.
1: Snel.
15: En waarom is dat? Omdat die relatief voordelig zijn, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel. Want we kijken ook, als we kijken een beetje naar waar de prijsstijgingen opvallen, ja, hè, dan kan ik ook naar wat modellen kijken. En dan valt ook wel op dat bijvoorbeeld een Renault Zoe. Ja. Dat die best wel populair is. En ik heb toch het idee dat er wat. Ik heb niet in detail nagekeken, maar dat wat bereikbaardere auto's wel.
15: Is wel grappig. De Renault Zoe heb ik ook wel eens aan mensen aanbevolen. Want zo'n auto die heel snel vergeet, die best oké range heeft en best oké mogelijkheid. Je moet een beetje oppassen voor de import Zoe's. Die hebben vaak nog geen snellaadmogelijkheid en zo. Wat is er juist nu in trek? Zoe was dus een opvallende auto. Is er nog meer die eruit springen?
1: Ja, nou, als je kijkt, auto's die gewoon blijven lopen. De Tesla Model 3 natuurlijk. Ja. Het zijn ook de volumemodellen, hè? Want. Ja. Want er is veel vraag naar auto's, dat zie je. En dan kom je toch in de bekendere, de Volkswagen ID3's, de Tesla's. Ja. Dat zijn toch wel de dominante auto's, de Kia's. Die lopen allemaal goed. Alleen het is wel heel erg leuk om te zien dat de vorige keer dat ik hier was, hadden we het over de Tesla met name. En dat die Tesla-tsunami, de prijzen staan onder druk. En je ziet wel dat die prijzen echt wel aan het terugveren zijn. Maar per model verschilt dat dus heel erg. Dus er is duidelijk een voorkeur voor bepaalde auto's.
10: Maar hoeveel veert dat terug dan, die prijs?
1: Nou, ik heb bewust even aan jullie ook de analyse gegeven. Ik hoor dat veel mensen zeggen, de prijzen veren ontzettend terug. Dat klopt wel.
10: Ja.
1: Maar kijk ook even waar we vandaan komen. Als ik het weer doe op zeg maar 3 jaar geleden, hè, januari 2023, starten wij meestal die indexcijfers, dan zit je eigenlijk nog op niet eens een echte stijging, eerlijk gezegd, op dit moment. Dus
10: gewoon stabiel dus.
1: Ja, het is al een paar maanden best wel stabiel, dat is wel heel mooi. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat die prijzen echt significant omhoog gaan. Maar we zien natuurlijk wel dat prijzen stijgen. En het leuke is ook, we hebben het heel vaak over de retailprijzen, maar we hebben ook 2 veilingplatformen, Autorola en Automotive Trade Center. Dus wij kunnen ook al iets vooruitkijken, omdat wij zien al bij de inkoop wat er gebeurt. Want de leasemaatschappijen, die willen we ook graag verdienen hieraan. Dus je ziet al dat de inkoopprijzen op alle veilingen, die lopen behoorlijk op. Dus er gaat zometeen ook wel een doorgeefeffect. Dat zie je nu eigenlijk al, maar je ziet een doorgeefeffect vanuit de inkoop ook.
15: Ja, dus die prijzen die gaan gewoon langzaam stijgende trend.
1: Ja, als je daar een beetje een gevoel bij wil krijgen. Wat we zagen in maart was dat de prijzen tussen de 5 en de 8% hoger lagen dan wat wij zeg maar een beetje normaal zouden vinden, hè, in de maanden ervoor. En de afgelopen maand zagen we echt wel, dat gaat richting 10-15% boven wat we zouden denken. Ja. Dus ik kan wel raden wat er in mei gaat gebeuren. Die prijzen gaan nog niet dalen in mei. Dat kan niet, want die dealer die moet ook nog zijn inkoopprijzen.
15: Ja, klopt. Maar ieder autobedrijf is dus nu op zoek naar gebruikte elektrische auto's.
1: Ja, en dat wordt echt zoeken. Want even om je een beeld te geven. Misschien maakt het dat makkelijk als je even visueel praat. Op elke verkochte EV, en dus als je 1 auto verkoopt, 1 EV, op je parkeerplaats staan er nog 3 in die voorraad. Dat is een beetje de verhouding normaal gesproken.
15: Ja.
1: En vlak voordat dit begon, in maart, was dat 1 op 3,6. Even voor je gevoel. En dus houd dat beeld in je hoofd. Op dit moment is het 1 op 1,8. Dus je ziet dat de voorraad echt aan het opdrogen zijn. Nou, je ziet ook wel dat de import-export, dat wordt daardoor bepaald. Hè, want in het buitenland kun je ze ook niet vinden. Dus ik heb ook even gekeken van hoeveel auto's staan er nou eigenlijk in Europa eigenlijk nog te koop. En als je nou kijkt, in Europa had je ook ongeveer die verhouding van 1 op 3. Als je nu kijkt, in de afgelopen maand zijn er ongeveer 160.000 auto's in de afgelopen maand verkocht in Europa, batterij elektrisch. En er staan er ongeveer 200.000 in voorraad. Dus ja, dat was ook altijd die verhouding van 1 op 3 bijna in Europa. Dus je ziet dat het echt, als je een remarketeer bent bij een leasemaatschappij, ja, dan zit je op rozen deze maand. Want iedereen wil je auto
15: ook wel. Mag ook wel een keer, want die hebben jarenlang huilen met de pet op. We hebben al jaren hun bonus niet gekregen. Want je had hun targets niet.
1: Ja, dat ligt aan hoe je targets inschat.
10: We hebben zelfs een leasemaatschappij gespecialiseerd in Tesla's gezien die het niet hebben gered.
15: Ja. Huh? Die hebben te vroeg gepiekt. lullig.
10: Maar dat is natuurlijk wel zo.
15: Dit pleit ook wel een beetje voor spreiding. Want we hadden het inderdaad over, zie je die brandstofprijzen weer dalen, dan wil iedereen weer lekker dikke 6-cilinder, V8 en noem maar op.
1: Ja.
15: En
10: dan gaan we knallen. Je moet dus gewoon hartstikke flexibel zijn.
15: Ja, eigenlijk wel als autohandels. Dus
1: dat zie je eigenlijk in de hele branche. Hè? Want ook OEM's denken goed na van welke aandrijflijnen wil ik nou wel hebben. Je ziet ook wat variatie dat men toch weer teruggeeft. Er was een iets te land die later riep dat ze toch maar weer in de diesel gingen. Daar kun je wat van vinden. Maar als je denkt dat het verstandig is om je portfolio te spreiden, is dat zeker waar. Maar ja, Tesla doet het nog steeds niet zo.
10: Zeker. Maar die autobedrijven die zien dus hun voorraad elektrische auto's gewoon weglopen.
1: Ja.
10: Die gaan op zoek. Ja. Die gaan in heel Europa op zoek naar gebruikte elektrische auto's. Maar de vraag is, Waar kunnen ze die vinden?
1: Klopt, en tegen welke prijs?
10: En tegen welke prijs, ja.
1: Ja. Ik kan niet zeggen dat ik weet nog een prachtig voorraadje voor je aan die land liggen. Op dit moment niet. Nee, dat gaat overal heel hard. En het grappige is, eigenlijk in Nederland...
10: Ik zou ze misschien uit China gaan halen.
15: Ja.
10: Containertjes vol met...
15: En dat doen ze, zo werken die Chinese autofabrikanten al. Gewoon zet er maar gewoon 1000 op de boot en dan zien we wel.
10: Ja.
15: Dus,
10: Oké.
1: Ja, je zou willen dat je een duikvries kon leggen. Bij mensen, dat kan gewoon niet, maar dat was natuurlijk heel prettig voor ze geweest. Ja.
15: Het gaat nu dus wel goed met de verkoop van gebruikte elektrische auto's. Toch waarschuw je vandaag ook weer voor een nieuw restwaarde debakel.
1: Oh, dat waren jullie woorden.
15: Hoe zijn jouw woorden en wat is het probleem?
1: Nee, kijk...
15: Wat gaat er gebeuren? Wat is aan de hand?
1: Ja, ik snap dat iedereen kijkt nu even wat er nu gebeurt. Dat is ook hartstikke leuk. Precies. Natuurlijk. 2, 3 maanden, 4 maanden, afhankelijk van wat Trump gaat doen. Dat is een beetje lastig inschatten, denk ik. Hè? Die ga ik even niet inschatten hoe lang dat duurt. Maar je moet ook kijken naar de onderliggende. Dus naar de middellangere en langere termijn. En de middellangere termijn is zwaarder al dat ze populairder aan het worden waren. Die elektrische auto's. Zolang vraag en aanbod maar een beetje bij elkaar blijft. En dat was in Nederland is dat best wel volwassen geworden. Alleen als je een uitstapje maakt...
15: Ja, maar dat was eigenlijk ook doordat het aanbod veel groter was dan de vraag. En dan wordt het opeens dat je denkt,
1: dus
10: het wordt interessant.
15: Voor 15.000 euro een Tesla Model 3. Ja, nou ja, dat is gewoon een goede deal.
1: Dat is een hele goede deal.
15: Dan heb je veel auto.
1: Heb je veel auto. En eigenlijk, dus waar we vooral naar kijken is eigenlijk het verschil tussen vraag en aanbod. En zolang dat maar een beetje geleidelijk samen oploopt, heb je geen probleem en geen restwaardeprobleem. Maar als je nu kijkt wat er nu gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan kijk je naar wat de Europese Commissie gaat besluiten. En die kijken vooral naar de nieuwverkoop. En in de nieuwverkoop heb je nu... Kijk even Europa, hè, niet Nederland. Ja. Nederland is ongeveer 1/3 is batterij, elektrisch en nieuw. Maar in Europa is dat nu ongeveer 20%. Dat was 5 jaar geleden 9%. Dus je ziet dat er wel ingroei is van batterijauto's. Alleen als je kijkt naar de CO2-doelstellingen... als je dit zo doortrekt, hè, dezelfde curve even heel simpel doortrekken... dan zit je in 2030 op 1/3 van de markt elektrisch... en 2035 ongeveer de helft. Dat waren niet de doelstellingen die men voor ogen heeft. Hè? Nee. Dus je moet van 50% naar... Nou, waar moest het naartoe? 90% volgens mij zo'n beetje.
10: Ja, klopt.
15: Ja, en dan moest naar 100%.
1: Ja, dan moest naar 100%.
10: Dat is afgezwakt naar 99,9.
15: Alleen Ferrari moet nog...
1: Zoals een goed politicus, hè, dan doe je gaat je doelstellingen wat aanpassen. Ja. Maar je moet wel die groeicurve zien te creëren. En dus in Nederland heb je nou die pseudo-eindheffing hebben ze bedacht. En in Duitsland doen ze de 6.000 euro subsidie op. Ja. Dus je kunt op je klompen aanvoelen dat er pieken gaan komen... in verschillende landen op verschillende momenten. Ja. En dat is eigenlijk waar we voor aangeven. Als je nou kijkt wat er gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar... dan zitten we nog steeds in een transitie naar een elektrificerend wagenpark. Ja. Dus dit is niet... Er gaan nog meerdere schokbewegingen komen. Want we zitten in Europa nog maar op 20%. Nou, 90%, dat is nog wel een stapje.
10: Dat is nog wel een flink stapje. Ja. En je noemt al die pseudo-eindheffing. Die gaat ook weer zorgen voor een rare piek... voordat die daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zeker. Bijvoorbeeld voor plug-in hybrides misschien wel.
1: Ja, absoluut. Ja, ik zag dat Rai inderdaad aangaf, dit jaar komt er een run op. Ja, dat is de laatste kans die je eigenlijk hebt om nog die auto te pakken.
15: Ja, zeker nog niet, toch? Nee, ik heb toch een weddenschap
10: was dat ook weer?
15: Nee, aandeel EV's nieuw verkopen, die zou dit jaar stijgen. Ik zei, ik denk het niet. Want als de pseudo-eindheffing doorgaat, dan komt er een run op benzine en plug-in.
10: Ja.
15: En die EV die kan volgend jaar ook nog wel doen.
1: Ja, het is dus een verschuiving in tijd eigenlijk. Ja. En die EV-piek die zal volgend jaar wel gaan plaatsvinden, lijkt me dan. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dus ja, dit jaar ga je wel een run krijgen. En dat zal volgend jaar wel een stuk lastiger worden met de PHEV, denk ik. Hè? Want dan heb je pseudo-eindheffing. Dus
15: de aanschafbelasting, de BPM, verandert ook. Wat verandert daar dan precies in?
1: Ja, die plug-in. Het voordeel van die plug-in is dat je dus een lage BPM-aanslag krijgt vanwege de CO2-telling.
15: Ja.
1: En volgend jaar gaan ze kijken naar maar hoeveel rij je nou eigenlijk echt elektrisch met die auto? Dus wat is meer de realistische CO2-besparing die we hebben? Dus de BPM gaat daarin veranderen.
15: Hoe gaan ze dat bepalen?
1: Het schijnt je op afstand te kunnen uitlezen.
15: Ja, maar dan ga ik achteraf. Je hebt die auto al gekocht. En dan na 5 jaar zeggen ze... Nou, we hebben even gekeken met uw XC60. U heeft eigenlijk best veel elektrisch gereden. Gefeliciteerd. U krijgt geld terug. Op basis van de huidige statistieken.
1: Dat staat geloof ik in invoering in 2027. Dus hoe we dat precies willen gaan doen, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ga er maar vanuit dat...
15: Ik hoorde dat de Belastingdienst pseudo-eindheffing eigenlijk ook al niet voor elkaar kan krijgen. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd. We hebben meer ideeën in Den Haag.
10: Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk sowieso het lastige met de voorspelbaarheid van wat al die prijzen doen. Hè? Want je zou een gewone marktwerking willen hebben, maar die is er gewoon niet.
1: Nee, en om dan even nog daarop in te haken, je had ook nog het gewicht van de plugins. Hè? Dat is ook nog een lastig dingetje. Ja. En volgens mij zouden we naar lengte, breedte, hoogte, keer nog wat gaan.
10: Ja.
1: Dus er kan er nog wat. Maar in ieder geval voor plugins kun je ervan uitgaan dat de komende jaren dat het aantal in nieuw verkopen drastisch zal gaan dalen.
10: Maar goed, als de occasion klant hem wel wil hebben,
1: dan krijg je
10: is dat weer gunstig voor de prijs.
1: Ja, dus de vraag was ook wel fijn. Krijg je dan een PHEV-tsunami in 2030? Dat lijkt me niet. Waar wij van uitgaan in ieder geval is dat de markt zeker in Europa groot genoeg is om dat volume even te absorberen wat we dit jaar nog zien. Dat zal een piekje zijn. Maar het is wel de vraag in 2031, maar wil jij nog steeds een PHEV hebben?
15: Absorbeert de markt in Europa dus wel. En die tsunami aan, weet je, het waren 30.000 Tesla Model 3's. Dat is heel veel voor Nederland. Maar hallo, 16 miljoen nieuwe auto's. 15 miljoen nieuwe auto's op jaarbasis in Europa. En ook zoiets tweedehands. Dat had ook zo weg moeten zijn. Maar dat is dus vooral heel specifiek dat elektrisch toch nog niet.
1: Je ziet, ga eens naar Spanje toe. Kijk, in Spanje, als ik tegen mijn collega.
10: Als je daar voor €1,30 kunt tanken.
1: Nou, bijvoorbeeld Denemarken is dan de andere kant van de medaille. Hè?
15: Er zijn ook gewoon autohaters. Altijd al. Nee, dat is serieus. We hebben altijd al belachelijk hoge belastingen gehad.
1: Niet op advies op dit moment.
10: Eén Europa en we vieren de grote verschillen ook op de automarkt. Dankjewel, Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. En zometeen.
15: Metropool Druten over de aanschaf van een unieke Mercedes-Benz privéverzameling met heel veel auto's en heel veel andere dingen ook nog.
10: Leuk huisjes met fotootjes erin.
15: Heel bijzonder.
10: En Wouter test de Porsche 911 Turbo S. Tot zo.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
3: De afscheiding van Friesland.
4: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
3: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
12: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files met niet al te veel vertraging en een aantal opvallende. Om te beginnen de A13, Rotterdam richting Den Haag. Daar staat 7 kilometer file voor het Prins Klausplein met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk op de A4. De A15, Gorinchem richting Nijmegen. Bij Geldermalsen een half uur vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar zoals gezegd, bijna een half uur oponthoud. A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum staat een auto in brand. Hier is de rechterrijst ook dicht en vertraging 20 minuten. En de A27, Almere-Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Lunetten. De weg is zojuist vrijgegeven, maar houden wel rekening met een kwartier vertraging. En een snelheidscontrole op de A7 Zaanstad richting Hoorn bij 28,4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland.
6: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de twee daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die even later overleed aan het hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou die VAR zijn bij NEC Go-Ahead Eagles. Maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris met 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Zometeen in de Nationale Autoshow.
15: Ja, Metropool Druten kocht een unieke, echt unieke. Ik heb de video gezien, zo uniek. Ja? Ik was er van onder de indruk. En ik ben niet snel onder de indruk.
10: Wat voor uniek?
15: Was echt uniek. Mercedes-Benz verzameling. En die gaat tot begin november veilen. Veilen? Hou je ze niet? Nou, weet je.
10: Oké. Okay. En je hoort een rijimpressie in de Porsche 911 Turbo S. Dus blijf luisteren.
17: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
18: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
20: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
18: Kozijnen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
28: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Ja, het is de meest krachtige productie Porsche ooit. De nieuwe 911 Turbo S. Wouter offerde zich heel belangeloos op en maakte in de regen een... Oeh, wat leuk.
15: Ja.
10: Testrit.
15: Maar het is helemaal niet de meest krachtige productie Porsche ooit. Dus nou, dan gaan met we dat een verbrandingsmotor. Even... Want de benzine, de Taycan en de Cayenne Turbo zijn krachtiger.
10: Ja. Ja.
15: Maar dat zijn nepauto's, hè? Met een stekker. Dat vinden we niet leuk. Maar,
10: ja, het zijn jouw woorden, prima.
15: Ja, nee, hey, joh,
10: maar
15: nee.
10: Eerst.
15: Kijk, ja, maar eerst. Metropool in Druten heeft in Oostenrijk een unieke Mercedes-Benz verzameling gekocht. Begin november gaat de collectie grotendeels onder de hamer. Niet letterlijk, maar figuurlijk.
10: Ja, dat mag je hopen. Roy Bolks is hier om er voor het eerst over te vertellen. Ja, hij heeft wel inderdaad een social media post ergens neergezet. Maar voor het eerst in de reguliere media. En dat telt natuurlijk. Welkom, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Klopt wel, inderdaad. Jullie zijn wel de eerste. Allereerste.
15: Ja, ja, sorry. We hebben de primeur.
0: Ja, absoluut.
10: Exclusief soms op primeur. Komt iets op je pad, zeggen wij dan.
0: Ja. Ja, dat klopt. Dat was bij ons inderdaad ook zo.
10: Ja, precies. Ja. Hoe kwam je deze verzameling op het spoor?
0: Ja, ik kwam eigenlijk door een soort vliegende kraai. Een man die eigenlijk altijd heel veel weet en rondreist. Een Nederlander. Die vond deze collectie. Kwam in contact met de man. En dacht, ja, wie gaan we dit nou eigenlijk in zijn maag splitsen. En dacht van ja, het Metropool kan nog wel iets gebruiken, ondanks dat we heel vol zitten. En toen zijn we toch in gesprek gegaan een paar maanden geleden.
15: Ja, want het was al meteen zo dat die collectie te koop kwam.
0: Ja,
15: dus.
0: Man was nog niet, normaal zou je zeggen, man is overleden, kinderen doen dit. Nou, deze man was pas 61 jaar. Ja. Gaat verhuizen en ik vond hem eigenlijk meer een hoarder. Dus hij heeft alles verzameld, elke centimeter hing vol. Hij kon niet meer ergens iets kwijt. Dus het was tijd voor hem om gewoon te zeggen, ja, streep eronder en alles moet gewoon weg.
15: Ja. Yeah. Zag jij gelijk potentie?
0: Ja, ik was samen met mijn compagnon daar en wij liepen daar binnen en die deur ging open. En wij dachten allebei zoiets van, okay, shit. Dit is niet, dit kun je niet bevatten, dit kun je niet. We liepen er doorheen en we zijn er nu al, denk ik, 8 keer doorheen gelopen. En we denken, wat nemen we nou mee van ons eigen museum?
15: Oh, yeah.
0: Maar het is zoveel, dat we elke keer denken van, we weten het gewoon niet.
15: Ja, oké. Neem ons even mee. Waar in Oostenrijk en hoe groot, hoeveel hallen, weet je, wat?
0: Het is in de buurt van Linz.
15: Linz.
0: Zoals de Duitsers mooi zeggen, am Arsch der Welt. ik slaap in hotels. Nou ja, die hebben wij echt niet heel lang niet meer gezien. Hier zo ouderwets.
15: Okay.
0: En het is een heel klein plaatsje, Veldkirchen. Hmm. En daar hebben we ze. De man heeft 2 nieuwe hallen gebouwd daarvoor in de afgelopen 20 jaar. En elke hal is ongeveer 1000 vierkante meter. En die heeft hij vanaf de voordeur is hij begonnen met volhangen. Tot achteraan. En de man heeft daarin alles wat maar op het gebied van Mercedes-Benz is, wat hij kon krijgen, heeft hij bij elkaar verzameld.
15: Ja. Dus het is niet alleen auto's, ook
0: nee,
15: de rest.
0: Niet. Okay. De auto's zijn natuurlijk wel ongeveer 80 auto's en 50 motorfietsen.
15: Okay,
0: maar elke centimeter is met een bolpen of een bordje van Mercedes-Benz of een popje of een klapblok.
10: Maar 80 auto's dus. Maar heb je dan ook geteld hoeveel van dat soort zaken daar aan die muren hangen? Automobilia
0: hebben wij nu. We zijn nu aan het inventariseren. Ze zijn nu al 1,5 maand aan het fotograferen. En we zitten nu al op ongeveer 700 items. En dat is nu pas de helft. 1 hal hebben we pas klaar. Dus we denken dat we ergens rond de 1500 lots uitkomen voor de veiling.
15: Ja.
0: Want dat is wel gigantisch veel.
15: Ja, nogal.
0: Het zijn vitrinekasten. Dus niet, we praten niet over 1500 balpennen, bordje. Nee, het zijn vitrinekasten. En dat kan een vitrinekast zijn van 2 meter en bij 2 meter. Maar er zit bijvoorbeeld ook een item bij. Dat is een oude rijschool uit de jaren 70. Compleet met de stoelen, met het schoolkrijt, met de telefoon, met het bordje, met het opengewerkte model.
15: Ik snap waarom jij zegt een hoorde. Het zijn wel gave dingen nu. Zeker.
0: Super,
15: weet je wel, toen die rijschool ging verbouwen, of die man zich doodreed, terwijl die, want die geen verhoor gaf, ik weet niet hoe die eraan is gekomen. Maar toen was dat natuurlijk gewoon oude zon. En nu denk je, dit is toch al heel grappig.
0: En dit is het cult, weet je wel. Ja. Dus, en nu is het nog steeds de tijd dat het gewoon nog steeds mensen waarderen, weet je wel. De man heeft ook een onderdelenshop afgebroken in Frankfurt. Ja. Het onderdelenshopje was al 30 jaar oud. Hij heeft foto's gemaakt, allemaal in kisten gestopt in een verhuisbedrijf netjes. En het zo thuis weer helemaal opgebouwd in detail.
15: Wow.
0: En die laten we ook in geheel. Gaan we ook zeggen, we gaan niet dat je daar de boeken uitverkoopt of het broodje. Nee, je kunt alleen maar dat hele ding als 1 keer kopen.
15: Ja. Ja.
0: Om daar dezelfde feeling een beetje bij te houden.
10: Ja. Wie is deze man?
0: Deze man heeft een doodskistenfabriek. Iets heel anders. Dus maar goed, het is natuurlijk wel een dagelijkse.
15: In Rotterdam kom ik er ook langs. Meer dan 6 planken is volgens mij hun slogan. Dat vind ik echt zo mooi. Ik zie daar ook wel eens auto's staan dat ik denk, nou, volgens mij is het wel goede handel inderdaad. Ja.
0: Wij zeggen ze heel mooi tegenwoordig. In de emotie maakt het niet uit wat het kost. Nee. Dat is in die handel natuurlijk wel heel erg zo. In
10: Maar waarom wil hij er precies vanaf? Is het een nagel aan zijn kist?
0: Nou, het is voor sommige mensen begint dat een last te worden. Dus het zou ook kunnen zijn inderdaad een nagel aan zijn kist zijn. Inderdaad.
15: Ja.
0: Het is voor sommige mensen, hij is 61. Hij gaat in zijn nieuwe huis.
10: Is niet zo heel erg oud nog.
0: Helemaal niet.
10: Dat is het moment dat je misschien net echt gaat genieten van je collectie.
0: Hij houdt maar 12 auto's.
15: Meinert, je begrijpt dit. Deze man, ik garandeer het je, die verkoopt nu alles. Heeft tegen zijn vrouw of zijn partner, weet ik veel, of zijn hond, ik weet niet met wie die samenwoont, heeft hij gezegd: nee, ik kap ermee, ik doe er nu nummer 12. Als we hem over 10 jaar spreken, heeft hij weer net zoveel. Maar, weet je, maar heel veel andere dingen. Maar die stuk nu, die hallen staan vol, toch?
0: Dus staan helemaal vol, kan niet.
15: Precies. Dus eigenlijk het beste wat je als verzamelaar kan overkomen, is dat je moet verhuizen, alles verkopen of dat de boel afbrandt. Want dan kan je weer opnieuw beginnen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is wel zo. Ja, en hij is een grote liefde, nu is Porsche.
15: Yes. Oh, ja, oh, nee. Dat kunnen we weer.
0: En dus hij is daar, inderdaad, thuis heeft hij zijn garage weer ook weer auto's centimeter met Porsche behangen. Ja,
15: Daar ken ik nog wel iemand wie die af en toe kan bellen als therapie.
10: Ja. Ja. Hey, wat zijn de meest bijzondere auto's die hij heeft?
0: Ja, kijk, hij vond heel erg auto's met kleuren belangrijk. Dus hele gekke kleuren die niet echt standaard besteld werden. Maar hij verzamelde gewoon
10: maar noem eens even, wat voor kleuren vinden we daar?
0: Ja, dus Astelgrau, er zijn pastelkleuren in het rood. Met beige interieuren, boswachtersgroen. Allemaal dat soort gekke kleuren. Dat vond hij mooi. Ook veel vierdeurzen. Dat soort dingen. Maar goed, er staat ook een voordeoorlogse 320 bij. Er staat een 300 zelf bij. Dus hij had wel de hele range van Mercedes. Maar het meest wat hij mooi vond was vierdeurs en coupés uit de jaren 80, 90. Ja, dus een grote kathedraal met die grote antennetjes eruit.
15: Dat vind ik ook wel gaaf, hoor. Ik bedoel, dat maakt niet zoveel uit in welke staat je zo'n ding kocht. Want die bleven toch eeuwige doen.
0: Altijd deze. Motoren waren gewoon super. Dus dat was zijn. Ja, dus hij had gewoon. Het moest een ster opstaan. Dat was vroeger met zijn vader ontstaan. En zijn vader reed natuurlijk altijd Mercedes. En was dit klein jongetje achterin. En die reed grote vierdeurs auto's. En ja, dat is altijd zo gebleven.
15: Ja, mooi, hè? Zo vaak in je jeugd dat zoiets ontstaat. Maar is het een 300 SL, noem je? Dat is natuurlijk echt een bijzondere auto. Aan de andere kant, ja, been there, done that. Cut the t-shirt, zeg maar zo. Heel veel mensen. Maar er zitten er echt van die hele gekke, rare, die pastelkleuren en zo.
0: Er zit een prototype bij van de 220 W111. Ja. Hebben ze ooit een prototype voor gemaakt met sportstoelen. Ook achterin in de cabriolet, er zit een...
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Aan de weer leeg.
3: Ja. En weet hij dat, dat jullie ook gaan veilen? En zo?
2: Ja, hij is er nu, oké mee. Ja. Hij heeft daar wel echt, hebben we wel anderhalve maand over gedaan.
3: Ja, maar ik heb dit al zo al een paar keer gezien. Als dan iemand zo'n collectie overneemt. Het blijft toch wel allemaal bij elkaar, hè? Ja, ja. Tuurlijk.
2: Weet je. Hij zei meteen dezelfde aan dat we de deal deden. Hij zegt, het is van jullie. En wat jullie er nu mee doen, dat is ook aan jullie, zegt hij. Ja. Want dat kan ik niet meer.
4: Maar dan hebben jullie ook gewoon de juiste prijs betaald dus.
2: Ja, we hebben voor onszelf en voor hem samen gewoon het goede bod geplaatst.
3: Ja,
2: en weet je, en
3: Meijert is nogal financieel georiënteerd.
4: Wat heeft het jullie gekost?
2: Ja, er is geen, we mogen niet over het geld praten met hem.
4: Waarom
2: niet? Afspraak.
4: Oh. Ja.
2: En het is natuurlijk, kijk, zadelijk na 9 november, als de veiling begint, dan weet iedereen het een week later wat het opgebracht heeft.
4: Ja, precies. Ja. Dat moet dan meer zijn.
2: Maar dat moet meer zijn dan onze inkoop, dat hopen
4: waar
2: we.
4: Waar mikken jullie op?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk, het veiling is no reserve. Dus dat wil zeggen, alles gaat gewoon weg. Dus ook het 300 zel. En ook als daar maar een ton op geboden wordt.
3: Dan is die voor mij hoor.
2: Dus dat is wel. Dat is natuurlijk een risk, maar dat kan niet anders met zo'n grote zijn. We moeten gewoon bezemschoon 31 december opleveren.
3: Maar en moet je ze daar dan die spullen ophalen?
2: Ja, we moeten daar echt. Maar dat kan niet anders, omdat het zoveel is, kunnen we dat niet anders daar vandaan gaan doen.
3: Jee.
2: Dus maar dat is en dan hebben we dus nog een anderhalve maand na de veiling om zo'n beetje om het echt op te ruimen.
3: Maar dat is wel grappig, want dat betekent dus dat het wel loont om echt te kijken van, want no reserve is inderdaad weg.
2: Ja. Dus het is gewoon weg.
3: Er zitten natuurlijk dingen bij waarvan mensen denken, wat moet ik ermee? Maar die wel heel leuk kunnen zijn.
2: Ja, er staat bijvoorbeeld ook vroeger toen wij naar Oostenrijk gingen, kregen we altijd zo'n kijkdoosje. Er was een Oostenrijks huisje. Dan kon je op de schoorsteen duwen en dan ging er een fotootje. Dat plaatste zich daar. Ja, dan denk ik, maar dat is wel typisch Oostenrijks jaren 80, 90 souvenirs.
3: Ja.
2: Maar er zit een hele vitrine vol van. Met 200 van die dingen. Dan denk je, wie koopt dit nu nog dan, weet je wel?
3: Ja.
2: Er zijn natuurlijk mensen die daar toch een emotie bij hebben. Die, maar dat vind ik nog grappig. Vroeger allemaal dat soort snuisterijen.
3: Ja, hoor je maar een emotie bij een vitrine vol of je zolder moeten zetten.
2: Hey, dat is ook de moeilijkheid. Kijk, weet je, vroeger denk ik, verzamelden wij nog wat. En nu zie je gewoon dat de nieuwe generatie verzamelt niet zoveel meer.
3: Nee,
2: dat is veel minder geworden.
3: Is dat zo?
2: Ja, dat merk je. Ken jij nog mensen die iets verzamelen dan die iets geks?
3: We hebben
2: iets met elkaar met vier wielen in een museum.
3: Het valt mij juist op dat ik denk, er vinden er toch best veel mensen, maar ze zijn wel ouder. En dan hebben ze een beetje geld bij elkaar geharkt. En dan komt die midlife crisis. En dan gaan ze verzamelen.
4: Worden ze emotioneel?
3: Dan komen ze in een bedrijfshalletje of ergens een hoekje. Bedrijf,
2: dat klopt, met
3: of
2: de auto's
3: zolder in heteren, noem maar wat.
2: Ja.
3: Nee, best veel autocollecties.
2: Dat klopt. Maar de rest eigenlijk niet. Maar kijk, zo vroeger had je inderdaad, weet ik veel, Pokémon-kaart of weet ik veel gekkigheid. Dat zie je niet meer ontstaan bij die jeugd.
3: Nee, dat is wel anders. Omdat je natuurlijk met het digitale. Je bent ook niet meer afhankelijk van Pokémon of voetbalkaarten om te zien hoeveel scoort hij, weet ik veel wat.
2: Dat klopt.
4: Dat snap ik wel. Volgers op TikTok.
2: Dat is ook een collectie. Ja, dat is ook wel zo.
4: Hey, de boel gaat in het eerste weekend van november onder de hamer.
2: Ja, we gaan 3 dagen lang kijkdagen organiseren. En dan is het ook echt 3 dagen lang een live veiling.
3: Ja.
2: Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist om dat te doen. Kijk, veilingen online zijn er genoeg.
3: Ja.
2: Maar wij willen echt een veiling met dat de mensen het publiek komt. En dat er daar ter plekke gewoon live gebeurt.
4: Alleen maar live of kunnen mensen
2: ook? Nee, het gaat natuurlijk online. Dat is zeker.
3: En dan moeten ze dus naar Linz, Aarsje?
2: Aarsje, weet
3: je. Wel heel aantrekkelijk.
2: Dat klopt.
4: Maar gaat echt alles onder de hamer of? Want
2: nee, we hebben nu één. Er zijn een paar stukken zijn al naar ons toe, naar het museum toe gegaan natuurlijk, die we echt zeggen. Dat was zo bijzonder. Een servicebus is al naar ons toe gegaan van Mercedes-Benz.
3: Okay.
2: Die past in ons vrachtwagen automuseum heel mooi. En de rest gaat nu inderdaad gewoon echt alles gaat op gewoon onder de hamer. Het is gewoon echt elk item is nu zadelijk over 4 weken gelabeld. En dan is het voor ons even een paar maanden aan de marketing gaan werken. En vooral internationaal. En dan gaan we kijken dat we dat met ons hele ploegje daar gaan wegzetten.
3: Ja, wel gaaf. Denken jullie nou nu ook van, deze man die is er op tijd bij om het weer weg te doen. Jullie zijn natuurlijk ook een hal aan het volduwen met vrachtwagens.
2: Ook nog. Frans heeft natuurlijk een dochter en zij is 30. En zij is wel automijner, ze rijdt ook al de Milimiga. En misschien heeft zij de ambitie om zaken het museum te laten voortbestaan. Wij denken zeker niet aan stoppen of...
3: Nee.

0: Ga nog even door.
1: We gaan nu aan het uitbreiding aan het kijken nu. Ja. Dus wij gaan zeker niet daar zeggen van... nou, over 5 jaar moet het dicht of zo, of onderhamen. Nee, nee, dat is inmiddels niet.
0: Nee.
1: Ga nog even over door, inderdaad. Ja.
0: Wat is de prijsrange van de auto's? Ja, ik kan me voorstellen, die vitrines en zo... dat is natuurlijk echt een beetje wat een gekke vraag.
1: Van de auto's zal zijn, ik denk, vanaf 20.000 euro tot 1,4 miljoen.
0: Ja, dus die 300 SL, is dat een van die prototypes?
1: Nee, die prototypes zullen, denk ik, ergens in de range liggen... tussen de 80 en de 120.
0: Ja.
2: Even snel gaan rekenen, want dan...
1: Ja, dan kom je op een heel mooi getallen.
2: Ja, dat is wel leuke getallen, ja.
1: Dat klopt. Het zijn allemaal grote getallen.
0: Ja, alleen, weet je, zitten er meer auto's van dus 20, 30 of meer?
1: Ja, richting de miljoen
0: inderdaad. Ik denk het meer 20, hè. Als ik ook keek, dacht ik van, het is heel eigenlijk ook alweer leuk dat er niet alleen maar van die hyper-exoten, weet je. Als je op een gegeven moment een 300 SL Roadster en een Gullwing en een ding, weet je, naast elkaar denk ik, ja, zal wel. En dit vond ik wel grappig om op je Instagram... video te zien van, het is een hele geinige mix aan...
1: En wij hopen daardoor ook heel veel mensen te enthousiasmeren ook, weet je. Ja. Dat je gewoon ook op een veiling kunt gaan kopen. Niet dat je alleen maar... Kijk, wij zijn de veilingen gewend in Amerika, hè, die kennen we allemaal. Dure auto's, hè, Pebble Beach allemaal. Ja. Maar nu kun je ook naar een veilingje gaan waar je zegt... Hey, kan ik misschien echt wel eens een keer iets leuks scoren voor normaal geld. Ja. En wat ook nog eens een keer uit een leuk verhaal komt. Ja. En anders koop ik misschien wel een leuk entreebord van Mercedes-Benz... voor een paar honderd euro.
0: Of een vitrinekast vol met van die huisjes.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat
0: dus gaat gewoon iemand een fout maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik dacht dat die niet zo groot was.
1: Dat is wel zo.
0: Wel gaan. Een veilingboek en zo maken, denk ik. En echt, jij bent alleen maar in Linz. Je hebt goede hotels al gehad daar. Nu,
1: ja, dat klopt. We hebben alle hotels geprobeerd. Ja. Ik heb nu hotels gevonden die je ook gewoon goed kunt eten. Maar we hebben 2 veilinghuizen in arm genomen. Een Oostenrijks veilinghuis die de auto's gaat doen.
0: Okay.
1: En we hebben een veilinghuis in arm genomen uit Duitsland. Het is de firma Nicola. En die doen alleen maar automobilia veilingen. 2 keer per jaar. Okay. En die maken een heel mooi boek altijd. Groot A4 formaat, dikke kaft. En die gaan nu speciaal voor ons een veiling voor ons alleen doen. Nu in het najaar dan. En die zijn dus nu bezig met al die automobilia te categoriseren. Okay. Beschrijven. Het is niet alleen maar het fotootje maken in het boek of online. Maar je moet ook een heel verhaal.
3: Worden het dan ook 2 boeken of alleen een boek van de automobilia?
1: Nee, we krijgen wel een 2 boeken inderdaad. Ja. Okay. Want anders is het gewoon te veel inderdaad. Ja. Maar het is een heel proces die hun gelukkig het meeste gaan doen. En wij moeten nu alleen maar zorgen dat alles in banen geleid wordt. En eigenlijk social media verhaal en de website en dat soort dingen.
3: Ja, we hebben nog veel meer besproken. Dat hoor je natuurlijk in de podcast.
0: Ja, zoek hem op. Luister verder in onze podcastfeest. Abonneer je dan ook meteen even. Je doet al onze afleveringen, inclusief Breek de Week.
4: De rijimpressie.
3: Wouter test de Porsche 911 Turbo S.
5: Porsche 911 Turbo S, de allernieuwste. Zo'n 992.2. Sterkste 911 ooit, 711 pk. We gaan launch control doen. Wat een moeilijk woord, hè. Maar het is nat, dus we gaan niet die sprinttijd halen. Maar... Ik brak hem even af. Ja, jullie zagen het misschien niet goed, maar we gingen alle kanten op. Ja, het is veel te glad. Het is echt heel nat. Deze auto staat ook niet op de meest geschikte banden voor deze omstandigheden. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Volledig nieuw motorblok. Ja, en mooie technologie. Ik kan daar uren over praten. Nee, dat is onzin. Dat kan ik niet. Want het is best lastig om die technische details helemaal goed uit te leggen. Maar dit is een B-Turbo Performance Hybrid. De 911 GTS heeft tegenwoordig een elektrische turbo. Even plat gezegd. En een elektromotor voor de ondersteuning. Deze 911 Turbo S heeft 2 van die units. 2 elektrische turbo's zijn ook echt grote units. Wat grappig is, ook een elektromotor in de bak. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een hybride. Maar ja, toch weer op een andere manier gedaan. Want die elektrische turbo's, eigenlijk turbo's met elektrische ondersteuning. Dat zijn er dus 2. Die kunnen ook als generator fungeren. Dus bijvoorbeeld als je op topsnelheid zou rijden. Wat ik nu niet ga doen in de regen, want het is namelijk 322 km per uur. Dat gaat niet helemaal goed onder dit soort omstandigheden. Dan wint die dus weer stroom terug. En die stroom gaat de accu in. Dat is 1,8 kWh groot. Dat is een 400 volt systeem. En die stroom gaat via de accu dan weer naar de elektromotor in de bak. En wat daar een grap natuurlijk is, je denkt, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, is dat de 911 Turbo S daar dus zuiniger van wordt op topsnelheid. Of bijvoorbeeld op het circuit. Doordat je, die verbrandingsmotor hoeft gewoon minder hard te werken. De elektromotoren, die winnen stroom terug. Nou ja, dat soort details, ik hou ervan. En het is dus een 3 elektromotoren, 1 bij de PDK-bak. Nou ja, dat is een redelijk normale, zeg maar, constructie. En dan dus 2 bij die turbo's. En waarom is dat belangrijk voor die turbo's? Eigenlijk moet ik even langzaam gaan rijden en dan even in normal zetten. Dan rijden we nu met maar 1800 toeren, 1500 toeren. Hij schakelt nog een keer op. Ga ik hier even rechtdoor. Niet in de bocht doen. Niet in de bocht vol gas geven. Maar wat hij doet op het moment dat ik vol gas geef, dan zie ik ook dat hij een blauw lijntje, zeg maar, zich vult op mijn display voor mijn neus. Is dat de elektromotoren bij lage toerentallen de turbo's al laten opspoelen. En voordat jullie denken, ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, een turbo is een uitlaatgasturbo. Dus die uitlaatgassen, die zijn er eigenlijk alleen als je lekker vol op het gas gaat. Het liefst hoge toeren, maar ook een beetje toeren hebben. En bij lage toeren en lage belasting. Dus ik ga zo over een drempel heen en dan ga ik nu op het gas. Dan moet die turbo... wielspin. Die turbo zich normaal even vullen. Eigenlijk druk opbouwen. Nou, en dat gebeurt nu dus al met elektriciteit. Dus dit is een hyper-alerte aandrijflijn. Een soort van het beste van twee werelden. Ja, dat is natuurlijk vaak met hybrides. Je hebt en zeg maar die power die maar blijft gaan. Lekker uitlaatgeluid. Weet je wel, luister even. Het gaat zo hard. Zo gevaarlijk voor je rijbewijs dit. Niet normaal. En je hebt zeg maar, ja, bij lage toerentallen dus een beetje elektrische ondersteuning. En die turbo's die elektrisch worden geholpen. Ah, het is echt zo mooi. Hoeveel pk heeft hij dan? 711. En 711 is het netnummer van Stuttgart. Waar Porsche gevestigd is. Dus dat is natuurlijk een grapje om het precies daarop te krijgen. 800 Nm aan koppel. En in principe 0 naar 100 in 2,5 seconden. Maar niet als het zo nat is. 3,2 seconden redden wij. Maar het is gewoon heel erg nat. Overigens zou de 911 Turbo S in 25 meter of iets dergelijks die 100 moeten kunnen halen. Daar hadden jullie best wel wat twijfels bij. Ik had het graag getest voor jullie. Maar we zijn echt 0,7 seconden langzamer naar de 100. Onder dit soort omstandigheden. Ook met echt, nou ja, bij 80 nog ESP ingrepen. Dat is hier, tractieverlies. Dus dat gaan we niet kunnen verifiëren. Ja, en dan is het een stuk langer. Het lijkt mij ook heel kort nu ik het zelf probeer. Maar goed, nou ja. We vragen het na bij Porsche. 0 naar 200 redden we natuurlijk dan ook niet met dit weer. Want nou ja, het eerste deel is langzamer. 8,5 seconden. Maar mijn god, wat stampt dit door op de hoogst illegale snelheden die je ermee kan halen. Juist, zeg maar, weet je, dat 100 naar, nou ja, 250, 300 kilometer per uur. Wat een monster. Niet normaal hoe snel dat gaat. Dus het is een waanzinnig goede auto. En ik vind hem eng snel. Dat is de conclusie. Gewoon een eng snelle auto. Ik kan niet zo lang vol gas geven in Nederland zonder dat je, nou ja, rijbewijs kwijt of nog erger iets of iemand tegenkomt die toch linksaf of rechtsaf slaat, waarvan jij denkt, nou, dat had ik niet gedaan voor de aanstormende 911.
3: Ja, de 911 Turbo S, die moet je misschien ook nog eens met droog weer gaan rijden, of niet?
0: Ja, misschien kunnen ze een cabrio bestellen in Leuzen. Het wordt nu weer lekker cabrio weer. Ja, ja, jawel. Nee, wat, er zijn ook wat claims over sprinttijden en afstanden waarin ze de 100 halen. Ja. En dat wil ik serieus nog een keer testen. Maar het is out of this world snel. Ja. Ook wel weer een tikje saai wat een 911 Turbo heeft. Oh. Je denkt, het is zo goed, zo snel. Weet je, je hoeft er niet heel erg voor te werken. Om rap te zijn. Tot het zeg maar opeens allemaal te snel gaat. En dan, dan moet je opeens wel
3: even erbij zijn. Ja. Maar goed, dit is wel echt de reden van het bestaan van Porsche ook wel. Hè. Dat is zo mooi, zo goed. Ja, het is ook wel eens leuk dat er wat goed nieuws over Porsche komt.
0: Zeker, zeker.
3: Kost dat?
0: Ja, 122.500 euro aan BPM.
3: Alleen de BPM al.
0: En 352.300 euro voor het totale plaatje.
3: Ja, nou, dat was
0: dus nog een beetje BTW.
3: Wat minder goed nieuws voor ons. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
3: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
3: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
13: Mijn naam is Harm Edens.
12: Hetzelfde format.
13: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
12: En ook weer net zo inspirerend.
13: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
12: The Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
14: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
16: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB Verkeersinformatie. Van de vrijdagspits zal door het lange weekend geen sprake zijn, maar wel een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet een kwartier oponthoud. De A15 Gorkum Nijmegen, daar gebeurde een kettingbotsing bij Geldermalsen. Er zijn daar 10 auto's bij betrokken. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou rekening met 3 kwartier oponthoud. En de A16 Breda richting Rotterdam. Bij het Dordrecht Centrum zijn bergingswerkzaamheden. Ook daar gebeurt eerder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte een snelheidscontrole op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 33,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van 2 moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Polen maakt zich geen zorgen over het vertrek van 4000 Amerikaanse militairen. Normaal worden die steeds afgelost, maar dat zou nu niet gaan gebeuren, melden verschillende media. Premier Tusk heeft het over een logistieke reden van Amerika en niet eentje die de veiligheid van Polen raakt. Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. En Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
19: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
23: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
24: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
25: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
26: Thomas van Groningen.
17: En we zitten in Amsterdam en mijn co-host vandaag is meteoroloog Helga van Leur.

0: Wilfred Genee zit op Curaçao, vandaar dat ik het even een weekje van hem mag overnemen. Maar Thomas Robson, onze huis-DJ, die is gewoon hier. Die gaat wel volgende week ook naar Curaçao, geloof ik, toch of niet? Nee, niet. Oh, sorry. Heb ik jou blij gemaakt met een dode mus. Excuses. Helga Valeur, welkom.
1: Ja, dankjewel, Thomas.
0: Ja. Hoe lang heb je nou voor dat groene scherm gestaan?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: Ja, in een ver verleden, toen ik nog jong en goddelijk was.
0: Ja, mis je dat wel eens?
1: Ja, ja.
0: Waarom doe je het dan niet gewoon weer?
1: Nou, omdat er zoveel andere leuke dingen te doen zijn. Als je iets al 20 jaar doet en je weet, ik moet nog 20 jaar werken, denk ik, nou, blijf ik doen wat ik altijd deed.
0: Ja.
1: Of spring ik in de diepe en doe ik iets waar ik ook heel blij van.
0: Ja, want nu je schrijft een boek, daar gaan we het zo over hebben, maar je gaat ook het land in en je geeft lezingen.
1: Ja.
0: Wat vertel je dan?
1: Nou, zo heerlijk dat je gewoon een uur de tijd hebt om mensen uit te leggen, joh, wat is nou eigenlijk het klimaat en waarom is dat nou wel of niet interessant? Maar vooral, wat kunnen we er ook mee? En nog belangrijker, ja, we weten dat het moet en het kan, maar we zitten ook heel erg in de weerstand. En dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Maar hoe kun je dat dan tackelen? Hoe werkt ons brein? Hoe kun je ervoor zorgen dat je zegt, oh ja, weet je, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, maar je mist dus wel het en nog even het weer vanmorgen en de vooruitzichten. En
1: nou nee, wat ik mis is de vertaalslag om iets uit te leggen. Dus als je ziet dat er iets bijzonders aankomt qua weer, dat je dan denkt, oh leuk, ik ga uitzoeken. Wat zou interessant zijn voor een kijker of een luisteraar? En dat je een weerfenomeen gaat uitleggen. Van, er komen morgen buien. Nou ja, dat zie je op je app ook. Maar wat kun je als toegevoegde waarde vertellen? Hè? Hoe werkt zo'n bui? Als je naar de lucht kijkt, hoe weet je dan of die bui op jou afkomt of op je buurman?
0: Ja.
1: Dat mis ik wel eens. Zeker als iets heel bijzonders gebeurt. En ik, oh, ik zou dit zo graag aanpakken.
0: Maar je zou toch bij RTL weer gewoon zo dat we kunnen doen, toch?
1: Jawel, maar dan zit je weer met de dagelijkse weerberichten. En dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je iets bijzonders aan.
0: Oké, dus de keuze om dat echt gewoon hier te focussen, die is wel, daar sta je nog helemaal achter.
1: Ik sta er zeker helemaal achter. Ja. En wil niet zeggen dat ik er nooit 's nachts meer over droom.
0: Nee.
1: Dat zit zo in je systeem dat je wakker wordt en ik, oh shit, de uitzending is al begonnen en ik zit weer vast in de lift. En, nou ja, het zit gewoon diep.
0: Ik was begonnen aan het boek, alleen als jij het ook doet.
1: Alleen maar begonnen.
0: Nou ja, ik heb het nog niet af kunnen maken, nee. Want ik heb pas eergisteren gekregen, dus ik had de agenda zat een beetje vol.
1: Het, ja, dat is het.
0: Ja, maar ik dacht, je gaat even heel belerend het vingertje ophouden, maar dat is het niet, hè?
1: Waarom verwachtte je dat?
0: Nou, dat is toch wel vaak bij klimaat een beetje wat er gebeurt.
1: Ja, maar dat is het leuke, dat mensen dat dus blijkbaar zo ervaren.
0: Ja.
1: Maar het is dus niet zo.
0: Nou,
1: als je echt goed luistert naar de boodschap, gaat het niet om jij moet, maar kijk wat we met z'n allen kunnen. En hoe belangrijk het is dat we met elkaar een bepaalde kant op bewegen.
0: Ja, of is het, je mag dit niet meer?
1: Nee,
0: mag dat
1: maar
0: niet
1: zo
0: meer.
1: Wordt het ervaren. Ja, zo werkt ons brein. En dat komt omdat wij een aantal automatische monstertjes hebben die al zeggen, jij gaat me niet vertellen wat ik moet doen.
0: Ja.
1: En ook al is dat het beste voor jezelf, en misschien voel je dat stiekem ook wel, maar jouw sociale omgeving bepaalt ook of jij denkt, nou, er zit wat in. Of dat je denkt, nou, ik ga echt in de contram winnen. Dat ga ik niet doen.
0: Ja, maar de 5 monstertjes zijn het.
1: Ja, we hebben een binnen- en een buitenwereld. En onze binnenwereld wordt eigenlijk gestuurd door een aantal automatismen wat we hebben aangeleerd. En wij hebben het de monsters genoemd. Heel veel discussie over geweest. Want sommigen denken bij monsters dat het allemaal verschrikkelijk is. Maar die monsters helpen ons de dag door. Dat werkt heel goed.
0: Ja.
1: Stel je voor dat je over elke beslissing moet gaan nadenken. Is dit wel goed, niet goed, wat zit hier achter? Dat werkt niet. Als er een roofdier op je afkomt, ga je ook niet denken, wat is het eigenlijk voor beest, hoe hard zou die kunnen lopen? Even op ChatGPT vragen. Dan ga je rennen en later ga je bedenken, was dit handig of moet ik dit anders doen? Nou, dat noemen we snelle Jelle. Dan heb je Comfort Charlie. Comfort Charlie zit het liefst achterover, doet wat hij altijd deed. Ziet wel dat er nieuwe dingen zijn, maar denkt, nou, ik wacht maar even af, want dit vind ik eigenlijk ook wel comfortabel.
0: Ja.
1: Dan heb je Jan en Alleman. Die kijkt vooral naar zijn sociale omgeving, sociale context. En als jouw buurman het niet doet,
0: ja, doe ik het ook niet.
1: Waarom niet?
0: Nee.
1: Maar als jouw buurman wel zonnepanelen heeft en hij is er heel blij mee, denk je, shit, waarom ik eigenlijk niet?
0: Ja.
1: Dus je sociale context is heel belangrijk. Dan hebben we een hele leukere Montere Mo.
0: Mm.
1: En Montere Mo is een rasoptimist. Die zegt, joh, we gaan het allemaal oplossen met technologie. Het komt later wel goed. Weet je, we gaan kerncentrales, thoriumcentrales bouwen. Het wordt helemaal fantastisch. Ik snap niet waarom je nu moeilijk doet. Behalve dat voordat we zover zijn, we wel nog 15 jaar overbrugging nodig hebben. Maar dat terzijde. Maar dat is een goede eigenschap, dat je ook optimistisch bent over de toekomst.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een soort monster wat vooral van goede wil is. Wij willen ook eigenlijk wel het goede doen.
0: Maar
1: we worden ook heel erg tegengehouden door die buitenwereld. En die buitenwereld is natuurlijk superbelangrijk, want het wordt ingericht op verleiding. He, wat wordt jou als eerste aangeboden als je de supermarkt ingaat? Je denkt, nou, ik wil best goede producten kopen. Nou, op ooghoogte staan de aanbiedingen van de A-merken die vaak niet een hele goede footprint hebben. Maar ja, dat ga je wel als eerste doen. Vliegreizen worden verkocht als, oh, even heerlijk tussenuit.
0: Even lekker naar Curaçao.
1: Naar Curaçao.
0: Oh, heerlijk.
1: Dan wordt het niet verteld van, denk je aan je CO2-uitstoot? En wat ga je daar? Dat werkt natuurlijk niet. Dus alles gaat om verleiding, gaat om de context waarin je leeft. Maar ook De verdeling. Hè, als je heel veel geld hebt, is het natuurlijk veel makkelijker om een andere keuze te maken dan wanneer je drie hoog achter in een huurwoning zit en je kunt helemaal niks.
0: Nee.
1: En soms verwachten we van dat soort mensen ook eigenlijk te veel, terwijl hun footprint heel laag is. Terwijl de rijksten, en vergis je niet hoor, bijna heel Nederland valt onder de 10% rijkste wereldwijd. Wij kunnen natuurlijk heel veel stappen zetten waardoor we onafhankelijk worden.
0: Ja.
1: Waardoor we stabiliteit krijgen in ons energiesysteem, in ons voedselsysteem. Daar gaat het.
0: Ja, maar toch, je brengt het dan heel lief. Maar de bottom line moet, ook de mensen die nu luisteren, die hier zitten in het Renaissance Hotel in Amsterdam, die zitten hier ook naar ons te luisteren. Die moeten ook iets dan.
1: Ja, maar misschien is de boodschap, wees ook een beetje lief voor jezelf. Want het is best goed te begrijpen dat je in die automatische reflexen schiet.
0: Ja.
1: Alleen als je het begrijpt, dan kun je bedenken, wat zou ik hier anders mee willen? Maar als je iets anders wil, dan niet zeggen dat je iets anders gaat doen. Dus het zijn best wel grote stappen. En je kunt heel veel kleine stappen doen en zeggen, nou weet je, wees ik lief voor mezelf. Ik ga iets maken wat ik heel lekker vind.
0: Ja?
1: Maar dan wil ik ook nog dat de boer daar eerlijk voor betaald wordt. Dat het uit de buurt ergens komt. Dat de lokale samenleving.
0: Koop biologisch dan. Hè?
1: Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Of bij de boer om de hoek of een lokaal winkeltje. Ja. Dat zijn allemaal stappen die eigenlijk niet heel erg moeilijk zijn.
0: Nee, maar zit daar nou het verschil in? Gaan we daar nou dan die opwarming van de aarde iets meer afremmen?
1: Als jij het alleen doet? Nee.
0: Nee.
1: Maar de crux is dat heel veel mensen het eigenlijk wel al doen. Maar we hebben het er niet vaak over. We hebben vooral over wat niet werkt.
0: Ja.
1: Terwijl als jij willekeurig ook bij VI, hè, bij jouw collega's bij Talpen, gewoon vraagt, joh, heb je al iets gedaan met energiebesparing? Wat vind jij belangrijk met voedsel? Hè, waar word je blij van?
0: Gezien me aankomen.
1: Ja, maar dan raakt het bijna altijd toch die van goede wil. En mensen zitten stappen.
0: Ja,
1: want het gaat ook over geld en je portemonnee. En iedereen wil betaalbare boodschappen.
0: Ja.
1: Dus zelfs in jouw bubbel leeft dit. Maar je weet het niet.
0: Nee, maar ja, tuurlijk. We gaan thuis ook naar de hybride warmtepomp. Hè?
1: En waarom dan?
0: Het is goedkoper.
1: Oké, okay, nou, dan is geld een motivatie.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja. Maar nou had ik wel zitten lezen van, ja, leuk, die klimaatscenario's, waar jullie ook een beetje van uitgaan, hè, het kan heel misgaan, maar het zwaarste scenario is al afgewend.
1: Nou, dat is een heel interessant vraagstuk, want die scenario's zijn niet modellen waar we naartoe gaan, maar dat is een mogelijkheid afhankelijk wat wij met z'n allen doen. En het zwaarste scenario ging er eigenlijk vanuit dat de wereldbevolking veel harder nog zou groeien, dat wij niks zouden doen aan klimaatbeleid, dat we veel meer energie gaan verbruiken, ja, dan kun je het donder op zeggen dat er ergens een zwaar scenario in de toekomst kan liggen.
0: Maar dat waren dingen als vanaf 2040 ligt er helemaal geen sneeuw meer in de Alpen. De zeespiegel stijgt zoveel meter. Een aantal eilanden gaan verdwijnen.
1: Ja, maar dat zijn de gevolgen. Stap 1 is, hoeveel stoot je uit? Hoeveel van broeikasgasconcentraties komen in de lucht?
0: Ja.
1: En wat voor effect dat heeft met allerlei feedbackmechanismen? Ja, dat is weer een volgende stap, dat weten we niet. Dus wat het IPCC heeft gedaan, die heeft gezegd, we hebben een zwaar en een middel scenario en een laag scenario, want we komen onder die 1,5 graden die we zo graag willen in Parijs. Maar nieuwe wetenschappers bereiden het nieuwe rapport voor en zeggen, dat scenario met het meest ernstige, dat is niet meer waar we nu op afkoersen. Dus die kunnen we eigenlijk weglaten.
0: En mensen die alleen de kop lezen dan, die denken dan, oh, nou, dan kan ik dus wel gewoon doen wat ik wil. Dan maakt het niet meer zoveel uit.
1: Nou, wat dan vergeten wordt, is dat onderste scenario ook afgevallen is.
0: Ja.
1: Dus wij gaan niet meer naar die 1,5 graad. En dat wij nog steeds afkoersen met alle maatregelen die we hebben naar 3 graden wereldwijde opwarming. Dat heeft nog steeds enorme consequenties voor de energievoorziening, voor je grondstoffen, voor je voedsel, voor je veiligheid, voor migratie.
0: Ja.
1: Dus elke 10e graad opwarming telt echt in de consequenties nu, maar zeker later.
0: Ja, maar je bent wel...
1: Je zit er echt bij zoveel... Oké, dit is een hele storm die op me af.
0: Nee, nou ja, er komt letterlijk een storm op de wereld af natuurlijk. Maar je bent wel, ondanks alles, ben je wel optimistisch. Je geeft het een 7, geloof ik, uit 10.
1: Oh, dat weet ik niet. Waar heb ik dat gezegd?
0: Op mijn tekst. Nee, maar je stemming is wel redelijk, is nog enigszins positief, toch?
1: Kijk, ik zie die gevolgen wel. Maar ik weet ook hoeveel wilskracht en hoeveel kracht wij met elkaar kunnen veroorzaken. Ik zie ook heel veel initiatieven die wel met het goede bezig zijn.
0: Want ik ben ook wel eens bij zo'n Extinction Rebellion protest geweest. Die mensen die zeggen echt, we gaan, die hebben het over het uitsterven van de mensheid.
1: Ja, en dat is natuurlijk lastig. Want daardoor denk je dat alle klimaatwetenschappers roepen, de wereld gaat naar de galmiezen.
0: Ja.
1: Dat is niet zo, maar het wordt wel steeds lastiger, minder betaalbaar, meer migratie, meer problemen.
0: Ja.
1: Wij gaan niet meteen naar de Filistijnen. Maar het wordt wel steeds lastiger. En Extinction Rebellion is natuurlijk een groep die in de uiterste flanken probeert zijn voorbeelden te laten zien. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk lang niet allemaal mee eens. Want ik denk dat het juist gaat om waar zit de innovatiekracht? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als Nederland onafhankelijk worden? Dat we niet bang hoeven te zijn dat er weer ergens een oorlog uitbreekt omdat een of andere maloot aan de macht is en dus die wereldeconomie in zijn greep heeft. Hoe kunnen we het weer bij onszelf houden?
0: Ja, en dan ook, is het dus ook niet een boodschap in de kern van het moet allemaal minder. Want dat zit natuurlijk bij ook bij sommige klimaatactivisten wel in.
1: Ja, en het grappige is dat wij bij minder vaak denken dat wij veel verliezen. Dat is dus weer ons brein. Als ik tegen jou zeg, het zou beter voor je zijn om minder vlees te eten, dan hoort ons brein, ik mag dus niks meer. Nee, minder vlees kan ook betekenen dat je een betere kwaliteit koopt. Ja. Kan ook betekenen dat je er veel meer van geniet dan dat het een soort automatisme is om achterover te stoppen. En dat je, dat doen we op vakantie ook, dan gaan we op zoek naar allerlei leuke alternatieve gerechten. En in Nederland houden we vast aan, ja, maar als je aan ons vlees komt, kom je aan ons leven. Nee, dat is niet zo. Het helpt natuurlijk wel als we minder consumeren. Dus waarom zou je elke dag nieuwe kleding moeten kopen? Waarom moeten we zoveel kopen? Word je daar nou echt gelukkig van? En als jij zegt ja, lekker vooral doen. Maar ik denk dat heel veel mensen zeggen, ik kan best langer met die ene spijkerbroek doen. Ik vind het helemaal niet erg om wat dichter bij huis op vakantie te gaan. Als ik nou niet vier keer vlieg, maar twee keer vlieg. Ja. Is allemaal prima. Het zijn allemaal stappen die helpen. En daar ben ik best optimistisch over.
0: Ja, dat mensen uiteindelijk toch wel die keuzes gaan maken.
1: Omdat het voor jezelf ook geluk brengt.
0: Ja, ja.
1: Dat klinkt misschien heel raar en misschien ook vaag. Maar
0: even lekker shoppen hier is op de Kalverstraat.
1: Nou ja, als je dat een genoegdoening geeft. Ja. Ja, en daarna vervolgens op Vinted zetten om het weer door te verkopen. Dan krijgt het een tweede leven. Oh. In plaats van dat ergens bij een fast fashion barrel op Afrika eindigt of zo. Er zijn zoveel tussenstappen die je kan doen.
0: Ja.
1: Ik hoop echt dat mensen nieuwsgierig worden, maar ook het gesprek aangaan van wat allemaal wel kan. In plaats van dat we focussen wat allemaal niet kan.
0: Ja, het is in ieder geval een stuk optimistischer dan wat ik bij andere klimaat.
1: Ja, en het is ook geen klimaat. Boek. Het gaat niet specifiek over het klimaat.
0: Gedrag is het. Die schrijft ook gedrag. Met Rijntje Rennes. Is het een gedrags.
1: Ja, Rijntje Rennes is een gedragswetenschapper. Ja. Verdiept in klimaat.
0: Ja.
1: En ik ben een klimaat. Nou, wetenschapper klinkt wat ver. Maar ik weet heel veel van het klimaat. En ik heb me verdiept in de sleutel. Het gedrag.
0: Helge Vleur, je blijft de hele uitzending zitten.
1: Ja, leuk.
0: We gaan het even lekker hebben over eten. Heerlijk.
1: Ja.

0: Hij is kookboekenschrijver. We kennen hem als kok, als jurylid van de televisie. Julius Jaspers, welkom.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Ja, ik heb je even niet gezien.
1: Dat klopt. Ja. Ik was even uit de running.
0: Ja.
1: Ik had een hersenbloeding en daar moest ik een jaar van revalideren.
0: Ja.
1: Dus zodoende.
0: In januari vorig jaar, hè?
1: Ja, januari vorig jaar.
0: Ja, en hoe gaat het nu?
1: Met je? Het gaat goed. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of dat mag zijn, maar je bent hier in een rolstoel. Want lopen, dat gaat nog...
1: Ik kan met een vierpoot van hier naar de muur lopen en ook nog terug.
0: Ja.
1: Maar ik kan mijn linkerarm niet gebruiken. En godzijdank kan ik praten, nadenken, nog boeken schrijven, boeken maken. Er komt nog een nieuw boek aan, 2 eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Dus het had allemaal nog heel anders kunnen aflopen met me.
0: Ja, je zit er optimistisch bij.
1: Ja. Nou, les 1 in Reade. Reade is in Amsterdam op de Overtoom. Daar heb ik gerevalideerd.
0: Ja.
1: Les 1 die ik geleerd heb is... je moet kijken naar wat je wel kan. Niet naar wat je niet kan. Nou, als je die knop weet te vinden in je hoofd... dan ben je een heel eind.
0: En koken gaat ook goed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik moet voor alles wat meer tijd nemen. Maar koken en zelfs barbecuen gaat nog steeds vrij redelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dan rij je door de keuken. Heb je de keuken aangepast op dat?
1: Nee, die was zo. Ik ben wel naar een ander huis verhuisd. Want ik kon niet meer naar ons oude huis. Want te leuk.
0: Ja.
1: Te veel trappetjes, te veel hoekjes en nisjes en dingen. Dus ik heb een nieuw huis. Helemaal gelijkvloers. Met de keuken waar ik eigenlijk prima in uit de voeten kan.
0: Ja.
1: En ik heb wat hulp, af en toe.
0: Nou, dat is ook fijn dat hij dus...
1: Nou, heel erg. Ja. Heel erg fijn.
0: Wat gebeurde er in januari vorig jaar? Wat merkte je?
1: Nou, ik zal het nog één keer vertellen voor wie het niet al 1000 keer gehoord heeft. Ik zat naar Met het mes op tafel te kijken, mijn favoriete quiz.
0: Ja.
1: En ik moest antwoorden op de laatste woonplaats van Vincent van Gogh.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk Arles. En ik begon te roepen, alle. Waarop mijn vrouw Isabel, die naast me zat, goddank, zich omdraait. Mijn linker mondhoek naar beneden ziet hangen en zegt, joh, gaat het wel goed met je? Ik zei, ja, gaat prima. Ik zeg, maar ik voel nu ook mijn linkerbeen niet meer. Moet ik een ambulance bellen? Ik zeg, nee joh, komt wel goed. Maar dat hebben we toch maar wel gedaan.
0: Godzijdank.
1: Ja, godzijdank. Nou, als het er niet bij was geweest, had het ook allemaal nog heel anders kunnen aflopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de smaak is ook allemaal nog hetzelfde.
1: Zij vindt van niet, ik vind van wel.
0: Hoezo?
1: Nou, zij vindt dat ik hoger op smaak kook. Dus dat het allemaal wat heftiger is.
0: Meer zout, meer peper, meer...
1: Nou, vooral geen zout, want ik ben door hoge bloeddruk heel erg bang voor zout.
0: Oh, ja, tuurlijk,
1: maar
0: logisch.
1: Maar meer spices, meer pepers, meer, ja.
0: Oh, echt waar? Dus, ja. Dus zij denkt wel dat de smaakpapillen wel echt...
1: zij denkt dat het is... Ik heb wel een hele andere warm-koud beleving in de mond. Want de mond is natuurlijk ook aangetast, want die zit ook deels op links. Ik heb een bloeding rechts gehad, wat inhoudt dat de uitval aan de linkerkant plaatsvindt.
0: Ja.
2: En ben je behalve kruiden en zo ook anders gaan koken qua spullen?
1: Nee, ik was al redelijk van wat jij net allemaal noemt. Van iets minder vlees, biologisch, lekker, liever lekker en dan wat minder.
2: Ja.
1: Dus nee, ik ben niet heel anders gaan koken.
2: En qua smaakbeleving, als je vlees eet of dingen, hardere dingen eet of zachtere dingen eet, maakt dat nog uit?
1: Nee, dat maakt niks uit.
2: Nee. Ja, ik vind het echt fantastisch hoe hij erbij zit.
0: Absoluut.
2: En hoe optimistisch die is over wat ik allemaal
1: nou,
2: nog wel kan.
1: Nou, dan ga ik meteen terugkoppen. Ik vind jou nog steeds goddelijk, wat je net zei. Toen
2: wat ik
1: nog 20 jaar jonger en goddelijk was.
2: Ja.
1: Nee,
2: ja.
1: Dat ben je nog steeds.
2: Ja. We moeten count our blessings dat we de tijd mogen meemaken.
1: Zo is het.
2: Ouder worden,
0: vind,
2: toch?
0: Dat had ik ook eigenlijk meteen moeten zeggen.
1: Ja,
0: vind ik ook.
1: Ja, jammer.
0: Ja.
1: Gemiste kans.
0: Een hele grote gemiste kans, ja. Hey, er is nu een barbecue-bijbel, deel 2.
1: Ja.
0: Die heb je de afgelopen jaar dan nog gemaakt?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik had dat net allemaal afgesloten. En had de fotografie ook al gedaan. Vandaar dat je me nog heel kwiek in het boek een paar keer ziet verschijnen.
0: Ja.
1: Het moest alleen nog even van kokstaal naar normale mensentaal gemaakt worden. Dat heb ik in Reade gedaan.
0: Ja, en dat ging dus ook gewoon goed.
1: Dat gaat goed.
0: Even dat barbecue, hè, want ik vind dat dus fascinerend. Ik ben sinds kort verhuisd naar een huis met een tuin. En ik wil een barbecue.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, dit gaat het gesprek even gebruiken als een advies.
1: Tuurlijk.
0: Er zijn mensen die mij aanraden een ring of fire.
1: Ja, een O4.
0: Ja, een O4. Ja. Dus dat is een soort kampvuur. En er zit dan een metalen ring omheen. En daar kan je dan de spiezen. Is dat een goed idee?
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Het is wel heel gezellig. En als je een O4, dat is een merknaam trouwens, koopt... daar kan je ook nog een rooster bovenop zetten. Dus daar kan je ook nog op grillen. Maar verder is het natuurlijk gewoon een plancha. Je kan ook een pan op het fornuis zetten zonder olie. Daar heb je ook een plancha.
0: Ja, dus eigenlijk is het niet...
1: Nou, het is niet echt barbecuen.
0: Nee.
1: Maar wel leuk.
2: En je stinkt 10 uur in de wind als je ernaast zit.
1: Nee, joh.
2: Al dat vuur.
1: Nou ja, dan moet je uit de wind gaan staan. Als iemand dat weet, ben jij dat.
2: Ja, en dat zeker in een tuin wind heel variabel van andere richtingen kan komen.
1: Nou, kijk, heb je al.
0: Ja, zijn er, zijn ook wel momenten dat je liever niet beter niet kan barbecuen, toch, in Nederland?
2: Nou ja, als hard waait. Nou, je hangt vanaf of het echt open vuur doet of dat je zo'n barbecue hebt die je dicht kan kleppen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel belangrijk, want als het waait of je hebt vonkjes die verspreiden, dan heb je natuurlijk, als het heel droog is, brandgevaar. Dan moet je het gewoon echt niet doen.
0: Maar wat is nu de populairste barbecue in Nederland?
1: Nou, de Kamado heeft wel een enorme opmars gemaakt. Een Kamado is een van origine Koreaans systeem, waarbij je in een soort reservoir, vaak van klei gemaakt, dus van gebakken, het vuur hebt met in een iets kleinere maat een deksel daarbovenop. En die kan je dus dicht doen.
2: Lijkt een soort pizza oven dan, van steen?
1: Nou, niet helemaal, want je kan met een pizza oven niet de lucht in- en uitlaat regelen.
0: Zijn dit die groene eieren die ik overal zie?
1: Nou, de Green Egg, die is ermee begonnen in Nederland.
0: Ja, ja.
1: En nu heb je die in allerlei kleuren, soorten en maten en merken. En, ja.
0: Ja, en daarvan zeg je ook dat is misschien voor mij beter om in te
1: stappen. Nou, het ligt eraan wat je wil doen op de barbecue. Als je zegt, ik wil dat ding aansteken en na een kwartier er een ribeye op leggen.
0: Lekker.
1: Dan zou ik gewoon een hibachi-style-achtig Japans barbecue kopen.
0: Ja.
1: En dan hoef je niet zo'n peperduur, zo'n duur ei, mooi ei, is eigenlijk een soort oven op houtskool. Zo moet je het zien.
0: Ja.
1: Dus als je, ik ga nu een krachtterm gebruiken, low and slow wil barbecuen, dat betekent dat je er bijvoorbeeld een stuk procureur in legt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is varkensschouder. En op 120 graden kan je dat gewoon 8 uur erin laten liggen. En dan wordt die super mals en sappig en helemaal doordrongen van die heerlijke barbecue smaak. Ja, maar als je dat niet wil, ja, dan is zo'n groot apparaat een beetje onhandig voor alleen een biefstukje of een satéetje.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, is het nou teleurstelling? Of op wat voor barbecues zou je ook veel beter met groentes en zo? Want je kunt hele lekkere groentesticks maken en zo. Kamado.
1: Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Ik ben helemaal van de Kamado.
2: Oké. Okay.
0: Tot zover mijn
2: barbecue advies.
0: Je hebt ook een serie gemaakt over je revalidatie.
1: Ja, jullie is back on track.
0: Ja, en
1: ik was bezig met een productiemaatschappij aan een culinair programma.
0: En was je mee bezig?
1: Ja, daar waren we al over aan het praten. Dus toen dit gebeurde, kwamen zij heel lief na 2 weken naar Riade met een bos bloemen en een treurig gezicht. Van ja, dat zit er natuurlijk nu even niet in, dat culi-programma. Maar we hebben een nieuw plan. Laten we een docu maken. Want ik had wel al aangegeven dat ik wel door wilde in dit leven. Ik wil zo snel mogelijk weer hier weg en weer aan het werk.
0: Ja.
1: En dat hebben we gemaakt, gezamenlijk.
0: En dan zien we de revalidatie.
1: Eigenlijk niet. Het is niet dat ik je meeneem naar de gymzaal van Riade en naar het zwembad en dat ik laat zien wat ik doe.
0: Nee.
2: Het lijkt me ook wel een hele kwetsbare moment om mensen daarin mee te nemen.
1: Ja,
2: dat jij natuurlijk niet.
1: Dat is het sowieso wel, maar dat maakt niet zoveel uit. Daar heb ik lak aan.
2: Ja. Ja.
0: Wat vertel je dan?
1: Ik laat meer zien dat het leven niet stopt na een hersenbloeding. En dat ik gewoon graag weer vooruit wil. En dat ik daar veel moeite voor doe.
0: Ja.
1: Dus ik ga erop uit. Ik ga bij Oost Kesbeke naar de fabriek. Slap ouwe hoeren en kijken hoe die augurken in potjes gooit. Ik heb een hele aflevering met Erik Scherder, de bekende neuro...
0: De hersendokter noem ik
1: de
0: altijd.
1: Hersendokter.
0: Ja, professor. Ja,
1: ja, heb ik meegekookt. Die heb ik een kookles gegeven. En waarin hij daarna in hele begrijpelijke, laat ik het maar, maar ik hoop dat ik hem daarmee beledig, Jip en Janneke taal, uitlegt wat er nou eigenlijk precies aan de hand is als je een hersenbloeding krijgt.
0: Ja, oh, dat is ook een goed om een keer te weten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij dan zegt, of misschien artsen hebben gezegd, om dit te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, niet meer zoveel goed eten, niet meer zoveel wijntjes drinken misschien.
1: Nou, ik dronk al 2,5 jaar geen druppel meer en nog steeds niet.
0: Ah, maar wel het Bourgondisch leven, toch?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is dat dan ook nog een hard gelach om dat dan te horen, dat dat niet meer mag of moet? Of...
1: Ja, wat wil je in het leven? Ik bedoel, dit is een soort fait accompli. Ik zit hier, ik doe mijn uiterste best om nog zoveel mogelijk te doen. Ja, ik kan me natuurlijk van alles ontzeggen, maar heeft dat dan nog zoveel zin?
0: Maar heb je je wel dingen ontzegd?
1: Nou, best wel, ja. Ja.
0: Zoals?
1: Nou, kom eens eten in Riade.
0: Is dat niet het lekkere eten wat...
1: Nee.
2: Dat is dan niet in dat verhaal.
1: Nou, ik werd heel goed verzorgd door allemaal lieve koksvrienden.
0: Ja.
1: We kwamen elke week langs met heerlijk eten. Maar nee, het is niet zoals vroeger.
0: Nee. Ik kan me ook wel voorstellen als je als kok dan daar staat en jij komt binnen, dat ze dan even schrikken misschien.
1: Ja, nou nee hoor, dat valt wel mee.
0: Nee. Die docu komt op YouTube.
1: Ja.
0: Ik dacht, die gaan we op tv wel zien.
1: Ja, nou is het zo, toen hij klaar was, zijn we een rondje gaan doen door Hilversum. En dat was zeg maar op de dag dat de regering besloot een paar 100 miljoen te korten.
0: Op de NPO?
1: Ja, dus niemand nam de telefoon op, heel gek.
0: Het is wel lastig iets te verkopen dan,
1: ja. Dus uiteindelijk hebben we met de Hersenstichting een samenwerking.
0: Ja.
1: En je kan dus nu, als je naar de site van de Hersenstichting gaat, moet je even je NAW-gegevens achterlaten. En dan heb je binnen een minuut een mail. En dan kun je ze alle vier zien. Ja. Alle vier de afleveringen.
0: Ja. Wat is het lekkerste gerecht in dit boek?
1: Ja, dat is zo moeilijk.
2: Wat vind jij het lekkerst? Waar word je nog echt blij van?
1: Ja, ik hou heel erg van groenten. Dus ik vind bijvoorbeeld knolselderij in zout vind ik heel lekker.
2: En je zegt net dat je zout eigenlijk niet meer
1: Nee,
2: eet.
1: Maar die zoutkorst die is er alleen om hem
2: smaak
1: te garen.
2: Oh,
1: nee, niet op smaak. Om al het vocht erin te houden. Om hem sappig te houden, gek genoeg.
2: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook de toekomstige manier van eten. Hè. Je mag best vlees, maar ga dan voor 80% groente en 20% vlees. Ja. En zorg dat het lekker is.
0: En dat kan ook net zo lekker zijn. Ja.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, wij krijgen nu op het werk heel vaak de vegetarische alternatieven op vlees.
2: Ja.
0: Proef het verschil eigenlijk niet zo.
2: Oh,
0: mag ik dat zeggen
2: waar,
0: als er een topkok bij zit?
1: Mag, ja hoor.
2: Sommige dingen zijn ook echt lekker. Maar je moet ook even wennen aan dat het gewoon anders is. Dat je het niet gaat vergelijken met een
1: normaal stukje. Ja, ik heb er een beetje moeite mee. Weet je, ik vind het prima. Ik heb respect voor iedereen.
0: Ja.
1: Maar als je besluit vegetarisch te gaan eten, waarom ga je dan iets kopen wat toch op vlees lijkt? Ik vind dat raar.
2: Nou ja, dat heel veel verschillende samenstellingen van alles gemengd wordt. Je wil niet weten wat erin zit.
1: Ja,
2: en dan noemen we het
1: dat is
2: alternatief
1: dan
2: vlees.
1: De Linse burger.
2: Ja.
1: Maar het is net biefstuk.
0: Ja. Ja,
1: hoe kan dat?
2: Zorg gewoon dat het lekker is.
0: Het is ongelooflijk inspirerend dat je hier weer zit. Dat je nog bezig bent. Wat zou je nog willen?
1: Nou, ik zou. Mensen kijken nu naar me van denken, ah, wat lullig, joh, die zit in een rolstoel. Dat is natuurlijk ook best lullig. En ik zou natuurlijk best wel over het hek willen springen.
0: Ja.
1: Maar dat je je arm niet kan gebruiken, dat is echt gewoon zwaar K.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is het, ja.
1: Dat ben je nog gehandicapter. Dat je maar één arm hebt.
2: Ja, je beseft niet hoeveel je eigenlijk met een
1: niet normaal,
2: arm
1: joh.
2: Doet, hè?
1: Ja,
2: was je links of rechtshandig?
1: Rechtshandig, goddank.
2: Ja, dat scheelt in elk geval.
1: Ja.
2: Maar
0: het
2: is niet het eindstadium, hè? Het
1: nee,
2: kan toch nog steeds ontwikkelen. Je kunt zorgen dat je niet meer verliest.
1: De meeste herstel heb je in de eerste 2 weken. Dus dat dit nog helemaal niks wil, is geen goed voorteken.
2: Mm. Nee, nou, ik ben nog heel blij dat je.
1: We doen ons best.
0: Ik bedoel dat op het carrièrepad. Gaan we je weer op tv zien? Of gaan we restaurants nog?
1: Nou, nee, restaurants ben ik helemaal klaar mee.
0: Oké. Okay.
1: TV, ik sluit niks uit. Kijk, ik kan niet meer zoals bij Top Chef tussen die keukens heen en weer rennen.
0: Nee.
1: Maar ik kan nog steeds heel goed proeven en beoordelen of iets wel of niet lekker is.
2: Met voldoende kruiden. Het moet goed op smaak zijn dus nu.
0: Blijf nog even zitten. We praten zo meteen verder in de Friday Move op vrijdagmiddag.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd geen sprake van een spits. Er staan wat korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade was een ongeluk, de weg is vrijgegeven. Maar, nog wel een kwartier oponthoud. De A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij Geldermalsen is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou daar wel rekening met 20 minuten oponthoud. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. En tenslotte de A16 Breda richting Rotterdam. Bij het Dordrecht Centrum bergingswerkzaamheden. Daar stond een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, zoals gezegd. Hou rekening met 20 minuten vertraging ook. En tenslotte een snelheidscontrole op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 202,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Polen maakt zich geen zorgen over het vertrek van 4000 Amerikaanse militairen. Normaal worden die steeds afgelost, maar dat zou nu niet gaan gebeuren, melden verschillende media. Premier Tusk heeft het over een logistieke reden van Amerika en niet eentje die de veiligheid van Polen raakt. Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De Omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. En Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
20: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
21: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
22: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
20: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
23: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
21: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
20: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
26: Blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio.
28: De
0: Friday Move.
1: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
2: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
3: En een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
0: Thomas van Groningen.
16: En we zitten in het

0: barbecue-koning Julius Zaspers. Die zit hier. Ook aangeschoven is Karsten de Vreugd. Die is filmmaker, documentairemaker. Julius, ik wil toch even, voordat je weggaat, wil ik toch even iets van je horen. Wat geef je de mensen nog mee? Nu.
1: Dat is een tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Geniet van het leven, het duurt maar heel even. Je moet echt het moment pakken.
0: Ja.
1: Echt leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Want ineens, ja, dan kan het zomaar gebeuren door stomme pech, zal ik nog maar een keer zeggen, dat je een heleboel dingen niet meer kan.
0: En had je deze levenswijsheid ook al voordat dit gebeurde?
1: Ja, eigenlijk wel. Misschien heb ik die iets te stevig vastgehouden.
0: Oh ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, door iets te veel te genieten.
0: Ja.
1: Ik heb niet een hele lange bucketlist meer, bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Dat is ook wel fijn.
2: Nou, dat is mooi, want dat was nu niet meer mogelijk geweest.
1: Nee, precies.
0: Wat staat er nog wel op?
1: Nou, daar moet ik heel, heel diep hard over nadenken.
0: Ja, we geven even de tijd.
1: Ja, ja.
0: Dan ga ik ondertussen even met Karsten de Vreugd.
1: Ik zou wel weer graag kunnen reizen.
2: Reizen?
1: Ja, dat mis ik het meeste eigenlijk.
2: Oké, maar dat zou uiteindelijk met een rolstoel kunnen.
1: Ja, nou,
2: natuurlijk.
1: Het is wel een toestandje, hoor.
2: Ja,
1: denk
2: leuk,
1: aan
2: uitdaging.
1: De play, aan het douchen, aan een hooglaag bed. Allemaal dat soort gedoe.
2: En dan kom je tegen hoe slecht dat eigenlijk dan geregeld is.
1: Ja.
2: Dat een normaal mens daar normaal niet tegenaan loopt.
1: Nee, klopt.
2: Ja. Ja.
0: En welk land op de aarde zat dan bovenaan het lijstje?
1: Canada.
0: Oh ja, dat is mooi.
1: Maar daar ben ik sowieso al jaren verliefd op. Daar heb ik ook een tijdje gewoond, 3 jaar geleden.
0: Ja.
1: Gewoon 3 maanden echt daar gezeten.
2: Nou, ik gun je echt dat je dat gewoon nog een keer gaat
1: doen. Ja, dat ga ik ook doen.
0: Karsten de Vreugd zit hier. Die heeft samen met Hanna Verboom nu een film gemaakt. Een documentaire die heet Samen. Julius, dank je wel voor... Je mag blijven zitten, bij
1: Thomas.
0: Dank je wel.
1: Nee, ik word weggereden.
0: Oh, joh.
1: Voordat mijn
2: auto wordt
1: weggereden.
0: Dat is helaas hoe dat tegenwoordig gaat, ja. Ik neem de barbecue bijbel deel 2 en neem ik mee naar huis. Karsten, de documentaire Samen. Ik heb gekeken. Voor de mensen die dit niet weten waar het over gaat, waar gaat het over?
3: De documentaire Samen gaat over een zoektocht naar gemeenschap in het licht van mentale zorg, mentale gezondheid.
0: Ja, want de vraag die eigenlijk gesteld wordt aan het begin is meteen: hoe kan het nou dat we allemaal een beetje zo met ikke en de rest kan stikken bezig zijn? Terwijl als je iedereen zich niet zo lekker voelt in dit land, dan zou je juist samen meer moeten doen.
3: Nou ja, er zijn nu dus cijfers dat 48% van de Nederlanders krijgt in hun leven een mentale diagnose. Dus dat kan zijn burn-out of ADHD of autisme of iets op het spectrum. 48%, dat is dus gewoon bijna de helft.
0: Dat is veel.
2: Dat is heel veel.
3: Dat is heel veel. En de stijgers, of de cijfers stijgen,
0: ja.
3: Met name onder jongeren.
2: Ja.
3: En daar zijn wel een aantal aanwijspunten, zoals social media en zo. Maar ook het verlies van een plek waar je wordt gemist als je niet komt opdagen.
0: Dus eenzaamheid is dan eigenlijk de sleutel, een beetje?
3: Nou ja, niet de sleutel. Dat is juist misschien een van de oorzaken.
2: Niet gezien worden ook.
3: Ja.
0: Ja.
3: En ook gewoon dus in bubbels leven waar iedereen het met je eens is.
0: Ja.
3: We gaan minder naar de kerk, we gaan minder naar een vakbond, we gaan minder naar de scouting. Ik weet niet nog meer, ik weet niet of scouting minder is. Misschien ook niet. Maar ik merkte dat zelf ook. Dat ik gewoon eigenlijk een heel erg leven had waarin ik...
0: Je hebt toch vrienden?
3: Ik heb heel veel vrienden, maar dat is wat anders als gemeenschap. Want als je er niet bent, gaan ze niet zeggen, hé, waar is Karsten?
0: Nee.
3: Je zit daar wel als je bij een jeu de boule vereniging zit, of je zit bij een barbecue club.
0: Ja.
3: Weet je wel, dan heb je dat wel. Van, hé... Waar is Thomas? Hé, hey, waar is Helga?
0: Ja, ik hoor, dit is een beetje het CDA, hè, wat ik hier hoor. Want die zeggen al het gemeenschap. Ja, nee, toch? Het verenigingsleven en gemeenschapszin. Hè?
2: Ja, dat is natuurlijk een middel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je natuurlijk... Het is belangrijk dat je ook je buren kent. Want als een buurman jou een tijd niet ziet, dan zegt je... Is er eigenlijk wat aan de hand of zo? Dus het hoeft niet eens in georganiseerde zin, maar gewoon in je eigen directe omgeving.
0: Ken je
2: maar...
0: je buren?
2: Ik heb, ja, ik ken ze allemaal.
3: Ik niet.
2: Ja.
3: Maar ik denk
0: wel
3: dat...
0: in Amsterdam, gok ik.
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar...
0: Dat is denk ik dat ook wel een ding. Nee, maar dat ben ik serieus. Ik denk dat het in Amsterdam meer een ding is. Er zijn meer egocentrische figuren hier dan in dat gezellige dorp waar ik woon.
3: Ho. Laten we dit...
2: Jij woont nog naar huis, Thomas.
3: Nee, maar er is een term naberschap. Wat buiten de stad wel een ding is. Wat je in de stad wat minder hebt. Maar in de stad heb je ook wijkcentra en ook allerlei plekken waar ze iets doen voor kinderen en voor de buurt. Dus dat verschil is cijfermatig niet zo heel groot.
0: Dat is een grapje, hè? Wat ik voor de dag.
3: Nee, maar ja. Ik hou niet van grapjes.
0: Oh,
3: nee, ik ben van het CDA. Nee, nee, maar er zit wel iets in die gemeenschapszin die misschien het CDA nog wel uitstraalt.
0: Ja, uitstraalt.
2: Wat ik merk aan de jongeren bijvoorbeeld, omdat ze zo op sociale media zitten, dat ze durven ook mensen niet meer te bellen. Met een vriendje ga je online spelen, dan bel je niet aan.
3: Zeker.
2: Dus die schroom om contact te maken met een ander en daardoor in verbinding te komen. Ik zie het om me heen gebeuren. Ik denk, ja, dan snap ik ook wel dat je in de mentale problemen komt.
3: Nou, dat. En we hebben ook nog eens 100.000 mensen die nu wachten bij de GGZ op hulp. Weet je, dus er is wel iets aan de hand waar we met z'n allen van moeten zeggen. Is dan de weg van een psychiater en een psycholoog en al dat soort trajecten, is dat nou het antwoord op deze vraag?
0: Ja, en in de film wordt er dan ook gevideobeld met een man in Afrika. Ja. Want in Afrika doen ze het wel anders.
3: Nou ja, er zijn wel plekken op de wereld waar die gemeenschapszin wat meer in het DNA zit. En Hanna, die gaf aan in Nederland.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
2: Dus niet met hun eigen naam.
3: Raakt het je?
2: Nee, niet meer zo. Omdat ik steeds meer ben gaan beseffen. Die monsters zitten erachter. Er is een reden waarom je zo reageert. Het heeft te maken met ongemak. Het heeft te maken met gebrek aan kennis. Want als je echt weet hoe het werkt.
3: Ja.
2: Dan word je niet zo fel. En als ik ze in het echt tegenkom. Zijn ze poeslief.
4: Ja,
2: dus zullen nooit in je gezicht.
3: Dat is dan eigenlijk hetzelfde verhaal wat jij vertelt. Online en op papier en in de media en in columns kunnen we elkaar helemaal de tent uitvechten, maar eigenlijk zijn we in Nederland gewoon samen.
4: Ja, en je kunt het wel eens niet eens zijn. En ja. Dat is prima. Ja. Maar ik denk wel dat we er van met z'n allen van mogen bewust zijn dat dit een thema is. Dat 48% van de mensen, ikzelf ook, die loopt wel eens ergens tegenaan. En als je dan een plek hebt waar je wordt gezien en weet je wel, dat is wel heel waardevol.
2: Maar daar ben ik nog nieuwsgierig naar, als dat mag. Je vertelde. Is het antwoord wel dat iedereen naar de GGZ zou moeten? Of ligt, want je liet het als een soort open vraag.
4: Ja.
2: Ben je uit die documentaire erachter gekomen wat nog andere oplossingen zouden kunnen zijn zonder dat we meteen naar de professionele hulpverlening moeten rennen?
4: Goeie vraag. We hadden de documentaire hadden we Jim van Os, psychiater aan het UMC. En hij zegt wat uit bijna alle cijfers blijkt, is hetgeen wat het beste werkt om uit een mentale depressie te komen, is een ander.
3: Ja.
4: Niet een pilletje, niet een psychiater, niet iemand met een opleiding. Gewoon
2: iemand die een arm om je heen slaat en Thomas van Groningen zegt, weet je, kom jij vanavond bij mijn barbecue?
4: Ja,
3: bijvoorbeeld. Ga ik vaker doen bij mensen om me heen.
4: Ja.
3: Ja. Even, het is een film die best wel hoopvol is. Je laat allemaal voorbeelden zien van projecten en dingen waar mensen wel samenkomen en samen dingen proberen op te lossen. Alleen nou zag ik dat de film moet je kijken op. Ik weet niet wat het is. Synetry. Weet jij wat dat is? Eerlijk
2: gezegd. Ik heb er wel van gehoord, ja.
3: Wat is dat?
4: Synetry is een platform net als Netflix of Prime, waar je allemaal films kan kijken. En daar kan je deze film gratis vanaf maandag 9 uur bekijken. Ook als je niet lid bent. Maar het is natuurlijk wel leuk om lid te worden.
2: Nou, en ik vind het belangrijk dat je dat soort dingen ook bekijkt. Ook al voel je niet meteen mentale problemen, maar dat je daardoor wel die wereld een beetje gaat begrijpen.
4: Ja,
2: misschien daardoor makkelijk met een goede dag en een glimlach tegen iemand daaruit kan helpen.
3: En jij als ander kan iemand anders dus heel erg helpen met mentale problemen. Ook al weet je het misschien niet.
4: Juist, gewoon er zijn. That's it.
3: Karsten de Vreugd, dankjewel. De film met Hannes Boom. Dus vanaf maandag samen. Dankjewel.

0: weer eens over eten hebben.
1: Oh, lekker.
0: Ja, je dacht, we hebben net jullie Jaspers gehad. Dat was lekker.
1: Dat was lekker. Ja, maar hij gaat over een onderwerp hebben wat mijn guilty crush is.
0: En wat is jouw guilty crush?
1: IJs.
0: IJs. En je zei al hij, maar ik had het nog niet aangekondigd. Hij zit hier, Robert van Beckhoven.
2: Yay! Goedemiddag. Hallo. Ja.
0: Meester, patissier mag ik zeggen? Ja. Meester?
2: Boulanger.
0: En?
2: Meester SVH IJsbereider.
0: Ja.
2: En dat meester is, IJsbereider.
0: En wat is dat, die laatste titel?
2: Meester in ijs maken, zeg maar.
1: Ja. Echt lekker ijs maken.
2: Niet de diepvries aanzetten en dan klaar. Maar gewoon het ijs wat jij lekker vindt, dat maak ik.
0: Ja, en dat is dat een nieuwe passie die je aangeboord hebt?
2: Nee, het is al een hele oude passie eigenlijk.
0: Oh.
2: Eigenlijk, heel veel mensen vragen dat. We maken heel lang ijs op de zaak. Het is natuurlijk een bekend bakkersproduct.
0: Ja.
2: En dat vind ik superleuk. Ik heb ooit een belofte gedaan met een oud werknemer van me. Die zei, zullen we samen die titel gaan halen? En toen heeft hij het wel gehaald. Ik had toen geen tijd.
0: Ja.
2: En uiteindelijk moet je wel als je ooit iets belooft, dan moet je dat doen. Hè?
1: Want is het ingewikkeld dan om zo'n titel te halen?
2: Jeetje, mina, echt.
1: Ja?
2: Ik dacht, dat doe ik even, weet je wel. Patisserie kan ik ook ijstaarten maken en zo. Dat is echt ingewikkeld, want ijs is heel ingewikkeld. Ik kan van die kolen ijs maken. Het enige wat bevriest.
0: Ja, kan ik ook. Zet hem in de vriezer.
2: Ja, ja want ja. Het is bevroren water.
0: Ja.
2: Maar in chocolade zit geen water. En ik wil hem wel lekker vloeibaar hebben. Op 12 graden, dat ik hem kan scheppen.
0: Ja.
2: Als je een ijsvitrine voor je neus hebt met 24 soorten smaken, wil je ze toch allemaal even zacht hebben?
0: Ja.
2: In de arbeid.

0: zit meer water dan in chocolade of hazelnoten. En in citroenen zit heel veel water. En dus, maar je wilt wel smeuïg hebben.
1: Ja.
0: Dat is een hoogstaand...
2: Vakmanschap.
0: Vakmanschap, ja.
1: Ja, maar dat is bijna wetenschappelijk voor de tap.
0: Een ijstaart maken, ja, is een ijstaart maken. Je draait in de machine ijs en maakt een taart van. Dat is iets...
2: Maar het is gewoon spelen met natuurkundige en chemische processen.
0: Ja, zeker, ja. En dat is heel anders dan met brood of patisserie.
1: Want hoe lang duurt het om meester ijsbereider te worden dan, zo'n traject?
0: Als jij er morgen aan begint, je moet sowieso al 10 jaar ijs maken, hè, minimaal. Dus je moet wel iets gedaan hebben, je moet iets betekend hebben. En je moet, als je morgen dat traject begint, ben je zeker 3 jaar verder.
1: Ja.
0: Je moet ook trainen, want je hebt een bijzonder opgave.
1: En dan krijg je een certificaat, of een soort gouden plaat aan de muur.
2: Goud ijsje.
0: Ja. Dat is... Het is een coole job.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Nee, maar je bent echt een ijsfreak, hè? Dus zit je echt iedere avond te scheppen en te doen?
2: Nou, als ik de kans krijg, dan ga ik naar de Italiaanse ijsboer... en dan koop ik gewoon liters. Bokkenpootjes ijs.
0: Dat is ook heel lekker.
2: Het is echt mijn guilty pleasure.
1: Ja. Ja.
0: Een stukje bokkenpoot erin. En chocolade.
2: Ja, vraag me niet. Ja, er zit natuurlijk chocola in. Er zit een soort amandel-bitterkoekjesmaak aan. Ja. En mijn ijsleverancier... Die heet, ik zal geen reclame noemen, maar het heeft met een seizoen te maken.
0: Ja.
2: Doet er zo min mogelijk suiker in.
0: Oh ja, dus
2: dan
0: dat is ook belangrijk. Dat is ook techniek, hè?
2: Ja.
0: Je kunt, kijk, als je een aardbei bijvoorbeeld, dat zit heel veel water in. En door suiker wordt het zacht. Maar je kunt hier onbeperkt suiker bij doen. Dus dat is best wel kundig als je dan geen zoete suiker erbij doet.
2: Maar wel goede kwaliteit zoete aardbeien.
1: Want wat ik zei, het is bijna wetenschappelijk.
0: Ja, het is zeer wetenschappelijk.
1: Het is niet bijna, het is wetenschappelijk. Ja.
0: Het is zoals dat doen we toen ik het boek opende om te leren. Toen stond er, ijs is een technologisch hoogstandje. Ja. Oké, waar ik me niet aan begonnen dacht ik toen. Ja.
1: Het is wel grappig, want ik ben ook wel gek op ijs. Ja. Maar als je wilt, gewoon vanille-ijs, hè?
0: Ja.
1: Is denk ik het makkelijkst om te maken of niet? Of is dat...
0: Niks
2: nou, als je hem hoort, is niks makkelijk.
1: Nee. Er zit zoveel niveau en smaakverschil in vanille-ijs.
0: Hey, hallo, echt, in vanille alleen al.
2: Ja.
0: Als ik vanille-ijs maak, pak ik 3 soorten vanilles.
2: Ja.
0: Iedereen denkt, er is maar 1 soort. Nee, er zijn wel 3 soorten.
1: Oh?
0: Dat is met wijn.
2: Madagaskar vanille, dat is het meest smaakvolle, toch?
0: Ja, dat hebben de meeste, ja. Maar ik vind de lekkerste Tahiti. Ik vind de Comore ook lekker. Ik had van de week... Het is ongelooflijk, hè. Een dame die bij mij werkt... Die nam 1 kilo vanille uit Oeganda mee.
1: Zo.
0: Weet je wat ze daarvoor betaald hebben? Normaal kost 1 kilo, de goedkoopste, rond de 200-300 euro. We hebben ook van 1000 euro de kilo, hè, in Nederland. In Nederland maken ze vanille, kost 1200 euro zo de kilo. 11.
1: Zo, de kletters, dat is een duur ingrediëntje.
0: Ja, had ze 1 kilo meegenomen uit Oeganda. Wat denk je wat ze betaald heeft?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: 10 euro.
1: En lekker.
0: Ja.
2: Maar krijgen die boeren daar een eerlijke prijs voor?
0: Volgens mij verdient iedereen geld, behalve de boer.
2: Ja, nee, maar dat is dan een probleem.
0: Ja, dat is toch gek.
2: Maar dat je dus al 50 tinten grijs... Je hebt wel 50 soorten vanille met allemaal verschillende nuances erin.
0: Ja, dat is zeker.
2: Bizar, hè?
1: Maar goed, ik wilde zeggen, er zit er enorm... Alleen al in volgens mij in een vrij standaard smaak... zit al zo enorm veel kwaliteitsverschil in wie het maakt en hoe het gemaakt is.
0: Zeker.
1: Dat is echt wonderbaarlijk, ja. En gaan we dit ook zien in de serie met Miljuska?
0: Zeker. Morgenavond, zaterdagavond, ga ik hier naar de vanille-teler in Nederland.
1: Ja.
0: Want ik ga vanille halen. Wat is nou eigenlijk vanille? Gefermenteerde bonen. En
2: telen ze dat hier in Kassen?
0: Ja, in Kassen hebben ze helemaal nagebouwd. Zo'n oerwoud. Het is dezelfde temperatuur als met chocolade. Je zou ook chocolade kunnen maken in Nederland. Of laten groeien.
2: Ja.
0: Ja, en dan laat ik helemaal zien. Maar ik ga eerst bodemse ijs maken, want dat is Miljuska dol op. En dan ga ik eerst naar Middelburg en ga ik een rondleiding. De geschiedenis van de bodems. Dan gaan we samen bodemse maken. Dan maak ik daar weer ijs van.
2: Maar het is niet zo dat je gemalen bodems er gewoon in mikt en dan smaakt het naar bodemsijs.
1: Dat dacht ik ook een beetje. Maar dat is misschien.
0: Dat kan wel, maar je kunt ook. Je kunt het echt lekker maken.
2: Ja, je
0: kunt het gewoon lekker maken.
1: Oh, wat. En nu dus in een serie met Miljuska Wietsenhausen voor 24 Kitchen.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: En dat is nieuw voor jou, geloof ik, hè? 24 Kitchen.
0: Ja, ik ben nu. Hoe zeg je dat? Een nieuwe presentator of zo. Ster bij 24 Kitchen.
1: Ja.
0: En ze hebben de combinatie gekozen met Miljuska. Omdat we zijn echt een goed duo.
2: Wat is jouw lievelingsijs?
0: Dat is een goede vraag. Toch wel pistache en dan met frambozensorbet. Die combinatie vind ik het lekkerste.
2: Oh ja.
0: Maar echt pistache-ijs, maar dan een goede pistache. En die van die borgt.
1: Niet wat ze in al die Dubai-repen stoppen de laatste tijd.
0: Ja, dat is echt een goede piste. Dat is onbetaalbaar.
1: Oh ja?
0: Dat vind ik wel lekker.
1: Maar is dat niet sowieso de crux, dat goede ingrediënten, dat mag wat kosten?
0: Ja, van de week heb ik nog een reportage gemaakt met WNL over chocolade.
1: Ja.
0: proberen uit te leggen hoe dat werkt. Dat is net als met wijn, hè. Je hebt goedkope wijn. Je kunt een fles wijn van 5 euro kopen, maar je kunt er ook even 1000 euro kopen.
1: Ja.
0: Dat geldt ook in ons vak.
1: Ja, het is niet altijd lekkerder, trouwens, maar...
2: Ja, maar het is zo klimaatgevoelig, ondergrondgevoelig. Ja,
0: de bereidingen, alles, het roosteren, heel alles. Ja, is best wel interessant, hoor.
1: Weet jij wie Tante Perenboom is, Helga?
2: Ik heb geen idee.
1: Tante
2: Perenboom. Heel graag peren.
0: Heb je kindjes? Maar...
2: Ja, nou kindjes, de jus mag je eraf halen.
0: Oh. En kleinkinderen of zo?
2: Nee, zo oud ben ik nog niet, schat.
0: Nee,
2: bedankt.
0: Sorry, schatje, maar ik moest...
1: Tante Perenboom is een karakter uit Woezel en Pip.
2: Oké. Okay.
1: En in Brabant heb je nu een Woezel en Pip vakantiepark.
2: Ja.
1: En daar staat een Tante Perenboom. En als je daar naartoe gaat, ik ben er geweest afgelopen weekend...
0: Was jij er ook?
1: Ja, dan krijg je dus van Robert van Beckhoven een perentaart. En die is lekker.
0: Ja, die is echt lekker.
1: Die is echt lekker.
2: Ooit zit hem?
0: Ja, dat is een perentaartje van Tante Perenboom.
1: Ja.
2: IJs meenemen is niet handig natuurlijk.
0: Maar nee, ik kan geen ijs meenemen. Ik kan wel perentaartjes meenemen.
2: Oh.
1: Ja.
0: En Brabantse koekjes. Lekkernij met een Q.
1: Ja, maar want ik zat wel te denken van... maak je dit echt zo? Want ze zeggen echt, je krijgt van Robert van Beckhoven een taart. Had je die echt gemaakt ook?
0: Ik heb ze ontwikkeld en we moesten toen die dag 1000 maken of zo. Dan, dat doen we dan
2: met
0: een
2: heeft natuurlijk een heel team die, net zoals schilders... gewoon in de geest van Robert van Beckhoven heerlijke dingen maken.
0: Ik help wel mee, maar ik doe het niet alleen. Nee, dat kan het niet.
1: Nee. Maar even
0: terug... Maar was jij er ook?
1: Ik was er ook, want ik heb een zoontje van bijna 2.
0: Ja,
1: ik vond het heel leuk. Het is heel geinig. En het is ook wel, ik vind het ook wel leuk om te zien hoe... Het is helemaal niet zo heel groot, maar het is best wel... Die kinderen leven er helemaal op. En het is best wel, er zit een hele gedachte achter. Die Michael van Hoornen, die maakt dat, die ken je ongetwijfeld.
0: Ja, van de Tovertuin. Ja,
1: en dat is echt best wel knap.
2: Zo leuk als een soort meditatie om terug te gaan in de belevingswereld van die kinderen. Wat zij dan zien.
0: Die doen dat ook met Teun en hoe heet die andere, die boeren?
1: Fien en Teun.
0: Doen ze dat?
2: Hij is echt helemaal op de hoogte.
0: Ja, kleine kindjes.
1: Ja, in Hogerheide is het, in Noord-Brabant. Aanrader. Ja. Maar dat geldt terzijde. Even terug naar die ijsserie.
0: Ja.
1: Dus we gaan maar Miljuska kan natuurlijk goed koken, dat weten we. Maar ga jij haar alles leren over ijs? Of?
0: Ja, zij... ik zal... ijs maken, dat doe ik. En zij gaat met mij ijs iets maken wat de mensen thuis ook kunnen.
2: Maar dat is het, hè. Als ik meekijk, dan ga jij mij leren hoe ik de lekkerste ijs kan maken.
0: Ja, thuis. En als je het ingewikkeld vindt, dan doet Miljuska zegt, je koopt gewoon een bak ijs. Of en zij pakt het dan van mij.
2: Ja.
0: En dan maakt ze met dezelfde...
1: In de microfoon praten. Dus,
0: sorry. Ja. Dan maakt ze met dezelfde ingrediënten iets anders dan ik. Zij zegt bijvoorbeeld, Robert, rabarber. Daar wil ik erin bij hebben met mijn ijs. Dan ga ik rabarber halen. Ik kom bij een boer, ga ik rabarber halen. En zij kookt dan rabarber compot, zeg maar.
2: Mm-hmm.
0: Dat gebruik ik weer in mijn presentatie. Dus echt een samenwerking.
2: Leuk.
0: Ja, zeker.
2: Gewoon een beetje elkaar inspireren.
1: Maar hij is druk, want ook theater nog in.
0: Ja.
1: Overtuintaart te maken.
0: Theater is leuk, ja.
1: IJstitels, meestertitel binnenharken.
2: Diep respect.
1: Ja. Hoe ziet de agenda van Robert van Beckhoven eruit?
0: Echt mega gaaf.
1: Ja?
2: Waar word je blij van?
0: Ja, heel blij van.
2: Waar word je blij van?
0: Van mijn agenda.
2: Oh.
0: Ja, dat zou ik niet zeggen. Maar volgende week ga ik 3 dagen met collega's naar Berlijn.
1: Oh.
0: En daar gaan we inspiratie op doen. Deze week heb ik... ik moet een keer lesgeven. Ik moet een presentatie geven. Ik moet productontwikkeling. We gaan op de hei zitten een dagje. Ik heb weer nieuwe ideeën.
2: En wat vind je dat leuker? Als je dan met je handen bezig bent om dingen te maken? Ja, of in je hoofd? Of het presenteren?
0: Ik vind dit leuk om te ontwerpen.
2: Ja.
0: Het maken steeds minder. Ik heb zo hard gewerkt in het verleden. Weet je, elke dag om 4 uur beginnen tot 's avonds.
2: En daarom vraag ik, waar word je echt blij van?
1: Dus liever een taart ontwikkelen. En dan mogen de meesters die je opleidt, die mogen het maken. Dat is dan een beetje...
0: Dat vind ik het leuk.
1: Ja.
0: De combinatie van alles wat ik doe, vind ik het allerleukste.
1: Ja, wat geweldig.
0: Morgen zit ik weer door mijn relatie met bakken. Morgen zit ik weer in Spakenburg.
1: Ja.
0: In de voetbalwedstrijd.
1: Ook leuk. Hey, en met Jan Slachter is alles oké. Okay, want het is niet dat hij het vervelend vindt dat je naar 24 Kitchen gaat.
0: Nee, Jan Slachter niet. Die wordt dolblij van mij. Ja, die eet er goed van, hè?
1: Ja, nee.
2: Heel Holland Bakt gaat nog wel door. Ja, blijf je gewoon ook in presenteren.
0: Daar zijn we ook mee bezig tussendoor.
2: Okay.
0: De voorrondes zijn begonnen. Van de week hebben we de eerste selectieronde al gehad. We zijn bezig met de nieuwe producten, met de opdrachten verzinnen, alles.
1: Ik vind het leuk als je iemand ziet die echt alleen maar dingen doet die hij leuk vindt. Dat vind ik altijd geinig.
2: Ja, maar hij zal ook af en toe wel dingen hebben waar het niet heel erg blij van wordt. Maar hij compenseert het mooi.
1: Dus daar hebben we al lang genoeg op gehad.
0: Het plaatje is wel tof.
1: Dankjewel dat je er was. En wij gaan lekker genieten van de Tante Perenboom perentaartjes.
0: Ik heb ook nog worstenbroodjes meegenomen.
1: Oh, dat vind ik helemaal lekker. Ja, dat vind ik helemaal lekker. Dan gaan we gauw sprinkelen.
2: Doggyback, waar is de doggyback?
1: Heel graag politiek, hè? Op je scherp zometeen.
2: Ja, is goed.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Oké.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
10: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
11: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
12: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
13: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
14: Thomas van Zijl.
15: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel over de nieuwe voorzitter van de Fed en een gesprek met Sebastian Lambalk, general manager in Nederland bij de internationale verzekeraar QBE. Ik vraag hem naar de toetreding van het bedrijf op de Nederlandse verzekeringsmarkt en waar de focus voor de verzekeraar in Nederland op komt te liggen. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg. Een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. En een drietal opvallende. De A12 om te beginnen, Arnhem richting Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn 5 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A15, Gorinchem richting Nijmegen. Dat gebeurde bij Geldermals een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte de A16 bij Rotterdam bij Dordrecht Centrum 8 kilometer file. 20 minuten op onthoud. Daar stond een vrachtwagen in brand en die wordt nu geborgen. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij hectometerpaal 31,4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van 2 jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij 3 woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. Twee minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. De dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit. Dat is te laat voor het WK. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Vannacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. Het blijft fris. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
25: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
26: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
27: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
19: Thomas van Groningen.
20: Met, ach, applaus erbij. Dat vind ik wel leuk. Ja, ja, tot 7:30 is Helga Valleur mijn co-host. Dit is de Friday Move. We zitten in het Renaissance Hotel in Amsterdam. En hij is erbij. Thomas Robson. Thomas Robson is dus de huis-DJ van de Friday Move. Hè? Dat moet ik even goed zeggen. Mocht u Wilfred Gené nou ook zo missen, die is al op Curaçao, waar dit programma volgende week dan weer naartoe gaat.
2: Maar jij mag niet mee.
20: Ik ga wel naar Curaçao, maar pas eind deze maand. Voor
2: als Wilfred weer terugkomt? Als
20: we, ja, en wij kruisen elkaar in de lucht.
2: Oh, dat is misschien beter ook.
20: Heel hard zwaaien.
2: Ja, ja, precies.
20: En we gaan nu naar het politieke blok. Nou, daarvoor hebben we onze politiek verslaggever Michiel Jurjens van BNR. En we mogen blij zijn dat hij even in Nederland is, begrijp ik. Diederik Boomsma van Jaar 21. Want waar was je nou geweest?
28: Ik was in Colombia voor de conferentie die Nederland en Colombia hadden georganiseerd over fossiele brandstoffen.
20: Zo gaat het, hè? Politiek Den Haag, lekker snoepreisjes, hè? Lekker naar Colombia.
28: Het was een mooie reis. Het was in ieder geval interessant. Maar ja, iemand moet het doen, hè? Ook in de gaten houden wat ze allemaal doen.
20: Want Nederland organiseerde daar een top mede. Toch? Ja. Om te zeggen, we moeten van de fossiele brandstoffen af.
28: Ja, het uitfaseren daarvan. Dus je hebt al elk jaar een andere klimaatconferentie, de COP. En dit jaar waren ze niet tevreden met de uitkomsten. Dus zeiden Nederland en Colombia, wij gaan met een coalition of the willing gaan we nog verder. Dus gaan we een andere conferentie bijeen roepen om te kijken of we nog weer andere dingen kunnen doen.
20: En is er iets uitgekomen?
28: Nou ja, nee, het was meer van we blijven in gesprek. En ze willen nieuwe plannen. Maar ik vind eigenlijk dat er niet heel veel uit is gekomen.
2: Oh. Maar goed, verwacht je dat ook meteen als een eerste keer?
28: Nee, maar het is ook heel lastig. Want ja, je hebt toch, je moet, als je wat wil, dan moet je andere landen ook meekrijgen. Ja. En ik kwam natuurlijk ook omdat ik wilde graag dat kernenergie wordt meegenomen in het transitiepad. En ook dat je uitkijkt dat je arme mensen niet armer maakt.
2: Ja, maar dat is heel goed om van tevoren natuurlijk mee te geven. Want daarna kan je dingen gaan ontwikkelen, gaan uitproberen met de mensen die wel willen, de landen die wel willen.
0: Ja.
2: En dan kun je het laten zien van het kan dus wel.
4: Ben
2: en
4: als ze dingen in beweging
2: krijgen. Ik vind het ingewikkeld.
0: Hoezo? Ja.
2: Nou, kernenergie,
0: is ook heel ingewikkeld, zo'n kerncentrale, hoe die werkt en zo.
2: Nou, dat sowieso. Ja. En er zijn natuurlijk nieuwe technologieën op komst, maar voordat er is, ben je weer 15 of 20 jaar verder.
0: Ja.
2: En je kunt maar één keer geld investeren. Dus als je zegt, we gaan voor kernenergie, betekent dat je dat geld niet meer zou kunnen investeren in bijvoorbeeld wat we heel hard nodig hebben, opslag, afstemming van het energiesysteem. Dus dat vind ik best lastig.
28: Nee, het is echt verreweg de beste oplossing op allerlei manieren. Het is beter voor het terugdringen van CO2. Het is eigenlijk veel goedkoper. En je stopt ermee die enorme netcongestie die we nu hebben. Want dat
2: even voor de goede orde. Als je het over kernenergie hebt en je gaat bouwen, dan zijn we op zijn minst 15 jaar verder. En de komende 15 jaar hebben we natuurlijk heel veel energie nodig.
28: Hoeft geen 15 jaar te duren. Maar eens, we hadden eigenlijk 15 jaar geleden moeten beginnen. Eigenlijk 30 jaar geleden.
2: Ja,
28: beginnen,
2: ja. Net als Frankrijk. Maar dat is altijd zo, hè?
28: Maar je moet wel ergens beginnen. En dit is verreweg de beste oplossing.
2: Ja, op sommige vlakken. Niet overal op.
0: Ja, we wilden het ook even. Ik begrijp dat jij een derde kamer wilt.
2: Oh ja, weet je wat het is? De politiek is natuurlijk fantastisch. Ja. Ze zijn natuurlijk in het leven geroepen om dingen in de samenleving te beslissen die wij als individu niet gaan doen, omdat het te ingewikkeld is.
0: Juist.
2: Maar ze zijn natuurlijk wel heel gevoelig voor wat de stemmers nu roepen. Dus als jij lastige beslissingen moet nemen, dus als je zegt, nou in 2050, transitiepad, dan willen we gewoon energie-neutraal zijn, dan moet je misschien ook beslissingen nemen die niet leuk zijn. Maar politici die afhankelijk zijn of ze volgend jaar weer gekozen worden, die zullen daar natuurlijk een beetje van wegblijven. Dus stel je voor dat je een derde kamer hebt die op een langer termijn besluiten begeleidt en die pijn een beetje kan wegnemen, dan hoeven de politici zich daar nu niet altijd
0: over te maken. En wie stoppen we daarin dan?
2: Ja, ik denk alle generaties, maar ook de toekomst. Weet je, dat je ook mensen van 10, 15, 20 erin zet die zeggen, ja, maar luister, als ik dadelijk jouw leeftijd heb, dan ziet de wereld er zo anders uit. Wat ga jij dan doen om ervoor te zorgen dat ik nog net zo comfortabel kan leven als jij nu?
0: Maar daar denkt de Tweede Kamer toch ook al over na?
28: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dus nog weer een extra kamer. Ik zie het eigenlijk niet zo zitten. Wij moeten gewoon natuurlijk als Tweede Kamerleden ook nadenken over de toekomst.
2: Maar niet nadenken, alleen maar doen, hè?
0: 21 van de Eerste Kamer af, geloof ik.
5: Ja, en die is daar eigenlijk voor bedoeld, toch? Om ook te kijken naar uitvoerbaarheid en zit het nou echt goed in elkaar?
28: Maar
2: maar het is nog wat anders dan een langetermijnplan, wat echt voor de lange termijn goed is. Ook zo'n woningbouw bijvoorbeeld, dat het niet afhankelijk is van de minister die er zit of de politiek die er zit.
0: Ja.
2: Maar gewoon langetermijn.
28: Het probleem in Nederland is juist dat heel veel dingen allemaal vastlopen in juridische moerassen, in bestuurlijk over. Het gaat allemaal. Je moet juist als politiek veel meer daadkracht krijgen om daadwerkelijk dingen door te zetten. En niet nog meer overleg en praatclubs erbij. Ik denk,
2: niet zozeer praatclubs, maar wel een orgaan. Wat kan zeggen, luister, maar dit is ook echt belangrijk waar we naartoe willen. En dat het dan van stikstof of milieuvervuiling of waterkwaliteit, dit kost gewoon inzet.
0: Maar komen we niet in Den Haag juist op van de adviesclubs en de ambtenaren?
2: Nou, zet ze niet in Den Haag, zet ze in Enschede.
0: Planbureau over de leefomgeving, iedere zoveel tijd.
2: Nee, maar je moet ze misschien ook niet te dicht daarbij zetten, want dan wordt die lobbyclub ook weer te sterk. Zorg ervoor dat het een beetje afstand heeft tot de lobbyorganisatie en meer raakvlakken met de maatschappij, wat ze zelf ook echt willen.
0: En dan komen er weer ambtenaren met adviezen.
28: Nee, maar het punt is ook, kijk, politiek gaat om het afwegen van belangen en van waarden. En
2: maar gestoeld op de politieke kleur.
28: Gericht op het algemeen belang, ja. Maar het is dus niet zo dat er, als er maar een paar verstandige mensen zijn die beter nadenken, dat we dan opeens de oplossing hebben. Want het zijn allemaal afwegingen.
2: Waar ik geïnteresseerd in ben, hè? Want dit zeg jij, algemeen belang. Als ik nu kijk wat er in de politiek gebeurt, dat je Thomas gaat wat anders doen.
4: Nee,
2: maar dat vind ik wel echt. Er is nu een kabinet wat continu moet overleggen. Dan heb je mensen in de Tweede Kamer, vooral oppositiepartijen. En als je dan met één akkoord niet mee bent gegaan, dan ga ik lekker zorgen dat ik de andere keer ook niet meestem. Waar is dat algemeen belang van het leven dan?
28: Dat lijkt me een terechte vraag. Er zijn heel veel politieke spelletjes. Het is natuurlijk wel zo dat politieke partijen zullen zeggen, ja, dat doen we juist vanuit onze visie op het algemeen belang. Maar ik ben het ermee eens dat lijkt soms wel eens achterop te raken. En daar moeten we inderdaad voor oppassen.
0: U hoort de stem van een 21 kabinet, Diederik Bronsma. Even, want er wordt gezegd, het kabinet moet gesprekken voeren met de oppositie. De leider van het kabinet zat op de Cariben de afgelopen dagen. Er is nogal wat aan de hand in het land. Hebben jullie het gevoel dat het kabinet veel met jullie in contact treedt? Van, hey, wij zijn een minderheidskabinet, kom ons even helpen.
28: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat er nog niet heel goed over na is gedacht. Het is natuurlijk ook iets nieuws, dat minderheidskabinet. En ja, men is nog aan het zoeken naar hoe je dit eigenlijk moet doen. En want inderdaad, er komt eigenlijk heel weinig vanuit het kabinet op ons af. Van nou, kunnen we hier over nadenken? Kunnen we het gesprek aangaan? Kunnen jullie hierin meegaan? Nee, het is een beetje, nou ja, we zien wel, heb ik het idee. Dus er is te weinig een plan.
0: Of gaan ze langs jaar 21 en bellen ze wel Jesse Klaver van Pro bijvoorbeeld?
28: Nou, dat denk ik ook niet. Tenminste, daar blijkt nog nergens uit.
0: Het lijkt
28: meer op dat ze gewoon... Ja, maar wat proberen.
5: Er worden wel gesprekken gevoerd. Dat is dan dat koffiedrinken, zoals dat gezegd werd. Toen het coalitieakkoord al kwam. En als dan de vraag kwam, ja, oké, maar minderheidskabinet. Hoe ga je dan uiteindelijk aan die meerderheden komen? Ja, gesprekken voeren. Maar dat blijft vooralsnog bij kopjes koffie drinken. Ja,
0: het kabinet Douwe Egberts 1 is het.
5: De grote wens, en dat zou het kabinet natuurlijk mooi uitkomen. En je moet ook wel wat uiteindelijk. De grote wens is om uiteindelijk toch grote akkoorden te gaan sluiten. Op dit moment kun je nog wel kopjes koffie drinken. Maar voor je het weet zit je in augustus, zit je richting Prinsjesdag... en heb je een begroting die door het parlement heen moet. Ja, en als je dan nog steeds in de koffiedrinkfase zit... dan wordt het wel heel lastig.
0: Ja, en van kopjes koffie, daar vind je geen asielnoodopvangplekken mee... en geen asielnoodmaatregelen, geloof ik. Toch, meneer Boomsma?
28: Nee, dat is niet genoeg. Daar moet je echt politieke daadkracht voor tonen. En dat missen we nu ook nog wel.
0: Even, ik moet het gewoon even vragen. Jullie veroordelen, neem ik aan, ook wel dat geweld, toch? Wat we hebben gezien de afgelopen dagen in Loosdrecht. Als jaar 21.
28: Ja, nee, natuurlijk veroordelen wij dat geweld. Ja, demonstreren mag, maar brandstichten, mensen intimideren is afschuwelijk. En ja, dat moet je absoluut veroordelen. Daar moet je ook onmiddellijk tegen optreden. En je moet meteen de rechtsstaat zijn werk laten doen. Je moet mensen die de wet overtreden gewoon aanpakken. En dit gaan we dus niet, deze kant moeten we niet op in Nederland.
0: Ja, maar dan zegt bijvoorbeeld Sharon Dijksma, dat is dan de voorzitter van de veiligheidsregio daar, en die burgemeester, meneer Verheijen, die zeggen hier past geen nuance. Dus als die dan een... maar achteraan zou komen, maar er zijn wel terechte zorgen. Dat vinden ze dan niet meer gepast nu. Hoe ziet u dat?
28: Nou, dat vind ik een rare reactie. Want er zijn gewoon grote zorgen. En je moet ook proberen dat te begrijpen. En je hoeft dus er zijn wel degelijk maren. Niet bij het geweld zelf, maar wel bij het feit dat mensen enorm overstuur zijn. En dat er, kijk, hier botst een soort, zeg maar, die bestuurlijke logica van dit soort bestuurders is gewoon, nou ja, we hebben gewoon een probleem en dat gaan we toch oplossen. En als ze nou elke gemeente dit doen en dat. Alleen... mensen willen het niet. Je moet dat serieus nemen. En dat komt ook voort uit het feit dat mensen in Nederland, de grote meerderheid, al decennia willen ze dat dit stopt. Ze willen dat die massamigratie, dat stopt. Dat daartegen wordt opgetreden. En iedere keer stemmen ze ook op partijen die zeggen dat het doen. En het gebeurt maar niet. En de instroom die blijft gewoon hoog.
0: Ja.
28: Dus op een gegeven moment, dat ondermijnt ook het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat en de democratie.
0: Maar dan zegt u, mensen willen het niet. Nou zei de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die zei, meneer Kolf is dat, die zei, ja, maar democratie betekent niet dat als een paar mensen iets niet willen, dat we het dan niet doen. Je moet ook accepteren dat er soms iets gebeurt wat je niet wil.
28: Nee, dat klopt. Maar ik vind wel dat als zo'n grote meerderheid, als Nederland zo lang al zeggen van ja, deze massamigratie, daar moet tegen worden opgetreden. En het gebeurt iedere keer niet. Dan begrijp ik wel dat mensen daar enorm gefrustreerd van worden.
0: Ja.
28: En het is natuurlijk zo dat je in een democratie niet altijd je zin krijgt. Maar hier zit het, ja, dit stuit de hele tijd op onbegrip, op die juridische moerassen. En het verhaal was toch steeds van, nou ja, we kunnen mensen wel opvangen, maar er zijn gewoon grenzen. Kijk, ja. Die spreidingswet heeft ook dingen enorm op scherp gezet. Daarmee geef je ook het signaal, we gaan dat doordrammen en jullie moeten het maar allemaal accepteren. Ja, en mensen die willen dat gewoon niet meer. Dus daarom komen wij ook, en mijn collega Simon Keulemans, even voorstellen om die spreidingswet gewoon in te trekken.
0: Ja.
28: Want er moet gewoon een grens zijn. Er is gewoon geen plek meer.
2: En dan wat wordt dan de oplossing? Want je kunt dingen natuurlijk wel intrekken. Maar er zijn ook plekken waar het wel lukt. Met aard en hout waren ze ook falikant tegen. Ja. En nu hoor je dat het wel lukt. Dus hoe zouden we dat dan zo kunnen doen dat we wel diegene kunnen opvangen die het echt nodig hebben? En tegelijkertijd gaan voorkomen dat het gaat groeien. Wat kunnen we wel in positieve zin doen?
28: Er zijn gemeentes die willen asielopvang. Alleen als er plekken zijn waar een grote meerderheid van de mensen het niet willen, moet je het dus niet doordrammen. Maar het belangrijkste is gewoon dat die instroom stopt. En
2: ja, maar dan ook het gesprek aangaan, waarom willen mensen dat niet? Wat zit er dan achter? Kun je de angel eruit halen? Kun je ook misverstanden weghalen?
28: Maar het is niet alleen een kwestie van beter uitleggen, et cetera, et cetera.
2: Nee, niet zenden, het gesprek voeren.
28: Nee, inderdaad.
2: Luister, mensen zien, de zorgen zien en het gesprek aangaan. Maar wat zit hier nou echt?
28: Nou ja, mensen, wat er echt achter zit.
2: Nee, je hoeft geen antwoord te geven hoor, want het is toch heel complex.
0: Stel nou dat wij tegen jou zeggen dat je hier als co-host in het programma een putmuts op moet. En jij zegt, ik wil die putmuts niet op. Dan is het toch ook niet zo dat als wij er dan eens een keer heel goed over praten, dat jij dan toch die putmuts op.
2: Nee, maar dan vraag ik aan jou, waarom wil jij graag dat die putmuts op doet? Wat wil je daar dan mee bereiken?
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: In plaats van gelijk al zeggen, nee, dit wil ik
0: nee,
2: niet.
0: Nee, ook, ja.
28: Je moet gewoon het hele systeem fundamenteel veranderen. Eens. Je moet mensen hier niet meer in Nederland gaan opvangen. Kijk, er zijn gewoon 400.000 woningen al tekort. Het kan gewoon niet meer. Dus daarom, als je die spreidingswet, dan is er ook geen enkele rem meer. Dan blijven mensen komen. En dan kun je iedere keer weer gaan opvangen. Je moet ook gewoon zeggen, nee, het is nu niet meer mogelijk. Ja. En je moet dus ook het juridisch systeem zo veranderen dat je die opvang verplaatst. Dat je gaat van recht op opvang in Nederland. Nee, dat doen we niet meer in
2: Nederland.
28: Maar
2: werken jullie dan ook aan plannen hoe je dat concreet Europa zou kunnen doen? Ja, want andere landen hebben natuurlijk hetzelfde verhaal. Dus je kunt niet zeggen, nou, Nederland mag je niet meer inkomen. Je bent niet welkom, ga maar lekker naar Duitsland of zo. Dus je zult met landen met elkaar een plan moeten bedenken. Concreet, hoe dan wel?
28: Nou, daar zijn we mee. We hebben verschillende plannen ook al ingediend als JA21. Maar dit is precies, je moet dat wel in verband doen in de EU-verband met andere landen samen. Het is wel zo, de andere landen gaan alweer verder, hè? Dus heel veel landen die zeggen, die zijn in die zin al daadkrachtiger. Kijk, Polen heeft gewoon een hek gebouwd aan de grens. Die zeggen, hebben een wet aangenomen in Polen.
5: Is wel de rand van de EU.
28: Ja, die zeggen gewoon, dat is het recht op niet, asiel dus, wordt opgeschort daar. Dus je wordt gewoon weer uitgezet. Maar ook Duitsland houdt mensen tegen aan de grens. België zegt, de opvang is vol. We vangen geen alleenstaande mannen hier meer op. Mag niet van Europa, ze doen het wel. Dus je moet ook nu.
2: Ja, maar je kunt wel een grens neerzetten, maar dan blijft het bij de buurlanden hangen. Dus je gaat het probleem gewoon letterlijk over de schutting gooien.
0: Ja, maar nu komen
2: de bedoeling zijn.
0: Nu trekken ze door die buurlanden heen allemaal naar Nederland.
2: Ja, maar het wordt wel een beetje verspreid over Europa. Ze gaan niet allemaal naar Nederland.
0: Oh, wel veel, want we zitten nu op 800-900 in de week, geloof ik, hè, op dit moment.
28: Ja, het was weer 1000 per week en dat is 1000. Al heel lang.
2: Ja, ten opzichte van wat er in Europa binnenstroomt?
0: Ja, oké. Okay, ja,
28: dus ze moeten ook niet meer naar Europa. Dus je moet helemaal buiten Europa.
2: Nee, je moet kijken of je ze daar. Maar daar, en daar is klimaat. Want ik weet dat jij in de 20 daar wat van vindt. Maar klimaat is daar een hele belangrijke aanjager van. Want als jij geen toegang meer hebt tot voedsel. Of geen toegang hebt tot schoon drinkwater. Of je gezondheid niet kunt waarborgen. Of je kunt niet overleven. Dan ga je ergens naartoe. Dus als wij ervoor zorgen dat zij wel in hun eigen voedsel kunnen voorzien en wel een veilige leefomgeving hebben, wat wij allemaal willen, wij zijn mensen, zij zijn, dan helpen we ze natuurlijk ook. Misschien moeten we, zou 21 zich daar meer op moeten richten.
28: Ja, maar zo werkt het helaas gewoon. Het is niet zo dat als wij nu meer klimaatbeleid ontwikkelen, dat opeens die mensen niet meer komen. Het is gewoon niet zo.
2: Nee, maar het is niet zwart-wit, maar het helpt wel om de instroom te beperken. Alle beetjes helpen.
28: Ja, maar er komen honderdduizenden jonge mannen uit met name Afrika en Midden-Oosten komen hier naartoe via 7 veilige landen. Met criminele mensensmokkelaars om dan hier te zeggen.
2: Ja, maar waarom komen ze hier? Alleen maar op Nederland zo fantastisch is, of het feit dat ze daar niet hun eigen levenshoud onder kunnen voorzien?
28: Ze komen omdat inderdaad Nederland een fantastisch land is. Een rijk land met een welvaartsstaat, waar die natuurlijk heel veel mensen aantrekken.
2: Maar ze hebben daar hun familie, ze hebben daar hun historie, daar hun achtergrond. Er zijn heel veel mensen die echt niet voor een lol naar Nederland gaan.
28: Maar op heel veel plekken op deze wereld is het inderdaad veel minder fijn en zelfs heel zwaar dan in Nederland. Maar dat gaan wij hier vanaf Nederland ook niet allemaal oplossen.
2: Waarbij klimaat een belangrijke aanjager is.
0: Dat punt is nu even naar Michiel. Want we hebben het nu over die instroom en we hebben het over 82.000 mensen die bij het COA zitten. En hij moet deze zomer nog allerlei plekken voor elkaar krijgen. Ja. De temperatuur voor hem loopt wel op, hè?
5: Voor Bart van den Brink, de minister van Asiel en Migratie.
0: Ja.
5: Ja, dat zie je wel deze week. En ik sprak hem dinsdag, was dat, rondom het vragenuur. Toen moesten de bosjes in Loosdrecht nog in de fik gaan vliegen, inderdaad, die avond. En toen vroeg ik ook wel aan hem van, ja, er maakte zich zorgen over wat gaat er vanavond dan weer gebeuren. En je ziet hem dan toch een beetje naar woorden zoeken. Je kan natuurlijk ook niet zeggen, oh ja, ik zie het ook uit de hand lopen. Je wil toch daadkrachten uitstralen. En je wil toch uitstralen dat je overal een antwoord op hebt. Maar je zag deze week dat het kabinet niet heel veel verder kwam, inderdaad, dan het is onacceptabel. En justitie moet nu zijn werk doen om die raddraaiers op te pakken. En de pakkans die zou omhoog moeten gaan. Ja.
0: Ja, maar deze man zit wel met een onmogelijke opgave. Want meneer Boomsma, hij heeft 82.000 mensen. Ik had even die cijfers erbij gepakt. Die zitten nu op dit moment in opvang bij het COA. Een deel daarvan zit in die noodopvang. Er komen er nog 1000 per week nu bij. En de uitstroom is heel laag. Kortom, eigenlijk iedereen die zich morgen meldt als asielzoeker in Nederland, daar hebben we eigenlijk geen plek voor.
28: Exact, en daarom moet je nu een keer de conclusie trekken. Het kan gewoon niet meer. We moeten hiermee stoppen.
0: Maar die mensen die komen wel nu. Dus even los van al die maatregelen die je kan nemen. Hè, want die discussie die kunnen we voeren. Maar stel dat als die spreidingswet ingetrokken wordt, wat u wil, dan liggen die mensen dus in het gras.
28: Nou, nee. Je moet ervoor zorgen dat ze ook niet meer hierheen komen. En kijk, die spreidingswet is pas net begonnen. Het is ook niet zo dat dat de enige manier is om opvangplekken te creëren. Je moet het alleen niet doen als mensen er massaal tegen zijn en mensen niet gaan dwingen. Nee. Dat lokt alleen maar juist heel veel verzet uit.
0: Dan ben ik even de koning en dan benoem ik u even tot de minister van Asiel en Migratie.
28: Ja.
0: Maar laat u die, en dan wordt u gebeld en zegt, ja, er staan 1000 mensen voor de poort.
28: Ja, nou,
0: maar laat u die dan?
28: Nou ja, de plekken die er nu zijn. Ik zou zeggen, de opvang is nu vol in Nederland. Dus het kan niet meer. Ja. Ja, en dan, dat is dan lastig. Maar laten we dan beginnen bijvoorbeeld met al die Syriërs die hier ook zijn. Er zijn 70.000 Syriërs met een tijdelijke vergunning. Die moeten gewoon terug naar Syrië. Want inmiddels wordt nu beoordeeld, ja, daar, het geweld is daar afgenomen. Je krijgt ook geen asiel meer. Alleen je kunt mensen nog steeds niet terugsturen. Dat is al heel gek. Als we nou binnen, we hebben ook die wetten waarmee die nareis wordt beperkt. Ja, dan, dus je kunt alleen stappen zetten als je ook echt zorgt voor dat die instroom, ja, dat die niet op 1000 per week blijft.
0: Ja, en want, gebeurt daar iets aan nu?
28: Ja, veel te weinig. Veel te weinig.
0: Toch wel iets, toch, Michiel? Europees pact, geloof ik, en zo.
5: Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe meneer Boomsma daarnaar kijkt, inderdaad. 12 juni, dan treedt dat Europees Migratiepact in werking. Is dat iets wat u optimistisch maakt, dat eraan komt?
28: Het is een stap de goede richting op, maar het is lang niet genoeg. Want het houdt alle problemen met die hele migratie gewoon in stand. En het feit is dat nog steeds het een pervers systeem is. Dat je zegt eigenlijk tegen mensen, iedereen op de aarde, als je in de problemen zit of wat dan ook voor reden, dan kun je naar Nederland komen en asiel aanvragen. Maar je moet eerst illegaal hier naartoe reizen. En dat creëert dus die doden op zee. De armste mensen die blijven achter, want die kunnen die hele reis niet betalen. Dus dat systeem moet gewoon fundamenteel anders. Maar wat wel goed is, dat per 12 juni is het ook mogelijk, of wordt het in ieder geval makkelijker, om deals te sluiten met derde landen om mensen daar op te vangen. En daarom zeg ik ook steeds tegen minister, kom nou daarvoor met een plan. Kijk, Engeland had het met Rwanda afgesproken. Dat is toen afgeketst om allerlei juridische redenen.
5: Dit is niet haalbaar.
28: Ja, dit is wel haalbaar. Je moet alleen ook het juridische kader aanpassen.
2: En zitten die mensen daar dan op te wachten? Die zullen ook wel niet willen, denk ik.
28: In Rwanda?
2: Ja.
28: Daar waren gewoon afspraken
2: mee. Krijgen ze geld voor? Nee, maar mensen die daar wonen, die krijgen dus die migranten. Ja,
0: die krijgen geld.
2: Ja, de regering. Maar dan heb je als gewone burger daar toch niks aan?
0: Dat je een soort van defend Rwanda krijgt, zeg maar.
2: Ja, maar dan wel iets minder gewelddadig, alsjeblieft.
0: Dat weet niet of dat daar lukt, maar goed.
5: Ja, en wat er wel gebeurt, wat jij zei, Thomas, de grenscontroles die er nu bij de Nederlandse grens door de marechaussee gedaan worden, dat blijft zo. Die mogelijkheden worden wat uitgebreid. En ook bijvoorbeeld om mensen eerder ongewenst te verklaren. Mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn, die strafbare feiten plegen, sneller, langer vastzetten?
28: Ja, dat zijn allemaal stappen, maar het zijn natuurlijk kleine stappen. Het is wel goed om het te doen. Het belangrijkste over van het asielmigratiepact is dat je die zogenaamde veilige landers, dus mensen met name uit Marokko en andere landen in Noord-Afrika, die eigenlijk geen kans hebben op asiel, maar die echt komen om hier rotzooi te trappen en crimineel gedrag te gaan vertellen, dat je die eerder kunt gaan terugsturen.
0: Oh ja.
28: Alleen, het is allemaal afhankelijk ook van de medewerking dan weer van Griekenland en Italië. En het is maar zeer de vraag of ze dat gaan doen.
2: Hebben we daar nog genoeg capaciteit voor vanuit politie en justitie?
28: Wij?
2: Ja, hebben we daar genoeg capaciteit voor?
28: Nee, nou ja, dat is ook een enorm probleem. Je hebt heel veel problemen met Syrische jongeren ook, die zich ongelooflijk misdragen. En dat is ook het bizarre, vind ik, dat je dus, je hebt, en dat speelt al jaren, ook in Ter Apel, maar ook elders. En dan heb je dus mensen die komen hier, die doen een beroep op onze gastvrijheid. Die krijgen geld, opvang, zorg. Ze krijgen van alles. Wat een minachting moet je wel niet hebben voor Nederland, dat je je dan zo gaat misdragen. Dat je hier gaat stelen en mensen gaat intimideren. En dat laten we ook al jaren laten dat gebeuren. En ja, daarom zeg ik, je moet het volledige arsenaal van die hele rechtsstaat daarop afsturen.
2: Je hebt gewoon meer mensen bij de politie nodig. En meer mensen bij de marechaussee.
28: Ja, en ze moeten ook eerder en beter en sneller optreden.
2: Misschien willen daar wat mensen van asielzoekers gewoon bij de politie komen werken.
0: Nou ja, over die marechaussee gesproken. Want die mogelijkheden worden uitgebreid. Maar het is nog steeds niet zo dat gewoon als je Nederland binnenrijdt bij Hazeldonk vanuit België, dat dan er een controle is, toch?
28: Nee,
0: dus
28: nee.
0: Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, ja, ze rijden daar rond en binnen 20 kilometer van de grens kunnen ze wat mensen aanhouden, maar ja.
28: Ja, dat zit allemaal in afspraken in Europa over Schengen. Dus hoeveel en wanneer mag je dan controles uitvoeren?
0: Maar de Duitsers doen het gewoon, toch?
28: Nou ja, exact. Ook de Duitsers gaan veel verder. En de Duitsers doen dus ook, die sturen iemand gewoon terug aan de grens. En die zonder ze verder in behandeling te nemen. Dat mag helemaal niet van de Europese regelgeving, maar ze doen het gewoon. En wij moeten dus ook wat meer die grenzen opzoeken.
2: Hoe efficiënt is dat eigenlijk? Nou, uiteindelijk, langs de grens staat te controleren.
28: Uiteindelijk moet je ook gewoon de buitengrenzen van de EU natuurlijk.
0: Nou, nu bij die sporadische, er waren al cijfers van, toch? Van de Faber-controles, dat waren steekproeven. Daar hebben ze toch een paar 100 man eruit gevist.
2: Ja, over hoeveel tijd en hoeveel contra gevolgen van ongelukken, files en economische schade zit eraan vast?
0: Ja, Michiel, duid het even.
5: Dan overvraag je me, Helga. Ja.
0: Dit kabinet, want het is wel een beetje ruzie in de coalitie. De VVD en D66, ze zijn niet echt. Ze gaan nog niet echt lekker, hè, heb ik het idee.
5: Er gebeuren continu dingen die die verhoudingen op scherp zetten, inderdaad. Deze week zagen we dat D66 en CDA een motie van pro om de verruiming van de hypotheekrenteaftrek om die tegen te houden. Waarvan de VVD dan weer zegt, ja, dat is eigenlijk geen verruiming. Ik hoor de muziek al lopen, dus het wordt nu...
0: Ik heb van Wilfred geleerd dat je daar lak aan mag hebben.
5: Oh.
0: Dus, dat je gewoon door mag.
2: Je leert snel.
5: Omdat het tarief in de tweede schijf van de inkomstenbelasting, omdat dat iets omhoog gaat, kun je ook in de praktijk iets meer hypotheekrente aftrekken. Wat natuurlijk fijn is voor huiseigenaren. Maar wat wel tegen het zere been is van linkse partijen, maar ook dus blijkbaar D66 en CDA.
0: Ja.
5: Die hebben zo'n motie aan een meerderheid geholpen. VVD moest daar dan weer op reageren.
0: De ja 21 die knikt nee.
5: Door te zeggen dat de hypotheekrenteaftrek als een huis staat. Ja, dan hebben we het nog niet gehad over het rapport van ambtenaren van Financiën over de 30-jaarstermijn.
0: Ja, nog. Het is een hoop gedoe met de hypotheekrenteaftrek, maar de sfeer onderling is niet zo goed. Halen ze de kerst?
5: De kerst? Ja, wel. De kerst halen ze wel.
0: Meneer Bosch, halen ze de kerst?
28: Ja, ik ga er vanuit van wel, maar laten we gewoon nu doorpakken. We moeten echt een paar zaken gaan oplossen hier. En niet alleen maar elkaar aanstaat blijven.
2: Nou, dan hoop ik dat de Tweede Kamer alle partijen zo ook gewoon wat gunt. Want het mooiste is natuurlijk als ze vallen. Dan kan je zeggen, we halen gelijk. Laten we ze elkaar wat gunnen.
28: Ja.
2: En als zij slagen, dan slagen we uiteindelijk ook met de veropbouw van Nederland voor de essentiële
0: problemen. Diederik Boonsma, Kamerlid voor Ja 21, dank voor nu. En Michiel Jurjens, ja, groot politiek talent. Hè, dit.
2: Ja, zeker. Plakker. Leuke gozer.
0: Hele knap ook, hè?
2: Ja.
5: Ja. Ik vind jullie ook heel leuk.
0: Ja,
5: leuk.
0: Tot straks, we gaan zo naar Bennett Hoorn praten.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy. Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
6: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op Meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
29: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
30: Be Frank, pensioenalert.
31: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
29: Vijvert, dat klopt voor jou.
32: Zie je het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/BNR. OutSystems One. De toekomst is agentic. BNR
13: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er is nog altijd weinig aan de hand op de weg. Naast wat korte files, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A5 om te beginnen, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. De A15, Gorinchem richting Nijmegen. Bij Geldermals is de weg nog altijd dicht door een eerder ongeluk met meerdere voertuigen. Verkeer kan langs via de vluchtstrook. De vertraging is nu nog 10 minuten ook. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Bij de politiecontroles bij de grens, 3 kilometer. Meter file en een kwartier vertraging. Er is snelheidscontrole gezien op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 202,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
28: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van twee jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij 3 woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. 2 minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto en uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. De dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit. Dat is te laat voor het WK. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Vannacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. Het blijft fris. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
15: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
17: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
22: De gevreesde blauwe envelop.
0: De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
21: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
4: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
5: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
6: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
19: Thomas van Groningen.
7: Ja, ze hebben het in Amerika over beef, beans en Boeings. Ik wil daar 1B aan toevoegen. Bernard Hammelburg, het is de Friday Move. We zitten in het rennen.

0: Ja, Bernard, we moeten het hebben over het bezoek van Donald Trump aan China. Wat is jouw afdronk van het bezoek?
1: Nou, in de eerste plaats een soort disclaimer. Want de bedoeling is om 4 bijeenkomsten te hebben in de loop van een jaar.
0: Ja.
1: Dus het zou onredelijk zijn om van ons of van wie dan ook te verwachten dat ze alle verschillen van inzicht nou in één zo'n bezoek oplossen. Maar Trump is een blaaskaak. Dus ja. We hoorden het net ook in de mooie montage, ik denk van Thomas, over dat kleine geluidsfragmentje. Van dat grote dingen worden verwacht. Nou, dus zo heeft Trump het ook gespeeld.
0: Ja, beste enorme, bezoek ooit.
1: Enorme dingen bereikt. En de Chinezen zwijgen. Dus die geven er niet eens commentaar op. Dus we weten niet eens wat er precies is gebeurd. We weten wel wat er op het spel stond en welke onderdelen een rol hebben gespeeld. Dus dat is niet zo heel ingewikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En je zei net al, Beans, Beef en Boeings.
0: Ja.
1: De sojaboeren in Amerika staat het water in de lippen. Dus het was voor Trump heel belangrijk om een deal te sluiten over de export van soja. Dat heeft hij in afgelopen periode ook gedaan. En dat heeft Biden ook gedaan en destijds Obama ook al. Dus het is een bekend middel om met de Chinese zaken te doen. En soms hebben ze zich wel eens zoveel soja in de strot laten drukken dat ze het helemaal niet meer nodig hadden. Maar dat doen ze dan uit een soort van beleefdheid. Dat beef is heel interessant, want er zijn in Amerika ontzettend veel veeboeren. En die veeboeren, dat zijn farms van immense grootte. Ik ben er wel eens geweest en die boer die haalde mij op van de bushalte met een vliegtuigje.
0: Oh ja.
1: Naar zijn huis te vliegen. Heb je enig idee hoe... En dat was in New Mexico. En daar heb je er honderden van dat soort...
0: En die laten dat vee ook allemaal loslopen.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat leeft,
2: maar er valt niks met te grazen, kan ik
1: vertellen. Nee, dat leeft in het wild.
0: Ja.
1: Maar goed, die hebben het moeilijk. Er is enorme concurrentie uit Zuid-Amerika, uit Argentinië vooral. Want dat is het beste vlees ter wereld. En er is dus een strijd. Dus als Trump zegt, ik kan de Chinezen ertoe bewegen wat meer rundvlees te kopen, dan zijn die boeren in Amerika dolblij, zwaar. En dan Boeing. Hij zegt, ik heb 200 Boeings verkocht. Dat wil China helemaal niet bevestigen. Boeing zwijgt. Het aandeel van Boeing is gedaald. En waarom? Omdat de markt had verwacht dat er 500 zouden worden verkocht. Want Airbus heeft ook net 500 toestellen in China verkocht.
0: Ja.
1: Dus de vraag is, wat is bluff? Nou, dit zijn dan de handelskant ervan. Daar zaten nog andere dingen, die tarievenkwestie en zo. Nou, daar zijn ze het volgens mij nu wel een beetje over eens. Maar er zijn hele grote dingen. En dat in de eerste plaats de Straat van Hormuz.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een groot probleem. En wat Trump heel graag van Xi wilde, is een soort toezegging dat die Iran, dat is een bondgenoot van China, een hele belangrijke bondgenoot, een beetje tot kalmte zou manen. Van, zet je een beetje in.
0: Ja.
1: Om te helpen om die Straat van Hormuz te heropenen.
0: Nou zag ik Trump zeggen dat Xi had gezegd, zeg me wat je nodig hebt.
1: Ja, nou, ja precies. Nou, ja. Dat is wat hij nodig heeft.
0: Dus dat
1: maar dat hebben de Chinezen zelf ook nodig. Want 80% van alle olie door die Straat van Hormuz gaat naar China. En 50% van de totale Chinese oliebehoefte komt door die Straat van Hormuz.
0: Ja.
1: En nog eens 30% van al hun gas. Dus komt ook in die staat worden. Moet ze belangrijk, ook voor de Chinezen. Dus dat was een gezamenlijk belang. Maar wat moest daar nu tegenover staan? En dat is ook een beetje de crux van het verhaal. Voor de Chinezen was en is het belangrijkste Taiwan. En nu heeft Trump steeds het beleid gevoerd dat hij zei, Taiwan is gewoon een onafhankelijk land, ze moeten ophouden met zeuren. Terwijl internationaal, officieel, ook door de Amerikanen is erkend, die zogenaamde één landpolitiek. Dus het is eigenlijk één land, maar met verschillende systemen.
0: Ja.
1: En Amerika heeft een enorme hoeveelheid wapens toegezegd. En wat Xi nu wilde, is dat Trump dat tegen zou houden of zou afremmen. En volgens mij heeft hij dat gedaan.
0: En
1: als dat zo is, dan heeft
0: hij. Hij heeft het uitgesteld, toch?
1: Uitgesteld.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor China al geweldig.
0: Oh ja? Dat vind ik al genoeg.
1: Ja, want die denken altijd in tijd. Die denken niet, dat hoeft niet morgen of per. Dus die hebben een andere vorm van denken.
0: Ja.
1: Veel verstandiger trouwens. Dus die zijn niet zo hysterisch als Westerlingen. Moet niet allemaal morgen. Maar als de president van de Verenigde Staten zegt, ik stel dat uit, dan is dat niet tot volgende week. Dat gaat een tijdje duren.
0: Ja.
1: Dat geeft ze ruimte om over deze kwestie verder te praten. En wat ze uiteindelijk willen, is een soort garantie van het Westen, maar zeker van de Amerikanen, dat als de Chinezen dat eiland ooit terugnemen, dat dan niet een soort van, dat geen echte oorlog over uitbreekt. Ik geloof ook.
2: Truly's met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vergeleken met de wet in Japan. Ja. Daar staat het echt met zoveel woorden in een verdrag dat omdat Japan na de Tweede Wereldoorlog geen offensief leger meer mocht, vanwege de rol in de Tweede Wereldoorlog, is toen vastgelegd dat als er ooit een aanval op Japan zou komen, dat Amerika dan de defensie vormt. Dus Amerika is dan het leger voor Japan.
3: Ja.
2: In Korea bestaat een vergelijkbare overeenkomst, maar die is veel glibberiger en niet zo duidelijk. Dus die kun je ook op verschillende manieren lezen. Dat is meer een intentieverklaring dan echt een verdrag.
3: Daar kan je nog onderuit.
2: Daar kun je onderuit.
3: Ja.
2: En ik denk, als aan Trump ligt, wil hij daar ook wel onderuit. Omdat hij denkt...
4: Hij trekt zich sowieso niet veel aan. Nou, verdragen toch? Het zal hem wel worstelen.
2: Maar goed, het is ook, hij denkt zakelijk. Het is een transactionele man. En ook hij wil heel graag die chips uit...
4: Maar als het dan uit China moet komen, dan heeft hij natuurlijk weer grotere handelsbelangen dan wanneer je zegt, Taiwan is een onafhankelijk land.
2: Ja, maar Taiwan,
4: en als ik ruzie
2: Taiwan
4: heb met China, dan kan ik met Taiwan nog verder.
2: Die hele beroemde chipfabriek die niemand in de wereld nog
3: TSMC.
2: Komt wel op een dag.
3: Ja.
2: Maar zover zijn we nog niet. Dus iedereen, inclusief China, maar ook Amerika en ook wij, zijn daarvan afhankelijk.
3: Ja, maar het moment, kijk, we hebben gezien dat Trump ooit een keer eigenlijk een beetje zijn rug keerde naar Oekraïne, niet helemaal, maar eigenlijk zei het is mijn oorlog niet.
2: Dat heeft hij ook gedaan.
3: Zoek het maar uit. Dat gaat hij dus misschien ook ooit doen als die Chinezen daadwerkelijk Taiwan binnenvallen en zeggen, is mijn oorlog niet, zoek het maar uit.
2: Zou kunnen.
3: Ja. Dat is toch pijnlijk?
2: Dat is heel pijnlijk.
3: Want in Taiwan hebben ze altijd gedacht, wij worden beschermd.
2: Ze zijn ook hypocrieten allemaal, Thomas. Toen de Verenigde Naties werden opgericht, toen waren de 5 winnaars uit de Tweede Wereldoorlog, dat werden de vaste leden van de Veiligheidsraad en ook lid van de VN.
3: Ja.
2: En daarvan was Taiwan er 1. China zat niet in de VN.
3: Echt waar?
2: In 1971 is dat op voorstel, geloof ik, van Albanië veranderd en is Taiwan eruit gezet en China erin gehaald. En China heeft daarbij geëist dat iedereen, ook Nederland, maar eigenlijk de hele wereld, die één landpolitiek zou aanvaarden. En dus hebben alle landen, Amerika, maar ook Nederland, tussen 1972 en 1979 allemaal de diplomatieke betrekkingen met Taiwan verbroken. We hebben geen diplomatieke betrekkingen. We erkennen het land officieel niet. We hebben er geen ambassades.
3: Nee.
2: Dus ik zeg altijd, als je echt vindt dat als je wat voor dat land wilt doen, begin dan met het te erkennen.
3: Ja.
2: Dat doen wij niet. En dat doet Trump dus ook niet.
3: Nee.
2: Dus als je goed doorkijkt, dan snap je echt hoe het zit.
3: Ja.
2: Het is een.
3: Maar de mensen die daar wonen op dat eiland, die willen niet bij China
2: nee,
3: horen.
2: Nee, daar wonen 23 miljoen mensen die meer, wat zeggen, politiek meer op ons lijken dan op de Chinezen. Absoluut een feit.
3: En die worden wel een beetje vergeten.
2: Die worden niet vergeten, maar het zijn allemaal kreten. Wij slaken kreten. Wij laten deze democratie, de enige democratie in de regio, niet vallen. Maar jouw vraag is een goede. Als het puntje bij paaltje komt, doet hij dat wel.
3: En toen, we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook in Hongkong gezien, hè?
2: Dat was anders. Dat was geleased. Dat was een leasecontract met de Britten. En die lease liep af.
3: Ja.
2: Althans voor Hongkong Island.
3: Ja.
2: Niet voor het vasteland. En toen zei China, als jullie dat niet respecteren, dan sluiten gewoon de elektriciteit en het water af. Dus dat was anders. En juridisch gezien hadden de Chinezen gewoon gelijk.
3: Ja.
2: Het huurcontract liep af. In Taiwan is daar helemaal geen sprake van. Dus toch anders.
3: Dat is toch anders.
2: Ja.
3: Er komen nog 3 bezoeken aan. En dan gaan we kijken.
2: Ja, nou het eerste hopelijk. Xi is nu uitgenodigd in Washington. Het ziet er nou uit dat hij dat wel doet. Er zijn nog 2 andere plekken waar ze elkaar misschien zien. Maar het is echt to be continued. Dat is echt in
3: to
2: dit geval.
3: To be continued. En Xi schaakt wat rustiger. Is niet zo open naar de pers.
2: Nee.
3: Trump gooit alles op tafel.
2: Die zeggen niks. Het enige wat je hebt is Xinhua. Dat is het Chinese persbureau.
3: Ja.
2: En nou, die verklaringen lezen we dan allemaal. Maar dan denken we, ja, dat is ook allemaal leugens. Daar heb je ook niks aan. Nee.
4: Hoe minder je zegt, hoe minder ze tegenin kunnen gaan.
3: Ja. Het is echt een slimme strategie.
2: Hele goeie.
3: Ja. Bernard, dankjewel weer voor deze duiding.
2: Bye.

0: Het wereldkampioenschap voetbal. Helga, volg jij dat een beetje?
1: Nee. Je kan met mij over alles praten. Maar voetbal, daar rennen ze met z'n allen achter zo'n balletje aan. En dan schoppen ze het weg. En dan gaan ze weer rennen.
2: Ja, maar het Nederlands elftal volg je dan toch wel? Als er zo'n groot eindtoernooi is, hè, waar we naartoe gaan. Hè? We hadden het net over Amerika.
1: Ja, dan word ik verplicht thuis mee te kijken.
2: Precies, precies. Ja,
1: maar dan moet het wel een beetje sportief zijn. Want als er dan gehakt wordt en onsportief spel, dan word ik heel nerveus.
0: Nou, hij begint al te praten voordat ik hem geïntroduceerd heb.
2: Sorry.
1: Ja, maar ja, wie kent hem niet? Ja, Frank van der Lende.
0: Hij ken je uit Duizenden, Frank van der Lende. Ja,
2: hallo,
0: welkom.
2: Dankjewel.
0: Jij gaat het theater in.
2: Ja, zeker. Nou ja, we zijn officieel het theater al in. Afgelopen woensdag hadden we een try-out in Walhalla, in Rotterdam. Een klein theatertje daar. En komende dinsdag in Houten en dan Purmerend. En dan gaan we eigenlijk het hele land door. En dat doen we met de Hartgras-podcast. Zie, zeg je dat wel iets?
1: Ja, tuurlijk.
2: Nou ja, daarmee gaan we dus het WK voorbeschouwen. Met die hele bubs aan mensen. En Hugo Borst.
0: Hugo, Henk Spaan, Suze van Kleef. Ja. Jij dus, Wilfried de Jong. Wessel Penning en anderen zat hier.
2: Nou, we hebben 3 keer een special guest. Komende woensdag is het Michiel Romeijn. Van Jiske Vet onder andere. Theo Maassen gaat een keertje mee. En Martin van Waardenberg. Wat natuurlijk weer bijzonder is als je Wilfried de Jong en Martin van Waardenberg weer op het podium
0: hebt. Ja, dat wordt lachen.
2: Ja, toch?
0: Ja. Worden we kampioen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nou. Nee, ja, dan kan ik ben een positief mens. We kennen elkaar een beetje, Thomas. Jij kent mij dus ook. En je weet, ik hou ervan om altijd alles positief te bezien. Maar als je kijkt naar het elftal dat wij hebben en wat bijvoorbeeld een Frankrijk heeft, of zelfs een Spanje, of een Argentinië, of een Duitsland. Nee, we hebben prima verdediging, prima middenveld, maar geen goede aanvallers. We hebben geen spits.
0: Hebben die Malen gezien?
2: Ja, die doet het aardig. Maar het Nederlands elftal nooit super. En vooral eigenlijk altijd als invaller. Mm-hmm. Memphis Depay is nog steeds niet fit.
0: Nee.
2: En dan heb je verder. We hebben geen nummer 9. We hebben geen spits.
0: Wout Weghorst.
2: Ja. Ik ben Ajax-ziet. Ja. Maar ik kan niet enthousiast over hem zijn.
0: Oh.
2: Jawel?
0: Elga, kijk me aan met heel veel die...
1: Nee, ja, als ik het woord Ajax hoor, dan weet ik al dat dat gaat niet helemaal goed hier.
0: Nee, maar goed, hij excelleert wel altijd die eindtoernooien altijd. Dan gaat hij ineens gek doen.
2: Maar ook een invaller is het eigenlijk. Want toen, met die fantastische vrije trap tegen Argentinië, dat we nog bijna doorgingen.
0: Qatar,
2: dat was in Qatar inderdaad. Dus ja, je moet hopen dat Brobbey opstaat of dat Malen toch op nummer 9 uit de voeten kan. We hebben niet het allerbeste elftal. Maar dat is niet erg, want de oranje koorts komt wel een beetje.
1: Kan dat nog niet groeien? Of is dat echt een kort dag?
2: Ja, je moet hopen dat iemand... Kijk, Van Basten begon ook als invaller in 1988. En die werd natuurlijk de man van de goal van dat we Europees kampioen werden. Dus je kan altijd nog hebben dat iemand het op zijn heupen krijgt. Maar ik heb er gewoon niet zo... Ik denk wel kwartfinale hoor, of half finale. We gaan het wel goed doen. Mm. We hebben die killermentaliteit helemaal niet.
0: Nee. Nou, wat een domper dit zeg, hé.
2: Ja, op vrijdagmiddag.
0: Ja, op vrijdagmiddag. Denk, hij komt even zeggen, we worden wereldkampioen.
1: Ja, maar hij zegt wel dat we heel ver komen. Ja. Dus als we tot de halve finale mee kunnen genieten... Ja, dan heb je nog heel wat barbecue'tjes te vieren.
0: Goed voor de omzet van de supermarkt, ja, zeggen ze altijd, wel. Met WK voetbal.
2: Zeker, zeker.
0: Wat ga ik zien in dat theater dan?
2: Ja, van alles en nog wat. Kijk, we zaten eerst... Dit idee ontstond 1,5 jaar geleden... omdat we gewoon een hele leuke club hebben met die podcast. De Hartgras podcast komt elke maandag uit... en hebben we het vooral over de Eredivisie. Maar eigenlijk hebben we het vooral om alle verhalen rondom het voetbal. Want het is een literair voetbaltijdschrift, dus het gaat tuurlijk over hoe er is gespeeld.
0: Ja, maar niet over de linksback van Cameroen, maar het gaat echt over...
2: Ja, het gaat gewoon onder verhalen daaromheen. En dat vergroten we uit dan in die theatershow. Het wordt eigenlijk een beetje meer een revue. Iedereen, er is een saamhorigheid van alle mensen die meedoen. Die zitten in een dugout op het podium. En steeds komt er iemand uit die dugout en die doet zijn kunstje.
0: Iemand komt een dingetje doen?
2: Ja.
0: En welk dingetje doe jij?
2: Nou ja, kijk, ik concentreer me uiteraard op de muziek als radio-dj. En er is genoeg te lullen over muziek, sowieso. Maar ook als het gaat om voetbaltoernooien. En ik focus me dan niet op de volksliederen, bijvoorbeeld. Dat is toch een beetje saai en gedateerd. Maar om liedjes die gemaakt zijn rondom eindtoernooien.
0: Wakka, wakka,
2: Kunnen we even luisteren, denk ik, toch?
1: Weer, heb je heel veel liedjes, maar voetbal, zijn er veel liedjes over met voetballers en
2: zeker,
1: goals,
2: ja. Rondom de eindtoernooien worden er heel vaak liedjes gemaakt. Die ga ik ook dan voorbij laten komen.
0: Wat is eigenlijk de goaltune van Nederland?
2: Ja, de goaltune.
0: Oh, hebben we dat eigenlijk?
2: Ja, ik zit nooit in het stadion.
0: Denk Liberté.
2: Ja,
0: denk
2: zoiets. Of
1: Don't ask me.
2: Oh. Kernkracht 400 is bij PSV dan. Eindhoven.
0: Ja, ja.
2: Dus, maar er zijn heel veel liedjes gemaakt rondom
0: leuk
2: voetbal. En bij een eindtoernooi is een officieel lied. Dat was dus Shakira met Waka Waka in 2010, toen we de finale haalden.
1: Nou
2: ja, die kent iedereen wel. Nou, dat zal je hem hebben.

0: moet je gewoon weer hebben.
1: Het was ook wel echt een goed liedje. Al was eigenlijk voor mij audiotechnisch het WK van 2010. Toch vooral die vervelende Vuvuzela.
2: Ja, de hele tijd. Die grote trompetters die door het stadion klonken. Je hebt natuurlijk ook nog Viva Hollandia van Wolter Kroes en zo. Dat zijn allemaal liedjes die zijn gemaakt voor die eindtoernooien. Maar er zijn ook vaak echt toernooiliederen. En dat is in Italië, was er een hele mooie Italiaanse ballade. Er zijn heel veel Nederlandstalige liedjes. In 2000 organiseerden wij het natuurlijk, hè, met Nederland en
1: Euro
2: België.
1: Euro 2000, ja.
2: Precies. Toen had je een of andere Zweedse DJ. Maar als je hem hoort, kampioene, kampioene, oh.
1: Was dat van toen, ja?
2: Zeker,
1: zeker.
2: Dus nou ja, daar duik ik helemaal in. En dat doe ik een soort mini-college. Niet helemaal op zijn blokhuis, hoor. Het mag wel iets losser allemaal en gezellig. Het maakt me niet uit wie het heeft geproduceerd, maar vooral wat voor sfeer het heeft. Ja. Maar dat
1: doe ik. Deze gitaar is nog een sample uit 1962. En dan gaan we helemaal terug naar de Bayou in het zuiden van Amerika.
2: Net een goede blokhuis in je. Nou ja, dat doe ik. Frans Tomese, schrijver uiteraard natuurlijk, maar ook vaste gast in de podcast. Die gaat een elftal van dode Duitsers opstellen en daar dan mooie verhalen over vertellen.
1: Dat is wel heel leuk.
2: Ja, hij heeft een fascinatie met Duitsland en vooral met dode Duitsers. En dat, nou ja, daar duikt hij dan helemaal in. Henk Spaan geeft punten, wat hij ook altijd in het Parool doet. Maar dat doet hij dan actueel op de Nederlandse selectie. Vandaag is naar buiten gekomen dat Matthijs de Ligt niet meegaat, want die heeft een operatie aan zijn rug. Nou ja, dan geeft hij die weer punten. En zo gaan we ook wel een beetje mee met de actualiteit. En gaan we vooral ook heel veel lol maken. Gewoon in dat busje, als ware een band, gaan we het land rond.
1: Hoe vaak?
2: 13 keer in totaal.
1: Is helemaal een ding, hè? Dat mensen dus naar het theater gaan niet meer om een cabaretier te zien. Maar om een podcast of meer infotainment eigenlijk te zien.
0: Je wil een belevenis hebben. Je wil even uit die realiteit getrokken worden.
2: Moet jij niet met het weer een keer het theater in?
1: Precies.
0: Nou ja, daar valt over. Kom jij dan ook gewoon eromheen de muziek verzorgen?
2: Als ik een weerlied... Nou, er zijn heel veel liedjes over het weer gemaakt.
0: Heel veel, ik wou het zeggen.
2: Somewhere over the rainbow, it's raining man. Ja, ik ga met je mee, hoor. Jij gaat ook wel mee, toch, Thomas?
1: Ik ga wel mee, Have you ever seen the rain?
2: Ja, heb je hem weer.
1: Ja.
2: En dan...
1: Maar even, dit is wel een enorme opmars. Ja. Maar iedereen duikt het theater maar in.
2: Kijk, heel veel mensen zijn natuurlijk super betrokken bij een podcast. Omdat het heel erg... Je zet het aan. Radio. Ja. Ik maak natuurlijk heel veel radio. Ik sta altijd aan op de achtergrond. Tenzij je zo'n programma als dit. Maar het is iets meer luisterradio. Maar je hebt het aan in de auto. Terwijl je andere dingen aan het doen bent. Podcast ook. Maar het zit altijd in je oren. Het komt bijna nooit over een speaker. En je bent gewoon... Je leeft mee met de host. Dus als jij al 5 jaar lang naar een bepaalde podcast luistert. En je kan ze ontmoeten. De mensen waar je naar luistert, of je kan ze in het echt zien.
1: Ja, dat
2: is dat gewoon heel aantrekkelijk.
1: Ja, net als al die mensen die op vrijdagmiddag naar de Friday Move komen.
2: Nou ja, dit is natuurlijk, ik kom hier binnen, het is de eerste keer dat ik te gast ben. Het is fantastisch dat die mensen met koptelefoons op zitten te luisteren. Ook echt zitten te luisteren.
1: Ja. Heb je trouwens wel even een beetje vertrouwen in dat Ajax...
2: Ach man,
0: ooit nog goed
2: komt. Dat
1: wel met die Jordi Cruijff nu. En...
2: Het gevaar is dat weer alles op Jordi Cruijff nu wordt gegooid. Van oké, los jij het maar op. Wat een paar jaar geleden met Sven Mislintat hadden gedaan. Hè, van hier krijg je een zak met geld, komen wat mensen. Nee, we hebben gezien hoe dat ging. Dat is een beetje het gevaar weer. Het is natuurlijk wel een Cruijff. Er zitten gelukkig nog wel een paar mensen achter die ook beleid bepalen. Maar ik heb er net zoveel vertrouwen in als dat Nederlands elftal Europees of een wereldkampioen wordt.
1: Ja, dus niet veel.
2: Nou ja, halve finale.
0: Ja, precies.
1: Maar ongeveer. Zit jij ieder weekend in de arena?
2: Nee. Nee, gelukkig niet.
1: Maar je kijkt wel alle wedstrijden?
2: Ja, uiteraard. Ja, het zit in mijn hart en in mijn ziel en in alles.
1: Maar want ik wist wel een beetje dat je van de voetbal was. Maar dat jij echt ook een kenner bent.
2: En daar maak ik natuurlijk ook die Hartgras podcast. En dan zit ik ook vaak bij de Pakschaal podcast. Dat is echt een Ajax podcast weer. Dus ja, nee, ik adem voetbal. Maar vooral wel ook alle verhalen daaromheen.
0: Voetbal jezelf ook?
2: Ja, altijd gedaan. Ja, ik heb nu een versleten knie, Helga. Ik ben 37.
0: Voetbal is echt ongezond.
2: Och. Dus ik kan eigenlijk niet meer voetballen. Maar als het even kon, dan zou ik meteen weer op het veld staan.
1: Dit is wel een avondje WK naar het theater, lijkt me wel leuk. Waar moeten mensen naartoe?
2: Nou, je kan onder andere dus nog naar Houten of Purmerend komen, komende week. Ja. En dan kan je gewoon daad bij woord voegen. We staan ook nog in Vlaardingen, we staan nog in...
1: Ja, maar onze luisteraars zijn oud. Die denken,
2: Amsterdam.
1: Hoe kom ik aan die kaart? Waar ga ik dat vinden? Hoe werkt dat?
2: Open je server op je telefoon of op je computer. Ja. Tik in Hartgras Theatertour en dan vind je alles.
1: Ik moet zo meteen Lakshmi interviewen.
2: Ja, leuk.
1: Ja,
2: ik zag er al staan eventjes.
1: Wat moet ik echt vragen? Jij hebt meer verstand van muziek dan ik.
2: Ja, wat wil je echt weten?
1: Ja, dat is heel...
0: Wat zou een hele leuke vraag zijn? Ja. Wat zou jij haar willen
1: als
0: vragen?
1: Jij even...
2: Dat zou ik gewoon... Ik hou altijd heel erg ervan om te kijken waar de inspiratie zit. En, waar, nou, en het persoonlijke. Want ik kan natuurlijk heel veel algemene vragen stellen over muziek. Maar
1: ja, ik schrijf
2: waarom
1: er mee. Ja?
2: Waarom je
0: Lakshmi, schrijft, kom er even bij.
2: Je hebt liedjes gehoord natuurlijk, dus dan ga je daar een duikje op in. Wat hoor ik hier, wat hoor ik daar?
1: Wat hoor ik hier, wat hoor ik daar?
3: Ja, ja? Ja, ik hoor even niet waar het over ging. Ja, hallo.
1: Ja, hij is mij aan het vertellen wat ik jou zo meteen moet vragen.
2: Hij had voorgesprek met mij om jou zo meteen te interviewen. Ja.
1: Nou, dat is verder helemaal niet ongemakkelijk. Frank van der Linden, dankjewel. En Lakshmi, tot straks.
3: Ja, tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: En, hoe ging je leestoets?
10: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
9: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
9: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
9: In 14 weken begrijpend leren lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
12: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden nu snel korter. In totaal nog zo'n 50 kilometer in totaal. Een drietal vallen er nog op. De A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Bij Rozenburg is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A29, berg op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde zojuist nog een ongeluk bij Barendrecht. Twee rijstroken zijn dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is ruim 3 kwartier. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controle staat 10 minuten. Op onthoud. En tenslotte een snelheidscontrole op de A7 Zaanstad richting Hoorn bij hectometerpaal 14,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan en was van al twee weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Vissers kunnen compensatie krijgen omdat ze steeds meer moeten betalen voor brandstof. Sommige vissers gingen de zee niet op omdat het te duur was om uit te varen. Het kabinet stelt ruim 13 miljoen euro beschikbaar. Komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor verduurzaming. In de haven van Rotterdam worden 23 units neergezet voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius dat er maandag aankomt. Ze gaan daar in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Bij aankomst maandag wordt iedereen weer getest. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
20: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
7: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
20: Vijfhart, dat klopt voor jou.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: True Lease met Genke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
26: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
24: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
26: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
27: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
28: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
29: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
18: Thomas van Groningen.
1: En oh, ja, we gaan het laatste half uur in van de Friday Move. Het is ontzettend gezellig in het Renaissance Hotel in Amsterdam.

0: Helga, ben je eigenlijk een beetje een muziekvrouw?
1: Nou, ik vind muziek wel heel erg meegaan in je emoties. En als je wil huilen, dan zet je muziek op. Als je wil lachen, wil je muziek op. Ja. Maar ik heb niet een hele platencollectie van één specifiek iemand.
0: De co-host vanavond is Helga van Leur. U kent haar natuurlijk als weervrouw. Tegenwoordig is ze bedrukt met het klimaat. Ze heeft een boek uit. Alleen als jij het ook doet. En wat staat erop in de playlist in Huizen van Leur?
1: Oh, dat moet je me niet vragen. Ik heb geen idee. Ik heb geen vaste playlist. Hangt er vanaf. Als ik wil bewegen, dan moet natuurlijk een beetje uptempo zijn. Dus ik luister eigenlijk heel veel radio.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik ben nog steeds zo'n ouderwetse.
0: Nou, maar dat is heel goed.
1: Meer dan podcast zelfs. Want daar moet je bijna voor gaan zitten en nadenken. Wat zeggen ze? En dan is het informatief en dan wil ik niks missen.
0: Lang leven de radio is het mooiste mee. Maar even het laatste concert waar je bent geweest. Dat we even een beeld hebben.
1: Ik ben bij André Rieu geweest.
0: Op het Vrijthof.
1: Nee, dat was in de Ziggo Dome.
0: Okay.
1: Maar daar zit ook echt een organisatie achter. Ja. En een goede mensen.
0: De artiesten, talent wat hier aan tafel zit nu is wel iets anders dan André Rieu, denk ik, toch?
2: Een tikkie anders.
0: Lakshmi is hier, zangeres, songwriter, performer. Welkom in deze uitzending.
2: Dank je wel.
0: Heb jij nou met Rob Jetten aan tafel gezeten?
2: Ja, op 5 mei. Ik mocht voor een speech zingen en we deelden een vrijheidslunch.
0: Een vrijheidslunch?
2: De vrijheidslunch.
0: En hoe is hij?
2: Ik had wat vragen. Maar ik wilde niet meteen met een gestrekt been erin gaan. Het was een goed, het was fijn gesprek. Het was heel menselijk.
0: Ja, kende die je muziek?
2: Nee, volgens mij. Ja, dat heb ik niet gevraagd trouwens. Ik ga er vanuit van niet.
0: Nou, inmiddels toch? Het gaat goed, toch?
2: Het gaat goed. Ja. Maar ik weet niet of ik zijn genre. Ik weet het niet eigenlijk. Goeie vraag, had ik moeten vragen.
0: Ja, welke vraag had je wel voor hem?
2: Hoe was het bij Trump? Heb ik gevraagd.
0: Oh ja?
2: Ja.
1: Maar je mag niet uit de school klappen wat er besproken is.
2: Ik denk het niet. Ik denk dat ik anders nooit meer een gesprek mag voeren met iemand.
0: Nee. Maar je bent ook al begaan met de wereld, toch?
2: Nogal.
0: Je hebt ook artiesten die gewoon zeggen, ik ben een artiest, ik wil op het podium staan, ik wil mijn liedje zingen. En verder moet je me niet veel lastigvallen met allerlei vragen en meningen. Jij hebt wel.
2: Ik ben heel erg. Het voelt als mijn taak dat je, als je een platform hebt en je hebt mensen die naar je luisteren, daadwerkelijk, dat je een verantwoordelijkheid hebt naar de wereld toe. En voor mij is dat klimaat onrecht op elk gebied eigenlijk.
0: Ja. Jullie gaan elkaar helemaal treffen hier.
2: Denk het ook wel.
0: Ja. Want hebben al jouw nummers dan ook een lading in die strekking? Of?
2: Nee, het gaat ook over de liefde.
0: Ja, precies.
2: Altijd de liefde. Ja, de liefde is een groot onderwerp, nog steeds. Maar ook heel erg, in de meest brede zin, ook liefde voor inderdaad alles wat leeft. Romantische liefde, liefde in vriendschappelijke relaties, maar ook van, ik zit in een systeem, daar ben ik in geboren. Ben ik daarmee eens? Ben ik daar niet mee eens? Ook een grote inspiratiebron. Mm-hmm. Hoe moet ik leven als mens in deze tijd? Wie ben ik? Wie word ik? Wie wil ik worden? Dat is allemaal hele grote vraagstukken.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk muziek als protestmiddel is natuurlijk misschien wel een van de sterkste die je kan hebben, toch? Dat is.
2: Zeker, ja, ik denk het wel, omdat het zo universeel is en het communiceert op zo'n laag. Waar woorden vaak heel polariserend werken, werkt muziek heel erg.
0: Ik hoorde laatst een AI-liedje. Dat is dan zeggen, tegen de AZC. Dat is iets minder bloemrijk dan.
2: Sowieso maar zieloos en meuk natuurlijk.
0: AI-muziek?
2: Ja, vind je dat? Zieloos. Het is echt,
0: gebruik je het niet?
2: Nee, helemaal niet.
0: Wat vind je van artiesten die dat wel doen?
2: Ja, ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind het echt niet kunnen.
0: Want ik begrijp dat er in de muziek ook wel veel. Je hebt dan zo'n app, daar kan je dan zeggen, dan kan je de tekst van een liedje ingooien en dan schrijven ze de melodie voor. Hè?
2: Echt? Ja, ik weet het niet eens.
0: Dat kan. Ja. Maar er wordt best veel gebruikt.
2: Ja.
1: Ja, maar wat ze terecht zegt, het is wel vaak zieloos. Weet je, je maakt liedjes vanuit je ervaring, vanuit je gevoel, het verhaal wat je wil vertellen.
2: En waarom schrijf je anders muziek, vraag ik me af. Ga dan.
1: Maar zij kunnen dat niet, dus daarom laat ze dat AI doen.
2: Ja, dus dan kan je beter gewoon een andere. Doe iets anders met je leven.
0: Even een nieuw nummer, Strawberry. Ja. We hebben een stukje. Ja.

0: in het volgende programma moet ik er doorheen gaan praten. Dat is heel oneerbiedig. Sorry, het spijt mij.
1: Het is vergeven.
0: Ja, ik vind het heel erg om dat te doen waar de artiest bij zit. Maar het moet nemen.
2: En wat een stem, hè.
0: Ja, mooi. Heel mooi.
1: Lief, dankjewel.
0: Dit gaat over de liefde, denk ik.
1: Oh, zeker. Ja.
2: En het weer kwam er weer in terug, hè?
0: Het weer, ja. De aardbeien in de zomer.
2: Ja. En de regen.
1: Ja. Ja, het was ook echt... Het is echt perfect voor
2: dit
1: weer.
2: Hoorde jij nou weer iets? Ja. Jij zat op je aardbeien gericht.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ik heb een zoontje van 2, die houdt heel erg van aardbeien.
1: Ja, en terecht,
0: maar goed, maar even, je schrijft ook liedjes die wat meer een politieke lading hebben. Ja. Je zei dan van, ik heb vragen aan Rob Jetten. Ik kan me wel voorstellen, als je begaan bent met het klimaat en je vindt medemenselijkheid heel belangrijk, dan ben je denk ik toch wel blij dat hij premier is, gok ik.
1: Ik ben met de persoon blij. Als in het na Schoof en Rutte geeft me dus de bare minimum om er iets beter voor te hebben. Maar ik ben absoluut niet blij met zijn keuzes.
0: En noem
1: met de coalitievorming was ik echt niet blij. Met het bepaalde standpunt over bijvoorbeeld Palestina ben ik echt niet blij. Hm. Voor mij mag het allemaal even een tandje menselijker en beter.
0: Harder misschien dan?
1: Harder, zachter juist, denk ik. Juist veel meer met z'n allen, veel minder de rijken en de soort, gewoon veel meer links eigenlijk, wil ik zeggen.
0: Ja. Ja. Je had gewoon graag GroenLinks-Partij van de Arbeid aan tafel
1: gehad. Doe dat dan, weet je wel. Ik bedoel, dat is veel logischer. Ja.
0: Ja, waarom is dat logischer?
1: D66 pro. Ik probeer het goed aan te leren.
0: Ja, progressief Nederland.
1: Ja, ja. Dat vind ik veel logischer
0: progressieve partijen, ja. Dit gaat over het klimaat. Helge heeft een boek geschreven met een klimaatgedragswetenschapper.
2: Ja, de logica, de onlogica van ons klimaatgedrag. Ja. Dus waarom wij het ingewikkeld vinden. Ja, ja. Nou, weet je, neem me mee.
0: Ja, ik geef het aan jou. Het is heel interessant. En wat aardig is het gaat over dat er allerlei monsters zijn die je tegenhouden om zelf misschien dingen te doen. Mm-hmm. Wat doe jij zelf?
1: Kijk, ik ben helemaal niet van het vingertje wijzen. Ik denk dat inderdaad precies... Want ik denk dat iedereen daarvan dichtklapt. Uh-huh. En dat iedereen daarvan gaat remmen en niks meer gaat doen. Voor mij is het belangrijk dat ik veganistisch eet. Dat ik niet ga vliegen als het niet nodig is. Ik probeer... Ja, dat zijn van die voorbeelden dat mensen zeggen... Ja, maar je doet wel dit. Ja, maar weet je, het gaat eigenlijk niet eens om de voorbeelden. Het gaat meer om, ben je bewust van je acties?
0: Ja.
1: En van de consequenties daarvan. Dus het maakt mij echt geen uit wat je aan het doen bent... als je maar wel bewust ermee bezig bent.
2: Ja, eigenlijk is ook de vraag, hè, wat doe jij? Want het gaat niet om wat je consequent goed doet.
1: Ja, want je gaat dan bieden tegen elkaar op en daar gaat het...
2: Maar liever is inconsequent goed dan iets consequent fout.
0: Nee, oké, maar even niet om dan nu flauw te doen... maar vind je het dan bijvoorbeeld wel vervelend? Ik voel het wel, straks een lapje vlees ga eten... en volgende week de Curaçao vlieg.
1: Kijk, ik bedoel, nee.
2: Als je het maar bewust doet, als je maar goed over nadenkt en over geniet.
0: Ik ga heel bewust erover nadenken dat ik lekker aan boord van het vliegtuig een lapje vlees eet.
2: Maar wat je dus op andere vlakken kunt doen om dan ervoor te zorgen dat die footprint wat kleiner wordt. En dat gaat niet alleen over milieu, het gaat ook over mensen.
1: Maar je hebt het over een zoontje van 2 die van aardbeien houdt. Als je daarom geeft en je kijkt verder dan, ik koop aardbeien bij de Albert Heijn. Weet je wel, zit er wat voor gif zit er? Is
2: waar
1: er
2: komen ze vandaan?
1: Waar komen ze vandaan? Welk seizoen eet ik ze? Wil ik nog dat hij over 10 jaar nog steeds aardbeien kan eten? Weet je wel, het gaat allemaal om hele kleine dingen. En het gaat vooral om bewustzijn.
0: Ja.
1: Veel meer dan, ik doe dit. Oh, maar ik doe dit.
0: Nee, okay.
1: Ik doe dit.
0: Dat is ook flauw, maar daar vervalt het wel snel in natuurlijk.
1: Precies, dat probeer ik heel erg te voorkomen met al mijn...
0: Zit dat ook in je theatertour?
1: Mijn theatertour gaat zeker daarover, maar niet letterlijk. Het gaat veel meer, het is veel meer in de liedjes verweven, veel meer in de teksten, veel meer in de visuals. Het houdt me zo erg bezig. Het is letterlijk het leven.
0: Mm-hmm.
1: Het komt zeker wel voorbij. Maar niet op een vingertje manier.
0: Maar je vertelt ook. Je zingt, maar je vertelt ook.
1: Ja, ik heb een aantal monologen die als een soort van lijm... alles een beetje zo bij elkaar trekt.
2: Zij zoekt dus verbinding op gevoelsniveau.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat is super belangrijk. Want het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om wat je voelt. En vanuit dat gevoel ga je zeggen... oké, maar dan ga ik dingen doen waar ik blij van word. Waar ik jou blij van kan maken. Jouw zoontje de toekomst kan geven. Maar dan komt het van binnen uit.
0: Zou het dan niet leuk zijn, Helga, als dan straks jou de vraag gesteld wordt... wat was je laatste concert? Dat je dan zegt...
1: Ja, welkom.
2: Lakshmi!
0: Bij deze hebben we dat even voor jou geregeld.
2: Heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zou je ooit mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival?
1: Ik was een keer erg dichtbij. En toen dacht ik, nou...
0: En dacht ik, bij om mee te doen.
1: Wild, circus. En je leeft... nou, ik geloof aan de incarnatie, maar ik leef in dit leven één keer. Ja. Dus dan zou ik het voor de gestoordheid wel willen doen. Maar dan wil ik niet dat Israël meedoet.
0: Want oké, dus je wil wel meedoen, maar dan mag Israël niet meedoen.
1: Nee.
0: Tenzij het conflict gestopt is, neem ik aan. Dan...
1: Ja, er moet er heel veel gebeuren nu, maar ja.
0: Ja, en wanneer was je dan dichtbij? Een paar jaar geleden of zo?
1: Ja.
2: Om mee te doen? Of jij hebt ook in de jury gezeten, zei je?
1: Ja, ook. Ja. Het is dus heel raar. Het is nooit een hele grote ambitie geweest, maar op een of andere manier... kwam het op mijn pad en dacht ik, ja, waarom ook niet?
2: En dan moet je nog internationaal podium natuurlijk.
0: Ja, en dan moet je er een liedje voor schrijven?
1: Ja.
0: En dat liedje, dat heb je later gewoon uitgebracht? Of dat ligt nog op de plank?
1: Die komt samen met mijn album 28 augustus uit.
0: Oeh, dus dan kunnen we horen wat had kunnen...
2: Welk liedje is dat dan?
1: Ga ik straks nog niet vertellen, maar als hij uitkomt.
0: En in welk jaar was dat? Wie stuurde uiteindelijk wel? Jos Klein? Of?
1: Nee, dat was daarvoor.
0: Mia en Dion?
1: Estien? Volgens mij, ja, dat was dat jaar. Ik weet niet meer welk jaar.
0: Zich een waardige concurrent om van te
1: vallen. Oh, maar lof haar. Echt grote liefde voor haar. En ze deed zo fantastisch goed.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik wil eigenlijk wel met je mee, Helga. Mag dat dan of niet?
2: Gezellig, ja.
1: Welkom. Ja,
0: oké, okay, nou gaan we dat doen. Dankjewel. Wanneer de theatertour begint?
1: Begint 2 oktober. En mijn album komt 28 augustus uit.
0: En hoe heet het album?
1: Here I Am Alone With You.
0: Dankjewel, Lakshmi.
1: Dankjewel.

0: Ja, dat Eurovisie Songfestival, ze was er ooit heel dichtbij. Lakshmi, nou, wij hebben een songfestivalkenner in ons midden. Hij is aangeschoven, Mick Fratier van BNR Nieuwsradio. Mick, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wist jij dat trouwens, dat zij heel dichtbij was?
1: Nee, dat was voor mij ook nieuw. Dus dat is zeker nieuws. Nee, interessant. Zeker in het jaar natuurlijk ook van S10. Ja, de diepte was natuurlijk ook prachtig. Maar ik ben heel benieuwd welk nummer van het album dan uiteindelijk het zou zijn. Mogelijk zou zijn.
0: Want hoe werkt dat? Nu doen we dit jaar niet mee. Maar normaal is het toch een selectiecommissie?
1: Ja, inderdaad. De Afrotros heeft dan een interne selectiecommissie. En zij krijgen een hele hoop inzendingen. Meestal 300-400 inzendingen per jaar. En dan uiteindelijk wordt daar een deel van geselecteerd. Die gaan dan een soort van ook auditie doen. En dan uiteindelijk wordt er dan één winnaar bepaald. Dat is nu hoe het de laatste jaren is gegaan. Maar ja, in het verleden natuurlijk, voor 2010 hadden we ook nog een prachtige show waarin het nummer werd gekozen.
0: Het Nationaal Songfestival.
1: Ja, het Nationaal Songfestival. Eigenlijk is dat iets wat heel veel andere landen wel doen. Eigenlijk de meerderheid. Ik zou het zelf ook wel leuk vinden als dat in Nederland weer zou gaan gebeuren. Maar,
2: was dat in Italië zo'n festival? Dat als je zo'n festival wint, dat je dan ook...
1: Sanremo Festival. Ja. Daar mag je dus, als je inderdaad wint, heb je als eerste de keuze om te zeggen van, hé, ik ga wel, ik ga niet. Maar het Sanremo Festival in Italië is eigenlijk nog veel groter daar dan het Songfestival. Dus er zijn ook artiesten vorig jaar bijvoorbeeld de winnaar van het Sanremo Festival. Dacht van, nou,
2: Mij niet gezien,
1: ik ga niet. Die had een tour gepland staan en die dacht, ik laat het even voor wat het is.
0: Want het is ook wel een beetje beladen en een beetje veel gedoe. Toch, dat Songfestival nu?
1: Nou ja, dat is het zeker. Bedoel, het is voor het eerst dat er 5 landen hebben gezegd, wij doen niet mee vanwege een deelname van een ander land. Ja. En we worden natuurlijk ook langs mee zeggen van, ja, ik ga niet zolang Israël meedoet. Dus er speelt natuurlijk nog een hoop.
0: Is het nog wel leuk dan? Ik bedoel, als er zoveel gedoe om zo'n evenement is, zou ik denken, joh, laat gaan, hè?
1: Is het nog wel leuk? Ja, ik vind het nog steeds fantastisch om naar te kijken.
0: Je hebt genoten.
1: Ik heb zeker de afgelopen 2 avonden, dat dan op dinsdag en donderdag, genoten van de show. Van toch ook, ja, het is ook een van de weinige momenten in het jaar dat we als Europa toch nog wel gezellig samenkomen. Het is een prachtig podium ook voor queer artiesten die in andere landen niet altijd vanzelfsprekend een podium krijgen. Dat is er fantastisch aan. Ja. Dus ja, wat mij betreft, ik heb er wel van genoten. Maar ja, je voelt aan alles. Ik was er zelf bij in 2024. Op het moment dat Israël de zaal binnenkomt, mensen lopen de zaal uit, die willen er niet bij zijn. Het begint het boegeroep, hebben we ook afgelopen dinsdag natuurlijk gehad. Toen werden er nog 4 mensen uit de zaal gehaald, omdat zij nee tegen genocide aan het schreeuwen waren. Dus ja, je voelt wel aan alles dat het gespannen is. En daarom, als ik dan ook eventjes naar de running order kijk, de startvolgorde van morgenavond.
0: De finale.
1: De finale. Ja, dan zie ik Israël natuurlijk op plek 3. Zijn als derde aan de beurt.
0: Dat is niet gunstig, toch? Beginnen.
1: Begin? Nee. Hoe later het op de avond je aan de beurt bent, hoe beter het is.
2: Is dit bewust dan dat ze Israël voor aangezet hebben?
1: Kijk, je hebt een deel wordt geloot. Maar zij kregen de producers choice. En dan mogen de producenten kiezen. Mm. Wat mij betreft wel echt heel bewust is gedaan. Net als in de eerste halffinale waarin zij zaten, zitten ze naast Duitsland. Want eigenlijk een hele hoop delegaties willen liever niet voor of na Israël. Want ja, de sfeer is echt weg dan uit dat stadion.
0: En dan kan je juist even de sfeer erin knallen, toch?
2: En hoe gebeurt het ook achter de schermen? Want voor de schermen, dat zien we dan misschien nog wel. Maar achter de schermen, hoe zijn die artiesten tegenover elkaar? Zijn ze dan ook naar Israël zoiets van, ik heb er iets
1: mee? Nou, kijk, er is wat dat betreft achter de schermen wordt het onderwerp wel een beetje vermeden. We hebben bijvoorbeeld de Poolse zangeres Alicia, die kreeg bijvoorbeeld een keer tijdens een interview deze week een vraag over de Israëlische deelname. En die wist gewoon niet wat ze moest doen. Ze is gewoon weggelopen tijdens het interview. En niet omdat ze boos werd of iets, maar gewoon
2: maar
1: van,
2: wil je publiekelijk ook niks over zeggen.
0: Nee, want als ik zeg, ik vind het niks, dan heb je weer al die mensen over je heen. Als je zegt, ik vind het goed dat ze er zijn, dan krijg je weer al die positieve
1: demonstranten
0: over je heen.
1: De Zweedse inzending, net na het winnen van de nationale voorronde in Zweden in maart, die zei ook, ik heb liever niet dat ze erbij zijn. Ja, daar dook iedereen ook gelijk op. De EBU vond er wat van. Het is de artiesten blijven er ver van weg. Proberen andere boodschappen dit jaar over te brengen.
2: Wat is de boodschap dit jaar?
1: Ik zie een hele hoop liefdesliedjes over afscheid nemen van toch wel een beetje toxische patronen. Okay. Dat hebben we veel gezien. Ik denk dat veel. En dan zit ik nog eventjes een beetje te kijken wat we nog meer hebben. Ja, nee, dat is wel een beetje... De liefdesliedjes zijn er vooral, maar liefde. Je hebt natuurlijk ook... bijvoorbeeld, ik vind zelf de Albanese inzending echt fantastisch. Gaat bijvoorbeeld over, over een hele hoop jongeren uit Albanië... die het land verlaten omdat ze ergens anders in Europa toch meer kansen zien. En dan zanger zingt over zijn moeder... en over het verdriet wat hij haar heeft aangedaan toen hij het land verliet. Ja, het is een prachtige boodschap. We hebben wat ik ook een fantastische inzending vind, zijn de Kroaten. Het zijn 5 vrouwen die zingen over het leed wat de christenen is aangedaan tijdens de bezetting van het Ottomaanse Rijk.
2: Het klinkt ook niet heel gezellig om naar te luisteren.
1: Nee, maar het zijn wel echt... Nou, de gezelligere inzendingen kunnen we ook doen als jullie dat liever willen.
0: Waar gaat dat liedje van Finland over? Want dat is de favoriet, toch?
1: Finland, inderdaad. Dat is echt een liefdeslied. Ja.
0: Met een viool.
1: Ja, inderdaad, met de viool. De violist is vrij bekend eigenlijk in de klassieke wereld, deze Linda Lampenius. En zij mag ook als een van de, als enige artiest, mag zij aankomende zaterdag live spelen. Want instrumenten zijn eigenlijk sinds 1998 allemaal gewoon een bandje. Zij heeft daarmee weer een primeur. Vorig jaar wel al een mondharmonica. Maar ja, tel ik dan nog niet helemaal mee.
2: Om dat live te doen.
1: Nee,
0: dit is hem. Even.

0: Ja, wel echt een banger. Echt een fantastische show. En wat mij betreft, kijk, dit nummer, hij zingt over... ik speel met vuur, ik moet eigenlijk bij je weggaan. Als je dat morgen ziet, die vrouw rent met haar viool ook het hele podium op. En wat je niet dan ziet, is dat er dan nog iemand anders... die ligt eigenlijk al de hele show, ligt die zo onder het decorstuk. En op het moment dat ze dan moet gaan rennen, dan komt hij overeind, trekt hij de jurk over omhoog. En dan rent hij achter haar aan. En dan gooit hij nog zo de jurk achter haar aan op het podium. Het ziet er fantastisch uit. Maar ja, het is eigenlijk best leuk om een beetje op internet een beetje te kijken van die filmpjes vanuit de zaal. Wat je eigenlijk nog niet ziet op tv.
1: Ja. Ja. Finland is dus de absolute favoriet.
0: Ja, het is wel echt de favoriet. Staat al vrij lang bovenaan bij de bookmakers.
1: Wat, ik hoor iets over een vurgsekslied. Dat vind ik heel raar.
0: Ja,
2: oh, interessant.
0: Ja, Alexandra Capitanescu, zij zingt het nummer Choke Me. Wordt een keer of 30 genoemd, inderdaad. Choke Me, ja. Maar in tegenstelling... Ja, maar je begint dan nu natuurlijk te lachen.
2: Hij is een geldenker namelijk.
1: Ja, waar gaat dit over?
0: Er zijn mensen inderdaad, die experts, die zeggen van... Ja, dit is geweld tegen vrouwen. Dit moeten we niet... Waarom doe je dit? Waarom zing je hierover?
1: Zing het zelf, toch?
0: Ja, maar zij, voor haar was het als volgt. Zij heeft... zij zegt van ja, ik twijfelde zo erg aan mezelf. Dat gaf me zo'n beklemmend gevoel. Dus zij wil haar eigen liefde, dat het niet zeg maar die zelftwijfel is die haar doet stikken, maar de liefde. Dus I want your love to choke me, zegt ze ook op een gegeven moment. Dus het is, zij heeft in haar interviews wel echt gezegd, het heeft een andere boodschap.
1: Je moet mij verstikken met alle liefde en aandacht. En
0: ja, maar dan wel haar... Ja, dus het ging echt over haarzelf en haar zelftwijfels. En dat is de boodschap die ze wilt overbrengen. Is dus, ja, als ik het hier zo zie en ook de ophef die erover is ontstaan, niet echt gelukt.
1: Nee. We hebben het wel over.
0: Maar we hebben het erover.
1: Ja.
0: En ze is wanneer is aan de beurt. Helemaal als één na laatste.
1: Dat is dan weer een gunstige plek. Maar...
0: Is ook de nummer 5 bij de boekies, dus maakt nog wel een kans. Ook een goede inzending wel.
2: Ja, wat gebeurt er als Australië wint?
0: Als Australië wint, is ook inderdaad nog een goede kans hebben. Kunnen we volgens mij ook nog even naar luisteren.

0: classic.
1: Ja, maar hier word ik dus wel blij van. Toevallig zag ik die gisteravond per ongeluk voorbij komen. Toen dacht ik, hè, dit is echt... Ze kan zingen.
0: Ze is echt heel goed.
1: Extra over de top.
0: Grote bekendheid in Australië. En ook inderdaad na de halve finale donderdag... schoot zij omhoog ook bij de bookmakers. Staat ze nu op plek 2.
2: We gaan naar Melbourne volgend jaar.
0: Nee, we gaan... Kijk, Australië doet mee als een soort... doet inmiddels al 10 jaar mee... zijn echt uitgenodigd om mee te doen. Ja, nee, dan gaat iemand het namens Australië in Europa organiseren. Want we gaan niet met z'n allen die kant op. Dat is dat zoveel is duidelijk.
2: Nou, ik denk dat de directie van Avrotros dan wel weer mee wil doen. Dan kunnen ze lekker met 83 man in het vliegtuig naar Sydney. Hè? Want daar staat het geld voor.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk dit jaar ook een hoop mensen die kant op gestuurd naar Benen. Maar dat is toch net wat dichterbij dan...
2: Ja, de NOS heeft dat dit jaar gedaan. Hè?
0: Ja, de NOS.
2: Want dat is wel een discussie. Hadden we het wel of niet moeten uitzenden? Wat vind jij, Helga?
1: Nou ja, ik denk wel dat je kan. Ja, je kunt ook in buitenlandse zenders kijken, maar zoveel andere leuke dingen zijn er ook niet op tv. Dus Thomas,
2: nou, vandaag is het best leuk deze week tegenover. Maar...
1: Oh ja. Ik zal vanavond weer naar je kijken.
2: Dankjewel, om 9:30. Schaamteloos dit. Wie gaat er winnen? De voorspelling.
0: Ja, nou, de voorspelling is dus Finland.
2: Mijn voorspelling.
0: Ik denk dat Italië wel een hele goede kans maakt. Is ook een liefdesnummer, maar ik denk in al het geweld wat we hebben, in al het onzekerheid en onrust in de wereld, is de Italiaan 58 jaar, is zo charismatisch, heeft ook een prachtig nummer, voor altijd jou. Ja. Het enige is dat ik zijn staging, daar moeten dan weer mannen allemaal salto's doen op de achtergrond, dan denk ik, dat heb je niet nodig.
2: Nee, dat is een beetje te veel. Ik hoor wel van alle mensen in mijn omgeving die contact hebben in de Joodse gemeenschap in Nederland. En daar is helemaal niks mis mee hoor. Maar die worden overspoeld met berichtjes op de stemmen op Israël.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk afgelopen jaren gezien dat er vanuit de Israëlische overheid oproepen zijn geweest om te stemmen. Ja. Netanyahu, de premier, die heeft natuurlijk nog vorig jaar zelfs op Instagram gepost. Stem 20 keer op...
1: Maar er zou er onderzoek naar gedaan worden, hoe ze dat...
0: Ja, is ook gedaan. Ja, is onderzoek naar gedaan. En de onderzoek wat daar... ze hebben de resultaten niet heel erg gedeeld. Maar het gevolg ervan is dat je nu niet meer 20 keer mag stemmen. Maar 10 keer op je favoriete land. Dat ze oproepen om niet op één land te stemmen, maar op iedereen. En daarnaast is het ook gewoon niet meer toegestaan om reclame te maken, om te zeggen van... hey, je moet 20 keer op mij stemmen.
1: Nee, en als Israël wint, gaan we het dan in Israël doen? Of wordt dan ook een gastland in Europa?
0: Ja, dan
1: barst
0: de bom. Kijk, dan...
2: Dan is het klaar.
0: Nou ja, kijk,
2: als u af wil van het Eurovisie, dan moet je op Israël stemmen.
0: Ik vermoed dat er dan nog wel een hoop extra deelnemende landen zullen zeggen van... dat gaat gewoon... Kijk, überhaupt qua veiligheid gaan we het niet doen. En daarnaast zijn er ook nog een hele hoop andere landen... Die dan zich waarschijnlijk achter de boycott van Nederland, IJsland, Slovenië en Spanje zullen scharen.
2: Mick, ik moet afronden. Waar ga je morgen aan het kijken?
0: Ik heb een kleine watchparty inderdaad thuis bij mij.
2: Leuk.
0: Bank. Ja,
2: leuk.
0: Ja, maar wel een beetje uitgedund natuurlijk. Want er zijn ook in mijn vriendenkring ook mensen die denken van zonder Nederland, met Israël.
1: En dat zelf ook cijfers geven en zo? Dat denk ik vroeger altijd.
0: Ik heb dit al uitgeprint voor iedereen. Oh. Dus iedereen kan morgenavond weer mee stemmen. En dan gaan we hebben een leuke avond.
2: Veel plezier van de BNN Nieuwsradio. Dankjewel. Helga, dankjewel. Ik vond het heel leuk met jou.
1: Nou, wederzijds.
2: Ja, en ik heb je boek weggegeven aan Lakshmi, maar
1: dan kom je niet snel onderuit. Ik heb er nog één.
2: Oh. Dankjewel, Ivo. Goed weekend.
1: Dankjewel.
2: Tot snel. Dit was de Friday Move voor deze week. Volgende week komt de Friday Move.
1: Curaçao.
2: En daar ben ik helaas niet bij. Jaloers. Tot dan. Goed weekend.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Online veilingmeester.nl
6: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
14: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
16: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan en was toen al twee weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Vissers kunnen compensatie krijgen omdat ze steeds meer moeten betalen voor brandstof. Sommige vissers gingen de zee niet op omdat het te duur was om uit te varen. Het kabinet stelt ruim 13 miljoen euro beschikbaar. Komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor verduurzaming. In de haven van Rotterdam worden 23 units neergezet voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius dat er maandag aankomt. Ze gaan daar in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Bij aankomst maandag wordt iedereen weer getest. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zometeen BNR Beurs. De China-trip van president Trump zit erop. CEO's van Amerika's grootste bedrijven mochten mee het vliegtuig in. Maar wat heeft het nou echt opgeleverd? Dat zoeken we zo voor je uit. En over Trump gesproken, we weten welke aandelen hij allemaal heeft gekocht dit jaar. En ook dat gaan we je vertellen zometeen. Dus blijf luisteren.
21: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Chris?
22: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
23: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Jorik Simonides.
24: Laatste beursdag van de week, vrijdag 15 mei. Goed dat je erbij bent op deze snipperdag, al was het gewoon keihard werken de afgelopen dagen in China.
25: The Trump Xi summit in its final hours here, but President Xi saying that consensus has been reached on stable economic and trade relations.
24: We hebben het deze aflevering over de uitkomsten en de niet al te gezellige sfeer in Peking.
20: En het is de dag dat we afscheid nemen. Afscheid van de baken van stabiliteit bij de Amerikaanse Centrale Bank.
26: Vandaag is de laatste dag dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, bestuurd wordt door ene Jay Powell. Echt weg is Powell helemaal niet van te weten. Blijft aan als bestuurder. Gavin Walsh is door Trump naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Fed. In de hoop dat er dan meer renteverlagingen gaan komen.
20: Of we ook zonder Powell kunnen, vertellen we je zo meteen. Vertellen we je ook over de grootste Amerikaanse beursgang van het jaar. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Han Dieperink, CIO van Aureus. Fijn dat je er bent.
27: Goedendag.
24: Ja, goed dat je er bent, Han. We gaan beginnen en dat doen we met Magnum. Opeens schoot het aandeel van de ijsmaker namelijk omhoog, tot 18% zelfs, omdat er nu al overnamegeruchten de ronde doen.
28: Het aandeel Magnum is zojuist flink in waarde gestegen op het Damrak. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Amerikaanse investeringsbedrijven dat bedrijf op de korrel hebben en het graag zouden willen overnemen.
24: Het gaat om private equity partijen Blackstone en CD&R. Die zouden interesse hebben. Ze willen eerst even aankijken hoe de verkopen deze zomer verlopen, meldt Reuters, en hoe de beurskoers zich dan ook ontwikkelt. En na de zomer zouden ze dan al mogelijk met een bod komen. Han, zo snel na de afsplitsing en afzonderlijke notering van Unilever. Beleggers hadden zelf niet zo heel veel liefde voor Magnum. Maar waarom deze twee dan wel?
27: Ja, ik twijfel natuurlijk niet twijfelen aan de woorden van Reuters. In dit geval aan de bronnen van Reuters. Maar het is een heel bijzonder moment. Waarom zou je naar de beurs gaan als je dan zeg maar dat ze veel betere prijs zou kunnen verkopen? Dus het lijkt me een beetje een gerucht dat misschien wel in de wereld geholpen is om de koers te laten bewegen. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk ook dat ze dan na de zomer afwachten hoe de verkopen zijn en dan de koers kopen. Ja,
24: jij zegt eerder misschien een soort valsspelerij.
27: Ik zie er niet aan in dat is een serieus bod dat eraan zit te komen. Ik zou er niet op reageren.
24: Ja, want Unilever had zelf nog een kleine 20% van de aandelen.
27: Ja.
24: Zouden die dan, mocht dit wel echt waar zijn, cashen? Of is het dan inderdaad verloren geld omdat ze ook een overnamebod hadden kunnen afdoen?
27: Nee, maar dat Unilever graag wel om van het hele pakket af te komen. Dat is denk ik wel.
20: Zometeen hoor je over de China-trip van Donald Trump. Eerst wil ik het hebben over zijn aandelenportefeuille. Die moet hij opgeven eens in de zoveel tijd, omdat hij president is. En zijn aankopen over het eerste kwartaal van dit jaar zijn nu openbaar. Ja, is toch leuk om even door te grasdeunen. Zo kocht Trump voor $5 miljoen aan aandelen in vooral Amerikaanse bedrijven in dat eerste kwartaal. Onder andere Nvidia, Microsoft en Oracle. Maar ook Boeing bijvoorbeeld. Tot zover weinig spannends. Pikanter zijn natuurlijk transacties waar het Witte Huis direct of indirect betrokkenheid mee heeft. Intel bijvoorbeeld, daar heeft Trump ook in gehandeld begin dit jaar. Heeft hij vast leuk aan verdiend, want dat aandeel ging sinds januari 3 keer over de kop. En vorige zomer nam de Amerikaanse regering er natuurlijk een belang van 9% in, dus dat speelt ook voor hem mee. Dan was er nog de overname van Warner Brothers. Uiteindelijk won Paramount die strijd natuurlijk ten koste van Netflix. Ook Trump heeft zich over die deal uitgesproken. En voor de zekerheid spreidde hij zijn kansen op die uitkomst van die deal, want hij investeerde in alle drie.
24: Oude boef. Zo kan ik het ook. Dan heb ik twee autobouwers waar ik even stil bij wil staan. Eerst even Ford. Het aandeel van het Amerikaanse merk is enorm in trek. Steeg deze week al met 18% door een dochterbedrijf dat ze oprichten. Ford Energy. Dat gaat zich focussen op het maken van batterijen. En de theorie is nu dat beleggers massaal op Ford springen omdat ze denken dat het een AI-aandeel wordt. Want Ford kan namelijk ook batterijen gaan leveren voor datacenters. En dat laten beleggers zich duidelijk geen twee keer zeggen als je naar die koersstijging kijkt. En dan wat minder vrolijk nieuws voor een andere autobouwer.
2: Honda posted its first annual loss in nearly 70 years as a listed company on Thursday. It was hit by more than $9 billion in costs to restructure its electric vehicle business. And the firm also ended its long-term EV sales target.
24: Nou, voor het eerst sinds de beursgang in 1957 noteren ze een verlies over het afgelopen jaar. Toch wordt het positief opgevat. Het aandeel won 7%. De enige weg is nu omhoog. Dat is denk ik dan de redenering. Honda gaat trouwens ook aan de bak. Ze schrappen een aantal elektrische modellen en ze gaan zich focussen op de Chinese markt, waar ze al heel lang meer voet aan wal willen krijgen.
3: Wil ik nog even hebben over de Tsjechische miljardair Michael Strnad. Volgens Bloomberg de rijkste persoon van Oost-Europa. Hij cashte miljarden toen zijn defensiebedrijf Tsjechoslowakroep CSG kortweg naar de beurs ging. Weet je misschien nog wel, ze kregen een notering aan het Damrak toen. En nu moet die miljardair iets met al het geld dat hij daarmee opgehaald heeft. Hij richt een investeringsmaatschappij op met een portemonnee van, hou je vast, 10 miljard euro. En daarmee wil hij bedrijven en belangetjes shoppen in Europa en de VS. Nou, de eerste daarvan zijn al binnen. En het is een bondgezelschap. Hij heeft een aandeel in een hotel in Praag. Hij heeft een vruchtbaarheidskliniek gekocht. Een aantal Ferrari en Maserati dealers. En ook nog een Tsjechische voetbalclub. En dat portfolio wil hij dus ook nog uit gaan breiden. Hij denkt aan bijvoorbeeld een aantal mediabedrijven, zegt hij tegen Bloomberg.
24: Ja, en die vruchtbaarheidskliniek, dat is toch een bijzondere investering.
3: Ja, rendeert dat een beetje, vraag
24: ik
3: me dan af.
24: Ja, goed. Nou, we gaan het zien. Tot slot nog even naar Noord-Hollands trots. De provincie produceerde natuurlijk de fantastische Jorik Simonides, maar ook de Action. Ja, moeten we toch iets minder trots op zijn, want dankzij de koopjesketen verloor het aandeel van eigenaar 3i gisteren dik een tiende van zijn waarde. De groei bij de Action, die neemt af. Het had een vergelijkbare omzetgroei van 2,4%. Waar dat een jaar terug nog 7% was. Vooral de oorlog in het Midden-Oosten.
4: Trulease met Genke.
5: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Of Nvidia that we were talking about through this week didn't discuss that either.
3: Ja, toch is de conclusie van het gesprek tussen Trump en Xi dat ze de handelsrelatie gaan stabiliseren. Maar Han, dat allemaal zonder dat ze het over heffingen hebben gehad. Wat moeten we dan verwachten?
4: Nou ja, ze hebben natuurlijk die afspraken over beheffingen al eerder besproken in Busan. Hè? Dus ja. Dit is ook eigenlijk een voorbesproken deal. Dus eigenlijk was ook niet iets nieuws van deze deal meteen verwacht. Het was al wat iedereen al ook vanuit ging. Dus ik denk, neem aan dat gewoon doorgezet wordt. Dus ze hebben wel gezegd van Busan dat de afspraken daar dus voorlopig blijven. Dus het is niet zo dat er al nieuwe heffingen worden neergezet. En op zich is dat ook al waar. Dat betekent geen verdere escalatie. Dat is op zich positief nieuws. Maar het was niet zo dat er nou heel veel spektakel uitkwam.
3: Als je het zeg maar optelt aan het einde, zijn beleggers dan blij ermee? Of moeten ze er blij mee zijn? Of is het dan toch een beetje een teleurstelling dat er niet iets extra's uitkomt?
4: Ja, het is een beetje geen grote doorbraak aan de ene kant, maar ook geen verdere escalatie. Dus het is vlees nog vis een beetje. Dus het is niet iets echt gebeurd. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Boeing, nou, het was verwacht 500 nieuwe vliegtuigen. Er zijn er 200 geworden. Ja, dat is dan een tegenvaller. Maar het zijn er wel 200. Dus en ook als je kijkt naar die chips van Nvidia, ja, als Bessent zegt, ja, ik heb er geen niks van gehoord. Als Bessent dat zeg maar, als je nou Jensen Wang moet horen, ja, het was de mooiste conferentie ooit. Dat betekent toch dat er een soort deal uitkomt. Dus. Maar hij is niet gecommuniceerd.
3: Nee, over die ervaringen van Jensen Wang in China ga ik het zo nog even hebben. Toch vond ik het wel allemaal, het klonk wel vrij vijandig. Vooral vooraf, toen ze erheen gingen. China, die zeiden eigenlijk, nou, waag het om het woord Taiwan te noemen in deze meeting. Kan China de claim op Taiwan gaan leggen? Want het klonk wel echt vrij, vond ik wel vrij serieus.
4: Ja, je ziet heel duidelijk natuurlijk in het gesprek dat China de kaart in handen had. Trump had helemaal niets, die kon helemaal niets onderhandelen. En die wil heel graag een deal. Die heeft natuurlijk de verkiezingen op komst in november. Dus die moet iets wat laten zien. En hij heeft ook nog de mensen uit China weer uitgenodigd in de VS in september. Dus moet daar nog wat spektakel uitkomen. En als je kijkt naar Xi, die heeft natuurlijk de leider van de Kuomintang, dus dat is een van de partijen in Taiwan, waar notabene China in het verleden mee samengewerkt heeft. Hè, waar die uiteindelijk dus met onder Chiang Kai-shek naar Taiwan zijn gejaagd. Ja, die hebben was het toch een heel vriendelijk gesprek. Dus die partij die wil eigenlijk wel een nauwere banden met China, maar de andere partijen in Taiwan die zien dat niet zo. En die partij heeft ook zeg maar een wapendeal tegengehouden in het parlement. Dus ja, dat is helemaal natuurlijk koren op wat Xi wil. En Trump die heeft eigenlijk geen ruimte. Maar er was even angst wel dat Trump die ruimte wel zou gebruiken om wat vriendelijker te zijn richting China ten aanzien van Taiwan.
3: Ja.
4: Want ja, hij denkt natuurlijk een deal is een deal. En om een deal te sluiten moet ik wat weggeven. Nou, hij heeft verder niks met Taiwan, kun je zeggen. En dat zou hij hem zo kunnen laten gaan. Dus je hebt gezien natuurlijk met name onder de democraten dat ze vrij hard waren. Dus ook zeg maar de voorzitter van het parlement in de VS naar Taiwan hebben gestuurd. Als een soort escalatie eigenlijk. Een soort druk op de ketel. Dat heeft Trump bepaald niet gedaan. Maar hij heeft ook niet iets gezegd over Taiwan. Dus eigenlijk is het niet aan de orde gekomen. En hij heeft er gewoon nog een keer de oren gewassen dat Taiwan onderdeel een afvallige provincie is waar het VS niks mee te maken heeft. En dat heeft hij op zich laten afglijden, als het ware.
3: Dus het is onderaan de streep, valt het allemaal mee? En is het gewoon vooral echt goed nieuws dat er niet echt iets van verdere escalatie is?
4: Nou ja, het laat wel zien dat het geopolitieke middelpunt eigenlijk in de wereld de straat van Taiwan is en niet de golf van de Perzische Golf.
3: Ja.
4: Dus dat is toch wel iets wat je ziet. Dus dat is echt wel belangrijk voor de toekomst.
5: Ja, Trump had ook een heel blik Amerikaanse CEO's mee in het vliegtuig. En hij zei dat hij wilde dat Amerikaanse bedrijven meer zaken kunnen gaan doen in China. Dat lijkt ook wel een beetje een omgedraai, toch, van Trump?
4: Nou, het vergeleken met natuurlijk de importheffingen zeker wel. Dus de relatie is duidelijk wat Trump betreft verbeterd.
5: Ja.
4: Dus ik denk wel dat hij dus die kant op zal gaan. Maar die bedrijven, die 12 CEO's die mee zijn gegaan, ik verwacht dat die in de komende dagen, weken wel gaan melden wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld Tesla wil graag een self-driving car in China. Nou, als je dat in Nederland kan, dan kan die in China natuurlijk ook self-driving worden. Dat is makkelijk weg te geven.
3: Maar met al die heffingen, kijk, ja, je kan wel zeggen, leuk, Amerikaanse bedrijven moeten weer meer zaken kunnen doen, gaan doen in China. Maar ja, goed, als China en de VS nog altijd in een soort handelsoorlog zitten, schemerige handelsoorlog.
4: Ja, maar
3: wil je dat dan wel?
4: Er zijn afspraken geweest over Busan, dus die is eigenlijk geparkeerd. Dus dat is 12 maanden vooruitgeschoven. Dus dat kan elk moment weer terugkomen. Maar er zijn allerlei deals over olie, over LNG, over sojabonen, over sorgum enzovoorts. Maar die deals waren eigenlijk al bekend. Dus de afspraak, de deal is niet deze twee dagen gebeurd, maar daarvoor al in details bekend. En het is niet anders geworden dan er eigenlijk al voor besproken was.
3: Ook voor Nvidia betekende dus uiteindelijk nog niet heel veel. Er werd niet over de omstreden chips gesproken, zo meldde Trump achteraf. Ik zag Jensen Wang wel nog een bak met noedels eten in Beijing. De lekkerste noedels die hij ooit heeft gehad, als je kijkt naar wat

0: voor gezicht dat hij daarbij trok. Maar is dat dan het enige wat het hem heeft opgeleverd?
1: Nou ja, hij zegt nog steeds dat het de most important summit was in human history. Dus dan moet het uitkomen als hij dat zegt.
0: Ja?
1: Als je dan toch helemaal geen deal kan laten zien, dan ja, ik ben bang dat je dan wel ongeloofwaardig begint te worden.
2: Maar wanneer gaan we dat dan horen? Waarom moet dat, kan je dat dan niet meteen melden?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi moment als je het meldt met de cijfers aankomende week natuurlijk. Oh ja. Als je aan het eind even tussendoor meldt, ik heb ook een deal met China. Het is natuurlijk wel koersgevoelige informatie. Misschien moet je het ook niet melden natuurlijk meteen.
2: Ja, dat is zo. Misschien wel dubbel feest woensdag.
1: Wie weet.
3: BNR Beurs.
0: Dan is het tijd om afscheid te nemen.
4: It is my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next chairman of the Federal Reserve. I am confident that Jay has the wisdom and leadership to guide our economy through any challenges that our great economy may face.
5: The Senate confirmed 56-year-old Kevin Warsh to head the Federal Reserve as current chair. Jerome Powell ends his term on Friday.
6: Maar zijn ambtstermijn die is wel heel erg memorabel geweest. Misschien wel de meest memorabele ooit. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis en de hoge inflatie.
7: The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity.
8: The economy kind of came right back out of that. I think a lot of that was due to the fact that the Fed really didn't waste any time. He was decisive, he was fast.
6: En ten tweede natuurlijk vanwege de zeer expliciete kritiek die Trump op Powell geuit heeft.
9: This guy is a numbskull. He keeps the rates too high because of the Fed. It's all because of the Fed. He's always been too late. Hence his nickname, Too Late.
10: I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring. I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors.
0: Ja, Jerome Powell. Hij zwaait af als voorzitter van de Federal Reserve. Opvolger Warsh heeft ondertussen zijn goedkeuring gekregen van de Senaat. En die kan dan ook gelijk beginnen. Maar laten wij nog even bij Powell beginnen. Han, zijn grootste wapenfeit. Wat ga je altijd aan hem onthouden?
1: Er zijn eigenlijk drie. Als je het belangrijkste wapen kijkt, is dat de rente van 0 naar 5% heeft gebracht in vrij korte tijd. Dat is al in de afgelopen 40 jaar niet zo snel gebeurd als wat Powell heeft gedaan. Wat hij daarna heeft veroorzaakt, zou je verwachten, dan gaat de economie dus remmen en zelfs wel remmen tot een recessie. Nou, de recessie is er niet geweest. Hij heeft een zachte landing veroorzaakt. En dat is ook voor een centrale bank vrij uniek. Als je de rente zo fors verhoogt, dan verwacht je dus toch wel een recessie. En eigenlijk is de Fed een soort wonderdokter geworden, omdat hij dus een zachte landing kan veroorzaken. En het laatste wapenfeit is natuurlijk eigenlijk waarom waarschijnlijk om herinnerd zal worden, is dat hij de onafhankelijkheid van de Fed heeft verdedigd door zeg maar zijn poot stijf te houden tegen Trump. Ja. En dat is toch eigenlijk drie dingen bij elkaar die hem toch wel een bijzondere man maken.
0: Heeft hij de Fed ook echt daadwerkelijk dan veranderd? Als jij zegt, ze zijn nu een soort wondermiddel geworden ook?
1: Nou ja, ik had eigenlijk wel verwacht. Nou, zie je dat ook wel. Kijk, als de Fed de economie kan laten afkoelen zonder een recessie te veroorzaken, dan heb je een minder hoge risicopremie op de aandelenmarkt. Omdat je denkt, ja, die recessie, dat is geen probleem meer. We hebben altijd een zachte landing voortaan. Dus je zou zeggen dat die waardering daardoor eigenlijk wel wat omhoog kan. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, dat de waarderingen dit jaar weer stijgen. Maar het is wel echt een heel positief punt dat dat gebeurt zonder een grote recessie.
0: Ja, wat is de belangrijkste les die je in die twee termijnen van Powell hebt geleerd?
1: Hij heeft heel veel dingen gedaan die hij eerst niet zou doen en daarna wel heeft doorgezet. Bijvoorbeeld ook het initiëren van waar de rente naartoe gaat. Ook heel veel gecommuniceerd. En het bijzondere is dat Warsh eigenlijk tegen zo'n beetje alles is wat de huidige Fed gedaan heeft. Dus is tegen quantitative easing. En wat natuurlijk al wat langer speelt. Heeft ook al langere kritiek op. Maar hij is ook tegen dat er, hij wil niet van 8 vergaderingen van het FOMC naar 4 vergaderingen. En hij wil niet dat er dus een dotplot wordt gepubliceerd van een vergadering. Dus dat alle leden bij elkaar zeggen dat daar moet de rente naartoe. Hij wil ook niet dat er dus forward guidance wordt gegeven. Ja, het gevolg van al die dingen die je niet wil is natuurlijk dat er heel veel meer volatiliteit is in de rente. Want ja, die weet ook niet waar de markt weet, niet waar ze straks naartoe zijn. En het probleem is dat we wel weten bij Mark Warsh is natuurlijk wat hij niet wil. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil hij dan wel?
0: Ja. Wat denk jij? Wat kunnen we van Warsh gaan verwachten?
1: Nee, dat is een grote vraag, denk ik eigenlijk. Dus op 16, 17 juni, dat is de eerste bijeenkomst van het FOMC, waar hij wat moet gaan zeggen. En dan is het toch een beetje het idee van, is het nou een havik of is het nou een duif? Dus de Fed wil aan de ene kant zeg maar die quantitative easing dus afbouwen, dus die grote balans van de Fed. Dat is in principe een verkrappend beleid. Dus zou je zeggen, dan is er ruimte om de rente te verlagen. Dus dan is Trump toch gelukkig, want de balans wordt afgebouwd, maar de rente gaat wel omlaag. Ja, dat zou kunnen, maar bij de huidige inflatie van ver boven de 3% is dat toch niet aan de orde, lijkt me zo.
0: Ja, dus het gaat nog even duren voordat Warsh echt zijn kleur moet gaan bekennen. Ja. Powell blijft wel aan. Blijft wel bestuurder bij de Fed, omdat hij vindt, zegt hij, dat hij weerstand moet bieden tegen de politieke druk op het

0: praat. Kan hij dat ook echt blijven doen?
1: Nou ja, hij kan blijven zitten. Dus hij kan niet weggezet worden. Dus wil Trump misschien wel graag. En bovendien, de FOMC bestaat uit 12 leden. Ja. Die stemmen. En dus het is niet zo dat Washington de rente kan bepalen.
0: Nee, maar wordt hij dan, want ik dacht nog, misschien wordt hij een soort zondebok binnen de Fed, zodat Bars wel het neutrale, normale rentebeleid kan voeren en dat Powell dan nog steeds alle beledigingen op zich afkrijgt. Of is dat misschien te complotterig gedacht?
1: Kijk, volgende week kwam ook de notulen van de Fed, de FOMC, de laatste FOMC. En daar waren toch wel 4 mensen die tegenstemden van de 12. En dat is best wel fors. Als je kijkt ten opzichte van het verleden, zie je dat voor de laatste in 92 was dat zo'n groot verschil. En betekent dus dat die mensen onderling er ook niet over eens zijn waar het met het beleid naartoe moet. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En Powell wordt dan misschien een van de tegenstemmers of de voorstemmers, maar we weten niet precies wat Warsh wil. Ja. Dus, en Warsh is niet dom hoor. Dus hij heeft al jarenlang ervaring bij de Fed. Hij heeft meerdere universiteiten afgelopen. Het zegt niet dat hij. Ja. Hij zal ook geen Trump-nachtvolger zijn, denk ik in die zin. Maar ja, misschien heeft hij toch wel een soort afspraak over die renteverlaging die hij aanstaande is. En die lijkt er dit jaar niet in te zitten.
2: Maar kan het dan zijn dat Powell toch een beetje het pispaaltje blijft van Trump als die Fed straks nog steeds niet doet wat hij wil onder Warsh?
1: Nee, dat geldt ook voor. Ja, het geldt natuurlijk wel dat hij heeft geprobeerd om de Fed een beetje aan zijn kant te krijgen. Maar ik ben bang dat dat eigenlijk mislukt is. En dat hij vooral op Warsh zich zal gaan richten. Maar ja, you're fired and you're fired. Dat ligt natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Dus hij kan zomaar zeg maar zijn steun intrekken.
0: Goed, we moeten nog even door de afgelopen beursweek heen. Het was er één die smakelijk begon.
3: For weeks we've had the taco trade, but it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
0: Ja, Trump always chickens out maakt plaats voor not a chance Hormuz opens. Ik vraag me dan wel af wat de volgende afkorting is. Burrito, taquito, waar gaan we heen?
2: We gaan het zien. Dus ook de week waarin het grote verhaal van vorige week alweer ten einde kwam.
4: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
0: De sfeer was beter bij 2 Nederlandse beursbedrijven.
5: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
0: ABN werd dus beloofd en er was eindelijk wat opluchting voor.
5: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterijopslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
2: En er was meer Nederlandse trots, ook op Wall Street.
6: Nebius is part of this so-called neo-cloud trade tied to AI infrastructure. The stock, like you mentioned, is definitely moving higher after a strong EBITDA beat.
0: En het was de week waarin we voor het eerst in maanden een grote tech-beursgang hadden in de Verenigde Staten. Chipmaker Cerebras ging naar Wall Street, en hoe?
7: Shares of Cerebras ending the day up by more than 68%, around $311 a share. That's after pricing at $185 in the biggest IPO so far in 2026. One of the largest in years.
0: Bijna 70% stijging dus op de eerste dag. Beleggers zijn zeker nog niet klaar met al die techbedrijven. Han, de grootste beursgang van het jaar tot nu toe in de VS. $5,5 miljard haalden ze op. Wat belooft dat dan voor SpaceX en OpenAI en Anthropic dat er allemaal aankomt?
1: Nou ja, als je AI opstempelt, dan blijkt in ieder geval dat het goed werkt. Dat, ja, dat
0: maar bij de dotcom-crisis zeiden we dat ook. En dat was ook niet zo heel erg leuk, geloof ik, hoe het eindigde.
1: Het is een indicator dat het misschien wat mensen de beurs niet zoveel vooruit loopt als muziek. Dat zou kunnen.
0: Ja, moeten we dan ons toch wel weer zorgen gaan maken om het B-woord, de bubbel, het Z-woord, de zeepbel?
1: Nou, die zeepbel valt reuze mee. Dus het kan maar zijn dat Mark wat euforisch is. Alleen in dit geval zeg maar, was het ook wel een interessant bedrijf. Maar de waardering was er ook naar, moet ik wel zeggen.
0: Ja, even dat Cerebras. Het is een concurrent van Nvidia, maar ook een serieuze.
1: Ik geloof dat Nvidia, ik heb die opgeschreven, 423 keer meer omzet maakt dan Cerebras. Ja, dus als je dat een concurrent vindt, ach.
0: Maar ja, de vraag wordt heel erg groot. Ja.
1: Alles is in wording, dus het belooft heel hard te groeien natuurlijk. Alleen het zijn dus die wafer scale chips, dat zijn waar de hele wafer dus gebruikt. Dan vraag je allemaal van waarom heeft iedereen al die chipjes uit die wafers gesneden dan? En het probleem met de chips is natuurlijk ook wel, aan de ene kant moet je data er allemaal uit, dus ik bedenk dat je geheugen dichtbij moet zijn. Nou, Cerebras heeft een oplossing om het geheugen eigenlijk op de chip te plaatsen, maar tegelijkertijd gehoord ook het vermogen van de chips. Hè. Dus 450 watt, wat normaal is, wordt 23 gigawatt, maar ja, dat betekent wel dat de chip heel erg heet wordt. Dus een klein chipje heel erg heet wordt, heb je het al een uitdaging om het te koelen. En bij Cerebras is het nog moeilijker om het te koelen. Dus er zijn heel veel technologische uitdagingen, lijkt mij, op zo'n chip. Ze hebben allemaal oplossingen voor gevonden. Het is niet zo dat er helemaal niks is. Maar om het echt wel door te zetten, ik denk, ben je wel een stuk verder. En dan nog is het een deel van de markt dat niet voor iedereen bedoeld is. Het is niet voor dat je nou een wafer-scale chip in je telefoon hebt of dat je in je pc hebt. Met name is het dus voor speciale datacentra die dat ook dan toe kunnen passen. Een van de uitdagingen is om dat allemaal te koelen. Dus moet je hele datacenter gaan die je allemaal gebouwd hebt, moet je opnieuw gaan bouwen. Want ja, dan moeten de datacenters is overhoop. Dus er is nog wel wat veranderingen nodig. Je bent niet 1, 2, 3. Plus het feit dat als het dan een concurrent wordt en verdubbelt het omzet, dan gaat het van de 423 keer de schaal van NVA naar 215 keer de schaal van NVA. Ja.
0: Dat is nog steeds heel ver te gaan.
1: AMD doet ook leuk mee. En ik zeg al, Alphabet is ook een belangrijke concurrent. Dus ja, het is meer. Het is een specifiek segment wat op zich veelbelovend is, wat technologisch heel uitdagend is, lijkt me. En waar ze aan gaan werken. Maar misschien is het goed voor ook de chipsbouwers, dus ASML, ASM, Besi's, omdat die natuurlijk ook weer specifieke zaken moeten leveren voor zoiets. Dus het is een segment wat veelbelovend is, en dat is het ook.
2: Dan komt het eind van deze beursweek alweer in zicht, maar niet voordat we hebben gekeken naar de volgende beursweek. Met het cijferseizoen op zijn beloop is het tijd voor de jaarvergaderingen. Met een paar zeer interessante. Volkswagen, Amazon en Commerzbank bijvoorbeeld. Bij die laatste zal het gaan over de overnameplannen van concurrent UniCredit. Die willen de Duitse collega's inlijven namelijk, maar wel voor een opvallend laag bedrag. En bovendien, de directie van Commerzbank zit helemaal niet te wachten op een overname. Dus daar zullen de aandeelhouders nog wel wat te vragen over hebben. Ook autobouwer Stellantis roept de beleggers bij elkaar. En dat wordt ook spannend. Het bedrijf zit in zwaar weer. Ze kunnen de concurrentie met China nauwelijks aan. Dus moet het reorganiseren. En op die beleggersdag gaan we horen wat de plannen daarvoor zijn. Cijfers die zijn er tot slot ook nog natuurlijk. Van twee prijsvechters uit de luchtvaart. EasyJet en Ryanair. En dan zou je de klapper van de week bijna vergeten. De cijfers van Nvidia. Dat is dé profiteur van de AI-wedloop natuurlijk. En dus zijn de verwachtingen ook nu weer hoog gespannen. Want dat Nvidia gouden bergen verdient aan AI, dat weten beleggers ondertussen wel. Alleen goede cijfers is niet meer goed genoeg. Of Nvidia die hoge verwachtingen kan overtreffen en beleggers toch tevreden kan stellen, dat moeten we dus nog even afwachten.
0: En dan is het nu echt de hoogste tijd. Dit was de BNR Beurs van vrijdag 15 mei en de beursweek die eraan vooraf ging. We luiden het weekend in en dat was natuurlijk al top. En wordt er ook nog beter omdat we het hebben afgesloten met Han Dieperink, CEO van Aureus. Dankjewel weer.
1: Dankjewel.
2: En jij bedankt voor het luisteren en voor de avondgezelligheid. Zondag zijn we er weer. Tenminste, als je ons volgt in je favoriete podcast-app of abonneert op ons YouTube-kanaal, zijn we zondag weer te vinden met een prachtige beursinzicht. Dus tot dan.
0: Tot zondag.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
13: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
14: Frank, pensioenalert.
15: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
13: Vijfhart, dat klopt voor jou.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
19: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virusschip Hondius maandag arriveert in Rotterdam gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. China en Amerika gaan een organisatie opzetten om te blijven praten over onderlinge handelsdeals. Dat is volgens China een van de uitkomsten van de topontmoeting tussen president Xi en president Trump. Eerder hadden ze ruzie en was er gedoe met importheffingen, maar de relatie lijkt verbeterd. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment om Sterling nog een basisplaats te geven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien, ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
21: Vrijdag 15 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Voordat we beginnen moeten we iets aankondigen.
22: Dat klinkt meestal alsof er ergens weer een regime is gevallen.
1: Of Trump iets heeft besloten.
21: Ja. Nee, dit keer gaat het over onszelf. We starten namelijk met Boekenstein en de Wijk Plus.
22: Omdat de wereld nog niet ingewikkeld genoeg is. Ja.
1: En dat een half uur geopolitieke ellende per dag blijkbaar niet genoeg is.
21: Nee. Bij BNW Plus luister je alle afleveringen zonder reclame. En je krijgt extra afleveringen, colleges en live Q&A's en nog meer.
22: En belangrijk, die lange zaterdagaflevering die je al jaren kent.
1: Die verhuist uiteindelijk naar Boekenstein en de Wijk Plus.
21: Oeh, ja.
22: Niet omdat we iets van jullie af willen pakken.
1: Maar omdat degelijke geopolitieke analyse goedkoper is dan een fregat, maar niet gratis. Ja.
21: Voorlopig blijft de zaterdagaflevering nog gewoon beschikbaar, maar straks wordt die exclusief voor leden.
22: En dan beginnen we met een introductietarief.
1: Voor slechts €25 luister je het eerste jaar naar BNW Plus.
21: Ga naar boekensteinendewijk.nl en gebruik de kortingscode NAVO.
1: Zolang die nog bestaat.
22: Kwaliteit kost wat, maar niet de wereld.
21: Gaan we door naar Oekraïne. Bij 2 dagen van zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 27 burgers omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Op 180 plaatsen is schade gemeld, waaronder aan 50 woongebouwen. Rusland gebruikte honderden drones en tientallen raketten per dag, met Kiev als voornaamste doelwit. Voor vandaag is een dag van rouw aangekondigd in de hoofdstad. President Zelensky heeft de krijgsmacht opdracht gegeven met opties te komen om op de massale aanvallen te reageren. Oekraïnse drones raakten de olieraffinaderij van Ryazan, dat is een van de grootste van Rusland, met een vuurzee tot gevolg. Het regende daar ook olie, zoals in Tuapse eerder gebeurde. In de stad zelf zijn 3 doden en 12 gewonden gemeld, mogelijk door de Russische luchtverdediging. We weten niet precies wat daar is gebeurd. In de haven van Ryazan werd een vrachtschip geraakt met mogelijk munitie aan boord. In Yesk, de regio Krasnodar, een militair vliegveld, daar werd een vliegtuig en een helikopter geraakt. En door een Oekraïnse raketaanval is de elektriciteitscentrale van Belgorod uitgevallen. Vanochtend zijn 250 Oekraïners teruggekeerd uit Russische krijgsgevangenschap. De eerste in een ruil van totaal 1000 Oekraïners tegen 1000 Russen. Op de grond is wat Russische terreinwinst gemeld ten oosten van Konstantinivka. Dat is de zuidelijkste van die gefortificeerde Oekraïnse steden in Donetsk.
22: Je zei net, Hugo, dat Oekraïne eigenlijk zint op een antwoord op die verschrikkelijke aanvallen. Eigenlijk 3 dagen op een rij. Hè. Daar komt het feitelijk wel op neer, want vanochtend ging het ook door. Ja, maar ik vind eigenlijk dat wat Oekraïne al doet, dat antwoord al is. Want je hebt net over vuurzeeën gesproken. Maar wat we nu zien is dat Oekraïne ook zo ontzettend veel drones en raketten afvuurt. Dat ze daarmee precies hetzelfde proberen te doen als de Russen. Namelijk het overweldigen van de luchtverdediging van Rusland.
21: In Rusland hebben ze een mooie nieuwe maatregel tegen al het Oekraïnse geweld. Namelijk meer censuur. Zodat je er niet zoveel over hoort, denk ik.
22: Dat is juist, ja. Ja, dat klopt. Dat is enorm aangescherpt. Met name in Moskou. In Moskou kun je dus alleen nog maar iets melden, de autoriteiten van Moskou, met instemming van het ministerie van Buitenland, van Defensie. Mm-hmm. Anders gaat het niet.
21: En tegelijk horen we nog steeds hele harde retoriek, hè, uit het Kremlin.
22: Ja, dat is, niet dat is echt onvoorstelbaar. Ja, die Peskov, die de regeringswoordvoerder, die heeft natuurlijk weer geroepen van we moeten echt alles in bezit krijgen. Alle gebieden die van ons zijn. Dat betekent dus dat al die oblasten die dus formeel door Rusland onder bij wet tot Russisch grondgebied zijn verklaard, waarvan in sommige gevallen de helft nog niet is veroverd, die moeten jullie allemaal verlaten. Dat moeten jullie allemaal overgeven aan ons. En dan kunnen we tot de staakt-het-vuren dan wel vredesakkoord komen. En tegelijkertijd komen ze niet veel verder, die Russen. Dus wat er aan de hand is, ik bedoel, die retoriek en wat ze doen, het staat echt haaks op wat ze op dit ogenblik bereiken.
21: Ja, zoals we dat vaker hebben gezien daar. Hè? Ik had overigens over Oekraïnse bewapening gesproken, nog interessante melding gezien van Firepoint. Dat is die Oekraïnse wapenproducent. Die maakt ook die Flamingo-kruisraket bijvoorbeeld. En die heeft het concept onthuld van een nieuw luchtverdedigingssysteem onder de naam Freya, dat de basis moet vormen ook voor een pan-Europees antiballistisch raketsysteem. Onderscheppingsraket hadden ze al eerder ontwikkeld met Duitsland. Radarsystemen doen dan Thales en Leonardo, Italiaanse bedrijf, moet eind volgend jaar de eerste raketten kunnen neerhalen. En de Financial Times berichtte dat Firepoint voor dit systeem dit jaar al 2 satellieten heeft gelanceerd, met volgend jaar nog tientallen andere in de planning. Dus daar wordt echt groot werk verricht. Ander nieuws, maar ook betrekking tot Firepoint, die melden dat de FP1 en de FP2, dat zijn van die grote kamikaze drones, nu uitgerust kunnen worden met gronddoelraketten. Sommige van die kamikaze drones die kunnen echt een flinke explosieve lading bevatten, en die gebruiken ze dan dus nog steeds voor alleen de heenweg, zeg maar. Maar andere kun je dan dus met een raket uitrusten, en die vliegen daarna dan weer naar huis. Dus ze zijn daar grote stappen aan het zetten.
22: Dat mag je wel zeggen. En voor Europa is het ontzettend goed. Want dit betekent namelijk dat we los van Amerika een enorme defensieoppoting kunnen zetten, die trouwens ook nog relatief goedkoop is.
21: Ja. Ook goed nieuws trouwens, vond ik wel erg aardig om te lezen, dat Hongarije de Russische ambassadeur heeft ontboden in reactie op die grootschalige Russische aanvallen van de afgelopen dagen, specifiek dan ook op Transkarpatië. Het is de regio net over de grens. Daar wonen rond een heel grote Hongaarse minderheid. Dat is natuurlijk heel tekenend voor de andere wind die daar waait sinds het vertrek van Orbán. We moeten denk ik nog eventjes noemen, die wet was al eerder aangekondigd, maar nu begreep ik aangenomen in de Duma in Rusland, ter bescherming van Russisch sprekenden in het buitenland. Hè?
22: Ja, dus al heel erg lang vinden de Russen dat zij daar iets over te zeggen hebben. En dat zij ook in staat moeten zijn om dat militaire operaties uit te kunnen voeren. Dat vinden ze eigenlijk al wat 20 jaar lang, vind ik, denk ik. En nu zie je dus dat er een wet is aangenomen die dat mogelijk maakt. En daarmee zou je dus een aanval op bijvoorbeeld de Baltische Staten kunnen rechtvaardigen.
3: Ja. Want dan heb je dus Russische minderheden, hè, die een beetje onderdrukt worden volgens de Russen. Ja.
21: Volgens de Russen, ja. Een beetje meer die kant op te kijken. Finse autoriteiten hebben afgelopen nacht een waarschuwing afgegeven voor een drone-dreiging in de regio van Helsinki. Inwoners werd opgeroepen binnen te blijven. Vluchten zijn omgeleid. Er waren dus drones. Daar is verder niet zo heel veel over gemeld. Dus dat kunnen wij ook niet doen. En ik had niet helemaal, volgens mij speelde dit in Letland, dat de premier is opgestapt. Rob, jij zit in Estland, hè?
22: Op dit moment.
21: Dus die premier, dat was ook vanwege een drone-incursie, maar dan volgens mij
3: Oekraïnse drones. Ja.
22: Nee, de minister van Defensie, Spoets, is afgetreden. Die heeft de verantwoordelijkheid genomen. En toen dat gebeurde, toen begon het te schuiven in het parlement. En wat we dan zien is dat ook de minister-president is afgetreden. Dit waren volgens mij, volgens de berichten die ik heb gehoord, Russische drones. die het luchtruim zijn binnengekomen. De minister van Defensie van Oekraïne die heeft gezegd... ja, wat we op dit ogenblik zien... is dat ook Oekraïnse drones, die worden gehackt... en die worden door middel van elektronische oorlogsvoering... eigenlijk gewoon het luchtruim van de Baltische Staten binnengebracht. Voor wat het allemaal waar is. Maar één ding is absoluut zeker. Er zijn drones neergestort in Letland. En daarbij is ook bijvoorbeeld een olieopslagplaats geraakt. Het heeft een kleine brand veroorzaakt. Allemaal niet heel ernstig. Maar het hele punt is geweest dat de politiek in Letland zegt van... ja, jullie kunnen ons helemaal niet meer verdedigen. Daar zit denk ik het grote probleem in. En dat heeft geleid tot de val van het kabinet.
2: Ook een beetje in deze hoek nog was in Polen. Daar blijken ineens allemaal Amerikaanse troepen toch niet naartoe te gaan. Wat was hier nou het verhaal?
3: Ja, er is net een memo van Hexet, Piet Hexet, uitgelekt. En waarin wordt vastgesteld dat er dus abrupt een brigade heeft gecanceld dat naar Polen zou gaan. En ook nog een bataljon naar Duitsland. En ook nog iets anders. Ja, dit is dan weer van zo'n bericht dat je dan opeens leest.
2: Ja, het was allemaal erg onduidelijk. Het was daar, ik begreep, voor de soldaten die het betrof ook erg onduidelijk. Maar dus 4000 man die naar Polen zouden gaan ter rotatie... en ook meedoen aan een oefening, die gingen plots niet. Toch wel een beetje zorgelijk.
22: Nou ja, niemand weet precies waarom dit zo is en waarom dit besluit is genomen. Nee. Het zouden nou wel een aantal militairen zijn die vanuit Duitsland zouden moeten komen... dus dit is weer totaal onduidelijk. Maar ik bedoel, verbazingwekkend is het toch niet meer? Nee. Dat zijn we toch al gewend inmiddels van Amerika.
2: Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Laten wij doorgaan naar Amerika en Iran.
3: Nou, heel kort. Het is wel weer een ongelooflijk verhaal. Moet je voorstellen, er is een Indiaanse biljonair. Man heeft 250 miljard of zo. Ongelooflijk veel geld. Mm-hmm. Nou, die man heeft allemaal mensen opgekocht in India, heeft dus steekpenning gedaan. En hij heeft ook Amerikaanse investeerders verkeerde informatie gegeven over waar ze in zouden gaan participeren. Nou, dat is allemaal kwalijk, rechtszaken. Mm-hmm. Wat gebeurt er? Hij krijgt nu de persoonlijke advocaat van Trump, meneer Robert Jufra. En daardoor heeft Trump nu besloten, of althans ja, de rechters, om die hele zaak tegen meneer Gautam Adani, om dat maar te seponeren. En dat vinden mensen heel vreemd.
2: Oké, ik ook. Ja. Ik snap het niet helemaal. Maar ja.
3: het lijkt op een lange verstrengeling.
2: Right. Dan is dat tekenend weer. Trump die heeft gezegd dat hij niet veel geduld met Iran meer zal hebben. Tegelijkertijd noemde hij de Iraanse leiders waarmee de VS onderhandelt heel redelijk. Verder zei Trump... ook een interessante uitspraak, dat het verrijkt uranium van Iran... dat kan worden begraven. Hij zou het liever zelf willen hebben... maar hij noemde het verkrijgen daarvan ook eigenlijk meer een PR-stunt dan iets anders.
3: Ja, iets wat Israël graag wilde, zei hij. Het is echt, hij zei, ik zit gewoon terug te krabbelen. Het is allemaal niet zo belangrijk.
2: Hij
22: zit terug te krabbelen en de begraven, wat is nou begraven? Het is al begraven. Ja. Hij kan dus, wat hij dus zou kunnen zeggen is van... we zorgen ervoor dat het begraven blijft. En iedere keer als we met onze satelliet zien dat je gaat opgraven... dan gooien we een bom op je. Dat zou je dus inderdaad kunnen doen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ik denk dat hij dat misschien ook wel bedoelt, hoor. Ja. Maar goed, als je er vervolgens weer kijkt naar Iran... dan zie je hoe problematisch het is voor de Verenigde Staten. Die hele discussie over de controle die Iran heeft over... of wil hebben over de Straat van Hormuz gaat gewoon door. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen goede en foute vrienden. De goede vrienden, die krijgen gratis doorvaart. En dan moet je praten over Maleisië, Thailand... Land, India, Rusland, Pakistan, dat soort landen. Dat zijn allemaal de goede. En de grote vraag is natuurlijk, wie staan nou aan de verkeerde kant van de lijn? Nou, dat zijn natuurlijk Israël en de Verenigde Staten. Dat is een ding dat zeker is. Maar de grote vraag is, zijn er nou ook bijvoorbeeld westerse landen verder bij? Ja. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die ook basis hebben in de Golfregio. Nou, en zij willen dus ook bijvoorbeeld die Iraniërs, dat er geen schepen meer door, geen oorlogsschepen meer door de Straat van Hormuz gaan. Dus dat zou dus betekenen dat zowel de Amerikanen als de Britten als de Fransen niet meer in staat zijn om naar hun eigen basis te varen. Nou, dat wordt hem niet, hè? Nee. Dat wordt echt een geweldig probleem. Net zoals het feit dat Iran eigenlijk zich de hele Straat van Hormuz toe-eigent. En dat kan gewoon helemaal niet volgens internationale recht.
21: Ja. In dat lijstje, Rob, van bevriende landen miste ik net China. Volgens mij mogen die er wel doorheen varen, maar ze hebben wel een beetje een onduidelijke positie.
22: Ja, daarom noemde ik hem ook niet. Dat klopt ook wel. De Chinezen die nemen ook een nogal dubbele positie in. Die zijn tegen tol, maar tegelijkertijd zeggen ze helemaal niks over die soevereiniteit. En die soevereiniteit is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Want aan de andere kant, kijk, zij zeggen natuurlijk wat Amerika doet, dat is ook verkeerd. En dat gaat ook tegen de soevereiniteit van Iran in. En daar hebben ze gelijk in. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Dus als soevereiniteit dan toch van tafel is, dan kunnen wij zeggen, de Straat van Hormuz, die is van ons. Nou, China, die is er dus heel erg dubbel in op dit ogenblik.
3: Ja, weet je, Trump zegt zelf, ik heb zo'n fantastisch gesprek met Xi gehad. En we denken helemaal hetzelfde over Iran. Nou, als je dat hoort, dan word je gelijk al achterdochtig. Een uur later zegt Rubio van, we hebben de hulp helemaal niet nodig van de Chinezen in Iran.
21: En even, dus dit was tijdens het net voordat wij hier gingen opnemen, afgeronde tweedaagse staatsbezoek van Trump aan China. Was Rubio, was daar neem ik aan ook bij, ja, hè? Ja. En nog een heel gevolg van zakenlui, Musk, dat soort types. Wat is daar verder uitgekomen?
3: Volgens mij is eigenlijk het enige tastbare is een paar handelsdeals die ook nog een beetje tegenvallen. Ja. 200 Boeings in plaats van 700.
21: 200 Boeings maar.
3: Ja, nou ja, het werd hoog opgestoken, weet je wel.
22: Maar Xi heeft zich daar niet over uitgelaten.
3: Nee, die heeft er niks.
22: Ik voel mij dus ook af of die Boeing deal, ja, hoe hard die is. Ik heb geen idee.
3: Nee. En waar ze naartoe gaan is managed trade. Hè. Ze gaan een board of trade doen. En dan hebben de Chinezen hebben ook zo'n mooie term bedacht, constructieve strategische stabiliteit. Hè. Dus ze gaan keeping competition within proper limits, hè, manageable differences. Ja, dat is wat er gaat gebeuren. En verder belooft dan China wat nog meer te investeren in Amerika. Wordt allemaal niet ook bevestigd door Xi. Hè. Ze schijnen niet over halfgeleiders gesproken te hebben. Ze schijnen ook over Taiwan is er helemaal niks gebeurd. Althans, we weten het niet.
22: En nou, daar heeft Xi een hele hoop over gezegd. Alleen Trump heeft wijzelijk zijn mond daar verder over dicht gehouden.
21: Van Xi waren er wat waarschuwende woorden, vooral op de eerste dag van het staatsbezoek. Ja. Hè? Wat waren de teksten ook alweer?
3: De tekst was, het wordt heel gevaarlijk. Als jij daar, als je bij Taiwan gaat dwars liggen, dan krijgen we een hele moeilijke, conflictueuze relatie.
22: Dat klopt. Maar hij heeft het ook gehad over de Thucydides val. Dat is het geweldige boek ook van Graham Allison. Athene tegen Sparta in 431 voor Christus. Waarbij het zo was dat de zwakke staat, de staat die aan het verzwakken was, die pikte dat niet en die begon oorlog te voeren tegen de sterkere staat. En het is wel heel opmerkelijk dat Xi dit vergelijk heeft getrokken. Want daarmee heeft hij feitelijk gezegd van Amerika verzwakt en we moeten het niet zo ver laten komen dat Amerika ons gaat aanvallen.
3: Ja. Hij heeft zelfs dus gezegd van, het lijkt er een beetje op. Dat heeft dus Trump gezegd, hè, van, ja, Xi vond dat Amerika eigenlijk een land is in verval. Maar wat doet Trump dan? Maar onder mijn leiderschap is dat natuurlijk allemaal weer gestuit en zo. Dat gaat geweldig met Amerika.
22: Nee, maar hij heeft gezegd van dat hij bedoelde op, Trump heeft gezegd, hij doelde op Xi, op Biden. En hij had 100% gelijk.
3: Ja, zo gaat het dus. Zo gaat het.
21: Mooi hoor. Morgen hebben we trouwens Ties Dams van Instituut Klingendaal in de uitzending. Dus veel meer over China kunnen we dus ook denk ik vooral kijken hoe de Chinezen er hier nou tegenaan kijken. Dat is wel spannend. Andere dingen nog?
3: We zijn er.
21: Zijn we er. Dan meld ik nog eventjes dit. Wil je alle afleveringen straks zonder reclame luisteren, extra uitzendingen krijgen en toegang houden tot de lange zaterdagafleveringen zodra die exclusief worden, ga dan naar boekesteinendewijk.nl.
22: Ja, daar kun je je abonneren op Boekestein en de Wijk Plus.
3: Gebruik de kortingscode NAVO en luister het eerste jaar voor €25.
21: Abonneer je op de Nieuwe Wereldorde op boekesteinendewijk.nl. En naar ik heb begrepen is dan vanavond al een eerste extra college daar te horen. Ik weet eigenlijk niet welke, we hebben al wat dingen opgenomen.
3: Denk die van Rob.
21: Exclusief voor de leden van Boekestein en de Wijk. Dank jullie wel en tot morgen.
3: Tot morgen.
22: Morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Thomas van Zijl.
24: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de nieuwe voorzitter van de Fed en een gesprek met Sebastian Lambalk, general manager in Nederland bij de internationale verzekeraar QBE. Ik vraag hem naar de toetreding van het bedrijf op de Nederlandse verzekeringsmarkt en waar de focus voor de verzekeraar in Nederland op komt te liggen. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
26: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
27: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers, maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
28: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
30: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
31: Mijn naam is Harm Edens.
30: Hetzelfde format.
31: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
30: En ook weer net zo inspirerend.
31: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
30: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
32: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virusschip Hondius maandag arriveert in Rotterdam, gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. China en Amerika gaan een organisatie opzetten om te blijven praten over onderlinge handelsdeals. Dat is volgens China een van de uitkomsten van de topontmoeting tussen president Xi en president Trump. Eerder hadden ze ruzie en was er gedoe met importheffingen, maar de relatie lijkt verbeterd. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment om Sterling nog een basisplaats te geven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien, ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en meer soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over het spoor. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet je straks 1 en hetzelfde treinkaartje kopen in Europa. En dat moet ervoor gaan zorgen dat, ja, ik maak toch maar even een grap, alle seinen op groen gaan voor een autonomer Europa. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
8: Bonjour.
7: Welkom. Hallo. Bonjour. Aan het einde van de uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst.
0: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is jouw nieuws van de week?
10: Donald Trump was op bezoek bij Xi Jinping. En hoe liep dat af voor Europa? Daar heb ik op gelet. De machtigste mannen ter wereld die 4 grote dossiers bespreken die ons ook aangaan. Handel, Iran, Taiwan en technologie. En ik wil het graag over dat laatste onderwerp hebben, want ik ben woedend op Trump.
7: Jeetje, Geert-Jan, leg uit.
10: Oeh. Nou, Trump staat toe dat 10 Chinese bedrijven de H200 mogen kopen. Dat is niet een of ander bleekmiddeltje. Nee, dat is de op 1 na krachtigste AI-chip van chipreus Nvidia. En dat is in goed Nederlands serieuze shit. Amerika blokkeerde die verkoop tot nu toe met de gedachte dat Amerika dé technologische supermacht op aarde wil blijven. En dan ga je niet de concurrent spekken. En ja, die Chinese bedrijven kwamen via een of andere smokkelroute heus wel aan die chips. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat Trump nu toch concessies doet aan China. En dat deed hij vorig jaar ook al. Daarmee ondermijnt hij zijn eigen beleid, zijn eigen uitspraken. En dit is ook onacceptabel voor ons in Europa. Dit helpt ons niet.
8: Nee, dus wederom is Donald Trump niet meer onze bondgenoot, maar een potentiële dreiging.
10: Terwijl we echt wel wat te bieden hebben. En ja, dat maakt samenwerken zo lastig.
7: Want we hebben wat te bieden. Europa is niet één van deze technologische supermachten, maar we spelen wel een rol in de wapenwedloop. En we vroegen aan onze tech-collega Daniel Mol wat dat aandeel eigenlijk is.
11: We geloven het zelf niet altijd, maar de EU speelt een cruciale rol in de mondiale chipsector. Nederland heeft natuurlijk ASML, maar we hebben ook Infineon, BESI, ASMI, NXP, ST Microelectronics, het onderzoeksinstituut IMEC en talloze belangrijke leveranciers in de chipsector staan allemaal op Europese bodem. Daar kan de VS simpelweg niet omheen. En dus kon je concluderen dat de VS de EU ook gewoon nodig heeft op dit gebied.
7: Aha, Amerika heeft ons ook nodig. Welke belangen had Trump voor ons in China moeten behartigen, volgens jou, Geert-Jan?
10: Nou, als je zo'n harde lijn hanteert, je wil de supermacht op technologisch gebied van de wereld zijn. En daarmee wil je dus de vijanden uitsluiten en niet rijker maken. En je wil dat westerse landen, Europa, Japan, Zuid-Korea, dat wij aansluiten. Ja, dan moet je niet dit doen. Dan ga je toch niet je eigen beleid ondermijnen door cadeautjes uit te delen aan de Chinezen. En tegelijkertijd zien we dat Trump ASML allerlei exportrestricties oplegt richting China. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Dus Trump, de volgende keer dat je een harde lijn hanteert, hou je daar dan aan. Dan kunnen wij ook makkelijker aangeven waar we voor tekenen. Want nog heel kort, Amerika wil graag dat wij ook de komende periode in allerlei allianties meedoen op technologisch gebied, in de chipsector samenwerken. Die hele keten moet een soort westerse alliantie worden. Ja, op deze manier heeft dat geen zin.
7: Ja, het moet wel op zijn voorwaarden dus, als we het zo horen.
10: Ja, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
8: Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten exportbeperkingen opleggen aan een Nederlands bedrijf?
10: Ja, daar hebben ze een wet voor in gedachten, extraterritoriaal. Maar daar heeft de Nederlandse regering ook deze week over geprotesteerd. Bij de Amerikanen, zo heb ik gelezen, in een kamerbrief ergens weggemoffeld. In de krochten van het Tweede Kamergebouw, in de archieven, waar we ook nog nauwelijks in Nederland over hebben bericht. Dus ja, dat speelt dan ook nog eens mee. Het is ongelooflijk.
7: Gert-Jan, jij bent woedend op Trump. Wat vind je van Europa deze week?
10: Ja, not so great, want het blijkt maar weer dat onze onafhankelijkheid op dit dossier groot is. Onze afhankelijkheid, moet ik zeggen. En we zijn dus een speelbal. Want ja, we zijn kleiner dan China, kleiner dan Amerika. We moeten eigenlijk een soort partij kiezen. Want als we nog op technologisch gebied iets willen, dan is de achterstand gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd, we hebben wel drukmiddelen, bijvoorbeeld ASML. Dus dat Nederland deze week formeel heeft geprotesteerd tegen de Amerikaanse houding tegenover ASML, daar put ik dan een klein beetje hoop uit met de onderliggende boodschap vanuit ons, vanuit Europa, Trump. We willen wel samenwerken, maar ook wij hebben rode lijnen.
7: Dankjewel, Gert-Jan. Wil je meer weten over dat bezwaar dat Nederland tegen Amerika heeft ingediend? En wil je de voor- en nadelen van samenwerken met Amerika op een rijtje hebben? Luister dan ook naar de extra lange podcastversie van deze week.
1: Make Europe great again.
2: One journey, one ticket, full rides for the passengers.
3: Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk af. Ik ben het ook spuugzat. Er zit altijd ook een klein protectionistisch haakje aan. Verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen.
2: Europeans will be able, with the click of a button, to plan, compare and purchase multi-modal journeys across borders while benefiting from stronger rail passenger rights, greater transparency and better protection every step of the way.
7: Met dank aan onze redacteur horen we Frans Timmermans met op de achtergrond een dancehit uit de jaren 90. Maar goed, laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er één online platform waar je je kaartje kunt kopen voor een internationale treinreis. Het is een wens die al langer leeft in Europa. Daarnet hoorde je hem al, Frans Timmermans. Maar wat betekent dit? En hoe draagt een betere treinverbinding bij aan een competitiever Europa? Stefan, Gert-Jan, voordat we op de inhoud ingaan, alle kaarten op tafel. Ik zit hier met twee enorme treinfans. Ik geef maar gelijk even toe.
8: Zeker.
7: Voor de luisteraar, heel kort, allebei jullie mooiste treinreis ooit?
8: Gert-Jan?
10: Ik denk de Tazara-treinlijn van Tanzania naar Zambia. 48 uur door een echt bizar landschap. Makkelijkste land tot nu toe om met de trein te reizen was voor mij Italië.
8: Ja, ik denk toch het stuk tussen Nice en Noord-Italië. Dan ga je bijna helemaal rijden langs de kust. Je kunt bijna de Middellandse Zee aanraken. En zeker in deze tijd van het jaar, alles staat in bloei. Dat vind ik nog steeds een iconische treinreis. En het makkelijkste land om terrein te reizen, dat is Marokko. Daar rijden de treinen stipt op tijd. Zijn ze heel schoon.
7: En heel druk, is mijn ervaring.
8: Ja, maar ze zijn altijd op tijd.
10: Schoon?
8: Ja,
10: ondanks dat Sahara-zand, wat overal de tweede klasse in
8: gaat. Sahara ligt iets nog onder.
10: Ja, maar dat waait
7: je moet ook niet in de tweede klas gaan zitten. Laten we eventjes naar het plan van de commissie. Want Stefan, ja, hoe moet dat er nou uitkomen te zien?
8: Ja, dat is een plan dat denk ik al heel lang in de lades lag in Brussel. Het komt er eigenlijk op neer dat het belang van de burgers voorop staat bij treinreizen. We hebben natuurlijk al jaren nu over reizen per trein als alternatief voor vliegen. Ook al vliegt men meer dan ooit tevoren. Maar desalniettemin, ook treinreizen is steeds populairder. Met name de nachttreinen in Europa. Het idee is dat de burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dus één kaartje bij één online loket. En hoe lastig dat nu is, heb ik heel even uitgezocht voor het ritje Middelburg-Arras. Mooie stad in Noord-Frankrijk. Met de auto 2 uurtjes doe je daarover. Met de trein 6 uur. En dan ga je eerst naar Roosendaal vanuit Middelburg. Dan in Roosendaal koop je een kaartje naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen Centraal moet je een kaartje kopen, let op, voor Trenitalia. Want die rijdt met een intercity daar naar Kortrijk. Dan in Kortrijk stap je over op de trein van de NMBS. Moes Kroen. Nu moet je een ander kaartje hebben. Dan in Moes Kroen stap je weer over op Trenitalia, maar een andere trein voor Lille-Flandre. Rijssel dus, in het noorden van Frankrijk. En in Lille-Flandre moet je weer uitstappen en dan koop je dan een kaartje voor de regionale trein van de SNCF. Dus je hebt daar, als ik het goed tel, 5 keer moet je een ander kaartje kopen voor een ritje van 200 kilometer. Dat zijn de dingen, onder andere, die de Europese Commissie nu wil veranderen.
7: Ja. Geert-Jan, wat vind je ervan?
10: Ik waag dit scenario een beetje te betwijfelen, want je kan ook op een andere manier van Middelburg naar Arras met de trein door niet zoveel verschillende...
7: Ja, daar hebben we het een andere keer over, maar plan van de commissie, 1 platform is wel goed.
10: Ja, ik ga gelijk vliegen naar Middelburg als ik het zelf van Stefan hoor. Maar ja, nee, ik vind het great. Het heeft alleen even geduurd. En je hoorde aan het begin van de uitzending citaten van Frans Timmermans. Dat is uit een interview dat Stefan en ik met Timmermans hebben gehouden in Brussel 4 jaar geleden in het Berlemont gebouw. Toen was hij de vicevoorzitter van de Europese Commissie.
8: Ja.
10: En toen hebben we het met hem ook over treinreizen gehad. En toen kwam Stefan met het voorbeeld van Kerkrade naar Aken, denk ik. Of iets anders onmogelijks regionaals.
8: Natuurlijk omdat dat Timmermans aanspreekt in zijn eigen regio. Maar dat was eigenlijk al een absurd voorbeeld.
10: Precies. Nou ja, deze wet is de invulling van waar Timmermans toen al mee heeft gedreigd. Hè. Dus von der Leyen had het ook beloofd aan het begin van haar tweede termijn. Zonder Timmermans zou ze hier werk van maken. Het klinkt kinderachtig, deze wet, maar dit is gewoon nodig omdat de treinmaatschappijen niet genoeg willen samenwerken en de landen ook niet.
7: In 2022 hoorden we Timmermans al zeggen dat hij het spuugzat was, dat dit allemaal niet geregeld werd. Hij was zo boos omdat er dus niet genoeg samen werd gewerkt.
10: Ja, hij was zo spuugzat dat hij volgens mij ook bijna met consumptie aan het praten was. Het kwam uit zijn oren, de stoom. Het was ongelooflijk. En hij heeft een heel rietje aan argumenten erbij. Protectionisme van landen, verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen. Een rondje door 3 landen proberen met een land dat altijd dwars ligt. Ja, en Timmermans gaf aan, 4 jaar geleden zag je de nachttreinen dat die alweer terugkeerden. Maar dat de capaciteit dus moest worden uitgebreid en dan er veel geld van de overheid dan bij zou moeten. Gaat de capaciteit omhoog, gaat ook de prijs omlaag, zo berekende hij. En in zijn optiek moest de Nederlander bijvoorbeeld ook met het mobieltje veel makkelijker een ticket kunnen regelen, zodat je binnen 800 kilometer iedereen in principe de trein in kan jagen en het vliegtuig uit kan jagen. Anders blijven we ook tussen Amsterdam en Brussel en Londen en Parijs allemaal vluchten per dag houden. En dat vindt Timmermans moeilijk te verteren.
5: Ik vind het nog steeds heel moeilijk te verteren dat er dagelijks 3 tot 5 vluchten zijn tussen Brussel en Amsterdam. Ja. Terwijl er ook een hoge snelheidstrein is. Nou, wat is dan het knelpunt? Ja, bagage inchecken. Nou, dat is toch te regelen via de trein?
8: Natuurlijk.
7: Is hier op dit moment ook behoefte aan extra capaciteit, nachttreinen, meer met de trein?
10: Ja, ik denk het wel. Ik zie allerlei acties deze weken. En we zijn een commerciële zender, dus ik mag bedrijven noemen. Ik zie acties van de HEMA, van de Albert Heijn, van de Kruidvat. Ik zie de opkomst van European Sleeper, van Flixbus, Flixtrain, GoVolta, van meer nachttreinen. Mensen willen dit. Dus dat zag Timmermans 4 jaar geleden ook al. En hij noemde ook al voorbeelden van landen waar het goed gaat.
5: Er zijn een aantal spoorwegmaatschappijen in Europa die voor mij echt voorbeeld zijn. Als je ziet wat de Oostenrijkers hebben gepresteerd, als je ziet wat de Zwitsers hebben gepresteerd, laten we ons daardoor inspireren.
8: Ja.
5: Om ook die dingen in Nederland en elders te doen. De mensen willen graag, maar je moet het ze wel makkelijker maken dan we nu doen.
10: Precies, dus we moeten het gaan faciliteren. Daar gaan we zo over doorpraten.
7: Stefan, voordat we dat gaan doen, hoe is het nu eigenlijk gesteld met mensen die op dit moment met de trein gaan in Europa?
8: In welke zin bedoel je?
7: Hoeveel mensen?
8: Ze zijn gek, ze zijn rijp voor het
7: wat zijn de aantallen?
8: Aantallen. Op dit moment worden er ongeveer 9 miljard treinreizen per jaar gemaakt in de EU. Dat is goed voor 8% van alle passagiersvervoer. Dus ja, de rest gebeurt met de auto, met de fiets, met andere vormen van openbaar vervoer. Lopen is ook een belangrijk aandeel, ook in woon-werkverkeer in Europa. Het is natuurlijk een schone en energie-efficiënte manier van vervoer. Dat percentage van 8 moet omhoog wil de EU de wettelijk vastgelegde doelstelling halen van klimaatneutraliteit over 25 jaar. Dus netto geen uitstoot meer van broeikasgassen. Het doel is eigenlijk om alle reizen in Europa van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk via het spoor te laten lopen. Dus niet meer met het vliegtuig.
10: Wat wij nog mager vinden. Want eigenlijk zou 600, 700, 800 kilometer ook een doel kunnen zijn.
7: Stefan, we nemen even een stapje buiten Europa. Jij bent net terug uit Japan. Hoe is het daar? We kennen natuurlijk Japan van de hele snelle hoogsnelheidstreinen. Wat valt er op aan het spoor?
8: Ja, Japan is echt het walhalla voor openbaar vervoer. Daar worden bijna 10 miljard reizen gemaakt per jaar. Dus veel meer dan de EU, met maar een kwart van het aantal inwoners. Het is snel, schoon, op de seconde op tijd. Als een trein 10 seconden te laat is, dan excuseert de treinbestuurder zich. En hij pleegt nog net geen harakiri, maar bij 20 seconden zou dat misschien wel kunnen. Het is ongelooflijk efficiënt geregeld. Het is eigenlijk niet duur. En natuurlijk door het hele land lopen die hoge snelheidslijnen, waar Japan het eerste mee was in 1964 voor de Olympische Spelen in Tokio. En ja, dat is een systeem dat staat eigenlijk helemaal qua infrastructuur los van de gewone treinen. Dus je hebt daar eigenlijk ook geen incidenten. Want er is nooit een boemeltje van Utrecht naar Gouda dat misschien Thalys in de weg zit. Dat soort dingen heb je daar niet. Iedereen gebruikt dat ook. Je kunt erop rekenen. En dat betekent dat in ieder geval in de grote steden mensen nauwelijks de auto gebruiken. En tussen de grote steden is het veel efficiënter om met trein te gaan, dan met welke manier.
7: Een groot verschil tussen Japan en Europa is dat Japan één land is natuurlijk. En Europa zijn 27 landen. Dus ja, dat is een kleine moeilijkheid. Gert-Jan, er zijn ook twee mensen die over de concurrentiekracht hebben geschreven. Draghi en Let.
9: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Hey, wat Letta en Draghi zeggen. Je hebt wel een probleem als je kijkt naar schaal en efficiëntie. Want het spoor in Europa kan niet schalen zoals andere markten. En ook komt dat door versnipperde nationale regels en bijvoorbeeld hoge vaste kosten. Dus je moet eigenlijk ook naar die productiviteit gaan kijken. En dan eigenlijk beginnen met het schrappen van regels. Om iets heel simpels te zeggen. Wat ik heb gehoord van European Sleeper. Een nieuw initiatief. Die gaven aan wat heel lastig is om van A naar B te gaan. Een voorbeeld, de machinist moet eigenlijk de taal van het land spreken waar hij rijdt met de trein. Waarom hoeft de automobilist dat niet? Waarom hoeft de piloot dat niet? Waarom moet je als je van Nederland naar Praag gaat met de trein, waarom moet je dan de taal van het land kennen als machinist? Nou, dit soort regels, daar moet je vanaf. En dat is ook eigenlijk wat Letta en Draghi aangeven.
3: Wat zeggen ze nog meer?
2: Nou, ze pleiten concreet voor een Europees spoor. In plaats van voor nationale spoornetten. Dus die ticketing moeten we aanpakken. Harmonisatie van regels en techniek. Meer planning ook op Europees niveau. En echte markttoegang ook voor partijen zoals European Sleeper en GoVolta en Flixtrain. Die dat willen breken. En ja, Stefan weet van alles over de monopolisten. Dat is het grote probleem.
4: Ja. Ja, het is een reflectie natuurlijk van de krachtige natiestaat. De spoorwegen, dat was vroeger een prestigieus bedrijf. Daarmee liet je zien dat je een serieus land bent. En dat is nog steeds wat er meespeelt. Het zijn allemaal nationale bolwerkjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zogenaamd wel samenwerken. Maar inderdaad, wat Geert-Jan al zei, er zijn hele rare regels die verhinderen dat we één groot Europees spoorweg net hebben, terwijl dat technisch helemaal niet zo ingewikkeld is.
3: Dit plan van de commissie, dus één platform voor een ticket, is dat een goede eerste stap?
4: Ja, natuurlijk. Het had al lang moeten zijn. En dat interview dat we hadden met Frans Timmermans al 4 jaar geleden. Wat hebben ze zitten doen in die 4 jaar? Dat is toch ongelooflijk. Natuurlijk is het een goede eerste stap. Het is een hele belangrijke stap. Het is ook een makkelijke stap. Want tegenwoordig, je koopt eigenlijk geen papieren kaartjes meer. Vroeger was dat natuurlijk echt een ding. Dat je naar het loket moest en zo. Maar nu kun je een app en een QR-code. Of een wat voor code dan ook. En je kan overal in theorie naartoe reizen. Dus als je het zou willen, dan was het er gisteren al.
2: Nou ja, wat ze maar zitten doen, ze hebben de nationale spoorwegen nog een laatste kans gegeven. Ja. En die hebben hem niet gepakt. Nee. En nu heb je een wetsvoorstel van de commissie, wat eigenlijk een soort schooljuf is. Von der Leyen, een schooljuf die aan de klas deze regel moet opleggen.
3: Jongens, laatste
2: maar
3: kans.
2: Wat gaat de klas doen als je kijkt naar zowel lidstaten als parlement?
4: Ja.
2: Nou, parlement gaat misschien nog wel akkoord, maar lidstaten met al hun nationale belangen, ik waag het te betwijfelen. Dus ik hoop dat die 4 jaar is gebruikt om ervoor te zorgen dat de hoofdsteden zeggen, ja, we moeten toch dit gaan harmoniseren. Alleen, ik heb er een heel hard hoofd in.
4: Ja. En natuurlijk het grootste Europese treinbedrijf, als dat zou bestaan, dat is natuurlijk Eurostar. Maar dat is ook een staatsmonopolist. Die beheerst alle grote hoogsnelheidslijnen in Europa. Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel. Dat is de belangrijkste markt eigenlijk. En dat is in handen van de Franse staat en een klein beetje van de Belgen.
2: En daarom is het zo duur.
4: Ja.
3: Ja, want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Het is soms heel duur om met de trein te gaan. Ik hoor van jullie niet heel veel positiviteit. Is er toch iets wat jullie denken wat er nog wel verbeterd zou kunnen worden? Of blijft het gewoon zoals het nu is?
2: Nee, maar dit was er nog niet. Er was nog geen wetsvoorstel van de commissie. Nee. Die schooljuf had nog niet op het schoolbord al die strafregels opgeschreven. Nu hebben we die strafregels. We hebben ook dat de passagiersrechten worden verbeterd. Dus qua claims die je kan indienen. Dus in principe worden de voorwaarden nu gecreëerd. Nu zeggen Draghi en Letta in feite, pak door. Maar die opdracht is aan alle lidstaten. En ja, ik vraag me af of er genoeg steun voor dit plan zal zijn in de hoofdsteden.
4: Ja, ik zou zeggen, laat je inspireren ook door Japan. Dat gebeurt wel af en toe, zijn er wel studiereisjes. Maar wat in Japan ook heel interessant is, is dat de spoorwegmaatschappijen, die bezitten ook de grond rondom de stations. En die stations kunnen ze ontwikkelen met kantoren, met winkels, met woningen, waardoor dat ook heel veel geld genereert. En natuurlijk heel aantrekkelijk is dan om met de trein te reizen, omdat je allemaal hubs hebt waar van alles en nog wat gebeurt.
2: Ja,
4: weet je, er zijn zo. Ja?
2: Nee, er schiet me nog één voorbeeld te binnen van wat wij ooit samen in een eerdere uitzending, denk ik ook 5 jaar geleden, met Elmer van Buren hebben gesproken. Een van de initiatiefnemers van European Sleeper.
4: Ja.
2: Die zei dus, wij willen een nieuwe spoorwegmaatschappij door Europa beginnen, pan-Europa.

0: Europees. We hebben treinwagons nodig. De Franse spoorwegen hadden tientallen, honderden treinwagons, misschien wel duizenden, die ergens geparkeerd stonden op zo'n rangeerterrein, die lagen weg te roesten, die wilden ze overnemen. En die Franse spoorwegen willen ze niet verkopen, omdat ze de monopolist willen blijven. Ja, op deze manier kun je nooit wat van het pan-Europese spoornet maken.
1: Nee, en dan moet je van bovenaf ingrijpen en dan toch die lidstaten op de vingers tikken en overrulen. En dat was wel interessant trouwens in dat interview met Frans Timmermans. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Gert-Jan.
0: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad.
2: Dit specifieke stukje,
1: toen zeiden we van, waarom doet de Europese Commissie nou niet gewoon manu militari eventjes dat dit geregeld wordt? En toen zei Frans Timmermans, ja, we willen als Europese Commissie ook niet de lidstaten het gevoel geven dat wij op hun stoel gaan zitten. Dus zo gevoelig ligt dat eigenlijk?
2: De eerste stap is gezet in ieder geval.
3: BNR's mega hit.
2: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen?
1: Ja, een grote hit die eigenlijk al bijna 80 jaar een Europese hit is. Luister maar. Ja, dit is klassieke muziek natuurlijk. Camille Saint-Saëns, Aquarium. Maar het is ook de tune van het filmfestival in Cannes. Na Venetië geloof ik het oudste filmfestival ter wereld. Waar ja, door de decennia heen natuurlijk allerlei grote beginnende regisseurs, later grote regisseurs, hun debuut hebben gemaakt. Een plek ook waar Europese film altijd heel erg belangrijk is geweest. En dat festival dat is deze week weer begonnen met een... het is eigenlijk in de loop der jaren behoorlijk conservatief festival geworden. Want er zijn altijd hele grote regisseurs wie films geselecteerd zijn. Dit keer bijvoorbeeld, waar ik persoonlijk erg van hou, Pedro Almodovar. Zijn nieuwe film draait ook in Cannes.
4: Je hebt contado a Monica algo con lo que pueda amenazarme.
5: Yo? No.
1: Nou, dit is uit dit is de trailer van de nieuwe film van Almodovar. Een bittere kerstmis. Ik kijk erg uit naar die film. Ik kijk altijd heel erg graag naar de films van Almodovar. Omdat ik vind dat hij begon natuurlijk in de jaren 80... toen Spanje net het juk van Franco had afgeworpen. Een enorme culturele, dynamische stad werd. En hij is voor mij een van de belangrijkste Europese regisseurs. Omdat hij zo goed de tijdsgeest weet te grijpen in prachtige films. En ja, deze film... Die nieuwe film dus, Bittere Kerstmis, gaat over gender en behandelt thema's als fictie versus werkelijkheid, trauma. Het klinkt allemaal niet zo aantrekkelijk, maar ik wil hem heel graag zien. Verder draaiden ook nog films van de Pool Pavel Pavlivkovski, de Roemeen Muncho, die al een keer heeft gewonnen. Het is eigenlijk een heel erg Europees feest. Het is ook entertainment. Het is ook een politiek podium. Dus ja, kortom, dat is mijn tip voor deze week. Tot volgende week.
2: Ga naar Cannes.
1: Ja, dat is nu te laat. Maar,
0: kan niet meer.
1: Maar toch, heel veel van die films komen natuurlijk de komende weken en maanden in de bioscopen. En vaak zitten er toch echt pareltjes tussen. En alleen al het feit dat dit bijna 80 jaar bestaat. Ja, ik vind dat toch een mega hit eigenlijk van Europa.
2: Op naar de film, Gert-Jan.
0: Ja, en iets anders dan Home Alone met de kerst. Vind ik ook wel leuk. Doe mij maar een keer een bittere pil.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Gert-Jan Haan en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond 4 uur zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken.

0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
0: Kozijnen. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
3: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
4: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
3: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
5: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. Vakbond FNV wil dat Schiphol zelf beveiligers in dienst neemt en het werk niet uitbesteedt. Het aantal bedrijven dat de beveiliging regelt is teruggebracht van 5 naar 3... En medewerkers maken zich zorgen dat er te weinig beveiligers zijn. Dat verhoogt de werkdruk en ze zijn bang dat er minder aandacht is voor veiligheidsprocedures. België heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Dat is een tegenvaller voor Ajax-ziet Mika Gods. Hij mag niet mee. Er is wel plek voor een speler met Spaanse roots die deze week besloot voor België uit te komen, Fernandes Pardo. Gods staat in de Eredivisie op de 2e plek van de topscorerslijst. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13. Zondag 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
12: Kantoorartikelengigant 123inkt.nl moet zijn vorig jaar ontslagen topman een half miljoen aan ontslagvergoedingen betalen. De accountant is op straat gezet en de winst staat onder druk. En bedrijven hebben steeds meer last van datalekken. Wat is de beste manier om te reageren als het je overkomt? Ik bespreek het met de leden van de bedrijvenpanel. Elske Doets is hier van Doetsreizen en Carlijn Lortie van People Power People. Welkom leden van het panel.
13: Dankjewel.
12: Met natuurlijk ook jullie eigen nieuws. Elske, dat is treurig nieuws.
13: Ja, ik weet even niet hoe ik de naam van dat bedrijf uitspreek. Maeve of Maeve?
12: Ik zou daarop inzetten, maar ik had met jou gerekend.
13: Ja, maar goed, dat is een start-up die zich richt, het komt uit Delft, op het ontwikkelen van initieel, dus echt elektrische vliegtuigen waar maximaal 75 tot 100 passagiers in zouden kunnen. Inmiddels hebben ze zich al toegelegd toch op meer hybride vliegen. Dus een combinatie van die twee. Maar ze moeten er helaas mee stoppen. Want ze krijgen de laatste investeringsronde van 20 miljoen niet rond. Ja, waarom wil ik daarover praten? Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er een verduurzaming gaat plaatsvinden in de luchtvaart. En ik las ook dat Japan Airlines, SkyWest en Delta Airlines interesse hadden vorig jaar. Ja. Maar ja, het blijkt dus, dat zegt Maarten Stijnboeg, die is hoogleraar systemen en controle aan de TU Delft en tevens ook een kleine investeerder. Ja, dat er toch nu steeds vaker wordt ingezet op AI en defensie. En dat dit eigenlijk een minder interessante investering is.
12: Ik vroeg me wel af wat dat nu betekent. Want ik zag onder het rijtje partners en potentiële partners heel veel luchtvaartmaatschappijen. Ja. Hebben die dan ook de portemonnee getrokken? Of hebben die een beetje afgewacht en hebben die het een beetje ondersteund, maar niet echt financieel bijgedragen? Want dit is uiteindelijk, bleek ook volgens mij uit het artikel, niet iets wat je met een paar miljoen redt. Ook niet met 10 miljoen, ook niet met 20 miljoen. Nee, dat gaat echt nog heel veel verder.
13: Miljarden.
12: Miljarden werd zelfs inderdaad genoemd. Ja, dan heb je dus heel veel steun nodig van de industrie zelf. Die dat blijkbaar niet op dit moment daarvoor over heeft.
13: Nee, daar zou je een conclusie uit kunnen trekken. Maar het is natuurlijk heel zonde dat eigenlijk zoiets strandt.
12: Het strandt nog niet helemaal, geloof ik, hè? Want er wordt gedacht aan een doorstart.
13: Ja, maar goed.
14: Ze zijn ook niet enige, dus dat is ook wel hoopgevend. Hè? Er zijn ook wel veel meer bedrijven ook echt met het elektrisch vliegen bezig. Dus ja, maar ja, misschien zijn ze te vroeg.
13: Ik denk niet te vroeg, maar ik denk dat het belangrijk is dat ze ook echt partnerschaps gaan vinden met de grote vliegtuigbouwers. Want daar zit denk ik de sleutel.
12: Carlijn, jouw oog viel op een ander stuk in de krant, namelijk?
14: Ja. Nou, over een rechtszaak van een manager bij een Amerikaanse databedrijf. En die was ontslagen, naleiding van een klacht van een collega over ongewenst gedrag. En normaal gesproken, je doet wat koppensnel, maar ik werd getrokken in dat artikel, want wat was er nou aan de hand? Die man, die was heel star. Die werd op een training gestuurd, wilde dat niet. Kreeg zelf klachten, voelde zichzelf onveilig. Nou, je raadt het al, burn-out en uiteindelijk dus ontslagen. En ontslagvergoeding, maar daar komt dus nu die werkgever weer op terug. En waar het mij eigenlijk om ging, en dat was toevallig, want deze week had ik het met een andere bestuur van een andere organisatie erover, dat een beschuldigde in een organisatie, dus het gaat hier over ongewenst gedrag, en die wordt beschuldigd, die wordt vaak niet begeleid. Maar er is tegenwoordig dus ook wel begeleiding beschuldigde. Want je bent als werkgever net zo goed werkgever van die medewerker die beticht wordt van iets, dan al diegene die klacht geeft. Dus je moet ze beide serieus nemen. En toen dacht ik, ja, ik snap die man in dit geval ook wel. En zou die dan begeleid zijn? Nou ja, ik las het in ieder geval niet terug uit het artikel. En ja, het is toch wel iets om over als werkgever over na te denken. Van joh, ben ik goed bezig met mijn beleid rondom ongewenst gedrag? Heb ik een extern vertrouwenspersoon? Heb ik protocollen? En hou ik ook in de gaten dat als iemand beschuldigd wordt, dat hij ook.
12: En die externe vertrouwenspersoon, dat is volgens mij nu wettelijk wel vastgelegd,
14: klopt.
12: Toch?
14: Ja, klopt, ja. Ja.
12: Maar jouw pleidooi, want dit nieuws koppel jij dus eigenlijk aan een oproep. Zorg ervoor dat beide kanten van de zaak in ieder geval dezelfde recht hebben, dezelfde begeleiding
14: Absoluut. Kennen. En het kan nooit door dezelfde externe vertrouwenspersoon. Dat is logisch. Hè? Want als je iemand een klacht indient, die kan ook niet de beschuldigde begeleiden. Maar er is wel degelijk begeleiding voor. Dus, nou ja, goed. Ik heb onlangs een training sociale veiligheid gehad. Dus wellicht dat wat meer op de radar zit.
12: Jeltje, wilde jij daarop reageren? Of dacht ik het alleen maar te zien?
13: Ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf werkgever. En we gaan het natuurlijk ook zo direct nog even over 1, 2, 3 inkt. Maar hoe ver moet je gaan als werkgever? Elk dingetje waar je iets voor moet doen. Ik heb begrip, hè, voor de situatie. Maar ja, ik zei net tegen Carlijn van tevoren, toen wij koffie zaten te drinken, toen wij nog niet in de uitzending waren.
12: Toen ik nog vriendelijk eraan toegeven.
14: Het koffienieuws.
13: Toen zei ik van, ja, weet je, ik heb ook echt heel veel moeite met het feit dat als iemand niet voldoet en het contract voor een bepaalde tijd wordt niet verlengd, dat ik dan nu een transitievergoeding moet geven. Dat vind ik ook zo absurd.
12: Er zijn dus mensen die bijvoorbeeld in een positie komen waarin ze van het een of het ander worden beschuldigd. Ja. De begeleiding, althans, dat maak ik op uit de woorden van Carlijn, die schiet soms tekort. En dan zeg jij, dat is dan maar zo.
13: Nou, heel kort door de bocht. Ik vind gewoon alles wat wij moeten doen als werkgevers, vind ik gewoon te ver gaan.
14: De zorgplicht is veel beter geworden.
13: Die slaat echt door.
12: We gaan het zo meteen nog hebben over 123ink.nl. Dit is een teaser, maar eerst naar grote datalekken. Bedrijven krijgen daar steeds vaker mee te maken. Na Odido in februari is nu ook het onderwijsplatform Canvas aan de beurt. Waar Odido een oproep om losgeld te betalen aan de hackers weigerde, stemde het moederbedrijf achter Canvas daar wel mee in. En het laatste nieuws over Odido is overigens ook, en dat hebben ze kenbaar gemaakt bij monden van de topman, dat er van een eventuele compensatie niets terecht gaat komen, terwijl er nog 500.000 mensen zich hebben aangesloten bij een claim. Elske, wat is wijsheid in dit verband?
13: Ja, ik vind het wel bijzonder dat er eigenlijk wel compensatie wordt geboden op het moment dat er een storing is. Maar niet op het moment dat er een datalek is. En dat kan natuurlijk vele malen. Dat kan natuurlijk vele malen schadelijker zijn dan een storing van 20 minuten, bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel bijzonder dat de focus heel erg ligt op de interne organisatie en de medewerkers. Terwijl de klanten zijn natuurlijk het leven, hè, de levenselixer van dat bedrijf. En uiteindelijk is dat bedrijf is data. Dus het schuurt heel erg bij mij.
12: Carlijn, wat is jouw eerste reactie op hun eerste reactie?
14: van de compensatie, dat snap ik. Want je moet daarin echt aantonen dat je zelf echt schade hebt geleden, doordat die data dus op straat is komen te liggen. In dit geval is het zeker een vertrouwenscrisis. Hebben ze daar goed aan gedaan door niet te betalen? Dat hoorde ik ook een beetje in jouw vraag terug. Ja, dat ligt heel erg aan het risico wat ze daarmee hebben genomen.
12: Nou, de topman zegt, het was mij vrij snel duidelijk dat het een onbetrouwbaar clubje was. Dus betalen biedt geen enkele garantie dat je dan van het gezeur af bent. Dus ja, we hebben dat niet gedaan.
14: Ja, dat laatste klopt, hè. Dus cybersecurity zijn ze echt, experts zijn ze echt over eens dat betalen niet altijd de oplossing is. Maar als er nou een enorm groot risico is dat die data kan leiden tot identiteitsfraude en dat soort zaken, wat dus nog veel meer tot grotere claims gaat leiden, ja, dan kan een organisatie kiezen om daar wel aan de voorkant te betalen. Maar ja, dan hou je het dus wel in stand.
12: Het smult nu behoorlijk na, want het gaat over een hack en een lek in februari. De topman en overigens ook de topvrouw Tisha van Lammeren hebben nu van zich laten horen via verschillende media. Er zijn video's verspreid om klanten verder te informeren. De topman zegt in de Telegraaf, ik snap dat mensen meer wilden horen, maar juistheid moet prevaleren boven snelheid. Het laatste wat ik wilde was onjuiste informatie naar buiten brengen. En voor de mensen die de webcam aan hebben, die zien al een heftig schuddende Elske. Doet het hele lichaam doet inmiddels mee. Waarom was dit niet de juiste manier?
13: Ja, ik vind, ook al kan je niet de juiste informatie geven, is het belangrijk om te communiceren en niet om je in te houden. Dus alles, zo komt het op mij over. lijkt erop dat ze dingen proberen toch toe te dekken in plaats van dat ze transparant proberen te zijn. En transparant kan ook zijn dat je meldt dat je het niet weet, maar dat er wel iets aan de hand is. En dat stoort mij, en niet voor niks. Ik heb misschien niet zoveel met overheidsinstanties, maar ik lees ook dat de autoriteit persoonsgegevens van de Rijksinspectie onderzoek gaat doen over de bewaartermijn van klantgegevens.
12: Ja, goed, dat is natuurlijk wat er nog meer speelt.
13: Dat zullen ze natuurlijk niet voor niks doen.
12: Nee, ja. Ze hebben ook wel gezegd, we moeten hiervan leren. We zullen toch nog eens kijken naar wat we allemaal bewaren en waarom en op welke plek. Want dat is wel duidelijk geworden door deze hack.
14: Ja.
12: Daar valt wel het nodige op aan te merken.
14: Nou, 100%. Als jij al jaren niet meer die klanten bedient en je behoudt alle gegevens, ja, dat wil je eigenlijk als klant ook niet. En ik denk dat er heel veel bedrijven hier les uit kunnen trekken en zeggen, oké, wij bewaren onze klantgegevens deze termijn, bijvoorbeeld maximaal een jaar. En daarnaast sturen we ook een bevestiging naar klanten dat die gegevens zijn verwijderd. En dan ben je transparant bezig. Dus, en ik ben het helemaal met Elske eens, ze hadden veel meer moeten communiceren. Ook al heb je geen nieuws, gewoon laten horen dat je ermee bezig bent en welke stapjes je zet en wanneer je verwacht wel wat te kunnen vertellen. Want wat hier gebeurd is, en dat is hetzelfde als met de compensatie, de klant voelt zich niet gezien en gehoord. En op het moment dat je dus dat niet doet als bedrijf, ja, dan ben je gewoon weg.
12: Leden van het panel, ik denk dat heel veel toch onder de noemer aansprakelijkheid en juridische consequenties te vatten valt. Want voor je het weet zeg je iets wat je misschien niet had moeten zeggen en waardoor je in een hoek gedreven wordt, dus zeg je maar niets meer.
14: Wat kan je verkeerd zeggen?
13: Ik vind het ook een beetje neurotisch dat je dan gaat zeggen, ja, we communiceren niet, want anders brengen we mensen op ideeën. Nou, sorry, dan ja. Ja, dat duidt niet op dat je transparant wil zijn.
12: Nee. Ik denk dat het meer te maken heeft met dingen waar je achteraf op terug moet komen, maar die je dan toch al hebt gezegd en die
14: voor die massaclaim.
12: Nou,
14: bedoel je?
12: Dat denk
14: ja.
12: ik.
14: Ja.
12: Ik
14: ja,
12: denk
14: dat
12: advocaten
14: kunnen.
12: Zeggen, niet bewegen, niet bewegen.
14: Ja, ja, ja,
13: ja. Ja, maar dan nog kan je communiceren. Kijk naar politici, die kunnen dat ook heel goed.
12: Ja, en ben je er dan van onder de indruk? Als ze dan wel iets zeggen, maar niks zeggen?
13: Dan zeg je iets.
12: Ik ben benieuwd wat jullie te zeggen hebben over, het is al een paar keer aangekondigd, 123inkt.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
12: Elske Doets en Carlijn Lortie zijn de leden van de bedrijvenpanel. Er is onrust bij 123inkt.nl. De kantoorartikelengigant moet zijn vorig jaar ontslagen topman ruim een €500.000 aan ontslagvergoedingen betalen. RTL Nieuws is in die zaak gedoken. En volgens de rechter handelde het bedrijf daarmee ernstig verwijtbaar met zijn ontslag. Tegelijkertijd zijn er ook nog wat zorgen over de financiële resultaten. Al is het nog de vraag of we daar al met zekerheid iets over kunnen zeggen, want we wachten nog op de cijfers over 2024. En er werd een accountant aan de kant gezet. Jij was al begonnen met ontslagvergoedingen. Dus Carlijn, ja. Ik geef jou graag als eerste het woord. Het gaat ook weer over een €500.000.
14: Jongen, maar even, een oprichter die zijn eigen CEO er zo snel uitgooit. Ja, die moet niet alleen naar die CEO kijken, maar ook in de spiegel. Want wat is daar gebeurd eigenlijk? Hè? Dus ik, ja, ook hier, ontslagvergoeding krijg je niet voor niks. En die natuurlijk, wat Elske zei, van ja, het is wel, de drempel is wel vrij laag. Maar in dit geval is er wel heel veel gebeurd. En er stond in het artikel dat er 9 managers een brief hebben gestuurd.
12: Een motie van wantrouwen.
14: Het is niet één signaal. Het is echt een opgezette. Een coup. Nou, bijna een coup, ja. Ja.
12: Of wilde je iets anders zeggen?
14: Nee.
12: Ik dacht, ik help je even.
14: Nee, dank.
12: Dus die CEO die had beter moeten weten, want die heeft voor de rechter nog verklaard. Ja, maar ik ben zelf geschrokken van wat ik in ieder geval in financieel opzicht ook aantrof.
14: Ja.
12: Maar dan had hij er strakker op moeten zitten.
14: Ja, vanuit die CEO zou je kunnen zeggen, oké, doe diligence beter. Vanuit de oprichter kan je zeggen, hey, je haalt iemand binnen met een bepaald doel en die ziet hele andere dingen. Een oprichter ziet altijd heel veel kansen en de CEO die zag gewoon één bak ellende eigenlijk. Nou, en dan zit je dus niet op hetzelfde niveau eigenlijk.
12: Elske, ik wacht, Elske. Ja, Elske.
14: Wat vind jij daarvan?
12: Inmiddels tot een antwoord.
13: Nou ja, ik vind het schokkend om te lezen, want het is niet een €500.000 uiteindelijk. Het is 9 ton wat hij mee heeft gekregen. Dus met alle toeters en bellen erbij. Ja, zoals ik er naar kijk, is dat 123inkt was buitengewoon winstgevend. Hè. Ze hadden in 2023 €511 miljoen omzet en €14 miljoen winst. En het jaar daarvoor was dat zelfs €16 miljoen de winst. Nou, dat is niet verkeerd. En het is duidelijk dat die oprichter, want ja, ik wil toch wel even tegen Carlijn zeggen, wat is de rol nog van de oprichter?
14: Ja.
13: Want het is volgens mij, zoals ik het zie, nu van een investeringsmaatschappij.
14: Ja. Ja.
13: En dat heeft als doel, hè, want ze zijn nu al actief in 10 landen... er is een agressieve groeistrategie. Dat heeft als doel om dat bedrijf enorm te laten groeien. Dus de vraag is ook, hoeveel aandelen heeft die man nog en welke betrokkenheid is er überhaupt nog?
12: Want als die betrokkenheid wat afgenomen is en het aandelenpakket ook in omvang gering is, dan hoeft hij wat minder in de spiegel te kijken wat jou betreft.
13: Nou, ik wil nog niet eens over die spiegel hebben, maar goed. Dan is dus vervolgens wel mijns inziens heel duidelijk dat vanaf het begin er toch wantrouwen was naar die nieuwe, die meneer Vos, die CEO, die dus in is gehuurd. Ja, dat niet voor niks. 9 moties van wantrouwen. En allemaal vooral toch op zijn leiderschap, financieel leiderschap. En op zijn kostenbeheersing.
12: Ja, hij krijgt overigens nog een ton mee, specifiek over de bonus van 2024... waar de cijfers dus nog niet van gedeponeerd zijn.
13: Ja. Nou ja, dat is ook wel heel wonderlijk, want we zitten nu natuurlijk al in 2026. Maar ik neig dus heel erg. Ik ben geschrokken dat die rechter dus dat uitspreekt. Hè, die ernstig verwijt brengt. Want die man had dus geen controle. Je ziet dat gewoon aankomen. Vandaag de dag als leider van een bedrijf heb je, als het goed is, een dashboard waarop je elke dag kan zien hoe je bedrijf ervoor staat. Dus een accountant mag je nooit en te nimmer verrassen. Die is ook controlerend over hetgeen wat jij hebt gepresteerd als bedrijf.
12: Daar kunnen we nog een boom over opzetten, want er is geen accountant op dit moment.
13: Nee, oké, maar
12: over dat jaar.
13: Dus hij schrok van wat de accountant rapporteerde en toen kwam er allemaal onrust en toen werd hij ontslagen. En nou ja, ik denk dan persoonlijk, stel dat meneer Vos wel nog gewoon de oprichter was en de DGA was, dan was hij nooit op deze manier eruit gekikt. En had hij ook niet dat geld gehad. En had gewoon die DGA die pijn moeten lijden dat het nu slecht gaat met het bedrijf. Dus hij is gewoon uit de bocht gevlogen.
14: Ja, daar kan hij zeker helemaal in meegaan, wat je zegt, Elske. Maar moet je nagaan wat er dus nu aan aandacht en in de top allemaal gebeurt en dus geen aandacht is voor de groei en van het bedrijf eigenlijk. Hè? Dus
13: ja, maar het is al gewoon uit de bocht gevlogen, want ze maken geen winst meer. En je kan je ook afvragen, is zo'n agressieve groeistrategie verstandig in een markt waar kantoren steeds kleiner worden en er steeds meer hybride wordt gewerkt. Dus in hoeverre heb je nog bureaus en stoelen
12: het
13: allemaal
12: is wel heel veel
13: nodig?
12: Meer dan inkt, hè? Want als je op die website kijkt, een absolute aanrader overigens, dan kom je echt de hele wereld tegen.
14: Ja.
12: We gaan naar een zeer pikante zaak. Een Duits gezin won een rechtszaak omdat hun tour operator TUI de zogeheten handdoekjesoorlog bij een zwembad niet aanpakte. Het gezin kreeg een schadevergoeding. We zitten wel goed in de schadevergoedingen, moet ik zeggen. Omdat ze recht zouden hebben op een lichtbedje. Dan is de vraag, wat blijft er nog over van die misschien toch wel irritante gewoonte om nog voordat je er gaat liggen uren van tevoren alvast een plekje te claimen. Moeten we hier nog in spiegels kijken, ook in deze zaak, of doen jullie dat allemaal niet?
14: Nee, ik doe dat niet.
12: Ja. Nee. Het wordt heel erg ongemakkelijk misschien.
13: Nee, kijk, als je als hotel gewoon een goede policy hebt, want daar gaat het natuurlijk vooral om. Dat is allereerst, ik zit natuurlijk in de reiswereld, is de aansprakelijkheid van tour operators op het moment dat ze een pakketreis verkopen. Daar gaat het hier om. Het gaat ook niet om een pakketreis van een paar honderd euro. Ze hebben een pakketreis geboekt van 7000 euro. Dus dat is echt wel een fix bedrag naar een Grieks eiland.
12: Moeten ze op de grond gaan liggen? Dat is toch
13: dat is misschien wat dramatisch geschetst, maar goed, oké. En ze hebben dus een vergoeding gekregen van 900 euro. Feit is dat primair is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het hotel om te zorgen dat dit goed loopt. Dus je moet inderdaad gewoon handdoeken weghalen of inderdaad niet toestaan dat mensen eigen handdoeken neerleggen. Maar als tour operator is het ook jouw taak om goed te kijken, wat is het beleid? Zijn er genoeg
12: bedden? Is het voor jou heel duidelijk dat de verantwoordelijkheid primair ligt bij dat hotel? Want de branchevereniging zegt
13: Als het een pakketreis is, dan ben je altijd overkoepelend verantwoordelijk voor de diensten die je verkoopt.
12: Dus dan is het de operator,
13: toch? Dit is terecht. Alleen, hoe ga je hier nu handen en voeten aan geven aan? Enerzijds heel irritant gedrag van mensen. En anderzijds moet je dus ook inderdaad een strikt beleid voeren. Of in Amerika is het gewoon heel normaal dat hotels resort fees rekenen. Dat staat ook gespecificeerd op je nota. En het is heel pijnlijk dat je, weet ik wat, $50 per nacht moet betalen voor resort fee. Maar dat betekent dus dat ze handdoekjes neerleggen, dat er gratis zonnebrandolie is, dat ze een watertje brengen bij je. Ja, oké, dit was ook een dure reis, hè?
12: Ja, maar je zegt zelf dat je het pijnlijk vindt dat soort dingen blijkbaar nodig is.
13: Ja, dat is gewoon menselijk, heel naar menselijk gedrag, territoriaal gedrag, wat wij Nederlanders en Duitsers heel erg hebben.
12: Is die verantwoordelijkheid wat jou betreft ook zo duidelijk, Carlijn?
14: Ja, die verantwoordelijkheid is duidelijk, maar nog heel even over dat gedrag. Dat is eigenlijk ook te leiden naar een economisch model, de tragedy of the commons. Als je een stuk land hebt wat van iedereen is, dan gooit iedereen daar bijvoorbeeld zijn vee op. En binnen no time is dat helemaal opgevroten.
12: Dit is het klassieke voorbeeld.
14: Dit is het klassieke voorbeeld. Maar dat is zo beeldend. Dus wat gebeurt hier? Iedereen doet het, dus ik doe mee. Ja, en om dat te doorbreken moet je inderdaad echt handhaven.
12: Maar
14: dus
12: hoe moeilijk is het om te zeggen, oké, als er in dit hotel 100 gasten passen, dan zorgen we dat er ook 100 stoelen zijn, of ben ik dan te simpel van geest?
14: Nou ja, wellicht is daar niet altijd ruimte voor. En het is net als met een flexkantoor. Daar ga je ook niet voor alle medewerkers die ook part-time werken een bureaustoel
12: Maar het is een bittere strijd, begrijp ik. Want ik kwam wat voorbeelden tegen van mensen die echt er 's nachts op uittrekken om alvast hun handdoekje te kunnen leggen, die dus hun nachten onderbreken. En dan zijn er weer hotels die ermee optreden en dan zeggen van, luister eens, wij spuiten ritueel om 9 uur alles nat, zodat mensen dat 's nachts dan niet meer doen.
14: Ja.
12: Waar zijn we dan eigenlijk?
14: Waar zijn we in balans?
13: Ja, het moet iets leuks zijn, vakantie, maar het is eigenlijk stressvol. Heel veel lijden. Ook omdat dat voor mensen ook stress geeft vakantie om uit hun dagelijkse routine te stappen.
12: Ja, maar jij wijst ook wel specifiek naar Nederlanders en Duitsers die dit zo ongeveer hebben uitgevonden. Ja, er zijn veel landen waar dit een aanzienlijk minder groot probleem is.
13: Wij staan daar echt onbekend, helaas. Ja.
14: Dus een beetje echt dat asociale. En
13: Italianen hebben meer dat gedrag dat ze zo'n soort kring maken in de zee, dat je daar niet doorheen kan komen.
14: Dan weet je wat ze in Italië doen op het strand? Daar kan je gewoon tevoren het hele seizoen je bedje reserveren, met als resultaat dat je daar tussen 80 lege bedjes zit en dat jij geen plekje meer hebt, alleen achteraan. Dus dat is in Italië het geval. Dus er is nog niet één oplossing voor.
12: Nee, want dan was ik wel eigenlijk met de afsluiting van dit panel, dacht ik, de oplossing.
14: Ja, de oplossing.
12: De vier heb ik gehoord van
13: soort vier rekenen en gewoon handdoeken weghalen. Dus als het
14: zelf een huis boeken met eigen zwembad.
12: God, jeetje.
14: Ja.
12: Nou, de BNR-luisteraar voelt zich aangesproken, denk ik. Zelf een huis boeken met een eigen zwembad. Ik dank jullie voor de suggestie. Elske Doets van Doets Reizen en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
14: Dank je.
12: En tot de volgende keer. Waar gaat de volgende reis naartoe? Voor jullie?
13: Italië.
12: Italië, nou, let op de kring in de zee. En jij, Carlijn?
14: Oostenrijk.
12: Oh, en wat is daar iets waar je een beetje op moet letten? Om het leuk te hebben en niet gestrest terug te komen van
14: vakantie? Gewoon juist heel relaxed in de natuur wandelen. Gewoon
13: bloemetjes plukken.
14: Ja, zingen.
12: Carlijn gaat zingen en bloemetjes plukken. Weten we dat ook weer. Dit panel is terug te luisteren als podcast via onder andere de app van BNR.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en 13.000 euro aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. Vakbond FNV wil dat Schiphol zelf beveiligers in dienst neemt en het werk niet uitbesteedt. Het aantal bedrijven dat de beveiliging regelt is teruggebracht van 5 naar 3... En medewerkers maken zich zorgen dat er te weinig beveiligers zijn. Dat verhoogt de werkdruk en ze zijn bang dat er minder aandacht is voor veiligheidsprocedures. België heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Dat is een tegenvaller voor Ajax-seed Mika Gods. Hij mag niet mee. Er is wel plek voor een speler met Spaanse roots die deze week besloot voor België uit te komen, Fernandes Pardo. Gods staat in de Eredivisie op de 2e plek van de topscorerslijst. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13, zondag 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van accu's voor golfkarretjes tot de backupstroom voor datacenters. De Intercel Groep biedt batterijen aan in alle soorten en maten. En dat doet het bedrijf tegenwoordig onder leiding van Jeroen Pietringa. Hij was onder andere het brein van de wuppies en de voetbalplaatjes van Albert Heijn. Houdt zich tegenwoordig dus bezig met laadpalen en noodaccu's. Hoe doe je dat? En komt zijn kennis vanuit Delft hem dan nog af en toe van pas? Hij is hier om het allemaal toe te lichten. Welkom.
11: Dankjewel, Thomas.
10: En je bent hier niet met lege handen gekomen, want dat gebeurt hoogst zelden. Jij hebt meegenomen een schilderij, kunstwerk dat uitzicht biedt op Het centrum van Haarlem?
11: Nee, wat ik eigenlijk meegenomen heb, want ik vind als je ergens uitgenodigd wordt, zo ben ik opgevoed, dan neem je iets mee. Wat ik meegenomen heb is eigenlijk onze droom.
10: Oh.
11: En die verbeeldt eigenlijk op een geografische manier dat wij naar streven dat elke Europeaan elke dag een keer gebruik maakt van een batterij van Intercell. We hadden het net over Intel Inside, toevallig. Maar eigenlijk zit er in heel Europa ongelooflijk Intercell batterijen in allerlei toepassingen.
10: Want jullie maken met Intercell batterijen, accu's. Ik merk dat ik dat door elkaar gebruik. Misschien is dat toch nog wel een onderscheid dat ik moet maken.
11: Dat deed ik ook. Ik voelde me een van mijn eerste vragen toen ik startte was ook van, joh, wat is dan eigenlijk het verschil? En als ik het goed onthouden heb, is het verschil dat een accu van oudsher altijd kon opgeladen worden en een batterij van origine eenmalig in gebruik is. Tegenwoordig noemen we batterijen, accu's ook batterijen. En die kan je dus natuurlijk ook hergebruiken.
10: Dus wat jullie maken is?
11: We zeggen altijd, dus ik zit in de batterijen. Dus, maar het is een accubedrijf. Accu en ik kan het niet mooier maken.
10: Jij hebt accu's en batterijen. Jij hebt in Delft gestudeerd, maar als je kijkt naar jouw cv, dan kom je van alles tegen wat heel weinig met Delft en de Delftse kennis te maken heeft. Ik noemde net al eventjes dat jij je onder andere bezig hebt gehouden met de wuppies en met de voetbalplaatjes. Dus dat geeft aan dat je ook wel kaas gegeten hebt van marketing. Is het dan nu nog een kwestie van veel domme vragen stellen, of ben je gewoon technisch weer helemaal aangehaakt?
11: Nee, het is meer de categorie domme vragen stellen. Maar ik doe wel mijn best om aan te haken. Tuurlijk heb ik er baat bij dat ik een technische achtergrond heb. En het ook, dat ik stiekem ook een nerd ben die het ook dingen wil graag begrijpen. Daarom stap ik ook altijd weer in eigenlijk nieuwe uitdagingen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik inderdaad dicht bij een bedrijf zit waar de kern, tastbare techniek zit. Dat vind ik hartstikke leuk.
10: En dat bedrijf, dat is Intercell, de Intercell Groep. We moeten er toch nog eventjes kort ontleden, want dan weten we ook waar het zijn oorsprong vindt. Want jij bent niet begonnen bij Intercell, maar bij WeTech.
11: WeTech, ja.
10: WeTech, pardon. Nee. WeTech, dat kon ik zo niet erin aflezen. Want WeTech heeft Intercell overgenomen. Normaal gesproken zou je dan denken, WeTech blijft de naam die overeind blijft. Dat is nu niet zo. Waarom niet? Ja.
11: Nou, wij zeggen zelf dat we samen zijn gegaan. Ja. Het waren bedrijven van vergelijkbare dimensies.
10: Ik heb het persbericht ook gelezen, maar jij weet zelf ook dat dat toch niet echt gepruimd wordt als bedrijven echt helemaal samen gaan. Want ergens is er toch ook sprake van een fusie of een overname?
11: Ja, nou, het is een overname, maar nogmaals, intern werken we samen vanuit het feit dat we zijn samengegaan. WeTech en Intercell bestaan beide 40 jaar of meer. En bij het samengaan hebben we ervoor gekozen om vanaf 1 januari dit jaar onder de naam Intercell verder te gaan. Omdat wij zo internationaal opereren dat Intercell eigenlijk gewoon beter landt dan WeTech. Dat is
10: en
11: mijn mening.
10: Waarom? Ik ga gewoon helemaal met jou mee, joh. Het is vrijdag. Waarom gingen jullie samen?
11: Wij gingen samen omdat wij beide eigenlijk vooraanstaande batterijbedrijven zijn en waren en zijn in Nederland. En dat er heel veel voordelen waren om samen te gaan. Het vergroot van onze handelstak enerzijds, maar ook heel veel batterij-expertise vanwege de batterij-maatwerkfabriek die Intercell had in Haarlem.
10: Ja, want als je zegt, wij zijn allebei vooraanstaande bedrijven, dat waren we ook op eigen kracht, dan is er dus niet een duidelijke noodzaak om samen te gaan. Soms kom je toch ook dit soort verbanden tegen, omdat de ene partij het zonder die andere niet redt. Dat was hier niet aan de orde.
11: Dat was hier niet aan de orde, zeker niet. Wat wel zo is, dat die schaalgrootte ons wel meer in staat stelt om te investeren in onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van batterijen. En dat op de schaal van Europa. Denk aan verduurzaming, denk aan veiligheid. We hadden het net al heel kort over Made in Europe. Daar zijn best wel veel speelkapitaal voor nodig. En dan kan je samen sta je sterker dan in je eentje.
10: Dus het was misschien toch nodig met de blik.
11: Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk wel, op dat moment niet.
10: Ja, ik las nog een persbericht, want vlak voordat jij aantrad bij WeTech heeft Nordian, dat is een investeringsmaatschappij, een meerderheidsbelang genomen in dat bedrijf. Als je dat dan terugleest, dan staat er het huidige managementteam, dat al sinds 2009 verantwoordelijk is, dat zal betrokken en actief blijven. En toen in één keer kwam jij op het toneel. Wat is er dan nog overgebleven van die belofte dat het met name het huidige managementteam zou zijn dat dit zou moeten dragen?
11: Ja, beloftes van voor mijn tijd zou je dan eigenlijk aan hun moeten vragen. Want dat weet ik niet. Maar wat wel zo was, is dat de grote aandeelhouder of de algemeen directeur van WeTech ook al had aangegeven bij de overname dat hij daar eigenlijk op relatief korte termijn ook wel wilde een stap terug doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de algemeen directeur van Intercell. Dus daarmee ben ik...
10: Er ontstond een logische vacature en jij hebt hem ingevuld.
11: Ja.
10: En waarom eigenlijk? Want je zegt, ik vind het wel prettig om weer eens echt duidelijk met iets bezig te zijn en het technische hart weer een sprongetje te laten maken. Maar lag het nou zo voor de hand?
11: Nou, misschien niet, maar voor mij lag wel voor de hand dat ik, terwijl ik me aan het verdiepen was wat ik wel wat ik wilde gaan doen, dat ik graag een maatschappelijke bijdrage wilde doen. En ik voelde me heel erg verbonden met de energietransitie. En batterijen spelen daar ontegenzeggelijk een grote rol in.
10: Ja, dat is ook zo. En dat kun je zo breed maken als je zelf wil. Als je kijkt naar wat jullie dan doen, hebben jullie dat duidelijk opgedeeld in 4 divisies?
11: 4 divisies, ja.
10: Nou, vertel eens.
11: Ja, nou, we hebben een handelstak bestaande uit 2 divisies. Die noemen we zelf Motive. Dat gaat eigenlijk om batterijen voor kleine elektrische voertuigen. Groter dan een fiets, kleiner dan een auto. Denk aan schaarliften, vegerschopmachines, golfkarretjes. We hebben een handelstak die heet Standby. Dat gaat over backupstroom voor kritieke systemen. We hadden het al even over datacenters, maar ook telecom, ziekenhuizen. Daar zijn we ook heel groot in Europa. En dan hebben we een tak die zich meer vanuit de lithiumhub in Haarlem opereert. Dat is de energieopslag, storage noemen we dat. Waarbij we naar de aanleiding ook voor netcongestie energievoorziening op orde kunnen krijgen. En elektrificatie, het ombouwen van dieselmachines naar elektrische machines. Met name off-road, waarin we maatwerkbatterijen maken.
10: En ik dacht, ik ga shoppen. Ik ben op jullie website geweest. Dan kom je in het assortiment verschillende accu's tegen. Van ook nog weer verschillende merken. Dus onder verschillende namen verkrijgbaar.
11: Ja.
10: Is dat dan jullie eigen merk of maken jullie accu's in opdracht van anderen?
11: Wij hebben inderdaad verschillende merken. Het verreweg, het grootste deel zijn onze eigen merken. En dus ik weet niet welke merk jij gezien had, maar de meeste van de merken die je daar ziet.
10: Een hele trits aan merken,
11: ja, dat klopt. We verkopen ook wat A-merken, die gewoon een goede naam hebben. En daar zijn we dan een distributeur van. En het maken van merken doen wij onder ons eigen merk, Cellpower. En dat is specifiek voor die elektrificatiedivisie, waar we het ombouwen doen van dieselmachines. Of dat nou off-road is of inner city. Daar bouwen we eigenlijk de dieselmachine om naar een elektrische machine.
10: Je noemde net al Haarlem. En ik dacht ook, dus op het verkeerde been gezet, ik kijk hier nu, terwijl wij dit gesprek voeren, naar iets wat met Haarlem te maken heeft. Want daar staat een grote fabriek. Dat is in jouw woorden een hub.
11: Ja.
10: Wat gebeurt daar in Haarlem?
11: In Haarlem hebben we eigenlijk sinds mei vorig jaar, dus heel recent, hebben we misschien wel de meest moderne lithiumopslag en assemblyfabriek van Europa staan. Waarin wij in staat zijn om volgens de allernieuwste en strenge wetgeving, ja, met lithium te mogen werken en op te slaan. En daar zul je dus al onze activiteiten, want in al die 4 divisies is lithium een belangrijk onderdeel. Maar met name daar waar we zelf maken, kan je voorstellen dat een fabriek.
10: Ja, en leid mij eens rond door die fabriek. Wat gebeurt er dan? Want veiligheid is een belangrijke vereiste. Er is heel veel wetgeving waar je aan moet voldoen. Maar stel, je doet de deur daar open en ik meld me. Wat zie ik daar dan? Ja. Hoe ziet die productie eruit?
11: Nou, kom vooral een keer langs, zou ik zeggen. Maar wat je nu zou zien als je door zou lopen, is dat je. We hebben een aantal vloeren waar gewoon echt een productielijn staat, waarin batterijen bij elkaar gezet worden. Dus de cellen, modules, maar ook een BMS met een wat jargon. Batterijmanagement systemen die erin gezet worden. Onze eigen controls, die we zelf, Europese controlmechanismes die we erin zetten.
10: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat?
11: Heel moeilijk. Nee.
10: Ja, dat dacht ik wel.
11: Nou, kijk, het vergt zeker heel veel expertise. Wij zien onszelf ook graag als meer dan 150 batterijnerds. Dus we zijn echt dag en nacht bezig om die kwaliteit en service te bieden. Dus het is zeker niet dat iedereen het kan doen. Het is ook niet dat je ermee naar de maan kan.
10: En het is ook niet zo dat het alleen maar Europees is, want het wordt hier in elkaar gezet. En je gaf al aan, er zit een flinke dot Europa in. Maar de cellen, waar je net ook wel even over sprak, die batterijcellen, die komen dan weer uit China.
11: Dat is correct.
10: Terwijl het voor jullie van belang is om duidelijk aan te geven, wij zijn een Europese alternatief.
11: Ja.
10: Wat blijft daar dan toch nog weer van over?
11: Nou, we halen inderdaad cellen uit China. Overigens niet alleen uit China, ook uit Vietnam, ook uit de Emiraten. En we zijn ook bezig natuurlijk hier in Europa.
10: Wordt het natuurlijk logisch dat ik nu vraag naar China, want die relatie die staat onder hoogspanning.
11: Ja, dat klopt. Wat wij natuurlijk in de markt merken is dat mensen willen het liefst dat het helemaal uit Europa komt. Wij ook, maar ze willen tegelijkertijd natuurlijk ook een goede prijs. En de kwaliteit en prijs die nu uit China komt op het celgebied is eigenlijk ongeëvenaardig. Daar kunnen we in Europa niet aan tippen.
10: Want wat is dat, een batterijcel? Ja, nu we toch de diepte ingaan. Dat lijkt me onontbeerlijk, dat heb je nodig. Maar wat is de cel van de batterij? Dat is gewoon het wezen van de batterij.
11: Ja, dus daar zitten in een anode en een kathode en elektrolyt, waarin eigenlijk, ik weet niet hoe technisch je het wil maken, maar waarin eigenlijk
10: zo technisch kan nog net
11: de elektronen opgeslagen worden om en daarmee de energie, zodat die dan van de ene naar de andere weer kan gaan, als op het moment dat je het wil ontladen en gebruiken.
10: Maar jullie maken dus heel duidelijk een afweging tussen prijs en kwaliteit, en dan zeg je, het komt toch uit China. Is het er nog niet in Europa, of is het er wel maar veel duurder?
11: Nou, waar we het net ook even hadden over Ford, het bericht van Ford wat voorbij kwam. Het is in Europa zo dat het veel duurder is, maar het is ook nog niet van de kwaliteit als in China. En de investeringen en pogingen die gedaan zijn, denk aan Northvolt, maar denk ook aan, ik ben even de naam vergeten van het Noorse bedrijf wat vorige week failliet is gegaan.
10: Maar Northvolt is wel een bekend voorbeeld van een Europese belofte die toch ook wel wat tegenwind ontving. En uiteindelijk dacht ik vorig jaar ook faillissement moest aanvragen.
11: Ja, vorig jaar of zelfs dat jaar daarvoor. En wat blijkt is gewoon dat op grote schaal hoogwaardige kwaliteit lithiumcellen maken is echt nog een vak apart waar we in Europa niet aan kunnen tippen voor hetgene wat in China gebeurt. Dat betekent dat ze dat op een schaal doen waardoor ook hun prijs scherp is. En daar maken we gebruik van. Maar wat wij daaraan toevoegen, en dat is denk ik een verschil dan van direct in China kopen, is dat we vanuit de Europese gedachte de kwaliteit waarborgen. Met een BMS, met de controlpanels die we eraan toevoegen, zodat zowel geen Chinees, maar ook geen Amerikaan in die batterij kan, als die hier in Europa staat.
10: Maar proef ik toch een beetje in jouw woorden dat als er een Europees alternatief is, dat ook nog betaalbaar is, dat je die afhankelijkheid zo snel mogelijk wil afbouwen?
11: Daar zijn we actief mee bezig. Om te zoeken naar partners en fabrikanten die daar toekomst in zien. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan, in alle eerlijkheid en helaas. Maar dat is iets waar we continu mee bezig zijn.
10: Want wat weten jullie dan van die Chinese leverancier? Dan moet je natuurlijk ook eigenlijk diep de keten induiken, want het gaat hier over grondstoffen. Er gaat ook wel eens wat mis als je het hebt over lithium, over kobalt, over de winning daarvan, over de mensen die werken in dat eerste stadium. Nou, begin er maar aan.
11: Nou, dat klopt. Twee dingen daarover. Eén is, onze lithiumoplossing is wat heet LFP, lithium-ijzerfosfaat. Dat is dus niet, daar zit dus geen kobalt in. Dus heel veel van die misstanden gebeuren bij NMC, dus bij kobalt-ingrediënt. Maar wat wij belangrijk vinden is dat wij werken met al meer dan 20 jaar met onze grootste leveranciers in China. Dus we hebben langdurige relaties waarin we inderdaad tot heel diep in de keten met elkaar weten wat er speelt.
10: Dus als jij nu op de radio zegt, we zijn actief bezig om te kijken of er Europese alternatieven zijn, dan schop je ze daar een beetje tegen de schenen.
11: Nee, dat denk ik zelf niet. Sterker nog, ik ga over 2 weken weer naar China toe. Zij zijn zelf ook actief bezig om fabrieken in Europa neer te zetten. Dus het is een continue dialoog. En om nog even het punt af te maken over die veiligheid in die keten, dat bepalen we niet zelf. Daar hebben we natuurlijk ook externe audits voor. En we hebben ook niet voor niks daarmee het gouden certificaat van EcoVadis, waardoor we bij de 50% meest duurzame bedrijven van de wereld horen.
10: Het gouden

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wat minder toe doet, maar jij ziet in jouw omgeving al dat dat wel degelijk van meerwaarde is.
3: Zeker, en ik geloof niet zozeer in zwart-wit. Het gaat ook niet of het 100% Made in Europe is. Het gaat erom dat je die dingen die belangrijk zijn, die kritiek zijn in een systeem, dat je die in Europa de volledige controle over houdt. En dat proberen wij dus ook met onze batterijen.
2: En is Europa dan genoeg? Want jullie bedienen heel veel landen. Dus vanuit Nederland, vanuit... Ja. Haarlem?
3: Nou, we hebben ook nog 6 vestigingen in het buitenland. Dus we hebben 8 kantoren. We bedienen 28 landen en we hebben een focus op Europa. En dat is voorlopig wel groot genoeg.
2: En hebben die andere landen, die Europese landen, dan niet hun eigen acculeveranciers die ongeveer hetzelfde kunnen? Dat ze denken, ja, waarom zouden wij over de grens kijken, waarom zouden wij het in Nederland halen? Ja.
3: Er zijn zeker concurrenten, ook in het buitenland. Maar het grote verschil is eigenlijk dat wij investeren op zowel die duurzaamheid, die ecovaders waar ik net over had, en op dat Made in Europe als het gaat om controle en veiligheid in onze systemen.
2: Ja. Hoe groot is dan die dreiging? Want je noemt nu een paar keer die controle, die is essentieel.
3: Ja.
2: Omdat er vaak wordt meegekeken, of dat in ieder geval kan?
3: Ja, in eigenlijk met, zeg maar, in de lithiumsystemen zit heel veel technologie in. En ook toegang tot cloud-oplossingen. En ik denk dat het gewoon gezond verstand is dat je als Europa daar een streep zet van, nou, het is allemaal leuk en aardig, maar we willen wel zelf de controle hebben over onze eigen technische spullen. En dat merken we ook bij onze klanten.
2: Met hoeveel zekerheid durf jij dan te zeggen dat het bij jullie waterdicht is?
3: Nou, kijk, met zekerheid zeggen dat iets waterdicht is, dat kan je eigenlijk nooit doen. Maar ik durf wel te zeggen dat wij er alles aan doen. En we hebben dat tot op heden ook geen problemen mee gehad. Dus laten we hopen dat het zo blijft.
2: En jullie hebben grote klanten. Dan maken we nu even een sprong naar Q8.
3: Ja.
2: Wat gaan jullie voor dat bedrijf doen?
3: Nou, Q8 is een van onze klanten waar we een begin maken met het leveren van batterij voor de opslag. Je moet je voorstellen dat een tankstation, die had altijd een elektriciteitsaansluiting om hun winkel te bedienen. Nu moeten ze elektrisch laden, want ze willen dat eigenlijk mensen nog steeds in hun winkel komen. Maar ja, met een elektrische auto hoef je niet langs het tankstation. Nou, daarvoor is die aansluiting te klein, het beroemde netcongestie. En daar is een batterij een goede oplossing voor om die bij wijze van spreken 's nachts op te laden en 's avonds of overdag te gebruiken voor het laden van auto's.
2: Ja.
3: En onze systemen doen dat. We beginnen met een tiental vestigingen, maar dat gaat over de hele Benelux. En we doen het niet alleen voor Q8. Primeur is dat we ook een contract hebben met BP, Pulse in Spanje en Portugal. En we deden het ook al voor Avia. Dus de hele charging, EV-charging, is echt een focusgebied voor ons.
2: Je hoeft dus ook geen exclusiviteit af te spreken. Je kunt de hele branche bedienen.
3: Ik denk dat kwaliteit voorop staat.
2: Ah, nou ja, vanzelfsprekend. Ja, ja. En je noemt dan netcongestie. Er wordt in ieder geval gezegd dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing van netcongestie. Maar als je het zakelijk zou bekijken, als je puur je commerciële bril opzet, dan rinkelt de kassa, denk ik, zolang er netcongestie is. Nou, is er een grotere noodzaak voor batterij inzet?
3: Ik denk dat de invalshoek iets anders is. De invalshoek is namelijk dat de energiebehoefte is eentje die groot is en die nu al moeilijk in voorzien kan worden. En die wordt alleen maar groter. En ik denk dat elke puzzel in die energievoorziening, waar batterijen één puzzelstuk van is, dat is here to stay. Dus ik geloof er niet in van het is even net congestie en over 2 jaar is het afgelopen.
2: Nou ja, maar je zou kunnen denken, hè, kunnen we dat net niet veel beter gebruiken? Kun je
3: moet
2: aansluiting niet beter gebruiken? Kun je dat optimaliseren? Je kunt het makkelijker maken om op dat moment overtollige energie te verkopen.
3: Zeker. En dus ik ben daar ook helemaal voor. We zijn voorstander van dat op alle mogelijke manieren de energievoorziening wordt zeker gesteld tegen een goede prijs. En batterijen zijn daar een belangrijk onderdeel van.
2: Ja. Maar zouden die batterijen dan bijvoorbeeld, of andere oplossingen die jullie aanbieden, want ik kwam op jullie site ook het belangrijke kopje subsidie tegen, moeten worden aangemoedigd?
3: Nou, kijk, mijn persoonlijke mening daarover is dat energie is de basis eigenlijk van alles. Alle onze activiteiten. Zelfs als mens moet je eten voor energie om wat te doen. En dat geldt ook voor alle maatschappelijke activiteiten. Dus ik vind dat, volgens mij zei Remco de Boer dat deze week in de technische briefing. Ja, in de Tweede Kamer inderdaad. Over dat energie zou geen politiek onderwerp moeten zijn, anders dan erin voorzien dat we dat tegen de juiste kwaliteit en de juiste prijs hier hebben.
2: Dat begrijp ik, maar de juiste prijs, dat wordt dus bijvoorbeeld ook nog beïnvloed door subsidies. Ik zou denken, als het zo logisch is als wat, dat we allemaal als mens of als bedrijf

0: als huishouden energie nodig hebben. Hè, en jullie kunnen dat beter managen door bijvoorbeeld de batterijen en de andere oplossingen die we hebben besproken. Ja. Waarom is er dan nog subsidie voor nodig? Blijkbaar werkt de markt nog niet zo goed.
1: Nou, je hebt wel een bepaalde initiële investering die gedaan moet worden. En daar is in de markt, zeker in de huidige onzekerheid, kan een subsidie dat wel goed op gang krijgen. Zeker als je het ook weer gaat vergelijken met China. Eén leverancier van ons die zegt gewoon dat die uitgenodigd wordt door een provincie om daar een fabriek neer te zetten. Geheel kosten, hoeft geen huur te betalen. Enige verplichting, mensen aannemen. Nou, dat maakt het wel heel lastig om een fabriek in Europa neer te zetten als dat je concurrentie is. En ik denk dat wij echt met z'n allen, daar bedoel ik mee burgers, bedrijven en overheid, die energievoorziening als een basisbehoefte moeten zien en daar langetermijn keuze
0: voor
1: maken.
0: Maar wie ziet dat niet als een basisbehoefte?
1: Nou, omdat ik vind dat het soms gepolitiseerd wordt, dat we daar een standpunt in moeten nemen. Het standpunt zou moeten zijn, het moet er gewoon zijn.
0: Ja, maar het standpunt is dan, je kunt het nog wel politiek maken als je kijkt naar wat is dan belangrijk. Het gaat om beschikbaarheid, het gaat om betaalbaarheid en betrouwbaarheid.
1: Ja.
0: Dat kost ook allemaal geld.
1: Daarom.
0: En we hebben ook geld nodig voor onze NAVO-doelstellingen, voor de sociale zekerheid. Je kunt het zo gek niet verzinnen of we hebben er geld voor nodig. Ja. Dus dan moet je politieke afwegingen maken wat je op dat moment belangrijk vindt.
1: Dat klopt, en daarom ben ik gelukkig geen politicus. Maar ik durf wel te zeggen dat energie de basis is van alles.
0: Jon Pieter was hier van Intercel. Fijn dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: En leuk dat je wat meenam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen woensdag had met Peter de Laat. Hij is de topman van Brunel, internationaal detacheerder, over alle mensen die toch nog werken in het Midden-Oosten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
4: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal en wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van 2 andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Het is Metropool Druten gelukt om een indrukwekkende privéverzameling Mercedes te kopen. Museum en Metropool in Druten natuurlijk. Hè.
10: Ja, begin november gaat de collectie dan wel weer onder de hamer. Deel blijft in het museum, geloof ik. In Oostenrijk, Roy Bolks vertelt er straks voor het eerst alles over. Maar dan ook echt alles.
9: Heel cool. En verder een rijtest in de meest krachtige productie Porsche met een verbrandingsmotor.
10: Ja, heel goed. Ja. In de nieuwe 911 Turbo S.
11: Ik brak hem even af.
9: Ja, want?
10: Ja, regen. Er was launch control, maar dit is zoveel vermogen. Dan gaat hij alle kanten op.
9: Nou, je hoort er straks alles over in de Rijnpressie. We spreken zo ook restwaardebepaler Indicata over de ontwikkelingen op de occasionmarkt. Maar eerst gaan we een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Ook wel eens leuk. Wouter, Joost die vraagt aan ons of One Pedal Drive nou echt een verschil maakt bij elektrische auto's. Hij zet zelf het altijd uit.
10: Ja.
9: Even One Pedal Drive uitleggen nog? Moeten we dat nog doen?
10: Ja, misschien wel. Dus, feitelijk zeg maar dat je met je gaspedaal eigenlijk ook feitelijk kan afremmen. Als je van het gas afgaat en je legt je auto zo hard afremt... dat je bijna het rempedaal niet meer nodig hebt. Sommige mensen zweren erbij. Omdat je dan hoef je niet meer helemaal je voet te verplaatsen naar de rem. Eigenlijk maakt het je ook wel weer een slechte automobilist. De meeste mensen. Omdat je ziet ze op de snelweg wel rijden van die auto's... waar dan heel even de remlichten flikkeren en dan weer de remlichten. Ja, ja. Ze lijken niet te vertragen of te versnellen. Dat is door het regeneratief remmen van elektrische auto's. Als je heel even je voet verplaatst van het gas... dan vertraagt hij eigenlijk zo hard dat die remlichten aan flikkeren.
9: Maar juist op de snelweg lijkt het minst efficiënt.
10: Ja, is het zeker minst efficiënt. Nee, en het is ook onzin om het verder te gebruiken. Want een moderne elektrische auto, zeg maar eigenlijk alle elektrische auto's... recupereren gewoon energie ook als je gewoon het rempedaal gebruikt. Die remmen helemaal niet met de remmen, zeg maar in heel veel gevallen. Dus je hoeft het niet zeg maar, aan te zetten om zuiniger te rijden. Nee. Dat is gewoon onzin.
9: Oh ja, nee, ja. Ook in de stad en in bergen, heuvelachtig landschap... denk ik toch dat je wel... Ik zet het met de skivakantie zet ik het altijd aan.
10: Zet je het altijd aan?
9: Als ik de berg afga.
10: Maar modernere auto's... Die winnen sowieso gewoon die elektriciteit.
9: Nee, dat doet hij ook
10: als
9: wel.
10: Je gewoon met je voet remt.
9: Doet hij ook wel.
10: Dus het is puur een soort bedieningskwestie. En er zitten gewoon een aantal nadelen aan. 1, inderdaad, die remlichten die continu flikkeren. 2, in noodsituaties. Stel, je komt gewoon in de bergen. Het regent ook een beetje. En die bocht is toch wat krapper dan je dacht. Die gaat opeens van je gas. Dan remt die auto hard af.
9: Mm-hmm.
10: Nou, 1 ding wat je denk ik geleerd is ook tijdens je rijles. Dat je in bochten niet stevig moet afremmen. Nee. Dus het geeft gewoon instabiliteit in die auto.
9: Ja.
10: Dat is ook de reden waarom zeg maar, de merken die zeg maar, iets meer hebben met autorijden, we noemen bijvoorbeeld een niet naast te noemen Duits merk, wat ook in de show zit straks, die doen geen one pedal drive.
9: Nee.
10: Omdat dat past gewoon niet bij de filosofie van die auto onder controle.
9: Daar begrijp ik het nog wel, maar er zijn natuurlijk andere merken waar dat wat beter bij past. En je gaat toch ook minder je rem gebruiken, wat...
10: Nee, je rempedaal.
9: Dat bedoel ik.
10: Nee, ja, maar dat is het enige. Eigenlijk is dat feitelijk het enige verschil. Hij regenereert ook gewoon een moderne elektrische auto's, plug-in hybrids, de meeste ook. Halen gewoon stroom, zeg maar, weer terug uit elektromotoren.
9: Ja.
10: En pas als je harder gaat remmen, gaat hij je remschijven of je trommels gebruiken.
9: Ja. Okay.
10: Dus gewoon uitzetten, onzin, hoppakee, afgeserveerd.
9: Nou, kan ook uit de auto gehaald worden, wordt hij misschien weer wat lichter.
10: Precies, ja, het is vaak een software standje. Ja.
9: Arno van den Berg, die vraagt zich af of we met de komst van semi, tussen haakjes, zelfrijdende auto's de routine van het autorijden langzaam zullen verliezen. En zijn we daar dan ook bang voor?
10: Ja, use it or lose it. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Maar er zijn natuurlijk, even los van Tesla, full self-driving... waar je meteen supervised achter moet zetten... wat dus helemaal niet zo heel erg zelfrijdend is. Zijn er eigenlijk nog geen zelfrijdende auto's? Ja, weet je, natuurlijk, automatische versnellingsbak... adaptieve cruise control, maar ook ABS. Hè. Ik kon vroeger best goed zeg maar aanvoelen... wanneer een auto ging blokkeren met remmen. En dan kon je precies tegenaan remmen.
9: Ja.
10: Nou, inmiddels ben je dan wel een beetje verleerd met al die auto's met ABS. Want je trapt hem gewoon in. En eigenlijk is dat meestal beter dan proberen te doseren. Dus ja, je verleert wel dingen. Alleen is de vraag hoe erg is het?
9: Ja, precies.
10: Ben je niet bang voor?
9: Nee?
10: Nee.
9: Oké. Okay. Nou, we zijn sowieso nergens bang voor,
10: nee,
9: toch?
10: Dus, nooit.
9: Hey, dan heb ik nog @JudithRob1591.
10: Dat is niet hun geboortejaar, hopelijk.
9: Dat hoop ik ook niet, anders zijn het hele bijzondere mensen. Die wil weten hoe lang een batterij meegaat als je hem vaak snel laadt. Gaat dat inderdaad invloed hebben op je batterij?
10: Dit is zo'n nobody really knows. Nee. Omdat we zien auto's waar fors mee snel geladen... en die hebben dan een prima state of health.
9: Ja. Er zijn ook wel onderzoeken geweest van universiteiten... die aantonen dat het snel laden misschien soms wel beter is... dan het langzaam laden. Maar de algemene, we weten het van onze telefoon. Hè? Daar zit ook een batterij in. En dat je weet dat als je hem altijd tot 100% laat... en altijd weer leeg laat lopen, dat is niet zo goed voor de batterij.
10: Nee, kijk, het beste is om
9: tussen de
10: 20% continu te houden... En te snel laden is vaak wel tot 80%.
9: Ja.
10: Dus Ja. Ik denk dat dat belangrijker is.
9: Als je tussen 20 en 80 houdt, dan is hij ook sneller leeg. Moet je weer snel laden.
10: Ja, ja, dat klopt. En ik denk toch ook wel gewoon af en toe even lekker belasten zo'n auto. Dat die accu ook een beetje moet werken. Ja. Het wordt stoffig. Nee, het wordt niet stoffig. Maar, en verder is het... Ja, we weten daar eigenlijk gewoon nog niet alles van. En wat een armoe om dan altijd tussen 20 en 80% te moeten laden. Maar goed, dat scheelt te zijn.
9: Wat we wel weten, is dat je als je onze vraag wil stellen, dan kan dat. We gaan deze zomer weer veel vragen beantwoorden. Ja. Je kunt ons mee. We hebben ook helemaal geen vrije tijd. Hè? Gewoon de hele zomer gaan wij gewoon vragen beantwoorden voor mensen.
10: Levensvragen.
9: Heerlijk, terwijl jullie gewoon lekker op een terrasje liggen of naast een zwembad.
10: Op een terrasje liggen.
9: hangen met een groot glas bier of een champagneglas in de hand. Gaan wij gewoon antwoord geven op jullie vragen. Je kunt ons mailen, autoshow@bnr.nl.
10: Ja, of stuur een DM via Instagram. En we schijnen ook X te hebben. Voorheen Twitter.
9: Mag dat nog?
10: Nee, dat is helemaal niet meer woke. Dus dat kan niet meer. @BNR Autoshow in ieder geval. Ja. Volg ons. Ja, ik weet niet waarom je op X nog überhaupt iets wil doen. Maar goed, wie weet komt je vraag voorbij.
9: Ja, luister ook onze midweekse podcast. Breek de Week. Die staat uiterlijk iedere woensdagochtend online in diezelfde podcastfeed.
12: De Nationale Autoshow.
9: De gestegen brandstofkosten zetten de tweedehands automarkt flink op zijn kop. Autobedrijven zoeken nu massaal naar gebruikte elektrische auto's. Want ja, die verkopen opeens best wel goed. Te gast is Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. Welkom, leuk dat je er weer eens bent.
13: Ja, dankjewel.
9: Ja, en lekker in de cijfers gedoken natuurlijk. Gestegen brandstofprijzen, we hebben het natuurlijk allemaal gezien, hebben invloed op de tweedehands automarkt. Hoe duidelijk is dat inmiddels zichtbaar in de data?
13: Nou, wat je zag, dat tot en met maart eigenlijk viel het wel mee. Het waren eigenlijk twee slechte maanden, hè, begin van het jaar. Ja. Dat lees je ook in de krant wel terug. Maar je zag dat in maart, april, zag je een enorme piek eigenlijk wel in de EV-verkopen. Dus als je kijkt, als je het in aandelen even uitdrukt, totaal marktaandeel schoot van 12% naar 18% ongeveer van de tweedehands verkopen.
10: Zo, dus 50% meer marktaandeel. Nee, ja, dat is fors. Maar ja, van 12 naar 18 denk je, oh, nou, maar het merendeel is dus nog heel iets anders. Dat ook wel weer.
13: Dat is zeker zo. En als je kijkt naar de absolute cijfers, ik kan me de headlines nog wel herinneren. Het verdubbelde bijna, riep iedereen. Maar dan kwam dat januari, februari verkocht ongeveer 7.000-8.000 auto's per maand elektrisch. In het jongere segment totaal iets van 10 of zo. En dat steeg in één keer naar, nou, pak een beet, 5.000 auto's extra. Dus in absolute zin is alles wel aan het stijgen.
9: Ja.
13: Dus het is in ieder geval wel een hoger piek dan we ooit eerder hebben gehad. Dus maar in dat opzicht is het wel een...
9: Maar zijn dit allemaal een beetje goede rekenaars? Deze mensen die dan een occasion EV kopen? wat besparen ze?
13: Ja, ik verbaas me er ook over, eerlijk gezegd. Nee, wat besparen ze? Als je nou, pak eens een beetje gemiddelde auto in Nederland. Hè? Dan niet de auto waar jullie in test rijden. Met plezier in test rijden. Maar gemiddelde Nederlander rijdt 11.000 kilometer per jaar. En dat kan je bij het CBS kan je dat zo opvragen.
9: Ja.
13: Als je dan kijkt naar de brandstofprijzen, zeg dat die van 2,30 naar 2,60 gaan. 3 dubbeltjes extra, als aanname.
9: Ja.
13: Pak je een auto 1 op 14. Zullen we dat eens nemen? Kan je zelf wel even bekijken op je dashboard wat dat met je eigen auto doet.
10: Ja. Zit je 14 op 100 staat er bij mij. 1 op 14 is dat toch?
13: Ja, 1 liter op 14 kilometer. Laten we dat even aanhouden. Als je dan even aan doorrekent of even aan ChatGPT vraagt, dan zegt hij, nou, dat kost je ongeveer €250 per jaar.
10: Ja.
13: En daarom ga je dan in één keer een EV kopen. Hè?
10: €250 uit te zeggen, scheelt inderdaad.
13: Ja, dan moet het ook eens een jaar lang moet Trump die straat dichtgooien. Hè? Ja. Want we gaan er van een jaar op.
9: Ja, maar stel je voor dat er opeens wereldvrede komt, dan is deze hele business case weer helemaal anders.
10: Ja, dan gaat de benzineprijs gewoon niet meer laag. Ja, hele irrationele mensen dus eigenlijk, die autoskopers.
13: Ja, als je dan ook nog eens een keer kijkt wat die prijs ook nog eens een keer aardig gestegen is de laatste 1-2 maanden. Dan denk je bij jezelf.
10: Ja, te laat.
13: Ja, dat is eigenlijk in januari of februari.
9: Ze kijken verder in de toekomst. Hè? En ze willen ook iets doen voor het klimaat.
10: Ja, dat zal het zijn, ja. En wat zijn de verhoudingen nu? Want we hadden 18% batterij-elektrisch. Er zijn ook nog wat andere aandrijflijnconcepten. Bijvoorbeeld diesel.
13: In Nederland?
10: Ja.
13: We kunnen ook wel even over Duitsland praten. Daar heb je nog wel wat diesels rijden. Nee, in Nederland, ik kijk vooral even naar het jongere segment dan. Hè. Daar is het dieselsegment al helemaal niks. Maar als je kijkt naar de PHEV in Nederland, die is nog vrij populair. Hè. Dus die zit ergens rond de 20% op dit moment.
10: Okay.
13: Als je kijkt naar de benzineauto, die zit toch nog op de 40%. Die valt dalend. Hè. We zien al, wat mensen denken dat dit echt wel verrassend is wat er gebeurt. Maar eigenlijk, vanaf de zomer vorig jaar zagen wij al die kentering in de populariteit van EV's.
10: Yeah.
13: Dat je toch wel een beetje dat spiegelbeeld ziet van, ja, de benzineauto wordt wat minder populair in aandeel, wat minder populair in de staardagen ook, dat zien we ook wel. En die EV begint toch echt wel steeds meer op het verlanglijstje van veel mensen te komen te staan.
10: Oké. En verkopen die elektrische auto's nu ook veel sneller dan voorheen? Ja. Ik zou bijna zeggen ja, dat kan bijna niet anders.
13: Ja, ze verkopen ongelooflijk snel inderdaad. Ja. Normaal gesproken zitten ze ergens rond tussen de 80, 90 staardagen. Hè, wat verhoudingsgewijs.
10: Een heel kwartaal. Zit je met zo'n klote EV in je showroom. Maar het is nu korter.
13: Je lopen nu vanzelf de deur uit. Dus als je nu een dealer hebt, dan heb je 40 staardagen ongeveer.
10: Okay.
14: Ja. Oh, dat is een forse daling.
13: En dan maakt het ook nog uit of je een wat jonger of ouder hebt. Want als je nou een wat oudere EV hebt, hè, boven de 5 jaar, dan is het aantal staardagen op dit moment 20.
10: Oh. Dus dat is grappig.
13: Absurd snel.
10: En waarom is dat? Omdat die relatief voordelig zijn, denk ik.
13: Ja, ik denk het wel. Want we kijken ook, als we kijken een beetje naar waar de prijsstijgingen opvallen, hè, dan kan ik naar wat modellen kijken. En dan valt ook wel op dat bijvoorbeeld een Renault Zoe. Yeah. Dat die best wel populair is. En ik heb toch het idee dat er wat. Ik heb niet in detail nagekeken, maar dat wat bereikbaardere auto's wel.
10: Is wel grappig. De Renault Zoe heb ik ook wel eens aan mensen aanbevolen. Want zo'n auto die heel snel vergeet, die best oké range heeft en best oké mogelijkheden. Je moet een beetje oppassen voor de import Zoe's. Die hebben er vaak nog geen snellaadmogelijkheid en zo. Wat is er juist nu in trek? Zoe was dus een opvallende auto. Is er nog meer die eruit springen?
13: Ja, nou, als je kijkt, auto's die gewoon blijven lopen. De Tesla Model 3 natuurlijk. Ja. Het zijn ook de volumemodellen. Want er is veel vraag naar auto's, dat zie je. En dan kom je toch in de bekendere, de Volkswagen ID3's, de Tesla's. Yeah. Dat zijn toch wel de dominante auto's, de Kia's. Die lopen allemaal goed. Alleen er zit wel, het is wel heel erg leuk om te zien dat toen vorige keer dat ik hier was, hadden we het over de Tesla met name. En dat die Tesla-tsunami, de prijzen staan onder druk. En je ziet wel dat die prijzen echt wel aan het terugveren zijn. Maar per model verschilt dat dus heel erg. Dus er is duidelijk een voorkeur voor bepaalde auto's.
14: Maar hoeveel veert dat terug dan, die prijs?
13: Nou, ik heb bewust even aan jullie ook de analyse gegeven. Ik hoor dat veel mensen zeggen, de prijzen veren ontzettend terug. Dat klopt wel.
14: Ja.
13: Maar kijk ook even waar we vandaan komen. Ik het weer doe op zeg maar 3 jaar geleden, januari 2023, starten wij meestal die indexcijfers, dan zit je eigenlijk nog op niet eens een echte stijging, eerlijk gezegd, op dit moment. Dus
14: gewoon stabiel dus.
13: Ja, het is al een paar maanden best wel stabiel. Dat is wel heel mooi. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat die prijzen echt significant omhoog gaan. Maar we zien natuurlijk wel dat prijzen stijgen. En het leuke is ook, we hebben het heel vaak over de retailprijzen, maar we hebben ook twee veilingplatformen, Autorola en Automotive Trade Center. Dus wij kunnen ook al iets vooruitkijken, omdat wij zien al bij de inkoop wat er gebeurt. Want de leasemaatschappijen, die willen we ook graag verdienen hieraan. Dus je ziet al dat de inkoopprijzen op alle veilingen, die lopen behoorlijk op. Dus er gaat zometeen ook wel een doorgeefeffect. Dat zie je nu eigenlijk al. Maar je ziet een doorgeefeffect vanuit de inkoop ook.
10: Ja, dus die prijzen die gaan gewoon langzaam stijgende trend.
13: Ja, als je daar een beetje een gevoel bij wil krijgen. Wat we zagen in maart was dat de prijzen tussen de 5 en de 8% hoger lagen dan wat wij zeg maar een beetje normaal zouden vinden, hè, in de maanden ervoor. En de afgelopen maand zagen we echt wel, dat gaat richting 10-15% boven wat we zouden denken. Dus ik kan wel raden wat er in mei gaat gebeuren. Die prijzen gaan nog niet dalen in mei. Dat kan niet, want die dealer die moet ook nog zijn inkoopprijzen.
10: Klopt. Maar ieder autobedrijf is dus nu op zoek naar gebruikte elektrische auto's.
13: Ja en dat wordt echt zoeken. Want even om je een beeld te geven. Misschien maakt het wat makkelijk als je even visueel praat. Op elke verkochte EV, en dus als je 1 auto verkoopt, 1 EV, op je parkeerplaats staan er nog 3 in die voorraad. Dat is een beetje de verhouding normaal gesproken.
10: Ja.
13: En vlak voordat dit begon, in maart, was dat 1 op 3,6. Even voor je gevoel. En dus houd dat beeld in je hoofd. Op dit moment is het 1 op 1,8. En dus je ziet dat de voorraad echt aan het opdrogen zijn. Nou, je ziet ook wel dat de import-export, dat wordt daardoor bepaald. Hè, want in het buitenland kun je ze ook niet vinden. Dus ik heb ook even gekeken van hoeveel auto's staan er nou eigenlijk in Europa eigenlijk nog te koop. En als je nou kijkt, in Europa had je ook ongeveer die verhouding van 1 op 3. Als je nu kijkt, in de afgelopen maand zijn er ongeveer 160.000 auto's in de afgelopen maand verkocht in Europa, batterijen elektrisch. En er staan er ongeveer 200.000 in voorraad. Dus ja, dat was ook altijd die verhouding van 1 op 3 bijna in Europa. Dus je ziet dat het echt, als je een remarketeer bent bij een leasemaatschappij, ja, dan zit je op rozen deze maand. Want iedereen wil je auto
10: graag. Mag ook wel een keer, want die hebben jarenlang huilen met de pet op. We hebben al jaren hun bonus niet gekregen. Want je had hun targets niet.
14: We hebben zelfs een leasemaatschappij gespecialiseerd in Tesla's gezien die het niet hebben gered.
10: Ja. Die hebben te vroeg gepiekt. Oh ja, lullig.
14: Maar dat zie je hoe snel zo.
10: Dit pleit ook wel een beetje voor spreiding. Want we hadden het inderdaad over, zie je die brandstofprijzen weer dalen. Dan wil iedereen weer lekker een dikke 6-cilinder V8, noem maar op.
14: Ja.
10: En dan
14: gaan we knallen. Je moet dus gewoon hartstikke flexibel zijn.
10: Ja, eigenlijk wel als autohandels. Dus wel...
13: Nou, dat zie je eigenlijk in de hele branche. Hè? Want ook OEM's denken goed na van welke aandrijflijnen wil ik nou wel hebben. Je ziet ook wat variatie dat men toch alweer teruggeeft. Nou, er was een iets te land die later riep dat ze toch maar weer in de diesel gingen. Nou, daar kun je wat voor vinden. Maar als je denkt dat het verstandig is om je portfolio te spreiden, is dat zeker waar. Maar ja, Tesla doet het nog steeds niet zo.
14: Zeker. Maar, neemt meer kansen. Maar die autobedrijven die zien dus hun voorraad elektrische auto's gewoon weglopen. Ja. Die gaan op zoek. Ja. Die gaan in heel Europa op zoek naar gebruikte elektrische auto's. Maar ja, de vraag is. Waar kunnen ze die vinden?
13: Klopt, en tegen welke prijs?
14: En tegen welke prijs, ja.
13: Ja. Ik kan niet zeggen dat ik weet nog een prachtig voorraadje voor je in Nederland liggen. Op dit moment niet. Nee, dat gaat overal heel hard. En het grappige is, eigenlijk Nederland...
14: Nou, ik zou ze misschien uit China gaan halen. Nee, ja, maar...
10: ja.
14: Hè?
10: Ja.
14: Containertjes vol met...
10: En dat doen ze, zo werken die Chinese autofabrikanten al. Gewoon zet er maar gewoon 1000 op de boot en dan zien we al.
14: Ja.
10: Dus,
14: nou ja, oké.
13: Okay. Ja, je zou willen dat je een diepvries kon leggen. Hè, bij dat kan gewoon niet, maar dat was natuurlijk heel prettig voor ons geweest. Ja.
10: Ja. Het gaat nu dus wel goed met de verkoop van gebruikte elektrische auto's. Toch waarschuw je vandaag ook weer voor een nieuw restwaarde debakel.
13: Ja, dat waren jullie woorden.
10: Hoe zijn jouw woorden en wat is het probleem?
13: Nee, kijk...
10: Of wat gaat er gebeuren? Wat is aan de hand?
13: Ja, ik snap dat iedereen kijkt naar nu even wat er nu gebeurt. Dat is ook hartstikke leuk. Natuurlijk, die 2, 3 maanden, 4 maanden afhankelijk of wat Trump gaat doen. Dat is een beetje lastig inschatten, denk ik. Hè? Die ga ik even niet inschatten hoe lang dat duurt. Maar je moet ook kijken naar de onderliggende. Dus naar de middellangere en langere termijn. En de middellangere termijn is zwaarder al dat ze populairder aan het worden waren. Die elektrische auto's. Zolang vraag en aanbod maar een beetje bij elkaar blijft. En dat was in Nederland is dat best wel volwassen geworden. Alleen als je een uitstapje maakt...
10: Ja, maar dat was eigenlijk ook doordat het aanbod veel groter was dan de vraag. En dan wordt het opeens dat je denkt,
13: dus
10: het
14: wordt interessant.
10: Voor 15.000 euro een Tesla Model 3. Ja, nou ja, dat is gewoon een goede deal.
13: Dat is een hele goede deal.
10: Dan heb je veel auto.
13: Heb je veel auto. En eigenlijk, dus waar we vooral naar kijken is eigenlijk het verschil tussen vraag en aanbod. En zolang dat maar een beetje geleidelijk samen oploopt, heb je geen probleem en geen restwaardeprobleem. Maar als je nu kijkt wat er nu gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan kijk je naar wat de Europese Commissie gaat besluiten. En die kijken vooral naar de nieuwverkopen. En in de nieuwverkopen heb je nu... Kijk even Europa, hè, niet Nederland. Ja. Nederland is ongeveer 1/3 is batterijen elektrisch en nieuw. Maar in Europa is dat nu ongeveer 20%. Dat was 5 jaar geleden 9%. Dus je ziet dat er wel ingroei is van batterijauto's. Alleen als je kijkt naar de CO2-doelstellingen... als je dit zo doortrekt, hè, dezelfde curve even heel simpel doortrekken... dan zit je in 2030 op 1/3 van de markt elektrisch... en 2035 ongeveer de helft. Dat waren niet de doelstellingen die men voor ogen heeft. Hè? Nee. Dus je moet van 50% naar... Nou, waar moest het naartoe? 90% volgens mij zo'n beetje.
14: Ja, klopt.
10: Ja, en dan moest naar 100%.
13: Ja, dan moest naar 100%.
14: Dat is afgezwakt naar
10: 99,9. Alleen Ferrari mag nog...
13: Zoals een goed politicus, hè, dan doe je gaat je doelstelling wat aanpassen. Ja. Maar je moet wel die groeicurve zien te creëren. En dus in Nederland heb je nou die pseudo-eindheffing hebben ze bedacht. En in Duitsland doen ze de 6.000 euro subsidie op. Ja. Dus je kunt op je klompen aanvoelen dat er pieken gaan komen... in verschillende landen op verschillende momenten. Ja. En dat is eigenlijk waar we voor aangeven. Als je nou kijkt wat er gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar... dan zitten we nog steeds in een transitie naar een elektrificerend wagenpark. Ja. Dus dit is niet... Er gaan nog meerdere schokbewegingen komen. Want we zitten in Europa nog maar op 20%. Nou, 90%, dat is nog wel een stapje wat je...
14: Dat is nog wel een flink stapje. Ja. En je noemt al die pseudo-eindheffing. Hè? Die gaat ook weer zorgen voor een rare piek... voordat die daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zeker. Bijvoorbeeld voor plug-in hybrides misschien wel.
13: Ja, absoluut. Ja, ik zag dat Rai inderdaad aangaf, dit jaar komt er een run op. Ja, dat is de laatste kans, hè, die je eigenlijk hebt om nog die auto te pakken.
10: Ja, zeker in de niet, toch? Nee, ik heb toch een weddenschap met hem. Nee, aandeel EV's nieuw verkopen, die zou dit jaar stijgen. Ik zei, nou, ik denk het niet. Want als de pseudo-eindheffing doorgaat, dan komt er een run op benzine plug-in.
14: Ja.
10: En die EV die kan volgend jaar ook nog wat doen.
13: Ja, het is een verschuiving in tijd eigenlijk. Ja. En die EV-piek die zal volgend jaar wel gaan plaatsvinden, lijkt me dan. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dus ja, dit jaar ga je wel een run krijgen. En dat zal volgend jaar wel een stuk lastig worden met de PHEV, denk ik. Hè? Want dan heb je pseudo-eindheffing. Dus
10: ja. De aanschafbelasting, de BPM, verandert ook. Wat verandert daar dan precies in?
13: Ja, die plug-in. Het voordeel van die plug-in is dat je dus een lage BPM-aanslag krijgt vanwege de CO2-telling.
10: Ja.
13: En volgend jaar gaan ze kijken naar, ja, maar hoeveel rij je nou eigenlijk echt elektrisch met die auto? Dus wat is meer de realistische CO2-besparing die we hebben? Dus de BPM gaat daarin veranderen. veranderen.
10: Hoe gaan ze dat bepalen dan?
13: Het schijnt je op afstand te kunnen uitlezen.
10: Ja, maar dan ga ik achteraf. Je hebt die auto al gekocht. En dan na 5 jaar zeggen ze... Nou, meneer Schut, we hebben even gekeken met uw XC60. U heeft eigenlijk best veel elektrisch gereden. Gefeliciteerd. U krijgt geld... Op basis van de huidige statistieken.
13: Dat staat geloof ik in invoering in 2027. Dus hoe we dat precies willen gaan doen, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ga er maar vanuit dat...
10: Ik hoorde dat de Belastingdienst pseudo-eindheffing eigenlijk ook al niet voor elkaar kan krijgen. Dus ben ik benieuwd. We hebben meer ideeën in Den Haag.
14: Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk sowieso het lastige met de voorspelbaarheid van wat al die prijzen doen. Hè? Want je zou een gewone marktwerking willen hebben, maar die is er gewoon niet.
13: Nee, en om dan even nog daarop in te haken, je had ook nog het gewicht van de plugins. Hè? Dat is ook nog een lastig dingetje. Ja. En volgens mij zouden we naar lengte, breedte, hoogte, keer nog wat gaan.
10: Ja.
13: Dus er verandert nog wat. Maar in ieder geval voor plugins kun je ervan uitgaan... dat de komende jaren dat het aantal in nieuw verkopen drastisch zal gaan dalen.
14: Ja, als de location-klant hem wel wil hebben...
13: Ja, dan krijg
14: je dat weer gunstig voor de prijs.
13: Ja, dus de vraag was ook wel... Hè, krijg je dan een PHEV-tsunami in 2030? Ja, dat lijkt me niet. Waar wij van uitgaan in ieder geval... is dat de markt zeker in Europa groot genoeg is... om dat volume even te absorberen wat we dit jaar nog zien. Dat zal een piekje zijn. Maar het is wel de vraag in 2031... Maar wil jij nog steeds een PHEV hebben?
10: Absorbeert de markt in Europa dus wel. En die tsunami aan... Ja, weet je, het waren 30.000 Tesla Model 3's. Dat is heel veel voor Nederland. Maar ja, hallo, 16 miljoen nieuwe auto's... 15 miljoen nieuwe auto's op jaarbasis in Europa. En ook zoiets tweedehands. Dat had ook zo weg moeten zijn. Maar dat is dus vooral heel specifiek dat elektrisch toch nog niet...
13: Ga eens naar Spanje toe. Kijk, in Spanje, als ik tegen mijn collega...
14: Als je daar voor €1,30 kunt tanken.
13: Nou, bijvoorbeeld Denemarken is dan de andere kant van de medaille. Hè?
10: Ja, we zijn ook gewoon autohaters. Altijd al. Nee, dat is serieus. We hebben altijd al belachelijk hoge belastingen gehad.
13: Op advies op dit moment. Hè? Dus,
14: Eén Europa, we vieren de grote verschillen ook op de automarkt. Dankjewel, Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. En zometeen...
10: Metropool Druten over de aanschaf van een unieke Mercedes-Benz privéverzameling met heel veel auto's en heel veel andere dingen ook nog.
14: Ja, leuk, huisjes met fotootjes erin.
10: Ja, heel bijzonder.
14: Ja. En Wouter test de Porsche 911 Turbo S. Tot zo.
15: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal. Hij wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. Drie mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en 13.000 euro aan contant geld. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: Ja, het is de meest krachtige productie Porsche ooit. De nieuwe 911 Turbo S. Wouter offerde zich heel belangeloos op en maakte in de regen een... Oeh, wat leuk.
12: Ja.
11: Testrit.
12: Maar het is helemaal niet de meest krachtige productie Porsche ooit. Dus nou, dan gaan met we dat een verbrandingsmotor. Even... Want de benzine, de Taycan en de Cayenne Turbo zijn krachtiger.
11: Ja. Ja.
12: Maar dat zijn nepauto's, hè? Met een stekker. Dat vinden we niet leuk. Maar,
11: Het zijn jouw woorden, prima.
12: Ja, nee, hey,
11: maar
12: nee.
11: Eerst.
12: Kijk, ja, maar eerst. Metropool in Druten heeft in Oostenrijk een unieke Mercedes-Benz verzameling gekocht. Begin november gaat de collectie grotendeels onder de hamer. Niet letterlijk, maar figuurlijk.
11: Ja, dat mag je hopen. Roy Bol Volks is hier om er voor het eerst over te vertellen. Ja, hij heeft wel inderdaad een social media post ergens neergezet. Maar voor het eerst in de reguliere media. En dat telt natuurlijk. Welkom, leuk dat je er bent.
13: Ja, dankjewel. Klopt wel, nou, jullie zijn wel de eerste. Allereerste.
2: Ja, we hebben de primeur.
13: Ja, absoluut.
11: Exclusief soms primeur. Komt iets op je pad, zeggen wij dan.
13: Ja, dat klopt. Dat was bij ons inderdaad ook zo.
11: Ja, precies. Ja. Hoe kwam je deze verzameling op het spoor?
13: Ja, ik kwam eigenlijk door een soort vliegende kraai. Een man die eigenlijk altijd heel veel weet en rondreist. Een Nederlander. Die vond deze collectie, kwam in contact met de man. En dacht, ja, wie gaan we dit nou eigenlijk in zijn maag splitsen? En dacht van, ja, het Metropool kan nog wel iets gebruiken. Ondanks dat we heel vol zitten. En toen zijn we toch in gesprek gegaan een paar maanden geleden.
12: Ja, want het was al meteen zo dat die collectie te koop kwam.
13: Ja,
12: dus.
13: Man was nog niet, normaal zou je zeggen, man is overleden, kinderen doen dit. Nou, deze man was pas 61 jaar. Ja. Gaat verhuizen en ik vond hem eigenlijk meer een hoarder. Dus hij heeft alles verzameld, elke centimeter hing vol. Hij kon niet meer ergens iets kwijt. Dus het was tijd voor hem om gewoon te zeggen, ja, streep eronder en alles moet gewoon weg.
12: Ja. Zag jij gelijk potentie?
13: Ja, ik was samen met mijn compagnon daar en wij liepen daar binnen en die deur ging open en wij dachten allebei zoiets van, okay, shit. Dit is niet, dit kun je niet bevatten, dit kun je niet. We liepen er doorheen en we zijn er nu al, denk ik, 8 keer doorheen gelopen. We denken, wat nemen we nou mee van ons eigen museum?
12: Oh, yeah.
13: Maar het is zoveel, dat we elke keer denken van, weet het gewoon niet.
12: Ja, oké, neem ons even mee. Waar in Oostenrijk en hoe groot, is, hoeveel hallen, weet je, wat?
13: Het is in de buurt van Linz.
12: Linz.
13: En zoals de Duitsers zo mooi zeggen, am Arsch der Welt. ik slaap in hotels. Nou ja, die hebben wij echt niet heel lang niet meer gezien. Hier zo ouderwets.
12: Oké.
13: En het is een heel klein plaatje, Veldkirchen. Hmm. En daar hebben we ze. De man heeft 2 nieuwe hallen gebouwd daarvoor in de afgelopen 20 jaar. En elke hal is ongeveer 1000 vierkante meter. En die heeft hij vanaf de voordeur is hij begonnen met volhangen tot achteraan. En de man heeft daarin alles wat op het gebied van Mercedes-Benz is, wat hij kon krijgen, heeft hij bij elkaar verzameld.
12: Ja. Dus het is niet alleen auto's, ook
13: nee,
12: de rest.
13: Niet. De auto's zijn natuurlijk wel ongeveer 80 auto's en 50 motorfietsen.
12: Okay,
13: maar elke centimeter is met een bolpen of een bordje van Mercedes-Benz of een popje of een kladblok.
11: Maar 80 auto's dus. Maar heb je dan ook geteld hoeveel van dat soort zaken daar aan die muren hangen? Automobilia
13: hebben wij nu. We zijn nu aan het inventariseren. Ze zijn nu al 1,5 maand aan het fotograferen. En we zitten nu al op ongeveer 700 items. En dat is nu pas de helft. 1 hal hebben we pas klaar. Dus we denken dat we ergens rond de 1500 lots uitkomen voor de veiling.
12: Ja.
13: Want dat is wel gigantisch veel.
12: Ja, nogal.
13: En het zijn vitrinekasten. Dus niet, we praten niet over 1500 balpennen, bordje. Nee, het zijn vitrinekasten. En dat kan een vitrinekast zijn van 2 meter en bij 2 meter. Maar er zit bijvoorbeeld ook een item bij. Dat is een oude rijschool uit de jaren 70. Compleet met de stoelen, met het schoolkrijt, met de telefoon, met het bordje, met het opengewerkte model.
12: Ik snap waarom jij zegt een hoorde. Het zijn wel gave dingen nu. Zeker.
13: Super,
12: toen het weg, weet je wel, toen die rijschool ging verbouwen, of die man zich doodreed. Want die geef gaf ik niet, weet niet hoe die eraan is gekomen. Maar toen was dat natuurlijk gewoon oude zon. En nu denk je, oh, dit is toch al heel grappig.
13: En
12: dit
13: is het cult, weet je wel. Ja. Dus en nu is het nog steeds de tijd dat het gewoon nog steeds mensen waarderen, weet je wel. De man heeft ook een onderdelenshop afgebroken in Frankfurt. Ja. Het onderdelenshopje was al 30 jaar oud. Hij heeft foto's gemaakt, allemaal in kisten gestopt en een verhuisbedrijf netjes. En het zo thuis weer helemaal opgebouwd in detail.
12: Wow.
13: En die laten we ook in geheel. Gaan we ook zeggen, we gaan niet dat je daar de boeken uit verkoopt of het broodje. Nee, je kunt alleen maar dat hele ding als 1 keer kopen.
12: Ja. Ja.
13: Om daar dezelfde feeling een beetje bij te houden.
11: Ja. Wie is deze man?
13: Deze man heeft een doodskistenfabriek. Iets heel anders. Maar goed, het is natuurlijk wel een dagelijkse.
12: In Rotterdam kom ik er ook langs heen. Meer dan 6 planken is volgens mij hun slogan. Dat vind ik zo mooi. Maar ik zie er ook wel eens auto's staan dat ik denk, nou, volgens mij is het wel goede handel inderdaad. Ja.
13: Ja.
12: Dus,
13: wij zeggen ze heel mooi tegenwoordig, in de emotie maakt het niet uit wat het kost.
12: Nee.
13: En dat is in die handel natuurlijk wel heel erg zo.
11: Ja. Maar waarom wil hij er precies vanaf? Is het een nagel aan zijn kist?
13: Nou, het is voor sommige mensen begint dat een last te worden. Dus het zou ook kunnen zijn inderdaad een nagel aan zijn kist zijn. Inderdaad.
12: Ja.
13: Het is voor sommige mensen, hij is 61. Hij gaat in zijn nieuwe huis.
11: Dat is niet zo heel erg oud nog.
13: Helemaal niet.
11: Dat is het moment dat je misschien net echt gaat genieten van je collectie.
13: Hij houdt maar 12 auto's.
12: Meijnerd, je begrijpt dit. Deze man, ik garandeer het je, die verkoopt nu alles. Heeft tegen zijn vrouw of zijn partner, weet ik veel, of zijn hond, ik weet niet met wie die samenwoont, heeft hij gezegd: nee, ik kap ermee, ik doe er nu nummer 12. Als we hem over 10 jaar spreken, heeft hij weer net zoveel. Maar, weet je, maar heel veel andere dingen. Want ja. Die stuk nu, die hallen staan vol, toch?
13: Dus staan helemaal vol, kan niet.
12: Precies. Dus eigenlijk het beste wat je als verzamelaar kan overkomen is dat je moet verhuizen, alles verkopen of dat de boel afbrandt. Want dan kan je weer opnieuw beginnen.
13: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is wel zo. Ja, en hij heeft een grote liefde. Nu is Porsche.
12: Yes. Dat kunnen we weer.
13: En dus hij is daar, inderdaad, thuis heeft hij zijn garage weer ook weer elke centimeter met Porsche behangen. Ja,
12: Daar ken ik nog wel iemand wie die af en toe kan bellen als therapie.
11: Ja. Ja. Hey, wat zijn de meest bijzondere auto's die hij heeft?
13: Ja, kijk, hij vond heel erg auto's met kleuren belangrijk. Dus hele gekke kleuren die niet echt standaard besteld werden. Maar hij verzamelde gewoon.
11: Maar noem eens even, wat voor kleuren vinden we daar?
13: Ja, dus astelgrauw, er zijn pastelkleuren in het rood. Met beige interieuren, boswachtersgroen. Allemaal dat soort gekke kleuren. Dat vond hij mooi. Ook veel vierdeurzen. Dat soort dingen. Maar goed, er staat ook een voordeoorlogse 320 bij. Er staat een 300 ZL bij. Dus hij had wel de hele range van Mercedes. Maar het meest wat hij mooi vond was vierdeurs en coupés uit de jaren 80, 90. Ja, dus een grote kathedraal met die grote antennetjes eruit.
12: Dat vind ik ook wel gaaf, hoor. Ja, en, ik bedoel, dat maakt niet zoveel uit in welke staat je zo'n ding kocht. Want die bleven toch eeuwig doen.
13: Motoren waren gewoon super. Ja. Dus dat was zijn. Ja, dus hij had gewoon. Het moest een ster opstaan. Dat was vroeger met zijn vader ontstaan. En zijn vader reed natuurlijk altijd Mercedes. En er was dit klein jongetje achterin. En die reed grote vierdeurs auto's. En ja, dat is altijd zo gebleven.
12: Ja, mooi, hè? Zo vaak in je jeugd dat zoiets ontstaat. Maar is het een 300 SL, noem je? Dat is natuurlijk echt een bijzondere auto. Aan de andere kant, ja, been there, done that. Cut the t-shirt, zeg maar zo. Heel veel mensen. Maar er zitten er echt van die hele gekke, rare. Die pastelkleuren en zo.
13: Ja, er zit een prototype bij van de 220 W111. Ja. Hebben ze ooit een prototype voor gemaakt met sportstoelen. Ook achterin in de cabriolet. Er zit een prototype bij van de W106. Ja. Hebben ze bedacht inderdaad ook met allerlei opties die eigenlijk pas weer op de latere auto's terugkwamen. Dus echt een voorlopen met speciale ramen en bekleding. En opties die er konden zijn van Mercedes-Benz. Dus dat zijn wel de meest gekke dingen eigenlijk wel die ertussen zitten.
12: Ja. Was het leuk om daar dan die hal, die deur open te trekken?
13: Ja, het is elke keer weer als ik kom, is hij er ook. Want hem is nog steeds afscheid nemen.
12: Yeah.
13: Daar is hij nou bij mij samen al 2 maanden mee bezig. Dus elke keer zegt hij, kom nou eerst even gaan zitten. Even een biertje. Yeah. En gaan we even de auto kijken.

0: En dan, weer praten over, ja, die komt daar vandaan en die heb ik daar gekocht. En die hebben mijn jongens daar op gehaald. En dat vind ik nog steeds wel heel erg leuk. De man en zijn verhaal achter die auto. En dat maakt natuurlijk het bijzonder aan deze hele collectie. Hij heeft daar gewoon 19 jaar over gedaan. En wij haal het eigenlijk in 9 maanden weer leeg.
1: Ja. En weet hij dat jullie ook gaan veilen? En zo?
0: Ja, hij is er nu, oké mee. Ja. Hij heeft daar wel echt, we hebben wel 1,5 maand over gedaan.
1: Ja, maar ik heb dit al zo al een paar keer gezien. Als dan iemand zo'n collectie overneemt. Het blijft toch wel allemaal bij elkaar, hè? Ja, tuurlijk.
0: Weet je. Hij zei meteen dezelfde aan dat we de deal deden. Hij zegt, het is van jullie. En wat jullie er nu mee doen. Ja. Dat is ook aan jullie, zegt hij. Ja. Want dat kan ik niet meer.
2: Maar dan hebben jullie ook gewoon de juiste prijs betaald dus.
0: Ja, we hebben voor onszelf en voor hem samen gewoon het goede bod geplaatst.
1: Ja,
0: en weet je, en
1: Meijert is nogal financieel georiënteerd.
2: Wat heeft het jullie gekost?
0: Nou ja, er is geen. We mogen niet over het geld praten met hem.
2: Waarom
0: niet? Afspraak.
2: Oh.
0: Ja. En het is zaak, natuurlijk. Kijk, zaak na 9 november, als de veiling voorbij, of als de veiling begint, dan weet iedereen het een week later wat het opgebracht heeft.
2: Ja, precies. Ja, dat moet dan meer zijn.
0: Dat moet meer zijn als onze inkoop. Ja. Dat hopen
2: Waar
0: we.
2: Waar mikken jullie op?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk. Het veiling is no reserve. Dus dat wil zeggen, alles gaat gewoon weg. Dus ook het 300 de zeil. En ook als daar maar 1 ton op geboden wordt.
1: Dan is die van mij, hoor.
0: Dus dat is wel, dat is natuurlijk een risk, maar dat kan niet anders bij zo'n grote zijn. We moeten gewoon bezemschoon 31 december opleveren.
1: Maar en moet je ze daar dan die spullen ophalen?
0: Ja. We moeten daar echt, maar dat kan niet anders, omdat het zoveel is, kunnen we dat niet anders daar vandaan gaan doen.
1: Jee.
0: Dus maar dat is, dan hebben we dus nog 1,5 maand na de veiling om zo'n beetje om het echt op te ruimen.
1: Maar dat is wel grappig, want dat betekent dus dat het wel loont om echt te kijken van, want ja, no reserve is inderdaad weg. Ja. Dus
0: het is gewoon weg.
1: Er zitten natuurlijk dingen bij waarvan mensen denken, ja, wat moet ik ermee? Maar die wel heel leuk kunnen zijn.
0: Ja, er staat bijvoorbeeld ook vroeger toen wij naar Oostenrijk gingen, kregen we altijd zo'n kijkdoosje. Er was een Oostenrijks huisje. Ja. Dan kon je op de schoorsteen duwen en dan ging er een fotootje. Verplaatste zich daar. Ja, dan denk je, ja, weet je, maar dat is wel typisch Oostenrijks jaren 80, 90 souvenirs.
2: Ja.
0: Maar er zit een hele vitrine vol van. Met 200 van die dingen. Dan denk je, wie koopt dit nu nog dan, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk mensen die daar toch een emotie bij hebben. Die, ja, maar dat vind ik nog grappig van vroeger. Allemaal dat soort.
1: Ja, maar hoor je maar een emotie bij een vitrine vol of je zolder moeten zetten.
0: Hey, dat is ook de moeilijkheid. Kijk, weet je, vroeger denk ik, verzamelden wij nog wat. En nu zie je gewoon dat de nieuwe generatie verzamelt niet zoveel meer.
2: Nee,
0: dat is veel minder geworden.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat merk je. Ken jij nog mensen die iets verzamelen dan die iets geks?
1: Nou, we hebben
0: iets bij elkaar met 4 wielen in een museum.
1: Nou, het valt mij juist op dat ik denk, nou, er vinden toch best veel mensen, maar ze zijn wel ouder. En dan hebben ze een beetje geld bij elkaar geharkt. En dan komt die midlife crisis. En dan gaan ze verzamelen.
2: Worden ze emotioneel?
1: Dan komen ze in een bedrijfshalletje of ergens een hoekje. Dat klopt, met de auto gaat. Zolder in hetere, noem maar wat.
2: Ja.
1: Best veel, zeg maar, autocollecties.
0: Dat klopt. Maar de rest eigenlijk niet. Maar kijk, zo vroeger had je dan inderdaad, weet ik veel, Pokémon-kaart of weet ik veel gekkigheid. Dat zie je niet meer ontstaan bij die jeugd.
1: Nee, dat is wel anders. Omdat je natuurlijk met het digitale. Je bent ook niet meer afhankelijk van Pokémon of voetbalkaarten om te zien hoeveel scoort die, weet ik veel wat.
0: Dat klopt inderdaad.
2: Dus dat volgers op TikTok.
1: Precies.
0: Dat is ook een collectie. Ja, dat is ook wel zo.
2: Hey, de boel gaat in het eerste weekend van november onder de hamer.
0: Ja, we gaan 3 dagen lang kijkdagen organiseren. En dan is het ook echt 3 dagen lang een live veiling.
2: Ja.
0: Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist om dat te doen. Kijk, veilingen online zijn er genoeg.
2: Ja.
0: Maar wij willen echt een veiling met dat de mensen het publiek komt. En dat er daar ter plekke gewoon live gebeurt.
2: Alleen maar live? Of kunnen mensen ook?
0: Nee, het gaat natuurlijk online. Natuurlijk,
2: ja, toch ook.
0: Dat is zeker.
1: En dan moeten ze dus naar Linz. Wel heel aantrekkelijk.
0: Dat klopt.
2: Maar gaat echt alles onder de hamer of? Want...
0: Nee, we hebben nu één. Er zijn een paar stukken zijn al naar ons toe, naar het museum toe gegaan natuurlijk. Die we echt zeggen, nou, dat was zo bijzonder. Een servicebus is al naar ons toe gegaan van Mercedes-Benz.
2: Okay.
0: Die past in ons vrachtwagen automuseum heel mooi. En de rest gaat nu inderdaad gewoon echt alles gaat ook gewoon onder de hamer. Het is gewoon echt, elk item is nu zakelijk over 4 weken gelabeld. En dan is het voor ons even een paar maanden aan de marketing gaan werken. En vooral internationaal. En dan gaan we kijken dat we dat met ons hele ploegje daarna gaan wegzetten.
1: Ja, wel gaaf. Denken jullie nou nu ook van, oh, deze man die is er op tijd bij om het weer weg te doen. Jullie zijn natuurlijk ook een hal aan het volduwen met vrachtwagens.
0: Ja, ook. Ook ja, nog. Frans heeft natuurlijk een dochter en zij is 30. En zij is wel automijner, ze rijdt ook al de Milimiga. Dus, en misschien heeft zij de ambitie om het museum te laten voortbestaan. Wij denken zeker niet aan stoppen.
1: Ga nog even door.
0: We zijn nu aan het uitbreiding aan het kijken nu. Ja. Dus wij gaan zeker niet daar zeggen van, nou, over 5 jaar moet het dicht of zo. Of onderhamen. Nee, dat is smils niet. Dus,
1: ga nog
0: even lopen door.
1: Wat is de
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En wij hopen daardoor ook heel veel mensen te enthousiasmeren ook, weet je. Dat je gewoon ook op een veiling kunt gaan kopen. Niet dat je alleen maar, kijk, wij zijn de veilingen gewend in Amerika, hè, die kennen we allemaal, dure auto's, hè, Pebble Beach allemaal. Ja. Maar nu kun je ook naar een veilingje gaan waar je zegt, hey, kan ik misschien echt wel eens een keer iets leuks scoren voor normaal geld. Ja. En wat ook nog eens uit een leuk verhaal komt. Ja. En anders koop ik misschien wel een leuk entreebord van Mercedes-Benz voor een paar honderd euro.
3: Of een vitrinekast vol met van die huisjes.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat, ja.
3: Dus dat gaat gewoon iemand een fout maken.
2: Ja, dat klopt.
3: Ik dacht dat die niet zo groot was.
2: Nee, ja, dat inderdaad. Ja, dat is wel zo.
3: Wel gaan. Hoe een veilingboek en zo maken, denk ik. En echt, jij bent alleen maar in Linz. Je hebt al goede hotels al gehad daar. Nu,
2: ja, dat klopt. We hebben alle hotels geprobeerd. Ik heb nu hotels gevonden die je ook gewoon goed kunt eten. Maar we hebben twee veilinghuizen in arm genomen. Een Oostenrijks veilinghuis die de auto's gaat doen.
3: Okay.
2: En we hebben een veilinghuis in arm genomen uit Duitsland. Het is de firma Nicola. En die doen alleen maar automobilia veilingen. Twee keer per jaar. Okay. En die maken een heel mooi boek altijd. Een groot A4 formaat, dikke kaft. En die gaan nu speciaal voor ons een veiling voor ons alleen doen. Nu in het najaar dan. En die zijn dus nu bezig met al die automobilia te categoriseren. Okay. Beschrijven. Het is niet alleen maar het fotootje maken in het boek of online. Maar je moet ook een heel verhaal.
4: Worden het dan ook twee boeken? Of alleen een boek van de automobilia?
2: Nee, we krijgen wel een tweeboekig inderdaad. Ja. Okay. Want anders is het gewoon te veel inderdaad. Yeah. Maar het is een heel proces die hun gelukkig het meeste gaan doen. En wij moeten nu alleen maar zorgen dat alles in banen geleid wordt. En eigenlijk social media verhaal en de website en dat soort dingen.
4: Ja, we hebben nog veel meer besproken. Dat hoor je natuurlijk in de podcast.
3: Ja, zoek hem op. Luister verder in onze podcastfeest. Abonneer je dan ook meteen even. Je doet al onze afleveringen, inclusief Breek de Week.
5: De rijimpressie.
4: Wouter test de Porsche 911 Turbo S.
6: Porsche 911 Turbo S, de allernieuwste. Zo'n 992.2. Sterkste 911 ooit, 711 pk. We gaan launch control doen, wat een moeilijk woord, hè. Maar het is nat, dus we gaan niet die sprinttijd halen, maar... Ik brak hem even af. Ja, jullie zagen het misschien niet goed, maar we gingen alle kanten op. Ja, het is veel te glad. Het is echt heel nat. Deze auto staat ook niet op de meest geschikte banden voor deze omstandigheden. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Volledig nieuw motorblok. Ja, en mooie technologie. Ik kan daar uren over praten. Nee, dat is onzin. Dat kan ik niet. Want het is best lastig om die technische details maar helemaal goed uit te leggen. Maar dit is een B-Turbo Performance Hybrid. De 911 GTS heeft tegenwoordig een elektrische turbo. Even plat gezegd. En een elektromotor voor de ondersteuning. Deze 911 Turbo S heeft twee van die units. Twee elektrische turbos zijn ook echt grote units. Wat grappig is, ook een elektromotor in de bak. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een hybride. Maar ja, toch weer op een andere manier gedaan. Want die elektrische turbos, eigenlijk turbos met elektrische ondersteuning, dat zijn er dus twee. Die kunnen ook als generator fungeren. Dus bijvoorbeeld als je op topsnelheid zou rijden, wat ik nu niet ga doen in de regen, want het is namelijk 322 km per uur. Dat gaat niet helemaal goed onder dit soort omstandigheden. Dan wint die dus weer stroom terug. En die stroom gaat de accu in. Dat is 1,8 kWh groot. Dat is een 400 volt systeem. En die stroom gaat via de accu dan weer naar de elektromotor in de bak. En wat daar grappig natuurlijk is, je denkt, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, is dat de 911 Turbo S daar dus zuiniger van wordt op topsnelheid. Of bijvoorbeeld op het circuit. Doordat je, die verbrandingsmotor hoeft gewoon minder hard te werken. De elektromotoren, die winnen stroom terug. Nou ja, dat soort details, ik hou daarvan. En het is dus een... Drie elektromotoren, één bij de PDK-bak. Nou ja, dat is een redelijk normale constructie. En dan dus twee bij die turbo's. En waarom is dat belangrijk voor die turbo's? Eigenlijk moet ik even langzaam gaan rijden en dan even in normal zetten. En dan rijden we nu met maar 1800 toeren. 1500 toeren, hij schakelt nog een keer op. Ga ik hier even rechtdoor. Niet in de bocht doen. Niet in de bocht vol gas geven. Maar wat hij doet op het moment dat ik vol gas geef, dan zie ik ook dat hij een blauw lijntje zich vult op mijn display voor mijn neus. Is dat de elektromotor.

0: motoren bij lage toerentallen de turbo's al laten opspoelen. En voordat jullie denken, ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, een turbo is een uitlaatgasturbo. Dus die uitlaatgassen die zijn er eigenlijk alleen als je lekker vol op het gas gaat. Het liefst hoge toeren, maar ook een beetje toeren hebben. En bij lage toeren en lage belasting. Dus ik ga zo over een drempel heen en dan ga ik nu op het gas. Dan moet die turbo... wielspin. Die turbo zich normaal even vullen. Eigenlijk druk opbouwen. Nou, en dat gebeurt nu dus al met elektriciteit. Dus dit is een hyper-alerte aandrijflijn. Een soort van het beste van twee werelden. Ja, dat is natuurlijk vaak met hybrides. Dus je hebt en zeg maar die power die maar blijft gaan. Lekker uitlaatgeluid. Weet je wel, luister even. Het gaat zo hard. Zo gevaarlijk voor je rijbewijs dit. Niet normaal. En je hebt zeg maar, bij lage toerentallen dus een beetje elektrische ondersteuning. En die turbo's die elektrisch worden geholpen. Maar het is echt zo mooi. Hoeveel pk heeft hij dan? 711. En 711 is het netnummer van Stuttgart. Waar Porsche gevestigd is. Dus dat is natuurlijk een grapje om het precies daarop te krijgen. 800 Nm aan koppel. En in principe 0 naar 100 in 2,5 seconden. Maar niet als het zo nat is. 3,2 seconden redden wij. Maar het is gewoon heel erg nat. Overigens zou de 911 Turbo S in 25 meter of iets dergelijks die 100 moeten kunnen halen. Daar hadden jullie best wel wat twijfels bij. Ik had het graag getest voor jullie. Maar we zijn echt 0,7 seconden langzamer naar de 100. Onder dit soort omstandigheden. Ook met echt, bij 80 nog ESP ingrepen. Dat is hier, tractieverlies. Dus dat gaan we niet kunnen verifiëren. Ja, en dan is het een stuk langer. Het lijkt mij ook heel kort nu ik het zelf probeer. Maar goed, we vragen het na bij Porsche. 0 naar 200 redden we natuurlijk dan ook niet met dit weer. Want het eerste deel is langzamer. 8,5 seconden. Maar mijn god, wat stampt dit door op de hoogst illegale snelheden die je ermee kan halen. Juist zeg maar, dat 100 naar 250, 300 km per uur. Wat een monster. Niet normaal hoe snel dat gaat. Dus dit is een waanzinnig goede auto. En ik vind hem eng snel. Dat is de conclusie. Gewoon een eng snelle auto. Ik kan niet zo lang vol gas geven in Nederland. Zonder dat je rijbewijs kwijt of nog erger iets of iemand tegenkomt. Die toch linksaf of rechtsaf slaat. Waarvan jij denkt, dat had ik niet gedaan voor de aanstormende 911.
1: Ja, de 911 Turbo S. Die moet je misschien ook nog eens met droog weer gaan rijden, of niet?
2: Ja, misschien kunnen ze een cabrio bestellen in Leusden. Het wordt nu weer lekker cabrio weer.
1: Ja, wel.
2: Nee, er zijn ook wat claims natuurlijk over sprinttijden en afstanden waarin ze de 100 halen. Ja. En dat wil ik serieus nog een keer testen. Maar het is out of this world snel. Ja. Ook wel weer een tikje saai wat een 911 Turbo heeft. Oh. Je denkt, het is zo goed, zo snel. Weet je, je hoeft er niet heel erg voor te werken om rap te zijn. Tot het zeg maar opeens allemaal te snel gaat. En dan, dan moet je opeens wel
1: even erbij aanleggen. Zijn. Maar goed, dit is wel echt de reden van het bestaan van Porsche ook al. Dat is zo mooi, zo goed. Ja, het is ook wel eens leuk dat er wat goed nieuws over Porsche komt.
2: Zeker.
1: Kost dat?
2: Ja, 122.500 euro aan BPM.
1: Alleen de BPM al.
2: En 352.300 euro voor het totale plaatje.
1: Ja, dat was
2: dus nog een beetje BTW.
1: Wat minder goed nieuws voor ons. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
1: Ik ben Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.
5: You got to go through it if you want to get past it.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en als podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemieren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk. En in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, gaat waarschijnlijk op 12 juni naar de beurs, heeft persbureau Reuters gehoord van bronnen. Op 11 juni zou de uitgifteprijs bekend worden gemaakt en een dag later kan er dan gehandeld worden op de Nasdaq. De beursgang moet SpaceX $75 miljard opleveren. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm, dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten. De eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: De wereldorde verandert en dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Dan hebben we het over minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En de vraag is, hoe krijgen we dit echt goed van de grond? En maken we ook allemaal een beetje de verstandige beslissingen als we dat doen? Zijn we wakker genoeg? Nou ja, over al die zaken praat ik al de hele week. Deze week met 4 kopstukken, want vanwege Hemelvaart is er 1 uitzending minder. Maar het blijft natuurlijk wel de Big Five heten van de strategische autonomie. Vandaag sluit ik de week af met Pieter Hazekamp, econoom en directeur van het Centraal Planbureau. Welkom weer terug bij de Big Five. Heel leuk dat je er weer bent. Daarvoor heb je trouwens, want je zit nu al een aantal jaar bij het CPB, maar daarvoor heb je bij het ministerie van Financiën Volksgezondheid gewerkt en was je van 2008 tot 2015 directeur bij Zorgverzekeraars Nederland. Hebben we even het plaatje helemaal compleet. Met jou gaan we vooral ook dit uur praten over het prijskaartje van strategische autonomie. Dat we niet al te positief over dat woord moeten zijn. Maar eerst maar even, wat is de grootste onzin die je hebt gehoord over strategische autonomie?
9: Nou, er zijn mensen die denken dat we dat op Nederlands niveau kunnen realiseren. Daar is natuurlijk volstrekt geen sprake van. Hè. Als je het al hebt over minder afhankelijk worden van het buitenland, dan moet je daar op Europees niveau naar kijken.
8: En dat hoor je nog te vaak, dat er op Nederland niveau wordt gesproken hierover?
9: En dat is misschien ook wel logisch, want uiteindelijk maken de beleidsmakers in Den Haag maken vooral beleid voor Nederland. Maar dan wordt er wel eens vergeten dat Nederland echt onderdeel is van Europa en dat je met name dit vraagstuk, het minder afhankelijk worden op een aantal terreinen van buitenlandse importen of technologie,
8: ja,
9: dat je dat alleen maar op Europees niveau kan realiseren.
8: Ja, en dus ook een beetje boven het eigen belang misschien uitstijgen.
9: Absoluut.
8: Dat zit er een beetje onder, denk ik.
9: Ja, dat zie je bijvoorbeeld op een terrein als defensie, waar de reflextunnel al heel erg is om met de extra investeringen die nu plaatsvinden, dat iedereen toch zoiets heeft van ja, ik wil dat eigenlijk wel toch in mijn eigen industrie investeren.
8: Ja, goed. We komen nog wel uitgebreid ook op defensie uit. Je hebt veel interviews natuurlijk vanuit jouw rol. En 2 jaar geleden zei je in een interview met het FD dat je een cynische adolescent was met een enigszins zwartgallig wereldbeeld. Dat is intussen wel veranderd, toch?
9: Nou, ja, dat is lang geleden. En dat was een citaat uit mijn boekje, wat toen net uit was, over de crisis voorbij.
8: Ja. Je mag nooit boekje zeggen, hè? Boek.
9: Boek. Het was een bundeling van columns. Maar, maar inderdaad, een zekere pragmatische blik is altijd wel gebleven, denk ik.
8: Okay.
9: Ik weet niet of je dat cynisch moet noemen, maar
8: ik vraag het ook een beetje omdat ik ook met je wil kijken naar deze tijd. Hè? Een dreigende energie. Een Amerikaanse president die ons de rug heeft toegekeerd als Europa. We zitten natuurlijk in die hele oorlog Midden-Oosten. We hebben Oekraïne ook nog, de Straat van Hormuz. Al deze zaken bij elkaar. Hoe optimistisch ben je over deze tijd? Of hoe zorgelijk ben je over deze tijd?
9: Nou ja, best wel zorgelijk. Want precies wat je zegt, het stapelt enorm. Ik zei, ik geef inderdaad de nodige interviews. Ik zei een paar maanden geleden, ja, dit is nu de vierde crisis in 6 jaar tijd. Ik ben 6 jaar directeur van het Centraal Planbureau. En ja, aan de ene kant kan je zeggen, is Nederland die crisis nog best goed doorgekomen. Onze economie draait nog steeds en we hebben het relatief gezien goed. Tegelijkertijd, de wereld is echt aan het veranderen. En dat betekent dat we ook echt een aantal dingen anders zullen moeten doen.
8: Ja, we komen straks wel op wat we anders zouden moeten doen. Maar waar maak jij je het meeste zorgen over? Waar zie je onze grootste kwetsbaarheden?
9: Nou ja, de grootste kwetsbaarheid zit denk ik toch in het feit dat we jarenlang hebben vertrouwd op vooral de Amerikanen, dus op defensieterrein, maar ook op digitaal terrein, waar we de afgelopen 20 jaar echt enorm afhankelijk zijn geworden van de Amerikanen. Op energieterrein zijn we niet alleen van de Amerikanen, maar ook van een aantal andere landen afhankelijk. En je ziet op dit moment natuurlijk met de crisis in het Midden-Oosten hoe dat weer doortikt in prijzen. Dat is de korte termijn. Maar op langere termijn zullen we toch echt meer onze eigen broek moeten leren ophouden.
8: Ja, er wordt ook genoemd dan dat kunstmest een steeds groter probleem. Hè? Want er zijn een aantal zaken die we wel heel duidelijk nu voor ogen hebben. Defensie, energie, weet je, dat is dan het lijstje digitaal wat steeds voorbij komt. Maar moeten we ook niet wat verder kijken naar het kunstmestprobleem wat op ons afkomt?
9: Ja, dus er komt relatief gezien natuurlijk de nodige kunstmest uit die golfregio. Ook uit Rusland nog steeds, begrijp ik. Hè. Dus daar ben je afhankelijk van landen waar je misschien wat minder van afhankelijk wil zijn. Tegelijkertijd, dat zal ook mijn bredere verhaal zijn. Afhankelijkheid op zichzelf is niet het grote probleem. Je moet ook kijken hoe makkelijk is het dan om dingen ergens anders vandaan te halen.
8: Je moet naar de balans kijken.
9: Je moet naar de balans kijken en je moet kijken ook welke alternatieven zijn er. Nou, voor kunstmest in de landbouw zijn niet zoveel alternatieven, maar je kan natuurlijk kijken naar alternatieve producenten. We produceren natuurlijk in Nederland zelf ook kunstmest.
8: Ja, maar je moet naar die alternatieven kijken. Dan zeg je, die zijn er niet heel erg veel. Hoe zou dit een probleem kunnen worden met die kunstmest? Want daarmee zie je eigenlijk dat in een hele keten je toch ergens een probleem kunt gaan.
9: Ja, als er niks meer uit de golfregio komt en je zou ook de invoer vanuit Rusland volledig afsnijden. ja, dan is er op wereldschaal een tekort. En dat betekent overigens niet zozeer dat Nederland als eerste in de problemen komt. Dat is vooral een ramp voor heel veel landen in de rest van de wereld. Die ontwikkelingslanden, ja, die gewoon minder geld hebben om dan... dus voor ons zal het betekenen dat voedsel duurder wordt. Voor andere landen zal het betekenen dat er gewoon geen voedsel is of veel minder.
8: Ja. Maar voedsel dat duurder wordt is natuurlijk ook best wel problematisch. Ik weet niet, ga je dat snel merken of zijn dat zaken van de langere lijnen?
9: Het zijn langere lijnen, want die kunstmest zit aan het begin van de productieketen, zeg maar. Dus voordat je dat merkt ben je een tijdje verder. Maar op dit moment krijg je wel de signalen dat dit een probleem gaat worden. Mm-hmm. En ook vanuit die optiek is het te hopen dat... De invoer vanuit de golfregio weer snel op gang komt.
8: Ja, je zegt, je maakt je best wel veel zorgen over al die stapeling van crisis op crisis op crisis die we hebben gezien. En ook de afhankelijkheden die daarbij horen. Is er echt een scheve balans ontstaan als je kijkt naar afhankelijkheden?
9: Op een aantal terreinen wel. Hè. Dus je kan er eigenlijk drie noemen waar dat het meest voor geldt. Dat is energie. Nou, dat merken we op dit moment natuurlijk dankzij die oorlog in de golfregio. Dat is digitaal. Was natuurlijk ook van de week in jouw uitzending volop in het nieuws. We zijn daar met name afhankelijk van de Amerikanen. En in het verleden was dat een betrouwbare bondgenoot en nu misschien niet meer. Daarnaast heb je nog defensie als groot aandachtspunt, waar we ook in het verleden te afhankelijk waren van de Amerikanen. Waar we nu heel hard bezig zijn om zelf een defensieindustrie op te zetten.
8: Ja, is eigenlijk die afhankelijkheid van de Amerikanen als onze grote vriend misschien wel ons grootste probleem, omdat we heel veel moeite hebben om daaruit los te komen?
9: Ja, kijk, die discussie over strategische autonomie die kwam eigenlijk op vooral dankzij Rusland en China, zeg maar even. En nu zie je dat het eigenlijk zich heeft verplaatst, dat debat, naar de afhankelijkheid van de VS. En ik denk dat dat inderdaad op dit moment een hele acute is. Ja, omdat sinds Trump de Amerikanen inderdaad niet meer betrouwbaar zijn als bondgenoot. En dat betekent dus dat ze ook bereid zijn om economieën, dus economische afhankelijkheden in te zetten als wapen. Dat hebben ze natuurlijk op verschillende momenten.
8: Was jij erdoor verrast? Is er ergens een moment dat jij wakker werd op dit punt, dat je dacht, ja, jeetje, het is echt...
9: We hebben als CPB kort voor de Amerikaanse verkiezingen, dus kort voordat Trump werd gekozen, al een rapport uitgebracht waarin we die afhankelijkheden in beeld hebben gebracht. Maar 5 jaar geleden, denk ik, hadden weinig mensen dit in beeld. Ik ook niet.
8: Nee,
9: dus het is de afgelopen jaren is het helderder geworden. En sinds die verkiezingen is het glashelder.
8: Ja, glashelder. Maar zijn we echt wakker genoeg? Want dat proberen we ook een beetje deze week duidelijk te maken.
9: Nou, ik denk op sommige punten nog niet. Dus ik denk wel, het besef is er. De actie is er nog niet altijd. Dus dat is natuurlijk ook in dat voorbeeld Pieter van Oort, die in jouw uitzending zat. Maar dat geldt ook op andere terreinen. Dus ook op defensie richten we ons nog steeds op Amerikaanse wapens voor een deel.
8: Ja, dus je verwijst naar Pieter van Oort. Hè, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Het is een echt ontluisterend gesprek. Dus luister het zeker terug. Dat is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En dat ging helemaal over die zaak Solfinity. Zou overgenomen worden door de Amerikanen. En hij heeft daarvoor gewaarschuwd. Heeft hij uiteindelijk in de pers gedaan omdat hij niet werd gehoord intern, en daardoor is hij op non-actief gesteld. Is dit rond dat digitale toch wel waar jij dan zorgen ziet in relatie ook tot de Amerikanen, waar we toch echt gewend zijn om heel vriendschappelijk zaken mee te doen? Hij vertelde op een gegeven moment ook dat die Amerikanen die het nog niet hadden overgenomen zelfs al bij het gesprek voor de veiligheidsanalyse zaten. Ja. Dat geeft wat aan.
9: Nee, zeker. En daar zijn we denk ik inderdaad de afgelopen jaren in ieder geval te gemakkelijk in geweest. En we moeten ons realiseren dat inderdaad met een paar drukken op de knop hier de boel op zwart kan. Hè. Dus we zijn allemaal afhankelijk van Microsoft, van Google, van een beperkt aantal Amerikaanse bedrijven. En we zullen dus echt moeten kijken, om te beginnen bij de overheid zelf, van waar is dat verantwoord en waar is dat niet verantwoord.
10: De Big Five. Diana Matroos.
8: Mijn gast vandaag is Pieter Hazekamp. Hij is de directeur van het CPB, oftewel het Centraal Planbureau. Je hoeft in Politiek Den Haag of Brussel maar een willekeurige vergaderkamer binnen te lopen. Of de term strategische autonomie vliegt je om de oren. En daar hebben we ook de kettingvraag bij. Want Boudewijn Simons, de CEO van het Rotterdamse havenbedrijf, was bij mij te gast en die wilde dit van jou weten. Luister maar.
11: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook. En ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie. Maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
8: Nou, er zitten eigenlijk een paar vragen in verborgen. Hè. Laten we eerst maar even met de eerste vraag. Die term strategische autonomie, daar ben je kritisch over geweest in het verleden. Hoe zit je er nu in?
9: Ja, autonomie suggereert dat je echt onafhankelijk zou kunnen worden van het buitenland. En ik denk dat dat zelfs op Europese schaal niet mogelijk is. Hè. Dus we zullen altijd als Europa moeten blijven handelen met het buitenland. Afhankelijk zijn van investeringen over en weer. En van technologie die deels van buiten komt. Ik denk wel, en daar heb ik inderdaad die term ook globaliseren voor gebruikt. Dat je meer op zoek moet naar evenwicht in die afhankelijkheden. Hè. Dus nu zijn we op sommige terreinen, we hebben er net een paar genoemd, eenzijdig afhankelijk van of de Amerikanen of de Chinezen of van een beperkt aantal energieleveranciers. Ja, en daar zal je naar moeten zoeken naar minder afhankelijkheid. Aan de andere kant denk ik ook dat je vooral moet investeren, en dat is ook wat Wenning zegt, in zaken waar het buitenland van jou afhankelijk kan zijn. Hè. Dus niet zozeer een defensieve strategische autonomie nastreven, maar een offensieve.
8: Ja, want als je in het defensief terechtkomt, wat is dan het prijskaartje daarvan?
9: Ja, kijk, de economie is toch gebaseerd op specialisatie en comparatief voordeel. Hè. Dus je doet de dingen op de plekken waar ze eigenlijk het best kunnen gebeuren. En daar heeft iedereen baat bij. Dan handel je met elkaar. Dat geldt binnen landen, maar dat geldt ook tussen landen. En als wij dus nu zouden proberen precies te kopiëren wat anderen doen op allerlei terreinen, ja, dan betekent dat we met z'n allen minder efficiënt worden. Dat kan in sommige gevallen, hè, de voorbeelden die ik net noemde rond energie en digitaal, een prijs zijn die je bereid bent te betalen, maar het is wel een prijs. Het is, je kan niet zeggen we gaan investeren in strategische autonomie en de productiviteit verhogen, althans niet op korte termijn.
8: Kan je dat uitleggen waarom dat zo aan elkaar verweven zit?
9: Ja, omdat je uiteindelijk, kijk, nu profiteren we van het feit dat andere landen, neem het voorbeeld van die digitale diensten, op een hele efficiënte manier dat hele stelsel hebben vormgegeven en die diensten produceren. Als we daar zelf alternatieven voor willen bieden, zullen we daarin moeten investeren. Dat kost tijd, dat heeft op korte termijn nog niet, denk aan AI, denk aan clouddiensten, heeft nog niet de efficiëntie en de lage prijs die de bestaande aanbieders hebben. Het kan een prijs zijn, dat je zegt, uiteindelijk willen we dat zelf kunnen realiseren. En daar zijn we bereid voor die prijs te betalen. Mm-hmm. Maar dat kost wel tijd voordat je dat hebt gerealiseerd.
8: Ja, het kost dus tijd en producten worden daar dus ook duurder. Dus ja, Daar heeft de consument uiteindelijk last van. Krijgen we ook minder diverse producten?
9: Ja, dat gevaar bestaat. Hè. Dus dat je minder goede producten krijgt. Dat je inderdaad minder keus hebt ook in de dingen die je doet. En je ziet ook in de productiviteitscijfers dat wat zijn de meest productieve bedrijven die we hebben? Dat zijn bedrijven die rechtstreeks concurreren met het buitenland. Hè. Dus de exportsector is in Nederland, maar eigenlijk in alle landen, ja, de meest productieve sector.
8: Ja, heeft het ook consequenties voor de werkgelegenheid?
9: Dat misschien niet direct, hè, want op dit moment heeft Nederland een hele krappe arbeidsmarkt nog steeds. Mm-hmm. En dat zal zo blijven. Sterker nog, ik denk dat als je een aantal van deze investeringen wil realiseren, daar heb je ook weer mensen voor nodig. Dan gaat dat, denk ik, in eerste instantie dan toch ook weer ergens ten koste van. Hè. Dus die krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat je de mensen maar op één plek kan inzetten en dat je ze dan ergens anders mist.
8: Ja. Met andere woorden, je zegt laten we veel meer over strategische relevantie spreken. En dat roep je eigenlijk al een tijd. Hè? Dat is dus niet opgeschoven bij jou. Nu we zien dat we steeds meer onder druk worden gezet, geopolitiek gezien, en onze grote vriend eigenlijk de rug toekeert, namelijk de Amerikanen.
9: Ja, dus ik denk dat die Amerikanen wel de veranderde positie van de VS echt wel een gamechanger zijn op het digitale terrein met name, en ook bij defensie. Dus dat je zegt, daar moeten we echt gaan doorpakken. Dus ik ben ook niet tegen minder afhankelijkheid. Ik denk dat het op deze terreinen, digitaal, energie, defensie, hard nodig is. Dat zijn overigens ook drie van de vier terreinen die Wenning noemt. De vierde is biotech. Dus dat onderschrijf ik, dat je hier nu op moet inzetten. Ik denk, als ik dan ook nog kritiek op Wenning zou mogen noemen, dus ik deel de ambitie en ik deel de offensieve strategie. Maar het gaat wel ergens ten koste van. Dus dat we alleen maar meer van alles kunnen krijgen, denk ik, is een illusie. Dus
8: Waar ben je dan kritisch op bij Wenning? Vind je het positief?
9: Omdat hij uiteindelijk toch nog te weinig kiest. Hè. Dus ja, ik denk dat je moet inzetten op nieuwe sectoren. Maar er wordt ook wel heel erg voorzichtig omgegaan met het bestaande. Hè. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ook grote clusters van chemische industrie, van staalindustrie.
8: Jij zegt eigenlijk, neem nou gewoon afscheid van Tata.
9: Dat is niet aan mij om dat te zeggen.
8: Het is een politieke afweging.
9: Ik denk wel dat als je je geld wil ergens in wil investeren, dat je het vooral zou moeten doen in nieuwe industrie en minder in bestaande industrie.
8: Ja, terwijl je ook zou kunnen zeggen, we hebben die oude industrie toch nog wel een tijdje nodig voordat we in die nieuwe industrie.
9: Voor een deel is dat waar. En ik denk dat ook niemand hoeft staan te juichen als je afscheid zou nemen van een deel van de chemische industrie. Waar natuurlijk ook de haven van Rotterdam in belangrijke mate van afhankelijk is. Dus ik denk dat is geen doel op zich. Maar ik zou dus wel willen zeggen, investeer vooral in het nieuwe.
8: Ja, en dan zeg je van die vier richtingen, onderschrijf ik er in ieder geval drie. Die vierde, biotechnologie, onderschrijf je die?
9: Op zichzelf denk ik dat inderdaad de kansrijke sectoren zijn voor de Nederlandse economie. Het kabinet, zowel het oude als het nieuwe kabinet, hebben die analyse ook omarmd. Maar dan zie je ook wel dat er tegelijkertijd ook weer nieuwe. Dus Wenning had er dan vier en het kabinet heeft er nu alweer zes. Dus het gevaar is een beetje dat je uiteindelijk toch te weinig kiest.
8: Je zou zeggen, die biotechnologie heeft misschien wat minder prio dan die andere drie.
9: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat dat ook een sector is waar Nederland sterk in is.
8: Omdat je zei van, jij noemt steeds die drie richtingen en die vierde dus niet. Dus ja, probeer even te kijken hoe je dan naar die biotechnologie.
9: Dat is als je het hebt over afhankelijkheid. Tegelijkertijd, dit zijn de dingen waar je zegt van, hier willen we minder afhankelijk worden van het buitenland. Dat zijn die drie.
8: Ja.
9: De vierde is misschien inderdaad een van de voorbeelden waar je zegt, daar kunnen we dingen ontwikkelen waar het buitenland dan weer van ons afhankelijk is.
8: Want je zegt pas op dat je nieuwe dingen gaat ontwikkelen wat de anderen beter kunnen. Het is helemaal niet erg als je afhankelijkheden hebt in de wereld.
9: Absoluut, ja.
8: Waar ze ook zitten, maakt dat voor jou nog uit?
9: Dat maakt uit. Hè. Zijn natuurlijk, daarom is het denk ik een positieve ontwikkeling dat in reactie op Trump de Europese Unie nu handelsverdragen sluit met andere landen. Dus met India, met Zuid-Amerika, hopelijk ook nog in de toekomst met nog een aantal andere landen. Hè. Dus afhankelijkheden op zichzelf hoeven geen probleem te zijn als ze maar enigszins gespreid zijn. En ja, je moet natuurlijk ook kijken naar welke landen hebben we het dan over.
8: Maar misschien ook van waar kunnen we zorgen dat anderen afhankelijk zijn van ons. Want dan heb je ook iets er tegen in te brengen, toch?
9: En daar hebben we natuurlijk in Nederland met ASML en het hele cluster daaromheen hebben we natuurlijk ook echt wel iets in huis. Er zijn nog veel meer terreinen waar het buitenland afhankelijk is van Europa. Denk aan iets als het containervervoer, wat voor een belangrijk deel door Europese bedrijven wordt georganiseerd. En het hoeft ook niet allemaal industrie te zijn. Hè. Dus er wordt veel gesproken over het belang van de industrie. Dat deel ik. En tegelijkertijd zie je dat Nederland ook in wereldwijde value chains, waardeketens, een belangrijke rol speelt als het gaat om diensten. Ja. En die zijn net zo belangrijk.
8: Ja, als je dan kijkt naar de Europese macht en de economische macht, zijn we dan geneigd dat te onderschatten eigenlijk?
9: Ja, dat denk ik wel. Europa is nog steeds een van de grootste economieën ter wereld. Vergelijkbaar erg in omvang met de VS en China. En ik denk dat we onszelf niet te klein moeten maken. We moeten zorgen dat we gaan investeren. We moeten zorgen dat we minder gefragmenteerd zijn. Maar dan staat Europa er op zichzelf goed voor.
8: Nou, waar zijn we dan groter in dan dat we denken? Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En ook over de industriepolitiek waar kabinet Jette op inzet. Blijf luisteren zo meteen naar CPB-directeur Pieter Hazekamp.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de BNR.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers, maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
8: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemieren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk, en in Utrecht legt de burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, gaat waarschijnlijk op 12 juni naar de beurs, heeft persbureau Reuters gehoord van bronnen. Op 11 juni zou de uitgifteprijs bekend worden gemaakt en een dag later kan er dan gehandeld worden op de Nasdaq. De beursgang moet SpaceX $75 miljard opleveren. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm, dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten, de eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
12: Dana Matroos.
13: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je nog steeds luistert. Deze week praten we over strategische autonomie. Het buzzwoord in politiek Den Haag en ook in Brussel. Het zou nodig zijn om dat veel meer aan te zetten. Ik praat erover met invloedrijke gasten. Eerder deze week sprak ik met Carolien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent en columnist, onder meer voor NRC. Ik sprak met haar over hoe ons denken steeds meer vanuit het defensief wordt vormgegeven, maar ook de moeite die we daarmee hebben om de vredestrategie, waar we al die jaren zo gewend aan waren, los te laten. Dat heeft zijn langste tijd gehad, maar dat vinden we moeilijk. Luister het terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, waar wij als Europa, Nederland economisch machtiger zijn dan we denken, want daar waren we eigenlijk een beetje gebleven op dat stuk. En met andere woorden, waar andere landen zoals China toch behoorlijk afhankelijk van ons zijn. En industriepolitiek. En laten we met dat laatste beginnen. Want we horen aan alle kanten dat we autonomer moeten worden. Jij zegt dan relevanter. En jij zegt vooral pas nou op met industriepolitiek.
14: Ja, en met name om als overheid heel erg te gaan bepalen wat de winnaars van de toekomst zijn. Dus ik denk dat de geschiedenis leert dat de overheid daar niet zo goed in is. Dus op zichzelf bijvoorbeeld zo'n idee van een nationale investeringsinstelling vind ik een goed idee. Omdat je dan zegt van nou, we hebben eigenlijk een soort investeringsbank, waar mensen die daar verstand van hebben kansrijke innovaties kunnen helpen financieren. Dan moet je wel goed kijken van hoe verhoudt het zich tot wat de markt zelf al kan doen. We hebben natuurlijk gewoon banken, pensioenfondsen die kunnen investeren. Maar goed als de overheid daar ook een rol in kan spelen, maar dan wel op afstand. Dus het is niet de bedoeling, denk ik, dat de overheid zelf bedrijven gaat uitkiezen die het dan moeten gaan maken.
13: Ja, want je zegt van daar zijn we eigenlijk niet zo goed in als Nederland. Om dat even te ontvlechten. Als je terugkijkt in de historie, waar kon je dat zien dat we daar niet zo goed in zijn?
14: Nou ja, wat iedereen natuurlijk nog steeds, zelfs meer dan 40 jaar na dato nog op het netvlies staat, is de RSV-affaire waarbij een scheepsbouwer werd gesteund en uiteindelijk toch failliet ging. Dus, maar kijk, Nederland heeft zich denk ik zelfs nog relatief ingehouden op dit terrein. In andere landen zie je veel meer voorbeelden waar, en dat is ook logisch, want dat is zichtbaar, de bestaande industrie toch vooral steun krijgt. En ja, wat je nog niet ziet, de nieuwe bedrijven, de start-ups, de groeiende bedrijven, ja, zijn toch minder in beeld. En daardoor is ook voor de overheid vaak minder bereikbaar. En dus ik denk dat het vooral van belang is om te zorgen dat er toegang is tot kapitaal. Ook voor bedrijven die willen doorgroeien. En dat je erg voorzichtig moet zijn met gerichte steun aan bestaande bedrijven.
13: Ja, en dan doen we dit natuurlijk ook omdat je ziet dat in Amerika en China dat wel allemaal gebeurt. Daar wordt flink gesteund aan alle kanten.
14: Maar dat is toch een trend. Dat heeft dan ook een prijs. Dus als je buurman in de sloot springt, moet jij dan ook achteraan springen. Dat hangt er een beetje vanaf misschien. Dus een paar jaar geleden had iedereen natuurlijk over de IRA, de groene politiek van Biden. Dat is nu helemaal weggevallen. En je ziet dus ook dat waarschijnlijk consistent beleid gericht op een goed ondernemersklimaat, waarbij we misschien wat minder regels zouden moeten hebben, waarbij we vooral ook investeren in kennis en in innovatie, waarbij de overheid ook zorgt voor infrastructuur, dat belangrijker is dan het heel specifiek steunen van bepaalde bedrijven. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
13: Ja, toch heb je heel veel geopolitieke experts, noem de Instituut Klingendaal, Adviesraad Internationale Vraagstukken, die ook vanuit het verband strategische autonoom dit ook wel op een bepaalde manier adviseren in meer of mindere mate. Je ziet die reflexen ook bij VNO-NCW naar voren komen. Hoe kijk je daar dan naar?
14: Ja, ik denk toch dat je voorzichtig moet zijn, ook vanuit het bedrijfsleven gezien, met het idee dat de overheid een soort raad van bestuur van de BV Nederland gaat vormen. Dus uiteindelijk wil je toch dat degenen die daar goed in zijn, ondernemers, ook kunnen ondernemen en daar zelf de keuzes in kunnen maken. op het moment dat iedereen naar de overheid gaat kijken van faciliteer mij, geef mij geld, ja, dan creëer je ook een soort afhankelijkheidsrelatie van de overheid die je volgens mij niet op die manier moet willen hebben. Dus de overheid moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat, maar moet zich wat mij betreft toch zeer terughoudend opstellen als het gaat om gerichte steun aan specifieke bedrijven.
13: Ja, hoe vind je dat kabinet Jetta doet in dat verband?
14: Nou ja, als je kijkt naar de voornemens uit het coalitieakkoord, dan staan er een aantal hele goede dingen in. Hè. Dus ik heb al genoemd die investeringsinstelling. Ik denk ook toch gewoon weer investeren in onderwijs en wetenschap. Hè. Dat is ook een beetje koerswijziging ten opzichte van het vorige kabinet. Dat zijn belangrijke zaken. Ook voor infrastructuur wordt extra geld vrijgemaakt. Verder staan natuurlijk veel mooie woorden over industriepolitiek, maar heel veel geld wordt daar niet aan gekoppeld. En wat mij betreft is dat ook verstandig.
13: Ja, dus u zegt het is mooi dat het er staat, maar ik ben gerustgesteld dat het niet echt ten uitvoer wordt gebracht.
14: Nou ja, dat klinkt wel erg cynisch. Maar op sommige termijnen kan de overheid natuurlijk best een klein zetje geven. Dus ik denk, hè, er zijn nu ook innovatiesubsidies om maar iets te doen. Ik denk dat je daar best naar kan kijken. Maar ik denk uiteindelijk toch dat je vooral de markt hier zijn werk moet laten doen en moet zorgen dat die markt kan functioneren. Ook, ik herhaal het nog maar een keer, op Europees niveau. Hè. Dus die Europese kapitaalmarkt, die moet er ook echt komen.
13: Ja, de digitale euro, hoe kijk je daarnaar? Want dat is natuurlijk ook wel, je ziet dat de dollar altijd zo sterk en ons ook uit balans kan brengen.
14: Ja, nou ja, dat is een interessante gedachte. Dus een paar jaar geleden zei inderdaad iedereen daar nog van, ja, dit is een oplossing op zoek naar een probleem. Nou, het probleem is er inmiddels, namelijk dat we misschien niet meer van de Amerikanen op aankomen en dat daardoor ook de positie van de dollar toch wat meer in twijfel wordt getrokken. Dus ik denk dat die doorontwikkeling van digitale euro een goed idee is. Tegelijkertijd moet je ook wel kijken hoe het zich verhoudt tot het bestaande geldstelsel wat we hebben. Dat is nog niet op alle punten doordacht, zullen we
13: maar
14: zeggen.
13: Nee. Maar je zegt in ieder geval, ga niet zo'n Tata waar je het in het eerste half uur, als het zie je die reflexen dus wel, dat dan wordt aangegrepen om te zeggen.
14: Ik moet ook vanuit mijn rol voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over individuele bedrijven. Dat is niet mijn rol. Maar ik zou inderdaad zeggen, wees nou voorzichtig met het steunen van bestaande industrieën.
13: Maar je ziet natuurlijk bepaalde partijen die dat natuurlijk toch een beetje proberen erin te fietsen vanuit het gevoel van we kunnen niet op eigen benen staan.
14: Ja, nee, zeker. En dat is ook een hele logische reflex vanuit bedrijven. Hè. Als er geld te halen is, dan wil je daar waarschijnlijk ook van mee profiteren. Het hoeft ook niet allemaal verkeerd te landen, laten we helder zijn. Dus het is mooi als dat geld in ieder geval voor een deel wordt gebruikt om bijvoorbeeld te verduurzamen. Tegelijkertijd, ik herhaal het nog maar een keer, zet voor in op nieuwe bedrijven en nieuwe technologieën.
13: Ja, want dat zei je ook net van die kleine bedrijven, die start-ups, daar is wat weinig oog voor. Hè. Zo'n Tata of een ander groot bedrijf, dat hebben we heel duidelijk in beeld.
14: Ja.
13: We zouden dus meer, want je bent er niet op tegen om in nieuwe industrieën nieuwe markten wat meer impuls te geven.
14: Daar ben ik niet op tegen, maar ik zou zeggen, doe het dan wel op afstand van de overheid. Hè. Dus de politiek of ambtenaren die gaan kiezen welke bedrijven het meest kansrijk zijn, dat werkt meestal niet zo goed.
13: Mm-hmm. Hoe moet je het dan organiseren?
14: Dus doe het dan inderdaad via zo'n investeringsinstelling.
13: Ja.
14: Of de NADI, hè, zo'n instituut voor disruptieve technologieën, die ook echt nieuwe bedrijven uitnodigt om met iets te komen. Nou, ik denk dat dat je daar de kansen moet.
13: En dan gaat het dus om de kwetsbaarheden, onder andere dat digitale aspect. Dat blijf jij ook in relatie tot defensie noemen. Dat proeft toch wel als iets dat jullie bij het CPB ook heel belangrijk vinden. Of in ieder geval jij.
14: Dus die afhankelijkheid die zit er. Ik heb ook al eerder gezegd van op defensieterrein zie ik nog steeds wel de reflex om toch vooral te kijken naar Amerikaanse technologie. En als die er dan niet is, te kijken of we in Nederland dingen kunnen ontwikkelen. Terwijl ik zou zeggen, kies hier echt voor Europese samenwerking.
13: En dat heeft dan heel erg te maken dat op defensiegebied de Amerikanen ook onze geopolitieke, onze defensievriend waren.
14: Ja, absoluut. En Nederland heeft natuurlijk jarenlang gebruik gemaakt van Amerikaanse systemen, of het nou vliegtuigen of Patriots of wat dan ook was. Ja, ik denk dat je echt wel moet gaan nadenken van welke alternatieven zijn er? Wat kunnen we zelf ontwikkelen? En niet alleen in Nederland, maar in Europa.
13: Ja, zouden we ook veel meer op kwantumtechnologie moeten gaan inzetten?
14: Quantum is een interessant terrein. Of dat op hele korte termijn ook al gaat leiden tot producten die op de markt komen, is de vraag. Maar bijvoorbeeld het groeifonds, twee kabinetten geleden is geïntroduceerd. En alweer is gestopt, heeft ook echt wel geld vrijgemaakt voor quantum. En Nederland is daar goed in. Dus ik denk dat dit een voorbeeld kan zijn voor iets wat op termijn ook rendement gaat opleveren.
13: En kritieke grondstoffen?
14: Ja, interessant. Net op het nieuws was TNO die net technologie heeft ontwikkeld om grondstoffen uit zonnepanelen te halen. Dus ik denk dat soort technieken, waarbij je kijkt naar circulaire technologie. De Sociaal-Economische Raad heeft daar ook pas een advies over uitgebracht. Dat daar kansen liggen.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Je luistert naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Eigenlijk is het een big four, want vanwege Hemelvaart hebben we er eentje minder. Eerder deze week sprak ik met de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid, die recent op non-actief is gezet, omdat hij via de pers uit de school klapte in verband met het gevaar dat hij ziet als de Amerikanen het bedrijf Sovinity overnemen, dat onze DigiD regelt en beheert. Het was een ontluisterend gesprek. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. We zien wel, als we even naar het totaal kijken, echt een protectionistische trend in de wereld. Hoe kijk jij naar die trend?
14: Ja, dat is zorgelijk, vooral voor Nederland. Want Nederland is bij uitstek een land wat profiteert van internationale handel, van betrekkingen met het buitenland. Nederland is ook een groot investeringsland. Dus ja, en wij zijn relatief klein. Hè. We zijn een middelgrote economie, maar als land zijn we, zeker geopolitiek gezien, klein. Ja, en dat betekent dat het spel anders is geworden dan in het verleden.
13: Ja, en voor Europa, hè, want je zegt het is ook belangrijk om elke keer weer Europa te benadrukken.
14: Ja, dus Europa zal hier veel meer zijn positie moeten opeisen. Wij zijn als Europa wel een grote economie. Alleen we hebben last van het feit dat we zowel politiek als economisch toch nog steeds gefragmenteerd zijn. En op beide terreinen zal je stappen naar voren moeten durven zeggen. Het is op wat ik genoemd heb, op defensieterrein, ja, zal je echt nauwer moeten samenwerken. Ja, om uiteindelijk je eigen veiligheid te kunnen garanderen.
13: En dat betekent ook dat je niet per se zelf alles hoeft te doen. Dat je dat ook elders in Europa kan organiseren. En dus ook een beetje boven het eigen belang uitstijgen.
14: Ja, absoluut. Dus wat je nu toch nog ziet is de reflex. Hè, dat iedereen kijkt naar zijn eigen en vooral bestaande industrieën. Nou, in sommige gevallen kunnen die ook een bijdrage leveren. Maar ik zou vooral zeggen, kijk ook, en gelukkig gebeurt dat voor een deel ook, naar waar nieuwe kansen liggen. Dus de drones die in Nederland en Denemarken, soms in samenwerking met Oekraïne, worden ontwikkeld. Nou, als wij die maken, ja, dan kunnen we de granaten ergens anders vandaan halen. En de tanks, de vliegtuigen ook. Hè. Dus we hoeven niet alles zelf te doen.
13: Nee, jij zegt ook consistent beleid is belangrijk, hè, denk ik. Ja. Want als je dat heel gefragmenteerde hebt, dan krijg je geen consistent beleid. En ook in Nederland zelf hebben we natuurlijk geen consistent beleid gezien. Econoom Matthijs Bouwman schreef deze week in het FD: de politiek heeft wel de ideeën, maar niet de spirit van Wenning overgenomen. Men is vooral druk bezig met kleinzielige discussies over benzineaccijns, hypotheekrenteaftrek, box 3 en natuurlijk het asielbeleid. Is dat ook jouw ergernis?
14: Ja, ik denk dat Nederland de afgelopen jaren te veel zich heeft gericht op de korte termijn. We hebben natuurlijk een aantal crisis gehad, maar er is dus ook veel crisisbeleid gevoerd. Ik heb wel eens in dat verband gesproken van een compensatiesamenleving, waarin de problemen vooral afkopen en niet investeren in het voorkomen van die problemen in de toekomst. Dus ik denk dat dit kabinet wel gaat proberen om daar verandering in te brengen, maar tot nu toe Is dat best ingewikkeld.
13: Ja, en dan wat zou er boven de to-do-lijst moeten staan van Nederland en Europa? Dan kom je toch weer terug op die terreinen waar, maar misschien kan je die iets
14: dan
13: meer concretiseren.
14: Kom je terug op de terreinen, defensie, energie en digitale diensten. Dat zijn denk ik de dingen die je als eerste moet gaan oppakken. Nou, defensie wordt natuurlijk ook echt ingeïnvesteerd, maar ik hoop dat dat dan ook gaat renderen.
12: Truly's met Genke.
15: Altijd scherp. Werkt onvoorstelbaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Van kennis en talent vanuit andere landen. Dus ook daar moeten we voorkomen dat we een soort gesloten samenleving worden.
3: Ja, wat een belangrijke les is ook met jou deze uitzending, is die strategische relevantie, hè, waar we eerder over spraken. Dat je zegt, oké, de balans is nu wel een beetje de verkeerde kant opgeschoten, maar laten we ook niet doorschieten de andere kant op. Want ga ook meer kijken waar andere landen zo afhankelijk zijn van jou. Als je kijkt naar China bijvoorbeeld, hoe afhankelijk is China van ons? Om ook iets meer te kijken waar onze eigen economische macht als Nederland en als Europa ligt.
2: Ja, dus we hebben daarin bij het laatste Centraal Economisch Plan ook een beschouwing aan gewijd. Kijk vooral naar die kansen die er ook liggen. Waar zijn andere landen afhankelijk van ons? Of waar kunnen ze afhankelijk worden van ons? Nou, op dit moment zien we dat het beeld bestaat dat China niet afhankelijk is van het buitenland. Maar we kwamen toch al snel op tientallen productcategorieën.
3: Ja, ik zag 41 productgroepen waarvoor China voor meer dan 80% afhankelijk is van Europese import.
2: Ja, en ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar daar hoort in ieder geval ook bij de chipsmachines natuurlijk. Hè. Dat is het bekende voorbeeld van ASML die dingen maakt die nergens anders ter wereld worden gemaakt. Dus daar is een heel duidelijk voorbeeld van afhankelijkheid van het buitenland, in dit geval China, van ons. Maar ook de Amerikanen zijn op terreinen van ons afhankelijk. Siemens maakt de generatoren voor de datacenters. Dus er zijn wel degelijk sterke punten van Europa. We zijn ook sterk in transporten. Ik heb al genoemd, de containervaart is belangrijk mate. Is een Europese onderneming. Ook in het faciliteren daarvan. Dus ik heb al eerder genoemd de dienstverlening. Maar in dat geval bijvoorbeeld de verzekeringskant daarvan is ook in Europese handen. Dus je hoeft ook niet alles fysiek te maken in de vorm van een fabriek, mm-hmm, om relevant te zijn.
3: Ook
2: de diensten zijn belangrijk in die wereldwijde waardeketens.
3: Ja, we moeten ons dus enerzijds meer bewust zijn, ook een beetje in de mindset, dat we veel krachtiger zijn dan dat we denken. Want dat is toch een beetje wat mij ook vaak bekruipt. Dat ik denk van, we moeten bang zijn dat de Amerikanen ons verlaten en we zijn zo afhankelijk van die en van die.
2: Ja, nee, we moeten een beetje uit onze schulp krijgen, kruipen. We moeten wel wat doen. Hè. Dus het is niet dat je zegt van, hier kunnen we op onze lauweren rusten, kijken eens hoe anderen afhankelijk van ons zijn. Ik denk inderdaad dat er op bepaalde terreinen echt nog wel een te scheve verhouding is. Maar we beginnen niet bij nul en we kunnen nog veel meer, zou ik zeggen.
3: We hebben volgende week weer een mooie week. Dan gaat mijn collega Art Royakkers heeft een Big Five over de slagkracht van het minderheidskabinet. En zijn eerste gast is Marieke van der Velde, politicoloog, universitair docent politieke communicatie. Wat zou je aan Marieke willen vragen?
2: Ja, wat kan wel, is de vraag. En de vraag dringt zich natuurlijk onmiddellijk op. Het is een hele simpele vraag. Wat kan het minderheidskabinet doen om met name de moeilijker maatregelen die ook nodig zijn, bezuinigingen, lastenverzwaringen, om daar meerderheden voor te vinden?
3: Oké, mooie vraag. Die gaat hij volgende week zeker stellen. We begonnen de uitzending dat je zegt, ik kijk pragmatisch naar dingen. Dat cynisme, dat heb ik wel een beetje laten varen. Maar ik maak me wel zorgen over deze tijd. Ik sprak eerder met Carlien de Gruyter, die het ook heel zegt dat we het moeilijk vinden om ook naar deze tijd te kijken, dat we steeds meer in het defensief moeten komen en dat vrede eigenlijk niet meer goed werkt. Is dat ook iets wat jou lastig afgaat om zo naar deze tijd te kijken?
2: Ja, dus mijn generatie, ik ben geboren in de midden jaren 60, heeft natuurlijk een vrij unieke periode meegemaakt van langdurige vrede en eigenlijk ook de overwinning, zou je kunnen zeggen, van het westerse denken. En daar moeten we aan wennen dat niet meer zelf vanzelfsprekend is. Hè. Dus dat we toch op een aantal terreinen, misschien Ricardo, de econoom, moeten vervangen door Machiavelli. Dat is aan de hand. En tegelijkertijd denk ik dat we ook, en zeker

0: Want als Nederland moet blijven streven naar die multilaterale wereldorde met regels waar uiteindelijk iedereen van profiteert.
1: Dat is uiteindelijk misschien ook onze kracht, dat wij die regels
0: dat
1: in Europa hebben.
0: Dat is zeker onze kracht en daar moeten we ook nieuwe bondgenoten in zoeken.
1: Ik wil je heel erg danken dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau.
0: Graag gedaan.
1: Natuurlijk zijn de andere afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je in ieder geval zeker dat je niks mist. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidi Markesauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markesauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
6: It's time to spotlight AppLovin and the broader slowdown in the software market.
7: Mobile gaming platform company AppLovin set to go public in one of the biggest IPOs of the year.
8: Shares of AppLovin getting slammed today with other growth stocks, and that name recently also has been targeted by short sellers.
9: AppLovin. We love to just say AppLovin. You want to say AppLovin again?
10: AppLovin.
9: Okay.
10: They founded by Mick Lovin.
11: Ja, het is geen naam die je dagelijks hoort, maar dit bedrijf zit wel achter een groot deel van de mobiele advertenties op je telefoon. AppLovin. Ze zijn vooral groot geworden in de hoek van de mobiele games en in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse techgigant, zodat jij als belegger kan bepalen wat een AppLovin aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoel van E-Vermogensbeheer.
12: Hoi Nina.
11: Hi. AppLovin is in waarde een behoorlijk groot bedrijf geworden. Op dit moment, we nemen dit half april op 2026, marktwaarde van $140 miljard. Typisch snel groeiend Amerikaans techbedrijf, maar op de een of andere manier nog best wel onbekend, AppLovin. Ik had eerst een beetje de associatie met Ja, McDonald's. I'm loving it. App loving it.
12: Ja, daar begrijp
11: it.
12: Ik wel iets van. Ja. Terwijl ja, dit werkelijk waar helemaal niets met elkaar te maken heeft.
11: Helemaal want, niks. Nee.
12: Bij McDonald's werken 2 miljoen mensen en hier nog geen 1000.
11: Ja.
12: Dus echt tech in optima forma.
11: Ja.
12: Helemaal van nu.
11: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om App Lovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
12: Ja, klopt. Het is ook heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
11: Wat doen ze dan
12: namelijk,
11: precies?
12: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus ja, als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk. En dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het. En AppLovin verdient geld.
11: Ja, nou ja, bijvoorbeeld hè, als ik net kleding heb zitten shoppen of zo. En dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
12: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin, waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin, want dat zie je niet.
11: Nee, je ziet alleen de merknaam.
12: Je hebt een advertentieplatform. Nou, dit komt straks wel een paar keer voorbij. Dus de Axon Engine zit daarachter.
11: Axon Engine?
12: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
11: Iets gaat kopen.
12: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt
11: dus als jij een heel groot platform bent en je denkt, nou, ik heb wel ruimte voor adverteerders, ja, kan je dat daar aanbieden.
12: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan, dat is Max. En dan heb je ook nog Adjust, dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van ja, welke
11: wie
12: campagnes werken er nu?
11: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, dat soort dingen. Oké, okay,
12: nou, dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat is Whirl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van ja, we gaan ook adverteren via streamingdiensten en ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertenties krijgen te zien.
11: Nou, dan weten we nu perfect
12: van
11: wat
12: alles.
11: AppLovin
12: het is dus
11: doet.
12: Een marketingplatform voor bedrijven. En ja, via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
11: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent er ingedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
12: Wij hebben het niet in portefeuille. En,
11: maar het had zomaar gekund.
12: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zitten we dan naar te kijken en denk, mwah, dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
11: Nee.
12: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleg is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
11: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Hè, denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
12: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
11: Nee.
12: En in dit geval, het bedrijf bestaat sinds 2012. Daar ga jij straks veel meer over vertellen, maar toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. Of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is.
11: Ja.
12: Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
11: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. En Jim zei het al, het bestaat nog niet zo heel lang. We moeten terug naar 2012 en het bedrijf begint in Amerika, waar BNR in dat jaar ook een nachtelijke uitzending maakt vanuit New York.
13: Patrick Bryson, live from the Big Apple, BNR Election Center.
14: Barack Obama blijft president. van de Verenigde Staten. Ohio heeft de doorslag gegeven en het is feest in Chicago.
11: Nou, 2012 was toch een ander Amerika dan we nu kennen. In dat Amerika, en dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley, starten drie jonge app-ontwikkelaars met AppLovin'. Adam Foroughi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is, John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin' doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Een van de jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
15: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
16: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
15: And you landed on McLovin.
16: Have you actually ever met anyone named McLovin?
15: No, that's why you picked a dumb fucking name.
16: Fuck you.
11: McLovin werd op deze manier...
12: Hij is je McDonald's weer, hè?
11: Ja, eigenlijk wel, ja.
12: It.
11: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, AppLovin is hiernaar vernoemd, naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley-types. Maar volgens de oprichters komt het van BlogLovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar MacLovin als je gaat zoeken naar AppLovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Foroughi en zijn kompanen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
12: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
11: Het is Angry Birds. Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik, de groei van de mobiele games betekent dat AppLovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. AppLovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers, die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. AppLovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste 2 jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl AppLovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat AppLovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat AppLovin naar de beurs.
12: Ja, want anders was AppLovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
11: Nee.
12: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs en dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van 2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van AppLovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat.
11: Oh,
12: en je
11: wow.
12: Weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd
11: is. Er is veel gebeurd, zeg maar.
12: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met AppLovin en de koers.
11: Ja, nou, en dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met de beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Whirl gekocht. En ook dat Adjust. Ja. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt AppLovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. Een jaar geleden komt AppLovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
17: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024, gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, shortsellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that AppLovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
11: Zo, oké, dit is ingewikkeld, maar waar het kort gezegd op neerkomt, is dat die shortsellers twijfelen aan de AI-technologie van AppLovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
12: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is. Want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling. Ja. Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden. En dat het een soort bubbel is. En dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research. En die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is. Dat er kinderen illegaal getrackt worden. Dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers. Want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu 400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
11: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
12: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
11: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine? Of is dat iets wat heel generiek is?
12: Dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus ja. Het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
11: Ja.
12: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
11: Meer data.
12: En meer data. Die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
11: Ja, en dat is wereldwijd,
12: gaming.
11: Hè?
12: Wereldwijd,
11: dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
12: Ja, zonder dat we doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon-machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
11: Mm-hmm.
12: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet.
11: Okay.
12: Tenminste niet voor wat betreft de apps.
11: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
12: Ja.
11: Maar dat is niet het enige sterke punt.
12: Want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, die omzet, dat is leuk.
11: 1000 man personeel.
12: Ja, dat je zegt van, anderhalf miljard omzet, maar er staat dan een paar honderd miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge operationeel en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
11: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
12: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google.
11: Ja.
12: dus, of ik moet zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, App Lovin, wie kent het? Als ik had gezegd van nou, je moet echt Adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op dat veiling platform advertenties in te kopen.
11: Ja, heeft niemand een idee?
12: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
11: Kans, ja.
12: Dus nou, daarbovenop. Ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dus he, dat is net als met Google die heeft, of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, een zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes dat die shortsellers actief daarop inspelen.
11: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
12: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
11: ja, maar is het, ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
12: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar. Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel
11: het
12: impact.
11: Het doet dus wel iets, ja.
12: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
11: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
12: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat Rural platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
11: Nee, dus
12: als je kijkt hoe groot de markt is.
11: Ja, oké. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
12: Ja.
11: Zijn er dan wel bedreigingen?
12: Nou, ik wil er nog eentje noemen. Oh. En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
11: Dat hebben ze nu nog niet.
12: Nee, maar ze hebben
11: dat is
12: wel
11: allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
12: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
11: Ja.
12: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
11: Oké, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
12: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google. En daarna misschien Amazon.
11: Mm-hmm.
12: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder in.
11: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
12: Ja.
11: Oké, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
12: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. Mm-hmm. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
11: Wat een sprong, joh.
12: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
11: Ja, nou, dus dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
12: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
11: Ja.
12: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-1. Het resultaat loopt op bijna 1-1 met de omzet. Kosten die blijven behoorlijk vlak. En zodoende is dus de verwachting ook dat de 8 miljard in 2026 onder de streep 6,7 miljard aan operationeel resultaat brengt. Dus ja, het is een bizarre marge. Ik zei het al, hè, meer dan 80%.
11: Ja.
12: Ik ben dat volgens mij nog niet eerder tegengekomen in alle uitzendingen doorgelicht die we maken. Maar daar ligt ook het gevaar, hè, dat je te optimistisch bent. Ik heb net ook al benoemd. Ja. Als die kosten gaan oplopen, als het tegenzit, als de marges dunner worden, of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
11: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel AppLovin interessant zijn?
12: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat AppLovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom AppLovin hangen en ook ja, hè, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is AppLovin heeft wel heel veel mee.
11: Dit was AppLovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
12: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel na het toch wel super internationale AppLovin.
11: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk?
12: Zeker. Vooral doen.
11: Nina van den Dungen.
12: En ik ben Jim Terboering.
11: Tot volgende week.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
3: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. 2 helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De 2 slachtoffers waren verloofd. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
8: Laatste beursdag van de week, vrijdag 15 mei. Goed dat je erbij bent op deze snipperdag, al was het gewoon keihard werken de afgelopen dagen in China.
9: The Trump Xi summit in its final hours here, but President Xi saying that consensus has been reached on stable economic and trade relations.
8: We hebben het deze aflevering over de uitkomsten en de niet al te gezellige sfeer in Peking.
10: En het is de dag dat we afscheid nemen. Afscheid van de baken van stabiliteit bij de Amerikaanse Centrale Bank.
11: Vandaag is de laatste dag dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, bestuurd wordt door ene Jay Powell. Echt weg is Powell helemaal niet van te weten. Blijft aan als bestuurder. Kevin Warsh is door Trump naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Fed. In de hoop dat er dan meer renteverlagingen gaan komen.
10: Of we ook zonder Powell kunnen, vertellen we je zo meteen. Vertellen we je ook over de grootste Amerikaanse beursgang van het jaar. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Han Dieperink, CIO van Aureus. Fijn dat je er bent.
12: Goedendag.
8: Ja, goed dat je er bent, Han. We gaan beginnen en dat doen we met Magnum. Opeens schoot het aandeel van de ijsmaker namelijk omhoog tot 18% zelfs, omdat er nu al overnamegeruchten de ronde doen.
12: Het aandeel Magnum is zojuist flink in waarde gestegen op het Damrak. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Amerikaanse investeringsbedrijven dat bedrijf op de korrel hebben en het graag zouden willen overnemen.
8: Het gaat om private equity partijen Blackstone en CD&R. Die zouden interesse hebben. Ze willen eerst even aankijken hoe de verkopen deze zomer verlopen, meldt Reuters, en hoe de beurskoers zich dan ook ontwikkelt. En na de zomer zouden ze dan al mogelijk met een bod komen. Han, zo snel na de afsplitsing en afzonderlijke notering van Unilever. Beleggers hadden zelf niet zo heel veel liefde voor Magnum. Maar waarom deze twee dan wel?
13: Ja, ik twijfel natuurlijk niet twijfelen aan de woorden van Reuters. In dit geval aan de bronnen van Reuters. Maar het is een heel bijzonder moment. Waarom zou je naar de beurs gaan als je dan zeg maar dat ze veel betere prijzen kunnen verkopen? Dus het lijkt me een beetje een gerucht dat misschien wel in de wereld geholpen is om de koers te laten bewegen. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk ook dat ze dan na de zomer afwachten hoe de verkopen zijn en dan de koers kopen. Ja,
8: jij zegt eerder misschien een soort valsspelerij.
13: Ik zie er niet aan in dat als een serieus bod dat eraan zit te komen. Ik zou er niet op reageren.
8: Ja, want Unilever had zelf nog een kleine 20% van de aandelen.
13: Ja.
8: Zouden die dan, mocht dit wel echt waar zijn, cashen? Of is het dan inderdaad verloren geld omdat ze ook een overnamebod hadden kunnen afdingen?
13: Nee, maar dat Unilever graag wel van het hele pakket af te komen. Dat is denk ik wel.
10: Zometeen hoor je over de China-trip van Donald Trump. Eerst wil ik het hebben over zijn aandelenportefeuille. Die moet hij opgeven eens in de zoveel tijd, omdat hij president is. En zijn aankopen over het eerste kwartaal van dit jaar zijn nu openbaar. Ja, is toch leuk om even door te grasduinen. Zo kocht Trump voor $5 miljoen aan aandelen in vooral Amerikaanse bedrijven in dat eerste kwartaal. Onder andere Nvidia, Microsoft en Oracle. Maar ook Boeing bijvoorbeeld. Tot zover weinig spannend. Pikanter zijn natuurlijk transacties waar het Witte Huis direct of indirect betrokkenheid mee heeft. Intel bijvoorbeeld, daar heeft Trump ook in gehandeld begin dit jaar. Heeft hij vast leuk aan verdiend, want dat aandeel ging sinds januari 3 keer over de kop. En vorige zomer nam de Amerikaanse regering er natuurlijk een belang van 9% in, dus dat speelt ook voor hem mee. Dan was er nog de overname van Warner Brothers. Uiteindelijk won Paramount die strijd natuurlijk ten koste van Netflix. Ook Trump heeft zich over die deal uitgesproken. En voor de zekerheid spreidde hij zijn kansen op die uitkomst van die deal, want hij investeerde in alle drie.
8: Oude boef. Zo kan ik het ook. Dan heb ik twee autobouwers waar ik even stil bij wil staan. Eerst even Ford. Het aandeel van het Amerikaanse merk is enorm in trek. Steeg deze week al met 18% door een dochterbedrijf dat ze oprichtte. Ford Energy. Dat gaat zich focussen op het maken van batterijen. En de theorie is nu dat beleggers massaal op Ford springen omdat ze denken dat het een AI-aandeel wordt. Want Ford kan namelijk ook batterijen gaan leveren voor datacenters. En dat laten beleggers zich duidelijk geen twee keer zeggen als je naar die koersstijging kijkt. En dan wat minder vrolijk nieuws voor een andere autobouwer.
14: Honda posted its first annual loss in nearly 70 years as a listed company on Thursday. It was hit by more than $9 billion in costs to restructure its electric vehicle business. And the firm also ended its long-term EV sales target.
8: Nou, voor het eerst sinds de beursgang in 1957 noteren ze een verlies over het afgelopen jaar. Toch wordt het positief opgevat. Het aandeel won 7%. De enige weg is nu omhoog. Dat is denk ik dan de redenering. Honda gaat trouwens ook aan de bak. Ze schrappen een aantal elektrische modellen en ze gaan zich focussen op de Chinese markt, waar ze al heel lang meer voet aan wal willen krijgen.
10: Wil ik nog even hebben over de Tsjechische miljardair Michael Strnad. Volgens Bloomberg de rijkste persoon van Oost-Europa. Hij cashte miljarden toen zijn defensiebedrijf Tsjechoslowak Groep CSG kortweg naar de beurs ging. Weet je misschien nog wel, ze kregen een notering aan het Damrak toen. En nu moet die miljardair iets met al het geld dat hij daarmee opgehaald heeft. Hij richt een investeringsmaatschappij op met een portemonnee van, hou je vast, €10 miljard. En daarmee wil hij bedrijven en belangetjes shoppen in Europa en de VS. Nou, de eerste daarvan zijn al binnen. En het is een bondgezelschap. Hij heeft een aandeel in een hotel in Praag. Hij heeft een vruchtbaarheidskliniek gekocht. Een aantal Ferrari en Maserati dealers. En ook nog een Tsjechische voetbalclub. En dat portfolio wil hij dus ook nog uit gaan breiden. Hij denkt aan bijvoorbeeld een aantal mediabedrijven, zegt hij tegen Bloomberg.
8: Ja, en die vruchtbaarheidskliniek, dat is toch een bijzondere investering.
10: Ja, rendeert dat een beetje, vraag
8: ik
10: me dan af.
8: Ja, goed. Nou, we gaan het zien. Tot slot nog even naar Noord-Hollands trots. De provincie produceerde natuurlijk de fantastische Jorik Simonides, maar ook de Action. Ja, moeten we toch iets minder trots op zijn, want dankzij de koopjesketen verloor het aandeel van eigenaar 3i gisteren dik een tiende van zijn waarde. De groei bij de Action, die neemt af. Het had een vergelijkbare omzetgroei van 2,4%. Waar dat een jaar terug nog 7% was. Vooral de oorlog in het Midden-Oosten zorgt bij hen voor problemen. Sinds die begon zag de Actions de bezoekersaantallen afnemen, vooral in belangrijke landen Duitsland en Frankrijk.
10: Dat was mijn ritje wel, maar het zit er nu echt op. Jerome Powell vertrekt als baas van de Fed. Na 8 jaar draagt hij het stokje over aan Kevin Warsh. Wat laat hij achter? Dat gaan we zo meteen bespreken.
8: Maar eerst naar Peking. Echt gezellig leek het er niet te zijn. President Trump was op bezoek bij Xi Jinping om de handelsrelaties te verbeteren. Maar Trump kreeg vooral een lijst met dreigementen te horen.
10: Ja, China waarschuwt nog maar weer eens dat de VS zich niet met de kwestie Taiwan moet bemoeien. En ze wijzen er ook nog op dat handelsoorlog voeren met een opkomende economie vaak tot echte oorlog leidt. Terwijl Trump zegt dat de relatie tussen China en de VS beter wordt dan ooit. Al blijft het onduidelijk waar het precies allemaal wel over ging.
15: What's interesting here is what the president is telling us wasn't discussed with the Chinese. We didn't discuss tariffs with China. We didn't talk about the H200 chip coming out of Nvidia that we were talking about through this week. Didn't discuss that either.
8: Ja, toch is de conclusie van het gesprek tussen Trump en Xi dat ze de handelsrelatie gaan stabiliseren. Maar Han, dat allemaal zonder dat ze het over heffingen hebben gehad. Wat moeten we dan verwachten?
13: Nou ja, ze hebben natuurlijk die afspraken over beheffingen al eerder besproken in Busan. Hè? Dus ja. Dit is ook eigenlijk een voorbesproken deal. Dus eigenlijk was er ook niet iets nieuws van deze deal meteen verwacht. Het was al wat iedereen al ook vanuit ging. Dus ik neem aan dat het gewoon doorgezet wordt. Dus ze hebben wel gezegd van Busan dat de afspraken daar dus voorlopig blijven. Dus het is niet zo dat er al nieuwe heffingen worden neergezet. En op zich is dat ook al waar. Het betekent geen verdere escalatie. Dat is op zich positief nieuws. Maar het was niet zo dat er nou heel veel spektakel uitkwam.
8: Als je het zeg maar optelt aan het einde, zijn beleggers dan blij ermee? Of moeten ze er blij mee zijn? Of is het dan toch een beetje een teleurstelling dat er niet iets extra's uitkomt?
13: Ja, het is een beetje geen grote doorbraak aan de ene kant, maar ook geen verdere escalatie. Dus het is vlees nog vis een beetje. Dus het is niet iets echt gebeurd. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Boeing, dat was verwacht 500 nieuwe vliegtuigen. Er zijn er 200 geworden. Ja, dat is dan een tegenvaller. Maar het zijn er wel 200. Dus en ook als je kijkt naar die chips van Nvidia, ja, als Bessent zegt, ja, ik heb er geen niks van gehoord. Als Bessent zegt, maar als je nou Jensen Wang moet horen, ja, dit was de mooiste conferentie ooit. Dat betekent toch dat er een soort deal uitkomt. Dus. Maar hij is niet gecommuniceerd.
8: Nee, over die ervaringen van Jensen Wang in China ga ik het zo nog even hebben. Toch vond ik het wel allemaal, het klonk wel vrij vijandig. Vooral vooraf, toen ze erheen gingen. China, die zeiden eigenlijk, nou, waag het om het woord Taiwan te noemen in deze meeting. Kan China de claim op Taiwan gaan leggen? Want het klonk wel echt vrij, vond ik wel vrij serieus.
13: Ja, je ziet heel duidelijk natuurlijk in het gesprek dat China de kaart in handen had. Ja. Trump had helemaal niets, die kon helemaal niets onderhandelen. En die wil heel graag een deal. Die heeft natuurlijk de verkiezingenopkomst in november. Dus je moet iets wat laten zien. En hij heeft ook nog de mensen uit China weer uitgenodigd in de VS in september. Dus moet daar nog wat spektakel uitkomen. En als je kijkt naar Xi, die heeft natuurlijk de leider van de Kuomintang, dus dat is een van de partijen in Taiwan, waar notabene China in het verleden mee samengewerkt heeft. En waar die uiteindelijk dus met onder Chiang Kai-shek naar Taiwan zijn gejaagd. Ja, die hebben was toch een heel vriendelijk gesprek. Dus die partij die wil eigenlijk wel een nauwere banden met China, maar de andere partijen in Taiwan die zien dat niet zo. En die partij heeft ook zeg maar een wapendeal tegengehouden in het parlement. Dus ja, dat is helemaal natuurlijk koren op wat Xi wil. En Trump die heeft eigenlijk geen ruimte, maar was even angst wel dat Trump die ruimte wel zou gebruiken om wat vriendelijker te zijn richting China ten aanzien van Taiwan.
8: Ja.
13: Want ja, hij denkt natuurlijk een deal is een deal en om een deal te sluiten moet ik wat weggeven. Nou, hij heeft verder niks met Taiwan, kun je zeggen. En dat zou hij hem zo kunnen laten gaan. Dus je hebt gezien natuurlijk met name onder de democraten dat ze vrij hard waren. Dus ook zeg maar de voorzitter van het parlement in de VS naar Taiwan hebben gestuurd als een soort escalatie eigenlijk, een soort druk op de ketel. Dat heeft Trump bepaald niet gedaan. Maar hij heeft ook niet iets gezegd over Taiwan. Dus eigenlijk is het niet aan de orde gekomen. En hij heeft er gewoon dus nog een keer de oren gewassen dat Taiwan een onderdeel in een afvallige provincie is waar de VS niks mee te maken heeft. En dat heeft hij op zich laten afglijden, als het ware.
8: Dus het is onderaan de streep, valt het allemaal mee? En is het gewoon vooral echt goed nieuws dat er niet echt iets van verdere escalatie is?
13: Ja, het laat wel zien dat het geopolitieke middelpunt eigenlijk in de wereld de straat van Taiwan is en niet de golf van de Perzische Golf.
8: Ja.
13: Dus dat is toch wel iets wat je ziet. Dus dat is echt wel belangrijk ook voor de toekomst.
10: Ja, Trump had ook een heel blik Amerikaanse CEO's mee in het vliegtuig. En hij zei dat hij wilde dat Amerikaanse bedrijven meer zaken kunnen gaan doen in China. Dat lijkt ook wel een beetje een omdraai, toch, van Trump?
13: Nou, het vergeleken met natuurlijk de importheffingen zeker wel. Dus de relatie is duidelijk wat Trump betreft verbeterd.
10: Ja.
13: Ik denk wel dat hij dus die kant op zal gaan. Maar die bedrijven, die 12 CEO's die mee zijn gegaan, ik verwacht dat die in de komende dagen, weken wel gaan melden wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld Tesla wil graag een self-driving car in China. Nou, als je dat in Nederland kan, dan kan die in China natuurlijk ook self-driving worden. Dat is makkelijk weg te geven.
8: Maar met al die heffingen, kijk, ja, je kan wel zeggen, leuk, Amerikaanse bedrijven moeten weer meer zaken kunnen doen, gaan doen in China. Maar ja, goed, als China en de VS nog altijd in een soort handelsoorlog zitten, schemerige handelsoorlog.
13: Ja, maar die
8: wil je dat dan wel?
13: Er zijn afspraken geweest over Busan. Dus die is eigenlijk geparkeerd. Dus dat is 12 maanden vooruitgeschoven. Dus dat kan elk moment weer terugkomen. Maar er zijn allerlei deals over olie, over LNG, over sojabonen, over sorghum enzovoorts. Maar die deals waren eigenlijk al bekend. Dus de de afspraak, de deal is niet deze twee dagen gebeurd, maar daarvoor al in details bekend. En het is niet anders geworden dan er eigenlijk al voor besproken was.
8: Ook voor Nvidia betekende het dus uiteindelijk nog niet heel veel. Er werd niet over de omstreden chips gesproken, zo meldde Trump achteraf. Ik zag Jensen Huang wel nog een bak met noedels eten in Beijing. De lekkerste noedels die hij ooit heeft gehad, als je kijkt naar wat voor gezicht dat hij daarbij trok. Maar is dat dan het enige wat het hem heeft opgeleverd?
13: Nou ja, hij zegt nog steeds dat het de most important summit was in human history. Dus er moet wat uitkomen als hij dat zegt.
8: Ja?
13: Als je dan toch helemaal geen deal kan laten zien, dan ja, ik ben bang dat je dan wel ongeloofwaardig begint te worden.
16: Maar wanneer gaan we dat dan horen? Waarom moet dat, kan je dat dan niet meteen melden?
13: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi moment als je het meldt met de cijfers aankomende week natuurlijk. Oh ja. Als je aan het eind even tussendoor meldt, ik heb ook een deal met China. Het is natuurlijk wel koersgevoelige informatie. Misschien moet je het ook niet melden natuurlijk meteen.
16: Ja, dat is zo. Misschien wel dubbel feest woensdag.
13: Wie weet.
5: BNR Beurs.
8: Dan is het tijd om afscheid te nemen.
17: It is my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next chairman of the Federal Reserve. I am confident that Jay has the wisdom and leadership to guide our economy through any challenges that our great economy may face.
18: The Senate confirmed 56-year-old Kevin Warsh to head the Federal Reserve as current chair Jerome Powell ends his term on Friday.
19: Maar zijn ambtstermijn die is wel heel erg memorabel geweest. Misschien wel de meest memorabele ooit. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis en de hoge inflatie.
20: The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity.
21: The economy kind of came right back out of that. I think a lot of that was due to the fact that the Fed really didn't waste any time. He was decisive, he was fast.
19: En ten tweede natuurlijk vanwege de zeer expliciete kritiek die Trump op Powell geuit heeft.
22: This guy is a numbskull. He keeps the rates too high because of the Fed. It's all because of the Fed. He's always been too late. Hence his nickname, Too Late.
23: I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring.
24: I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors.
8: Ja, Jerome Powell. Hij zwaait af als voorzitter van de Federal Reserve. Opvolger Warsh heeft ondertussen zijn goedkeuring gekregen van de Senaat. En die kan dan ook gelijk beginnen. Maar laten wij nog even bij Powell beginnen. Han, zijn grootste wapenfeit. Wat ga je altijd aan hem onthouden?
13: Er zijn eigenlijk drie. Als je het belangrijkste wapen kijkt, is dat de rente van 0 naar 5% heeft gebracht in vrij korte tijd. Dat is al in de afgelopen 40 jaar niet zo snel gebeurd als wat Powell heeft gedaan. Wat hij daarna heeft veroorzaakt, zou je verwachten, dan gaat de economie dus remmen. En zelfs wel remmen tot een recessie. Nou, de recessie is er niet geweest. Hij heeft een zachte landing veroorzaakt. En dat is ook voor een centrale bank vrij uniek. Als je de rente zo fors verhoogt, dan verwacht je dus toch wel een recessie. En eigenlijk is de Fed een soort wonderdokter geworden, omdat hij dus een zachte landing kan veroorzaken. En het laatste wapenfeit is natuurlijk eigenlijk waarom waarschijnlijk om herinnerd zal worden, is dat hij de onafhankelijkheid van de Fed heeft verdedigd door zeg maar zijn poot stijf te houden tegen Trump. Ja. En dat is toch eigenlijk drie dingen bij elkaar die hem toch wel een bijzondere man maken.
8: Heeft hij de Fed ook echt daadwerkelijk dan veranderd? Als jij zegt, ze zijn nu een soort wondermiddel geworden ook.
13: Nou ja, ik had eigenlijk wel verwacht. Nou, zie je dat ook wel. Kijk, als de Fed de economie kan laten afkoelen zonder een recessie te veroorzaken, dan heb je een minder hoge risicopremie op de aandelenmarkt. Omdat je denkt, ja, die recessie, dat is geen probleem meer. We hebben altijd een zachte landing voortaan. Dus je zou zeggen dat die waardering daardoor eigenlijk wel wat omhoog kan. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, dat de waarderingen dit jaar weer stijgen. Maar het is wel echt een heel positief punt dat dat gebeurt zonder een grote recessie.
8: Ja, wat is de belangrijkste les die je in die twee termijnen van Powell hebt geleerd?
13: Hij heeft heel veel dingen gedaan die hij eerst niet zou doen en daarna wel heeft doorgezet. Bijvoorbeeld ook het initiëren van waar de rente naartoe gaat. Ook heel veel gecommuniceerd. En het bijzondere is dat Warsh eigenlijk tegen zo'n beetje
25: Trulease met Genke.
26: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja, dus dan is Trump toch gelukkig, want het balans wordt afgebouwd, maar de rente gaat wel omlaag. Ja, dat zou kunnen, maar bij de huidige inflatie van ver boven de 3% is dat toch niet aan de orde, lijkt me zo.
3: Ja, dus het gaat nog even duren voordat Wars echt zijn kleur moet gaan bekennen. Ja. Powell blijft wel aan, blijft wel bestuurder bij de Fed, omdat hij vindt, zegt hij, dat hij weerstand moet bieden tegen de politieke druk op het apparaat. Kan hij dat ook echt blijven doen?
2: Hij kan blijven zitten, dus hij kan niet weggezet worden. Dus wil Trump misschien wel graag. En bovendien, de FOMC bestaat uit 12 leden, ja, die stemmen. En dus het is niet zo dat Wars de rente kan bepalen.
3: Nee, maar wordt hij dan, want ik dacht nog, misschien wordt hij een soort zondebok binnen de Fed, zodat Wars wel het neutrale, normale rentebeleid kan voeren. En dat Powell dan nog steeds alle beledigingen op zich afkrijgt. Of is dat misschien te complotterig gedacht?
2: Als je kijkt naar volgende week kwam ook de notulen van de Fed, de FOMC, de laatste FOMC. En daar waren toch wel 4 mensen die tegenstemden van de 12. En dat is best wel fors. Als je kijkt ten opzichte van het verleden, zie je dat voor de laatste in 92 was dat zo'n groot verschil. En dat betekent dus dat die mensen onderling er ook niet over eens zijn waar het met het beleid naartoe moet. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En Powell wordt dan misschien een van de tegenstemmers of de voorstemmers, maar we weten niet precies wat Wars wil. Ja. Dus en Wars is niet dom hoor. Dus hij heeft al jarenlang ervaring bij de Fed, heeft meerdere universiteiten afgelopen. Het zegt niet dat hij. Hij zal ook geen Trump-nachtvolger zijn, denk ik, in die zin. Maar ja, misschien heeft hij toch een soort afspraak over die renteverlaging die hij aanstaande is. En die lijkt er dit jaar niet in te zitten.
4: Maar kan het dan zijn dat Powell toch een beetje het pispaaltje blijft van Trump als die Fed straks nog steeds niet doet wat hij wil onder Wars?
2: Nee, dat geldt ook. Natuurlijk wel dat hij heeft geprobeerd om de Fed een beetje aan zijn kant te krijgen. Maar ik ben bang dat eigenlijk mislukt is en dat hij vooral op Wars zich zal gaan richten. Maar ja, you're hired and you're fired, dat ligt natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Dus hij kan zomaar zeg maar zijn steun intrekken.
3: Goed, we moeten nog even door de afgelopen beursweek heen. Het was er één die smakelijk begon.
5: For weeks we've had the taco trade, but it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
3: Ja, Trump always chickens out, maakt plaats voor not a chance Hormuz opens. Ik vraag me dan wel af wat de volgende afkorting is. Burrito, taquito, waar gaan we heen?
4: We gaan het zien. Het is ook de week waarin het grote verhaal van vorige week alweer ten einde kwam.
6: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
3: De sfeer was beter bij 2 Nederlandse beursbedrijven.
7: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
3: ABN werd dus beloofd en er was eindelijk wat opluchting voor.
7: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterij. Opslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
4: En er was meer Nederlandse trots, ook op Wall Street.
8: Nebius is part of this so-called neo-cloud trade tied to AI infrastructure. The stock, like you mentioned, is definitely moving higher after a strong EBITDA beat.
3: En het was de week waarin we voor het eerst in maanden een grote tech-beursgang hadden in de Verenigde Staten. Chipmaker Cerebras ging naar Wall Street. En hoe?
9: Shares of Cerebras ending the day up by more than 68%, around $311 a share. That's after pricing at $185 in the biggest IPO so far in 2026, one of the largest in years.
3: Bijna 70% stijging dus op de eerste dag. Beleggers zijn zeker nog niet klaar met al die techbedrijven. Han, de grootste beursgang van het jaar tot nu toe in de VS. $5,5 miljard haalden ze op. Wat belooft dat dan voor SpaceX en OpenAI en Anthropic dat er allemaal aankomt?
2: Nou ja, als je AI opstempelt, dan blijkt in ieder geval dat het goed werkt. Ja,
3: bij de dotcom-crisis zeiden we dat ook. En dat was ook niet zo heel erg leuk, geloof ik, hoe het
2: eindigde. Het is een indicator dat het misschien wat mensen de beurs niet zoveel vooruit loopt als muziek. Dat zou kunnen.
3: Ja, moeten we dan ons toch wel weer zorgen gaan maken om het B-woord, de bubbel, het Z-woord, de zeepbel?
2: Nou, die zeepbel valt reuze mee. Dus het kan maar zijn dat de markt wat euforisch is. Alleen in dit geval zeg maar, was het ook wel een interessant bedrijf. Maar de waardering was er ook naar, moet ik wel zeggen.
3: Ja, even dat Cerebras. Hè. Het is een concurrent van Nvidia, maar ook een serieuze.
2: Ik geloof dat Nvidia, ik heb die opgeschreven, 423 keer meer omzet maakt dan Cerebras. Ja, dus als je dat een concurrent vindt, ach.
3: Maar ja, de vraag wordt heel erg groot. Ja.
2: Alles is in wording, dus het belooft heel hard te groeien natuurlijk. Alleen het zijn dus die wafer skills chips, dat zijn waar de hele wafer dus gebruikt. Dan vraag je allemaal van waarom heeft iedereen al die chipjes uit die wafers gesneden dan? En het probleem met de chips is natuurlijk ook wel, aan de ene kant moet die data er allemaal uit, dus ik bedenk dat je geheugen dichtbij moet zijn. Nou, Cerebras heeft een oplossing om het geheugen eigenlijk op de chips te plaatsen, maar tegelijkertijd horen we ook het vermogen van de chips. Dus 450 watt, wat normaal is, wordt

0: 23 gigawatt, maar ja, dat betekent wel dat de chip heel erg heet wordt. Dus een klein chipje heel erg heet wordt, hebben we het al een uitdaging om het te koelen. En bij Cerebras is het nog moeilijker nog om het te koelen. Dus er zijn heel veel technologische uitdagingen, lijkt mij, op zo'n chip. We hebben allemaal oplossingen voor gevonden. Het is niet zo dat er helemaal niks is. Maar om het echt wel door te zetten, ik denk, ben je wel een stuk verder. En dan nog is het een deel van de markt dat niet voor iedereen bedoeld is. Het is niet voor dat je nou een wafer-scale chip in je telefoon hebt of dat je in je PC hebt. Met name is het dus voor speciale datacentra die dat ook dan toe kunnen passen. Een van de uitdaging is om dat allemaal te koelen. Dus moet je hele datacenter gaan die je allemaal gebouwd hebt, moet je opnieuw gaan bouwen, want ja, dan moeten de datacenters overhoop. Dus er is nog wel wat veranderingen nodig. Je bent er niet 1, 2, 3. Plus het feit dat als het dan een concurrent wordt en verdubbelt het omzet, dan gaat het van de 423 keer de schaal van NVIDIA naar 215 keer de schaal van NVIDIA. Ja.
1: Er is nog steeds heel ver te gaan.
0: AMD doet ook leuk mee. En ik zeg al, Alphabet is ook een belangrijke concurrent. Dus ja, er is een specifiek segment wat op zich veelbelovend is, wat technologisch heel uitdagend is, lijkt me. En waar ze aan gaan werken. Maar misschien is het goed voor ook de chipsbouwers, dus ASML, Besi's, omdat die natuurlijk ook weer specifieke zaken moeten leveren voor zoiets. Dus het is een segment wat veelbelovend is, en dat is het ook.
2: Dan komt het eind van deze beursweek alweer in zicht, maar niet voordat we hebben gekeken naar de volgende beursweek. Met het cijferseizoen op zijn beloop is het tijd voor de jaarvergaderingen. Met een paar zeer interessante. Volkswagen, Amazon en Commerzbank bijvoorbeeld. Bij die laatste zal het gaan over de overnameplannen van concurrent UniCredit. Die willen de Duitse collega's inlijven namelijk, maar wel voor een opvallend laag bedrag. En bovendien, de directie van Commerzbank zit helemaal niet te wachten op een overname. Dus daar zullen de aandeelhouders nog wel wat te vragen over hebben. Ook autobouwer Stellantis roept de beleggers bij elkaar. En dat wordt ook spannend. Het bedrijf zit in zwaar weer. Ze kunnen de concurrentie met China nauwelijks aan. Dus moet het reorganiseren. En op die beleggersdag gaan we horen wat de plannen daarvoor zijn. Cijfers die zijn er tot slot ook nog natuurlijk. Van twee prijsvechters uit de luchtvaart. EasyJet en Ryanair. En dan zou je de klapper van de week bijna vergeten. De cijfers van NVIDIA. Dat is dé profiteur van de AI-wedloop natuurlijk. En dus zijn de verwachtingen ook nu weer hoog gespannen. Want dat NVIDIA gouden bergen verdient aan AI, dat weten beleggers ondertussen wel. Alleen goede cijfers is niet meer goed genoeg. Of NVIDIA die hoge verwachtingen kan overtreffen en beleggers toch tevreden kan stellen, dat moeten we dus nog even afwachten.
1: En dan is het nu echt de hoogste tijd. Dit was de BNR Beurs van vrijdag 15 mei en de beursweek die eraan vooraf ging. We luiden het weekend in en dat was natuurlijk al top. En wordt het ook nog beter omdat we het hebben afgesloten met Han Dieperink, CEO van Aureus. Dankjewel weer.
0: Dankjewel.
2: En jij bedankt voor het luisteren en voor de avondgezelligheid. Zondag zijn we er weer. Tenminste, als je ons volgt in je favoriete podcast-app of abonneert op ons YouTube-kanaal, zijn we zondag weer te vinden met een prachtige beursinzicht. Dus tot dan.
1: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
7: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
8: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
3: Thomas van Groningen.
9: En we zitten in Amsterdam en mijn co-host vandaag is meteoroloog Helga van Leur.

0: Wilfred Gené zit op Curaçao, vandaar dat ik het even een weekje van hem mag overnemen. Maar Thomas Robson, onze huis-DJ, die is gewoon hier. Die gaat wel volgende week ook naar Curaçao, geloof ik, toch of niet? Nee, niet. Oh, sorry. Heb ik jou blij gemaakt met de dode mus. Excuses. Helga Valeur, welkom.
1: Ja, dankjewel, Thomas.
0: Ja. Hoe lang heb je nou voor dat groene scherm gestaan?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: Ja, in een ver verleden, toen ik nog jong en goddelijk was.
0: Ja, mis je dat wel eens?
1: Ja. Ja.
0: Waarom doe je het dan niet gewoon weer?
1: Nou, omdat er zoveel andere leuke dingen te doen zijn. Als je iets al 20 jaar doet en je weet, ik moet nog 20 jaar werken, denk ik, nou, blijf ik doen wat ik altijd deed.
0: Ja.
1: Of spring ik in het diepe en doe ik iets waar ik ook heel blij van
0: ben. Ja, want je schrijft een boek, daar gaan we het zo over hebben, maar je gaat ook het land in en je geeft lezingen.
1: Ja.
0: Wat vertel je dan?
1: Nou, zo heerlijk dat je gewoon een uur de tijd hebt om mensen uit te leggen, joh, wat is nou eigenlijk het klimaat en waarom is dat nou wel of niet interessant? Maar vooral, wat kunnen we er ook mee? En nog belangrijker, ja, we weten dat het moet en het kan. Maar we zitten ook heel erg in de weerstand. En dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Maar hoe kun je dat dan tackelen? Hoe werkt ons brein? Hoe kun je ervoor zorgen dat je zegt, oh ja, weet je, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, maar je mist dus wel het en nog even het weer vanmorgen en de vooruitzichten. En
1: nou nee, wat ik mis is de vertaalslag om iets uit te leggen. Dus als je ziet dat er iets bijzonders aankomt qua weer, dat je dan denkt, oh leuk, ik ga uitzoeken. Wat zou interessant zijn voor een kijker of een luisteraar? En dat je een weerfenomeen gaat uitleggen. Van, er komen morgen buien. Nou ja, dat zie je op je app ook. Maar wat kun je als toegevoegde waarde vertellen? Hè? Hoe werkt zo'n bui? Als je naar de lucht kijkt, hoe weet je dan of die bui op jou afkomt of op je buurman?
0: Ja.
1: Dat mis ik wel eens. Zeker als iets heel bijzonders gebeurt en ik zou dit zo graag aanpakken.
0: Maar je zou toch bij RTL weer gewoon zo dat weer kunnen doen, toch?
1: Jawel, maar dan zit je weer met de dagelijkse weerberichten. En dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je iets bijzonders aan.
0: Oké, dus de keuze om dat echt gewoon hierop te focussen, die is wel, daar sta je nog helemaal achter.
1: Ik sta er zeker helemaal achter. Wil niet zeggen dat ik er nooit 's nachts meer over droom.
0: Nee.
1: Dat zit zo in je systeem dat je wakker wordt en denk, oh shit, de uitzending is al begonnen en ik zit weer vast in de liften. Nou ja, het zit gewoon diep.
0: Ik was begonnen aan het boek, alleen als jij het ook doet.
1: Alleen maar begonnen.
0: Nou ja, ik heb het nog niet af kunnen maken, nee. Want ik heb pas eergisteren gekregen, dus ik had de agenda zat een beetje vol.
1: Ja, dat is het.
0: Ja. Maar ik dacht, je gaat even heel belerend het vingertje ophouden, maar dat is het niet, hè?
1: Waarom verwachtte je dat?
0: Nou, dat is toch wel vaak bij klimaat een beetje wat er gebeurt.
1: Ja, maar dat is het leuke, dat mensen dat dus blijkbaar zo ervaren.
0: Ja.
1: Maar het is dus niet zo.
0: Nou,
1: als je echt goed luistert naar de boodschap, gaat het niet om jij moet, maar kijk wat we met z'n allen kunnen. En hoe belangrijk het is dat we met elkaar een bepaalde kant op bewegen.
0: Ja, of is het, je mag dit niet meer?
1: Nee,
0: mag dat
1: maar
0: niet
1: zo
0: meer.
1: Er wordt het ervaren. Ja, zo werkt ons brein. En dat komt omdat wij een aantal automatische monstertjes hebben die al zeggen, jij gaat me niet vertellen wat ik moet doen.
0: Ja.
1: En ook al is dat het beste voor jezelf, en misschien voel je dat stiekem ook wel, maar jouw sociale omgeving bepaalt ook of jij denkt, nou, er zit wat in. Of dat je denkt, ik ga echt in de contra winnen. Dat ga ik niet doen.
0: Ja, maar de vijf monstertjes zijn het.
1: Ja, we hebben een binnen- en een buitenwereld. En onze binnenwereld wordt eigenlijk gestuurd door een aantal automatismen, wat we hebben aangeleerd. En wij hebben het de monsters genoemd. Heel veel discussie over geweest, want sommigen denken bij monsters dat het allemaal verschrikkelijk is. Maar die monsters helpen ons de dag door. Dat werkt heel goed.
0: Ja.
1: Stel je voor dat je over elke beslissing moet gaan nadenken. Is dit wel goed, niet goed, wat zit hier achter? Dat werkt niet. Als er een roofdier op je afkomt, ga je ook niet denken, wat is het eigenlijk voor beest? Hoe hard zou die kunnen lopen? Even op ChatGPT vragen. Dan ga je rennen en later ga je bedenken, was dit handig of moet ik dit anders doen? Nou, dat noemen we snelle Jelle. Dan heb je Comfort Charlie. Comfort Charlie zit het liefst achterover, doet wat hij altijd deed. Ziet wel dat er nieuwe dingen zijn, maar denkt, nou, ik wacht maar even af, want dit vind ik eigenlijk ook wel comfortabel.
0: Ja.
1: Dan heb je Jan en Alleman. Die kijkt vooral naar zijn sociale omgeving, sociale context. En als jouw buurman het niet doet,
0: Doe
1: dan
0: ik het ook
1: niet. Waarom niet?
0: Nee.
1: Maar als jouw buurman wel zonnepanelen heeft en hij is er heel blij mee, denk je, shit, waarom ik eigenlijk niet?
0: Ja.
1: Dus je sociale context is heel belangrijk. Dan hebben we een hele leukere Montere Mo.
0: Mm.
1: En Montremo is een rasoptimist. Die zegt, joh, we gaan het allemaal oplossen met technologie. Het komt later wel goed. Weet je, we gaan kerncentrales, thoriumcentrales bouwen. Het wordt helemaal fantastisch. Ik snap niet waarom je nu moeilijk doet. Behalve dat voordat we zover zijn, we wel nog 15 jaar overbrugging nodig hebben. Maar dat terzijde. Maar dat is een goede eigenschap, dat je ook optimistisch bent over de toekomst.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een soort monster wat vooral van goede wil is. Wij willen ook eigenlijk wel het goede doen.
0: Maar
1: we worden ook heel erg tegengehouden door die buitenwereld. En die buitenwereld is natuurlijk superbelangrijk, want het wordt ingericht op verleiding. He, wat wordt jou als eerste aangeboden als je de supermarkt ingaat en je denkt, nou, ik wil best goede producten kopen. Nou, op ooghoogte staan de aanbiedingen van de aanmerken die vaak niet een hele goede footprint hebben. Maar ja, dat ga je wel als eerste doen. Vliegreizen worden verkocht als, oh, even heerlijk tussenuit.
0: Je gaat lekker naar Curaçao. Oh, heerlijk.
1: Dan wordt het niet verteld van, denk je aan je CO2-uitstoot? En wat ga je daar? Dat werkt natuurlijk niet. Dus alles gaat om verleiding, gaat om de context waarin je leeft. Maar ook, De verdeling. Hè, als je heel veel geld hebt, is het natuurlijk veel makkelijker om een andere keuze te maken dan wanneer je drie hoog achter in een huurwoning zit en je kunt helemaal niks.
0: Nee.
1: En soms verwachten we van dat soort mensen ook eigenlijk te veel, terwijl hun voetpunt heel laag is. Terwijl de rijksten, en vergis je niet hoor, bijna heel Nederland valt onder de 10% rijkste wereldwijd. Wij kunnen natuurlijk heel veel stappen zetten waardoor we onafhankelijk worden.
0: Ja.
1: Waardoor we stabiliteit krijgen in ons energiesysteem, in ons voedselsysteem. Daar gaat het.
0: Ja, maar toch, je brengt het dan heel lief. Maar de bottom line moet, ook de mensen die nu luisteren, die hier zitten in het Renaissance Hotel in Amsterdam, die zitten hier ook naar ons te luisteren, die moeten ook iets dan.
1: Ja, maar misschien is de boodschap, wees ook een beetje lief voor jezelf. Want het is best goed te begrijpen dat je in die automatische reflexen schiet.
0: Ja.
1: Alleen als je het begrijpt, dan kun je bedenken, wat zou ik hier anders mee willen? Maar als je iets anders wil dan niet zeggen dat je iets anders gaat doen. Dus het zijn best wel grote stappen. En je kunt heel veel kleine stappen doen en zeggen, nou weet je, wees eens lief voor mezelf. Ik ga iets maken wat ik heel lekker vind.
0: Ja.
1: Maar dan wil ik ook nog dat de boer daar eerlijk voor betaald wordt. Dat het uit de buurt ergens komt. Dat de lokale samenleving.
0: Koop biologisch dan. Hè?
1: Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Of bij de boer om de hoek of een lokaal winkeltje. Ja. Dat zijn allemaal stappen die eigenlijk niet heel erg moeilijk zijn.
0: Nee, maar zit daar nou het verschil in? Gaan we daar nou dan die opwarming van de aarde iets meer afremmen?
1: Als jij het alleen doet? Nee.
0: Nee.
1: Maar de crux is dat heel veel mensen het eigenlijk wel al doen. Maar we hebben het er niet vaak over. We hebben vooral over wat niet werkt.
0: Ja.
1: Terwijl als jij willekeurig, ook bij VI, hè, bij jouw collega's bij Talpa, gewoon vraagt, joh, heb je al iets gedaan met energiebesparing? Wat vind jij belangrijk met voedsel? Hè? Waar word je blij van?
0: Dat is die maankomen.
1: Ja, maar dan raakt het bijna altijd toch die van goede wil. En mensen zitten stappen.
0: Ja,
1: want het gaat ook over geld en je portemonnee. En iedereen wil betaalbare boodschappen.
0: Ja.
1: Dus zelfs in jouw bubbel leeft dit. Maar je weet het niet.
0: Nee, maar ja, tuurlijk. We gaan thuis ook naar de hybride warmtepomp. Hè?
1: En waarom dan?
0: Het is goedkoper.
1: Oké, nou dan is geld een motivatie.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja. Maar nou had ik wel zitten lezen van leuk, die klimaatscenario's waar jullie ook een beetje van uitgaan. Hè? Het kan heel misgaan, maar het zwaarste scenario is al afgewend.
1: Nou, dat is een heel interessant vraagstuk. Want die scenario's zijn niet modellen waar we naartoe gaan.
0: Ja.
1: Maar dat is een mogelijkheid afhankelijk wat wij met z'n allen doen. En het zwaarste scenario ging er eigenlijk vanuit dat de wereldbevolking veel harder nog zou groeien. Dat wij niks zouden doen aan klimaatbeleid. Dat we veel meer energie gaan verbruiken. Ja, dan kun je natuurlijk donder op zeggen dat er ergens een zwaar scenario in de toekomst kan liggen.
0: Maar dat waren dingen als vanaf 2040 ligt er helemaal geen sneeuw meer in de Alpen. De zeespiegel stijgt zoveel meter. Een aantal eilanden gaan verdwijnen.
1: Ja, maar dat zijn de gevolgen. Stap 1 is, hoeveel stoot je uit? Hoeveel van broeikasgasconcentraties komen in de lucht?
0: Ja.
1: En wat voor effect dat heeft met allerlei feedbackmechanismen? Ja, dat is weer een volgende stap, dat weten we niet. Dus wat het IPCC heeft gedaan, die heeft gezegd, we hebben een zwaar en een middel scenario en een laag scenario.
0: Ja.
1: Want we komen onder die 1,5 graden die we zo graag willen in Parijs. Maar nieuwe wetenschappers bereiden het nieuwe rapport voor en zeggen, dat scenario met het meest ernstige, dat is niet meer waar we nu op afkoersen. Dus die kunnen we eigenlijk weglaten.
0: En mensen die alleen de kop lezen dan, die denken dan, nou dan kan ik dus wel gewoon doen wat ik wil, dan maakt het niet meer zoveel uit.
1: Wat dan vergeten wordt, is dat onderste scenario ook afgevallen is.
0: Ja.
1: Dus wij gaan niet meer naar die 1,5 graad. En dat wij nog steeds afkoersen met alle maatregelen die we hebben naar 3 graden wereldwijde opwarming. Dat heeft nog steeds enorme consequenties voor de energievoorziening, voor je grondstoffen, voor je voedsel, voor je veiligheid, voor migratie.
0: Ja.
1: Dus elke 10e graad opwarming telt echt in de consequenties nu, maar zeker later.
0: Ja. Maar je bent wel.
1: Je zit er echt bij zo van. Oké, dit is een hele storm die op me af.
0: Nee. Nou ja, er komt letterlijk een storm op de wereld af natuurlijk. Maar je bent wel, ondanks alles, ben je wel optimistisch. Je geeft het een 7, geloof ik, uit 10.
1: Oh, dat weet ik niet. Waar heb ik dat gezegd?
0: Op mijn tekst. Nee, maar je stemming is wel redelijk, is nog enigszins positief, toch?
1: Kijk, ik zie die gevolgen wel. Maar ik weet ook hoeveel wilskracht en hoeveel kracht wij met elkaar kunnen veroorzaken. Ik zie ook heel veel initiatieven die wel met het goede bezig
0: zijn.
1: Want
0: ik ben ook wel eens bij zo'n Extinction Rebellion-protest geweest. Die mensen die zeggen echt, die hebben het over het uitsterven van de mensheid.
1: Ja, en dat is natuurlijk lastig. Want daardoor denk je dat alle klimaatwetenschappers roepen, de wereld gaat naar de galmiezen.
0: Ja.
1: Dat is niet zo, maar het wordt wel steeds lastiger, minder betaalbaar, meer migratie, meer problemen.
0: Ja.
1: Wij gaan niet meteen naar de Filistijnen. Maar het wordt wel steeds lastiger. En Extinction Rebellion is natuurlijk een groep die in de uiterste flanken probeert zijn voorbeelden te laten zien. Ja. Nou, daar zijn we het natuurlijk lang niet allemaal mee eens. Want ik denk dat het juist gaat om waar zit de innovatiekracht? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als Nederland onafhankelijk worden? Dat we niet bang hoeven te zijn dat er weer ergens een oorlog uitbreekt omdat een of andere maloot aan de macht is en dus die wereldeconomie in zijn greep heeft. Hoe kunnen we het weer bij onszelf houden?
0: Ja, en dan ook, is het dus ook niet een boodschap in de kern van het moet allemaal minder, minder, minder. Want dat zit natuurlijk bij ook bij sommige klimaatactivisten wel in.
1: Ja, en het grappige is dat wij bij minder vaak denken dat wij veel verliezen. Dat is dus weer ons brein. Als ik tegen jou zeg, het zou beter voor je zijn om minder vlees te eten, dan hoort ons brein, ik mag dus niks meer. Nee, minder vlees kan ook betekenen dat je een betere kwaliteit koopt. Ja. Kan ook betekenen dat je er veel meer van geniet dan dat het een soort automatisme is om achterover te stoppen. En dat je, dat doen we op vakantie ook, dan gaan we op zoek naar allerlei leuke alternatieve gerechten. En in Nederland houden we vast aan, ja, maar als je aan ons vlees komt, kom je aan ons leven. Nee, dat is niet zo. Het helpt natuurlijk wel als we minder consumeren. Dus waarom zou je elke dag nieuwe kleding moeten kopen? Waarom moeten we zoveel kopen? Word je daar nou echt gelukkig van? En als jij zegt, ja, lekker vooral doen. Maar ik denk dat heel veel mensen zeggen, ik kan best langer met die ene spijkerbroek doen. Ik vind het helemaal niet erg om wat dichter bij huis op vakantie te gaan. Als ik nou niet vier keer vlieg, maar twee keer vlieg. Ja. Is allemaal prima. Het zijn allemaal stappen die helpen. En daar ben ik best optimistisch over.
0: Ja, dat mensen uiteindelijk toch wel die keuzes gaan maken.
1: Nou, omdat het voor jezelf ook geluk brengt.
0: Ja, ja.
1: Dat klinkt misschien heel raar, misschien ook vaag. Maar
0: even lekker shoppen hier op de Kalverstraat.
1: Heerlijk, nou ja, als je dat een genoegdoening geeft. Ja. Ja, en daarna vervolgens op Vinted zetten om het weer door te verkopen. Dan krijgt het een tweede leven. Oh. In plaats van dat ergens bij een fast fashion barrel op Afrika eindigt of zo. Er zijn zoveel tussenstappen die je kan doen.
0: Ja.
1: Ik hoop echt dat mensen nieuwsgierig worden, maar ook het gesprek aangaan van wat allemaal wel kan. In plaats van dat we focussen wat allemaal niet kan.
0: Ja, het is in ieder geval een stuk optimistischer dan wat ik bij andere klimaat.
1: En het is ook geen klimaat. Het gaat niet specifiek over het klimaat.
0: Gedrag is het. Je schrijft ook met Rijntje Rennes. Is het een gedrags?
1: Ja, Rijntje Rennes is een gedragswetenschapper. Ja. Verdiept in klimaat.
0: Ja.
1: En ik ben een klimaat. Nou, wetenschapper klinkt wat ver. Maar ik weet heel veel van het klimaat. En ik heb me verdiept in de sleutel. Het gedrag.
0: Helge Vleu, je blijft de hele uitzending zitten.
1: Ja, leuk.
0: We gaan het even lekker hebben over eten. Heerlijk.
1: Ja.

0: Hij is kookboekenschrijver. We kennen hem als kok, als jurylid van de televisie. Julius Jaspers, welkom.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Ja, ik heb je even niet gezien.
1: Dat klopt. Ja. Ik was even uit de running.
0: Ja.
1: Ik had een hersenbloeding en daar moest ik een jaar van revalideren.
0: Ja.
1: Dus zodoende.
0: In januari vorig jaar, hè?
1: Ja, januari vorig jaar.
0: Ja, en hoe gaat het nu?
1: Met je? Het gaat goed. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, het is wel, ik weet niet of dat mag zijn, maar je bent hier in een rolstoel. Want lopen, dat gaat nog...
1: Ik kan met een vierpoot van hier naar de muur lopen en ook nog terug. Ja. Maar ik kan mijn linkerarm niet gebruiken. En godzijdank kan ik praten, nadenken, nog boeken schrijven, boeken maken. Er komt nog een nieuw boek aan. Twee eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dat gaat allemaal goed. Ja. Dus het had allemaal nog heel anders kunnen aflopen met me.
0: Ja, je zit er optimistisch bij.
1: Ja. Nou, les 1 in Reade. Reade is in Amsterdam op de Overtoom. Daar heb ik gerevalideerd.
0: Ja.
1: Les 1 die ik geleerd heb is... je moet kijken naar wat je wel kan. Niet naar wat je niet kan. Nou, als je die knop weet te vinden in je hoofd... dan ben je een heel eind.
0: En koken gaat ook goed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik moet voor alles wat meer tijd nemen. Maar koken en zelfs barbecuen gaat nog steeds vrij redelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dan rij je door de keuken. Heb je de keuken aangepast op dat?
1: Nee, die was zo. Ik ben wel naar een ander huis verhuisd. Want ik kon niet meer naar ons oude huis. Want te leuk. Ja. Te veel trappetjes, te veel hoekjes en nisjes en dingen. Dus ik heb een nieuw huis. Helemaal gelijkvloers. Met de keuken waar ik eigenlijk prima in uit de voeten kan.
0: Ja.
1: En ik heb wat hulp, af en toe.
0: Nou, dat is ook fijn dat hij dus...
1: Nou, heel erg. Ja. Heel erg fijn.
0: Wat gebeurde er in januari vorig jaar? Wat merkte je?
1: Nou, ik zal het nog één keer vertellen voor wie het niet al 1000 keer gehoord heeft. Ik zat naar Met het mes op tafel te kijken, mijn favoriete quiz.
0: Ja.
1: En ik moest antwoorden op de laatste woonplaats van Vincent van Gogh.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk Arles. En ik begon te roepen, alle. Waarop mijn vrouw Isabel, die naast me zat, goddank, zich omdraait. Mijn linker mondhoek naar beneden ziet hangen en zegt, joh, gaat het wel goed met je? Ik zeg, ja, gaat prima. Ik zeg, maar ik voel nu ook mijn linkerbeen niet meer. Moet ik een ambulance bellen? Ik zeg, nee joh, komt wel goed. Maar dat hebben we toch maar wel gedaan.
0: Godzijdank.
1: Ja, godzijdank. Nou, als het er niet bij was geweest, had het ook allemaal nog heel anders kunnen aflopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de smaak is ook allemaal nog hetzelfde.
1: Zij vindt van niet, ik vind van wel.
0: Hoezo?
1: Nou, zij vindt dat ik hoger op smaak kook. Dus dat het allemaal wat heftiger is.
0: Meer zout, meer peper, meer...
1: Nou, vooral geen zout, want ik ben door hoge bloeddruk heel erg bang voor zout.
0: Oh, ja, tuurlijk,
1: maar
0: logisch.
1: Maar meer spices, meer pepers, meer, ja.
0: Oh, echt waar? Dus, ja. Dus zij denkt wel dat de smaakpapillen wel echt...
1: zij denkt dat het is... Ik heb wel een hele andere warm-koud beleving in de mond. Want de mond is natuurlijk ook aangetast, want die zit ook deels op links. Ik heb een bloeding rechts gehad, wat inhoudt dat de uitval aan de linkerkant plaatsvindt.
0: Ja.
2: En ben je behalve kruiden en zo ook anders gaan koken qua spullen?
1: Nee, ik was al redelijk van wat jij net allemaal noemt. Van iets minder vlees, biologisch, lekker, liever lekker en dan wat minder.
2: Ja.
1: Dus nee, ik ben niet heel anders gaan koken.
2: En qua smaakbeleving, als je vlees eet of dingen, hardere dingen eet of zachtere dingen eet, maakt dat nog uit?
1: Nee, dat maakt niks uit.
2: Nee. Ik vind het echt fantastisch hoe die erbij zit.
0: Absoluut.
2: En hoe optimistisch die is over wat ik allemaal
1: kan. Nou, dan ga ik meteen terugkoppen. Ik vind jou nog steeds goddelijk, wat je net zei. Toen
2: wat ik
1: nog 20 jaar jonger en goddelijk was.
2: Ja.
1: Nee, dat ben je nog steeds.
2: Ja. We moeten count our blessings dat we de tijd mogen meemaken.
1: Zo is het.
2: Ouder worden,
0: vind,
2: toch?
0: Dat had ik ook eigenlijk meteen moeten zeggen.
1: Ja,
0: vind ik ook.
1: Ja, jammer.
0: Ja.
1: Gemiste kans.
0: Een hele grote gemiste kans, ja. Hey, er is nu een barbecue-bijbel, deel 2.
1: Ja.
0: Die heb je de afgelopen jaar dan nog gemaakt?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik had dat net allemaal afgesloten. En had de fotografie ook al gedaan. Vandaar dat je me nog heel kwiek in het boek een paar keer ziet verschijnen.
0: Ja.
1: Het moest alleen nog even van kokstaal naar normale mensentaal gemaakt worden. Dat heb ik in Reade gedaan.
0: Ja, en dat ging dus ook gewoon goed.
1: Dat gaat goed.
0: Even dat barbecue, hè, want ik vind dat dus fascinerend. Ik ben sinds kort verhuisd naar een huis met een tuin. En ik wil een barbecue.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, dit gaat het gesprek even gebruiken als een advies.
1: Tuurlijk.
0: Er zijn mensen die mij aanraden een ring of fire.
1: Ja, een O4.
0: Ja, een O4. Ja. Ja. Dus dat is een soort kampvuur. En er zit dan een metalen ring omheen. En daar kan je dan de spies... Is dat een goed idee?
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Het is wel heel gezellig. En als je een O4, dat is een merknaam trouwens, koopt... daar kan je ook nog een rooster bovenop zetten. Dus daar kan je ook nog op grillen. Maar verder is het natuurlijk gewoon een plancha. Je kan ook een pan op het fornuis zetten zonder olie. Daar heb je ook een plancha.
0: Ja, dus eigenlijk is het niet...
1: Nou, het is niet echt barbecuen.
0: Nee.
1: Dus maar wel leuk.
2: En je stinkt 10 uur in de wind als je ernaast
1: zit. Nee, joh.
2: Al dat vuur.
1: Nou ja, dan moet je uit de wind gaan staan. Als iemand dat weet, ben jij dat.
2: Ja, en dat zeker in een tuin wind heel variabel van andere richtingen kan komen.
1: Nou, kijk, heb je al.
0: Ja, zijn er, nog, er zijn ook wel momenten dat je liever niet beter niet kan barbecuen, toch? In Nederland.
2: Nou ja, als hard waait. Nou, je hangt vanaf of het echt open vuur doet. Of dat je zo'n barbecue hebt die je dicht kan kleppen. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als het waait of je hebt vonkjes die verspreiden. Dan heb je natuurlijk, als het heel droog is, brandgevaar. Dan moet je het gewoon echt niet doen.
0: Maar wat is nu de populairste barbecue in Nederland?
1: Nou, de Kamado heeft wel een enorme opmars gemaakt. Een Kamado is een van origine Koreaans systeem. Waarbij je in een soort reservoir, vaak van klei gemaakt, dus van gebakken, het vuur hebt met in een iets kleinere maat een deksel daarbovenop. En die kan je dus dicht doen.
2: Lijkt een soort pizza oven dan, van steen?
1: Nou, niet helemaal, want je kan met een pizza oven niet de lucht in- en uitlaat regelen.
0: Zijn dit die groene eieren die ik overal zie?
1: Nou, de Green Egg, die is ermee begonnen in Nederland.
0: Ja, ja.
1: En nu heb je die in allerlei kleuren, soorten en maten en merken. En, ja.
0: Ja, en daarvan zeg je ook dat is misschien voor mij beter om in te
1: stappen. Nou, het ligt eraan wat je wil doen op de barbecue. Als je zegt, ik wil dat ding aansteken en na een kwartier er een ribeye op leggen.
0: Lekker.
1: Dan zou ik gewoon een hibachi-style-achtig Japans barbecue kopen.
0: Ja.
1: En dan hoef je niet zo'n peperduur, zo'n duur ei, mooi ei, is eigenlijk een soort oven op houtskool. Zo moet je het zien.
0: Ja.
1: Dus als je, ik ga nu een krachtterm gebruiken, low en slow wil barbecuen. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld een stuk procureur in legt. Mm-hmm. Dat is varkensschouder. En op 120 graden kan je dat gewoon 8 uur erin laten liggen. Dan wordt die super mals en sappig. En helemaal doordrongen van die heerlijke barbecue smaak. Ja, maar als je dat niet wil, ja, dan is zo'n groot apparaat een beetje onhandig voor alleen een biefstukje of een satéetje.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, is het nou teleurstelling? Of op wat voor barbecues zou je ook veel beter met groentes en zo? Want je kunt hele lekkere groentesticks maken en zo. Kamado.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik ben helemaal van de Kamado.
2: Oké.
0: Okay. Tot zover mijn
2: barbecue advies.
0: Je hebt ook een serie gemaakt over je revalidatie.
1: Ja, jullie is back on track.
0: Ja,
1: en ik was bezig met een productiemaatschappij aan een culinair programma.
0: En was je mee bezig?
1: Ja, daar waren we al over aan het praten. Dus toen dit gebeurde, kwamen zij heel lief. Na 2 weken naar Riade met een bos bloemen en een treurig gezicht. Van ja, dat zit er natuurlijk nu even niet in, dat culi-programma. Maar we hebben een nieuw plan. Laten we een docu maken. Want ik had wel al aangegeven dat ik wel door wilde in dit leven. Ik wil zo snel mogelijk weer hier weg en weer aan het werk.
0: Ja.
1: En dat hebben we gemaakt, gezamenlijk.
0: En dan zien we de revalidatie?
1: Eigenlijk niet. Het is niet dat ik je meeneem naar de gymzaal van Riade en naar het zwembad en dat ik laat zien wat ik doe.
0: Nee.
2: Het lijkt me ook wel een hele kwetsbare moment om mensen daarin mee te nemen.
1: Ja,
2: dat ben jij natuurlijk niet.
1: Dat is het sowieso wel, maar dat maakt niet zoveel uit. Daar heb ik lak aan.
2: Ja. Ja.
0: Wat vertel je dan?
1: Ik laat meer zien dat het leven niet stopt na een hersenbloeding. En dat ik gewoon graag weer vooruit wil. En dat ik daar veel moeite voor doe.
0: Ja.
1: Dus ik ga erop uit. Ik ga bij Oost Kesbeke naar de fabriek. Slap ouwe hoeren en kijken hoe die augurken in potjes gooit. Ik heb een hele aflevering met Erik Scherder, de bekende neuro...
0: De hersendokter noem ik altijd.
1: Hersendokter.
0: Ja, professor. Ja,
1: ja, heb ik meegekookt. Die heb ik een kookles gegeven. En waarin hij daarna in hele begrijpelijke, laat ik het maar, maar ik hoop dat ik hem daarmee beledig, Jip en Janneke taal, uitlegt wat er nou eigenlijk precies aan de hand is als je een hersenbloeding krijgt.
0: Ja, oh, dat is ook een goed om een keer te weten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij dan zegt, of misschien artsen hebben gezegd, om dit te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, niet meer zoveel goed eten, niet meer zoveel wijntjes drinken misschien.
1: Nou, ik dronk al 2,5 jaar geen druppel meer en nog steeds niet.
0: Ah, maar wel het Bourgondisch leven, toch?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is dat dan ook nog een hard gelach om dat dan te horen dat niet meer mag of moet? Of?
1: Ja, wat wil je in het leven? Ik bedoel, dit is een soort fait accompli. Ik zit hier, ik doe mijn uiterste best om nog zoveel mogelijk te doen. Ja, ik kan me natuurlijk van alles ontzeggen, maar heeft dat dan nog zoveel zin?
0: Maar heb je je wel dingen ontzegd?
1: Nou, best wel, ja. Ja.
0: Zoals?
1: Nou, kom eens eten in Riade.
0: Is dat niet het lekkere eten wat...
2: Nee. Dat meestal niet in dat soort.
1: Nou, ik werd heel goed verzorgd door allemaal lieve koksvrienden.
0: Ja.
1: We kwamen elke week langs met heerlijk eten, maar nee, het is niet zoals vroeger.
0: Nee. Nee. Nee, ik kan me ook wel voorstellen als je als kok dan daar staat en jij komt binnen, dat ze dan even schrikken misschien.
1: Ja, nou nee hoor, dat valt wel mee.
0: Nee, die docu komt op YouTube.
1: Ja.
0: Ik dacht, die gaan we op tv wel zien.
1: Ja, nou is het zo, toen hij klaar was, zijn we een rondje gaan doen door Hilversum. En het was zeg maar op de dag dat de regering besloot een paar 100 miljoen te korten.
0: Op de NPO?
1: Ja, dus niemand nam maar de telefoon op, heel gek.
0: Het is wel lastig iets te verkopen dan,
1: Ja. Dus uiteindelijk hebben we met de Hersenstichting een samenwerking.
0: Ja.
1: En je kan dus nu, als je naar de site van de Hersenstichting gaat, moet je even je NAW-gegevens achterlaten. En dan heb je binnen een minuut een mail. En dan kun je ze alle vier zien. Ja. Alle vier de afleveringen.
0: Ja. Wat is het lekkerste gerecht in dit boek?
1: Ja, dat is zo moeilijk.
2: Wat vind jij het lekkerst? Waar word je nog echt blij van?
1: Ja, ik hou heel erg van groenten. Dus ik vind bijvoorbeeld knolselderij in zout. Vind ik heel lekker.
2: En je zegt net dat je zout eigenlijk niet meer
1: Nee,
2: eet.
1: Maar die zoutkorst die is er alleen om hem
2: smaak
1: te garen.
2: Oh,
1: nee, niet op smaak. Om al het vocht erin te houden. Om hem sappig te houden, gek genoeg.
2: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook de toekomstige manier van eten. Je mag best vlees, maar ga dan voor 80% groente en 20% vlees. Ja. En zorg dat het lekker is.
0: En dat kan ook net zo lekker zijn. Ja.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, wij krijgen nu op het werk heel vaak de vegetarische alternatieven op vlees.
2: Ja.
0: Proef het verschil eigenlijk niet zo.
2: Oh,
0: mag ik dat zeggen
2: waar,
0: als er een topkok bij zit?
1: Mag, ja hoor.
2: Sommige dingen zijn ook echt lekker. Maar je moet ook even wennen aan dat het gewoon anders is. Dat je het niet gaat vergelijken met een
1: normaal stukje kip. Ja, ik heb er een beetje moeite mee. Weet je, ik vind het prima. Ik heb respect voor iedereen.
0: Ja.
1: Maar als je besluit vegetarisch te gaan eten, waarom ga je dan iets kopen wat toch op vlees lijkt? Ik vind dat raar.
2: Nou ja, dat heel veel verschillende samenstellingen van alles gemengd wordt. Je wil niet weten wat erin zit.
1: Ja,
2: en dan noemen we het
1: dat is
2: alternatief
1: dan
2: vlees.
1: De Linse burger.
2: Ja.
1: Maar het is net biefstuk.
0: Ja. Ja,
1: hoe kan dat?
2: Zorg gewoon dat het lekker is.
0: Het is ongelooflijk inspirerend dat je hier weer zit. Dat je nog bezig bent. Wat zou je nog willen?
1: Nou, ik zou. Mensen kijken nu naar me van denken, ah, wat lullig, joh, die zit in een rolstoel. Dat is natuurlijk ook best lullig. En ik zou natuurlijk best wel over het hek willen springen.
0: Ja.
1: Maar dat je je arm niet kan gebruiken, dat is echt gewoon zwaar K.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat is het, ja.
1: Dat ben je nog gehandicapter, dat je maar één arm hebt.
2: Ja, je beseft niet hoeveel je eigenlijk met een
1: niet normaal,
2: arm
1: joh.
2: Doet, hè?
1: Ja,
2: was je links of rechtshandig?
1: Rechtshandig, goddank.
2: Ja, dat scheelt in elk geval.
1: Ja.
2: Maar
0: het
2: is niet het eindstadium, hè?
1: Nee,
2: je kan toch nog steeds ontwikkelen. Je kunt zorgen dat je niet meer verliest.
1: De meeste herstel heb je in de eerste 2 weken. Dus dat dit nog helemaal niks wil, is geen goed voorteken.
2: Nee, nou, ik ben nog heel blij dat je.
1: We doen ons best.
0: Ik bedoel dat op het carrièrepad. Gaan we je weer op tv zien? Of gaan we restaurants nog?
1: Nou, nee, restaurants ben ik helemaal klaar mee.
0: Oké.
1: Okay. TV, ik sluit niks uit. Kijk, ik kan niet meer zoals bij Top Chef tussen die keukens heen en weer rennen.
0: Nee.
1: Maar ik kan nog steeds heel goed proeven en beoordelen of iets wel of niet lekker is.
2: Met voldoende kruiden. Het moet goed op smaak zijn dus nu.
0: Blijf nog even zitten. We praten zo meteen verder in de Friday Move op vrijdagmiddag.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Friday Move.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Als minister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorkum is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
7: Ja, uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
8: En een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
3: Thomas van Groningen.

0: Barbecue koning Julius Zaspers, die zit hier. Ook aangeschoven is Karsten de Vreugd. Die is filmmaker, documentairemaker. Julius, ik wil toch even, voordat je weggaat, wil ik toch even iets van je horen. Wat geef je de mensen nog mee? Nu.
1: Dat is een tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Geniet van het leven, het duurt maar heel even. Je moet echt het moment pakken.
0: Ja.
1: Echt leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Want ineens, ja, dan kan het zomaar gebeuren door stomme pech, zal ik nog maar een keer zeggen, dat je een heleboel dingen niet meer kan.
0: En had je deze levenswijsheid ook al voordat dit gebeurde?
1: Ja, eigenlijk wel. Misschien heb ik die iets te stevig vastgehouden.
0: Oh ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, door iets te veel te genieten.
0: Ja.
1: Ik heb niet een hele lange bucketlist meer, bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Dat is ook wel fijn.
2: Nou, dat is mooi, want dat was nu niet meer mogelijk geweest.
1: Nee, precies.
0: Wat staat er nog wel op?
1: Nou, daar moet ik heel, heel diep hard over nadenken.
0: Ja, we geven even de tijd.
1: Ja, ja.
0: Dan ga ik ondertussen even met Karsten de Vrucht.
1: Ik zou wel weer graag kunnen reizen.
2: Reizen?
1: Ja, dat mis ik het meeste eigenlijk.
2: Oké, maar dat zou uiteindelijk met een rolstoel
1: ja,
2: kunnen.
1: Ja, nou, het is wel een toestandje hoor.
2: Ja,
1: aan
2: denk leuk,
1: aan
2: uitdaging.
1: De play, aan het douchen, aan een hooglaag bed. Allemaal dat soort gedoe.
2: Ja, en dan kom je tegen hoe slecht dat eigenlijk dan geregeld is.
1: Ja.
2: Dat een normaal mens daar normaal niet tegenaan loopt.
1: Nee, klopt.
2: Ja. Ja.
0: En welk land op de aarde zat dan bovenaan het lijstje?
1: Canada.
0: Oh ja, dat is mooi.
1: Maar daar ben ik sowieso al jaren verliefd op. Daar heb ik ook een tijdje gewoond, 3 jaar geleden.
0: Ja.
1: Gewoon 3 maanden echt daar gezeten.
2: Nou, ik gun je echt dat je dat gewoon nog een keer gaat
1: doen. Ja, dat ga ik ook doen.
0: Karsten de Vreugd zit hier. Die heeft samen met Hanna Verboom nu een film gemaakt. Een documentaire die heet Samen. Julius, dank je wel voor... Je mag blijven zitten bij
1: Thomas.
0: Dank je wel.
1: Nee, ik word weggereden.
0: Oh, joh.
1: Voordat
2: ik
1: mijn
2: heb geen keuze.
1: Auto wordt weggereden.
0: Dat is helaas hoe dat tegenwoordig gaat, ja. Ik neem de barbecue-bijbel deel 2 neem ik mee naar huis. Karsten, de documentaire Samen. Ik heb gekeken. Voor de mensen die dit niet weten waar het over gaat. Waar gaat het over?
3: De documentaire Samen gaat over een zoektocht naar... gemeenschap in het licht van mentale zorg, mentale gezondheid.
0: Ja, want de vraag die eigenlijk gesteld wordt aan het begin is meteen... hoe kan het nou dat we allemaal een beetje zo met ikken en de rest kan stikken bezig zijn... terwijl als je iedereen zich niet zo lekker voelt in dit land... dan zou je juist samen meer moeten doen.
3: Nou ja, er zijn nu dus cijfers dat 48% van de Nederlanders... krijgt in hun leven een mentale diagnose. Dus dat kan zijn burn-out of ADHD of autisme of iets op het spectrum. 48%, dat is dus gewoon bijna de helft.
0: Dat is veel.
2: Dat is heel veel.
3: Dat is heel veel. En de stijgers, of de cijfers stijgen,
0: ja.
3: Met name onder jongeren.
2: Ja.
3: En daar zijn wel een aantal aanwijspunten, zoals social media en zo. Maar ook het verlies van een plek waar je wordt gemist als je niet komt opdagen.
0: Dus eenzaamheid is dan eigenlijk de sleutel, een beetje?
3: Nou ja, niet de sleutel, dat is juist misschien een van de oorzaken.
2: Niet gezien worden ook.
3: Ja.
0: Ja.
3: En ook gewoon dus in bubbels leven waar iedereen het met je eens is...
0: Ja.
3: We gaan minder naar de kerk, we gaan minder naar een vakbond... we gaan minder naar de scouting. Ik weet niet nog meer, ik weet niet of scouting minder is. Misschien ook niet. Maar ik merkte dat zelf ook. Dat ik gewoon eigenlijk een heel erg leven had waarin ik...
0: Je hebt toch vrienden?
3: Ik heb heel veel vrienden, maar dat is wat anders als gemeenschap. Want als je er niet bent, gaan ze niet zeggen... hé, waar is Karsten?
0: Nee.
3: Je zit daar wel als je bij een jeu de boule vereniging zit... of je zit bij een barbecue club, weet je wel... dan heb je dat wel van... hé. Waar is Thomas? Hey, waar is Helga?
0: Ja, dit is een beetje het CDA, hè, wat ik hier hoor. Want die zeggen al het gemeenschap. Ja, nee, toch? Het verenigingsleven en gemeenschapszin. Hè?
2: Ja, dat is natuurlijk een middel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je natuurlijk... Het is belangrijk dat je ook je buren kent. Want als een buurman jou een tijd niet ziet, dan zegt je... is er eigenlijk wat aan de hand of zo? Dus het hoeft niet eens in georganiseerde zin, maar gewoon in je eigen directe omgeving.
0: Ken je
2: maar...
0: je buren?
2: Ik heb, ik ken ze allemaal.
3: Ik niet.
2: Ja.
3: Maar ik denk
0: jij woont
3: wel
0: in Amsterdam, gok ik.
3: Ja.
0: Ja. Maar,
3: Dat
0: is denk ik dat ook wel een ding. Nee, maar dat ben ik serieus. Ik denk dat dit in Amsterdam meer een ding is. Er zijn meer egocentrische figuren hier dan in dat gezellige dorp waar ik woon.
3: Ho. Laten we dit...
2: jij wou nog naar huis, Thomas.
3: Nee, maar er is een term naberschap. Wat buiten de stad wel een ding is. Wat je in de stad wat minder hebt. Maar in de stad heb je ook wijkcentra en ook allerlei plekken waar ze iets doen voor kinderen en voor de buurt. Dus dat verschil is cijfermatig niet zo heel groot.
0: Dat is een grapje, hè? Wat ik voor de dag.
3: Nee, maar ik hou niet van grapjes. Ik ben van het CDA. Nee, maar er zit wel iets in die gemeenschapszin die misschien het CDA nog wel uitstraalt.
0: Ja, uitstraalt.
2: Wat ik merk aan de jongeren bijvoorbeeld, omdat ze zo op sociale media zitten, dat ze durven ook mensen niet meer te bellen. Met een vriendje ga je online spelen, dan bel je niet aan.
3: Zeker.
2: Dus die schroom om contact te maken met een ander en daardoor in verbinding te komen. Ik zie het om me heen gebeuren. Ik denk, ja, dan snap ik ook wel dat je in de mentale problemen komt.
3: Nou, dat. En we hebben ook nog eens 100.000 mensen die nu wachten bij de GGZ op hulp. Weet je, dus er is wel iets aan de hand waar we met z'n allen van moeten zeggen. Is dan de weg van een psychiater en een psycholoog en al dat soort trajecten, is dat nou het antwoord op deze vraag?
4: Ja, en in de film wordt het dan ook gevideobeld met een man in Afrika. Ja. Want in Afrika doen ze het wel anders.
3: Nou ja, er zijn wel plekken op de wereld waar die gemeenschapszin wat meer in het DNA zit. En Hanna, die gaf aan, in Nederland mis ik dat. En ik dacht, maar ik zie Nederland ook wel als een heel sociaal land. Dus waarom heb ik dat idee, terwijl de verhalen zijn, we zitten zo gepolariseerd uit elkaar. Ja. Dus dat is wel onze zoektocht.
4: Dat valt eigenlijk wel mee.
3: Het valt wel mee. Maar je moet het wel onderhouden. Want met name onder de 50, 60, 70-plussers is het een heel vanzelfsprekend iets. En je merkt wel dat het aan erosie onderhevig is.
4: Maar eigenlijk hoor ik zeggen, zo, als wij bekvechten op sociale media en misschien ook wel in de media, de normale media, zo erg is het onder de mensen niet.
3: Nee, want we kunnen het best wel eens niet eens zijn en toch samen aan een barbecue zitten, toch?
4: Dat denk ik wel.
2: Nou, absoluut. Ja, hoor.
4: Maar jij krijgt ook wel eens, denk ik, van mensen die niet zo in klimaatverandering geloven.
2: Ja.
4: Wel eens boze berichtjes, denk ik.
2: Ja, dat wordt dan heel snel persoonlijk. Ja, niet te geloven. Het wordt heel snel persoonlijk en zo. Maar het zijn wel vaak anonieme mensen, dus niet met hun eigen naam.
4: Maar raakt het je?
2: Nee, niet meer zo. Omdat ik steeds meer ben gaan beseffen, die monsters zitten erachter. Er is een reden waarom je zo reageert. Het heeft te maken met ongemak, het heeft te maken met gebrek aan kennis. Want als je echt weet hoe het werkt, dan word je niet zo fel. En als ik ze in het echt tegenkom, zijn ze poeslief.
4: Ja,
2: dus zullen nooit in je gezicht.
4: Dat is dan eigenlijk hetzelfde verhaal als wat jij vertelt. Dat online en op papier en in de media en in columns kunnen we elkaar helemaal de tent uitvechten. Maar eigenlijk zijn we in Nederland gewoon samen.
3: Ja, en je kunt het wel eens niet eens zijn. En dat is prima. Ja. Maar ik denk wel dat we er van, met z'n allen van mogen bewust zijn dat dit een thema is. Dat 48% van de mensen, ikzelf ook, die loopt wel eens ergens tegenaan. En als je dan een plek hebt waar je wordt gezien, en weet je wel, dat is wel heel waardevol.
2: Maar daar ben ik nog nieuwsgierig naar, als dat mag. Je vertelde, is het antwoord wel dat iedereen naar de GGZ zou moeten? Of ligt, want je liet het als een soort open vraag.
3: Ja.
2: Ben je uit die documentaire erachter gekomen wat nog andere oplossingen zouden kunnen zijn zonder dat we meteen naar de professionele hulpverlening moeten rennen?
3: Goeie vraag. We hadden de documentaire hadden we Jim van Os, psychiater aan het UMC. En hij zegt, wat uit bijna alle cijfers blijkt, is hetgeen wat het beste werkt om uit een mentale depressie te komen, is een ander.
4: Ja.
3: Niet een pilletje, niet een psychiater, niet iemand met een opleiding. Gewoon
2: iemand die een arm om je heen slaat en een Thomas van Groningen zegt, weet je, kom jij vanavond bij mijn barbecue?
3: Ja,
4: bijvoorbeeld. Ga ik vaker doen bij mensen om me heen.
3: Ja.
4: Ja. Even, het is een film die best wel hoopvol is. Je laat allemaal voorbeelden zien van projecten en dingen waar mensen wel samenkomen en samen dingen proberen op te lossen. Alleen nou zag ik dat de film moet je kijken op, ik weet niet wat het is, Synetree. Weet jij wat dat is? Eerlijk gezegd?
2: Ik heb er best van gehoord, ja.
4: Wat is dat?
3: Synetree is een platform net als Netflix of Prime, waar je allemaal films kan kijken. En daar kan je deze film gratis vanaf maandag 9 uur bekijken. Ook als je niet lid bent. Maar het is natuurlijk wel leuk om lid te worden.
2: Nou, en ik vind het belangrijk dat je dat soort dingen ook bekijkt. Ook al voel je niet meteen mentale problemen, maar dat je daardoor wel die wereld een beetje gaat begrijpen.
3: Ja,
2: misschien daardoor makkelijk met een goede dag en een glimlach tegen iemand daaruit kan helpen.
4: En jij als ander kan iemand anders dus heel erg helpen met mentale problemen. Ook al weet je het misschien niet.
3: Juist, gewoon er zijn. That's it.
4: Karsten de Vreugd, dankjewel. De film met Hanna van Boom. Dus vanaf maandag samen. Dankjewel.

0: het weer eens over eten hebben.
1: Oh, lekker.
0: Ja, je dacht, we hebben net Julie Jaspers gehad. Dat was lekker.
1: Dat was lekker. Ja, maar hij gaat over een onderwerp hebben wat mijn guilty crush is.
0: En wat is jouw guilty crush?
1: IJs.
0: IJs. En je zei al hij, maar ik had het nog niet aangekondigd. Hij zit hier, Robert van Beckhoven.
2: Yay!
3: Goedemiddag. Hallo. Ja.
0: Meester, patissier mag ik zeggen. Ja. Meester.
3: Boulanger.
0: En?
3: Meester SVH IJsbereider.
0: Ja.
3: En dat meester is IJsbereider.
0: En wat is dat, die laatste titel?
3: Meester in ijs maken, zeg maar.
1: Ja. Echt lekker ijs maken.
3: Niet de diepvries aanzetten en dan klaar. Maar gewoon het ijs wat jij lekker vindt, dat maak ik.
0: Ja, en dat is, dat een nieuwe passie die je aangeboord hebt?
3: Nee, het is dan een hele oude passie eigenlijk.
0: Oh.
3: Eigenlijk, heel veel mensen vragen dat. We maken heel lang ijs op de zaak. Het is natuurlijk een bekend bakkersproduct.
0: Ja.
3: En dat vind ik superleuk. Ik heb ooit een belofte gedaan met een oud werknemer van me. Die zei, zullen we samen die titel gaan halen? En toen heeft hij het wel gehaald. Ik had toen geen tijd.
0: Ja.
3: En uiteindelijk moet je wel in. Als je ooit iets belooft, dan moet je dat doen. Hè?
1: Maar is het ingewikkeld dan om zo'n titel te halen?
3: Jeetje, mina, echt.
1: Ja?
3: Ik dacht, dat doe ik even, weet je wel. Patisserie kan ik ook ijstaarten maken en zo. Dat is echt ingewikkeld, want ijs is heel ingewikkeld. Ik kan van die kolen ijs maken. Het enige is wat bevriest.
0: Ja, kan ik ook. Zit ik in de vriezer.
3: Ja, ja, want ja. Het is bevroren water.
0: Ja.
3: Maar in chocolade zit geen water. En we kunnen wel lekker vloeibaar hebben. Op 12 graden, dat ik hem kan scheppen.
0: Ja.
3: Als je een ijsvitrine voor je neus hebt met 24 soorten smaken, wil je ze toch allemaal even zacht hebben?
0: Ja.
3: In de aardbei zit meer water dan in chocolade of hazelnoten. En in citroenen zit heel veel water. En dus, maar je wilt het wel smeuïg hebben.
0: Ja.
3: Dat is een hoogstaand
1: vakmanschap.
3: Vakmanschap, ja.
0: Ja, maar dat is bijna wetenschappelijk voor de tap.
3: Een ijstaart maken, ja, is een ijstaart maken. Je draait in de machine ijs en maakt een taart van. Dat is iets.
1: Maar het is gewoon spelen met natuurkundige en chemische processen.
3: Zeker, ja. En dat is heel anders dan met brood of patisserie.
0: Want hoe lang duurt het om meester ijsbereider te worden dan, zo'n traject?
3: Als jij er morgen aan begint, je moet sowieso al 10 jaar ijs maken, hè, minimaal. Dus je moet wel iets gedaan hebben, je moet iets betekend hebben. En je moet, als je morgen dat traject begint, ben je zeker 3 jaar verder.
0: Ja.
3: Je moet ook trainen, want je hebt een bijzonder opgave.
0: En dan krijg je een certificaat, of een soort goud plaat aan de muur. Of,
3: ja,
1: goud ijsje.
0: Goud ijsje, ja.
3: Goud ijsje, ja.
0: Ja.
3: Ja. Dat is, het is een coole job.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
3: Ja.
0: Nee, maar je bent echt een ijsfreak, ja, hè? Dus zit je echt iedere avond te scheppen en te doen?
1: Nou, als ik de kans krijg, dan ga ik naar de Italiaanse ijsboer en dan koop ik gewoon liters. Bokkenpootjes ijs.
3: Dat is ook heel lekker.
1: Ja, het is echt mijn guilty pleasure.
3: Ja. Ja. Een stukje bokkenpoot erin. En chocolade.
1: Ja, vraag me niet. Ja, er zit een stuk chocola in. Er zit een soort amandel-bitterkoekjesmaak aan. En mijn ijsleverancier, die heet, nou ik zal geen reclame noemen, maar het heeft met een seizoen te maken.
3: Ja.
1: Doet er zo min mogelijk suiker in.
3: Oh ja, dat
1: dus
3: is
1: dan
3: dat is ook belangrijk. Dat is ook techniek, hè?
1: Ja.
3: Je kunt, kijk, als je een aardbei bijvoorbeeld, dat zit heel veel water in. En door suiker wordt het zacht. Maar je kunt niet onbeperkt suiker bij doen. Dus dat is best wel kundig als je dan geen zoete suiker erbij doet.
1: Maar wel goede kwaliteit, maar wel goede zoete aardbeien.
0: Want wat ik zei, het is bijna wetenschappelijk.
3: Ja, het is zeer wetenschappelijk.
0: Het is niet bijna, het is wetenschappelijk. Ja.
3: Het is zoals dat noemen, toen ik het boek opende om te leren, toen stond er, ijs is een technologisch hoogstandje.
1: Ja.
3: Oké, okay, waar ik me niet aan begonnen, dacht ik toen. Ja.
0: Het is wel grappig, want ik ben ook wel gek op ijs.
1: Ja.
0: Maar als je bijvoorbeeld gewoon vanille-ijs, hè?
3: Ja.
0: Is denk ik het makkelijkst om te maken of niet? Of is dat...
1: Niks als je hem hoort, is niks makkelijk.
0: Nee. Er zit zoveel niveau en smaakverschil in vanille-ijs.
3: Hey, hallo, echt, in vanille alleen al.
1: Ja.
3: Als ik vanille-ijs maak, pak ik 3 soorten vanilles.
1: Ja.
3: Iedereen denkt, er is maar 1 soort. Nee, er zijn wel 3 soorten.
0: Oh?
3: Dat is met wijn.
1: Madagaskar-vanille, dat is het meest smaakvolle, toch?
3: Ja, dat hebben de meeste, ja. Maar ik vind de lekkerste Tahiti. Ik vind de Comoren ook lekker. Ik had van de week, is ongelooflijk, hè? Een dame die bij mij werkt, die nam 1 kilo vanille uit Oeganda mee.
0: Zo.
3: Weet je wat ze daarvoor betaald hebben? Normaal kost 1 kilo, de goedkoopste, rond de 200-300 euro. We hebben ook van 1000 euro.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Als met chocolade, zou ik ook chocolade kunnen maken in Nederland? Of laten groeien?
3: Ja.
2: Ja, en dan laat ik helemaal zien. Maar ik ga eerst bodemse ijs maken, want daar is Miljuska dol op. En dan ga ik eerst naar Middelburg en kijken rondleiding, de geschiedenis van de bodems. Dan gaan we samen bodemse maken en dan maak ik daar weer ijs van.
3: Maar het is niet zo dat je gemalen bodems er gewoon in mikt en dan smaakt het naar bodemseis.
4: Dat dacht ik ook een beetje. Maar dat is misschien.
2: Dat kan wel, maar je kunt ook.
3: Je kunt echt lekker maken,
2: ja, je kunt het gewoon lekker maken.
4: Oh, wat. En nu dus in een serie met Miljuska Wietsenhausen voor 24 Kitchen.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
4: En dat is nieuw voor jou, geloof ik, hè? 24 Kitchen.
2: Ja, ik ben nu. Hoe zeg je dat? Een nieuwe presentator of zo. Ster bij 24 Kitchen.
4: Ja.
2: En ze hebben de combinatie gekozen met Miljuska. Omdat we zijn echt een goed duo.
3: Wat is jouw lievelingsijs?
2: Dat is een goede vraag. Toch wel pistache en dan met frambozensorbet. Die combinatie vind ik het lekkerste.
4: Oh ja.
2: Maar echt pistache ijs, maar dan een goede pistache. En niet van die borgt.
4: Niet wat ze in al die Dubai-repen stoppen de laatste tijd.
2: Ja, dat is echt een goede piste. Is onbetaalbaar.
4: Oh ja?
2: Dat vind ik wel lekker.
4: Maar is dat niet sowieso de crux, dat goede ingrediënten, dat mag wat kosten?
2: Ja, van de week heb ik nog een reportage gemaakt met WNL over chocolade.
4: Ja.
2: Proberen uit te leggen hoe dat werkt. Dat is net als met wijn, hè. Je hebt goedkope wijn. Je kunt een fles wijn van 5 euro kopen, maar je kunt er ook even 1000 euro kopen.
4: Ja.
2: Dat geldt ook in ons vak.
4: Ja, het is niet altijd lekkerder, trouwens. Maar,
3: nee, maar het is zo klimaatgevoelig. Ja, ondergrondgevoelig. Ja.
2: De bereidingen, alles, het roosteren, alles. Ja, is best wel interessant, hoor.
4: Weet jij wie Tante Perenboom is, Helga?
3: Ik heb geen idee. Tante Perenboom. Heel graag peren.
2: Heb je kindjes?
3: Ja, nou kindjes, de jus mag je eraf halen.
2: Oh. En kleinkinderen of zo?
3: Nee, zo oud ben ik nog niet. Nee, bedankt.
2: Sorry, schatje, maar ik moest.
4: Tante Perenboom is een karakter uit Woezel en Pip.
3: Oké. Okay.
4: En in Brabant heb je nu een Woezel en Pip vakantiepark.
3: Ja.
4: En daar staat een Tante Perenboom. En als je daar naartoe gaat, ik ben er geweest afgelopen weekend.
2: Was jij er ook?
4: Ja, dan krijg je dus van Robert van Beckhoven een perentaart. En die is lekker.
2: Ja, die is echt lekker.
4: Die is echt lekker.
3: Ooit is dit hem?
2: Ja, dat is een perentaartje van Tante Perenboom.
4: Ja. Ja,
3: dat ijs meenemen is niet handig natuurlijk.
2: Maar ik kan geen ijs meenemen, maar ik kan wel perentaartjes meenemen.
3: Oh.
4: Ja.
2: En Brabantse koekjes. Een lekkernij met een Q.
4: Ja, maar want ik zat wel te denken van, maak je dit echt zo? Want ze zeggen echt, je krijgt van Robert van Beckhoven een taart. Had je die echt gemaakt ook?
2: Ik heb ze ontwikkeld en we moesten toen die dag 1000 maken of zo. Dan,
4: oh ja.
2: Dat doen we dan
3: maar
2: met
3: heeft ook een heel team die, net zoals schilders, gewoon in de geest van Robert van Beckhoven heerlijke dingen maken.
2: Ik help wel mee, maar ik doe het niet alleen. Nee, dat kan het niet.
4: Nee. Maar even terug.
2: Maar was jij er ook?
4: Ik was er ook, want ik heb een zoontje van bijna 2.
2: Ja, oh ja.
4: Ik vond het heel leuk. Het is heel geinig. En ik vind het ook wel leuk om te zien hoe. Het is helemaal niet zo heel groot. Maar het is best wel. Die kinderen leven er helemaal op. En het is best wel. Er zit een hele gedachte achter. Die Michael van Hoornen, die maakt dat. Die ken je ongetwijfeld.
2: Ja, van de Tovertuin. Ja.
4: Ja, en dat is best wel knap.
3: Zo leuk als een soort meditatie om terug te gaan in de belevingswereld van die kinderen. Wat zij dan zien.
2: Die doen dat ook met Teun en hoe heet die andere, die boeren?
4: Fien en Teun.
3: Hij is echt helemaal op de hoogte.
2: Ja, kleine kindjes.
4: Ja, in Hogerheide is het, in Noord-Brabant. Aanrader. Ja. Maar dat geldt terzijde. Even terug naar die ijsserie.
2: Ja.
4: Dus we gaan maar Miljuska kan natuurlijk goed koken, dat weten we. Maar ga jij haar alles leren over ijs? Of?
2: Ja, zij. Ik zal hem. Ijs maken, dat doe ik. En zij gaat met mij ijs iets maken wat de mensen thuis ook kunnen.
3: Maar dat is het, hè? Als ik meekijk, dan ga jij mij leren hoe ik de lekkerste ijs kan maken.
2: Ja, thuis. En als je het ingewikkeld vindt, dan doet Miljuska zegt, je koopt gewoon een bak ijs. En zij pakt het dan van mij.
3: Ja.
2: En dan maakt ze met dezelfde.
4: Je wil in de microfoon praten. Dus, ja.
2: Oh ja, sorry. Ja. Dan maakt ze met dezelfde ingrediënten iets anders dan ik. Zij zegt bijvoorbeeld, Robert, rabarber, daar wil ik erin bij hebben met mijn ijs. Dan ga ik rabarber halen, ik kom bij een boer, ga ik rabarber halen. En zij kookt dan rabarber compot, zeg maar.
3: Mm-hmm.
2: Dat gebruik ik weer in mijn presentatie. Dus echt een samenwerking.
3: Leuk.
2: Ja, zeker.
3: Gewoon een beetje elkaar
4: is. Maar hij is druk, want ook theater nog in.
2: Ja.
4: Tovertuintaart te maken.
2: Theater is leuk, ja.
4: IJstitels, meestertitel binnenharken.
3: Diep respect.
4: Ja. Hoe ziet de agenda van Robert van Beckhoven eruit?
2: Echt mega gaaf.
4: Ja? Ja,
3: waar serieus. Word je blij van?
2: Ja, heel blij van.
3: Waar word je blij van?
2: Van mijn agenda.
3: Oeh.
2: Ja, dus.

0: Ik wil niet zeggen, maar volgende week ga ik 3 dagen met collega's naar Berlijn.
1: Oh.
0: En dan gaan we inspiratie op doen. Deze week heb ik... ik moet een keer lesgeven, ik moet een presentatie geven, ik moet productontwikkeling. We gaan op de hei zitten een dagje, want ik heb weer nieuwe ideeën.
2: En wat vind je dat leuker? Dat je dan met je handen bezig bent om dingen te maken? Ja, of in je hoofd, of het presenteren?
0: Ik vind dit leuk om te ontwerpen.
2: Ja. Ja.
0: Het maken steeds minder. Oh, ja, ik heb zo hard gewerkt in het verleden. Weet je, elke dag om 4 uur beginnen tot 's avonds.
2: En daarom vraag ik, waar word je echt blij van?
1: Dus liever een taart ontwikkelen en dan mogen de meesters die je opleidt, die mogen het maken. Dat is dan een beetje...
0: Ik vind het leuk. Ja. De combinatie van alles wat ik doe, vind ik het allerleukste.
1: Ja, wat geweldig.
0: Morgen zit ik weer door mijn relatie met bakken. Morgen zit ik weer in Spakenburg.
1: Ja.
0: In een voetbalwedstrijd.
1: Ook leuk. Hey, en bij Jan Slachter is alles oké. Okay, want het is niet dat hij het vervelend vindt dat je naar 24 Kitchen gaat.
0: Nee, Jan Slachter niet. Die wordt dolblij van mij. Ja, die eet er goed van, hè?
1: Ja, nee. En
2: heel Holland Bakt gaat nog wel door. Daar blijf je gewoon ook
0: zeker.
2: In presenteren.
0: Daar zijn we ook mee bezig tussendoor.
2: Okay.
0: De voorrondes zijn begonnen. Van de week hebben we de eerste selectieronde al gehad. We zijn bezig met de nieuwe producten, met de opdrachten verzinnen, alles.
1: Ik vind het leuk als je iemand ziet die echt alleen maar dingen doet die hij leuk vindt. Dat vind ik altijd geinig.
2: Ja, maar hij zal ook af en toe wel dingen hebben waar het niet heel erg blij van wordt. Maar hij compenseert het mooi.
1: Dus we hebben het al lang genoeg
0: dus
1: op gehad.
0: Het plaatje is wel tof.
1: Dankjewel dat je er was. En wij gaan lekker genieten van de Tante Tereboom perentaartjes.
0: Ik heb ook nog worstenbroodjes meegenomen.
1: Oh, dat vind ik helemaal lekker. Dat vind ik helemaal lekker. Dan gaan we gauw sprinkelen.
2: Doggyback, waar is de doggyback?
1: Heel graag politiek, hè, op je scherp zometeen.
2: Ja, is goed.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Okay. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
5: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
6: Ja, uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
7: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
2: Thomas van Groningen.
8: Met ach, applaus erbij. Vind ik wel leuk. Ja, ja. Tot 6:30 is Helga Fleur mijn co-host. Dit is de Friday Move. We zitten in het Renaissance Hotel in Amsterdam. En hij is erbij. Thomas Robson. Ja, Thomas Robson is dus de huis-DJ van de Friday Move. Hè? Dat moet ik even goed zeggen. Mocht u Wilfred Genee nou ook zo missen, die is al op Curaçao, waar dit programma volgende week dan weer naartoe gaat.
9: Maar jij mag niet mee.
8: Ik ga wel naar Curaçao, maar pas eind deze maand. Voor
9: als Wilfred weer terugkomt?
8: Ja, wij kruisen elkaar in de lucht.
9: Oh, dat is misschien beter ook.
8: Heel hard zwaaien.
9: Ja, precies.
8: En we gaan nu naar het politieke blok. Nou, daarvoor hebben we onze politiek verslaggever Michiel Jurjens van BNR. En we mogen blij zijn dat hij even in Nederland is, begrijp ik. Diederik Boomsma van Jaar 21, want waar was je nou geweest?
10: Oh, ja, ik was in Colombia voor de conferentie die Nederland en Colombia hadden georganiseerd over fossiele brandstoffen.
8: Zo gaat het, hè? Politiek Den Haag, lekker snoepreisjes, hè? Lekker naar Colombia.
10: Het was een mooie reis. Het was in ieder geval interessant. Maar ja, iemand moet het doen, hè? Ook in de gaten houden wat ze allemaal doen.
8: Want Nederland organiseerde daar een top mede. Toch? Ja. Om te zeggen, we moeten van de fossiele brandstoffen af.
10: Ja, het uitfaseren daarvan. Dus je hebt al elk jaar een andere klimaatconferentie, de COP. En dit jaar waren ze niet tevreden met de uitkomsten. Dus zeiden Nederland en Colombia, wij gaan met een coalition of the willing gaan we nog verder. Dus gaan we een andere conferentie bijeenroepen om te kijken of we nog weer andere dingen kunnen doen.
8: En is er iets uitgekomen?
10: Nou ja, nee, het was meer van we blijven in gesprek. En ze willen nieuwe plannen. Maar ik vind eigenlijk dat er niet heel veel uit is gekomen.
9: Oh. Maar goed, verwacht je dat heel meteen als een eerste keer?
10: Nee, maar het is ook heel lastig. Want ja, als je wat wil, dan moet je andere landen ook meekrijgen.
9: Ja.
10: En ik kwam natuurlijk ook omdat ik wilde graag dat kernenergie weer meegenomen in het transitiepad. En ook dat je uitkijkt dat je arme mensen niet armer maakt.
9: Ja, maar dat is heel goed om van tevoren natuurlijk mee te geven. Want daarna kan je dingen gaan ontwikkelen, gaan uitproberen met de mensen die wel willen. De landen die wel willen.
8: Ja.
9: En dan kun je het laten zien van het kan dus wel.
8: Ben jij ook pro-kernenergie?
9: In beweging krijgen. Ik vind het ingewikkeld.
8: Hoezo? Ja.
9: Nou,
8: kernenergie is ook heel ingewikkeld, zo'n kerncentrale, hoe die werkt en zo.
9: Nou, dat sowieso. Ja. En er zijn natuurlijk nieuwe technologieën op komst, maar voordat er is, ben je weer 15 of 20 jaar verder.
8: Ja.
9: En je kunt maar 1 keer geld investeren. Dus als je zegt, we gaan voor kernenergie, betekent dat je dat geld niet meer zou kunnen investeren in bijvoorbeeld wat we heel hard nodig hebben. Opslag, afstemming van het energiesysteem. Dus dat vind ik best lastig.
10: Nee, het is echt verreweg de beste oplossing op allerlei manieren. Het is beter voor het terugdringen van CO2. Het is eigenlijk veel goedkoper. En je stopt ermee die enorme netcongestie die we nu hebben. Want dat
9: ja, maar even voor de goede orde. Als je het over kernenergie hebt en je gaat bouwen, dan zijn we op zijn minst 15 jaar verder. En de komende 15 jaar hebben we natuurlijk heel veel energie nodig.
10: Hoeft geen 15 jaar te duren. Maar eens, we hadden eigenlijk 15 jaar geleden moeten beginnen. Eigenlijk 30 jaar geleden.
9: Ja,
10: beginnen,
9: ja. Net als Frankrijk. Maar dat is altijd zo, hè?
10: Maar je moet wel ergens beginnen. En dit is verreweg de beste oplossing.
9: Ja, op sommige vlakken. Niet overal op.
11: Ja, we wilden het ook even. Ik begrijp dat jij een derde kamer wilt.
9: Oh ja, weet je wat het is? De politiek is natuurlijk fantastisch. Ja. Ze zijn natuurlijk in het leven geroepen om dingen in de samenleving te beslissen die wij als individu niet gaan doen, omdat het te ingewikkeld is.
11: Juist.
9: Maar ze zijn natuurlijk wel heel gevoelig voor wat de stemmers nu roepen. Dus als jij lastige beslissingen moet nemen, dus als je zegt, nou in 2050, transitiepad, dan willen we gewoon energie-neutraal zijn, dan moet je misschien ook beslissingen nemen die niet leuk zijn. Maar politici die afhankelijk zijn of ze volgend jaar weer gekozen worden, die zullen daar natuurlijk een beetje van wegblijven. Dus stel je voor dat je een derde kamer hebt die op een langer termijn besluiten begeleidt en die pijn een beetje kan wegnemen, dan hoeven de politici zich daar nu niet altijd
11: druk over te maken. En wie stoppen we daarin dan?
9: Ja, ik denk alle generaties, maar ook de toekomst. Weet je, dat je ook mensen van 10, 15, 20 erin zet die zeggen, ja, maar luister, als ik dadelijk jouw leeftijd heb, dan ziet de wereld er zo anders uit. Wat ga jij dan doen om ervoor te zorgen dat ik nog net zo comfortabel kan leven als jij nu?
11: Maar daar denkt de Tweede Kamer toch ook wel over na?
10: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dus nog weer een extra kamer. Ik zie het eigenlijk niet zo zitten. Wij moeten gewoon natuurlijk als Tweede Kamerleden ook nadenken over de toekomst.
9: Maar niet nadenken, alleen maar doen, hè?
11: 21 van de Eerste Kamer af, geloof ik.
12: Ja, en die is daar eigenlijk voor bedoeld, toch? Om ook te kijken naar uitvoerbaarheid en zit het nou echt goed in elkaar?
9: Maar maar het is nog wat anders dan een langetermijnplan, wat echt voor de lange termijn goed is. Ook zo'n woningbouw bijvoorbeeld, dat het niet afhankelijk is van de minister die er zit of de politiek die er zit.
11: Ja.
9: Maar gewoon langetermijn.
10: Het probleem in Nederland is juist dat heel veel dingen allemaal vastlopen in juridische moerassen, in bestuurlijk. Je moet juist als politiek veel meer daadkracht krijgen om daadwerkelijk dingen door te zetten. En niet nog meer overleg en praatclubs erbij. Ik denk,
9: we moeten niet zozeer praatclubs, maar wel een orgaan wat kan zeggen, luister, maar dit is ook echt belangrijk waar we naartoe willen. En dat het dan van stikstof of milieuvervuiling of waterkwaliteit, dit kost gewoon inzet.
11: Maar komen we niet in Den Haag juist op van de adviesclubs en de ambtenaren?
9: Nou, zet ze niet in Den Haag, zet ze in Enschede.
11: Planbureau over de leefomgeving, iedere zoveel tijd.
9: Maar je moet ze misschien ook niet te dicht daarbij zetten, want dan wordt die lobbyclub ook weer te sterk. Zorg ervoor dat het een beetje afstand heeft tot de lobbyorganisatie en meer raakvlakken met de maatschappij, wat ze zelf ook echt willen.
11: En dan komen er weer ambtenaren met adviezen.
10: Nee, maar het punt is ook, kijk, politiek gaat om het afwegen van belangen en van waarden. En
9: maar dat gestoeld op de politieke kleur.
10: Gericht op het algemeen belang, ja. Maar het is dus niet zo dat er, als er maar een paar verstandige mensen zijn die beter nadenken, dat we dan opeens de oplossing hebben. Want het zijn allemaal afwegingen.
9: Waar ik geïnteresseerd in ben, hè? Want dit zeg jij, algemeen belang. Als ik nu kijk wat er in de politiek gebeurt, dat je Thomas gaat wat anders doen.
11: Nee, ik ga ook door.
9: Nee, maar dat vind ik wel echt. Er is nu een kabinet wat continu moet overleggen. Dan heb je mensen in de Tweede Kamer, vooral oppositiepartijen. En als je dan met één akkoord niet mee bent gegaan, dan ga ik lekker zorgen dat ik de andere keer ook niet meestem. Waar is dat algemeen belang van het leven dan?
10: Oké, dat lijkt me een terechte vraag. Er zijn heel veel politieke spelletjes. Het is natuurlijk wel zo dat politieke partijen zullen zeggen, ja, dat doen we juist vanuit onze visie op het algemeen belang. Maar ik ben het ermee eens dat lijkt soms wel eens achterop te raken. En daar moeten we inderdaad voor oppassen.
11: U hoort de stem van een 21 kabinet, Diederik Brons. Maar even, want er wordt gezegd, het kabinet moet gesprekken voeren met de oppositie. De leider van het kabinet zat op de Caribe de afgelopen dagen. Er is nogal wat aan de hand in het land. Hebben jullie het gevoel dat het kabinet veel met jullie in contact treedt? Van, wij zijn een minderheidskabinet, kom ons even helpen.
10: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat er nog niet heel goed over na is gedacht. Het is natuurlijk ook iets nieuws, dat minderheidskabinet. En ja, men is nog aan het zoeken naar hoe je dit eigenlijk moet doen. Want inderdaad, er komt eigenlijk heel weinig vanuit het kabinet op ons af. Van, nou, kunnen we hier over nadenken? Kunnen we het gesprek aangaan? Kunnen jullie hierin meegaan? Nee, het is een beetje, we zien wel, heb ik het idee. Dus er is te weinig een plan.
11: Of gaan ze langs jaar 21 en bellen ze wel Jesse Klaver van Pro bijvoorbeeld?
10: Nou, dat denk ik ook niet. Tenminste, daar blijkt nog nergens uit. Het lijkt er meer op dat ze gewoon, maar wat proberen.
12: Er worden wel gesprekken gevoerd. Dat is dan dat koffiedrinken, zoals dat gezegd werd. Toen het coalitieakkoord al kwam. En als dan de vraag kwam, ja, oké, maar minderheidskabinet, hoe ga je dan uiteindelijk aan die meerderheden komen? Ja, gesprekken voeren. Maar dat blijft vooralsnog bij kopjes koffie drinken. Ja,
11: kabinet Douwe Egberts 1 is het.
12: De grote wens, en dat zou het kabinet natuurlijk mooi uitkomen. En je moet ook wel wat uiteindelijk. De grote wens is om uiteindelijk toch grote akkoorden te gaan sluiten. Op dit moment kun je nog wel kopjes koffie drinken. Maar voor je het weet, zit je in augustus, zit je richting Prinsjesdag. En heb je een begroting die door het parlement heen moet. Ja, en als je dan nog steeds in de koffiedrinkfase zit, dan wordt het wel heel lastig.
11: Ja, en van kopjes koffie, daar vind je geen asielnoodopvangplekken mee. En geen asielnoodmaatregelen, geloof ik. Toch, meneer Boomsma?
10: Nee, dat is niet genoeg. Daar moet je echt politieke daadkracht voor tonen. En ja, dat missen we nu ook nog wel.
11: Even, ik moet het gewoon even vragen. Jullie veroordelen, neem ik aan, ook wel dat geweld, toch? Wat we hebben gezien de afgelopen dagen in Loosdrecht. Als jaar 21.
10: Ja, nee, natuurlijk veroordelen wij dat geweld. Ja, demonstreren mag, maar brandstichten, mensen intimideren is afschuwelijk. En ja, dat moet je absoluut veroordelen. Daar moet je ook onmiddellijk tegen optreden. En je moet meteen de rechtsstaat zijn werk laten doen. Je moet mensen die de wet overtreden gewoon aanpakken. En dit gaan we dus niet, deze kant moeten we niet op in Nederland.
11: Ja, maar dan zegt bijvoorbeeld Sharon Dijksma, dat is dan de voorzitter van de veiligheidsregio daar, en die burgemeester, meneer Verheijen, die zeggen hier past geen nuance. Dus als die dan een maar achteraan zou komen, maar er zijn wel terechte zorgen, dat vinden ze dan niet meer gepast nu. Hoe ziet u dat?
10: Nou, dat vind ik een rare reactie, want er zijn gewoon grote zorgen en je moet ook proberen dat te begrijpen. En je hoeft dus er zijn wel degelijk maren, niet bij het geweld zelf, maar wel bij het feit dat mensen enorm overstuur zijn. En dat er, kijk, hier botst een soort, zeg maar, die bestuurlijke logica van dit soort bestuurders is gewoon, nou ja, we hebben gewoon een probleem en dat gaan we toch oplossen. En als ze nou elke gemeente dit doen en dat. Alleen, mensen willen het niet. Je moet dat serieus nemen. En dat komt ook voort uit het feit dat mensen in Nederland, de grote meerderheid, al decennia willen ze dat dit stopt. Ze willen dat die massamigratie, dat stopt. Dat daartegen wordt opgetreden. En iedere keer stemmen ze ook op partijen die zeggen dat te doen. En het gebeurt maar niet. En de instroom die blijft gewoon hoog.
11: Ja.
10: Dus op een gegeven moment, dat ondermijnt ook het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat en de democratie.
11: Maar dan zegt u, mensen willen het niet. Nou zei de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die zei, meneer Kolf is dat, die zei, ja, maar democratie betekent niet dat als een paar mensen iets niet willen, dat we het dan niet doen. Je moet ook accepteren dat er soms iets gebeurt wat je niet wil.
10: Nee, dat klopt, maar ik vind wel dat als zo'n grote meerderheid, als Nederland zo lang al zeggen van ja, deze massamigratie, daar moet tegen worden opgetreden, en het gebeurt iedere keer niet, dan begrijp ik wel dat mensen daar enorm gefrustreerd van worden.
11: Ja.
10: En het is natuurlijk zo dat je in een democratie niet altijd je zin krijgt, maar hier zit het, ja, dit stuit de hele tijd op onbegrip, op die juridische moerassen. En het verhaal was toch steeds van, nou ja, we kunnen mensen wel opvangen, maar er zijn gewoon grenzen. Kijk, ja. En die spreidingswet heeft ook dingen enorm op scherp gezet. Daarmee geef je ook het signaal, we gaan dat doordrammen en jullie moeten het maar allemaal accepteren. Ja, en mensen die willen dat gewoon niet meer. Dus daarom komen wij ook, en mijn collega Simon Keulemans, even voorstellen om die spreidingswet gewoon in te trekken.
11: Ja.
10: Want er moet gewoon een grens zijn. Er is gewoon geen plek meer.
9: En dan wat wordt dan de oplossing? Want je kunt dingen natuurlijk wel intrekken. Maar er zijn ook plekken waar het wel lukt. Met Aardenhout waren ze ook falikant tegen. Ja. En nu hoor je dat het wel lukt. Dus hoe zouden we dat dan zo kunnen doen dat we wel diegenen kunnen opvangen die het echt nodig hebben, en tegelijkertijd gaan voorkomen dat het gaat groeien? Wat kunnen we wel in positieve zin doen?
10: Er zijn gemeentes die willen asielopvang. Alleen als er plekken zijn waar een grote meerderheid van de mensen het niet willen, moet je het dus niet doordrammen. Maar het belangrijkste is gewoon dat die instroom stopt. En
9: ja, maar dan wil ook het gesprek aangaan. Waarom willen mensen dat niet? Wat zit er dan achter? Kun je de angel eruit halen? Kun je ook misverstanden weghalen?
10: Maar het is niet alleen een kwestie van beter uitleggen, et cetera, et cetera.
9: Nee, niet zenden. Het gesprek voeren.
10: Nee, inderdaad.
9: Luister, maar, ja. Mensen zien, de zorgen zien en het gesprek aangaan. Maar wat zit hier nou echt?
10: Nou ja, mensen, wat er echt achter zit.
9: Nee, je hoeft geen antwoord te geven, hoor. Want het
11: maar
9: is natuurlijk
11: heel even, stel nou dat wij tegen jou zeggen dat je hier als co-host in het programma een putmuts op moet. En jij zegt, ik wil die putmuts niet op. Dan is het toch ook niet zo dat als wij er dan eens een keer heel goed over praten, dat jij dan toch die putmuts op
9: doet? Nee, maar dan vraag ik aan jou, waarom wil jij graag dat ik die putmuts op doet? Wat wil je daar dan mee bereiken?
11: Ja, oké. Okay. Ja.
9: In plaats van gelijk al zeggen, nee, dit wil ik
11: nee,
9: niet.
11: Nee, ook, ja.
10: Je moet gewoon het hele systeem fundamenteel veranderen. Eens. Je moet mensen hier niet meer in Nederland gaan opvangen. Kijk, er zijn gewoon 400.000 woningen al tekort. Het kan gewoon niet meer. Dus daarom, als je die spreidingswet, dan is er ook geen enkele rem meer. Dan blijven mensen komen. En dan kun je iedere keer weer gaan opvangen. Je moet ook gewoon zeggen, nee, het is nu niet meer mogelijk. Ja. En je moet dus ook het juridische systeem zo veranderen dat je die opvang verplaatst. Dat je gaat van recht op opvang in Nederland. Nee, dat doen we niet meer in
9: Maar
10: Nederland.
9: Maar werken jullie dan ook aan plannen hoe je dat concreet Europa. Zou kunnen doen? Ja, want andere landen hebben natuurlijk hetzelfde verhaal. Dus je kunt niet zeggen, nou, Nederland mag je niet meer inkomen. Je bent niet welkom, ga maar lekker naar Duitsland of zo. Dus je zult met landen met elkaar een plan moeten bedenken. Concreet, hoe dan wel?
10: Nou, daar zijn we mee. We hebben verschillende plannen ook al ingediend als JA21. Maar dit is precies, je moet dat wel in verband doen in de EU-verband met andere landen samen. Het is wel zo, de andere landen gaan alweer verder. Hè? Dus heel veel landen die zijn in die zin al daadkrachtiger. Kijk, Polen heeft gewoon een hek gebouwd aan de grens. Die zeggen, hebben een wet aangenomen in Polen.
12: Is wel de rand van de EU.
10: Ja, die zeggen gewoon, het recht op asiel wordt opgeschort daar. Dus je wordt gewoon weer uitgezet. Maar ook Duitsland houdt mensen tegen aan de grens. België zegt, de opvang is vol. We vangen geen alleenstaande mannen meer op. Mag niet van Europa, ze doen het wel. Dus je moet ook nu...
9: Ja, maar je kunt wel grens neerzetten, maar dan blijft het bij de buurlanden hangen. Dus je gaat het probleem gewoon letterlijk over de schutting gooien.
11: Ja, maar nu
9: dat zou niet de bedoeling zijn.
11: Nu trekken ze door die buurlanden heen allemaal naar Nederland.
9: Ja, maar het wordt wel een beetje verspreid over Europa. Ze gaan niet allemaal naar Nederland.
11: Oh, wel veel, want we zitten nu op 800-900 in de week, geloof ik, hè, op dit moment.
10: Ja, het was weer 1000 per week. En dat is al heel lang.
9: Ten opzichte van wat er in Europa binnenstroomt?
11: Ja, oké. Okay. Ja,
10: dus je moet ook niet meer naar Europa. Dus je moet helemaal buiten Europa gaan.
9: Nee, je moet kijken of je zit daar. Maar daar is klimaat, want ik weet dat jij in de 20 daar wat van vindt. Maar klimaat is daar een hele belangrijke aanjager van. Want als jij geen toegang meer hebt tot voedsel, of geen toegang hebt tot schoon drinkwater, of je gezondheid niet kunt waarborgen, of je kunt niet overleven, dan ga je ergens naartoe. Dus als wij ervoor zorgen dat zij wel in hun eigen voedsel kunnen voorzien en wel een veilige leefomgeving hebben, wat wij allemaal willen, wij zijn mensen, zij zijn, dan helpen we ze natuurlijk ook. Misschien zou 21 zich daar meer op moeten richten.
10: Ja, maar zo werkt het helaas gewoon. Het is niet zo dat als wij nu meer klimaatbeleid ontwikkelen, dat opeens die mensen niet meer komen. Het is gewoon niet zo.
9: Nee, maar het is niet zwart-wit, maar het helpt wel om de instroom te beperken. En alle beetjes helpen.
10: Maar er komen honderdduizenden jonge mannen uit met name Afrika en Midden-Oosten komen hier naartoe via 7 veilige landen. Met criminele mensensmokkelaars om dan hier te zeggen...
9: Ja, maar waarom komen ze hier? Alleen maar op Nederland zo fantastisch is... of het feit dat ze daar niet hun eigen levenshoud onder kunnen voorzien.
10: Ze komen omdat inderdaad Nederland een fantastisch land is. Een rijk land met een welvaartsstaat... waar die natuurlijk heel veel mensen aantrekken.
9: Ze hebben daar hun familie, ze hebben daar hun historie, daar hun achtergrond. Er zijn heel veel mensen die echt niet voor een lol naar Nederland gaan.
10: Maar op heel veel plekken op deze wereld is het inderdaad veel minder fijn... en zelfs heel zwaar dan in Nederland. Maar dat gaan wij hier vanaf Nederland ook niet allemaal oplossen.
9: Waarbij klimaat een belangrijke aanjager is.
11: Dat punt is even naar Michiel, want... We hebben het nu over die instroom en we hebben het over 82.000 mensen die bij het COA zitten. En hij moet deze zomer nog allerlei plekken voor elkaar krijgen. Ja. De temperatuur voor hem loopt wel op, hè?
12: Voor Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie.
11: Ja.
12: Ja, dat zie je wel deze week. En ik sprak hem dinsdag, was dat, rondom het vragenuur. Toen moesten de bosjes in Loosdrecht nog in de fik gaan vliegen, inderdaad, die avond. En toen vroeg ik ook wel aan hem, maakte zich zorgen over wat gaat er vanavond dan weer gebeuren. En je ziet hem dan toch een beetje naar woorden zoeken. Je kan natuurlijk ook niet zeggen, ik zie het ook uit de hand lopen. Je wil toch daadkrachten uitstralen. En je wil toch uitstralen dat je overal een antwoord op hebt. Maar je zag deze week dat het kabinet niet heel veel verder kwam, inderdaad, dan het is onacceptabel. En justitie moet nu zijn werk doen om die raddraaiers op te pakken. En de pakkans die zou omhoog moeten gaan. Ja.
11: Ja, maar deze man zit wel met een onmogelijke opgave. Want meneer Boomsma, hij heeft 82.000 mensen. Ik had even die cijfers erbij gepakt. Die zitten nu op dit moment in opvang bij het COA. Een deel daarvan zit in die noodopvang. Er komen er nog 1000 per week nu bij. En de uitstroom is heel laag. Kortom, eigenlijk iedereen die zich morgen meldt als asielzoeker in Nederland, daar hebben we eigenlijk geen plek voor.
10: Exact, en daarom moet je nu een keer de conclusie trekken. Het kan gewoon niet meer. We moeten hiermee stoppen.
11: Maar die mensen die komen wel nu. Dus even los van al die maatregelen die je kan nemen. Hè, want die discussie die kunnen we voeren. Maar stel dat als die spreidingswet ingetrokken wordt, wat u wil, dan liggen die mensen dus in het gras.
10: Nou, nee. Je moet ervoor zorgen dat ze ook niet meer hierheen komen. En kijk, die spreidingswet is pas net begonnen. Het is ook niet zo dat dat de enige manier is om opvangplekken te creëren. Je moet het alleen niet doen als mensen er massaal tegen zijn en mensen niet gaan dwingen. Nee. Dat lokt alleen maar juist veel verzet uit.
11: Dan ben ik even de koning en dan benoem ik u even tot de minister van Asiel en Migratie.
10: Ja.
11: Maar laat u die, en dan wordt u gebeld en zegt, er staan 1000 mensen voor de poort.
10: Ja,
11: maar laat u die dan?
10: Nou ja, De plekken die er nu zijn. Ik zou zeggen, de opvang is nu vol in Nederland. Dus het kan niet meer. Ja. Ja, en dan, dat is dan lastig. Maar laten we dan beginnen bijvoorbeeld met al die Syriërs die hier ook zijn. Er zijn 70.000 Syriërs met een tijdelijke vergunning. Die moeten gewoon terug naar Syrië. Want inmiddels wordt nu beoordeeld, ja, daar, het geweld is daar afgenomen. Je krijgt ook geen asiel meer. Alleen je kunt mensen nog steeds niet terugsturen. Dat is al heel gek. Als we nou binnen. We hebben ook die wetten waarmee die nareis wordt beperkt. Ja, dan, dus je kunt alleen stappen zetten als je ook echt zorgt voor dat die instroom. Ja. Dat die niet op 1000 per week blijft.
11: Ja, en want, gebeurt daar iets aan? Nu?
10: Ja, veel te weinig. Veel te weinig.
11: Toch wel iets, toch, Michiel? Europees pact, geloof ik, en zo.
12: Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe meneer Boomsma daarnaar kijkt, inderdaad. 12 juni, dan treedt dat Europees Migratiepact in werking. Is dat iets wat u optimistisch maakt, dat eraan komt?
10: Het is een stap de goede richting op, maar het is lang niet genoeg. Want het houdt alle problemen met die hele migratie gewoon in stand. En het feit is dat nog steeds het een pervers systeem is. Dat je zegt eigenlijk tegen mensen, iedereen op de aarde, als je in de problemen zit of wat dan ook voor reden, dan kun je naar Nederland komen en asiel aanvragen. Maar je moet eerst illegaal hier naartoe reizen. En dat creëert dus die doden op zee. De armste mensen die blijven achter, want die kunnen die hele reis niet betalen. Dus dat systeem moet gewoon fundamenteel anders. Maar wat wel goed is, dat per 12 juni is het ook mogelijk, of wordt het in ieder geval makkelijker, om deals te sluiten met derde landen om mensen daar op te vangen. En daarom zeg ik ook steeds tegen minister, kom nou daarvoor met een plan. Kijk, Engeland had het met Rwanda afgesproken. Dat is toen afgeketst om allerlei juridische redenen.
12: Dit is niet haalbaar.
10: Ja, dit is wel haalbaar. Je moet alleen ook het juridische kader aanpassen.
9: En zitten die mensen daar dan op te wachten? Die zullen ook wel niet willen, denk ik.
10: In Rwanda?
9: Ja.
10: Ja, daar waren gewoon afspraken
9: mee. Nee, maar mensen die daar wonen, die krijgen dus die migranten. Ja,
11: die krijgen geld.
9: Ja, de regering. Maar dan heb je als gewone burger daar toch niks aan?
11: Dat je een soort van defend Rwanda krijgt, ja, zeg maar.
9: Maar dan wel iets minder gewelddadig, alsjeblieft.
11: Dat weet ik dat daar lukt, maar goed.
12: Ja, en wat er wel gebeurt, wat jij zei, Thomas, de grenscontroles die er nu bij de Nederlandse grens door de marechaussee gedaan worden, dat blijft zo. Die mogelijkheden worden wat uitgebreid. En ook bijvoorbeeld om mensen eerder ongewenst te verklaren. Mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn, die strafbare feiten plegen, sneller, langer vastzetten.
10: Ja, dat zijn allemaal stappen, maar het zijn natuurlijk kleine stappen. Het is wel goed om het te doen. Het belangrijkste over van het asielmigratiepact is dat je die zogenaamde veilige landers, dus mensen met name uit Marokko en andere landen in Noord-Afrika, die eigenlijk geen kans hebben op asiel, maar die echt komen om hier rotzooi te trappen en crimineel gedrag te gaan vertellen, dat je die eerder kunt gaan terugsturen.
11: Oh ja.
10: Alleen, het is allemaal afhankelijk ook van de medewerking dan weer van Griekenland en Italië. En is maar zeer de vraag of ze dat gaan doen.
9: Hebben we daar tot nu toe genoeg capaciteit voor vanuit politie en justitie?
10: Wij?
9: Ja, hebben we daar genoeg capaciteit voor?
10: Nee, nou ja, dat is ook een enorm probleem. Je hebt heel veel problemen met Syrische jongeren ook, die zich ongelooflijk misdragen. En dat is ook het bizarre, vind ik, dat je dus. Je hebt, en dat speelt al jaren, ook in Ter Apel, maar ook elders. En dan heb je dus mensen die komen hier, die doen een beroep op onze gastvrijheid. Die krijgen geld, opvang, zorg. Ze krijgen van alles. Wat een minachting moet je wel niet hebben voor Nederland, dat je je dan zo gaat misdragen. Dat je hier gaat stelen en mensen gaat intimideren. En dat laten we ook al jaren laten dat gebeuren. En ja, dames, je moet het volledige arsenaal van die hele rechtsstaat daarop afsturen.
9: Om je hebt gewoon meer mensen bij de politie nodig. En meer mensen bij de marechaussee.
10: Ja, en ze moeten ook eerder en beter en sneller optreden.
9: Misschien willen daar wat mensen van asielzoekers gewoon bij de politie komen werken.
11: Nou ja, over die marechaussee gesproken. Want die mogelijkheden worden uitgebreid. Maar het is nog steeds niet zo dat gewoon als je Nederland binnenrijdt bij Hazeldonk vanuit België, dat dan er een controle is, toch?
10: Nee,
11: dus
10: nee.
11: Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, ja, ze rijden daar rond en binnen 20 kilometer van de grens kunnen ze wat mensen aanhouden, maar ja.
10: Ja, dat zit allemaal in afspraken in Europa over Schengen. Dus hoeveel en wanneer mag je dan controles uitvoeren?
11: Maar de Duitsers doen het gewoon, toch?
10: Nou ja, exact. Ook de Duitsers gaan veel verder. En de Duitsers doen dus ook, die sturen iemand gewoon terug aan de grens. En die zonder ze verder in behandeling te nemen. Dat mag helemaal niet van de Europese regelgeving, maar ze doen het gewoon. En wij moeten dus ook wat meer die grenzen opzoeken.
9: Nou, hoe efficiënt is dat eigenlijk? Nou, uiteindelijk, langs de grens staat te controleren.
10: Uiteindelijk moet je ook gewoon de buitengrenzen van de EU natuurlijk.
11: Nou, nu bij die sporadische, er waren al cijfers van, toch? Van de Faber-controles, dat waren steekproeven. Daar hebben ze toch een paar 100 man eruit gevist.
9: Ja, over hoeveel tijd en hoeveel contra-gevolgen van ongelukken, files en economische schade zit eraan vast?
11: Ja, Michiel, duid het even.
12: Dan overvraag je me, Helga. Ja.
11: Dit kabinet, want het is wel een beetje ruzie, hè, de coalitie. De VVD en D66, ze zijn niet echt. Ze gaan nog niet echt lekker, hè, heb ik het idee.
12: Er gebeuren continu dingen die verhoudingen op scherp zetten, inderdaad. Deze week zagen we dat D66 en CDA een motie van pro om de verruiming van de hypotheekrenteaftrek om die tegen te houden. Waarvan de VVD dan weer zegt, ja, dat is eigenlijk geen verruiming. stemming. Ik hoor de muziek al lopen, dus het wordt nu...
11: Ik heb van Wilfred geleerd dat je daar lak aan mag hebben.
12: Oh. Dus,
11: gewoon door mag.
9: Je leert snel.
12: Omdat het tarief in de tweede schijf van de inkomstenbelasting, omdat dat iets omhoog gaat, kun je ook in de praktijk iets meer hypotheekrente aftrekken. Wat natuurlijk fijn is voor huiseigenaren. Maar wat wel tegen het zere been is van linkse partijen, maar ook dus blijkbaar D66 en CDA.
11: Ja.
12: Die hebben zo'n motie aan een meerderheid geholpen. VVD moest daar dan weer op reageren.
11: De ja 21 die knikt
12: nee. Door te zeggen dat de hypotheekrente aftrek als een huis staat. En dan hebben we het nog niet gehad over het rapport van ambtenaren van Financiën over de 30-jaarstermijn.
11: Ja, nog. Het is een hoop gedoe met de hypotheekrente aftrek, maar de sfeer onderling is niet zo goed. Halen ze de kerst?
12: De kerst? Ja, wel. De kerst halen ze wel.
11: Meneer Bos, halen ze de kerst?
10: Ja, ik ga er vanuit van wel, maar laten we gewoon nu doorpakken. We moeten echt een paar zaken gaan oplossen hier. En niet alleen maar elkaar aanstaat blijven.
9: Nou, dan hoop ik dat de Tweede Kamer alle partijen zo ook gewoon wat gunt. Want het mooiste is natuurlijk als ze vallen. Dan kan je zeggen, we halen gelijk. Laten we ze elkaar wat gunnen.
10: Ja. Ja.
9: En als zij slagen, dan slagen we uiteindelijk ook met de veropbouw van Nederland voor de essentiële
11: problemen. Diederik Boonsma, Kamerlid voor Ja 21, dank voor nu. En Michiel Jurjens, ja, groot politiek talent, hè, dit.
9: Ja, zeker. Ja. Leuke gozer.
11: Hele knap ook, hè?
9: Ja.
12: Ik vind jullie ook heel leuk.
11: Ja. Tot straks, we gaan zo naar Bernard Hoorn gepraat.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
8: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
9: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
4: Thomas van Groningen.
10: Ja, ze hebben het in Amerika over beef, beans en Boeings. Ik wil daar 1B aan toevoegen. Bernard Hammelburg, het is de Friday Move. We zitten in het

0: Ja, Bernard, we moeten het hebben over het bezoek van Donald Trump aan China. Wat is jouw afdronk van het bezoek?
1: Nou, in de eerste plaats een soort disclaimer. Want de bedoeling is om 4 bijeenkomsten te hebben in de loop van een jaar.
0: Ja.
1: Dus het zou onredelijk zijn om van ons of van wie dan ook te verwachten dat ze alle verschillen van inzicht nou in één zo'n bezoek oplossen. Maar Trump is een blaaskaak. Dus ja. We hoorden het net ook in de mooie montage, ik denk van Thomas, over dat kleine geluidsfragmentje. Van dat grote dingen worden verwacht. Nou, dus zo heeft Trump het ook gespeeld.
0: Ja, beste bezoek ooit.
1: Enorme dingen bereikt. En de Chinezen zwijgen. Dus die geven er niet eens commentaar op. Dus we weten niet eens wat er precies is gebeurd. We weten wel wat er op het spel stond en welke onderdelen een rol hebben gespeeld. Dus dat is niet zo heel ingewikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En je zei net al, Beans, Beef en Boeings.
0: Ja.
1: De sojaboeren in Amerika staat het water in de lippen. Dus het was voor Trump heel belangrijk om een deal te sluiten over de export van soja. Dat heeft hij in afgelopen periode ook gedaan. En dat heeft Biden ook gedaan en destijds Obama ook al. Dus het is een bekend middel om met de Chinese zaken te doen. En soms hebben ze zich wel eens zoveel soja in de strot laten drukken dat ze het helemaal niet meer nodig hadden. Maar dat doen ze dan uit een soort van beleefdheid. Dat beef is heel interessant, want er zijn in Amerika ontzettend veel veeboeren. En die veeboeren, dat zijn farms van immense grootte. Ik ben er wel eens geweest en die boer die haalde mij op van de bushalte met een vliegtuigje.
0: Oh ja.
1: Naar zijn huis te vliegen. Heb je enig idee hoe, en dat was in New Mexico, en daar heb je er honderden van dat soort.
0: En die laten dat vee ook allemaal loslopen.
1: Ja,
0: hè? Dat
1: leeft.
2: Ja, maar er valt niks met te grazen, kan ik vertellen.
1: Nee, dat leeft in het wild.
0: Ja.
1: Maar goed, die hebben het moeilijk. Er is enorme concurrentie uit Zuid-Amerika, uit Argentinië vooral, want dat is het beste vlees ter wereld. En er is dus een strijd. Dus als Trump zegt, ik kan de Chinezen ertoe bewegen wat meer rundvlees te kopen, dan zijn die boeren in Amerika dolblij, zwaar. En dan Boeing. Hij zegt, ik heb 200 Boeings verkocht. Dat wil China helemaal niet bevestigen. Boeing zwijgt. Het aandeel van Boeing is gedaald. En waarom? Omdat de markt had verwacht dat er 500 zouden worden verkocht. Want Airbus heeft ook net 500 toestellen in China verkocht.
0: Ja.
1: Dus de vraag is, wat is bluff? Nou, dit zijn dan de handelskant ervan. Daar zaten nog andere dingen, die tarievenkwestie en zo. Nou, daar zijn ze volgens mij nu wel een beetje over eens. Maar er zijn hele grote dingen. En dat in de eerste plaats de Straat van Hormuz.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een groot probleem. En wat Trump heel graag van Xi wilde, is een soort toezegging dat die Iran, dat is een bondgenoot van China, een hele belangrijke bondgenoot, een beetje tot kalmte zou manen. Van, zet je een beetje in.
0: Ja.
1: Om te helpen om die Straat van Hormuz te heropenen.
0: Nou zag ik Trump zeggen dat Xi had gezegd, zeg me wat je nodig hebt.
1: Ja, nou, ja precies. Nou, ja. Dat is wat hij nodig heeft.
0: Dus dat gaat
1: maar
0: gebeuren.
1: Maar dat hebben de Chinezen zelf ook nodig. Want 80% van alle olie door die Straat van Hormuz gaat naar China. En 50% van de totale Chinese oliebehoefte komt door die Straat van Hormuz.
0: Ja.
1: En nog eens 30% van al hun gas. Dus komt ook in die staat voor de moeder. Belangrijk, ook voor de Chinezen. Dus er was een gezamenlijk belang. Maar wat moest daar nu tegenover staan? En dat is ook een beetje de crux van het verhaal. Voor de Chinezen was en is het belangrijkste Taiwan. En nu heeft Trump steeds het beleid gevoerd dat hij zei, Taiwan is gewoon onafhankelijk land, ze moeten ophouden met zeuren. Terwijl internationaal, officieel, ook door de Amerikanen is erkend, die zogenaamde één-land-politiek. Dus het is eigenlijk één land, maar met verschillende systemen.
0: Ja.
1: En Amerika heeft een enorme hoeveelheid wapens toegezegd. En wat Xi nu wilde, is dat Trump dat tegen zou houden of zou afremmen. En volgens mij heeft hij dat gedaan.
0: Nou, maar
1: en als dat zo is, dan
0: toch?
1: Heeft
0: hij heeft het uitgesteld. Toch?
1: Uitgesteld.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor China al geweldig.
0: Oh ja, dat vind ik al genoeg.
1: Ja. Want die denken altijd in tijd. Die denken niet, dat hoeft niet morgen of per. Dus die hebben een andere vorm van denken.
0: Ja.
1: Veel verstandiger trouwens. Dus die zijn niet zo hysterisch als Westerlingen. Moet niet allemaal morgen. Maar als de president van de Verenigde Staten zegt, ik stel dat uit, dan is dat niet tot volgende week. Dat gaat een tijdje duren.
0: Ja.
1: Dat geeft ze ruimte om over deze kwestie verder te praten. En wat ze uiteindelijk willen is een soort garantie van het Westen, maar zeker van de Amerikanen, dat als de Chinezen dat eiland ooit terugnemen... Dat dan niet een soort van... dat geen echte oorlog over uitbreekt. Ik geloof ook niet dat dat gebeurt, hoor. Maar goed, er zit een heel verhaal...
2: Dat die oorlog niet uitbreekt, nee, of dat ze Taiwan niet gaan innemen?
1: Nee, jawel, dat geloof ik zeker. Dat is 100% zeker dat ze dat gaan doen. Alleen, dat vergeten we wel eens... de relatie tussen China en Taiwan is uitstekend. Die hebben enorme handelsbelangen, een heleboel...
2: Zeldzame aardmetalen gaan
1: ja,
2: naar China.
1: Maar ook, ja, en chips, die gaan ook gewoon naar China.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel hoogopgeleide Taiwanese... die in China banen hebben en daar vaak bedrijven runnen. Voor Amerika is China de grootste handelspartner... maar ik geloof dat Taiwan nummer 2 is, dus die staan ook heel hoog. Dus iedereen moet dit heel behendig en voorzichtig spelen.
0: Heel voorzichtig, maar kijk, ik lees dan overal wel... dat Trump eigenlijk bij wet verplicht is in Amerika... om Taiwan te beschermen op het geval, in het geval dat
1: ja, maar er... Ja, er zijn, nou goed, dat wordt vaak vergeleken met de wet in Japan. Ja. Daar staat het echt met zoveel woorden in een verdrag... dat omdat Japan na de Tweede Wereldoorlog geen offensief leger meer mocht... vanwege de rol in de Tweede Wereldoorlog... is toen vastgelegd dat als er ooit een aanval op Japan zou komen... dat Amerika dan de defensie vormt. Dus Amerika is dan het leger voor Japan.
0: Ja.
1: In Korea bestaat een vergelijkbare overeenkomst... maar die is veel glibberiger en niet zo duidelijk. Dus die kun je ook op verschillende manieren lezen. Dat is meer een intentieverklaring dan echt een verdrag.
0: Daar kan je nog onderuit.
1: Daar kun je onderuit.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En ik denk, als aan Trump ligt, wil hij daar ook wel onderuit. Omdat hij denkt...
2: Hij trekt zich sowieso niet veel aan. Nou, verdragen toch? Het zal hem wel worstelen.
1: Nou, ja, nou, ja, maar goed, het is ook, hij denkt zakelijk. Het is een transactionele man. En ook hij wil heel graag die chips uit...
2: Ja, maar als het dan uit China moet komen... dan heeft het natuurlijk weer grotere handelsbelangen... dan wanneer je zegt, Taiwan is een onafhankelijk land.
1: Ja, maar
2: en als ik ruzie
1: Taiwan
2: heb met China, dan kan ik met
1: beroemde,
2: Taiwan nog verder.
1: Die hele beroemde chipfabriek die niemand in de wereld nog...
0: TSMC.
1: Komt wel op een dag,
0: ja.
1: Maar zover zijn we nog niet. Dus iedereen, inclusief China, maar ook Amerika en ook wij... zijn daarvan afhankelijk.
0: Ja, maar het moment, kijk, we hebben gezien dat Trump ooit een keer... eigenlijk een beetje zijn rug keerde naar Oekraïne, niet helemaal... maar eigenlijk zei, het is mijn oorlog niet.
1: Nou, dat kun je rustig zeggen, hoor. Dat
0: dus
1: heeft Poetin, hij ook
0: zoek het maar uit. Dat gaat hij dus misschien ook ooit doen als die Chinezen daadwerkelijk...
1: Ja.
0: Taiwan binnenvallen en zeggen, het is mijn oorlog niet, zoek het maar uit.
1: Zoek het maar uit, zou kunnen.
0: Ja. Ja, dat is toch pijnlijk?
1: Dat is heel pijnlijk.
0: Want in Taiwan hebben ze altijd gedacht,
1: ja,
0: wij worden beschermd.
1: Maar ze zijn ook hypocrieten allemaal, Thomas. Toen de Verenigde Naties werden opgericht... toen waren de 5 winnaars uit de Tweede Wereldoorlog... dat werden de vaste leden van de Veiligheidsraad en ook lid van de VN.
0: Ja.
1: En daarvan was Taiwan er 1. China zat niet in de VN.
0: Echt waar?
1: In 1971 is dat op voorstel, geloof ik, van Albanië veranderd... en is Taiwan eruit gezet... en China erin gehaald. En China heeft daarbij geëist dat iedereen, ook Nederland... maar eigenlijk de hele wereld, die één landpolitiek zou aanvaarden. En dus hebben alle landen, Amerika, maar ook Nederland... tussen 1972 en 1979 allemaal de diplomatieke betrekkingen... met Taiwan verbroken. Wij hebben geen diplomatieke betrekkingen. We erkennen het land officieel niet. We hebben er geen ambassades.
0: Nee.
1: Dus ik zeg altijd, als je echt vindt dat als je wat voor dat land wilt doen, begin dan met het te erkennen.
0: Ja.
1: Dat doen wij niet. En dat doet Trump dus ook niet.
0: Nee.
1: Dus als je goed doorkijkt, dan snap je echt hoe het zit.
0: Ja.
1: Het is een,
0: Maar de mensen die daar wonen op dat eiland, die willen niet bij China
1: nee,
0: horen.
1: Nee, daar wonen 23 miljoen mensen die meer, wat zeggen, politiek meer op ons lijken dan op de Chinezen. Absoluut, een feit.
0: En die worden wel een beetje vergeten.
1: Die worden niet vergeten. Maar het zijn allemaal kreten. Wij slaken kreten. Wij laten deze democratie, de enige democratie in de regio, niet vallen. Maar jouw vraag is een goede. Als het puntje bij paaltje komt, doet hij dat wel.
0: En toen, we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook in Hongkong gezien.
1: Ja, maar dat was anders. Dat was geleased. Dat was een leasecontract met de Britten. En die lease liep af.
0: Ja.
1: Althans voor Hongkong Island. Ja. Niet voor het vasteland. En toen zei China, als jullie dat niet respecteren... dan sluiten gewoon de elektriciteit en het water af. Dus dat was anders. En juridisch gezien hadden de Chinezen gewoon gelijk.
0: Ja.
1: Het huurcontract liep af. In Taiwan is daar helemaal geen sprake van. Dus het is toch anders.
0: Dat is toch anders.
1: Ja.
0: Er komen nog 3 bezoeken aan. En dan gaan we kijken.
1: Ja, nou het eerste hopelijk. Xi is nu uitgenodigd in Washington. ziet er nou uit dat hij dat wel doet. Er zijn nog twee andere plekken waar ze elkaar misschien zien. Maar het is echt to be continued. Dat is echt in dit geval.
0: To be continued. En Xi schaakt wat rustiger. Is niet zo open naar de pers.
1: Nee.
0: Trump gooit alles op tafel.
1: Die zeggen niks. Het enige wat je hebt is Xinhua. Dat is het Chinese persbureau. Ja. En nou, die verklaringen lezen we dan allemaal. Maar dan denken we, ja, dat is ook allemaal leugens. Daar heb je ook niks aan. Nee.
2: Hoe minder je zegt, hoe minder ze tegenin kunnen gaan.
0: Ja, het is echt een slimme strategie.
1: Hele goeie.
0: Ja. Bernard, dank je wel weer voor deze, ja, deze duiding. Bye.

0: En van het wereldtoneel en de wereldpolitiek gaan we naar het wereldkampioenschap voetbal. Helga, volg jij dat een beetje?
1: Nee. Je kan met mij over alles praten. Maar voetbal, daar rennen ze met z'n allen achter zo'n balletje aan. En dan schoppen ze het weg. En dan gaan ze weer rennen.
2: Ja, maar het Nederlands elftal volg je dan toch wel? Als er zo'n groot eindtoernooi is, hè, waar we naartoe gaan. Hè? We hadden het net over Amerika.
1: Ja, dan word ik verplicht thuis mee te kijken.
2: Precies, precies. Ja,
1: maar dan moet het wel een beetje sportief zijn. Want als er dan gehakt wordt en onsportief spel, dan word ik heel nerveus.
0: Nou, begint dat te praten voordat ik hem geïntroduceerd heb.
1: Ja,
2: sorry.
1: Ja, maar wie kent hem niet? Ja, Frank van der Lende.
0: Hij ken je uit Duizenden, Frank van der Lende. Ja,
2: hallo,
0: welkom.
2: Dankjewel.
0: Jij gaat het theater in?
2: Ja, zeker. Nou ja, we zijn officieel het theater al in. Afgelopen woensdag hadden we een try-out in Walhalla, in Rotterdam. Een klein theatertje daar. En komende dinsdag in Houten en dan Purmerend. En dan gaan we eigenlijk het hele land door. En dat doen we met de Hartgras-podcast. Misschien zeg je dat wel iets?
1: Ja, tuurlijk.
2: Nou ja, daarmee gaan we dus het WK voorbeschouwen. Met die hele bubs aan mensen en Hugo Borst.
0: Hugo, Henk Spaan, Suze van Kleef, jij dus, Wilfried de Jong, Wessel Penning en anderen zat hier.
2: Nou, we hebben 3 keer een special guest. Komende woensdag is het Michiel Romeijn. Van Jiske Vet onder andere. Theo Maassen gaat een keertje mee. En Martin van Waardenberg. Wat natuurlijk weer bijzonder is als je Wilfried de Jong en Martin van Waardenberg weer op het podium
0: hebt. Ja, dat wordt lachen.
2: Ja, toch?
0: Ja. Worden we kampioen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, ja, dan kan ik ben een positief mens. We kennen elkaar een beetje, Thomas. Jij kent mij dus ook. En je weet, ik hou ervan om altijd alles positief te bezien. Maar als je kijkt naar het elftal dat wij hebben en wat bijvoorbeeld een Frankrijk heeft, of zelfs een Spanje, of een Argentinië, of een Duitsland. Nee, we hebben prima verdediging, prima middenveld, maar geen goede aanvallers. We hebben geen spits.
0: Hebben die Malen gezien?
2: Ja, die doet het aardig. Maar het Nederlands elftal nooit super. En vooral eigenlijk altijd als invaller. Memphis Depay is nog steeds niet fit.
0: Nee.
2: En dan heb je verder. We hebben geen nummer 9. We hebben geen spits.
0: Wat Weghorst.
2: Ja. Ja, ik ben Ajax-iet. Ja. Maar ik kan niet enthousiast over hem zijn.
0: Oh.
2: Jawel?
0: Elga, kijk me aan met heel van die...
1: Nee, als ik het woord Ajax hoor, dan weet ik al dat gaat niet helemaal goed hier.
0: Nee, maar goed, hij excelleert wel altijd die eindtoernooien altijd. Dan gaat hij ineens gek doen.
2: Maar ook een invaller is het eigenlijk. Want toen, met die fantastische vrije trap tegen Argentinië, dat we nog bijna doorgingen.
0: Qatar,
2: dat was in Qatar inderdaad. Dus ja, je moet hopen dat Brobby opstaat of dat Malen toch op nummer 9 uit de voeten kan. We hebben niet het allerbeste elftal. Maar dat is niet erg, want de oranje koorts komt wel een beetje.
1: Kan dat
2: nu
1: nog niet groeien? Of is dat echt een kort dag?
2: Ja, je moet hopen dat iemand... Kijk, Van Basten begon ook als invaller in 1988. En die werd natuurlijk de man van de goal van dat we Europees kampioen werden. Dus je kan altijd nog hebben dat iemand het op zijn heupen krijgt. Maar ik heb er gewoon niet zo... Ik denk wel kwartfinale hoor, of halffinale. We gaan het wel goed doen. Mm. We hebben die killermentaliteit helemaal niet.
0: Nee. Nou, wat een domper dit zeg, hé.
2: Ja, vrijdagmiddag.
0: Ja, vrijdagmiddag. Denk, hij komt even zeggen, we worden wereldkampioen.
1: Ja, maar hij zegt wel dat we heel ver komen. Ja. Dus als we tot de halve finale mee kunnen genieten... Ja, dan heb je nog heel wat barbecue's te vieren.
0: Goed voor de omzet van de supermarkten, zeg je altijd, met de WK voetbal.
2: Zeker, zeker.
0: Wat ga ik zien in dat theater dan?
2: Ja, van alles en nog wat. Kijk, we zaten eerst... Dit idee ontstond 1,5 jaar geleden... omdat we gewoon een hele leuke club hebben met die podcast. De Hartgras podcast komt elke maandag uit... en hebben we het vooral over de Eredivisie. Maar eigenlijk hebben we het vooral om alle verhalen rondom het voetbal. Want het is een literair voetbaltijdschrift, dus het gaat natuurlijk over hoe er is gespeeld.
0: Ja, maar Feyenoord. Niet over de linksback van Cameroen, maar het gaat echt over...
2: Ja, het gaat gewoon om de verhalen daaromheen. En dat vergroten we uit dan in die theatershow. Het wordt eigenlijk een beetje meer een revue. Iedereen, er is een saamhorigheid van alle mensen die meedoen. Die zitten in een dugout op het podium. En steeds komt er iemand uit die dugout en die doet zijn kunstje.
0: Iemand komt een dingetje doen?
2: Ja.
0: En welk dingetje doe jij?
2: Nou ja, ik concentreer me uiteraard op de muziek als radio-dj. En er is genoeg te lullen over muziek, sowieso. Maar ook als het gaat om voetbaltoernooien. En ik focus me dan niet op de volksliederen, bijvoorbeeld. Dat is toch een beetje saai en gedateerd. Maar op liedjes die, gemaakt zijn rondom eindtoernooien.
0: Wakka, wakka,
2: Qua kavier
1: heb je heel veel liedjes, maar voetbal, zijn er veel liedjes over met voetballers en
2: zeker,
1: goals,
2: ja. Rondom de eindtoernooien worden er heel vaak liedjes gemaakt. Die ga ik ook dan voorbij laten komen.
0: Wat is eigenlijk de goaltune van Nederland?
2: Ja, de goaltune.
0: Oh, hebben we dat eigenlijk?
2: Ja, ik zit nooit in het stadion.
0: Denk Liberté.
2: Ja,
0: denk
2: zoiets. Of
1: Don't ask me.
2: Oh. Kernkracht 400 is bij PSV dan. Eindhoven.
0: Ja. Dus,
2: maar er zijn heel veel liedjes gemaakt rondom voetbal. En bij een eindtoernooi is een officieel lied. Dat was dus Shakira met Waka Waka in 2010, toen we de finale haalden. Nou, die kent iedereen wel. Nou, dat zal je hem hebben.

0: moeten we gewoon weer hebben.
1: Was ook wel echt een goed liedje. Al was eigenlijk voor mij audiotechnisch het WK van 2010 toch vooral die vervelende Vuvuzela.
2: Ja, de hele tijd. Die grote trompetters die door het stadion klonken. Je hebt natuurlijk ook nog FIFA Hollandia van Wolter Kroes en zo. Dat zijn allemaal liedjes die zijn gemaakt voor die eindtoernooien. Maar er zijn ook vaak echt toernooiliederen. En dat is in Italië was het een hele mooie Italiaanse ballade. Er zijn heel veel Nederlandstalige liedjes. In 2000 organiseerden wij het natuurlijk, hè, met Nederland en
1: Euro
2: België.
1: Euro 2000, ja.
2: Precies. Toen had je een of andere Zweedse DJ. Maar als je hem hoort... Campione, campione, oh.
1: Was dat van toen, ja?
2: Zeker. Oh,
1: wat geinig.
2: Dus daar duik ik helemaal in. En dat doe ik een soort mini-college. Niet helemaal op zijn blokhuis, hoor. Het mag wel iets losser allemaal. Gezellig. Het maakt me niet uit wie het heeft geproduceerd. Maar vooral wat voor sfeer het heeft. Ja. Maar
1: deze gitaar is nog een sample uit 1962. Ja. En dan gaan we helemaal terug naar de Bayou in het zuiden van Amerika.
2: Je hebt een goede blokhuis in je. Nou ja, dat doe ik. Frans Tomese, een schrijver uiteraard natuurlijk. Maar ook vaste gast in de podcast. Die gaat een elftal van dode Duitsers opstellen. En daar dan mooie verhalen over vertellen.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ja, ik wou het zeggen.
3: Somewhere over the rainbow, it's raining men. Ja, nee, ik ga met je mee, hoor. Je gaat ook wel mee, toch, Thomas?
4: Ik ga wel mee, ja. Have you ever seen the rain?
3: Hè? Ja, heb je hem weer.
4: Ja.
3: En dan...
4: Maar even, dit is wel een enorme opmars, dat maakt. Iedereen duikt het theater maar in.
3: Vooral... Ah, kijk, veel van mensen zijn natuurlijk super betrokken bij een podcast. Omdat het heel erg... Het is, je zet het aan. Radio, ik maak natuurlijk heel veel radio. Ik sta altijd aan op de achtergrond. Tenzij je zo'n programma als dit, maar het is iets meer luisterradio. Maar je hebt het aan in de auto, terwijl je andere dingen aan het doen bent. Podcast ook, maar het zit altijd in je oren. Het komt bijna nooit over een speaker. En je bent gewoon, je leeft mee met de host. Dus als jij al 5 jaar lang naar een bepaalde podcast luistert... en je kan ze ontmoeten... de mensen waar je naar luistert, of je kan ze in het echt zien...
4: Dat werkt.
3: Is dat gewoon heel aantrekkelijk.
4: Ja, net als al die mensen die op vrijdagmiddag naar de Friday Move komen.
3: Nou ja, dit is natuurlijk... Ik kom hier binnen, het is de eerste keer dat ik te gast ben. Het is fantastisch dat die mensen met koptelefoons op zitten te luisteren... ook echt zitten te luisteren.
4: Ja. Heb je trouwens wel even een beetje vertrouwen in dat Ajax...
3: Ach man,
2: ooit nog goed komt.
4: Dat wel met die Jordi Cruijff nu. En...
3: Het gevaar is dat weer alles op Jordi Cruijff nu wordt gegooid. Van oké, los jij het maar op. Wat een paar jaar geleden met Sven Mislintat hadden gedaan. Hè, van hier krijg je een zak met geld, kopen wat mensen. Nee, we hebben gezien hoe dat ging. Dat is een beetje het gevaar weer. Het is natuurlijk wel een Cruijff. Er zitten gelukkig nog wel een paar mensen achter die ook beleid bepalen. Maar ik heb er net zoveel vertrouwen in als dat Nederlands elftal Europees of een wereldkampioen wordt.
4: Ja, dus niet veel.
3: Nou ja, halve finale.
2: Ja, precies.
4: Maar zit jij ieder weekend in de arena?
3: Nee. Nee, gelukkig niet.
4: Maar je kijkt wel alle wedstrijden?
3: Ja, uiteraard. Ja, het zit in mijn hart en in mijn ziel en in alles.
4: Maar want ik wist wel een beetje dat je van de voetbal was. Maar, dat jij echt ook een kenner bent.
3: En daar maak ik natuurlijk ook die Hartgras-podcast. En dan zit ik ook vaak bij de Pakschaal-podcast. Dat is echt een Ajax-podcast weer. Dus ik adem voetbal, maar vooral wel ook alle verhalen daaromheen.
2: Voetbal jezelf ook?
3: Ja, altijd gedaan. Ja, ik heb nu een versleten knie, Helga. Ik ben 37.
2: Voetbal is echt ongezond.
3: Och. Dus ik kan eigenlijk niet meer voetballen. Maar als het even kon, dan zou ik meteen weer op het veld staan.
4: Dit is wel een avondje WK aan het theater, lijkt me wel leuk. Waar moeten mensen naartoe?
3: Nou, je kan onder andere dus nog naar Houten of Purmerend komen, komende week. Ja. En dan kan je gewoon daad bij woord voegen. We staan ook nog in Vlaardingen, we staan nog in...
4: Ja, maar onze luisteraars zijn oud. Die denken,
3: Amsterdam.
4: Hoe kom ik aan die kaart?
3: Waar
4: ga ik dat vinden? Hoe werkt dat?
3: Open je server op je telefoon of op je computer. Ja. Tik in Hartgras Theatertour en dan vind je alles.
4: Ik moet zo meteen Lakshmi interviewen.
3: Ja, leuk.
4: Ja,
3: ik zag haar al staan even.
4: Wat moet ik echt vragen? Jij hebt meer verstand van muziek dan ik.
3: Ja, wat wil je echt weten?
4: Ja, dat is heel...
2: Wat zou een hele leuke vraag zijn? Ja. Wat zou jij haar willen
4: als
2: vragen?
4: Jij even...
3: Dat zou ik gewoon... Ik hou altijd heel erg ervan om te kijken waar de inspiratie zit. En waar, nou, en het persoonlijke. Want ik kan natuurlijk heel veel algemene vragen stellen over muziek. Maar waarom je...
2: Lakshmi, kom er even bij.
3: Je hebt liedjes gehoord natuurlijk. Dus dan ga je daar een duikje op in. Wat hoor ik hier? Wat hoor ik daar?
4: Wat hoor ik hier? Wat hoor ik daar?
3: Ja?
5: Ja, ik hoor even niet waar het over ging. Ja, hallo.
4: Ja, hij is mij aan het vertellen wat ik jou zo meteen moet vragen.
3: Hij had een voorgesprek met mij om jou zo meteen te interviewen. Ja.
4: Nou, is verder helemaal niet ongemakkelijk. Frank van der Linden, dankjewel. En Lakshmi, tot straks.
5: Ja, tot zo.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met twee anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
8: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
9: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
4: Thomas van Groningen.
10: Ja, we gaan het laatste 30 minuten in van de Friday Move. Het is ontzettend gezellig in het Renaissance Hotel in Amsterdam. En de

0: Helga, ben je eigenlijk een beetje een muziekvrouw?
1: Nou, ik vind muziek wel heel erg meegaan in je emoties. En als je wil huilen, dan zet je muziek op. Als je wil lachen, wil je muziek op. Ja. Maar ik heb niet een hele platencollectie van één specifiek iemand.
0: De co-host vanavond is Helga van Leur. U kent haar natuurlijk als weervrouw. Tegenwoordig is ze druk met het klimaat. Ze heeft een boek uit. Alleen als jij het ook doet. En wat staat er op in de playlist in Huizen van Leur?
1: Oh, dat moet je me niet vragen. Ik heb geen idee. Ik heb geen vaste playlist. Hangt er vanaf als ik wil bewegen. Dan moet ik een beetje uptempo zijn. Dus ik luister eigenlijk heel veel radio.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik ben nog zeg zo'n ouderwetse.
0: Nou, maar dat is heel goed.
1: Meer dan podcast zelfs. Want dan moet je bijna voor gaan zitten en nadenken. Wat zeggen ze? En dan is het informatief en dan wil ik niks missen.
0: Lang leven de radio is het mooiste. Maar even het laatste concert waar je bent geweest. Dat we even een beeld hebben.
1: Ik ben bij André Rieu geweest.
0: Op het Vrijthof.
1: Nee, dat was in de Ziggo Dome.
0: Okay.
1: Maar daar zit ook echt een organisatie achter. Ja. En een goede mensen.
0: De artiestentalent wat hier aan tafel zit nu is wel iets anders dan André Rieu, denk ik.